0: Dat je kunt nadenken, emoties kunt voelen, rechtop kunt blijven staan en nog net op tijd dat kaartje stuurt naar je oma. Maar wat gebeurt er als dat brein al die zaken ineens niet meer zo goed kan regelen?
1: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
0: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Vannacht spreek ik met professor, oud-hoogleraar genetica van de dementie, John van Swieten. Hij heeft het boek Het kwetsbare brein geschreven. Het boek is een soort van theory of everything over dementie, met patiëntenverhalen, onderzoeken en nieuwe kennis van de wetenschap. Ja, John van Swieten, welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat u er bent. Als we zo in de nachtelijke uurtjes zijn, hoe is het dan met uw brein?
2: Met mijn brein is het goed. Ik ben goed wakker.
0: Ja.
2: Dus volgens mij doen alle verbindingen het.
0: Ja.
2: En kan ik alle vragen beantwoorden.
0: Het werkt goed. Ja. Fijn. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, want er zijn natuurlijk een heleboel luisteraars die nu zitten te luisteren. Die zijn ook wakker op dit tijdstip. Ja. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat wij goed slapen voor ons brein?
2: Dat is heel belangrijk. Ik denk dat het voor het geheugen heel belangrijk is. Het is ook bekend dat als mensen met slaapstoornissen een hogere kans hebben op dementie, minder goed functioneren. Dus slapen is heel belangrijk voor het dagelijks functioneren.
0: Juist ook inderdaad voor die dingen als dementie. Ja. Bij het lezen van uw boek dacht ik, jongen, wat zit zo'n brein toch wonderbaarlijk in elkaar.
2: Ja, dat is bijzonder, hè?
0: Toch?
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Heeft u dat uw hele carrière ook vaak gedacht?
2: Nee, dat is in stapsgewijs gegaan. Mijn fascinatie voor het brein is in stappen gegaan.
0: Oh,
2: ik was niet een. Ik wilde psychiater worden.
0: Oh.
2: En in mijn studie. En toen later stapte ik over naar de neurologie. En kwam ik erachter dat het brein zo in onderdelen in elkaar zit, die allemaal goed met elkaar functioneren, dat ik gefascineerd raakte door dat als één gebied uitvalt, dat dan de andere gebieden het blijven doen, maar die ene functie wegvalt.
0: Ja, precies. Ja. Want dat is eigenlijk wat je door allerlei hersenziektes heen kunt zien, toch? Dat mensen ineens bijvoorbeeld niet meer goed kunnen praten, of ineens niet meer goed hun spieren kunnen bewegen, bijvoorbeeld.
2: Ja, terwijl alle andere functies dan nog wel goed zijn.
0: Ja.
2: Dus mensen die bijvoorbeeld niet meer uit hun woorden komen, maar een fantastische herinnering hebben, of een fantastisch geheugen. Ja. Dat kan. Absoluut.
0: En juist misschien wel is het extra, kan het je aanvliegen als je je probeert voor te stellen dat alles nog lekker werkt. Maar ineens een van die dingen waar je zo op vertrouwt, waar je zo rekening mee houdt dat het het gewoon doet, ineens niet meer werkt.
2: Ja, dat kan natuurlijk acuut ontstaan bij een beroerte.
0: Ja.
2: En dan raken patiënten ontzettend gefrustreerd dat ze de één ding niet meer kunnen.
0: Ja.
2: Maar bij dementie gaat het vaak langzamer.
0: Ja.
2: En dan hebben ze het eerst niet door. En pas veel later beseffen ze het en beseffen de omgeving het.
0: Ja, precies. Omdat het zo heel geleidelijk, echt sluipende moordenaar, wou ik bijna zeggen. Maar dat is een beetje een vervelend woord in deze context.
2: Ja.
0: Maar dat is eigenlijk hoe het gaat, hè? Dat het zo als een dief in de nacht langzaam maar zeker bezit neemt van je brein.
2: Ja, en dan te beginnen bij één gebied en dan breidt het zich uit en dan gaan andere gebieden meedoen.
0: Ja.
2: En dan
0: begint het langzaam maar zeker eigenlijk pas duidelijk te worden wat er aan de hand is.
2: Ja, voor de patiënt. En ook voor de partner.
0: Ja.
2: En de partner is degene die het vaak het eerste door heeft. En dan zegt de omgeving, ja, maar het gaat toch helemaal goed met hem. Hij is toch heel aardig in het gesprek.
0: Ja.
2: En dan vervolgens weet de partner dat het soms niet goed gaat.
0: Nee, precies. Nou ja, we gaan er straks natuurlijk uitgebreid op induiken. Ja. Wat voor vormen er dan allemaal zijn. En hoe die dan allemaal precies tot uiting komen. U heeft uw boek geschreven niet alleen dus inderdaad over de patiënten zelf, maar ook over hoe het dan die mensen daaromheen raakt. Ja. En ik was toch even benieuwd, voordat we daar induiken, hoeveel mensen krijgen er nou eigenlijk te maken met dementie zelf?
2: Ja, daar zijn getallen over. Hè. 200.000 in Nederland. 1 op de 5 na het 65ste. 1 op de 2 na de 85ste. Dat zijn een beetje de getallen.
0: Ja.
2: Dus het komt veel voor, absoluut.
0: Ja, ja, en is het ook zo dat het, want veel mensen denken misschien toch vooral aan een oma die dat ooit heeft gekregen, of hun vader of moeder, of misschien wel dat ze inderdaad inmiddels zelf iets beginnen te merken. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar zijn er nou ook jonge mensen die iets daarmee te maken krijgen?
2: Absoluut. De patiënten die ik heb gezien over mijn carrière heen waren vaak veel jonger.
0: Oh ja?
2: Mijn jongste patiënt was 35. De meeste waren tussen 50 en 60. En ik hoor het heel veel in mijn omgeving ook. Ja? Mensen die net begin 60, begin 70. Dat is, tegenwoordig is dat jong.
0: Ja.
2: Vroeger was het oud.
0: Ja, ja, precies.
2: Maar nu is dat, zijn er mensen die normaal functioneren en dan opeens problemen krijgen. Dus nee, het komt veel voor. En zeker niet allemaal bij 80-jarigen.
0: Nee, precies. Want daar hou je misschien nog stiekem zelf ook al een beetje rekening mee. Van, ja. Nou ja, misschien als ik die leeftijd ooit bereik, ja, zouden dat soort dingen op kunnen, ja, gaan spelen.
2: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal als je op je 30ste, 40ste, ja, 50ste, 60ste misschien ook nog wel.
2: Ja.
0: Dat je toch, als het dan gebeurt, dan denk je toch, wat gebeurt me nu, lijkt me.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: En dan denkt ook de omgeving, wat gebeurt er nu?
0: Ja.
2: En soms komt het in families voor en dan is men er al bang voor en dan kan het ook ontstaan. Maar soms komt het ook helemaal onverwachts.
0: Ja. En als jij bijvoorbeeld een patiënt nu voor de geest probeert te halen, voor wie dat inderdaad zo onverwachts kwam, hoe gaat dat? Is dat verloop anders? Is die onverwachtsheid, speelt dat nog een andere rol dan bij iemand bij wie het misschien meer zou zien aankomen gezien de leeftijd?
2: In de meeste gevallen komt het dus niet in families voor. Dus verwachten mensen het ook niet.
0: Nee.
2: En dan is er de mogelijkheid dat het heel langzaam gaat. Met kleine dingetjes. Je verdwaalt op het vliegveld.
0: Ja.
2: Wat raar. Aanvankelijk denk je van, ach, dat kan. Het is ook een nieuw vliegveld,
0: ja,
2: waar ik zit in het buitenland. Maar soms gaat het heel snel. Ik heb ook patiënten gehad die nu goed functioneren en 3 maanden later al in een verpleeghuis zitten.
0: Juist.
2: Zo snel kan het gaan.
0: Ja.
2: Dus dat hangt heel erg af van de type dementie.
0: Ja, ja. Hey, en dan, ik zit naar al die cijfertjes ook te kijken. Ook natuurlijk naar aanleiding van het lezen van je boek. En ik las toen, 1 op de 8 mensen boven de 65 krijgt het. Vanaf 85 is dat al 1 op de 2 mensen, las,
2: ja,
0: ik. Vond,
2: ja,
0: ik heel veel. Dacht, ja, ik zo, dan, ja, kun je er echt bijna van uitgaan dat als je een hoge leeftijd bereikt, dat het, ja, een keer op je pad komt. Ja. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: En het is overigens wel bijzonder dat er ook een 100-jarigen zijn die kraakhelder blijven. Hè? Dus,
0: oh ja,
2: het kan door je genetische constitutie kan het zijn dat je toch heel oud wordt zonder dat je enige vorm van geheugenverlies hebt. Dus dat is wel bijzonder.
0: En ligt dat dan inderdaad al besloten in je genen? Of kan dat ook iets te maken hebben met bijvoorbeeld je levensstijl?
2: Ja, levensstijl heeft natuurlijk altijd al speelt een rol. Maar bij een aantal van hen zit het echt in de genen.
0: Oh ja.
2: Ja, absoluut.
0: Dan hadden ze ook al een ouder die ook al zo oud werd en, precies, zo fris nog was.
2: Ja. Ja.
0: Oh, grappig. Ja. Dus dat is misschien wel een klein beetje erfelijk.
2: Ja.
0: Ja. Hey, er zijn natuurlijk, dat las ik ook in je boek, er zijn natuurlijk ook allerlei politieke grote namen,
2: ja,
0: die best oud waren toen ze ook nog grote macht hadden.
2: Ja.
0: Als je het hebt over de laatste presidenten van Amerika bijvoorbeeld,
2: ja,
0: die zijn behoorlijk oud in hun functie nog.
2: Ja.
0: Betekent dat dan eigenlijk dat we ook een beetje moeten uitkijken met mensen op leeftijden die al zo risicovol zijn voor dementie nog zulke functies geven?
2: Ja, ik denk het zeker. En dat je dus ook criteria moet opstellen om te zeggen dat je deze mensen, dat zij jaarlijks een check-up moeten krijgen.
0: Oh ja.
2: Biden was toch een duidelijk voorbeeld.
0: En, ja,
2: je ziet ook wat dat politiek voor gevolgen heeft gehad. Mensen vragen zich af of er ook iets dergelijks speelt met de huidige president.
0: Ja. Wat denkt u vanuit uw expertise? Of mag u dat niet zeggen zo op afstand?
2: Daar kan ik eigenlijk niet op afstand zeggen. Maar ik zie wel dingen waarvan ik denk, dit klopt niet.
0: Nee.
2: Klopt niet.
0: Nee, en dat zou zomaar eens te maken kunnen hebben met het brein dat op die leeftijd dus kwetsbaarder is voor dit soort,
2: ja,
0: ziekten.
2: Ja, en dan kan het dus afhankelijk van het hersengebied, hè, als het in de frontaal kwabbel zit, kan je gedragsveranderingen krijgen.
0: Ja.
2: Verlies van schaamte.
0: Oh ja.
2: Dat zien wij natuurlijk ook.
0: Ja. Al vraag ik me af of Trump ooit veel last had van schaamte, om het maar even last te noemen.
2: Ja, ook. Ja. Maar ik denk dat het dat hij nu wel heel weinig schaamtegevoel heeft. Dat het, okay, misschien wel erg uitgesproken is.
0: Juist, oké. Okay. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei kanten die je hiermee op kunt. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Ik vroeg me toch nog even af. U gaf ook in uw boek eigenlijk al vrij vroeg aan dat het belangrijk was om ook te kijken naar de vrije wil in deze context. Waarom is die vrije wil, als je het hebt over dementie, nou zo belangrijk?
2: De vrije wil is een onderwerp wat mij filosofisch interesseert. En,
0: zijn er ook heel veel theorieën over?
2: Ja, heel veel theorieën over, vanaf de oudheid.
0: Ja.
2: En ik heb heel vaak gehad bij de patiënten die tegenover mij zaten, dat die meenden dat ze echt volstrekt normaal waren, terwijl ik wist en kon zien dat het de ziekte was.
0: Oh ja.
2: Nou, daar was de vrije wil dus eigenlijk het zelfinzicht, en dus vrije wil was weg.
0: Ja, ja, precies. Ja, want de vrije wilden zijn natuurlijk mensen die al bij aanvang zeggen, ja, vrije wil, dat heeft eigenlijk niemand.
2: Ja.
0: We worden allemaal gestuurd door gedachten, omstandigheden, ja, dingen waar we geen invloed op hebben.
2: Ja.
0: Maar als je er toch een beetje van uitgaat van, nou ja, we hebben toch wel enige vrije wil, ja, dus je kunt nog handelen, je kunt zelf nog keuzes maken, dan ga je dus bij dementie afvragen, oh ja, wordt zelfs dat misschien toch ook aangetast? Ja.
2: En dat wordt zeker vroeg of laat aangetast. Bij de ene ziekte eerder dan bij de andere ziekte. En wat daar heel erg mee samenhangt, is natuurlijk de wilsbekwaamheid. Vrije wil en wilsbekwaamheid is niet hetzelfde.
0: Nee.
2: Maar in de hele euthanasie-discussie is die wilsbekwaamheid, en eigenlijk in zekere zin ook de vrije wil,
0: ja,
2: is een onderwerp, is een criterium.
0: Ja, omdat je de keuze moet kunnen maken of je een testament, ja, nog wijzigt misschien, of ja, inderdaad voor euthanasie.
2: Ja,
0: ja. Ja.
2: Maar waar de vrije wil natuurlijk ook een rol speelt, is het, laat je je genetisch testen op de ziekte.
0: Ja.
2: Wat doe je met eventueel testen voor een zwangerschap, om kinderen te krijgen die in ieder geval de ziekte niet hebben.
0: Ja.
2: Of krijgen.
0: Ja, ja, precies. Dus er zijn eigenlijk allerlei dingen waarbij je die vrije wil hard nodig hebt, ja, als je, ja, zolang je hem nog hebt.
2: Ja,
0: ja,
2: ja, precies.
0: Over die vrije wil gaan we het straks ook nog wel verder hebben, als we specifieke casussen bij langs gaan. Maar toch, voordat we die casussen allemaal ingaan, als we het gewoon algemeen houden en we hebben het over dementie. Wat is dementie dan echt in Jip en Janneke taal?
2: In Jip en Janneke taal zou ik zeggen, is het verlies van specifieke vermogens, functies die wij hebben, zoals taal, geheugen, zien, redelijk nadenken, emoties, empathie voor de ander. En die kunnen dus bij dementie heel specifiek zijn aangedaan. En dat begint vaak bij één functie en dat breidt zich uit naar andere functies. En het kerncriterium is dat het moet interfereren met het dagelijks leven. Dat,
0: ja,
2: is een beetje de definitie.
0: Ja, ja.
2: Dus mensen, zolang je alles nog kan doen en je bent een beetje vergeetachtig, praat je niet over dementie.
0: Nee, nee, precies. We koppelen dementie natuurlijk ook heel vaak gewoon heel simpelweg aan vergeetachtigheid.
2: Ja.
0: Is dat hetzelfde of lijkt dat op elkaar?
2: Nee, dat is niet hetzelfde. En dat komt omdat de ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. En daarbij staat vergeetachtigheid vaak op de voorgrond. Maar als we het over dementie hebben, dan zijn er ook andere vormen waarbij die vergeetachtigheid helemaal geen rol speelt.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Dus je kunt dement zijn en prima gewoon de dingen nog op een rijtje hebben?
2: Een goed geheugen hebben.
0: Ja,
2: ja, ja, klopt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. En wat kan er dan bijvoorbeeld specifiek aangetast zijn?
2: Ik heb een voorbeeld in het boek van een patiënt die problemen heeft met zien. En die,
0: oh ja,
2: dus problemen heeft met de ruimtelijke oriëntatie, zoals wij zeggen, het aankleden. En een van mijn patiënten, die gaf ik een pen om iets op te schrijven en kon die pen niet meer zien. Nou, dat leidde ertoe dat hij zich niet goed meer kon aankleden. En dat er van allerlei dingen misgingen in het dagelijks leven.
0: Ja.
2: Dus kon je spreken over dementie, omdat dat wat hij in het dagelijks leven moest doen, lukte niet meer. Maar hij was niet vergeetachtig. Ah. Tot heel laat in het ziekteproces.
0: Wat fascinerend.
2: Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat voor de gemiddelde mens dan dus ook de gedachte aan dementie helemaal niet opkomt als dat soort dingen niet werken.
2: Nee, nee. Dus dan raakt de partner geïrriteerd van, waarom doe je dat nou zo? En het geheugen is toch goed? Dus waarom? Het kan niet. Het kan geen dementie zijn. Ja, het,
0: nee,
2: kan dus wel.
0: Ja, precies. Nou, genoeg aanleiding volgens mij om eens even straks wat verder in te duiken in al die verschillende vormen die er dan zijn. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even luisteren naar muziek. En u heeft gekozen voor Nina Simone, Feeling Good.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ja, ik heb geen specifieke reden waarom ik voor haar heb gekozen, behalve dat ik het hele mooie muziek vind.
0: Kijk,
2: ja,
0: dat is genoeg. Dan,
2: ja,
0: gaan we er naar luisteren.
2: Oké. Birds flying high, you know how I feel.

0: Ja, je hoorde Nina Simone met Feeling Good.
1: De nacht van EO.
0: Dit hele uur praat ik met professor John van Swieten. Hij heeft een boek over dementie geschreven en dat heet Het kwetsbare brein. Nu bent u schrijver, maar u bent ook het brein achter het Alzheimercentrum van het Erasmus MC in Rotterdam, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja.
0: Ja, en u bent sinds 2022 met pensioen als neuroloog, maar nog wel betrokken bij wetenschappelijke onderzoeken,
2: ja.
0: Begreep ik.
2: Dat klopt. Ik doe nog 2 dagen per week wetenschappelijk onderzoek. Nationale projecten, internationale projecten. Of met Amerikaanse subsidiegevers. Dus, en dat gaat om onderzoek waarbij wij families volgen met erfelijke dementie. En die patiënten die zien wij jaarlijks. Maar niet alleen de patiënten, maar ook de gezonde familieleden die 50% kans hebben op de ziekte.
0: En om welke vorm van ziekte gaat het dan?
2: Dan gaat het om een frontotemporale dementie. Dat is een bijzondere vorm. Dat is heel anders dan de ziekte van Alzheimer.
0: Okay.
2: Waarbij de frontaalkwalmen als eerste zijn aangedaan.
0: Oké, okay. En hoe heet die ziekte?
2: Het is de frontotemporale dementie.
0: Frontotemporale dementie. En want ik zat te denken, volgens mij is de cirkel dan rond. Want aan het begin van uw werk...
2: Ja.
0: Deed u ook al onderzoek naar families die prik?
2: De ziekte van Pieck. De ziekte van Pieck is eigenlijk een van de vormen van frontotemporale dementie. Om het heel moeilijk te maken. Je hebt Alzheimer, je hebt de frontotemporale. Maar binnen de frontotemporale heb je ook nog verschillende vormen met verschillende namen. Dus het is een heel landschap eigenlijk van dementievormen.
0: Ja, precies. Dus het zit een beetje in elkaars hoek.
2: Ja. Ja. Ja, en diezelfde families die volgen wij nog steeds. Dus als ik zeg dat we patiënten volgen met de frontotemporale, is het eigenlijk ook patiënten met de ziekte van Pieck, onder andere. Maar ook andere vormen van frontotemporale dementie.
0: En kon u het niet loslaten? Of is het gewoon super fijn als iemand die al zo lang in het vak zit, en in dat specifieke vak ook, erbij blijft?
2: Zullen we het eerste zeggen dat ik het niet kon loslaten? Dat vinden mijn jongere collega's namelijk ook.
0: Oké, heel fijn, heel fijn. Want u heeft dus al 30 jaar in de carrière gezeten. Vele patiënten gezien. Iedereen natuurlijk een eigen verhaal, eigen ziektebeeld. Maar ik begreep dat u dus wel 2 generaties ziek heeft zien worden. Ja. In al die 30 jaar.
2: Ja.
0: Hoe is dat?
2: Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Ik heb een patiënt gezien met een moeder met 3 zonen die in de 20 waren. En 20 jaar later zag ik die zonen ook dement worden.
0: Oh ja.
2: En dat is heftig. Dat is, en het waren zonen die zich hadden laten testen op de ziekte van Pieck. Die wisten dat ze het zouden gaan krijgen. En die dan toch op een gegeven moment komen met de eerste symptomen.
0: Ja. En wat is, want u gaf al aan, hè, het is frontotemporale dementie. Ja. Wat doet dat dan precies, deze vorm?
2: Dit is een vorm waarbij je hebt dus verschillende hersengebieden. En de frontaalkwab zit aan de voorkant. Dat is het gebied wat het meest past bij de mens. Die het grootst is bij de mens. En die doet het gedrag. Die doet de emoties. En die doet de taal.
0: Oh ja.
2: En die dingen samen, raken gestoord of die raken in verval bij deze ziekte. Mm. Dat gaat vaak langzaam in jaren. Maar als het gedrag is, leidt het al heel snel tot ontregeling in het dagelijks leven.
0: Mm.
2: Dat heb ik ook in een boek geprobeerd uit te leggen wat er in het gedrag misgaat. Het kan een ontremming zijn, financieel, seksueel. Gewoon in het contact met mensen. Het kan heel obsessief zijn, zeer dwangmatig. Met de taal is het vaak zo dat het met hele kleine versprekingen begint.
0: Oh ja. Dus letters omdraaien. Stippenlift in plaats van lippenstift, bijvoorbeeld.
2: Ja, precies, dat soort dingen. Ja.
0: Opvallend. En u gaf al aan, hè, in het eerdere deel waarin we het hadden over verschillende vormen van dementie, dat het ook zo opvallend kan zijn omdat het iets anders is dan vergeetachtigheid. Dus dat het gedrag zo ondefinieerbaar is, dat lijkt me er ook zo ingewikkeld aan.
2: Ja, en dat is ook voor de partner natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: Die ziet de identiteit of het karakter van degene die dement wordt veranderen en denkt, wat gebeurt hier?
0: Ja.
2: Aanvankelijk wordt er gedacht aan, is dit een relatieprobleem? Wat doe ik niet goed? En dan langzaamaan realiseert de partner zich van, er is werkelijk wat aan de hand.
0: Ja. Ja. Ja. U noemt zichzelf, daar moet ik toch eerst even naartoe, een totaal mislukte arts.
2: Ja. Ja. Strikt genomen heb ik in 30 jaar niemand beter gemaakt.
0: Ah, kijk.
2: En dat is natuurlijk dat is wat je als arts wil als je begint met je carrière. Je wil mensen beter maken.
0: Ja.
2: Ik heb wel gemerkt dat de begeleiding van patiënten en familieleden wel enorm kan helpen in het accepteren van de ziekte en omgaan met problemen die zich op hun pad voordoen.
0: Mm.
2: Dus wat dat betreft ben ik misschien wel een klein beetje geslaagd.
0: Ja, precies, precies. Het is ook meer een grapje natuurlijk. Laten we eens hebben over al die patiënten die u dan misschien toch een stapje heeft kunnen helpen op hun pad, hoe dan ook. U vertelt over hun verhalen in uw boek. En dat gaat dan over allerlei typen dementie. Vasculaire dementie, Lewy body dementie, had ik nog nooit van gehoord. Semantische dementie. Er zijn er wel ruim 50 verschillende soorten, las ik, van dementie.
2: Ja, ik denk dat ik er een stuk of 10 heb gezien. En de meeste. Okay. Dus het is niet, je kunt er 50 hebben, maar ik denk dat als je er 10 hebt gezien, dan heb je al heel wat gezien.
0: Dan ken je al behoorlijk een spectrum.
2: Ja, dan ken je het spectrum wel zo'n beetje.
0: Oké, oké. Nou ja, de meest voorkomende is natuurlijk Alzheimer.
2: Ja.
0: Het woord is al even gevallen. Die ziekte is voor veel mensen, denk ik, enigszins bekend.
2: Ja.
0: En u kreeg iemand op het spreekuur en hij heette Leo.
2: Ja.
0: Wie was dat en wat viel er aan hem op?
2: Nou. Leo was eigenlijk was de vader van goede vrienden van ons. En hij kwam slechter uit zijn woorden. En de vraag was of er iets aan de hand was. En heel in het begin dacht je, nou, dat valt nog wel mee. Maar toen hij dus op het spreekuur kwam en getest werd, zag je dus dat hij ook, terwijl de taal het grootste probleem was, dat hij ook wat geheugenklachten had. Maar het was heel bijzonder bij hem, want hij kon wel zijn kleinzoon naar de voetbal brengen. Zij raakte niet gedesoriënteerd, maar kwam niet meer uit bepaalde woorden. Dus dat was heel. En geleidelijk aan breidde zich dat beeld zich uit en kwam de vergeetachtigheid erbij, totdat hij uiteindelijk ook totaal niet meer uit zijn woorden kwam. Mm. Emotioneel in de war raakte, snel ontregeld raakte. En raakte dus wils onbekwaam.
0: Ja, en betekent dat dan eigenlijk dat hij dus al in een heel vroeg stadium bij u op het spreekuur kwam?
2: Ja, dat klopt. Hij kwam in een vroeg stadium. Toen was het proces nog maar een half jaar bezig. Mm. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En toen u hem zag, had u meteen in de gaten, oh, dat zal het wel zijn?
2: Ja, dat heb je. Als je een aantal patiënten hebt gezien, dan heb je dat snel in de gaten.
0: Ja, zelfs als het dus nog maar zo aan het begin staat van de ziekte.
2: Ja, ja, ja, ja, dat is. Ik haal soms patiënten uit de wachtkamer en dan wist ik tegen de tijd dat ik in de spreekkamer was, wist ik dat al.
0: Echt waar?
2: Ja, dat mensen zich zo anders, dan niet voor de Alzheimer, maar voor de frontotemporale, die zich zo anders gedragen.
0: Ja.
2: Ook wel in het geven van een hand, dat je denkt, hé, dit klopt niet.
0: Nee, nee. Oké, okay, dus het kan zelfs dus in een handdruk of in de blik van ogen
2: of
0: zitten.
2: Een opmerking.
0: Oké, okay. Ja, ja. Zo specifiek is het dus. Ik vroeg me even af, hè, als we het dan toch hebben over Alzheimer. We hebben het natuurlijk eigenlijk de hele tijd over dat brein.
2: Ja.
0: Als u zou moeten uitleggen aan de hand van hoe ons brein er dan uitziet, hoe dat zich dan uitbreidt, hoe gaat dat? Gaat dat altijd via eenzelfde soort route?
2: Bij de ziekte van Alzheimer is dat heel goed onderzocht. Het begint aan de binnenkant van de slaapkwabben. Daar zit een structuur waar het geheugen zit.
0: Ja, en de slaapkwabben, even voor de luisteraar, dat zit echt bij je slaap ongeveer.
2: Bij je slaap, ja, aan beide kanten.
0: Ja.
2: En daar zit ook het begrijpen van taal. Maar daar aan de binnenkant van die slaapkwabben zit de zogenaamde hippocampus. Daar speelt het zich eerst af. En het is heel goed onderzocht dat als mensen in een vroeg stadium overlijden, dan zie je de veranderingen onder de microscoop alleen in de hippocampus. Overlijden ze later, het hoeft niet door de ziekte zelf te zijn, maar door iets anders, dan breidt het zich langzaam uit volgens een vast patroon.
0: Oh, echt?
2: Het gaat naar achter toe en vervolgens als laatste naar de frontaal kwam.
0: En als u dus die verschillende gebieden beschrijft, wat doen ze dan? De hippocampus, de achterkant?
2: Ja, de hippocampus doet het geheugen. Meer naar achter, de temporaal kwab, die doet het begrijpen. meer naar achter toe zit het de parietaal kwab. Dat doet de handigheid. Dus weten hoe je een boterham moet smeren, hoe je je moet aankleden.
0: Oh ja.
2: Veel verder naar achter zit het echte zien van de beelden. En dan meer naar voren kom je in die frontaal kwab terecht. En dat is waar het gedrag zit, waar de taal zit en waar de emoties zitten.
0: Ja, ja. En dat komt eigenlijk dus altijd als laatst bij Alzheimer.
2: Bij de ziekte van Alzheimer meestal.
0: Ja.
2: En ik heb ook er is ook een vorm van Alzheimer waarbij het achterin blijft. En die heb ik ook beschreven. Dat is een bijzondere vorm van Alzheimer, de posteriore corticale atrofie.
0: Ja.
2: Waarbij mensen vooral die problemen houden met het zien. En de andere functies redelijk intact blijven.
0: Ja, nou ja, en we hadden het natuurlijk eerder al even over die vrije wil en die wilsbekwaamheid.
2: Ja.
0: En daar zit ook een verschil, begreep ik, hè, tussen die twee verschillende vormen van Alzheimer.
2: Ja, want die patiënt die waarbij het alleen in het zien bleef, die bleef nog volledig wilsbekwaam. Die wist wat ze wilde, wat ze niet wilde. En wist wat er in het dagelijks leven gebeurde. En kon aangeven aan haar partner: dit wil ik niet meer, ik wil euthanasie.
0: Ja. En zegt u dan eigenlijk, als het gaat over die wilsbekwaamheid, daarvoor is dus eigenlijk vooral die frontaalkwab, of is daar eigenlijk het meest belangrijk voor?
2: Ja, is de frontaalkwab is heel belangrijk. Kijk, als je helemaal geen geheugen meer hebt, is dat ook lastig, hè?
0: Oh ja.
2: Dat kan, maar een patiënt met alleen maar geheugenproblemen is heel ongewoon.
0: Oké.
2: Het kan wel bij een, zoals dat is beschreven, ook op tv is geweest. Dat was een meneer die was geopereerd aan beide temporaalkwab, aan die beide hippocampi. Die was zijn geheugen helemaal kwijt, terwijl die voor de rest heel goed functioneerde.
0: Ja.
2: Maar bij de normale Alzheimer, als er ernstige geheugenproblemen zijn, dan zijn er ook andere functies gestoord.
0: Juist. Laten we verder gaan naar de volgende. Want dan is er dus ook Lewy body dementie. Ik noemde hem al even. Ja. Dat had Joe Biden, begreep ik, waarschijnlijk ook.
2: Ik denk dat hij het heeft.
0: Ja?
2: Omdat hij heel erg, omdat zijn klachten heel erg fluctueerden. En hij ook op tv, als je hem ziet, heeft Parkinson-achtige verschijnselen.
0: Oh.
2: En dat past heel erg bij het fluctuerende karakter van het ene moment heel goed zijn,
0: ja,
2: en het andere moment volkomen in de war zijn.
0: Ja?
2: Dat is typisch voor een Lewy body. Dus ik mag het eigenlijk niet zeggen, want ik heb hem niet zelf onderzocht.
0: Maar staat toch stiekem ook een klein beetje in het boek, hè?
2: Ja.
0: Het is toch het bloed loopt waar het niet gaan kan. Ja, stroomt waar het niet gaan kan.
2: Ja.
0: Waar ik even benieuwd naar was, dus inderdaad, u gaf al aan van, nou ja, goed, dat is dus te zien in dus die fluctuatie. Maar is het ook te zien, u gaf aan in Parkinson, wat zijn dan specifieke dingen waaraan je dat dan kan merken? Wat voor tekenen van Parkinson zie je dan vaak?
2: Niet onder de microscoop, maar in het dagelijks leven.
0: Ja. Nee, dat is gewoon een Lewy body.
2: Ja, dat is eigenlijk een Parkinson met een dementie. Dus de Parkinson is identiek aan de gewone Parkinson, behalve dat mensen slechter reageren op die medicatie.
0: Ah.
2: Dus bij een zuivere ziekte van Parkinson kun je medicatie geven en dat werkt goed.
0: Ja, en heb je het dan dus, want hè, voor de mensen die dan misschien niet precies weten wat voor symptomen je ziet bij Parkinson, dan gaat het een beetje over veel lichamelijke dingen, de tong ook. Hè?
2: Het schuifelen, schuifelende gang.
0: Ja.
2: Het niet meebewegen van de armen.
0: Ja.
2: Het mummelend praten.
0: Ja, precies. Dus dat zijn echt die uitingsvormen die misschien dan ook bij Joe Biden te zien zouden zijn voor mensen die het in de gaten willen houden.
2: Ja.
0: U had ook een voorbeeld van een patiënt en die heette Frederik.
2: Ja.
0: Of tenminste, het zijn allemaal gefingeerde namen.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Vertel, wat was er bij Frederik te merken?
2: Ja, Frederik dat was een advocaat en die had een hoge functie gehad. En die was net gepensioneerd. En de ene dag was hij helemaal goed en ging hij naar seniorenlessen op de universiteit. En de volgende dag was hij volledig in de war en werd hij boos op zijn vrouw en was hij totaal onhandelbaar. En dat beeld paste heel goed bij Lewy body dementie.
0: Oh ja.
2: En dat hebben we kunnen vaststellen middels scans. Dat je zegt, ja, dit moet een Lewy body dementie zijn.
0: Hmm.
2: Wat ook heel typisch is van Lewy body, is dat zij in huis personen of dieren zien die er niet zijn.
0: Oh ja.
2: Het heet hallucinaties. Heel kenmerkend voor die ziekte.
0: Dat lijkt mij heel eng, ja. Hallucinaties. Ja. Ja. Dus je ziet dan echt, zoals ik nou u voor me zie staan... zou ik dan dus iemand voor me zien staan?
2: Ja, of er staat nog iemand naast me, of aan de andere kant van me staat er iemand. En je zegt, nee, die moet ook een kop thee hebben, maar die is er helemaal niet.
0: En moet ik me dan voorstellen dat als ik opzij blijf kijken... en ik blijf een beetje die kant... dat zo'n hallucinatie ook blijft staan? Of is het maar heel erg in een flits?
2: Het zijn allemaal heel vluchtige.
0: Okay.
2: Maar ze komen er elke keer weer op terug. Dus je kunt zelfs gaan kijken en zeggen... ja, maar er staat toch niemand? En dan een minuut later, ja, maar er staat wel iemand.
0: Ja, ja, en u beschrijft dus over Frederik... dat het in zijn gedrag heel goed te merken was. Ja. Was dat het enige? Of was hij ook zo stijf bijvoorbeeld?
2: Hij was een klein beetje stijf. Maar dat stond niet op de voorgrond. Want dat is typisch voor de Louis Body... dat de dementie op de voorgrond staat en de Parkinson een beetje later komt. Of in een mildere vorm. Ja.
0: Juist.
2: En nachtelijke onrust.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is ook nog een vast factor. Ja. Hè? Dat je in de nacht ineens heel gewelddadig kan worden.
2: Ja, zeker. Ja. Kan ook bij de ziekte van Alzheimer. Maar bij Lewy Body is dat vaak heel opvallend.
0: Ja, en is dat inderdaad ook een van die dingen waarvan u dan zegt... ja, dat is voor de omgeving gewoon best gek. Dat ineens je partner misschien heel gewelddadig in zijn slaap wordt.
2: Ja, klopt.
0: Terwijl je denkt, wat is er nou aan de hand ineens?
2: En hij doet het toch overdag goed, waarom is hij 's nachts zo raar?
0: Ja, heel, heel merkelijk. We gaan gauw weer verder, want we hebben natuurlijk nog veel meer van dit soort mooie voorbeelden. We hebben namelijk ook het verhaal van Jeroen. Ja. En hij is de directeur van een slopersbedrijf.
2: Ja.
0: En hij komt op een heel ander spoor. Hè? Wat gebeurde er bij Jeroen?
2: Ja, hij vond zelf overigens dat er niks met hem aan de hand was. En zijn vrouw zegt, ja, hij is veranderd. Hij kan zijn werk eigenlijk niet goed meer doen. En toen ik hem zag, toen dacht ik, nou, dat valt toch mee. Je kunt een gesprek met hem hebben. Maar als ik hem dingen vroeg, dan kreeg ik allemaal hele vage antwoorden. Dus toen ging ik, op een gegeven moment dacht ik, ik wil zijn geheugen testen. Dus ik vroeg, het waren net verkiezingen geweest. Ik zeg, wat vindt u van de verkiezingen? En hij keek me aan en zei, wat bedoel je met verkiezingen? En ik herhaalde het 3 keer. En toen besefte ik dat hij niet meer de betekenis van het woord verkiezingen wist.
0: Aha.
2: Toen heb ik hem gevraagd wat een olifant was. En wat het typisch van een olifant was, dat wist hij niet. Toen zei ik, oké, nou iets heel anders. Hoe heet dat dier met een slurf?
0: Oh ja.
2: Nou, dan zou je denken van, nou dan moet het kwartje vallen. Maar bij hem viel het kwartje niet.
0: Maar dit lijkt mij dus, wat u nu omschrijft... dus u zegt, de persoon in kwestie zelf... vindt dat er niks met hem aan de hand is.
2: Ja?
0: Die komt dan bij u. En dan gaat u hem eigenlijk allerlei best... ja,
2: confronterende,
0: kinderachtige, zou ik bijna willen zeggen, vragen stellen. Van, wat is een olifant en hoe ziet hij eruit? Is dat ergens ook pijnlijk? Dat je dan zulke vragen moet stellen... en dat iemand dan dus eigenlijk tussen aanhalingstekens... een beetje door een mand valt...
2: Ja, maar je kunt ook daarna ook vragen stellen waarvan je weet dat hij ze wel weet. Dus dan kun je hem toch met respect behandelen. Dat is wat ik ook heb gedaan bij Jeroen. Want hij was directeur van een slopersbedrijf. En ik heb hem gevraagd van, voor hoeveel zou je het ziekenhuis willen slopen?
0: Ja.
2: Kun je een offerte maken? En dan kwam er dus een hele redelijke inschatting van wat de sloop van het oude ziekenhuis zou kosten.
0: Bizar. Dus eigenlijk iets wat zo specifiek en zo echt wel een hoge mate van kennis en intelligentie vereist, dat lukt.
2: Ja.
0: En zoiets simpels als het beschrijven van een olifant lukt dan niet.
2: Nee.
0: En wat verklaart dat? Dat die twee dingen dus zo los van elkaar opereren?
2: Het verklaart waar we het daarnet over hebben gehad. Dat je aparte hersengebieden hebt die specifieke functies verzorgen. Ja. En als dat ene gebied uitvalt en alle andere gebieden blijven intact... dan krijg je dit soort beelden.
0: Ja, dus het heeft gewoon echt te maken met eigen gebieden... eigen kwabben misschien in het brein... die op zichzelf gewoon nog werken terwijl de andere wordt aangetast.
2: Ja, en daar krijg je dat hele spectrum van klachten van. Van aan de ene kant normaal geheugen, maar niet kunnen zien... of een normaal geheugen en niet meer uit je woorden komen.
0: Hmm.
2: Op dat manier.
0: Ja, en wat zie je dan op een scan bijvoorbeeld bij deze vorm? Want het heet semantische dementie, begreep ik.
2: Bij semantische dementie zie je dat de slaapkwab... en daar zit het begrijpen van de taal. In de frontaalkwab zit het produceren van spraak, spreken. En dan zie je dus op de scan dat de temporaalkwab... heel geïsoleerd verschrompeld is, kleiner is geworden.
0: Ah, juist.
2: En je kunt het soms, kun je bijna op de scan al zeggen... ja, dit moet een semantische dementie zijn.
0: Oh ja, omdat het zo zichtbaar is door die verschrompeling.
2: Ja, en zo kenmerkend.
0: Tjonge, ja. Nou ja, dan hebben we nog één hele grote variant die ook heel veel voorkomend is. En dat is vasculaire dementie.
2: Ja.
0: Wat is er afwijkend aan vasculaire dementie? Komt heel veel voor, begreep ik, hè?
2: Ja, maar gelukkig minder.
0: Okay.
2: En dat komt omdat vasculaire dementie wordt gedefinieerd als een dementie die komt door één of meerdere kleine beroertes. En we hebben tegenwoordig door bloeddrukbehandeling en gezonde leefstijl komt het minder vaak voor. Maar het gevolg is dat je dus door die kleine beroertes dat iemand in zijn geheel trager wordt. Dus alles werkt nog wel, maar het is allemaal veel trager.
0: Yes.
2: En stelt me een vraag en op een gegeven moment denk je van nou, het antwoord komt niet meer en dan krijg je het antwoord.
0: Oh, oké. Dus mensen zijn op zich nog aan het processen, ja, om het mij met een lelijk woord te zeggen. En dan komt het echt nog.
2: Ja, en dat is het dus omdat de verbindingen gestoord zijn. De gebieden op zich zijn intact, maar de verbindingen tussen de verschillende gebieden die zijn door die kleine beroertes onderbroken. En daardoor komt het dus het antwoord op een vraag komt veel later. Mm-hmm. Of het gesprek is veel trager.
0: Juist.
2: Ja.
0: Dus als je genoeg geduld hebt, dan kun je eigenlijk nog gewoon tegenover de persoon zitten die je kende.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja, en je kunt ook zeggen dat op het moment dat de dokter ongeduldig wordt, dat het misschien kan passen bij een vasculaire dementie.
0: Oh, echt waar?
2: Snap je? Ja, omdat je verwacht altijd enige tijd een antwoord. En als je dus dat antwoord niet krijgt, denk je van, hé, waarom krijg ik het dan? En dan komt het.
0: Helder. Ja, deze traagheid verklaart misschien ook iets in mijn brein. U schrijft over patiëntwinsten. Hij werd gebracht bij u door zijn dochters, begreep ik. Wat was er met hem aan de hand?
2: Het was een Surinaamse man, die was trager geworden. Die was een beetje veranderd. Kwam niet goed meer uit zijn woorden. Het was een van mijn eerste patiënten. En hij was door zijn dochters uit Suriname gehaald, omdat ze zeiden, ja, we begrijpen niet wat ons vader heeft en we willen dat een keer goed onderzocht hebben. En toen kwam hij in het ziekenhuis. En toen bleek dat hij eigenlijk al ver in het ziekteproces was. Wat schuifelend liep. Af en toe nog een woord zei. Maar verder niet meer goed uit zijn woorden kwam. En hij kreeg daarbij ook nog eens epileptische aanvallen. Dat kan ook bij beroertes. En hij ging dus geleidelijk aan achteruit. En het gevolg of de oorzaak was waarschijnlijk een hele lang bestaande hoge bloeddruk. Waardoor zijn bloedvaten zo verdikt waren dat hij, als het ware, die hersenen beschadigd raakten.
0: Ja, ja.
2: Door verminderde bloedvoorziening.
0: En dus eigenlijk moet je je voorstellen, het is klap op klap. Dus elke keer wordt er weer een stukje aangetast.
2: Ja, ja, zeker. Ja.
0: En kun je er een pijl op trekken hoe lang dat proces duurt? Of is dat een soort,
2: nee,
0: kan het alle kanten opgaan? Kan het bij wijze van spreken?
2: Ja, wat je kan zien bij mensen met een beroerte is dat ze één kleine beroerte krijgen en jarenlang niks. Maar het kan ook zijn dat ze 3 maanden later weer een kleine beroerte krijgen. Mm. En dat kun je niet beïnvloeden. Je kunt alleen maar zeggen, je moet mensen bloedverdunst geven. Je moet ze de bloeddruk in de gaten houden. Gelukkig is die vasculaire dementie is echt op zijn retour. Mm. Maar dat komt dus door de goede behandeling van bloeddruk. Hoge bloeddruk en minder roken. Betere behandeling van suikerziekten. Dat zijn allemaal oorzaken die bijdragen aan vasculaire dementie.
0: Ja, ja. En is het dan dus inderdaad ook zo dat het vrij willekeurig hersengebieden aantast? Ja, het is gewoon net waar de bloeding plaatsvindt, daar tast het aan.
2: Yes, ja,
0: okay.
2: Klopt.
0: Helder. Toch ben ik dan benieuwd. U ziet al deze mensen dan aan u voorbij trekken als arts. U heeft al deze mensen begeleid. Ja. Hoe is dat voor u om dan hen zo te zien worstelen met dat proces?
2: Ja, dat is een. Als ik een patiënt had gezien met zo'n beginnende dementie en ik zag hoe de impact op het leven van hem of haar was en in de familie, ja, dat raakt je.
0: Ja.
2: Dat is onmiskenbaar.
0: Ja.
2: En
0: wat raakt er dan het meest? Ben ik toch benieuwd naar.
2: Nou, dat het leven van zo'n gezin volledig verstoord raakte door zo'n ziekte die geleidelijk aan en waarvan je weet dat het alleen maar erger gaat worden.
0: Mm.
2: Dus dat is zwaar, maar vooral voor de patiënt en voor de familie.
0: Ja.
2: En ik ben erg onder de indruk geraakt hoe de partners vaak voor hun zieke patiënt zorgen.
0: Ja?
2: Ja, vind ik heel bijzonder.
0: Met veel geduld.
2: Met veel geduld en met liefde en zorgen dat je en ze ook niet te veel confronteren met hun tekorten.
0: Ja, ja.
2: En dat is wat ik ook in de spreekkamer probeerde. Is dat als ik dat vaststelde, probeerde ik altijd wel te zoeken naar wat kunnen ze nog wel.
0: Ja, ja.
2: Dat is, ja.
0: Dat houdt dan een heel deel van die waardigheid die je nog kan hebben, ook gewoon in stand en overeind.
2: Ja, en dat is in het dagelijks leven en ook buiten het ziekenhuis belangrijk. Hè, dat we er altijd zoeken naar wat kan de patiënt nog wel en hoe kunnen we hem benaderen zodanig dat hij zijn waardigheid zo lang mogelijk bewaart.
0: Ja, is het ook zo? Want je hebt natuurlijk inderdaad ook die vormen van dementie waarbij de persoon in kwestie zelf zich steeds minder bewust wordt van zichzelf en misschien zelfs wel na een verloop van tijd eigenlijk echt niet meer zo goed doorheeft wie die zelf nog is en de identiteit steeds verder verdwijnt. Is daar ook een bepaald punt waarop het weer beter wordt? Dat je dus eigenlijk als patiënt zelf de last van dat bewustzijn van je dementie wegvalt?
2: Ja, zeker. Ik beschrijf in een van de hoofdstukken de kunstenaar. De man was een zoon van een patiënt met een erfelijke frontotemporale of een piek. En die is zijn hele leven lang is die bang geweest de dement te worden. En toen het zover was, was ook de angst weg.
0: Oh ja.
2: En hij vond dat er niks met hem aan de hand was. Hij werd ontslagen of hij kreeg minder functies op de kunstacademie. En de schurken hadden hem zijn mooie baan afgenomen. Hij had het niet meer door. En die angst was ook voor een groot deel weg. En het besef ook.
0: Fascinerend. Ja, want we hebben het natuurlijk eerder gehad over die vrije wil. Hè? Over dat lastige gebied van aan de ene kant. Hè, er zijn gelukkig een heleboel mensen voor wie de identiteit en de wilsbekwaamheid dusdanig overeind blijft. Waar we het eerder over hadden. Dat je nog steeds je beslissingen tot het einde van je leven kan blijven maken.
2: Ja.
0: Maar er is natuurlijk ook een discussie waarbij gezegd wordt. Ja, als dat wegvalt, je identiteit, kun je dan nog wel beslissingen nemen. Ja. En nu vraag ik me af als ik dit hoor. Ja. Als je dan eerder, op een eerder punt in je leven gezegd hebt, want dat kan natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Ik wil, als ik in die staat ben, wil ik dat er een einde aan gemaakt wordt voor mij.
2: Ja.
0: Dat is best moeilijk te overzien dan eigenlijk. Want als je later je toch misschien weer beter gaat voelen of het de lijdensdruk verminderd lijkt.
2: Ja.
0: Ziet het er misschien allemaal alweer heel anders uit. Kan ik dat zo zeggen?
2: Ja. Het is zo, je hebt patiënten die dus in de beginfase zeggen, ik wil euthanasie. Maar ze zijn al niet meer wilsbekwaam. Dat heb ik ook in het boek ook beschreven, mevrouw, die dit had. Een andere patiënt die had heel duidelijk vastgelegd, als ik niet meer kan praten, dan wil ik euthanasie.
0: Mm.
2: Want ik wil niet eindigen als mijn moeder in het verpleeghuis en dergelijke.
0: Ja.
2: En toen ze niet meer kon praten, konden ze nog wel beslissen. En er stond een rode envelop. En die ze moest pakken. En als ze die pakte, dan wilde ze uit een zie. En ze wilde niet meer. Ze is tot het laatst toe heeft ze niet die keuze gemaakt. Terwijl ze op papier, toen ze goed was, zei van, maar dan wil ik uit
0: een
2: zie.
0: En ze had zichzelf dus eigenlijk nog wel een soort, ja, ik noem dat dan even een loophole gegeven. Dus dat je dus in het moment nog wel een bepaalde vorm van keuze hebt. Namelijk dat pakken van die envelop.
2: Ja, dat is natuurlijk. Het is voor een dokter en voor de partner was het heel moeilijk om te zeggen van we doen het maar gewoon. Dus ze wilden toch op een of andere manier haar toestemming hebben.
0: Mm.
2: En die kwam dus niet.
0: Nee. Maar en kun je er dan dus, als je moet constateren, de wilsbekwaamheid van iemand loopt misschien achteruit of is misschien wel al weg.
2: Ja.
0: Kun je dan nog wel ervan op aan dat het kiezen voor zo'n envelop dan nog overeind blijft als redelijk?
2: Dat kan ook lastig zijn.
0: Ja.
2: Maar het is nog lastiger om euthanasie uit te voeren op iemand die de envelop terugzet in de kast als je hem hem geeft of haar geeft.
0: Ja, ja,
2: dus
0: precies.
2: Dat is een dilemma.
0: Ja.
2: En wat ook belangrijk is bij een euthanasie, is behalve dat je wilsbekwaam moet zijn, je moet ondraaglijk lijden.
0: Mm.
2: En dat is wel een belangrijk criterium.
0: Ja. Ja, nou straks nog even meer over hoe dat dan dus in een persoon zijn leven tot uiting kan komen. En hoe je dan voor wat voor keuzes je dan kan komen te staan. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we naar Jacques Brel luisteren met nummer Kietepa.

0: nummer Kietepa van Jacques Brel.
1: De nacht van EO.
0: Ja, laat me niet alleen. Dat is toch prachtig in deze context, hè?
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Bij mij in de studio is gepensioneerd neuroloog, drijvende kracht achter het Alzheimer Centrum Erasmus MC en schrijver van het boek Het Kwetsbare Brein, waar we het nu al bijna een uur over hebben. We hebben het over al die verschillende vormen, nou, niet eens allemaal, maar verschillende vormen van dementie gehad. En nou ja, er zijn allerlei symptomen die je kunt herkennen, waardoor je misschien wel naar de dokter gaat. Maar het kan ook zijn dat het erfelijk is. Een voorbeeld van zo'n erfelijke vorm waarbij je al weet dat er een kans bestaat, ik ga dat misschien wel krijgen, is die van onze collega Nicole de Jong. Zij maakte de podcast Zieke Erfenis en dat gaat dan over de Katwijkse ziekte. Zij heeft het er dan over dat dat als een soort zwaard van Damocles boven haar hangt, die ziekte.
2: Ja.
0: Kunt u zich dat voorstellen?
2: Absoluut, en dat zie ik ook regelmatig bij de kinderen van patiënten.
0: Ja.
2: Die weten dat 50%, of als ze zich laten testen, dat ze 100% kans hebben de ziekte te krijgen.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk moeilijk om mee te leren.
0: Het lijkt me bijna een reden om te zeggen, ik wil dat helemaal niet weten, ik ga dat niet onderzoeken.
2: Nee, en wat wij zien is dat de meerderheid van de gezonde kinderen ervoor kiest om niet getest te worden.
0: Oh ja?
2: Ja. Maar dan is het nog even de
0: vraag. En wacht even, want u zegt, dit gaat eigenlijk nog zo snel. Dus een meerderheid van de gezonde kinderen kiest ervoor om niet getest. Dus zolang ze nog gezond zijn.
2: Zolang ze nog gezond zijn.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja, okay.
2: Ja, ja.
0: Dus die komen er eigenlijk pas achter zodra ze zelf ziek worden.
2: Ja.
0: Ja. En is er ook een reden waarom je zou kunnen zeggen, en toch is het goed om wel eerder te gaan kijken of je het hebt?
2: Nee, dat is echt de keuze aan de persoon zelf. Sommige personen zeggen van ja, ik wil weten wat er mij te wachten staat. De meesten zeggen van, er is geen behandeling, dus ik wil het nu voorlopig niet weten.
0: Ja.
2: Maar het wordt wel belangrijk op het moment dat je kinderen wil. En als je een van mijn patiënten, die wilde kinderen, maar die wilde per se een gezond kind. En die heeft prenataal onderzoek laten doen, zodanig dat de dochter die hij kreeg, dat die in ieder geval de ziekte niet bij zich droeg. En dus ook in de toekomst niet gaat krijgen.
0: Ah, dus hij ging eigenlijk pas ontdekken of hij het zelf had toen hij besloot, ik wil graag kinderen en ik wil zorgen dat zij niet ziek worden.
2: Maar hij had zich dus wel laten testen. Hij was een van
0: hij
2: de
0: wist
2: weinigen
0: al dat hij het had.
2: Ja, hij wist dat hij de drager was al in 1999. En hij is pas in 2012, 13 jaar later, 15 jaar later, is hij ziek geworden.
0: Ja, en het is dus mogelijk, want we hebben het er ook al over gehad, dat u zich misschien geen al te beste dokter voelde, omdat u nou zo toch behoorlijk weinig patiënten hebt kunnen genezen. Dat is natuurlijk wel de hoop die je hebt. Genezen is inderdaad natuurlijk heel ingewikkeld. Maar kunnen we dan wel iets op dat vlak van het doorgeven?
2: Ja, zeker. En het aantal patiënten met de ziekte, met die erfelijke vorm van dementie, zou je als het ware ook kunnen verminderen door heel gericht prenataal onderzoek te doen, dan zou de ziekte zomaar kunnen verdwijnen.
0: Ja, ja, ja. En hoe gaat dat dan? Want betekent dat dan dat je dus inderdaad al bij een hele heel vroeg stadium van de zwangerschap, bij een embryo bijvoorbeeld, al gaat kijken, draagt deze embryo het?
2: Ja, ja, en je kunt ook pre-implantatie genetica doen.
0: Al voordat er überhaupt sprake is van een zwangerschap.
2: Ja, ja, precies. En dan kun je het eicelletje kiezen waarin in ieder geval niet de genetische afwijking.
0: Ah, dus zelfs al voordat het eicel is samengekomen met de zaadcel zou je die keuze al kunnen maken?
2: Ja.
0: Aha, ja, want ik wou zeggen, dit hele geheel dat is natuurlijk omgeven door ethische dilemma's. Er zijn een heleboel mensen ook die het best ingewikkeld vinden, dat je dan zo gaat ingrijpen in processen. Kan het dan inderdaad al in een vroeg stadium, al voordat je bij wijze van spreken moet zeggen, deze embryo's knikkeren we weg, om het maar even bot te zeggen?
2: Ja, dan maak je de keuze voor alleen de embryo die de ziekte niet bij zich draagt.
0: Juist, ja, juist.
2: Er zijn ook voorbeelden van in het boek. Bij een patiënt met een erfelijke vasculaire dementie.
0: Ja.
2: Die de keuze maken van, ik wil in ieder geval een gezond kind.
0: Ja.
2: En dus wordt een zwangerschap wordt afgebroken om die niet door te laten gaan.
0: Ja. Heeft u nou ook nog toekomst voor hoop op een toekomst zonder dementie?
2: Ja, ik denk dat voor die erfelijke vormen van dementie, waarin we heel veel weten over het ziekteproces, dat vroeg of laat de behandeling gaat komen.
0: Oh ja.
2: En dat kan morgen zijn, maar dat kan ook 20 jaar duren. Dat is niet te voorspellen. Soms heb je plotse doorbraken in behandelingen of in kennis. Maar

0: gaat voor die bijzondere vormen, die erfelijke vormen, gaat vroeg of laat een behandeling gevonden
1: worden. Juist ook voor die erfelijke vormen.
0: Ja, omdat je precies weet wat er gebeurt.
1: Ja, omdat je echt die genen goed kunt bestuderen. Ja. Er is nog veel meer te zeggen, veel meer te horen, veel meer te lezen over dit onderwerp. Dat kan allemaal in uw boek. En die is vanaf morgen overal te verkrijgen, hè?
0: Ja, klopt.
1: Echt overal?
0: Ja, en u kunt het ook bij de boekhandel. Bij voorkeur bij de boekhandel. Anders ook bij bol.com.
1: Kijk, alle mogelijkheden zijn genoemd. Wat hoopt u nou dat mensen bijblijft na het lezen van dit boek?
0: Dat mensen meer inzicht krijgen in de verscheidenheid van dementie. En dat ze dus voor als je een partner hebt die de eerste verschijnsel heeft, dat je een beetje kan voorzien wat er gaat gebeuren en dat in een kader kan plaatsen.
1: Ja, en dat je dus ook mee kan voelen met de situatie. En dus misschien ook wel die goede kanten die ze nog hebben kunt blijven aanspreken. Zeker. Zoals u ook in uw kamer heeft gedaan. Nou ja, hiermee moeten we toch afsluiten. Hoopvoller wordt het niet. Dit is het einde van dit uur van de Nacht van EO. En we gaan straks weer verder. Hartelijk dank, John van Swieten.
0: Dankjewel.
1: En dan komt nu het nieuws van 3:00. Daarna zijn we weer bij je terug. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking die nu is afgesproken staat dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet zal nog eens kijken naar het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol. De regels moeten vanaf november de geluidsoverlast en de uitstoot verminderen. Maar een commissie oordeelde vorige week dat dat niet gaat lukken. Onder meer oppositiepartij GroenLinks-PvdA en coalitiepartijen CDA en D66 dringen erop aan dat het kabinet opnieuw naar de tekentafel gaat. Minister Karremans heeft dat nu toegezegd, maar zegt ook dat de luchtvaart onmisbaar is in een open economie. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Goedenacht, het is 2:03. Het komende uur duiken we in het archief van de ongelooflijke podcast.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: 1 op de 4 Nederlanders heeft een last van een psychische aandoening. Onder jongeren heeft zelfs 1 op de 3 last van psychische klachten. Dat percentage stijgt al jaren. Dat begon al voor corona. Volgens psychiater Hoenders leven we in een groot experiment. Rogier Hoenders is hoogleraar zingeving, leefstijl en geestelijke gezondheidszorg aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En hij legt uit waarom zingeving en gezondheid nauw verbonden zijn in deze aflevering van de Ongelooflijke Podcast. Presentator David Bogert spreekt Hoenders samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas.
4: Rogier Hoenders, welkom in de Ongelooflijke.
5: Hartelijk dank.
4: Goed dat je er bent. Ja, een belangrijk thema. Er zullen misschien wel mensen zijn die luisteren en denken, ik heb geen psychische problemen, dus deze aflevering is niet voor mij bedoeld. Maar jij schreef ergens dat 1 op de 2 mensen ooit in zijn of haar leven te maken zou krijgen met een psychische aandoening. 1 op de 2.
5: Ja, schrikken, hè? Die
4: ja, dat is wel schrikken.
5: Ja, ja, ja, dat vond behoorlijk. Ik ook. Nou, we doen in Nederland een bevolkingsonderzoek, met name een Nemesis-onderzoek. En die elke aantal jaren wordt gekeken van hoe staat het met de gezondheid van Nederlanders. En toen bleek tussen Nemesis 2 en Nemesis 3, om precies te zijn, dat we een toename zagen van zo'n 17% naar 26% van de Nederlanders.
4: En in welke jaartal hebben we het dan over?
5: Ja, ik weet het niet exact uit mijn hoofd, maar een jaar of 10 tot een jaar of 3, 4 geleden.
4: Van 17% tot 26%. Ja, dat is meer dan 1 op 4.
5: Ja, meer dan 1 op 4. Voldoet aan de criteria van een psychische stoornis volgens de DSM-5. Ons klassificatiesysteem. En we grappen wel eens de Bijbel van de psychiatrie. Ja. Waar okay. Alles in staat wat we moeten weten. Ja.
6: Deze wordt ook geüpdate, hè, steeds.
5: Ja, die wordt 1 keer in de zoveel jaar geüpdate. Ja, klopt. Ja. En er is natuurlijk discussie over of we niet een beetje een uitdijing hebben van diagnostiek. Oh, ja. En van zijn we niet normale variaties van menselijke gedragingen als pathologie aan het bestempelen. Met name Trude de Huy, een collega hoogleraar uit Groningen, heeft daar een boek De Depressie-epidemie over geschreven. Ja. Je ziet het ook bij ADHD. Dus ik denk dat dat een deel verklaart. Maar het lijkt toch ook wel dat we met elkaar ons gewoon mentaal niet zo goed voelen. in Nederland.
6: En dat is een stijging van bijna 10%. Dat is het amper 10 jaar.
5: Ja, het is een aanzienlijke stijging. Ja. Zeker. En dus er is iets aan de hand. Ja. Ik denk niet dat we, laten we zeggen, de helft van de bevolking psychiatrisch ziek is. Zo sterk is het misschien ook een beetje overdreven.
4: De indruk krijg ik niet per se. Nee,
5: nee maar er is wel iets aan de hand. En ja. Dat vraagt aandacht.
4: Dus wat voor soort aandoeningen of klachten moet ik dan aan denken?
5: Vooral angst, depressie, verslaving, ADHD. Dat zijn de meest voorkomende aandoeningen die ook noemen we de common mental health disorders. Mm-hmm. Die toenemen.
4: En wat merk jij daarvan als psychiater? Merk je ook gewoon van, ja, er is iets aan te veranderen, er is echt iets aan de hand? Of hoor je dat ook van collega-psychiaters terug?
5: Nou, we merken natuurlijk werkdruk in de GGZ. Ja. We voelen de druk van meer dan 100.000 mensen die op de wachtlijst staan voor GGZ in Nederland. En daar voel je natuurlijk ook deels verantwoordelijk voor, want je wil graag dat die mensen geholpen worden. Ja. Want zolang ze op de wachtlijst staan, verslechteren ze alleen maar. En dat is naar voor hunzelf, voor hun dierbaren, voor hun verwijzers. Mm-hmm. Dus we willen wat doen, maar wachtlijst oplossen is een heel complex systemisch probleem. Mm-hmm. Dus je kunt niet even een paar extra intakes doen en het probleem is voorbij. Daarnaast moet je ook nog denken om je eigen gezondheid. Want we zien dat verzuimcijfers en burn-out hoog zijn. En dat heb je natuurlijk in het onderwijs, maar ook in de gezondheidszorg.
4: Ah. En we hebben psychiaters ook die zelf psychisch in de knoop raken.
5: Zeker. En de cijfers variëren een beetje van land tot land. In Amerika zie je tientallen procenten van medisch specialisten die burn-out zijn of depressief. Oh. In Nederland zit het er waarschijnlijk rond de 20-25%.
6: Maar dat is heel hoog.
5: Ja. Kijk, de diagnose burn-out, dat is wel je verhaal in zichzelf. Hè. Misschien hebben jullie gehoord dat Zweden ziet er nu vanaf. Die heeft gezegd, dat is geen ziekte meer. Nee. Geen klassificatie.
6: Want pas dat scheelt meteen weer een paar procent, hè? In de statistieken.
5: Ja, alleen, het is natuurlijk een papieren oplossing. Want het probleem is natuurlijk niet weg. En er is heel veel overlap tussen depressie en burn-out. Bij een depressie gaat het echt om mensen die niet meer kunnen genieten. Naast vermoeidheid en somberheid enzovoort. Ja. En bij burn-out is dat kenmerk van genieten minder aan de hand. Dus daarmee kun je het wat onderscheiden. Mm. Maar in ieder geval zien we een druk. En die druk die voeren we met elkaar. En daarom ook doen wij een heel aantal projecten om te kijken, kunnen we die druk op een andere manier gaan verlichten.
4: Ja, en daar gaan we het over hebben. Ook over wat de verklaringen volgens jou ook kunnen zijn van die toegenomen druk en psychische klachten. Ik moet eraan. Jij bent niet de eerste psychiater in deze podcast die we spreken. Want ja, volgens mij NRC noemde psychiaters ooit de popsterren van deze tijd. Ze doelden daarmee op psychiaters, ook als Dirk de Wachter, Damian Denies. Esther van Venema is ook erg bekend. Psychiaters die echt volle zalen trekken.
5: Ja.
4: Ja, wat zegt dat, dat jouw beroepsgroep zo in trek is?
5: Ik denk dat we met elkaar een fascinatie hebben hoe wij als mensen in elkaar zitten. In ieder geval is het voor mijzelf mijn fascinatie al geweest van hele jonge leeftijd. Ik heb op school toen ik 15 was een spreekbeurt gehouden over Freud. Ik snapte er helemaal niets van. Eigenlijk nog steeds niet zo heel goed. Maar nee, dat is een grapje. Maar er was een fascinatie van mij heel jong al van hoe werkt dat? Hoe zitten wij in elkaar? De menselijke geest is natuurlijk fascinerend. Het is zelfs nu nog een van de 10 grootste vraagstukken van de wetenschap is hoe verhouden brein en bewustzijn zich tot elkaar. We weten het gewoon niet goed. Maar het heeft natuurlijk grote implicaties in ons leven. Dus die fascinatie maakt het beroep natuurlijk nodig. En alleen ik denk dat we ook een klein beetje moeten oppassen. Want wij zijn natuurlijk opgeleid als psychiaters om individuen te behandelen en ziekten.
4: Ja.
5: En niet om sociologische trends te duiden.
6: Nou ja, dus toch inderdaad af, ja. Want, want je suggereert eigenlijk dat we ook over een culturele verandering hebben. We worden individualistischer, meer geobsedeerd met onszelf. Ja. Meer geïnteresseerd in onszelf, mag je ook zeggen.
5: Ja.
6: Maar goed, het neigt soms naar obsessie.
5: Ja.
6: En dat is natuurlijk goed nieuws voor psychiaters. Laat ik zeggen, het houdt ze van de straat. Want we willen allemaal zo ontzettend graag weten hoe onze persoonlijkheid in elkaar zit en waar het vandaan komt en wat onze identiteit is en wat niet al. Maar we zijn ook gemeenschapswezens. We zijn wezens van traditie, van cultuur.
5: Ja.
6: En dat is misschien allemaal wat minder in beeld dan.
5: Ja, zeker. En dus ik ben wat ambivalent, omdat ik wel heel erg geïnteresseerd ben in wat in onze bevolking gaande is. Maar ik realiseer me ook dat ik geen sociale wetenschapper ben. Dus ik ben een klein beetje voorzichtig in mijn uitspraken. Maar een paar dingen zijn wat mij betreft heel erg duidelijk. En een van de centrale mechanismen die vaak wordt genoemd nu als oorzaak voor toename van psychisch lijden is het verschil tussen wat we noemen lagere orde en hogere orde beloning.
7: En dat klinkt een beetje complex al toelichten.
6: Ja.
7: Maar we hebben in onszelf beloningssystemen die bekrachtigen wat wij doen. En wat we in deze tijd zien is dat er een hele grote activatie is van het lagere orde beloningssysteem. Wat vooral, we kennen het een beetje in de volksmond als dopamine.
6: Ja.
7: He, dus een stofje wat vrijkomt op het moment dat wij een prettige prikkel krijgen. Een kick.
6: Onmiddellijke bevrediging.
7: Ja, precies. Instant bevrediging, maar die krijgen we al door acties van minimale moeite zonder enige betekenis. Dus bijvoorbeeld een berichtje op Facebook of Instagram of op LinkedIn of een druk op de knop om iets te bestellen bij je online leverancier. Mm-hmm. We hebben allerlei systemen in de wereld gebracht die ons uitnodigen en ook bekrachtigen om simpele, betekenisloze dingen te doen voor een beetje dopamine burst.
4: Ah, we worden telkens verleid. Om kleine, betekenisloze dopamine dingetjes
7: te doen. En dat is een beetje de industrie. Er is natuurlijk allerlei takken in de industrie. Maar we zien bijvoorbeeld rondom social media is dat het geval.
6: Ja.
7: Maar we zien het ook met genotmiddelen.
6: Ja.
7: We zien het ook met suiker. Je ziet het met junkfood. Dus heel veel highly processed food. Dus sterk bewerkt voedsel. Dat is 3/4 van het aanbod van onze supermarkten tegenwoordig. Voldoet aan dat criterium.
6: Makkelijk weg te slikken.
7: Makkelijk weg te slikken en dat geeft je ook...
6: Onmiddellijke prikkel.
7: Ja, en ook het behoefte van, lekker, ik wil meer.
6: Ja.
7: En de tegenhanger is de hogere orde bevrediging. Mm-hmm. En dat is, dit is fijn, het is goed zo. Ik heb voldoening en verzadiging en ik hoef niet ook nog meer.
6: Mijn leven werkt,
7: ik ben betekenis betrokken bij deze maatschappij. Ik draag iets bij, ook voor anderen en niet alleen voor mezelf.
6: Ja.
7: En dat is een ander systeem.
6: Maar laat maar raden, dat komt veel trager.
7: Dat komt trager.
4: Het kost met moeite.
7: Ja. En we houden niet meer zo van moeite doen. Want we zijn gewend geraakt dat je met een klik op internet kun je alles bestellen. Je hoeft niet eens met een winkel toe. Het wordt gewoon naar je toe gereden.
4: Maar dat vroeg me af. Hoe zorgt ervoor dat je die makkelijke dopamine shots, dat uiteindelijk zorgt dat we de grondigere bevrediging waar we eigenlijk naar moeten zoeken, dat we daar minder, komen daar minder aan toe? Zijn we dat minder belangrijk? Waarom leidt het een onder het ander?
7: Het dopamine is vluchtiger, sneller, makkelijker voorhanden, waardoor we uitgenodigd worden om ons daarop te gaan richten. En we weten uit onderzoek dat hoe meer je het ene systeem stimuleert, hoe meer het andere systeem onder druk komt.
4: Dat is het.
7: En het geeft dus door een gejaagdheid van snelle, oppervlakkige prikkels die vluchtig zijn, blijven we daarmee bezig en krijgen we een gevoel van leegte, niet meer verbonden zijn en zinloosheid. En dat draagt bij, denk ik, aan onze mentale epidemie.
6: Wat je nu zegt, roept natuurlijk ook heel sterk een kip-of-ei-vraag wakker. Met andere woorden, hebben we nu eerst gezien door lange processen van individualisering, secularisering en wat niet al, dat die hogere termijnbeloningen gewoon te eroderen. En dat daarvoor in de plaats kwam wat men in de jaren 60 vaak consumentisme noemde. He, of denk aan boeken als van Aldous Huxley, Brave New World.
7: Ja.
6: Of later Houellebecq, Elementaire Deeltjes. Die mensen schetsten heel dystopisch. Die eigenlijk compleet aan een infuus van prikkels liggen.
7: Ja.
6: Die ze nooit meer druk maken om hogere democratie, religie. Maar die alleen nog maar bezig zijn met hoe kan ik de volgende kick krijgen. Bij Houellebecq vaak seksueel. Huxley weer wat anders. Maar,
4: pilletjes.
6: Of is het andersom gegaan en is door de invloed van de markt en commercie en constant steeds meer weten over hoe ons brein werkt en dat het slim uitgebuit is, waardoor eigenlijk het hogere leven ging eroderen.
7: Ja.
6: Wat kwam eerst nou?
7: Ja, en dat is een leuke vraag. En in onze westerse wetenschap denken we graag lineair, van A naar B. Dat het een komt door het ander. Maar er is ook wel een tendens dat we meer emergent gaan denken. Dus de verschijnselen die in onderlinge samenhang ontstaan.
6: Ja.
7: Dus ik denk dat er een continue uitwisseling is tussen de beide krachten die jij schetst.
4: Het gaat samen op.
7: Ja, het gaat samen op en het een beïnvloedt het ander. Wij zijn in Nederland natuurlijk massaal de kerk gaan loslaten, gaan ontkerkelijken. En we hebben daar nog niet echt een nieuwe structuren voor ontwikkeld. Dus heel veel mensen zijn daarin wat in een religieus vacuüm of in een zingevingsvacuüm. En dan ben je ook ontvankelijker voor die industrie die heel handig producten maakt.
6: Ja.
7: Waardoor je heel snel even een kick krijgt van even een goed gevoel.
6: Ja.
7: Dan denk je, ik moet daar meer van hebben. Alleen het probleem is, het is vluchtig. Dus het houdt je gevoel niet omhoog.
6: Nee.
7: Je zakt weer weg. En je komt in een situatie van leegte en somberheid en zinloosheid.
4: En dat zijn de dingen die jij en jouw collega psychiaters horen. Dat gevoel van leegte, dat gevoel van somberheid. Ja, dat is typisch zeker iets van de malaise van deze tijd.
7: Van deze tijd en in het bijzonder bij jongeren, valt mij op. We weten natuurlijk dat jongeren hebben vooral... Echt pubers hebben rondom COVID-tijd heel veel last gehad van alle maatregelen, met name sociale distancing. Want als je 12, 13, 14, 15 bent, je hele leven bestaat uit interactie met anderen en het opbouwen van je identiteit en je leven. En die konden dat niet meer. We zagen mental health toen echt scherp dalen, echt met 50%. En dat is daarna, nu de maatregelen zijn opgeheven, in die groep niet verbeterd. Het is gebleven.
4: Oh, wow.
7: En dat is heftig, want dat betekent dat ze in een cruciale fase van hun leven een bepaalde ontwikkeling niet konden gaan doormaken. Dat gecombineerd met een maatschappij die we net geschetst hebben, zien zij oorlogen, ze zien klimaatverandering, ze zijn zelf gehinderd in hun ontwikkeling en ze worden uitgedaagd of eigenlijk verleid om naar die lagere orde bevrediging te gaan.
6: Ja, je de hele dag op de smartphone.
7: Nou, dan heb je een mooie cocktail van narigheid.
4: Och ja. Ja. Jongen,
6: dat klinkt niet zo best.
4: Dat klinkt wel. Nee, maar ik ben vooral geschrokken van het feit dat jij zegt. In coronatijd is het logisch dat mensen psychisch in de war raken. En zeker jongeren die hun leven gewoon echt heel benauwd wordt.
7: Ja.
4: Door al die maatregelen. Tegelijkertijd schets jij ook in bijvoorbeeld jouw oratie, jouw lezing als hoogleraar die ik gelezen heb. Het begint eigenlijk daarvoor al. Zet al deze ontwikkeling in. Maar dat ook. Als die coronatijd weer voorbij is en we halen opgelucht adem.
7: Ja.
4: En we kunnen weer door met ons leven, althans voor de meeste van ons.
7: Ja.
4: Sommigen is er blijvend iets geknakt.
7: Ja.
4: Maar dat ook de meeste van ons die weer door kunnen met het leven, waaronder dus veel jongeren, in die misère blijven zitten.
7: Ja.
4: Dat vind ik zo raar.
7: Ja, het is niet 100% even erg gebleven, maar het is ook niet teruggeveerd naar het welzijn van daarvoor. Ja. Dus er is toch iets blijvends gebeurd. In het bijzonder bij de groep die in een kwetsbare fase was, tussen de 12 en de 18.
6: Waarom is dat niet teruggeveerd?
7: Nou, ik vermoed dat wij in die leeftijdscategorie van tussen 12 en 18, alles is een ontwikkeling. Ja, je lichaam groeit, je hebt natuurlijk geslachtskenmerken, het brein verandert, allemaal cruciale veranderingen in die tijd. En als het dan niet gebeurt, het lijkt erop dat het dan daarna heel moeilijk nog bij te sturen valt.
6: Beetje zoals als je een kind van 2 niet leert hechten, dat krijg je ook nooit meer goed.
7: Exact. Het vermoeden is dat het op een soortgelijke manier gaat. En wat ook een rol speelt, is dat veel jongeren, ze hebben een hyperconnectiviteit, dus hele snelle berichtjes over en weer. En toch is er geen verbinding, geen echte menselijke interactie. Ja. Dus 1/3 van de jongeren in Nederland voelt zich eenzaam.
4: Ja.
7: Eenzaamheid is toxisch, want wij zijn sociale dieren. We zijn zoogdieren, we zijn gemaakt om samen te zijn en uit te wisselen. Het is even ongezond als je eenzaam voelt, als dat je 10, 12 sigaretten per dag rookt of 6 eenheden alcohol per dag gebruikt.
4: Werkelijk?
7: Zo toxisch is dat voor ons. Dus dat komt nog bij de dingen die we al eerder hebben geschetst.
4: Zo. Ja, een onderdeel van jouw hoogleraar zijn is zingeving.
7: Ja.
4: Daar gaan we zo meteen nog wel meer over hebben. Want dat is natuurlijk heel interessant. Zeker ook voor ons als podcast. Maar ook die leefstijl, dat is ook onderdeel van jouw hoogleraar zijn. Dat is ook wel belangrijk om het daarover te hebben.
7: Ja.
4: Want wat ik las dus in jouw oratie, daar schrok ik ook weer van. Ja, sorry dat ik schrik, maar je brengt nogal wat schokken.
7: Geen zorgen, ik ben hier, ik stel je gerust.
4: Ja, dat een psychiater aan tafel.
6: Nee, maar dan weten we waar de psychiater goed voor is.
7: Ja, precies. Ja.
6: Die eerst bang maken en dan geruststellen.
4: Ja, ik dacht precies. Ik even die luisteraar.
7: Werk creëren voor onszelf.
4: Ja, dat is het. Dat is het.
6: Nou, het bang maken is gelukt.
4: Bang maken is gelukt. Nee, maar misschien de luisteraar die heeft natuurlijk al schokkende percentages gehoord. Maar ik las toch meer. Namelijk, we weten in principe, de levensverwachting stijgt over het algemeen. In Nederland. Maar jij schrijft ook, we worden in Nederland weliswaar ouder, maar de levensverwachting zonder chronische aandoeningen is sinds de jaren 80 voor mannen met 10 jaar en voor vrouwen met liefst 15 jaar afgenomen.
7: Ja.
4: En het percentage Nederlanders met tenminste 1 chronische ziekte was in 2004, amper 20 jaar geleden, 35% en nu bijna 60%.
7: Ja.
4: Waarom zijn wij zoveel meer chronisch ziek geworden?
7: Ja, daar zijn verschillende verklaringen voor. Het is deels te verklaren doordat we beter kunnen behandelen dan vroeger. Met andere woorden, ziektes gaan we nu niet meer dood aan.
4: Ja,
7: maar we blijven in leven.
4: Dat is positief
7: eigenlijk. En dan kan je dus langer meetellen in de cijfers.
6: Denk aan bepaalde vormen van kanker of zo.
7: Kanker bijvoorbeeld, ja. Hart- en vaatziekten, andere chronische aandoeningen. Dus dat is een stuk van het effect.
6: Mm-hmm.
7: Wat we ook hebben, is dat we beter en meer vroegere diagnostiek hebben, waardoor we ziektes eerder in kaart brengen. En die gaan die mensen eerder tellen dan ze vroeger tellen.
6: Ja.
7: Dus voor de nuance en de zorgvuldigheid moet ik die dingen ook noemen.
4: Oh, want dat klinkt eigenlijk als positieve ontwikkeling dus.
7: Er zit een positieve kant aan, maar er is nog een derde factor.
4: Ah, okay.
7: Want we waren er nog niet helemaal. En dat is de westerse leefstijl. En ik denk dat we kunnen zeggen dat sinds de industriële revolutie, zo'n pakweg 250, 300 jaar geleden, hebben wij een hele grote verandering aangebracht in de manier waarop wij leven. Ik schets het graag als een groot evolutionair experiment.
6: Mm-hmm.
7: Want in de gezondheidszorg, als wij een nieuwe therapie willen toepassen, wil je eerst gouden standaard onderzoek doen. Dat noemen we een randomized clinical trial. Dus een zorgvuldig net onderzoek met een voldoende steekproef en dan netjes controleerbaar. Dat we zeker weten dat het echt werkt. En pas dan ga je het introduceren in de zorg. Maar wij zijn in de westerse samenleving hebben gigantische veranderingen aangebracht in dag- en nachtritmes, in eten, in reizen, in werk. Alles is heel erg veranderd. We hebben niet eerst randomized clinical trials gedaan om uit te zoeken wat de effecten daarvan zouden zijn.
6: Nou,
7: dus eigenlijk leven we in een experiment. De westerse samenleving heeft natuurlijk met de wetenschap, we hebben heel veel ontwikkeld. We hebben vooruitgang, we hebben voorspoed gecreëerd voor onszelf. Vooral materiële voorspoed, denk ik. Maar ik denk
6: levensverwachting.
7: Dat
6: misschien hebben ze toch meer gezonde jaren dan in 1850.
7: Zeker, zeker. Nee, dus ik wil niet zeggen dat wij alleen maar slecht bezig zijn.
6: Nee, okay.
7: Maar er zit een schaduwkant, denk ik, aan de vooruitgang die we hebben geboekt. En dat betekent dat bijvoorbeeld met voeding we minder vers eten en minder gedifferentieerd eten. En we worden opnieuw uitgenodigd om kant-en-klaar maaltijden te gebruiken, ultrabewerkt voedsel te eten. Er zitten toevoegingen in. Suikergebruik is van 2 kilogram per persoon per jaar in 1700 naar 60 kilogram per persoon per jaar gegaan een aantal jaren geleden.
6: Wow.
7: We hebben 30 keer nu zoveel suikerinname als vroeger. Deels ook omdat het vaak verstopt zit in het voedsel. We hebben 60 namen voor suiker. Dat zijn eigenlijk schuilnamen die op de etiketten staan. En dat herkennen we niet. Dus dan gaan we dat veel
6: en ze dronken toen nog geen cola.
7: Precies. Coca-Cola of algemeen cola is een issue. Want er zit in een blikje 33 gram suiker. En volgens de WHO is 25 maximaal.
4: Ik drink veel cola, durf ik te zeggen, maar dan zonder suiker. Dat is beter, toch?
7: Ja, daar is discussie over, want er zijn andere zoetstoffen in. En er zitten meer dingen in dan alleen suiker. Dus of het heel veel beter is, weten we niet zeker.
6: Mm.
7: Maar in ieder geval, de bottom line is dat wij in onze samenleving, we zijn anders omgegaan met voedsel, voedselproductie, met bewegen. We zitten nu 9,5 uur stil per dag, net zoals we het nu ook weer doen.
6: Ja,
7: achter onze beeldschermen te kijken. Nou, om een paar dingen te noemen. We zijn minder gaan slapen, de kwaliteit van slaap is veranderd. Al die dingen hebben ook effect op ons welzijn, zowel mentaal als fysiek. En dat verklaart een deel als derde factor van de dingen die we net
6: genoemd hebben. Maar heb je dan, sorry, maar dat klinkt ook als een vrij recente ontwikkeling. In de zin van, tot voor kort was het toch eerlijk gezegd zo dat we eigenlijk alleen maar gezondheidswinst boekten.
7: Ja, nee, interessante vraag. Kijk, wat we wel zien is dat de levensverwachting die stijgt al decennia.
6: Ja.
7: Dus dat is het effect wat je beschrijft.
6: Ja.
7: Tegelijkertijd de daling van het aantal jaren zonder chronische ziekte, die is ook al langdurig ingezet.
6: Oh.
7: Dus dat is al sinds de jaren 80 al gemeten.
6: Okay.
7: En dat gaat gewoon heel gestaag. Dus je kan kunnen zeggen, we weten onszelf in leven te houden, maar er is wel een verlies van gezondheid daarin.
6: Ja.
7: Dus dat speelt denk ik een rol. En we zien nu ook in een aantal landen, onder andere Amerika, is de levensverwachting voor het eerst aan het afvlakken.
6: Ja.
7: En zelfs een beetje aan het dalen.
6: Ja.
7: Maar ook dat is complex, want daar speelt bijvoorbeeld ook de opioïdecrisis, de pijnstillingscrisis, een rol in. Er zijn meer factoren. Ik wil niet alleen op leefstijl schuiven. Maar
6: dat
7: wel
6: is ook een leefstijl, denk ik.
7: Dat is een aspect van leefstijl. Ja. Maar ik wil ermee zeggen dat er dus schaduwkanten zitten aan de succesvolle levensstijl van de westerse samenleving.
6: Ja.
7: En waarbij we hebben een aanname dat we steeds alleen maar nieuwe dingen ontdekken, steeds meer leren. Ik denk dat wel eens dat we aan de achterkant van de kar er ook wel eens kennis afvalt, als het ware. Dat we niet meer goed weten, bijvoorbeeld, hoe we in balans met de natuur leven. En de Indianen zeggen, leave a simple life and leave no trace.
6: Ja.
7: Nou, daar kunnen wij wat van leren, zou ik zeggen.
6: Ja.
7: Want wij
4: leven simpel leven, laat geen sporen achter.
7: Laat geen sporen achter. Ja. Nou, dat doen wij op grote schaal.
6: Ja, maar leefstijl gesproken, dat betekent ook dat je niet op vakantie gaat naar verre oorden. Dat je waarschijnlijk 10 jaar korter leeft. En zo nog wat dingen. Dat moet je dan er wel voor over hebben.
7: Zeker.
6: Maar dan heb je waarschijnlijk wel een wat gelukkiger zinvoller leven.
7: Ja, nou, wat waar mijn interesse zit is van, kunnen we niet het beste van twee werelden hebben? Mm-hmm. Dat we kijken naar wat de traditionele leefculturen nog aan inheemse kennis hebben, mm-hmm. die heus niet alleen maar achterlijk of achterhaald is. Er zitten ook hele wijze dingen in, waar we wat mee kunnen, zonder dat wij onze vooruitgang van de westerse samenleving hoeven in te leveren, maar dat we het beste van de verschillende culturen combineren.
6: Ja. Is dat mogelijk, denk je?
7: Ik geloof van wel. Alleen je loopt tegen transculturele uitdagingen aan. Mm-hmm. Hè, want we vinden het vaak moeilijk om ons te verhouden naar andere culturen, andere aannames, andere levensbeschouwingen, andere geloven. Dat is natuurlijk een mens eigen om een beetje bij je eigen kudde te blijven. Maar als we de moeite doen om daar voorbij te komen, heeft dat denk ik veel potentie in zich. Mm.
4: Ja, als het gaat om levensstijl, één statistiek die ik wilde noemen. Je zegt de bijdrage van levensstijl aan het ontstaan van de meest voorkomende lichamelijke ziektes is hoog. Bij kanker is dat 40%. Heeft dus te maken met levensstijl. Ja. En bij hart- en vaatziekten 80%.
7: Ja.
4: Dat zijn natuurlijk gigantische aantallen.
7: Ja.
4: Ik denk niet dat iedereen daar altijd bij stilstaat. Als jij dan de vraag krijgt, oké, maar wat is dan wel een gezonde leefstijl? Daar moet jij als professor over nadenken. Wat behelst wel een gezonde leefstijl?
7: Ja, ik natuurlijk niet alleen. Ik volg vooral ook het werk van anderen. En we hebben natuurlijk in Nederland de Gezondheidsraad. En die brengt netjes in kaart wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek. Dus je kunt er gewoon makkelijk op internet vinden. Wat zijn de aanbevelingen voor gezonde voeding? Om maar iets te noemen.
4: De schijf van 5.
7: Schijf van 5, maar ook vooral groente en fruit. De meeste van ons die eten onvoldoende groente, fruit en noten. Gaat maar iets van 10-20% van de Nederlanders heeft daar voldoende van.
4: Oh.
7: Dus meer dan 3/4 van de Nederlanders krijgt daar te weinig van.
4: Okay.
7: Terwijl wij in een welvarend land gemiddeld leven, waar eigenlijk heel veel voorhanden is. Kun je nagaan hoe andere landen dat moeten doen. Beweging hebben we genoemd. Dus inderdaad niet te veel stilzitten. Minimaal 150 minuten per week bewegen. En daarnaast ook krachttraining en souplesse.
6: Zijn je nu 150 minuten per week?
7: Ja.
6: Dat is niet zoveel.
7: Nee, maar dat is bovenop gewone beweging in het dagelijks leven. Maar 5 keer 1/2 uur. Dus 5 dagen per week 1/2 uur bewegen. Met name fitnessachtig bewegen.
6: Dat je hart even flink verkeerd wilt gaan.
7: Cardio fitness.
4: Ja. Okay, dus de hond uitlaten telt niet.
7: Alles helpt.
6: Laat het helpen, alsjeblieft.
7: Ja, oké, jongens, dat helpt ook. Jullie zijn goed bezig.
6: Okay.
7: Nee, we weten natuurlijk, stappen is ook een wetenschappelijke discussie. We hebben 10.000 stappen gehad per dag. Dat is ongeveer een grens. Het lijkt misschien zelfs op 7.000 al redelijk oké te zijn. Okay.
6: Maar het gaat steeds beter.
7: Geruststelling voor jullie. Maar wel, er is een dosis-effect-relatie. Dus hoe meer is wel, hoe beter.
6: Ja,
7: okay. Dus we willen graag nog wat meer bewegen. We moeten meer slapen. We slapen over het algemeen te weinig. Niet meer dan 9 uur per nacht, maar ook niet minder dan 6. Want dan krijg je dat je stresssysteem geactiveerd wordt. Hmm. En ook meer correlatie met chronische ziekten. Daarnaast hebben we ook sociale relaties, hebben het over gehad. Eenzaamheid is dus een probleem.
6: Ja.
7: Genotmiddelen is een aspect van leefstijl. En natuurlijk,
4: hoe bedoel je het? Minder.
7: Ja, minder genotmiddelen, precies.
4: Ja.
7: En natuurlijk, last but not least, zingeving.
4: Ja.
7: Want we zien een correlatie tussen mensen die hoog scoren op een lijst van life purpose en overleving. En dat kan wel opgaan tot 4-5 jaar langer leven, wanneer wij een omschreven zingeving in het leven hebben.
4: Doel in het leven hebt, wanneer jij zingeving voor je bestaan hebt.
7: We hebben gevalideerde vragenlijsten.
4: Dan leef je langer.
7: Die hebben een gevalideerde vragenlijsten die life purpose meten. Dat was een studie in de JAMA, een belangrijk medisch tijdschrift. En die liet zien dat mensen die heel hoog scoren vergeleken met heel laag, dat maakte 4-6 jaar uit.
6: Wat houdt het in, life purpose?
7: Dat je weet waar je het voor doet, waar je voor gaat. Ja. Wat echt van belang voor je is.
6: Maakt deel uit van iets groters dan jezelf.
7: Dat bijvoorbeeld. Dat idee, ja, en voor sommigen is dat religieus, voor andere mensen is het spiritueel of humanistisch. Dat kunnen natuurlijk allerlei dingen zijn. Of alledaagse zingeving bestaat ook nog. Maar breed geformuleerd. Maar betekent wel dat het lijkt voor mensen goed te zijn om ook daarmee bezig te zijn.
4: Ja. Interessant, want als het gaat over wat is een gezonde levensstijl, ik denk dat heel veel mensen, ook denk ik heel veel artsen, zouden zeggen, echt de opsomming die jij net maakt, gezond eten, goed bewegen, goed slapen. En jij voegt eraan toe, zingeving.
7: Ja, interessant hè. Kijk, ik kan het op een andere manier uitleggen. We kennen menselijke basisbehoeftes. En jullie hebben vast gehoord van Maslow. Die heeft ooit een aantal beschreven. Dat begint vooral bij fysieke behoeftes. Van bijvoorbeeld eten, drinken, veiligheid, slapen, dat soort dingen. Er zijn ook emotionele behoeftes. Dat is nu met de laatste tientallen jaren sociaal onderzoek en psychologisch onderzoek meer duidelijk geworden. Zoals autonomie en ook competentie en je kunnen ontwikkelen. Dat zijn de meer emotionele behoeftes. Maar er zijn ook meer spirituele behoeftes. In het bijzonder rondom verbinding. En die verbinding die kun je op verschillende manieren aangaan. Verbinding met het huidige moment, dus aandachtig zijn. Verbinding met jezelf. Het orakel van Delphi zei al, ken u zelf. Verbinding met de ander. Ja. Contact maken met mensen. Verbinding met de natuur. Dat we niet ecocide plegen in de gedachte van, hè, dus zelfmoord via het ecosysteem stuk maken. Maar dat we ons verhouden op een duurzame manier. En verbinding met het transcendente. Of iets wat heilig is.
6: Zelftranscendentie.
7: Of jezelf, je ego-perspectief voorbij gaat. Door bij te dragen aan een groter geheel. Dat kan vrijwilligerswerk zijn. Dat kan samen bidden zijn of mediteren zijn. Kan ook zijn naar een voetbalstadion gaan. Of naar een popconcert. Daar kun je ook opgaan in een groter geheel. Ja. Maar dat heeft ook een goed effect voor ons als mens.
4: En als je dat omdraait. Hè, we hadden het over de psychisch lijden. Daar begonnen we de aflevering mee. En zeg jij dan ook eigenlijk dat het psychisch lijden is ook zingevingslijden?
7: Het is een vorm van psychisch lijden. Zingevingslijden. Kijk, ik denk dat wanneer wij, als we nou net die baasbehoeften in kaart brengen, als wij onze fysieke baasbehoeften niet aan voldoen, worden we ziek. Als we onze mentale behoeftes niet voldoen, krijgen we mentale emotionele issues. En als we niet aan onze spirituele of zingevingsbehoeftes voldoen, dan kan het ook leiden tot distress of tot lijden, zo je wilt. Omdat maar, dat een behoefte is van mens.
6: Maar als het nou zo is, dat er is een gang omhoog van allerlei psychisch leed. Jij zegt nu dat heeft heel veel te maken met zingevingskwesties.
7: Ja,
6: wat doen die mensen bij de psychiater? Daar hadden we toch mensen voor?
7: Zeker.
6: Over zingeving, die daar gespecialiseerd waren en lange studies voor deden en heel veel ervaringen hadden. En
7: ja,
6: zegt die heb je nog trouwens.
7: En het kernwoord is dat jij zegt, we hadden daar mensen voor. Want het punt is natuurlijk, door de ontkerkelijking hebben wij de gebruikelijke structuren wat losgelaten. En de vraag die we vroeger stelden aan de ouderling of aan de pastoor.
6: Die nog gratis ook, hè? Even dat tussendoor.
7: Ja, dat mag samengemaakt worden. Nee, maar die vragen die dus vanzelfsprekend ook in die gemeenschap, je ging met elkaar een discussie, je steunde elkaar, dat soort dingen, die structuren zijn losgelaten. Dus we hebben eigenlijk met het gevoel van saamhorigheid en elkaar helpen met het religieuze badwater laten weglopen.
6: Ja, dat zou
7: je
6: kunnen
7: zeggen. Het kind met het badwater. Die vragen waar mensen dan mee worstelen, die moeten ergens heen. En wat doen we dat in het huidige tijdperk? Dan ga je online, dan zie je wat influencers, die hebben wat gehad aan een coach, een psycholoog of een psychiater. Ja. Dan krijg je medicalisering van vraagstukken die komen van de ontkerkelijking. Ja. En die vinden dan hun weg naar de GGZ. Ah. En dan krijgen we 100.000 mensen op de wachtlijst. Ja. Want dan gaan we allemaal dingen doen die niet misschien per se het werk zijn.
4: Jij zegt toegenomen wachtlijsten, de toegenomen psychische problematiek heeft deels te maken met de ontkerkelijking. Met het feit dat mensen minder religieus zijn en met zingevingsvragen waar ze normaal naar de priester of de pastoor zouden gaan, komen ze nu bij een psycholoog of bij een psychiater van, wat heeft mijn leven eigenlijk voor zin?
7: Ja, nou laat ik het zorgvuldig formuleren. Ik heb niet een wetenschappelijk onderzoek gedaan om dit te bewijzen. Dus het is een hypothese. Maar het is wel een hypothese die wij met onze groep hebben. Dat dit een deel van de verklaring is. Ja. Want het is logisch. We weten namelijk dat het is menselijk om houvast te zoeken aan een overtuiging of aan elkaar als het moeilijk wordt. In de loopgraven zijn geen atheïsten. En in tijden van oorlog stromen de kerken vol. Waarom? Als het echt moeilijk wordt, dan hebben we houvast en steun nodig. En dat hebben religieuze structuren ons langdurig gegeven in Nederland. Ja. Alleen omdat we in relatief korte tijd bijna wereldkampioen zijn geworden. We zijn zelf in het land top 10 van landen die ontkerkelijk zijn en nog niet nieuwe structuren hebben. Ja, wat doe je dan? Je voelt je ellendig. En we kennen in de historie, er zijn twee wegen om het leven beter te maken. Er is de wetenschappelijk-medische weg en er is de religieuze weg. Dat zijn de twee delen van onze maatschappij die ons helpen om te dealen.
6: Maar kom je dan niet een beetje weer terug bij wat je net noemde over hogere en lagere beloningssystemen? Dat we eigenlijk met die hele gemedicaliseerde zingevingsvragen het probleem hebben dat mensen die hogere beloningen wel verlangen, maar niet meer in structuren leven of gemeenschappen of tradities waar ze die bijna vanzelfsprekend ontvangen. En dan op zoek gaan naar een lager beloningssysteem waarmee ze die hogere beloningen krijgen. Want misschien dat ik dat onderschat hoor, maar mensen komen denk ik bij een coach of psychiater of ook vanuit de gedachte, nou, dat is een quick fix of zo. Of daar kun je met een therapie of een pil, kun je dat dan misschien krijgen of oplossen. Terwijl je eigenlijk, denk ik, in die medische sector heel moeilijk dat trage, tientallen jaren lang werk in gemeenschappen enzovoort kunt vervangen. Dat is eigenlijk niet te doen.
7: Nee, en dat moet denk ik ook niet.
6: Nee.
7: Nee, ik denk dat we dat niet door elkaar moeten gaan husselen. Nee, het gebeurt natuurlijk uit een soort van armoede, omdat die structuren er niet meer zijn.
6: Ja.
7: Zoeken mensen het in de GGZ. Maar ik denk dat het ons helpt, en dat vindt onze beroepsvereniging ook, dat wij ons vooral met onze core business bezighouden. En dat zijn ernstige psychische aandoeningen.
6: Ja.
7: En dat is iets anders dan worstelen met jezelf, identiteit of zingevingsproblematiek. Ja. En dus is een deel van de oplossing. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk vraagstuk. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, ik heb met Jim van Os in het Parool een stuk erover geschreven. Wij denken dat we toe moeten naar een systeem waarbij er ook een publieke GGZ komt. We hebben nu een publieke gezondheidszorgsysteem, vooral de GGD. Dat gaat over, hè, als je naar een gebied van met malaria gaat, neem een pil of neem een prik of dat soort dingen.
6: Ja.
7: Maar dat kun je natuurlijk ook doen voor mental health. Dus dat je mensen informatie geeft, die we vandaag bespreken, over hoe je met je leefstijl mentaal gezonder kunt zijn. Dat je mensen aanbeveelt om met elkaar steun te bieden aan elkaar. Dat je online of misschien ook fysieke communities opricht, waarin mensen elkaar met ervaringsdeskundigheid uitwisselen en adviezen geven. Zodat je, als je een brede publieke GGZ hebt, waarin mensen met zichzelf aan de slag zijn, hoeven ze niet allemaal door te stromen naar een gespecialiseerde GGZ.
6: Ja, maar zou je het dan nog GGZ moeten noemen? Want dan loop je het risico natuurlijk dat het weer medicaliseert.
7: Precies. Ja, nee, dat
6: misschien
7: ook,
6: levenshulp of zo. Ja, ik verzin maar even wat.
7: Centra voor levensvragen hadden we vroeger.
4: Dus, vroeger Centra voor Levensvragen?
7: Ja, er zijn allerlei varianten geweest. Maar het belangrijkste punt is, je wil dat dan eigenlijk geen zorg noemen.
6: Nee,
7: want je wil het graag, net als de GGD, eigenlijk buiten het primaire curatieve gezondheidszorg
6: houden. Als je op reis gaat en je wil een vaccinatie, dan is het niet omdat je ziek bent.
7: Nee, precies. Idealiter zou ik ook graag hopen dat de scholen hierin meedoen. Want ik had heel graag een vak geleerd op school. Hoe ga je om met emoties en met stress? Nu leren we alleen maar cognitieve feiten om ons voor te bereiden op de maatschappij. Terwijl we weten dat emotionele vaardigheden veel bepalender zijn voor ons welzijn en onze gezondheid. Wow. Dus laten we dat nou ook op school gaan onderwijzen. Dat kan een onderdeel zijn van dat systeem. Zodat we leren om te gaan met stress en spanning en emoties en woede en jaloezie. En in plaats van dopamine gedreven stoffen gaan gebruiken, leren omgaan, ademhalen, mediteren.
6: Maar Rogier, dit is natuurlijk wel het betuttelen waar we allemaal zo, dat allemaal zo verfoeien. Hè? Want dopamine, daar kun je gewoon een pil in douwen of een prikkel fabuleren. En dan kun je doen alsof dat neutraal is. Maar zeg, hoe leer je goed omgaan met woede?
7: Ja.
6: Het wordt goed, suggereerd al, daar zit een soort normativiteit achter.
7: Ja.
6: Goed om woedend te zijn? Ja. Hè, bijvoorbeeld, om het te noemen. Ja, nou, de ene keer wel, de andere keer niet. Maar dan kom je een heel moreel, ethisch verhaal terecht.
4: Jij gebruikte net het woord, Stefan, levenshulp, dacht ik, ja. Mooi woord, levenshulp. Ja. Alsof we een soort loketten levenshulp of zo gaan inrichten. Terwijl, je weet ook al, vanaf het moment dat iemand dat introduceert, ja, dan komt er zoveel van mensen die zeggen, betutteling, moet de overheid ons gaan helpen, of moeten artsen ons gaan helpen om uit te leggen hoe je goed moet leven.
7: Nou, ik ben ontzettend blij dat jullie dit punt maken, want dit krijg ik heel vaak te horen, omdat ik natuurlijk als een soort van enthousiast voorstander van leefstijlgeneeskunde krijg ik wel eens wat meer woorden. Dit is er één van. Ik zou zeggen, wat heb je liever, betutteling of verwaarlozing? Want als je het niet doet, laat je mensen aan hun lot over. Wat is het lot? Het lot is dat wij in een samenleving leven waarin allerlei industrie, ik zeg het toch, over lijken gaan om tot winstmaximalisatie over te gaan. En als je dat niet reguleert, dan kan je dat ook verwaarlozen.
6: Ja,
7: dus ik heb liever een beetje betutteling en gezond dan verwaarlozing en narigheid.
6: Nou, ik denk, kijk, je hoeft ons niet te overtuigen. dat ben ik wel met je eens, maar... Ja. Kijk, mijn eigen zorg daarbij zou zijn, en daarin ben ik dan wel echt liberaal. Ik heb een hekel aan mensen die het woord betutteling onmiddellijk voor de dag halen om te doen alsof ze zelf neutraal zijn enzovoort. Want dat is natuurlijk nooit zo.
7: Nee.
6: Het risico is natuurlijk wel, als je denkt aan die levenshulpcentra of zo.
7: Ja.
6: Hoe ga je dan betuttelen? En wie krijgt daar de ruimte om te betuttelen?
7: Okay.
6: Want voor je het weet heeft natuurlijk een bepaalde groep, zeg maar, verlichte goeroes of influencers, een soort monopolie daarop.
7: Ja, en dat gebeurt natuurlijk nu ook al. Alleen dan is het niet formeel georganiseerd in centra, maar dat gebeurt natuurlijk door overal. Iedereen die online gaat, wordt beïnvloed door goeroes enzovoort, influencers. Ja. Nee, kijk, het punt is hier, het is de toon die de muziek maakt. En als jij zegt, dit is een gezonde leefstijl en dat moet jij nu gaan doen, zitten we bij betuttelen en dwingen.
6: Ja.
7: Maar je kan ook zeggen, deze dingen weten we allemaal.
6: Ja.
7: Die je kunnen helpen en dat kan je dat op gaan leveren. En waar kies jij voor?
6: Ja.
7: Dus dan is het informeren. Want als je mensen niet informeert, hou je ze informatie achter die hun kan helpen om gezondheid in stand te houden en welzijn in stand te houden.
6: Ik vind het wel leuk wat je zegt. Ik moet denken aan Miroslav Volf, ook ooit gast in onze podcast. Die op de Universiteit van Yale het initiatief heeft genomen voor een soort School of Life-achtige sessies waarbij mensen uit allerlei religies en levensbeschouwingen met studenten in gesprek gaan om de wijsheid van hun tradities te delen. Dat wordt nu ook naar Nederland gehaald en verschillende plekken in Europa. Maar zoiets is misschien, dit is denk ik vooral interessant voor studenten en jonge mensen die heel intensief daarmee bezig zijn. Maar zoiets zou natuurlijk wel interessant zijn dat je misschien kun je ook met elkaar nog komen tot een soort ondergrens, een soort keurmerk.
7: Ja.
6: Zonder dat je te veel inhoudelijk gaat invullen wat dat dan moet zijn.
7: Ja.
6: Nou ja, kwalitatief hoogwaardig, geëikt, het gaat er lang mee, het heeft zich bewezen.
7: Zeker.
6: En het is niet de een of andere influencer die weer iets moet verdienen.
7: Nee, mooi dat je dat zegt. Ja. En kijk, laten we niet vergeten, we hebben nu ook scholen. En we vertellen nu ook kinderen hoe het zit.
6: Zeker.
7: Maar dan gaat het op cognitief gebied, dat vinden we dan wel oké.
6: Ja,
7: dan hoeven we geen betuttelen. Nee. Dus ook het geven van informatie en zo zit de werkelijkheid in elkaar. En dat is ook manipulatief.
6: Ja.
7: Dus ik denk dat we niet te bang daarvoor moeten zijn. Maar het punt zit hem vooral in de vrijheid. Dat mensen zelf hun keuze mogen maken. Maar dat we ze niet informatie achterhouden over wat er mogelijk is.
6: Ja, en meer vanuit meer politiek spectrum zou ik zeggen. En ook belangrijk in hoeverre de overheid daar invloed op heeft.
7: Ja.
6: Mijn ideaal zou toch zijn dat burgers dat met elkaar gaan doen.
7: Ja, zeker, maar toch, misschien ben ik een beetje te sterk van de overheidsregulatie. Maar kijk eens naar de grote social media bedrijven en de giganten. Kijk eens wat er gebeurt als we niet ingrijpen.
6: Nee,
7: het is een monopolie en dat gaat ver. En ik ken voorbeelden ook uit de farmaceutische industrie en uit allerlei industrie. De wensmaximalisatie, die druk is zo groot in een hoog bedrijf. Ze gaan over alles. En dan is gezondheid wordt opgeofferd voor de winstmaximalisatie van de industrie.
6: Ja, dat is
7: we hebben schadelijk. Iets van regulatie nodig.
6: Zeker.
7: Maar niet zover dat mensen niet meer vrij zijn om te kiezen.
6: Ja.
7: Dus het is een dunne lijn.
4: Nee, ben je eens, eigenlijk, Rogier, pleit jij voor het helemaal opnieuw inrichten van de zorg, toch? Want jij schrijft ook ergens, het probleem is dat ons gezondheidszorgsysteem dateert uit een tijd dat de belangrijkste redenen van ziekte en overlijden bevalling, infectie, ongelukken en oorlog waren.
7: Ja.
4: Daar komt die laatste misschien binnenkort wel weer om de hoek.
7: Die hebben we terug.
4: Maar jij zegt eigenlijk, moet daar een ander soort zorgsysteem toe, toch? Je wilt opnieuw gaan inrichten.
7: Ja, nou laat ik dat een klein beetje nuanceren. Ik denk niet dat het compleet anders moet, maar een van de aanbevelingen is terug naar de basis, dus dat we in de zorg, en met name mijn vakgebied de GGZ, ernstige psychische aandoeningen binnen de GGZ behandelen. En dat we dus een brede aanbod daarbuiten organiseren, wat we dan de publieke GGZ noemen. En ook in wijkcentra en in gemeenschappen en bij kerken. En
4: ja, maar eigenlijk zorgen dat die mensen niet meer bij een psychiater komen. Waarom heeft mijn leven zin? Of bij een psycholoog of bij een arts,
7: of
4: een
7: huisarts. Identiteitsproblemen.
4: Maar dat zij bijvoorbeeld in zo'n loket, noem het levenshulp of wat dan ook, terechtkomen met, jongens, het leven heeft geen zin.
7: Ik heb wat hulp nodig. Ja, dat is mijn Engelse collega's zeggen soms, motto's helpen. Hè. Dus bijvoorbeeld van healthcare naar self-care en mutual care. En dus healthcare is zorg, georganiseerd. Selfcare betekent, u heeft aandoeningen. Voor een deel kunnen we dat behandelen. Maar ik heb goed nieuws, u heeft zelf ook een stukje invloed.
6: Ja.
7: En die invloed kun je zo en zo doen. En dat je op die manier dus die toestroom wat vermindert. Dat is een deel, denk ik, van de oplossing. En ik ga maar gelijk maar vast erin gooien. Want de vraag bij sommige mensen, die zullen waarschijnlijk gelijk komen van, moet de GGZ dat ook nog gaan doen? En moet de dokter dat allemaal gaan doen? Nee, want we hebben daar een hele duidelijke mantra voor. En de mantra is informeer, indiceer, motiveer, delegeer.
6: Dat delegeren lijkt me de kritieke fase.
7: Ja, maar de andere drie horen erbij. Dus eerst vertel je aan mensen, kijk eens, we weten uit onderzoek deze en deze dingen, dat heeft relevantie op de gezondheid. Vervolgens indiceer, in uw geval zou u dan die en die en die dingen kunnen gaan doen. Motiveer betekent in kaart brengen, bent u daar een beetje voor te porren en kan ik dat nog een beetje belonen of aanjagen? En vervolgens, en als dan uitvoer moet komen, ik ga niet bij mijn patiënten allemaal hardlopen of slaapblaadjes eten. Dat kunnen we natuurlijk uitbesteden aan anderen. Maar het is wel behulpzaam als de regiebehandelaar van de GGZ het besproken heeft. Heeft gezegd het is een goed idee. En u kunt het daar krijgen. En dan vervolgens weer naar de wijk of naar de gemeente, naar de plekken waar mensen dat zelf.
6: Maar ja, goed, als een derde van de mensen eenzaam is, dan zit daar natuurlijk precies het probleem. Veel mensen zitten in zo'n netwerk waar je aan kunt delegeren.
7: Dus moeten we aan gaan bouwen. We hebben een paar voorbeelden uit de GGZ. Psychosenet, Proud to be Me. Dat zijn online communities. Die zijn begonnen om elkaar te ontmoeten en elkaar adviezen te geven. Dat groeit enorm. Echt meer dan 1 miljoen mensen gaan daar uit Nederland gaan daar naartoe om informatie te halen en te ontmoeten. Dus we moeten nieuwe vormen vinden waarin je elkaar kan ontmoeten en elkaar kan helpen en niet alleen maar naar de professional toe.
4: Nieuwe vormen? Of zou het ook die, ik noem het nog even, even levenshulploketten die zeg maar in het leven geroepen moeten worden, zouden die ook moeten adviseren tegen mensen, ook indachtig wat je net zei over hoe belangrijk zingeving is en misschien ook wel hoe belangrijk religie is geweest daarin, omdat het sociaal is.
6: Veel mensen
4: gingen
6: nog,
4: naar de kerk nog steeds voor veel mensen, misschien wel steeds weer meer. Belangrijk op sociaal element, want mensen hebben een gemeenschap, een kerk, moskee, synagoge, noem maar op. Maar ook in het zingevingsaspect, het geeft je leven zin, het geeft je leven betekenis, want er is meer om voor te leven dan gewoon alleen wat we hier op aarde allemaal uitvogelen met elkaar. Zouden ze in die loketten dan ook mensen bijna moeten gaan aansporen, joh, zoek het dan ook weer eens in religie misschien. Dat is eigenlijk wel gek als de overheid dat zou gaan doen.
7: Ja, dat vind ik ook wel gek. Maar ik zou hem iets generalistischer insteken en mensen informeren. We weten uit onderzoek, ik noemde er net eentje uit de JAMA, een medisch tijdschrift. We weten uit onderzoek dat mensen die een omschreven zinnegeving hebben, die voor zichzelf helder hebben, wat is voor mij echt belangrijk, wat doet er toe, dat die het over het algemeen beter hebben. Wat zou dat voor u kunnen zijn? Wat zijn voor u dingen geweest waar u het ooit voor gedaan heeft, waar u veel belang aan toekent? Ja. Mensen aanmoedigen om eens wat te verkennen. Ga eens een keer ergens naartoe, neem deel aan een bijeenkomst, doe een yoga of mindfulness sessie, ga een keer naar de kerk. Kijk, onderzoek voor jezelf. Ja. Dus daar moet vrijheid in zitten, want we moeten dat zeker niet opleggen. En dat moet niet per se alleen maar religieus of alleen spiritueel of alleen atheïstisch zijn, maar alle mogelijkheden. Ja. Maar het aanmoedigen en zeggen, we weten dat als mensen dat ontwikkeld hebben voor zichzelf, helder hebben en actief mee zijn, dan gaat het over het algemeen beter. Dus kijk eens.
6: Ja, je zit een soort brokersfunctie voor je bij. Een soort bemiddelbureau. Ja. Waar je misschien cursussen kunt krijgen, waar mensen van verschillende levensovertuigingen zeggen, nou ja, wat is de zin van het leven? Bijvoorbeeld.
7: Ja.
6: Of inderdaad zo'n doorgeefluik van, nou ja, als je informatie wil over wat er beschikbaar is in deze plaats aan zingeving, hier heb je folders.
7: We hebben gewoon een breed aanbod. Laat mensen een beetje proeven aan allerlei tradities, stromingen, levensbeschouwingen. Daar hoeft het toch niet altijd te spannend voor te zijn. Ja. Wij hebben een aantal jaren geleden hier een zorgstandaard over geschreven. Dus ik met 35 collega's voor Aqua GGZ. Dat is onze alliantie kwaliteit in de GGZ. En die zorgstandaard heet zingeving in psychische hulpverlening. We zijn op allerlei van dit soort vragen ingegaan. Dus ook voor mensen die luisteren dat interessant vinden, kunnen dat online gratis terugvinden. Er wordt heel uitgebreid besproken, alle ins en outs van hoe dat eruit zou kunnen gaan zien en hoe dat de GGZ en mensen zou kunnen gaan helpen.
4: Hmm. Ja, ik vind heel interessant wat je vertelt. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat er misschien mensen zijn die denken, oké, als de overheid of als de zorg die kant op gaat, namelijk mensen ook gaan stimuleren van, ga eens bij jezelf na, is er niet ook meer in het leven, is er misschien ook niet meer tussen hemel en aarde. Dan zullen er ook critici zijn die zeggen, ja, maar zet je hiermee ook niet de deur open voor kwakzalvers in de zorg, die allemaal dingen zoals veel influencers nu ook op social media doen. Die komen met allemaal rare theorieën over bepaalde voeding die je helemaal gelukkig maakt en weet ik veel wat allemaal. Of soms ook echt met dingen onbewezen theorieën over hoe je kanker kan genezen en zo. Opent dit ook een soort, kan dit ook een deur openen die je misschien liever niet open wil hebben?
7: Ja, dat is een kritiekpunt die ik eerder in mijn carrière ben tegengekomen. Want ik heb heel vaak een pleidooi gehouden om dit soort dingen openlijk te bespreken. Zowel zingeving als leefstijl. Ik heb het ook een pleidooi gehouden voor complementaire zorg. Daar is natuurlijk dezelfde vraagstuk en kritiekpunt van, zet je dan als je als professional dat gaat bespreken, zet je dan niet de deur open? Legitimeer je dan niet dit soort zaken? Ik ben daar zelf niet zo heel erg bezorgd over.
6: Nee.
7: En ik heb een aanbeveling. Het eerste punt is, waarom ben ik niet bezorgd? Wij mensen kunnen ook best voor een deel onze eigen keuzes maken. Dat je iets bespreekt, betekent niet gelijk dat iedereen daar massaal voor gaat kiezen. Zoveel invloed hebben we nou ook weer niet. Dus mensen kunnen ook zelf enig onderscheidend vermogen maken. Daarnaast is het zo dat je ook daar als instituut, als je daarvoor pleit, gewoon informatie over kan geven. Ja. Dat je zegt van, dit weten we uit onderzoek, dit weten we niet. Ook bijvoorbeeld natuurlijke middelen. Mensen denken bijvoorbeeld, baar het niet, dan schaadt het niet. Ik neem een paar kruiden. Dat is niet waar. Sommige kruiden zijn schadelijk of giftig. Of kunnen interactie geven.
6: Ja.
7: Dus alles staat en valt bij het geven van betrouwbare feitelijke informatie. Dat mensen hun eigen keus kunnen maken. En misschien moet je opnieuw, en dan komt de regulering weer om de hoek kijken, ook daarin zou ik voorstander zijn voor enige regulering. Zodat je wel
6: uitwassen
7: voor een keurmerk. Keurmerk bestaat er al voor natuurlijke middelen. Maar ook bijvoorbeeld een keurmerk voor mensen die buiten de reguliere zorg gezondheidsadviezen geven. Je hebt bijvoorbeeld Heilpraktikers in Duitsland.
6: Ja.
7: Dat is een systeem daarvoor. Dus dat je het ook niet helemaal overlaat aan de markt. Want dat had ik al eerder gezegd. Maar ook niet uit angstvalligheid onderwerpen helemaal uit te weg gaat. Nee. Want dat helpt mensen ook niet.
6: Nou ja, de vrees is denk ik, zeker in de medische sector natuurlijk, dat mensen zodanig in het alternatieve circuit terechtkomen dat ze goede behandelingen afwijzen. En er zijn tragische voorbeelden van.
7: Ja.
6: Je kunt natuurlijk dan kun je twee dingen tegenin brengen. Je kunt zeggen, nou, dat komt misschien juist wel door die enorme scherpe jacht op kwakzalvers en alles. Die enorme drift om alles buiten de deur te houden wat enigszins alternatief is. Zodat mensen ook het idee hebben, je moet kiezen.
7: Ja.
6: En als je een beetje wantrouwen hebt tegen een dokter, dan ga je dus alternatief. Er zijn geen tussenwegen meer. Als het wat dichter bij elkaar blijft, valt dat misschien meer mee. Dan gaan mensen misschien de dokter weer meer vertrouwen. Dus dat zou een argument kunnen zijn om het toch. Maar ja, je kunt ook zeggen andersom. Ja.
7: Maar ik vind het leuk dat je dit schetst, van dit is precies ons standpunt geweest in feite. Want ik heb zelf, toen ik begon als psychiater, heb ik een klein onderzoekje gedaan. Dat was mijn eerste wetenschappelijke product. En dat was een enquête onder patiënten, 600 patiënten die waren aangemeld. Ik vroeg ze, goh, u bent nu gekomen bij de GGZ. Heeft u in het afgelopen jaar al iets zelf uitgeprobeerd? Ja. Of iets, en daarnaast heb ik hun dokter gevraagd, dus de behandelaar van die mensen. Ja. Denken jullie dat deze mensen iets complementairs hebben gebruikt? En wat bleek nou? Een complete misvatting. Dus de dokters die schatten in dat minder dan 10% van de mensen dat hadden gedaan. Terwijl in werkelijkheid was het 43%.
6: Ja.
7: En toen heb ik die patiënten soms gevraagd, maar waarom heb je dat dan niet aangegeven? Ze zeggen, ja, maar die dokter vindt dat niks. Dus dan vertel ik dat gewoon niet.
6: Nee.
7: Dus mensen weten donders goed hoe wij daarin staan en dan vertellen ze het gewoon niet.
6: Nee.
7: En dan is de kans op risico veel groter, want dan zijn ze overgeleefd aan de grillen. Want dan komt het niet meer op tafel. Dus ik zeg altijd, net zoals drugs, seks, religie, complementaire zorg gewoon bespreken, eerlijk en open praten en mensen vertellen, dit zijn mogelijkheden, deze dingen weten we niet en pas op voor die risico's zodat je niet bent overgeleverd aan wat jullie dan noemen kwakzalvers.
6: Even één vraag die ik daar nog wel bij zou hebben.
7: Ja.
6: En dan hebben we het nu over de meer medische kant ervan. Als het nou op de levensbeschouwelijke kant gaat, religie, spiritualiteit enzovoort, hoe kun je daar in vredesnaam een keurmerk voor maken, Rogier? Heb je daar ideeën over?
7: Leuk.
6: Wat is een beetje een deugdelijke religie bijvoorbeeld?
7: Ja. Dat is misschien een heel spannende vraag. Ik zou eerder het omgekeerde doen en zeggen, we weten een aantal dingen die fout zouden kunnen gaan.
6: Okay.
7: En dat de mensen dus eigenlijk voor excessen behoeven.
6: Ja,
7: dus bijvoorbeeld dingen als sectes, mensen die worden aangemoedigd om contacten met hun familie af te snijden en zeggen alleen maar
6: therapieën.
7: Precies. Dus we kennen een paar van die voorbeelden van, we weten, dit kan heel erg uit de hand lopen. Als je daar een half van mensen al over informeert, kun je de grootste risico's kun je verkleinen.
6: Ja.
7: En dan vervolgens mensen op een veilige manier laten experimenteren en zelf hun weg vinden.
6: Ja, okay.
8: Meer openheid in de spreekkamer ook over seks, drugs en religie. Noemt jij dat ook mooi.
6: Ja. Die hoor je niet vaak.
7: En complementaire zorg allemaal.
6: Ja. Ja. Ja.
7: Het zijn de taboe onderwerpen waar we toch een beetje spannend vinden om over te praten.
8: Nou ja, taboe onderwerp, dat vind ik wel interessant. Jij bent natuurlijk hoogleraar zingeving, leefstijl en geestelijke gezondheidszorg. Dat is natuurlijk best bijzonder. Ik zei het al in de intro. Die koppeling zingeving en gezondheidszorg.
7: Ja.
8: Wat zegt dat eigenlijk? Dat zo'n leerstoel als die jij nu bekleedt, dat die bestaat. Mijn gevoel zegt 10 jaar geleden of 15 jaar geleden had dit misschien niet gekund.
7: Ja, ik denk dat je daar volkomen gelijk in hebt. We hebben destijds op mijn promotie daar ook een artikel over geschreven. En dat hebben we genoemd de tijdgeest. Tijdgeest bepaalt heel veel. Ze zeggen ook vaak, als je kijkt naar start-ups of goede ideeën, wanneer wordt iets succesvol? Een van de aspecten is niet alleen het idee en de mensen en de aanpak, maar ook de ontvankelijkheid, de tijdgeest, de samenleving. En toen ik begon met mijn werk en met deze onderwerpen zo'n 20 jaar geleden... hadden we veel meer kritieken en skepsis dan dat nu is. Dus blijkbaar zitten we in een periode waarin er meer openheid voor deze zaak is.
6: Mm-hmm.
7: En we misschien ook meer op zoek zijn naar oplossingen voor dingen. En dat er dus breder gekeken wordt. En dat de Rijksuniversiteit van Groningen is een top 100 universiteit. Dus dat zegt iets in de wereld. En dat die dit aan zijn gegaan met mij, met mijn profiel. Toch een beetje een bijzondere man. Met ook het verkennen van de randgebieden van de geneeskunde. En zelfs zingeving enzovoort. Dat zegt iets, denk ik, over deze tijd.
6: Ja.
7: En ook over het wetenschappelijk onderzoek wat uitkomt. Want laten we niet vergeten, er komt natuurlijk ook wetenschappelijk onderzoek uit over de effecten van mensen die actief zijn met religie of zingeving of spiritualiteit.
8: Namelijk dat het gezond is. Dat het goed is.
7: Ja, er zijn meer dan 4000 studies gedaan. En daarvan is, als ik het heel hoog over samenvat, 3/4 van de studies toont een positieve associatie tussen zingeving, vaak religiositeit, en mental health.
6: Ah, dus okay. Het, ja, het algemeen knappen mensen er wel van op.
7: Ja, en ongeveer 20% heeft een neutraal of niet overtuigd effect. 5% van de studies toont een negatief effect. Dat komt soms ook voor.
4: Religie kan natuurlijk ook een negatieve invloed hebben op iemand.
7: Ja, bijvoorbeeld religious of spiritual distress. Wanneer je een eigen overtuiging hebt die anders is dan bijvoorbeeld je partner of je familie of je gezin.
6: Oh ja.
7: Dat kan er één zijn. Of er zijn ook wel religies die een psychologie hebben met heel veel nadruk op zondigheid of op negativiteit. Of dat we fout zijn als mensen.
4: Slecht over jezelf denken.
7: Ja, dat kan ook. Dat geeft iets van correlatie
4: over
7: met depressie.
4: Over het algemeen hoor ik jou zeggen.
7: Drie kwart.

0: negativiteit of dat we fout zijn als mensen.
1: Slecht over jezelf denken.
0: Ja, dat kan ook. Dat geeft iets van correlatie
1: over
0: met depressie.
1: Over het algemeen hoor ik jou zeggen, als Nederland positief. Wat religieuzer wordt, wordt Nederland misschien ook wel wat gezonder.
0: Ja, opnieuw zal ik het niet...
2: Kom er maar in.
0: Ik ben toch iets genuanceerd, zoals je hoort. Ja, ik zou het niet alleen religie noemen.
1: Je bent al geleerd.
0: Maar ook spiritualiteit en zingeving in brede zin. Brede. Maar dat we daarmee bezig gaan, zou een deel van verbetering kunnen geven voor ons samenleving.
2: Maar goed,
0: dat geloof ik. Ja.
2: We gebruiken natuurlijk hele grote categorieën nu. Religie, spiritualiteit, zingeving. Maar dat moeten we even, voor het gemak. Het is natuurlijk niet alleen... Een soort idee van mijn leven heeft zin. Het heeft ook te maken met bepaalde patronen, rituelen, gemeenschap waar je bij hoort.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk een veel, als ik het nu we toch in de sfeer zitten, holistischer beeld dan alleen ik vink aan op een vragenlijst. Ik geloof in iets hogers of mijn leven doet ertoe.
0: Ja, mooi dat je dat zegt. Dus helemaal mee eens. We hebben met de studenten van onze faculteit hierover gesproken. En we zijn tot nu toe tot 5 kenmerken gekomen van het onderwerp. Purpose is 1, dus doelgerichtheid.
2: Ja.
0: Betekenisgeving of meaning is 2. Begrip en samenhang, hoe dingen in elkaar zitten, is 3. Dan is er verbinding. Die heb ik al eerder genoemd op verschillende niveaus. Ja. Met jezelf en de ander. En er is transcendentie van ontstijgen. Hmm. Dat zijn allemaal aspecten, zoals je zegt, inderdaad veel breder en diverser dan we tot nu toe genoemd hebben.
2: Toch? Ja,
0: ja. Dus ik hou ook van holistisch.
2: Zit niet alleen maar in je hoofd, hè?
0: Zeker niet. Nee, er zit een aspect. Nou ja, dat is een leuk dat je dat zegt. Want ik denk dat heel veel mensen voelen zich soms een wandelend hoofd. Omdat we zo bezig zijn om de wereld vanuit daar te benaderen. Maar er zit natuurlijk ook... De klassieke indeling is natuurlijk hoofd, hart en buik. Er is ook iets van hart en emotie en ook misschien wel intuïtie en impulsen. En alles is mens zijn. En als we alles ruimte geven en ook plek geven in ons leven, hebben we denk ik een balans.
2: Ja, grappig trouwens dat je hoofd, hart en buik zegt. Ik had vanuit mijn eigen christelijke achtergrond altijd geleerd hoofd, hart en handen.
0: Ja.
2: En niet om je nou te corrigeren, maar gewoon om even te denken van, zit hier ook nog iets in van ethiek of zo? De correlatie tussen... de overtuigingen die je hebt en maatschappelijke betrokkenheid, inzet voor de armen, kritisch zijn ten opzichte van bepaalde politieke tendensen. Ik noem wat, hè. Dus er is ook een risico met dat, wat natuurlijk ook soms een kritiek is op veel moderne spiritualiteiten, dat ze zo geïndividualiseerd zijn geraakt en zo gaan met innerlijk welbevinden in staren naar je navel, dat ze niet meer leiden tot bijvoorbeeld concreet dat je meer geld geeft aan goede doelen, meer inzet voor vrijwilligerswerk, dat je politiek engageert.
1: Het helpt je om rustig te zijn, om vrede te hebben met de wereld om je heen, maar daarom misschien ook de wereld om je heen minder te willen veranderen.
2: Ulrich Beck noemde het ooit een biografische oplossing voor systeemfouten. Dus dat je in een samenleving zit waar heel veel dingen niet helemaal goed gaan.
0: Ja.
2: Maar dat je in ieder geval innerlijk wel lekker rustig bent. Daarin lekker zen.
0: Ja, dat is eigenlijk het ego-perspectief.
2: Ja.
0: En ik ben ook een criticus van. En ik deel ook de mening dat de westerse moderne spiritualiteit neigt ook soms een beetje tot een soort van supermarktmodel. Ja. Van even een weekendje dit en een avondje dat en een cursusje zo. En ik denk dat wij dan vroeg of laat kom je tegen iets moeilijks van jezelf aan. Iets wat je onder ogen moet zien.
2: Mm-hmm.
0: En waar je geconfronteerd wordt. En als je dan aan het supermarkten bent, dan denk je, dit past toch niet bij mij. Het is nu een beetje vervelend. Dan ga ik maar even naar iets anders toe.
2: Ja.
0: Dus ik ben wel voor verkennen en onderzoeken, maar op een gegeven moment een traditie of een methode of een gemeenschap kiezen en daar dan ook even bij blijven. En ook even als het moeilijker wordt.
2: Ja,
0: want we moeten soms dingen van onszelf onder ogen zien.
2: Ja.
0: We hebben eigenlijk 2 kanten. En de oude Indiaanse traditie zei altijd, we hebben 2 wolven in ons.
2: Oh ja.
0: Ken je het verhaal?
2: Ja. Maar vertel het maar.
0: Grootvader zegt tegen kleinzoon. Kleinzoon vraagt aan grootvader: zijn mensen nou goed of slecht? En dan zegt grootvader: nou jongen, we zijn beide. Maar kleinzoon is natuurlijk niet tevreden. Die zegt natuurlijk: maar welke van de 2 wint er dan? En dan zegt grootvader: nou, zie het maar als 2 wolven die we in ons hebben. We hebben de zaadjes van liefde, compassie, vergevingsgezindheid, altruïsme. Maar we hebben ook de zaadjes van agressie, woede, impulsen, et cetera. En dat kun je zien als een krachtveld tussen 2 wolven. Ja, maar welke wolf wint er dan? En dan zegt opa, de wolf die het meeste voedt. En dus ik denk dat dat ook mooi is om te benadrukken. En daarom hou ik ook bij zingeving ook van mensen vaardigheden en technieken leren.
2: Ja.
0: Want je kunt erover denken, maar het helpt ook om je mind te trainen.
2: Mm.
0: En dat is een zorgenpunt wat ik hier, als je dat goed vindt, ook nog iets aan toevoegen. Een zorg wat ik heb, is dat we in deze tijd vaardigheden verliezen. En het is begonnen toen we in de industriële revolutie hebben we eerst fysieke vaardigheden hebben we ingeleverd.

0: Ja.
1: Want we gingen machines maken. We gingen dus niet meer handenarbeid doen. En nu moeten we naar de fitness toe gaan hardlopen om nog een beetje fysiek te blijven. Ja. Omdat die vaardigheden niet meer nodig zijn. Mm-hmm. Ja. Maar nu komen we veel gevaarlijker elementen in deze tijd. We hebben op een gegeven moment hoefden we niet meer te rekenen. Want we hadden rekenmachines, toen kregen we computers. Ja. Toen kregen we online. Nu hebben we artificial intelligence. En dat gaat allemaal dingen voor ons oplossen, vertalen, samenvatten. Je kunt je scriptie ermee schrijven. Kortom, je hebt eigenlijk je mentale vermogens niet meer zo nodig.
0: Ja.
1: Wat gaan we dan krijgen? Een verval.
2: Zombies.
1: Want use it or lose it. Op een gegeven moment, in feite ook de boeken die jij in het begin noemde, die schetsten van welke risico's hebben we in de
2: samenleving.
1: Je hebt het op een manier zien aankomen. Dus ik denk dat we moeten oppassen dat we niet onze mentale vermogens kwijtragen. En daarom ben ik een voorstander van mind training, zoals ze dat noemen in de Tibetaanse traditie. Dat betekent dat je jezelf blijft uitdagen met dingen als geheugen en concentratie en focus. Ons focus wordt continu weggetrakt. De meeste mensen kunnen nog maar 20 seconden concentreren.
0: Ja.
1: Omdat ze gewend zijn met bliepjes en pushberichten en notifications. We kunnen niet eens meer even een tijdje stilzitten. Mm-hmm. Dus we moeten opkomen voor het belang van onze mentale vermogens. Dat is ook een aspect wat mij te veel zin geeft.
3: Je luistert naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur.
4: Radio 1.
5: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-set en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. EO.
3: Een goede vroege morgen, het is 4:02. Straks spreken we Koos, hij was accountant, maar niet gelukkig. Hij zegde zijn baan op en werd kunstenaar.
6: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
3: Maar eerst, wie had een maand geleden kunnen denken dat Loosdrecht het middelpunt zou zijn van het asieldebat in Nederland? In de EO-podcast De Spindokters spreekt presentator Guido van Dijk met spindokters Raymond Mens en Jonathan van der Geer. In Den Haag vindt iedere partij iets van de situatie in Loosdrecht en in IJsselstein. Maar hoe doe je dat nou goed als partij als de onvrede zo groot is?
7: Eens in de zoveel tijd komt er een persoon, een gebeurtenis of een plaats onverwachts en ongewild symbool te staan voor een heikel politiek en maatschappelijk debat.
8: Ja, en dat is niet Amersfoort.
7: Dat is niet Amersfoort. Nou, dat had het kunnen
8: had
7: zijn.
8: Het zeker daarom.
7: Hier speelde hetzelfde debat als in Loosdrecht. Want wie had verwacht dat een maand geleden Loosdrecht het middelpunt zou zijn van het asieldebat dat Nederland en Den Haag al zo lang in zijn greep houdt. Het bleef dus niet bij vreedzame protesten daar en demonstraties. In Loosdrecht en IJsselstein gingen stenen door de ruiten bij het gemeentehuis en in Loosdrecht werd deze week brand gesticht bij de noodopvanglocatie voor asielzoekers. En in Den Haag spint en vindt iedere partij wat van links tot rechts. En dat gaan wij hier ontspannen. En dat doe ik met Remon Mens, oud-communicatiestrateeg bij de VVD. Goed dat je er bent.
0: Ja, leuk man.
7: Ja, heb je er weer zin in?
0: Tuurlijk.
7: Zelfs de dag naar hemelvaart, dag zit gewoon hier vol.
0: Dat is toch fantastisch? Nu is het echt volle bak. Maar we hebben ook, dat zei jij net ook in de voorbereiding even, het publiek iets dichterbij gezet. Ja. Dat is ook wel wat gezelliger, ja.
7: En voor het publiek, daar is de microfoon en die gaan ze gewoon meepraten. Die hebben allemaal hele intelligente vragen voor jullie. En voor jullie, ik bedoel ook Jonathan van de Geer, goed dat je er bent.
2: Hoor, zei je?
7: Jonathan van de Geer. Je komt wel horen dat ik uit Zeist kom. Daar hebben ze een R. Ja, Jonathan van de Geer, voormalig politiek adviseur ben je van oud-minister en vicepremier Carola Schout. Hè? Dat zeg ik altijd even bij. Goed dat je er bent. En hier is nog steeds een rode knop.
0: Ja, die we bijna nooit gebruiken.
7: Nee. Dus doe het vooral vandaag. Hey, over Loosdrecht, Raymond. We gaan het er heel veel over hebben. Eigenlijk een bijna soort thema-uitzending. Ik was het aan het maken. Ik dacht van ja, gaat het over Loosdrecht. Want echt de hele politiek heeft gereageerd op Loosdrecht en wat daar gebeurt. Snap je dat? Is dat terecht? Of denk je van dit is helemaal opgeblazen? Of...
0: Nee, ik snap dat heel goed. Ten eerste is of dat nou terecht of onterecht is, want daar kunnen we ook een aflevering aan wijden, maar daar hebben we het ook vaak over gehad, is migratie, immigratie, een van de grootste heikele thema's in de Nederlandse politiek. We hebben recent nog een hele aflevering erover gemaakt hoe die wet uiteindelijk niet door de Eerste Kamer kwam. Nou, vervolgens is die discussie rondom AZC's daar een soort symbool van. Nou, en als het dan ook nog in één van die gemeenten waar de spanning hoog is, uit de hand loopt, en hoe uit de hand loopt, en de nationale politiek erbovenop duikt, ja, dan met recht denk ik dat we daar een thema-aflevering over kunnen maken.
7: Ja, het is opening nieuws, hè, de talkshows hebben het erover, hoort veel op de radio. Het was onderdeel van het Vragenuur deze week. Ja. Geert Wilders kwam zelfs opdragen.
0: Minister-president is ervoor teruggevlogen.
7: Nog niet, dat kan nog.
0: nog in de zee.
7: Is dit fijn voor spindokters of sta je dan heel erg aan? Of denk je van, oh, ik weet niet, elk woord wat ik ga doen, wat mijn politicus zegt, dat wordt op mijn weegschaal gelegd? Of is dit ook wel fijn om je in dit debat...
0: Nou, het allerfijnste voor een spindokter is iets wat hij zelf heeft gecreëerd. Want dan heb je het namelijk grotendeels zelf in de hand. En reageren op is alleen fijn als het voor jou een core issue is. Hè? Als het een kernpunt is van je partij. Dus als ik spindokter zou zijn bij DNA, of bij JA21, of bij Forum voor Democratie, ja, dan is dit een mooi moment. Dat is hetzelfde als dat je bij de BBB werkt en er is woede bij boeren of zo. Dan is dat ook de kern van je partij. Maar voor heel veel andere partijen, van de VVD tot en met PRO, denk ik, en D66, is dit niet fijn. Maar moet je als spindokter wel aan de bak natuurlijk.
7: Ja. Hey Jonathan, jij kent klappen van zweep als adviseur van die minister. Nou, ten tijde van je ministerschap van Carola Schouten was er ook veel ophef over de boeren en de stikstof. En dan balde dat ook zo allemaal samen, soms in de plaats bij een protestlocatie. Ja. Wat doe je dan? Zeg je dan het hoofd koel te houden? Of wat doet een politiek adviseur dan?
2: Nou, dat was toen in 2019, toen met de uitspraak rondom stikstof en vooral de uitspraak toen van Tjeerd de Groot, oud-Kamerlid van D66, die begon over de halvering van de veestapel. Nou, dat bracht eigenlijk alle boeren in beweging, want ze hadden een soort gezamenlijke vijand. Dat was Den Haag en in specifiek de coalitie vanwege de opmerking ook van D66. Ja, je hebt niet altijd helemaal gevoel dat je in control bent.
7: Nee?
2: Dan druk je mijn mail. Nee, dat is heel ingrijpend. Moet je voorstellen dat je gewoon... Je ziet het hele land wordt platgelegd door tractoren die op snelwegen staan. De eerste kwamen ze met z'n allen uit Malieveld. Dat had al heel erg een groot wijgevoel. Toen zijn we er ook geweest. Dus ik ben toen ook wel met die protestpartijen zelf in gesprek gegaan van, hey, waar is het jullie om te doen? Hoe kunnen we goede afspraken maken?
7: Of vooraf dat het hele event... Ja. Had jij contact met mensen die het organiseerden?
2: Ja. En toen ook de vraag gesteld van, joh, stel je erop prijs als de minister wel of niet langskomt. Eigenlijk een beetje van, wie zijn jullie ook?
7: Ja.
2: En dan kom je... En dat was ook nog best wel een beetje een soort landdag, zeg maar. Veel mensen die daar toen waren, die kijken naar mijn heel trots gevoel op terug. Want ze waren eindelijk eens een keer één. Ja. Want dat is ook een sector die vaak verdeeld is. Maar als bestuurder heb je ook echt voor een deel het gevoel dat je het overkomt. En ook omdat wat jij zegt... Het is daarmee ook een politiek onderwerp wat een samenleving heel erg verdeelt. En het is voor iedereen dan ook een verdienmodel.
0: Ja, en het is natuurlijk vaak zo dat als ik nu bijvoorbeeld de adviseur zou zijn van een staatssecretaris of de minister in dit geval, of zelfs een aantal prominente Kamerleden, dan is soms ook misschien het beste advies, is misschien moeilijk, maar even niks doen.
7: Ja.
0: Want neem die rellen in Loosdrecht, wat gebeurt daar precies? Dat is ook maar de vraag. Als het gebeurt, weten we niet hoe ernstig het is. Komen daar misschien mensen bij om het leven?
7: Je weet niet wie erachter zit en precies. En...
0: Nee, maar je weet volgens ook niet altijd de uitkomst. Dus wat je vaak wil is ergens meteen zichtbaarheid tonen, maar als dat uit de hand loopt daar en je weet bijvoorbeeld niet, en gelukkig is dat niet gebeurd, maar je weet bijvoorbeeld nog niet of er slachtoffers zijn gevallen. Ja, dat maakt nogal een slok op een borrel uit. Dus dan kun je niet zoveel. En
2: En tegelijkertijd zou je, dat vond ik wel mooi, wat bijvoorbeeld een Jimmy Dijk van de SP van de week in het debat zei. Die had ervoor gekozen, ik ga niet naar Loosdrecht, hè, waar Mona wel was, waar Gidi was, waar Liedewij van de Forum was. Die is naar Apeldoorn gegaan. En daar was eigenlijk gewoon met veel mensen gewoon een rustig gesprek mogelijk. Waarin hij wel kan luisteren wat zijn nou ook hele reële zorgen die erachter zitten. En dat is een beetje. En dan is Loosdrecht is een soort plaatsdelict geworden.
7: Ja.
2: Ja, en dan ga je inderdaad een beetje afwegen, moet dat nou wel of niet gezien worden?
0: Ja, dat is een goed punt wat jij maakt, want dan is het natuurlijk cruciaal, wanneer ga je wel wat zeggen?
7: Ja.
0: En ik denk dat we met elkaar kunnen constateren, dat is in ieder geval mijn analyse, maar ik weet niet of Jonathan dat ook vindt, dat het te lang veel te stil is geweest vanuit de hele brede politiek.
7: Ja. En is het natuurlijk makkelijker voor Jimmy Dijk om dan naar Apeldoorn, misschien naar Loosdrecht te gaan, maar voor, je noemde de minister Van der Brink.
0: Ja.
7: Is dat lastiger? Dan moet je toch langer wachten, dan moet je toch veel meer kijken.
0: Ja.
7: Ga ik erheen? Wat ga ik zeggen? Wat ga ik doen? Vinden jullie dat hij dat op dit moment goed doet? Je ziet hem wel prominent in beeld. Je ziet hem veel pers te woord staan. Je ziet hem wel eens bij een talkshow zitten. Je ziet hem bij het Vragenuur zijn best doen. Maar moet hij dan zich meer een toespraak doen vanuit het land? Nou, dit is wat ik vind. Of we moeten deze weg op. Of is dat niet de taak van de minister?
2: Het is heel grappig, want hij was politiek assistent toen ik het voor Krolen was. Was hij het voor Hugo de Jonge. Dat is ook een soort van oud collega. Ik vind dat hij het best knap doet.
7: Want?
2: Als je ook even bedenkt, bedoel, dit is iemand die, wat is het, 3 maanden nu minister is?
7: Mm-hmm.
2: Op zo'n explosief dossier. Hij blijft rustig, hij legt uit, hij trekt af en toe echt een streep in het zand. Ik denk dat wel meer bestuurders, wellicht zou je best wel graag met mensen in gesprek willen gaan. Alleen, dat is wat jij net ook terecht zegt, je weet bij deze protesten ook niet heel erg goed met wie je in gesprek gaat.
7: Nee.
2: En waar ze, wie of wat ze vertegenwoordigen.
7: Ja.
2: Dus de optredens die hij doet, ook in de Kamer, ik vind dat hij dat
7: de rust bewaren.
2: Ja, zeker. Ik vind het wel knap.
0: Ja, ik ben het met Jonathan eens, want hij is dus in ieder geval zichtbaar.
7: Ja.
0: En ik vind van veel te veel politici, dat geldt voor de minister-president, maar ook een aantal andere fractievoorzitters, dat ze te onzichtbaar zijn.
7: Ja.
0: Want een van de redenen, denk ik, waarom dit ook gewoon spintechnisch, communicatietechnisch uit de hand kan lopen, is omdat iedereen het laat lopen. En dan moet uiteindelijk, maar daar komen we straks misschien op.
7: Met iedereen bedoel je mensen, zeg maar, niet op uiterst recht. Gewoon een beetje de middenpolitici.
0: Of nou, laat ik in ieder geval de mensen die in het kabinet zitten, of de mensen die onderdeel uitmaken van de coalitie daarbij noemen. Die mogen, denk ik, veel meer gaan staan voor wat er wel al allemaal gebeurt. En dat gewoon de wet uitgevoerd moet worden. En dat soort dingen meer. In plaats van te lang heel stil zijn. Dat is mijn analyse ervan. Maar deze minister is in ieder geval wel zichtbaar.
7: Ja.
0: En natuurlijk kun je dan een analyse erop loslaten of dat meer kan. Maar ik ben met Jonathan eens dat hij zit er ook net, goed doet.
7: Ik had een beetje een déjà vu naar 2015. Volgens mij was het Klaas Dijk of staatssecretaris. Weet je nog wel, die bij die vrouw in Drentse Oranje met die dikke BMW. Het is heel groot geworden. Ja. Maar dat was ook beeld. Dat ging over dezelfde kwestie. Dat ging over asielzoekers.
0: Zo lang speelt het dus ook al. Hè?
7: Ja, dat is toch ongelooflijk. Denk van, dat is bijna nooit opgelost. Dus die kwestie komt de hele tijd terug. Is dit op te lossen of overkomt je dit?
2: Nou, kijk, toen was voor me wel. Ja, toen natuurlijk die hele acute instroom van grote groepen Syriërs.
7: Ja.
2: Die eigenlijk bij heel Europa mee te maken had, Nederland ook. Ik vind het wel. Maar misschien ook omdat je zelf ouder wordt. Maar ik vind het op een of andere manier wel. Ik vind het wel dreigender nu of zo. Omdat ik heb het gevoel dat daar ook zo'n soort scheidslijn door een samenleving heen loopt. Ik vind het explosiever dan toen.
7: Ja,
2: ook omdat er voor mij meer krachten actief zijn in die enorme tegenbeweging. Waarbij, en dat vind ik, dat doet de overheid in zijn algemeen, dat vind ik onvoldoende. Je moet volgens mij met een zekere geestesonderscheid kijken van, zijn er zorgen waar die echt terecht zijn als het gaat om veiligheid, als het gaat om in welke omvang kun je mensen opvangen? Wat is de draagkracht van de samenleving? Daar kun je gewoon heel rustig en pittig debat over voeren. Ja. En de krachten die echt het oogmerk hebben om de boel echt te ondermijnen. Voor niks en niemand gezag hebben. En gewoon aan niks gelegen letten. Ik denk bij Loosdrecht ook steeds, je zult een van die jonge mannen zijn die nu opgevangen wordt. Stel voor, je hebt een pittig oorlogsverleden achter de rug.
0: Ja.
2: Je hebt een trauma opgelopen door je vlucht. En dan word je zo ontvangen in zo'n dorp.
7: Ja.
2: Ja, ik vind dat iets om ons dood voor te schamen.
7: Dat is pittiger dan 2015, toen de discussies ook speelden.
2: Ja.
0: Ja, ik zou het Amerikaanse toestanden willen noemen. Al gebeuren dit soort dingen niet in Amerika, wil ik even melden. Maar die hebben ook met deze problematiek niet te maken. Maar dat je twee kampen hebt die tegenover elkaar komen te staan, waarbij inderdaad geweld in toenemende mate niet geschuwd wordt. Laten we het deze aflevering beperken tot Loosdrecht, want dat vind ik een goed idee. Maar we hebben ook de rellen gehad op Nederlandse universiteiten. Die kwamen weer uit de extreem linkse hoek. Die schuwen geweld ook niet. In beide gevallen is dat fout.
7: Ja.
0: Maar laten we het nu bij Loosdrecht houden. En jij hebt het dan over net Klaas Dijkhoff.
7: Ja.
0: Wat toen ook speelde daaromtrent. En dat mis ik momenteel. Ook de minister kan dat iets meer doen. Op een gegeven moment inderdaad, Jonathan zei het net ook, kregen we te maken met hele grote groepen Syriërs die hierheen kwamen. En Klaas Dijkhoff is de eerste die zal zeggen dat hij minder van die Syriërs wil. En dat hij ook minder mensen in dit land wil opvangen. Maar in die rol zei hij wel, wat er ook gebeurt, en ik wil ook die toestroom beperken, onder mijn verantwoordelijkheid gaat het niet gebeuren dat er hier mensen in Ter Apel op het gras slapen.
7: Ja.
0: Dus iedereen wordt opgevangen en iedereen krijgt vanavond een bed. En dan sla je wel die discussie met enig gezag ook een beetje dood.
7: Ja.
0: En dat mis je in deze...
7: zijn rol van als staatssecretaris vond hij. Hè?
0: Ja, maar je zag wel dat het ook uit zijn tenen kwam. Ja. Dat vond hij ook. Die mensen zijn hier nu, moeten fatsoenlijk opvangen. En niemand gaat hier, want dat was toen de discussie. Het was gelukkig zomer, maar er sliepen ook mensen in tenten buiten. En je zou nu ook hopen dat iemand uit het kabinet, en de minister doet dat nog het meest, gewoon met zijn vuist op tafel slaat en zegt die mensen zijn hier nu, los van wat je daarvan vindt. Hè? Want ik vind ook dat we veel te veel mensen hier binnenkrijgen. Maar dat is de discussie nu niet. Die mensen zijn er nu.
7: En dan, dus daarom denk ik ook van, moet bijvoorbeeld minister Van der Brink een keer naar Loosdrecht toe om uiteindelijk te kijken. Maar dan heb je natuurlijk ook de kans dat je zo'n situatie krijgt zoals Dijk of wat. Namelijk dat er een vrouw voor je BMW staat. En dat,
0: en dat achtervolgt je 10, 20 jaar.
7: Ja. Laten we dat een beetje gaan afpellen, want we hebben het over Loosdrecht. En dat ging eigenlijk een week geleden, anderhalf week geleden begon het met...
0: Was trouwens helemaal geen dikke BMW, want het was een X1. Dat is de kleinste die er is. Ja. Dan heb je nog de X3, X5, tegenwoordig een X7. Er is tegenwoordig zelfs een X8.
7: Okay.
0: Dus het is een kleine BMW.
7: Een autokenner.
0: Ja, ik ben wel een BMW-kenner.
7: Oké, ik weet helemaal niks van auto's. Ik heb nu sinds kort rijles. Dus,
2: Jij hebt rijles, hè? En dan kun je voor ergens voor sparen.
7: Ja, daarom. Mijn autotheorie heb ik niet gehaald.
0: Dan ga jij straks met je dikke BMW ga jij naar Loosdrecht.
7: Ja, dat lijkt me episch. Ja. Maar ik ga even terug naar die politie waar het eigenlijk een beetje begon. We hebben de vraag van hoe ga je ermee om? Ga je erheen? Wat zeg je erover? Er waren drie politici, en daar heb ik een fragment van, die wel naar Loosdrecht gingen. Luister maar even.
8: Ik ben vanavond in Loosdrecht om alle mensen uit Loosdrecht een hart onder de riem te steken.
9: Ik lees in het nieuws dat u extreem recht zou zijn. Dat
10: gelul!
9: Gelul, precies. En dat is dus gelul. Ik lees in het... Ik hoor ministers zeggen dat u geweld zou plegen.
10: Gelul!
9: Dat is dus inderdaad ook gelul.
8: Ja, wat ik eigenlijk tegen iedereen hier heb gezegd is, jongens, geef niet op. Mensen zijn het wel echt zat en hebben nu het gevoel, en nu gaan we ook niet meer loslaten. Dus ik hoop dat ze dat ook niet doen.
9: Dit is ons land. Dit is uw Loosdrecht. En niet van die waarnemend burgemeester. Niet van die nepvluchtelingen.
7: Nou, we hoorden hier...
0: Het klopt dat het hun land is,
7: ja. Maar je hoorde...
0: Maar het klopt niet dat het niet hun burgemeester is.
7: Nee,
0: die zit er toch echt regelmatig.
7: Dit waren, het moet even bij zeggen, Mona Keijzer, Gidi Markesauer en Lieder Weidevos. Jonathan, het is denk ik niet jouw stijl wat je hier hoorde, denk ik. Begrijp je dat zij hierheen gaan?
0: Ik zie Jonathan daar nog niet
2: aan. Ik zou er wel heen gaan, maar ik heb een diepe afkeer van politici die mensen alleen maar naar de mond praten. Ik bedoel... En dat is wat je hier ziet. Ik bedoel, Gidi die aan mensen vraagt... natuurlijk gaat niemand zeggen, ik ben extreem rechts. Natuurlijk gaat niemand daar zeggen, ik ga geweld toepassen. Maar het is wel dreigend. Het heeft vooral te maken, wat zie jij als je rolopvatting als politicus? En dan zou ik ook nog onderscheid willen maken tussen een Gidi en een Liedewij. Maar Mona Keijzer is gewoon notabene... In het vorige kabinet als een vicepremier. Ik bedoel, je bent bestuurder geweest. Je hebt mede op dit dossier gezeten.
7: Wat wil je ermee zeggen? Zij weet wat burgemeesters en bestuurders lokaal meemaken.
0: Overigens was de video van Mona Keijzer... dat fragment opgenomen ruim voordat het uit de hand liep.
7: Alle drie trouwens, dat is goed.
0: Ja, maar het is wel goed om dat te benoemen.
2: Ja, en tegelijkertijd, ik bedoel... Je kunt niet helemaal verrast zijn volgens mij... dat het sfeertje in Loos zegt... dat het ontstond, dus
0: dat is wat anders.
2: Jouw besluit om daarheen te gaan... Nogmaals, ik treed niet in die motieven, alleen... er zit duidelijk een verdienmodel achter. Dat zij heel graag gewoon de advocaat willen zijn... van al die mensen die daar ongelooflijk boos zijn... en het heel erg zat zijn... en vinden dat de dingen moeten veranderen. Ja,
7: maar je kunt zeggen, dat is ook politiek, hè? Dus daar stemmen mensen op, dus dan gaan we het doen... en dan heb je het over beeldvorming en dat ga ik uitvergroten.
2: Maar jouw vraag was of mijn stijl was.
7: Nee, ik ging er al vanuit dat het niet was. Maar je begrijpt wel dat ze daar staan en dat ze daar...
2: Nee, begrijp ik ook niet helemaal.
7: Raymond, jij?
0: Vanuit hun gezichtspunt begrijp ik dat, Ja, natuurlijk. Als jij vindt dat we overspoeld worden door onbeperkte migratiestromen, dat vinden zij allemaal. Ik geloof dat zij allemaal, maar ik heb hun partijprogramma's niet gelezen, want twee van de drie hebben ook nog geen partijprogramma.
7: Volgens
0: mij vinden ze allemaal dat de grens voor zover dat mogelijk is, dicht moet. En ze vinden ook allemaal dat de spreidingswet er niet had mogen komen. Maar goed, die is er nu. En ze vinden het goed dat gemeenten zeggen, ook na leiding van de gemeenteraadsverkiezingen, wij willen hier eigenlijk geen AZC. Dus ik begrijp heel goed dat ze er dan heen gaan. Maar wat mij dan altijd zo verrast is dat, of nou verrast niet, verbaast, is dat je, kijk, we hebben een enorme versplintering op rechts. En ja, we hebben één partij, Forum, die als kool groeit, vaak besproken. We hebben nu zelfs twee nieuwe partijen erbij. Als Mona niet alsnog met Marcus Sauer gaat samenwerken. Dus die strijden allemaal om die stem. En daarom zijn ze er, zoals jij zegt, als de kippen bij. Maar dat kun je allemaal heel goed doen. En tegelijkertijd mensen vragen om netjes te blijven bijvoorbeeld. Ja. En andere mensen ook netjes te behandelen. En dat is natuurlijk wat je hier mist. En kennelijk denken ze dat dat niet opportun is. Omdat dan ook heel duidelijk te melden, met dus wel de aantekening erbij dat deze opnames komen van voordat er brand is gesticht. Ja. Dus je vindt, maar dit zijn alle drie politici die vinden dat in dit geval ieder aanbod vraag creëert. Dus zij vinden ook allemaal dat die opvang er überhaupt niet moet zijn. Nee. En dat we ook niet de mensen die hier zijn netjes moeten opvangen. Want als je dat doet, geeft dat een aanzuigende werking. Dat is wat zij vinden. Dus dan vind ik het ook politiek heel hard, maar begrijpelijk dat zij daar zijn. Maar dan nog kun je dat op een hele andere toon doen. En het feit dat zij dat niet doet, dat zegt mij dat zij voelen in deze groep van de samenleving dat het ze eerder stemmen kost als ze bijvoorbeeld zouden oproepen of vragen om terughoudendheid of überhaupt respect voor mensen die daar verblijven en die inderdaad uit hele ernstige situaties komen. Ja.
7: Ik zie al heel lang iemand bij de microfoon staan en die ga ik even het woord geven. En jouw naam is volgens mij Daniel, hè?
10: Dat klopt.
7: Helemaal goed. Mooie naam. Wat is je vraag?
10: Gidi Markensauer.
7: Nou.
10: Die stelde dat er met maximaal geweld moest worden gereageerd op Palestijnen die Gaza ontvluchten. Mocht je nou Markensauer's spindokter zijn, hoe spin je dit dan als een normale mening?
7: Ja. Of jullie.
0: Je mag applaus voor.
7: Ja. Of jullie. Valt dit is even voor de context bij Left Laser. Heeft hij gezegd dat hij
0: destijds, nou, hij heeft het eerder gezegd, maar hij heeft het proberen uit te leggen bij Left Laser.
7: Ja, dat Palestijnse vluchtelingen desnoods met geweld moeten geweerd worden bij de grens. Ja,
0: en ook hier weer context. Het ging over Palestijnse vluchtelingen uit Griekenland.
7: Ja.
0: Dus die zijn al in Griekenland en die zouden naar Nederland gaan.
7: Ja, maar hij zei desnoods met geweld. En daar is heel veel ophef over vandaag nog. En,
0: ja.
7: Maar jullie moeten dat van Daniel kijken of je dat kan witwassen.
2: Ja, ik val even stil. Kijk, ook hier weer. Kijk, als het een slip op de tongen zijn, dan kun je zeggen van, joh, ik liet me een beetje meenemen. Ik heb zelf een Joodse achtergrond, net geld bij hem. Door, hij is heel erg betrokken bij de strijd die in Israël wordt gevoerd. En voor hem voert dat echt heel erg terug ook op de existentie van de bestaan van het land. Dus hij, en dat kunnen ook hele reële zorgen zijn, dat je dan niet zo goed weet, wie zit er dan onder dat soort Palestijnse vluchtelingen? Zijn dat Hamas-sympathisanten? Bedoel, dat kun je met allerlei redenen omvatten. Maar op het moment dat je gewoon de woorden in de mond neemt, desnoods met geweld, dat is gewoon een hondenfluitje. Dat is daarmee breng je mensen zo terug tot een rechtstreeks gevaar voor onze samenleving. Daar valt helemaal niet weg te spinnen. En ik vind dat je dan gewoon een kerel moet zijn en gewoon daarop terug moet komen van, joh, ik heb hier woorden in de mond genomen. Ik heb iets in. Ik zie dat het effect heeft. Wat niet mijn bedoeling was, het feit dat hij het doet, geeft volgens mij aan dat je gewoon, dat zijn bedoeling is gewoon om maximale zichtbaarheid te creëren ten koste eigenlijk van alles. En dat,
7: als jij zijn spindokter zou zijn geweest, zou je zeggen, Gidi, het is nu het tijd voor een sorry.
2: Ik ga met vakantie, ja.
7: Ja, oké. Okay. En jij doet veel voor geld, Raymond.
0: Daarom is hij zijn. Daarom hoef ik dit ook niet meer te doen.
7: Nee.
0: Ik ben goed wat dat betreft. Ja.
2: Waarom hoef je dat niet meer te doen?
0: Nou, ik heb het nu niet nodig.
7: Nu niet meer. Maar stel je voor dat je platzak was. En
0: je platzak was, ja. Nou, kijk, wat het lastig maakt, de enige poging die ik zou kunnen doen om het inderdaad een beetje goed te praten, waar zit de vraagsteller achter mij, is de Trump-methode. En Trump zegt eigenlijk hetzelfde als het gaat om de grens met Mexico. Hè? En hij zegt altijd van, ja, het is allemaal heel erg vervelend voor de mensen die aan de andere kant staan, maar je bent een land. En met een land, als je een land bent, heb je een grens. En als we geen grens hebben, hebben we ook geen land. Alleen in dit geval gaat het niet op, want wij horen bij de Europese Unie en we hebben dus ook geen grens eigenlijk. Dus dat kan ook niet. Dus het is een uitdaging. Enige mogelijk antwoord wat ik kan geven is misschien een korte analyse waarom ik denk dat hij dit doet. Hij is op zoek naar ongeveer de helft van de PVV-stemmers. En misschien nog wat extra stemmers. Maar we hebben eerder al in een podcast besproken dat ik niet denk dat alle Geert Wilders stemmers nou vinden dat Geert Wilders te weinig levert. Zij vinden al dat hij levert door zich af en toe te laten horen, hè, op de manier waarop hij dat doet. Maar er is wel een deel van die oorspronkelijk 37 zetels die hij 2 jaar geleden ruim haalde. Dat had gehoopt dat hij echt aan oplossingen ging werken. Die zijn afgehaakt en hij probeert die binnen te halen. Daarom zegt hij, het belangrijkste onderscheid van Geert Wilders en mij is dat ik probeer samen te werken, ook met andere partijen. Maar hij wil natuurlijk niet als de Geert Wilders light overkomen. En daarom gaat hij er hier met gestrekt been in en gaat hij het ook niet terugnemen.
7: Nee. Dus, jij...
0: dus hij wil eigenlijk aan al die kiezers laten zien, je bent bij mij ook welkom. Want ik ben net zo hard als Geert Wilders. Maar wel nog bereid om compromissen te tonen. Ja. Maar je merkt aan mij hoe moeilijk het is om het weer uit te leggen.
2: Ja. Ja. Ja, en ik ben dan wel benieuwd wat. Want we gaan natuurlijk, het kabinet gaat natuurlijk best een paar cruciale weken in richting de zomervakantie. Ja. En dan begint eigenlijk het proces van de augustusbesluitvorming. Kijk, en Mark Sauer, die heeft ook op verschillende momenten wel zijn vinger opgestoken dat er met hem te praten is over
7: heeft ook 7 vette zetels.
0: En zij hebben gezegd, interessant, gaan we koffie drinken.
2: Zeker. Ja. En de vraag is alleen wel of hij met deze opmerking, en gezien de dynamiek die dat in de samenleving losmaakt met aangifte, et cetera, zich ook voor bijvoorbeeld een D66 in het kabinet zich niet bijna onmogelijk maakt om samen te werken. Ja. Dus hij speelt in die zin ook wel hoogspel.
0: Ja. Klopt, maar ik denk, misschien dat we dan hem te veel credits geven. Maar ik wou zeggen, ik denk dat zijn analyse het volgende is. Maar laat ik dan zeggen, ik denk dat het mijn analyse is. Het kabinet loopt al op tal van terreinen tegen de muur. En hebben enorm veel problemen. Niet alleen op dit dossier, maar op vrijwel alle dossiers. We zijn het met elkaar niet eens. Moeten vervolgens nog vanuit die 66 op 76 komen. Ik denk dat de keiharde realiteit is, en dat weet hij, dat ze niet om hem heen kunnen. En natuurlijk gaan ze niet vragen of hij ministers wil leveren en onderdeel van de coalitie uit wil maken. Maar die zetels hebben ze gewoon nodig.
2: Ja, ja, met het gelijkheid. Ik bedoel, het feit dat jij net liet een rijtje horen, daar hebben we niet Joost Eerstman in gehoord.
7: Nee.
2: Dus jij in het 20 stelt zich ook in zo'n lozeg kwestie zich echt veel terughoudender op.
0: Ja.
2: Dus dat zou ook wel eens een tactische overweging kunnen zijn om het geschreeuw echt bij Lidewijn, Mona en bij Gidi te laten. Terwijl hij, denk ik, inhoudelijk helemaal niet zo heel erg per se anders vindt. Maar kies wel voor een andere uitingsvorm.
0: Ik denk, dat klopt inderdaad en dat dat ook zijn positie versterkt.
7: Dus daar moeten we de komende tijd op. Er moeten heel veel deals worden gesloten. Op stikstof, op de sociale zekerheid, op de Prinsjesdagbegroting.
0: Ja, want als je als D66 natuurlijk zegt van absoluut niet dat deze man bij ons in een kabinet komt. Hè, dat wilde D66 niet, terwijl de VVD dat wel graag had gewild. Maar je bent dan nu een paar maanden verder. En ook bij hun speelt niet dat ze het kabinet inkomen, maar je moet met partijen zaken gaan doen. Ja, net wat Jonathan zegt. Als je 21 dan afzet tegen die andere drie die we net besproken hebben, dan misschien vanuit D66 worden ze een stuk aangenamer.
7: Vanuit D66 optiek, want Jet heeft Gidi toen helemaal niet uitgesloten. Die wilde met een koffie drinken. Moet D66 en Jet toch zeggen, dat is nu voorbij? Als je dat
2: ja, ga niet meer met hem. Jet staat wel boven de partij en dat schijnt hij ook best wel goed te doen.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij die luxe niet per se heeft.
7: Nee,
2: ik denk dat hij een klein beetje tijd de bal zijn werk laat doen. Want ik ben ook benieuwd hoe men met CDA richting en Mark Sauer inmiddels hoe ze naar hem kijken. Want hij lijkt gewoon wel een beetje losgeslagen te zijn.
7: Ja.
0: En dat is weer een ander punt wat doorpakt op waar we het net over hadden van wat moet je als spindokter doen. Ja, het is heel saai, maar soms ze zeggen het beste advies, doe even niks. Als jij bijvoorbeeld nu een concurrent bent van mogelijk Mark Sauer, kun je ook bij jezelf de analyse maken. Of dat nu gebeurt is nog maar de vraag. Maar zou je de analyse kunnen maken? Nou, misschien blaast die man zichzelf wel op binnenkort. Dus even achteroverleunen. Er is nog geen partij, er is nog geen partijprogramma. Laten we eerst eens kijken hoe dat gaat.
7: En dat kan best gebeuren, want die man heeft voor het eerst sinds tijden heel veel aandacht, hè?
0: Zeker, ja. Nou ja,
2: en zijn
0: Jonathan,
2: sterke schouders die wilde kunnen dragen.
0: Ja, nou ja, Jonathan zegt, hij vergalopeert zich, hè, dat zei je, toch? Zoiets?
2: Ja, dat bedoelde ik wel.
0: Ja. En dat kan ik me goed voorstellen. Je zou ook kunnen zeggen, hij groeit in zijn rol.
7: Ja, dat kan ook.
0: Ja. Net hoe je er naar kijkt. Ja, mooi is dat, hè?
3: Je luistert naar het eerste deel van de aflevering van de Spindokters. Smaakt dit nou naar meer? Ga dan lekker de hele aflevering luisteren in je favoriete podcast-app.

0: Dat was Taylor Swift met The Fate of Ophelia.
1: De nacht van EO.
0: Jarenlang werkte hij als accountant. Hij volgde het carrièrepad die hij voor zichzelf had uitgestippeld in de voetsporen van zijn vader en opa. Maar het begon te knagen. Hij isoleerde zich thuis en kreeg depressieve gevoelens. Koos besloot zijn baan op te zeggen en werd kunstenaar. Kobus Kaya genoemd. Goedemorgen, Koos.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, daar ga je dan over jezelf praten zo midden in de nacht.
2: Ja, gezellig. Lekker speciaal gezet. Dus helemaal zin in.
0: Fijn dat je er bent. Ja. Is dit een tijdstip waarop je als kunstenaar ook wel eens wakker bent en lekker aan het werk bent?
2: Voorheen wel. Voorheen deed ik dat nog wel eens. Dat ik echt dacht, s'nachts ben ik het meest productief. Dan ga ik lekker schilderen. Want dan slaapt de wereld en dan voel je altijd echt alsof je dan vooruit komt. Alsof je dan de hele wereld slaapt en dan ben jij bezig. Geeft altijd een goed gevoel. Maar nu tegenwoordig niet meer hoor. Nu slaap ik lekker regulier.
0: Je bent bijzinnig gekomen. Of heeft het te maken met dat ook jij ouder wordt?
2: Ik denk het tweede. Je wordt toch ook ouder. Je wil ook gewoon lekker je 8 uur slaap normaal pakken.
0: Verstandig.
2: Ouder worden vooral.
0: Hey, even voor de luisteraar. Jij bent dus 4 jaar geleden begonnen als kunstenaar. Daar is iets heel anders aan vooraf gegaan. Je werkte namelijk jarenlang als accountant. Dat zijn echt twee werelden die mensen denk ik heel moeilijk bij elkaar kunnen brengen. Dus ik ben toch even benieuwd. Wat zag jij in dat beroep?
2: Nee, ja, die werelden zijn ook eigenlijk helemaal niet te rijmen. Maar ik was 18. En wat denk je dan als 18-jarige? Zeker in de moderne maatschappij denk je eigenlijk vooral, het is heel erg gericht op prestaties. Dus je wilt ook gewoon presteren. En je denkt dat de wereld lekker maakbaar is. Dus je wilt eigenlijk het liefst succesvol zijn en status hebben. Yeah. Leaseautootje. Dus dan kijk je naar de beste weg om dat te behalen. Of om al net even wat verder in het leven te zijn. Toen dacht ik, ja, accountancy. Dat is helemaal het ding. Krijg je dus gelijk ook al een leaseautootje? Ik denk, ja, dat is helemaal leuk. Gelijk status.
0: Ja, je zou ook zeggen, op zich helemaal niet zo'n gek idee. Als je 18 bent, het is een behoorlijke baangarantie, denk ik. En misschien kun je dan ooit een huis kopen. Best verstandig.
2: Ja, ja, was het ergens, denk ik ook wel. Maar ja, zo begin je denk ik ook. Meestal als je jong bent, dan denk je dat je ook nog gaat trouwen met een fotomodel. Dat je een tweede huis op Bali krijgt. Financieel succesvol wordt. Dus het begon denk ik ook wel verstandig. Maar ik denk, het was vooral gedreven uit status vergaren. Laten zien dat je het goed doet. Laten zien dat je iets kan. Dat je iets waard zou kunnen zijn,
0: ja. Nou ja, en in zekere zin is het je natuurlijk ook wel gelukt. Want je bent ook echt die accountant geworden, toch?
2: Ja, ik was wel lekker werkzaam. Ik denk 9 jaar in totaal.
0: Hoe beviel dat?
2: Eigenlijk... Ja, je doet het misschien met de verkeerde overtuigingen. Misschien is het niet echt aan mezelf. Maar ik ken denk ik wel weinig mensen die daadwerkelijk vroeg denken ook wil echt accountant worden. Volgens mij heeft niemand eigenlijk die opvatting. Maar in zekere zin bevalt het in sommige aspecten best goed. Maar ja, dan moet je het wel om de juiste redenen, denk ik, doen. Hmm. En ik deed het denk ik vooral om iets misschien aan mezelf te bewijzen of aan de wereld te bewijzen dat ik iets waard was.
0: Ja.
2: En hoe langer je daar dan in blijft. Want het gevoel van ja, of je het zelf nou echt waard bent, dat kan dan altijd achterblijven. Dus dat kan je wel altijd het werk doen.
0: Dus je begon eigenlijk gewoon te merken na verloop van tijd, ik ben helemaal niet zo gelukkig.
2: Ja, dat sluit er dan langzaam in. Alsof je toch nooit genoeg bent. Je bent jezelf toch altijd aan het vergelijken met anderen. En dan heb je toch altijd toch het gevoel van, hé, ik loop achter. Studie had ik misschien beter kunnen doen, hogere cijfers kunnen halen. Ja. Ik kan sneller rennen op Strava, weet ik veel wat het allemaal is. Maar toch denk je altijd, nee, het moet meer of het moet beter. Ja.
0: En waarom begon je te merken van, misschien gaat het eigenlijk niet zo goed met mij?
2: Dat sluit er eigenlijk heel langzaam in. Eigenlijk, je raakt ook steeds verder van jezelf verwijderd. Dus dan gaat het misschien ook nog wel goed op werk. Of je laat wel een mooi beeld nog van de buitenkant zien. Maar je merkt eigenlijk aan alles dat het misschien een soort façade is. En dat het niet helemaal is wie je zelf bent. Dus als die werelden dan steeds groter worden, merk je eigenlijk dat hetgeen wat je laat zien, dat jij dat niet bent. Dus je staat ook niet meer echt in verbinding met jezelf. Mm. En de contacten die je dan hebt met anderen, die voelen dan eigenlijk ook bijna gestoeld op een soort leugen of een façade of een soort front wat je van jezelf laat zien.
1: Ja, ja.
2: Dus alles gaat dan minder oprecht voelen.
1: Je speelt iets eigenlijk.
2: Ja, je speelt in feite dan een soort rol.
1: Ja.
2: En die rol krijgt dan wel aandacht, maar ja, jezelf eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Dus dat
1: dan bevredigt dan niet?
2: Nee.
1: Hey, ik las dat je ook ongestreken overhemden droeg onder je pak.
2: Ja.
1: Zover ging het dus.
2: Nou ja, dat ziet dus niemand. Dus als je dan gewoon je colbertje aanhoudt, dan ziet dus niemand hoe onverzorgd eigenlijk de situatie eigenlijk daarbinnen of daaronder eigenlijk is. Dus eigenlijk ook bijna als een soort masker. Het lijkt dan nog heel wat, maar als je echt goed naar het overhemd zou kunnen kijken, wat onder het jasje zit, ja, die is dan misschien toch wat minder strak gegleden dan gestreken dan het zou moeten zijn.
1: Ja. Nou zijn er vast en zeker een heleboel mensen die in zo'n accountantskantoor rondlopen, hartstikke gelukkig zijn, blij zijn. En die dit horen, die denken, jeetje, dus er zijn ook collega's misschien wel die het helemaal niet zo leuk hebben. Waaraan was het te merken, denk je? Was het aan jou te zien, behalve aan dat gestreken overhemd, dat jij misschien niet helemaal op je plek zat daar of niet gelukkig was?
2: Ik denk dat zeker ook voor een omgeving, eigenlijk is het heel moeilijk te zien. Of waar iemand nou precies mee loopt. Of het is redelijk makkelijk te verbergen. Zeker tegenwoordig kan je ook heel makkelijk terugtrekken. Is iedereen toch lekker met zijn eigen dingetje vooral bezig. Dus ik denk niet dat mensen het dusdanig hebben kunnen merken of kunnen identificeren.
1: Het was echt, het speelde zich echt af in jouw hoofd, achter die façade.
2: Ja, dus misschien was ik wat stiller of dan zat ik meer op de hoek van de bank als ik dan thuis zat. In je hoofd. Dat je toch in gesprekken misschien net iets afweziger bent. Maar buiten dat is het denk ik wel heel moeilijk te identificeren of mensen ergens mee rondlopen of juist niet. Dat het eigenlijk bijna niet te zien is.
1: Mm. Vaak is er of in zo'n traject of in zo'n periode ook wel zoiets als een rock bottom moment. Was dat er voor jou ook? Heb je dan meteen een gedachte in je hoofd, een moment, een plek, een gevoel?
2: Eigenlijk daarna. Want ik dacht, na accountancy dacht ik, ik moet dat roer omgooien. Of ik moet weer dichter bij mezelf komen. Of ik moet echt iets doen wat ik zelf leuk vind. Dus ik dacht, nou, ik ga compleet wat anders doen. Op de middelbare school hou ik van tekenen. Dat is genoeg reden om dan te zeggen, ik word kunstenaar. Ja, een beetje naïef en vol grootheidswaanzin. Maar dan verdwijnt ook een beetje je toekomstperspectief. En de hoop dat je ook nog wel maandelijks een soort stabiel inkomen daaruit zou genereren. Ik denk als kunstenaar was ik denk ik vooral wel misschien nog wel meer zoekende naar, hey, waar doe ik nou goed aan? En wat stel ik dan nu nog voor? Dat ik toen wel op een gegeven moment echt het punt had van, oh, dit gaat echt niet langer. Voor mij was dat, het was echt een mooie dag. Voor mij was het Koningsdag.
1: Mm.
2: Het was echt zonnig, lekker weer. En het enige wat ik kon denken was, nou, het zou wel gewoon een mooie soort laatste dag zijn voor mezelf. Dat zijn best wel confronterende gedachten, maar ook niet eens een hele specifieke aanleiding of oorzaak. Maar het sluipt dan steeds door en dan denk je, ja, ben ik nog wel in staat om iets van het leven te maken? En als je dan dat vertrouwen niet meer in jezelf hebt of die verliest, dan kan het wel donker gaan worden.
1: Ja, het klinkt ook echt als het ultieme contrast met zo'n dag. Dat je op zo'n plek bent, om je heen misschien allerlei feestvierderij ziet. En dat je dat dan extra kan voelen ook.
2: Ja, ja, je gaat het ook bijna romantiseren dan op zo'n dag. Wat heel confronterend misschien klinkt, maar ja, ergens die tegenstrijdigheid of dat het juist zo'n mooie dag is. Ja, dat heeft dan ook weer dan iets moois. Of dat heeft dan ook al een bepaalde schoonheid. Dus ja,
1: je kunt er dan bijna de romantiek in vinden. Terwijl eigenlijk als ik het hoor, denk ik, ik vind er helemaal niks romantisch aan.
2: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar in zo'n moment kan je dat dus eigenlijk heel moeilijk relativeren. Of kan je heel moeilijk van een afstand naar kijken, want dan is het je wereld. En dan zijpelen die gedachten steeds meer naar binnen.
1: Ja. En was je op dat moment dan ook alleen? Of was je wel in de aanwezigheid van andere mensen?
2: Ja, ik was ergens nog volgens mij op een soort festival in Rotterdam. Maar toen dacht ik, nou, als ik dan thuis kom... Dan ga ik eens even kijken hoe dat,
1: je kunt doen.
2: Hoe dat gaat zijn.
1: Ja.
2: Wat je dat kan doen.
1: Ja, wat verdrietig om te horen. Ik probeer me voor te stellen, als je in zo'n gevoel zit, dat je dan weer toch, hè, want we weten, je bent daar weer uitgekomen. Wat doe je op zo'n moment om te voorkomen dat je ook echt die keuze maakt? Wat is er bij jou gebeurd?
2: Ik had een hele lieve ex ook. En we hadden een soort gedeelde hond samen. En toen dacht ik toch de volgende dag, nou, dit is misschien niet zo heel fijn of hoe ik me voel over mezelf. Dus had ik haar geappt of ze dan de hond kon langsbrengen. Dan had ik ook weer iets om voor te zorgen. Om het volgens mij vooral buiten mezelf te houden. De volgende dag kwam ze dan de hond langsbrengen. Ik kon voor de hond zorgen. Yeah. En dan kon ik gelijk ook mijn hart toch een beetje luchten. Toch proberen te praten en te kijken hoe het wordt ontvangen als je met jezelf in de knel zit. Mm. Dan merk je dat het eigenlijk best prima wordt ontvangen. Of best met, niet met open armen, maar...
1: Was dat het eerste moment waarop je inderdaad echt even in je ziel liet kijken, zeg maar?
2: Ja. En op een gegeven moment, je hebt eigenlijk ook niet veel andere mogelijkheden om dan toch jezelf enigszins open te stellen. En dan begin je langzaam met praten en die zegt dan, hey, volgens mij moet je toch even naar de huisarts. Of volgens mij moet je toch even vaker proberen te leren praten. Om te communiceren en je hart erin te luchten en gewoon jezelf blootgeven.
1: En zo ga je dan stapje voor stapje klim je dan weer uit dat dal. Mag ik dat zo noemen?
2: Ja.
1: Wat bijzonder en wat mooi om dan toch ook te horen dat er dus iemand in je eigen omgeving is die het juiste op het juiste moment wist te doen.
2: Ja, en ook, maar dit maakt het wel vreemd. Het kunstenaarschap, ik dacht altijd dat het draaide om kunst. Maar het gaat eigenlijk vooral over online zichtbaarheid. Eigenlijk is puur marketing zowat. Mm. En toen weet ik ook nog wel, rond diezelfde tijd ging een keer een reel ging viraal. Nou ja, dat is op zich wel goed iets voor iemand die dan in zwaar weer verkeert.
1: Want je hebt het dan over een reel van jezelf, van jouw eigen kunst.
2: Ja, van mijn eigen kunst. En dan ga je daar dan toch iets aan ophangen. Als een soort vorm van soort zingeving. Dat het leven nog iets van je verlangt. Dus dat kwam ook nog wel gelukkig goed samen. En dan denk ik, moet ik door. Ik heb nog iets te doen. En het is het wel waard. En ik heb nog een soort reden of een soort bestaan. Zeg.
1: Wat een gelukkig toeval.
2: Ja.
1: Of een knipoog. Wel. Ja. Hey, ik probeer me voor te stellen, hè, want je gaf al aan, je had eigenlijk de keuze dus al voor dat allerdiepste punt gemaakt van hey, deze plek, die accountantbaan, dat gaat het in ieder geval niet doen voor mij. Ja. Had je dan dus inderdaad voor die tijd eigenlijk al wel de realisatie gehad, het gaat niet goed met mij, ik ben niet gelukkig en ik moet iets anders?
2: Ja, wel dat je iets anders moet. Maar nog niet echt tot grote diepte ervaren of iets. Maar wel meer een soort onbehagen van, hey, dit is het niet. Mm-hmm. En wat dan wel? Wat moet je dan wel gaan doen?
1: Ja.
2: Dus wel al het geknaag, maar nog niet
1: En kleine stapjes op het gebied van het kunstenaarschap dus alvast genomen.
2: Ja, wellicht ja. Een heel klein beetje tekenen en doen. Ja.
1: Ja, en wanneer kwam dat moment waarop je dacht, wacht eens even. Was dat dan inderdaad bij die viraal gaande reel? Dat je dacht, hey, wacht eens, misschien zit hier meer in. Misschien is dit wel mijn pad.
2: Nee, want daarvoor was ik denk wel echt wel zoekende. Ook wat is kunst nou? En
1: ja,
2: ik wist ook niet wat ik ervan moest verwachten. En dan kom je eigenlijk van een soort deceptie thuis. Dat je eigenlijk alleen maar een soort productie zit te draaien. Een soort Instagram-machine wordt. Dat je ook daaruit misschien niet het grootste bevredigende gevoel haalt. Wat je eigenlijk dacht dat je nodig zou hebben en uit kunst zou halen. Mm. Dus daarvoor had ik het misschien wat minder. En dan juist, als het dan misschien wat viraal ging, dat ik in ieder geval dacht, oké, je zit er wel op het goede pad.
1: Ja.
2: Maar ook daarna is het ook altijd nog wel zoeken geweest, hoor.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, hè, je hebt het pad gekozen omdat je, dat hebben we nog niet zo nadrukkelijk benoemd, maar je was als kind ook al wel creatief graag bezig, begreep ik. Wist je meteen, oh ja, deze kant wil ik op, dit soort kunst wil ik gaan maken. Wat ben je gaan maken?
2: Nee, eigenlijk... er was één schilderij van... Jean-Michel Basquiat, en daar baseerde ik dan toch mijn kunst op. Want eigenlijk in zijn kunst, wat ik dan vooral zag in mezelf, is heel veel tekst stond er altijd op. En niemand kan echt begrijpen wat nou die tekst betekent. En daarin kon ik me best wel goed relativeren. Dat ik dacht, hey, iemand probeert zoveel te zeggen, maar komt eigenlijk niet tot een soort coherent verhaal, of hij blijft toch onbegrepen. Dat ik zeker in mijn begintijd heel veel kunst maakte die daar dan op leek. Dus dan wist ik wel ongeveer wat ik zou willen maken. Wat het ongeveer zou moeten voorstellen. Vooral met heel veel woorden. Alsof je iets zou willen vertellen. Maar eigenlijk toch niet tot een goed verhaal zou kunnen komen om het te vertellen. Mm. Dus mijn beginkunst was vooral daarop geïnspireerd. En later groeit dat dan toch naar een soort eigen stem. Ben ik toch wat meer gaan schrijven. En doen.
1: En dat hielp dan om toch tot de kern te komen van wat je nou echt naar buiten wil brengen? Welk verhaal?
2: Ja. Uiteindelijk wel. Dus zeker wel in de kunst, maar ik denk dat het vooral in het leven daaromheen zelf gebeurde. Dat toen ik eenmaal ook begon te schrijven en de gedachten of de ervaringen een plekje kon geven of ruimte kon geven, kon ik daar ook veel makkelijker met mijn omgeving over praten. En dat heeft me ook denk ik ook wel verder geholpen om het te kunnen accepteren of daar ruimte aan te bieden. Dat wil ik verder.
1: En ging het maken van die kunst en dat schrijven, ging dat heel erg hand in hand? Of ben je op een specifiek punt ook de pen ter hand gaan nemen?
2: Het is wel altijd, ook na die finale reel, want ik zei ook altijd wel tegen mensen van, dit moet een boek worden. Had altijd foto's van mijn koffietafel die ik in mijn hele 20er jaren had gemaakt. En dan zie je ook het hele verloop van iemands echte 20er jaren achter de schermen. Dus vooral veel rommel was er altijd te zien op die tafel.
1: Ja. Wat was er dan allemaal te zien op die tafels?
2: Flesjes, bier, puinhoop, veel aspakken werden gebruikt. maar ook soms een kringverjaardag zag je er dan wel eens in terug. Dan was het heel opgeruimd. Een paar schoteltjes en plakken cake. Ergens het hele leven werd er altijd. Het kwam er altijd wel langs. En toen ik eenmaal ook die foto's had gemaakt, dacht ik, ja, hier horen misschien ook wel de verhalen bij die tijd horen.
1: Ja.
2: En toen ben ik dus maar gaan schrijven ook.
1: Ja, en daar begon ineens ook alles te kloppen. En toen begon je dus jezelf ook weer beter te begrijpen.
2: Ja. Want ook meestal maak je ook vooral veel kunst. Of deed ik vooral dingen waarvan ik dacht wat andere mensen gewenst vonden of wat andere mensen leuk vonden. En in dat schrijven kon ik en later ook wel in het kunst maken, kon ik veel meer mijn eigen stem doordrukken. Wat ik nou echt zelf leuk vond. En niet meer toetsen aan wat zou een ander leuk vinden.
1: Ja.
2: Maar dan beginnen soms de meest gekke dingen of wat je zelf echt leuk vindt op te schrijven. Dus daarin vind je dan wel weer de vrijheid terug. Dat je denkt, hey, volgens mij vind ik dit gewoon alleen leuk.
1: Ja.
2: Dat is dan voldoende motief om maar door te zetten en het zelf op te schrijven.
1: Ja, en nu is het dus uitgebracht. Er zijn zelfs naast dat boek zijn zelfs twee boeken uitgebracht. Waar gaat het project over, behalve over die koffietafels? Wat is nou het belangrijkste wat je daarin hebt gelegd?
2: Ik denk het belangrijkste is... ik zelf was altijd bezig met of beter worden of... het is toch nog steeds een soort prestatiecultuur. Wat ik erin wilde leggen is... dat je die prestaties ook even weg kan halen. Dus dat je niet een soort zelfhelpboek hebt... dat je ook weer met jezelf aan de slag zou moeten... maar dat je eigenlijk gewoon 10 verhalen leest van iemand die misschien vaak wel dezelfde universele ervaringen heeft als jou als 20er. Waar je gewoon mee kan identificeren. Zonder dat iets beter of slechter is of beter moet.
1: Ja.
2: Maar ja, dat je gewoon best kwetsbare verhalen kan vertellen. En dat je daar best wel een soort overlap in kan hebben.
1: Ja. Je zegt bijvoorbeeld overmoedigheid en zelfpijperij, figuurlijk en letterlijk.
2: Ja.
1: Daar moeten we het een andere keer misschien maar eens over hebben. Sieren de twintiger.
2: Ja, zo begin je. Zo begin je dus als twintiger. Vooral veel te overmoedig. En dat het leven maakbaar is. Dus zo begint het eigenlijk ook qua verhaal. Dat je vol goede moed ergens aan begint. Dat je denkt, oh, ik ga de hele wereld veroveren. En ja. Als ik astronaut zou willen worden, dan kan ik het worden. Ik heb soms ook nog wel eens het idee, als ik dan Olympische sporters zie... zeker in het begin 20, dan denk je ergens nog... nou, met een paar jaar oefenen, dan kan ik er ook staan.
1: Ja, ja.
2: Dus met die naïviteit begin je.
1: Ja.
2: En dat groeit langzaam tot een soort realiteitsbesef... en wat het leven nou echt inhoudt. En dan knipper je 2 keer als 20er... en dan zijn in 1 keer je ouders oud. En normaal waren die altijd onsterfelijk. En je knippert 2 keer en ze zijn 1 keer oud.
1: Ja, en dan gaat het leven ineens aan je voorbij...
2: Ja,
1: ja.
2: En zo zijn er denk ik heel veel universele ervaringen of worstelingen waar je dan mee te maken krijgt.
1: En die zitten allemaal in dat boek. Hey, ik zit me nog even af te vragen, want die twee boeken zijn er dus nu. Je bent helemaal op het pad van het kunstenaarschap, volle bak bezig, zou ik willen zeggen. Ik vraag me dan toch ook af, we hadden het natuurlijk ook over ongelukkig zijn, misschien wel op een heel... dieptepunt hebben gezeten.
2: Ja.
1: Kun je dan nu zeggen... hey, met het uitkomen van die boeken... met mijn nieuwe situatie... heb ik daar echt verandering in gekregen? Of is daar meer voor me nodig nog?

0: Nou, mensen vragen wel eens. Ik heb die boeken allemaal vooraf zelf ingekocht. Dus mensen vragen wel eens, oh, maar Koos, hou je het geld er wel uit? Want dan gaan mensen veel zeggen van, hey, is het dan wel waard geweest? En ergens ook als antwoord op je vraag van mij, ja, het heeft zich ergens al terugbetaald. Juist, ik merk dat ik andere gesprekken krijg met de mensen om me heen, of met mijn ouders, of met familie. Dat ik juist merk, hey, als je je kwetsbaar opstelt, dan beweegt de wereld echt wel met je mee of naar je toe. Dus ik denk dat een grote stap al wel is gezet in het begin. Of de juiste stappen of de juiste ontwikkelingen zijn gemaakt. En ik hoop gewoon dat het verder doorzet.
1: Yeah.
0: Dat ik die gesprekken kan blijven voeren. En mensen ergens kan blijven inspireren om ook kwetsbaar te zijn. En te durven. En eerlijk naar zichzelf te durven kijken.
1: Ja. Yeah. Nou, een inspirerend verhaal voor velen die zich zorgen maken over hoe gelukkig ze zijn of hoe leuk ze hun werk vinden wellicht. Jouw werk, die twee boeken en nog veel andere zaken zijn te vinden op kobiskaya.nl. Dankjewel dat je er was en voor het delen van je verhaal.
0: Top, nee, jij bedankt.
1: En denk je aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt. En dat kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800 0113.

0: Ja, dat is potential somber. En het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luistert naar de nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur, daarna vroeg. Volgende week zijn we er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte van hem. Ook komt er een fonds van bijna $1,8 miljard voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk maken ook kapitoolbestormers daar aanspraak op. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL Alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Een partij zonder leden, dat moet niet kunnen, vinden Progressief Nederland en D66. Maar hun voorstel om partijen zonder leden uit te sluiten van verkiezingen, ja, dat gaat volgens de Raad van State te ver.
3: Vroeg. Merel Wilaert.
0: Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 20 mei. Het voorstel van D66-Kamerlid Joost Sneller en GroenLinks PvdA-Kamerlid, inmiddels pro natuurlijk, Mikael Tsegay, die wilden alle partijen zonder leden, zoals de PVV, uitsluiten van verkiezingen. Maar dat is volgens het hoogste adviesorgaan van de regering, de Raad van State, een te verregaande beperking. Maar waarom willen deze Kamerleden dat nou? En hoe democratisch moeten partijen zijn in dit democratisch bestel wat we in Nederland hebben? Daarover ga ik in gesprek met Ingrid Leijten, hoogleraar staatsrecht aan Tilburg University. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, we vallen maar meteen in de deur, met de deur in huis. Dat voorstel, kan jij even schetsen wat het voorstel nou precies is?
4: Ja, nou dat houdt eigenlijk vooral in dat er eisen worden gesteld aan de interne organisatie van partijen. Hè, wat tot dusver niet zo is. Het zou onderdeel moeten worden van de wet op de politieke partijen. Die is al een aantal jaar in de maak. En daar komen eigenlijk alle regels die we hebben over politieke partijen samen. Ja, en het vereist vooral dat partijen inderdaad leden moeten toelaten. Dat die ook een zegje mogen hebben over het partijprogramma en over de kandidatenlijst. Daar komt het in de kern op neer.
0: Oké, dus dat is op zich vrij helder geformuleerd, maar blijkbaar te kort door de bocht. We komen daar zo meteen op terug. Is het een gesprek wat we eigenlijk vaak genoeg voeren? Hè? Hoe democratisch moeten partijen zijn in Nederland? Hoe kijken we eigenlijk aan tegen bijvoorbeeld een kiesdrempel? Nou, et cetera, gewoon hoe wij het hier inrichten.
4: Ja, dat is denk ik wel onderdeel van een belangrijke discussie. Hè, van waarom is democratie belangrijk en hoe zorgen we dat die voor iedereen goed functioneert. Hmm. Dus dat dit nu opkomt als mogelijke aanvulling op die wet op die politieke partijen. Dat lijkt me wel heel logisch.
0: Ja, ja, en ik bedoel, jij duikt hier natuurlijk onder andere alleen al voor je werk in. Verschillende landen hebben ook verschillende vormen van democratieën. Er zijn vergelijkbare constructies waar we in in ieder geval spreken over een democratie met een rechtsstaat. Hè, dus de trias politica. Uh-huh. Maar er zijn ook soortgelijke landen die veel meer een kiesdrempel bijvoorbeeld hebben. Of vinden dat je wel leden moet hebben. Is het goed om af en toe bij elkaar af te kijken?
4: Zeker, maar we zijn daar ook altijd wel voorzichtig in. Hè? Want landen zijn natuurlijk verschillend, hebben verschillende historische ontwikkeling doorgemaakt. Maar inderdaad is het zo dat je verschillende landen die een parlementaire democratie zijn, die wel veel gebruik maken van die politieke partijen, maar niettemin anders aankijken tegen de rol van die partijen en in hoeverre je die moet willen reguleren.
0: Hoe hou jij je daar eigenlijk mee bezig?
4: Ik hou me met name bezig met de democratische rechtsstaat en de eisen die daarbij komen kijken. Mm-hmm. Dus dit is daar onderdeel van. Hè. In het wetsvoorstel op die politieke partijen, daar staat bijvoorbeeld ook een mogelijk verbod op politieke partijen. Mm-hmm. Nou ja, dat is ook een thema waar ik dan vanuit mijn werk inderdaad over nadenk. En kijk hoe dat in andere landen is. Wat de voor- en nadelen van zo'n bepaling kunnen zijn. Hoe die geformuleerd is. Want het is natuurlijk ook nogal wat. Hè, als je die politieke partijen uiteindelijk zou mogen verbieden.
0: Ja, echt verbieden, ja. Nou, een spannende vragen werp je op. Dus ik kom zo meteen uitgebreid bij je terug. We gaan zoals gewoonlijk even naar muziek. Dus pak nog even die pot koffie die je voor jezelf hebt gezet erbij. En dan kan een luisteraar nog even nadenken over een eventuele vraag die hij aan jou zou willen stellen. We gaan nu eerst luisteren naar Sef en De Leven.

0: bewustzijn. Ja, als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja, maar dat denk ik niet, af en toe na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avond, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat
1: voor
0: nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet ik niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn?
0: Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
2: Stef en de Leven hoor je tijdens Vroeg. Wil je nou een vraag stellen, dan kan dat in de NPO Luister-app. En die vraag stel je dan aan Ingrid Leijten, hoogleraar staatsrecht aan de Tilburg University, want die is de gast.
3: Vroeg. Merel Wilaert.
2: Ja, Ingrid, ik heb het je net ook al even kort gevraagd. Hè. Beginnen bij het begin. Je had dat voorstel dus van D66-Kamerlid Joost Sneller en pro-Kamerlid Mikael Tsegay over eigenlijk het aan banden leggen, verbieden van partijen zonder leden. Nou kunnen we dat gewoon lezen als ze hebben het over de PVV, toch?
4: Dat heeft er zeker mee te maken. Hoewel het natuurlijk ook niet uitgesloten is, hè, dat er ook in de toekomst andere politieke bewegingen zijn die worden, nou ja, gekaapt door één of enkele personen. Dus dat is denk ik het grotere gevaar. Maar de PVV is inderdaad een voorbeeld van een partij die, ja, formeel wel een vereniging is. Want dat is een eis. Maar tegelijkertijd zo besloten is dat er niemand lid mag worden.
2: Ja, en precies dat moet je me toch even uitleggen. Wat betekent dat namelijk? Wat is nou het cruciale verschil van bijvoorbeeld in dit geval Wilders geweest om voor deze variant te kiezen? En waarom doen andere partijen dat tot op heden eigenlijk niet?
4: Nou, dat is een beetje het paradoxale, hè? Want je zou denken, oké, als je nou als eis hebt dat een politieke partij die zich met een naam wil registreren voor verkiezingen een vereniging is, ja, dan, hè, dan zou je toch automatisch denken dat dat dan ook impliceert dat ze leden hebben. Mm-hmm. Maar onderdeel van de verenigingsvrijheid, en dat is een grondrecht wat in de grondwet, maar ook in verdragen staat, is nou juist ook dat je als vereniging dan wel zelf mag bepalen, ja, hoe je die interne structuur vormgeeft. Dus wat voor eisen je stelt aan lidmaatschap, ja, of je dat inderdaad besloten houdt. Wat daar precies bij Wilders de overweging is geweest, weet ik niet. Maar wat nu natuurlijk, ja, denk ik, reden is om dat vol te houden, is omdat hij sterk zelf de touwtjes in handen heeft en hem dat blijkbaar heel goed bevalt.
2: Ja, precies. Oké. Hoe keek je naar dat voorstel toen je het zag?
4: Ik vind dat een sympathiek voorstel. Ik snap heel goed, hè, ik ken die discussie natuurlijk al langer, van wat moeten we met die wet op de politieke partijen. En ik snap heel goed dat we die eigenlijk ook willen gebruiken om, nou ja, de democratie wat weerbaarder te maken. Hè. Dus ook inderdaad te zorgen dat die niet in de toekomst nog meer gekaapt kan worden door enkele figuren. En dit is dan een logisch voorstel, omdat het dus ook in andere landen gebeurt. Omdat je dan eisen stelt aan, nou ja, hè, dat je toch als partij zelf tenminste maar echt democratisch georganiseerd moet zijn. En want daar zit het natuurlijk op. Hè. Het gaat niet om leden als zodanig, maar omdat het daarmee dan democratisch wordt. En je dus ook een grotere groep hebt die invloed, ja, kan hebben op de koers van zo'n partij. Dus ik snap dat voorstel heel goed. Ja.
2: Ja, en toch is er ook kritiek, als in ook de Raad van State heeft gezegd, dit is niet helemaal hoe wij het graag zien.
4: Ja, dat klopt. Hè. Het is niet zo dat de Raad van State zegt, die heeft daar voorlichting over gegeven, dat is gevraagd, dat hij zegt van, nou, hier moet je nooit aan beginnen. De Raad van State geeft ook aan dat, hè, de grondwet, maar ook vragen, die laten echt wel wat ruimte om ook iets te regelen voor die interne partijdemocratie. Heeft vooral ook vragen bij, nee, hoe is dat gemotiveerd? Omdat dat, nou ja, toch wel een beperking van een grondrecht is, wat we in Nederland ook hoog in het vaandel hebben staan. En hoe gaat dat in de praktijk werken? Hè? En welke sanctie leg je daarop op dat moment dat partijen daar niet aan voldoen? Dus er zitten wel wat technische puntjes waarvan ik ook zie, als ik dat lees, ja, daar hebben ze wel een punt, denk ik.
2: Ja, dus het eigenlijk, hoe simpel het klinkt, hè, dat je denkt, nou, logisch, geen leden mag je gewoon niet meedoen. Je zegt, in de praktijk gaat dat eigenlijk tegenvallen. Want er zijn nog allemaal varianten te bedenken die uiteindelijk juist ook schade toe zouden kunnen brengen.
4: Ja, het is, ten eerste is het ook de vraag, hè, in hoeverre gaat dit werken om, nou ja, de boel uiteindelijk democratischer te maken? Want je moet wel, als je een grondrecht wil beperken, moet je wel aangeven dat dat toch noodzakelijk is voor een bepaalde reden. Dat is natuurlijk best heel moeilijk. Maar ook, het voorstel laat aan de ene kant best wat ruimte aan partijen om via hun eigen statuten, nou ja, dan wel enigszins te bepalen wie lid mag worden en wie niet. Hmm. Dat is natuurlijk een beetje middenweg zoeken. Je kunt het ook niet helemaal voorschrijven. Hmm. Dus die zeggen, nou, dan kun je in statuten dat neerleggen. Maar vervolgens moet de Nederlandse Autoriteit Politieke Partijen, die gaat dus opgericht worden met die nieuwe wet. Die zou dan wel moeten kunnen controleren of partijen inderdaad voldoen aan de in hun statuten opgezonde regels voor dat lidmaatschap. Dus dat is allemaal best wel ingewikkeld en ook nog niet heel precies. En het is ook nog een beetje dus onduidelijk wat zo'n autoriteit dan precies zou moeten doen, hoe die dat zou moeten kunnen doen. Wat je er dan tegen kunt doen als je vervolgens de uiterste sanctie krijgt. Hè, want dat zou zijn, je mag niet meedoen aan verkiezingen. En dat is dan weer een beperking van het kiesrecht, ook een grondrecht.
2: Ja, daar komen we zo natuurlijk ook op. Het natuurlijk sowieso nu al zo dat verschillende partijen hun eigen vorm van democratie, ja, we kunnen als het goed is af en toe eens achter de deur kijken, hè, bij congressen, et cetera. Maar partijen vliegen dat nu natuurlijk al anders aan. Sommigen hebben heel veel vergaderingen, anderen hebben minder vergaderingen. Dat klopt toch?
4: Zeker. Dus ook waar er leden zijn, is het niet zo dat die altijd heel veel invloed hebben. Het is natuurlijk ook zo dat er maar een fractie van de mensen die gaat stemmen lid is van een politieke mm-hmm. partij. Dus inderdaad, dat kan ook een beetje schijn zijn soms, meer of mindere mate. En dat raakt inderdaad wel weer aan de vraag, oké, moet je dit willen vastleggen met misschien maar het geringe effect dat je ermee gaat hebben.
2: Hmm.
4: En dat is wel moeilijk, denk ik. Hè, want dat is ook het voorstel van de Raad van State, gaat dat nader onderbouwen. Dat is natuurlijk best moeilijk om te onderbouwen. Want ik snap dus enerzijds heel goed dat je iets wil doen aan die interne partijdemocratie. Hè, dat je ook überhaupt iets wil doen om die democratie te versterken. Maar om van dit voorstel, in abstracto te kunnen zeggen dat het daar ook echt aan gaat bijdragen.
2: Mm-hmm.
4: Dat is best nog wel ingewikkeld. En dat dus een beperking van de verenigingsvrijheid rechtvaardigt.
2: Ja, zoals Wilders het af en toe of her en der, waar die een keer achter een microfoon wil staan, dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak, legt hij het eigenlijk uit, ja, wij zijn gewoon heel democratisch, want de kiezer kan zelf besluiten of hij mijn model goedkeurt of niet. En als hij dat niet doet, dan hoeft hij ook niet op mij te stemmen.
4: Ja, en daar zit natuurlijk wat in. Hè? Het is ook niet ondenkbaar dat op het moment dat je een eis hebt van lidmaatschap, dat nog steeds heel veel kiezers, ook van een PVV met leden, helemaal geen belang hebben om lid te worden. En daar komt het in het kern wel een beetje op neer. Hè? Hoe democratisch is het om het helemaal te willen vastleggen? Omgekeerd is het natuurlijk wel raar, hè, dat de partijen, echt de spelers in ons democratische bestel, zelf kunnen zeggen, nou ja, we doen mee aan de democratie, maar intern vinden we dat niet zo belangrijk.
2: Mm-hmm. En als we even uitzoomen, los van dat dus lang niet altijd goed gaat of lang niet bij iedereen altijd hetzelfde, wat is het initiële idee van een democratische vereniging? Hè? Waarom vinden we het zo belangrijk dat je ook op partijniveau met elkaar stemt eigenlijk en koersen kan bepalen?
4: Ja, dat is ook wel een van de redenen voor het voorstel. Hè? Dus dat je echt van onderop ook een soort van wilsvorming maakt. Hè? Dat is natuurlijk partijen die, formeel zijn het gewoon verenigingen, net als elke andere vereniging. Maar dit soort verenigingen medieert natuurlijk tussen de overheid en het staatsapparaat en de mensen en wat die willen. Hè, misschien was dat vroeger nog wat meer zo dan nu, toen heel veel mensen lid waren. En nu zijn er via ook allerlei media natuurlijk meer manieren om je direct de hele tijd bij de politiek betrokken te voelen en je mening te geven daar ook over. Maar eigenlijk moet de wil van de kiezer ook gevormd worden binnen die clubs die dus met elkaar, soms vanuit een bepaald deelbelang of vanuit een bepaalde visie of ideologie, programma's opstellen waarmee je aan verkiezingen meedoen.
2: Ja, maar dat zou dus kunnen betekenen in een extreme variant dat de koers volledig zou kunnen veranderen van een partij. Dus dat bijvoorbeeld het CDA van, ik zeg maar iets, 30 jaar geleden hoeft over 10 jaar niet meer overeen te komen.
4: Zeker. En natuurlijk hebben die wel beginselprogramma's en uitgangspunten. En dit zijn ook wel dingen waar het voorstel wel naar heeft gekeken. Want het zegt dan bijvoorbeeld, nou, je moet in ieder geval 1 keer in de 4 jaar een partijprogramma opstellen. Daar moeten de leden ook zeggenschap over hebben. Dan moeten ze voorstellen kunnen indienen voor wijziging daarvan. Maar je mag als partijbestuur wel weer een aantal onderdelen van dat programma uitsluiten van stemmingen. Je zegt dan, nou, dit willen we wel graag zelf in de hand houden. Er is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid dat je bij dat lidmaatschap, dat je wel mensen uitsluit die vertegenwoordiger of bestuurder zijn van een andere politieke partij. Mm. Zodat die niet weer die partij van binnenuit kunnen kapen, als het ware, vanuit een andere politieke hoek. Maar inderdaad, dat zijn dus wel, is dus wel het niveau van nuance en techniek waar zo'n voorstel ook wel beducht op moet zijn.
2: Ja. Waar moet je eigenlijk als partij wel aan voldoen?
4: Nou, helemaal niet aan zo heel veel eisen dus. We vinden het belangrijk dat in Nederland veel partijen kunnen meedoen aan verkiezingen. Dat wil zeggen dat je, als je met een naam wil meedoen aan verkiezingen, dan moet je je kunnen registreren met die naam. En dat verlangt dat je die verenigingsvorm hebt. Dus dan moet je een vereniging hebben opgericht. Maar er is zelfs een optie.
2: Maar is dat moeilijk? Kan ik gewoon, als ik helemaal geïnspireerd ben door dit gesprek met jou, om 9 uur ergens heen mijn naam inleveren, en gaat dan de riedel meteen lopen?
4: Nou ja, dan moet je dus eerst een vereniging oprichten. En dat kan. En dan kun je vervolgens op het moment dat er verkiezingen aankomen jezelf daarvoor gaan registreren met een naam. Als je voor het eerst meedoet, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau, dan heb je nog een paar ondersteuningsverklaringen nodig. Maar dat is een goede handvol mensen die dat ondersteunen. Je moet een bepaald bedrag betalen. Maar dat is ook wel te overzien. Dat is meer administratieve kosten. En dat is ook het hele, toch het idee van die democratie die van ons allemaal is. En waar we toch vrij gemakkelijk in moeten kunnen komen. En dat is dus ook wel een beetje het onderliggende bezwaar hiertegen. En tegen dus dat kiesrecht. Je mag je verkiesbaar stellen. Dat je het wel iets moeilijker maakt.
2: Ja, want je zou, als je een soort van enthousiasteling bent bij dit idee, heel goed, we willen inderdaad partijen zonder leden, dat willen we niet meer. Dan zou je snel kunnen vergeten, maar ho, wacht eens even. Dat komt me nu goed uit. Maar als je er dus dieper over nadenkt, en ik heb zelf ambities over 5 jaar, zitten er wel degelijk haken en ogen aan. Dus je kan niet alleen maar omdat je de PVV stom vindt, automatisch meegaan in deze argumenten, zeg je eigenlijk.
4: Nee, nou ja, die neiging kun je natuurlijk hebben. Dat je denkt, nou, goed idee, maakt me allemaal niet uit dat het bijvoorbeeld onze grondrechten beperkt. Mm. Maar ik vind het dus ook wel heel goed dat, nou ja, in ons systeem ook ingebakken zit, door zo'n Raad van State onder andere. Maar ook in de Kamer zal daarnaar worden gekeken. De Eerste Kamer zal naar zoiets kijken. Dat je echt even goed kijkt van, ja, is het die beperking van dat grondrecht inderdaad wel waard. Want je kunt soms makkelijk denken, nou, dit vinden we een goed idee. Als het gaat om beperking van de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld ook. Of het demonstratierecht. Maar het kan ook tegen je gaan werken. Dus je moet er echt altijd goed over nadenken.
2: Ja, en dus wat je al eerder een beetje aangaf, gewoon de traditie van die verenigingsvrijheid. Hoe en waarom je een vereniging mag oprichten. Want daar zou het dan ook impact op kunnen hebben.
4: Ja, zeker. Hoewel uiteindelijk de eis is natuurlijk wel redelijk beperkt tot zorg dat je leden in beginsel toelaat. Dat je ze ook mee laat praten over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Dus dat is nog niet direct, denk ik, dat je dan geen partij meer kunt oprichten. Maar je moet inderdaad wel dat democratische, daar moet je wel achter staan. En het alternatieve optie, er is nu nog wel een optie om blanco mee te doen aan verkiezingen. En dan krijg je geen partijnaam, maar dan krijg je gewoon een nummer op de kieslijst. En dan hoef je geen vereniging te zijn. Okay. Dus dat is een beetje een alternatief. Van als je, weet ik veel, geen tijd meer hebt of op een of andere manier
2: te laat bent.
4: Bijvoorbeeld. Maar dat is ook iets wat het voorstel wil schrappen. Want ze zegt, ja, op het moment dat je dat nog steeds toelaat, dan is dat een makkelijke weg om dit te omzeilen. Mm. Dat moeten we niet willen. En dat zegt de Raad van State ook wel weer. Van ja, dan haal je toch die alternatieve uitweg. Die haal je weer uit het systeem. Ja. En daar moet je ook wel even goed over nadenken.
2: En hoe vaak komt dat nou voor ook? Ik kan me volgens mij herinneren bij dat laatste gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, dat er een partij was die om wat voor reden dan ook de late naam was doorgegeven. Dat er ergens achterin blanco een partij opdook.
4: Precies, zonder naam dus. En dat willen partijen dus meestal niet.
2: Nee,
4: maar
2: lijkt me heel onhandig.
4: Ja.
2: Hey, nou zei je net, hè, we zijn natuurlijk ook naast een democratische rechtsstaat een cultuur. En daarom verschilt het ook wel per land hoe we dat tot op de detail inrichten. Nou hebben wij bijvoorbeeld in Nederland geen kiesdrempel. Heeft dat ook allemaal hiermee te maken?
4: Ja, dat denk ik wel. We hebben sowieso zijn die politieke partijen, anders dan bijvoorbeeld in Duitsland, die worden bij ons niet echt gezien als onderdeel van de staat. Mm. En dan zou je kunnen zeggen, nou, als het echt een actor van die staat is, dan moet je dat wat sterker reguleren. Staat bijvoorbeeld in Duitsland ook in de grondwet, in Nederland niet. Wij zien dat meer als onderdeel van de samenleving. En inderdaad, we hebben toch ook een beetje de poldercultuur, zou je het misschien wel kunnen noemen. We laten partijen dus ook heel makkelijk toe, eigenlijk tot de vertegenwoordigende organen. Mm-hmm. Voor de Tweede Kamer, het moment dat je genoeg stemmen hebt voor één zetel, dan kom je erin. En dat is dan ook wel weer debet aan die versnippering in ons parlement. Mm-hmm. Waar je tot wel 20 partijen kunt hebben zitten op 150 zetels. Als je dat vertelt in het buitenland, dan kijken mensen je echt wel een beetje vreemd aan.
2: Ja.
4: Maar dat is dus grondwettelijk vastgelegd. En eigenlijk ons idee dat alle deelbelangen, een land van minderheden, al die minderheidsbelangen wel vrij gemakkelijk toegang moeten hebben tot dat democratische spel.
2: Ja, nou klinkt dat natuurlijk ook prachtig. Als in het klinkt een soort van ultiem democratisch. Elke linksbuiten zou in theorie een partij kunnen oprichten tot in de details. En daar kiezers voor proberen te verzamelen. Maar die vreemde blikken uit het buitenland, slaan die ook wel ergens op? Denk jij ook wel eens, je kan misschien doorschieten in de hoeveelheid poldervrijheid?
4: Ja, dat heeft natuurlijk ook wel praktische consequenties. Hè? Dus ik snap wel dat daar over discussie bestaat.
2: Nou, we zien het nu. Probeer nog maar eens een coalitie te sluiten met zoveel verdeelde zetels die je dan allemaal bij elkaar op moet gaan tellen.
4: Bijvoorbeeld, er zijn echt een coalitieland ook mede daardoor. En niet twee partijen, maar soms vier of vijf, bij wijze van spreken. Het betekent natuurlijk ook dat je hele kleine fracties hebt in de Kamer, die dus ook naar rato ondersteuning krijgen, die vervolgens wel worden geacht toch over alle terreinen mee te praten. Maar dat is praktisch ook haast onmogelijk. Dat zou ook reden kunnen zijn om te zeggen, we moeten onze Tweede Kamer uitbreiden. We hebben meer zetels nodig. Het land is gegroeid en zo, dus dat is misschien ook wel eens tijd.
2: Ja, want wij hebben natuurlijk relatief weinig zetels voor 18 miljoen inwoners.
4: Ja, absoluut.
2: Oké, dan hebben we dat in ieder geval vastgesteld. Er is dus wel een wet in de maak, de wet op de politieke partijen. Daar zitten ook ander soorten dingen in. Dat gaat bijvoorbeeld ook over giften, en over hoe worden partijen eigenlijk opgebouwd qua subsidiëring, et cetera. Zit ik in een goede hoek? Wat valt er nog meer onder?
4: Ja, het is een heel uitgebreide wet, met zo'n 150 bepalingen erin. Er komt ook veel in samen wat al in andere wetgeving stond. We hebben wel een wet op de financiering van politieke partijen. En dat betekent inderdaad, je moet transparant zijn over hoe je gefinancierd wordt. Het gaat over de subsidie die partijen kunnen krijgen. Dus het brengt eigenlijk alle onderdelen die nu een beetje her en der zijn opgenomen samen. Mm. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het eventuele verbod op politieke partijen. Dat is nu ook al wel geregeld, maar dat staat in het burgerlijk wetboek meer algemeen bij verenigingen en wanneer zou je ze, als het echt nodig is, kunnen verbieden. En dat wil men dus ook netjes in die overkoepelende wet op de politieke partijen opnemen en echt toespitsen ook op de politieke vereniging.
2: Ja, waarborgen eigenlijk. Hè? Dat verbod, of juist het, hoe zeg je dat, de reden om een verbod niet te willen, daar is discussie over, daar komen we zo nog op terug. Ik moest wel denken aan een redelijk recent incident, of tenminste een groot voorval heeft het nieuws gedomineerd. Hè? Iemand als bijvoorbeeld een Guidi Markushouwer, die natuurlijk absoluut nou, ellendige opmerkingen heeft gemaakt ten eerste, maar ook wel vaak onrechtstatelijk, hè, eigenlijk dingen zegt waarvan je denkt, ja, dat kan gewoon helemaal niet. Zag ik ook online ergens wel een hevige discussie, even los van of een partij democratisch ingericht is of niet, maar ze moeten in ieder geval de rechtsstaat altijd erkennen en misschien moeten we anders daar wel een grens stellen.
4: Ja, dat is zeker een goede discussie. Maar het is wel heel moeilijk om die vrijheid toch van vereniging zo ver te beperken dat je een partij verbiedt. Hè? Dus in het voorstel.
2: Om antirechtstatelijk te zijn, eigenlijk.
4: Ja, nou ja, er staat dan in dat voorstel: dan moet je als partij een daadwerkelijke en ernstige bedreiging zijn voor de democratische rechtsstaat.
2: Mm-hmm.
4: Dus dan moet je
2: wat
4: wel.
2: Wat een abstract begrip is eigenlijk.
4: Ja, maar ja. Omgekeerd, als je dat heel erg probeert dicht te timmeren, dan wordt het niet altijd beter ervan. Hè? Want dan moet je bij wijze van spreken nu al vastleggen, ja, wat zo'n daadwerkelijke en ernstige bedreiging is. En dan vergeet je misschien iets wat in de toekomst wel gaat gebeuren.
2: Hmm.
4: Maar dat betekent dat zo'n partij wel echt een grote macht moet hebben om echt, nou ja, die democratische rechtsstaat ook echt intern een beetje omver te gaan werpen, wil je overgaan tot zo'n verbod.
2: Hmm.
4: Dus als je een kleine partij hebt of een kleine fractie, hè, ook daar speelt weer een rol. In Nederland heb je altijd coalities nodig. Dus zelfs als je een partij hebt die flink op het randje zit, ja, die heeft nog niet alleen de macht. En voordat je echt bij dat verbod komt, ja, dan moet er echt wel heel wat aan de hand zijn. Dus ik vraag me ook echt af, hè. Het is goed dat het erin staat. Maar vaak gebruiken zul je het niet.
2: Oké. We gaan naar muziek en daarna komen we eindelijk uit bij dat verbod. Hoe ziet het er precies uit? Waar liggen die grenzen tot op heden? Ik heb John Mayer klaarstaan met Wildfire. En als je een zitten luisteren, een vraag hebt, stuur die in de NPO Luister-app.

0: Je luistert naar Vroeg van woensdag 20 mei. De Raad van State was niet enthousiast over een voorstel van Progressief Nederland en D66 om partijen zonder leden, zoals de PVV, uit te sluiten van verkiezingen. Maar wetten en regels zijn er niet om een partij aan te toetsen. En daar wordt wel allerlei vormen aangegeven. Wil je een politieke partij oprichten in Nederland? Ja, dan zijn er eigenlijk helemaal niet zo heel veel voorwaarden aan verbonden. Maar kan je dan consequentieloos alles maar doen? Of zijn er toch uiteindelijk wel grenzen? Daarover ben ik in gesprek met mijn gast Ingrid Leijten, hoogleraar staatsrecht aan de Tilburg University.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
2: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, Ingrid, we zijn al heel veel doorgevlogen rondom het democratische proces van democratische partijen. Zijn er inderdaad wel toetsende consequenties? Is er een grens?
3: Ja, nou de grens die sowieso dus bestaat, maar ook in het wetsvoorstel staat, is dat een politieke partij uiteindelijk kan worden verboden.
0: Ja.
3: Dat is echt een uiterste redmiddel op het moment dat dus de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat in gevaar komen.
0: En daar waren we net een beetje geëindigd. Hebben we een soort voorbeelden, misschien wel uit het verleden, of waarvan je zegt dat is dus echt die ultieme grens?
3: Ja, er zijn een aantal voorbeelden geweest in Nederland. Dat waren bijvoorbeeld de NSB na de Tweede Wereldoorlog, of een meer afgeleide partij daarvan. In 1995 is nog de Centrumpartij 86 verboden, verklaard en ontbonden.
0: Met Jan Maat was dat, ja.
3: Ja, die was toen al best uit elkaar aan het vallen. Maar dat zijn voorbeelden. Het is wel heel moeilijk om in het algemeen te zeggen van dit is de grens en die mag je niet overgaan. Want het moet dus niet zozeer alleen maar gaan om een keer iets roepen of voorstellen doen die schuren met die rechtsstaat. Mm-hmm. Dat is de partij.
0: Zei al, het is heel moeilijk om aan te tonen ook eigenlijk. Terwijl de voorbeelden die je net gaf, zoiets als de NSB. Ja, daar heb je zo'n enorm dossier van liggen waarvan je kan zeggen dit is gevaarlijk voor de rechtsstaat. Kijk maar, dan wordt het makkelijker.
3: Precies. Ja. En het is inderdaad niet zo dat je dat. Kamerleden hebben juist ook bijvoorbeeld heel veel vrijheid om dingen te roepen. Mm-hmm. Kunnen daarvoor ook niet vervolgd worden als ze dat in het parlement doen. Dus zoiets is nooit genoeg. En dan moet je echt dus naar structurele, daadwerkelijke en ernstige bedreigingen gaan. En dan heb je dus een partij nodig die ook flink wat macht heeft.
0: En je kan ook iets strafbaars doen in het openbaar. Maar dat hoeft niet per se impact te hebben op jouw rol in het parlement. We weten bijvoorbeeld van Geert Wilders dat hij natuurlijk ooit veroordeeld is, voor de minder Marokkanen uitspraak. Maar dat was omdat hij dat buiten het parlement deed, als ik het goed heb onthouden.
3: Precies, en dat heeft dan natuurlijk nog geen consequenties voor de partijen als zodanig.
0: Nee.
3: Kijk, er wordt hier uiteindelijk ook best wel veel van de kiezer verwacht. In de zin dat je mag hopen dat in een democratie mensen gaan stemmen op democratische partijen, of partijen waar ze invloed kunnen hebben, of op partijen die niet al te veel schuren met die rechtsstaat. Mm. Dus voordat je dat aan de rechter overlaat om dan overal stokjes voor te gaan steken, dat past ook niet zo bij ons.
0: Nee, dat wordt ook heel paradoxaal eigenlijk. Dan haal je het juist allemaal bij de kiezer weg en dan is er één autoriteit die dat allemaal aan banden gaat leggen.
3: Precies, terwijl zo'n democratie moet natuurlijk ook van onderop en zelf vormgegeven worden. Dus voor een deel zul je het ook echt moeten hebben van de kiezer die dat afrekent.
0: Ja, oké. Er zijn ook andere vormen waarin je in ieder geval elkaar een beetje in check kan houden in dat parlement. In 2022 werd een partijleider namelijk wel op de vingers getikt. Laten we even teruggaan naar een fragmentje en dit is uit Goedemorgen Nederland.
4: De Tweede Kamer dan stemt vandaag over de schorsing van Thierry Baudet.
5: Die lijkt een meerderheid te gaan halen, als we de Haagse bronnen tenminste moeten geloven. En dat zou van deze dag in Politiek Den Haag een historische dag maken. Want het is uniek dat een Kamerlid op deze manier door zijn collega's wordt geschorst. Dat voor een vrij zakelijke overtreding, zo zou je kunnen zeggen, niet vanwege zijn spionuitspraken over Sigrid Kaag, waardoor het hele kabinet de zaal verliet, of door andere controversiële uitspraken die recent door de forumleider zijn gedaan, maar door het niet correct opgeven van zijn nevenactiviteiten.
0: Ja, de nevenactiviteiten. Dat werd uiteindelijk niet gewaardeerd, zullen we maar even mild zeggen. Hoe volgde jij dit?
3: Ja, interessant. En ik denk ook dat het dus goed is dat we een aantal afspraken en eisen hebben. Bijvoorbeeld over financiering en nevenactiviteit en transparantie. Want als je het niet altijd inhoudelijk kunt zeggen, dit mag niet en dit gaat te ver. Dat is gewoon heel ingewikkeld. Mm. Dan heb je in ieder geval een aantal formele eisen. Je moet dat soort dingen wel gewoon netjes doen. Ja. Want we willen ook weer weten, wie heeft inderdaad die invloed op die partij. Hoe zit het met die financiering? En voor een deel is dat dus ook aan Kamerleden zelf om te doen. Hè? Dat geldt ook voor wat je wel en niet mag zeggen. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer en et cetera, die hebben hun eigen reglement van orde. Mm-hmm. En daarin maken ze ook afspraken met elkaar. Wanneer mag je nou als voorzitter wel ingrijpen in het debat?
6: Ja, maar die nevenactiviteiten die gingen dus in dit geval te ver. Al die andere zaken kan ik me ook voorstellen dat het dus ook afhangt van wat voor kamer er zit. Hè? Ik bedoel, hoe rechtser of hoe linkser of hoe midden je kamer verdeeld is. Die denken als het goed is allemaal anders over dit soort zaken.
3: Zeker. En dat betekent dus ook wel weer dat je ook daar weer voorzichtig moet zijn met hoeveel je allemaal verlangt en verbiedt. Want je kunt wel met elkaar eens zijn dat het goed is om ook bepaalde uitspraken of zo niet toe te laten of heel snel aan de bel te kunnen trekken. Maar op het moment dat er een Kamermeerderheid zit die dan weer tegen jouw nobele belangen is, dan kan dat ook weer tegen je gaan werken. Dus het is echt een balansoefening tussen proberen elkaar wel de maat te kunnen nemen, maar toch niet het democratische proces te veel te beperken.
6: Nee, precies. En als het goed is, of tenminste dat hoop je, worden keuzes ook wel beargumenteerd. Hè? Dus het is niet zo, we schortsen je nu, we flikkeren je eruit, maar we geven daar geen woorden aan waarom we dat doen. Dus je hebt ook een soort normstelling of moraliserend gesprek natuurlijk in zo'n kamer.
3: Zeker, als het goed is wel. Ja.
6: Ik dacht wel, zeker als het over dat stukje financiering gaat, je hebt natuurlijk iets als nevenactiviteiten, oftewel wat doen mensen naast dat ze ook volksvertegenwoordiger zijn. Maar als ik het goed heb je wel degelijk grenzen aan wat bijvoorbeeld mensen mogen ontvangen. Hè? Als het bijvoorbeeld over de campagnekassen gaat.
3: Ja.
6: Of mensen wat partijen mogen ontvangen.
3: Zeker. Ik heb niet allemaal paraat hoe dat precies in detail zit. Maar daar zijn allemaal wel regels over. En dat hoort ook bij bredere discussies over integriteit. En er zijn allerlei integriteitscodes.
6: En over de cultuur waar we mee begonnen. Hè? Ik bedoel, in Amerika is het volkomen normaal om je helemaal vol te laten spekken. Daar zitten bijna geen grenzen aan. En in Nederland hebben we toch blijkbaar een andere behoefte.
3: Zeker, dus dat is ook echt wel een van de redenen om in Nederland hoopvol te zijn. Dat we daar dat geld in ieder geval nog niet zo prominent als machtsfactor hebben ingebed in het systeem. Ja. Dat is,
6: waarom hebben wij dat eigenlijk geproblematiseerd? Wat zijn de argumenten om te zeggen, er is gewoon een grens aan wat je per persoon over mag maken naar een partijkas?
3: Uiteindelijk ook hetzelfde idee, denk ik, van democratisering. Iedereen moet invloed kunnen hebben op een partij. Mm. En het kan niet zo zijn dat je door giften of door grote bijdrage aan een partij eigenlijk ook verwacht, als onderneming of wat dan ook, dat je dan dus wel gevallige politieke uitkomsten gaat krijgen.
6: Een soort omkoping.
3: Precies, dat je invloed hebt op het partijprogramma of wat vervolgens daarmee wordt gedaan.
6: Hmm. Maar kunnen we dat nu helemaal uitsluiten? Ik bedoel, het feit dat je misschien niet miljarden kan overmaken, dat betekent natuurlijk niet, je kan wel volgens mij een ton overmaken, dat is ook niet niks. En dat is misschien ook een beetje diffuus hoor, maar je hebt natuurlijk ook wel een lobbycultuur in Nederland. We weten duidelijk dat bepaalde partijen nou eenmaal andere stemmen vertegenwoordigen dan dat de ander doet. Het hele democratie idee van kiezers, dat klopt. Ik kan naar een stembus, jij kan dat ook. Je kan ook demonstreren, dat zijn allemaal rechten die je hebt. Maar de kans dat een gewone burger direct met een kabinet aan tafel zit, is natuurlijk anders dan de aandeelhouders van Shell, zou ik maar zeggen.
3: Ja, zeker. Lobbypraktijken, et cetera. Dat is ook wel onderdeel van die blijvende discussie. Hè. Moeten we dat nog transparanter maken? Hebben we die lobbyregisters nodig? Want het is natuurlijk ook een illusie om te zeggen dat iedere burger altijd evenveel impact heeft op de koers van een partij. En dat de grotere actoren daar sneller invloed op hebben. Tegelijkertijd hoort dat ook dus wel weer een klein beetje bij die Nederlandse poldercultuur. Hè, dat we aan tafel zitten ook met werkgevers en werknemers. En de belanghebbende partijen. Maar het moet op zijn minst transparant zijn. En dan is het ook weer voor de kiezer om daar dan weer consequenties aan te verbinden.
6: Ja, dat is het. Het lijkt me op zich ook wel leuk binnen jouw vak dat je dit gesprek, denk ik, regelmatig voert.
3: Zeker. En eerlijk gezegd, dat is ook niet minder interessant geworden de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk echt wel te maken met wat bedreigingen van die democratische rechtsstaat in Nederland en elders. En ik vind het best allemaal spannend hoe zich dat gaat ontwikkelen.
6: En waar zie jij die dan in Nederland?
3: Om over na te denken.
6: Zit dat ook in dit gesprek wat wij nu met elkaar voeren? Hè? Dus over wel of geen partijen aan banden kunnen leggen, verplichting stellen van bijvoorbeeld de lidmaatschap. Of gaan jouw alarmen ergens anders vanaf?
3: Ja, nee, dat zit zeker ook hierin. En dat is zeker ook onderdeel van de reden voor dit voorstel. Hè? Dat je ziet wereldwijd dat er grote aantrekkingskracht is van sterke leiders, partijen of mensen die autocratische trekken hebben en die tegen de burger zeggen, wij lossen het allemaal wel op en je krijgt wat je wil en die rechtsstaat, daar laat ik me niks aan gelegen liggen. En dan is er dus niet één knop waar je aan kunt draaien om dat te voorkomen. En om te voorkomen dat er partijen worden gekozen die uiteindelijk die democratie om zeep helpen. Door bijvoorbeeld het kiesstelsel aan te passen, door verkiezingen niet meer te accepteren of wat dan ook. En dan zijn er verschillende kleine knopjes waar je misschien aan probeert te draaien. Ja, en één ervan is toch ook wel dit.
6: Ja, het paradoxale is ook dat juist partijen die wij misschien als ondemocratisch of antirechtsstatelijk zouden omschrijven, er zelf juist nogal prat op gaan dat ze superdemocratisch zijn. Hè? Zitten we dan ook op een lijn dat we soms gewoon totaal verschillend naar dat begrip zijn gaan kijken? Ik moet bijvoorbeeld denken aan een boek van Ilja Leonard Vijver, wat gaat over absolute democratie. Ja, en natuurlijk de vorm die wij in Nederland kennen. Kom jij dat ook tegen in gesprekken hierover?
3: Zeker. En,
6: want even
3: en
6: dus, misschien voor de orde, wat is de absolute variant van democratie?
3: Nou, de absolute variant van Leonard Vijver is, daar hoorde ik ook wel over, dat misschien moet je dat helemaal geen democratie willen noemen, want dat is het dus niet. Ik denk dat democratie heel
6: maar zo
3: vaak
6: klinkt het wel natuurlijk. Hè, als
3: het wordt heel vaak gebruikt als de wil van het volk en de meerderheid bepaalt.
6: Ja, the winner
3: en
6: takes it all.
3: Dat is democratie, ja. En dat zie je ook bij de asielprotesten en rellen her en der. Dat men zegt, de democratie wordt van ons afgepakt. Omdat wij hier niet een stokje voor mogen steken. Hmm. Maar democratie is natuurlijk niet één minderheidsbelang. En zelfs ook niet alleen maar het meerderheidsbelang. Dat je meteen kunt doordrukken in allerlei uitkomsten. Democratie is het samenkomen van verschillende belangen en ook een goede afweging daartussen, waarbij je ook uiteindelijk minderheden recht moet doen. Hè? En daar gaat die democratie een beetje over in die rechtsstaat. Mm-hmm. Als je kunt heus met een politieke partij of met een groepering met bepaalde wensen komen, maar dat is dan nog niet wat er uit moet rollen. Hè? Uit een wetgevingsproces ook. Hè? Daarom hebben we ook die Raad van State die advies geeft. Ook als het gaat om regeringsvoorstellen. Nou ja, die vergaande dingen willen regelen. Je moet in die tussentijd ook naar de andere groepen krijgen. Dus het is gevaarlijk, denk ik ook wel, om te hameren op zo'n democratiebegrip. Als jullie het willen, dan heb je er recht op. Want zo werkt het niet.
6: Nee, precies. Daar zit natuurlijk ook dat alarmerende in van die absolute democratie. Zoals jij het eigenlijk zegt, zou je eigenlijk dus niet eens een democratie moeten noemen. Maar ja, het is soms ook wel ingewikkeld. Ik merk het zelfs bijvoorbeeld in gesprekken met vrienden, dat je uiteindelijk denkt, hebben wij het eigenlijk nog wel over hetzelfde als we het over democratie hebben?
3: Ja, het is zeker ingewikkeld. En ik snap ook ergens heel goed dat dat beroep op die democratie, dat werkt. Want op het moment dat je tegen een groep mensen, tegen je achterban zegt, ik ga dit voor jullie regelen. Jullie zijn een grote groep. Dit moeten we gewoon in Nederland voor elkaar krijgen.
6: Ja. Jullie willen het, de meerderheid willen het, het volk willen het. Eigenlijk allemaal dat soort termen om het te rechtvaardigen.
3: Precies. Mm-hmm. En dan, en vertrouw mij maar, ik ga dat voor jullie regelen. En als het niet doorgaat, nou dan is het hele systeem corrupt. Maar dat doet natuurlijk geen recht aan dat je waarschijnlijk het alsnog maar tegen een kleine minderheid hebt. En dat wat je dus in die autocratische neigingen ziet, is dat zo'n leider dan zegt, ik ga het voor jullie regelen. En op een gegeven moment ook niet meer naar die eigen achterban luistert. En die macht die dus verworven is, door die grote achterban, ja, desnoods ook tegen die achterban gaat gebruiken. Hè. Dat zie je ook wel in Amerika, dat er af en toe mensen ook schrikken van, ik dacht niet dat Trumps beleid tegen mij zou uitpakken. Ja. Maar we hebben hem inmiddels zo'n grote vrijbrief gegeven, lijkt het wel. Ja, dat wel kan gebeuren.
6: Ja, want dat is natuurlijk het idee van eigenlijk ons stroperige model, waarvan we ons denk ik allemaal kunnen inleven in, als je echt iets heel graag wil, dan is het best ingewikkeld dat je zoveel hordes tegenkomt. Ja. Maar er zit wel een idee achter, namelijk om dit soort dingen te voorkomen, toch? De wil van het volk, waar uiteindelijk allemaal slachtoffers kunnen vallen of minderheden totaal geen stemrecht letterlijk meer hebben.
3: Precies. Ja. Het is inderdaad stroperig. Het is ook niet perfect. Hè? Nee. We moeten denk ik echt wel op allerlei manieren, dus ook juridisch, blijven werken aan hoe geven we die democratie nou goed vorm? Heb je misschien burgerberaden meer nodig? Nou, het zijn allemaal discussies. Maar we moeten ook een beetje omarmen uiteindelijk dat de democratie gewoon een heel onzeker project is. En dat er 9 van de 10 keer niet uitrolt wat jij wil, maar je er alsnog blij mee moet zijn, omdat het in ieder geval democratisch tot stand is gekomen. En er dus de hele tijd, dat is ook natuurlijk een kenmerk van een democratisch bestel, dat je periodieke verkiezingen hebt en dat je er altijd op moet kunnen rekenen dat, ook al zit er een tijdje een regering waar je niet blij van wordt en zijn er uitkomsten waar je niet blij van wordt, er komt weer een tijd dat je weer mag gaan kiezen en dat de macht weer kan verschuiven naar een ander plekje. Nou ja,
6: en nogmaals, je kan de straat op in de tussentijd, je kan je verenigen. Dus er zijn op zich zijn er meerdere momenten op een dag zelfs waarin je politiek zou kunnen uiten. Moet je maar hopen dat het ook opgepakt wordt, maar het kan wel.
3: Ja, zeker. En dat is dus ook een groot goed. En dan betekent dus ook dat je toch steeds heel voorzichtig moet zijn met het beperken daarvan. Hè. Ook als het gaat om bijvoorbeeld demonstraties. Hè, dat is ook altijd een discussie van, misschien moeten we dat wat meer aan banden leggen. En het gaat allemaal de spuigaten uit. Maar je wil niet in een situatie komen waarin jij over 10 jaar zelf niet meer mag demonstreren, omdat er een heel uitgesproken regering zit die ook jouw heel valide belangen niet meer goed genoeg vindt.
6: Dat is natuurlijk altijd die balans. Hè? Dat je van tevoren zelf, waar we eigenlijk een beetje mee begonnen, je kan er zelf nog enthousiast over zijn. Alleen vergeet niet dat het ook ooit tegen je kan werken. Dus denk heel goed na over waarom je bepaalde keuzes wel of niet steunt.
3: Ja. Precies. De wens om nu dingen dicht te timmeren heeft ook echt risico's.
6: Ja. Weer even terug naar eigenlijk waar we mee begonnen, namelijk die interne democratie van partijen. Is het zo dat je zou, ik weet eigenlijk niet in hoeverre dat nu al zo is, hè? Maar er zijn natuurlijk ook ik stem op partijen waar ik niet lid van ben per se. Dus dan moet ik het hebben van partijprogramma's. Ik moet ze volgen in debatten. Ik kan naar moties kijken. Vind je dat je bijvoorbeeld algemene vergaderingen, dat een verplichting zou moeten zijn en ook dat je die zou moeten kunnen volgen? Of moet je daar lid voor zijn?
3: Ja, dat is natuurlijk ook wel weer ingewikkeld om te zeggen, dat daar zou iedereen
6: bij moeten kunnen. Het woord is misschien ook niet op zijn plek, maar
3: precies, hè. Maar je snijdt denk ik wel een belangrijk punt aan. Hè? Dat we kunnen heel veel stampij maken over dat lidmaatschap, maar tegelijkertijd zijn er tegenwoordig gewoon heel veel kiezers die misschien zelfs wel een vaste partij hebben, maar alsnog geen lid daarvan zijn. Dus daar dan alsnog geen invloed op kunnen hebben. Kijk, dat is toch natuurlijk ook wel weer die verenigingsvrijheid, dat je ook moet kunnen zeggen, je moet lid worden om mee te kunnen doen en mee te kunnen praten. Maar het is wel zo dat er zullen genoeg mensen zijn die misschien toch op een iets minder uitgesproken manier wel wat meer weten of kunnen zeggen over de koers van een partij.
6: Ja. Zou je het aanraden eigenlijk? Want je zei ergens in dit gesprek van ooit waren best wel veel mensen lid. Dat was misschien ook in tijden van de verzuiling. Toen was dat eigenlijk een soort van logica. Hè, dat je bij een partij hoorde of er lid van was. Dat is later minder geworden. Zou je zeggen, het helpt wel het democratische proces om naast kiezer en stemmer ook lid te zijn?
3: Ja, ik denk dat wel. Dat is ook natuurlijk een beetje een persoonlijke opvatting. Maar ik denk wel dat het helpt als veel mensen lid zijn van een partij. Omdat je dus dan ook wel bij kunt dragen aan de koers van een partij. En je kunt zelfs lid zijn van meerdere partijen. Hè, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar als je ook ziet dat

0: Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar als je ook ziet dat sommige andere partijen, hè, zoals de FVD, juist wel flinke lidmaatschapsaantallen hebben, dan moet je daar denk ik wel wat tegenover kunnen zeggen. En we zijn natuurlijk allemaal heel individueel en je bent het meestal niet altijd met alles van een partij eens, of een tijdje niet en dan een tijdje weer wel. Dus dat weerhoudt mensen misschien ook wel van om lid te worden. Maar voor een vitale democratie, ja, het zou van mij wel ietsje meer mogen.
1: Oké, we gaan nog door naar een klein stukje van wat vragen.
2: Vroege vragen.
1: Ja, heel veel vragen die gesteld werden, die heb ik eigenlijk ook al met jou doorgenomen. Dus dank je wel voor iedereen die het heeft ingestuurd. We hadden het zelf ook van de prachtige redactie al, dus het is geen onwil. Nee, ik heb niet bij iedereen de naam genoemd, maar gelukkig kwamen ze soms overeen. Ali die stelt de vraag, hoeveel verantwoordelijkheid kan je eigenlijk bij de burger leggen als het gaat over de bescherming van de democratie?
0: Ja, inderdaad. Ik heb al gezegd, uiteindelijk moet die burger ook die democratische partij willen. En die rechtsstatelijke partij. En aan de ene kant lijkt dat van, nou, dat moet die burger dan allemaal gaan beschermen. Maar dat is natuurlijk wel de essentie, hè, van die democratie, dat die burger het voor het zeggen heeft. Dus als wij massaal op partijen gaan stemmen die geen leden hebben of die antirechtsstatelijke voorstellen doen, ja, dan ben je wel een beetje lost. Hè? Dus uiteindelijk gaat het erom wat wij willen. En dat betekent dus ook dat als je die democratie en die rechtsstaat goed wil beschermen, dat je ook echt goed moet werken aan burgerschapsonderwijs. Hè? Waarom is die democratie nou belangrijk? Wat houdt dat nou in? Red je dus anders niet. En ook media is daar natuurlijk enorm belangrijk. En tegenwoordig ook heel ingewikkeld. Hè? Want hoe komen mensen ook aan hun informatie? Welke kanalen en algoritmes bepalen hoe jij je politieke mening vormt? Dat is ook echt belangrijke
1: thema's. Nou, je zei net eigenlijk, onderwijs, waarin uitgelegd wordt hoe het werkt en waarom het goed is om betrokken te zijn. Dat is natuurlijk één van de dingen. Maar ik kom ook wel eens mensen tegen die zeggen, ja, politiek interesseert mij gewoon eigenlijk niet. Dat is best moeilijk, hè? Want dat mag ook natuurlijk gewoon in een democratische rechtsstaat. Dat je denkt, ja, het zal wel.
0: Ja. Dat mag zeker. En tegelijkertijd is er
1: als iedereen dat zou hebben, dan wordt het ingewikkeld.
0: Ja. En dat suggereert ook een beetje dat politiek dus iets ver weg is. Hè? Dat gaat over Den Haag, dat gaat over dingen die jou niet raken. Terwijl bijna alles is politiek. Hè? De vraag of je een plek krijgt op de kinderopvang, tot je uitkering, tot wat er in je straat gebeurt. Dat zou mijn antwoord daar dan op zijn. Van oké, maar weet je wel dat dit en dat en dat uiteindelijk ook politiek is? En eigenlijk.
1: Ja, tegelijkertijd, politiek is misschien, mensen zijn misschien wat politieker dan ooit. Dat zeg ik zomaar op eigen titel en totaal niet onderbouwd. Maar gewoon, je zou ook kunnen zeggen, heel veel mensen gaan tegenwoordig de straat op. Zijn meer demonstraties dan ooit. Ja. Mensen volgen of het nou gezonde kanalen zijn of niet. Maar ze volgen in ieder geval via bijvoorbeeld algoritmes of mainstream media wel wat er gebeurt. Er zijn veel discussies. Dus naast dat het soms onprettig is, niet per definitie een slecht teken natuurlijk.
0: Zeker. Dat is natuurlijk ook op zich makkelijker om bij informatie te komen. Er zijn allerlei manieren om actief te zijn. En ook dat is inderdaad wel een vorm van politiek. Hè. Dat kan ook in je eigen wijk zijn. Het hoeft niet altijd bij een politieke partij te zijn. Hè. Bij welke club of groep je ook iets doet. Of aan discussies je meedoet. Hè. Daarbij misschien wel, hè, als je online allemaal statements op het internet gooit. Ja, of hoe politiek dat uiteindelijk is, hè, als je vervolgens niet luistert naar de reacties daarop of ook ruimte hebt voor een discussie.
1: Ik wil je ontzettend bedanken. We hebben nog 30 seconden, dus ik wil je goed afkondigen. Ingrid Leijten, hoogleraar staatsrecht van de Tilburg University. Fijn dat je met mij bedacht wilde beginnen en met de luisteraar natuurlijk. Haakt je nou later in, wil je het terugluisteren, dan kan dat via je favoriete podcast app, via NPO Luister bijvoorbeeld. Morgen is vroeg er weer een nieuwe gast en ook weer een nieuw onderwerp. Nogmaals, dank je wel. We hadden het natuurlijk over het al dan niet verplicht stellen van leden in een politieke partij. Succes vandaag. Ja.
3: NPO Radio 1. 6 uur.

0: Boom.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is woensdag 20 mei. President Poetin is in China, waar president Trump net zijn hielen heeft gelegd. En het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: In april vielen er 238 burgerdoden door Russische aanvallen in Oekraïne, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen waren het er 312. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Oekraïne voert ook steeds meer luchtaanvallen uit op doelen in Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van het bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL Alert verstuurd. Het opruimen van de asbestdeeltjes in Schagen kan nog weken duren. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoek zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Ze noemen het openlijke corruptie. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Zij eisen dat het kabinet in actie komt voor activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer een tijdje stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo in de jaren 90. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook een onderzoek. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet gisteren punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen in de Premier League. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De Russische president Poetin is weer op bezoek in China. Volgens China al voor de 25e keer. De handelsrelatie tussen de twee grootmachten, vooral op het gebied van energie, is sterk. Het bezoek van Poetin komt maar een paar dagen nadat de Amerikaanse president Trump in Peking was. Correspondent Gabi Verberg. Is dit expres zo getimed van Poetin of is het gewoon toeval?
4: Het is gewoon toeval, ben ik bang. Het was al lang bekend dat Poetin in de eerste helft van dit jaar lang zou komen. Nou ja, dat is hij nu. En het bezoek van Trump werd in verband met de oorlog in Iran met 6 weken uitgesteld. En daarom zitten ze nu dus zo dicht op elkaar. Dus het is gewoon toeval. Maar het bezoek van Trump zal wel een groot onderdeel zijn van de gesprekken, denk ik, tussen Xi en Poetin. Want die laatste heeft al gezegd dat hij graag wil weten wat daar besproken is.
2: En waar gaan ze het allemaal over hebben?
4: Ja, ik denk dat het zwaartepunt van deze ontmoeting ligt op handel. En voornamelijk zal het gaan over gas. China is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Rusland. En ze worden ook steeds belangrijker. Sinds de uitbreek van de oorlog in Oekraïne heeft de EU inmiddels 20 sanctiepakketten ingevoerd tegen Rusland. En dat beginnen ze toch echt wel te voelen. De Russische economie heeft het zwaar. En wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen. Het ding is een beetje dat ze het al jaren niet eens worden over de prijs. China wil dat gas namelijk hebben voor de prijs die Rusland binnenlands ook hanteert. En Rusland wil natuurlijk verdienen aan dat gas. Maar het is best denkbaar dat er vandaag een overeenkomst wordt bereikt. Ook omdat Poetin met een gigantische handelsdelegatie van olie- en gasbedrijven zojuist is aangekomen.
0: Maar wat zijn de kaarten die Poetin, die Rusland in handen heeft?
4: Ja, het veiligstellen van olie en gas is voor China ook steeds prangender geworden sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. En dat blijkt ook uit de statistieken. Rusland verkocht ruim 30% meer olie aan China sinds het uitbreken van de oorlog. Eerder werd het voor China natuurlijk al moeilijk om olie te importeren uit Venezuela. Dus ook China wordt steeds afhankelijker van Russisch olie en gas. Daarnaast zal China het ook willen hebben over hun belangen in het Arktisch gebied. Dat is het gebied rond de Noordpool. China vindt namelijk dat het als een van de machtigste landen ter wereld iets te zeggen heeft over dat gebied. En China heeft grote belangen daar. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoek dat ze daar doen. Handel in grondstoffen ook. De scheepvaartroutes die daar lopen. Het probleem is een beetje dat China daar niet echt in de buurt ligt. Dus daar hebben ze Rusland echt voor nodig als springplank. Nou, daar heeft Poetin dan ook dus best wel een voordeel bij in de onderhandelingen met China nu.
0: En gaan ze denk je nog hebben over de oorlog in Oekraïne? De verbinding viel heel eventjes weg. Dus gaan ze het hebben over Oekraïne, denk je?
4: Ja, dat denk ik wel. Kijk, officieel zegt Peking neutraal te zijn. Dat zegt ze al sinds het begin van het uitbreken van de oorlog. Maar het wordt wel steeds ongeloofwaardiger. Kijk, allereerst worden al sinds het begin van de oorlog Chinese onderdelen gevonden in Russisch wapentuig op het slagveld. Dat zijn de zogenaamde dual-use goederen. Daarnaast zien we dat de militaire oefeningen tussen Rusland en China de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Daarbij moet ik wel zeggen dat het voornamelijk gaat om oefeningen op zee. Dus dat het lijkt het meer in het voordeel van China te zijn. Maar de samenwerking blijft zich maar uitbreiden. Gisteren meldde het persbureau Reuters dat ze documenten hebben ingezien van Europese inlichtingendiensten. Waaruit blijkt dat vorig jaar zo'n 200 Russische militairen in China getraind zijn. Waarvan een aantal inmiddels aan het Oekraïnse front meevechten. Dus China heeft het steeds over die neutrale rol, over een rol van vredesbemiddelaar. Maar ja, die begint toch wel ongeloofwaardig te worden. En het lijkt dus dat daar dus best wel een hoop gebeurt op militair gebied tussen die twee landen. En dat zal ongetwijfeld vandaag ook aan de pas komen.
0: Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
0: 6:08. In Nieuwsuur aandacht voor de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Inmiddels zijn er 131 mensen overleden aan een zeldzame variant van het virus. Eerder bestempelde de WHO deze uitbraak als een internationale noodsituatie. June Besseling van Artsen zonder Grenzen beschreef de situatie in het land.
5: Het is een soort een panieksituatie, maar ook wel van we hebben hier eerder mee te maken gehad. We weten wat we moeten doen. Maar het is enorm zorgelijk dat het eigenlijk al 4 weken om ons heen zo ongecontroleerd doorgegaan is. Dus we moeten heel snel schakelen. Want we hebben als Artsen zonder Grenzen al tientallen jaren hele grote projecten in het land. Dit gebied heeft ook een gebied waar heel veel bewapende groepen zitten. Dus het is heel moeilijk om toegang te krijgen tot die gemeenschappen waar nu die uitbraak ook is.
0: Volgens Besseling is de uitbraak onder controle te krijgen. Maar bestaat het gevaar dat de gewone gezondheidszorg instort doordat er alleen maar op ebola wordt gefocust?
5: Uiteindelijk gaat het afhangen van hoe snel kunnen we mensen binnenkrijgen, materiaal. Maar het is onder controle te brengen. De vraag is hoeveel mensen zullen er sterven? En hoeveel mensen zullen er inderdaad ook sterven aan andere ziektes?
0: In Pauw en de Wit waarschuwde voormalig minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers voor de catastrofale gevolgen die klimaatverandering op de volksgezondheid kan hebben. Een daarvan is de komst van infectieziektes uit een warmer klimaat, zoals knokkelkoorts en malaria.
6: Veelal dit soort ziekten worden overgedragen door muggen.
7: Ja.
6: En we zien dat dat oprukt, dat dat ondertussen al lang in zuidelijk Europa is. En dat dat jaarlijks met ongeveer 70 kilometer verder naar het noorden komt. Hm. Reken uit vanuit Zuid-Frankrijk, mensen gaan er wel eens heen op vakantie.
7: Dat gaat geen jaren meer duren.
6: Dat gaat geen jaren duren.
2: Ook bosbranden kunnen schadelijke effecten op onze gezondheid hebben. Zelfs als de branden niet in Nederland zijn. Kuipers legde uit wat er gebeurt als je de lucht bij zonsondergang bruin-geel ziet kleuren.
6: En meestal, als je dat in Nederland ziet, dan komt dat vanuit Noord-Amerika. De bosbranden waar we van horen in Canada, dat lijkt heel ver weg. Die deeltjes die komen hier en die slaan hier neer. En iedereen ademt dat in. Die gaan niet meer uit je longen. En die zijn zeer schadelijk.
2: Kuipers benadrukte het belang van het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering.
6: Alle maatregelen die wij nemen om toch bijvoorbeeld op schone energie over te gaan. Mm-hmm. Of onze huizen te isoleren, waardoor we minder gas hoeven te verstoken. Of vul het allemaal verder maar in. Die dragen eigenlijk gewoon rechtstreeks bij onze eigen gezondheid.
7: Ja.
6: En ook die van onze kinderen en onze kleinkinderen.
2: Langs de lijn omstreken sprak met Maarten Vissers. Hij was jarenlang piloot op een Chinook-helikopter bij de luchtmacht en schreef daar een boek over. Hij legde uit wat er komt kijken bij het besturen van zo'n Chinook.
8: Je zit bezig met je navigatie. Je probeert iedereen bij te praten in de helikopter en daarbuiten over de gang van de missie. Hè, dingen veranderen. Het kan zijn dat de windrichting anders is. Het kan zijn dat er een obstakel zit op de landingsplek. Dus je moet een ander plan verzinnen. Dus naast het vliegen, terwijl je laag bij de grond met 200 km per uur op een meter of 10 s'nachts tussen de bergen doorvliegt, moet je nog steeds weten wat er allemaal om je heen gebeurt en zorgen dat het allemaal toch een goede banen geleid wordt.
2: Zijn conclusie in het boek, oorlog is niet de oplossing.
8: Onszelf verdedigen, daar ben ik helemaal voor. Alleen ik vraag me af of het expeditionaire optreden, dus het steeds zeg maar oorlog voeren zonder tussenkomst van de VN, wat er nu gebeurt, of dat zeg maar de veiligheid in de wereld vergroot.
7: Ja.
8: En ik heb het idee dat we voornamelijk de diplomatieke kanalen, dat we die gewoon een beetje kwijt zijn geraakt.
2: En dat was gisteravond op

0: Fleetwood Mac, Everywhere. De Telegraaf waarschuwt dat door het conflict in het Midden-Oosten de hypotheekrente flink gaat stijgen.
1: Banken als ING, ABN AMRO en Rabobank verhogen deze week hun tarieven, omdat de rente sterk oploopt door inflatiezorgen en hoge energieprijzen. ING denkt dat de huizenprijzen zullen dalen doordat kopers minder kunnen lenen. Hypotheekadviseurs zien daarom dat veel mensen hun aanvraag versneld indienen. De gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar met NHG steeg al van 3,7 naar 4%. Experts verwachten dat de rente de komende weken verder omhoog gaat. Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat het kabinet haast moet maken met stevige maatregelen tegen mensen die op fatbikes en e-bikes rijden en overlast veroorzaken. Dat blijkt uit onderzoek van de RAI-vereniging, waar het AD over schrijft. Volgens de krant steunen veel mensen een minimumleeftijd, een helmplicht en strengere controles vanwege zorgen over verkeersveiligheid en overlast. 3/4 van de volwassenen maakt zich zorgen over jongeren op fatbikes en 84% vindt fatbikes gevaarlijker dan gewone fietsen. Ook veel jongeren steunen een minimumleeftijd van 14 jaar, al is er minder steun voor een helmplicht. De VS waarschuwt dat Europa deze winter te weinig gas en olie kan krijgen als de EU strengere milieuregels invoert. De Amerikaanse EU-ambassadeur zegt in het FD dat door strenge regels veel olie- en gasleveranciers niet snel genoeg kunnen voldoen aan die eisen, waardoor er minder energie naar Europa kan worden geëxporteerd. De EU wil dat alle uitstoot wordt gemeten en verminderd, met boetes als bedrijven daar niet aan voldoen. Volgens de VS is dat in de praktijk moeilijk en te duur. De ambassadeur waarschuwt Europa voor een lange, koude en dure winter. Europarlementariër Bas Eickhout noemt die waarschuwing chantage om de regels zwakker te maken. En wie aan wijn denkt, denkt aan Frankrijk. Maar Fransen drinken voor het eerst meer bier dan wijn, schrijft de Volkskrant. Wijn was altijd heel belangrijk voor de Franse cultuur, maar dat verandert nu, blijkt. Vorig jaar werd er ongeveer 2,2 miljard liter wijn gedronken, terwijl van bier 10 miljoen liter meer werd gedronken. Vooral jongeren kiezen steeds vaker voor bier of andere drankjes in plaats van wijn. Dat komt omdat bier vaak goedkoper is, minder alcohol bevat en beter past bij snelle maaltijden of afhaaleten. Ook spelen gezondheid en nieuwe alcoholvrije bieren een rol.
0: Dus verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen Astrid. De ochtendspits is begonnen met helaas een paar ongelukken. Allereerst een ongeluk op de A7 Den Oever-Zaanstad. 10 minuten tussen Wochnum en Avenhoorn. Er is één rijstrook dicht. En helemaal dicht is de A10 en dan de buitenring aan de noordkant van de ring Amsterdam. Onderweg als het ware richting Volendam. Bij Landsmeer is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid en West door de Koentunnel.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Delftse studenten van het zonneautoteam doen voor het eerst mee aan een zonnerace in de VS. Ja, doet de TU Delft mee aan de World Solar Challenge in Australië. En elk jaar wordt die auto verder doorontwikkeld. Vandaag wordt de nieuwste versie, die dus in Amerika gaat rondrijden, gepresenteerd. De Nuna 13S. Maar verslaggever Onno Beukers mocht er vast langs om te kijken wat we nou eigenlijk van al die ontwikkeling in onze eigen elektrische auto's terugzien.
4: Ik moet je dan de RGB even omklikken.
5: Morgen hebben we weer een testdag, dus we zijn hem nu helemaal rijklaar aan het maken voor morgen. Bas is hier mechanicus, die doet alle checks voor mechanicus. Dat alle schroefjes, alle boutjes, alles wordt elke dag wordt gecontroleerd. Ik ben Rosa van Wijngaarden en we staan hier bij het Delft Solar Team. Ja, we bouwen de meest efficiënte zonneauto.
6: De Nuna 13S?
5: Zeker. Ja, we hebben dit jaar een aantal nieuwe ontwikkelingen. De auto is teruggekomen uit Australië, wereldkampioen geweest. En sinds ze is teruggekomen, is ze van ons.
6: En als we iets dichter bij de auto of bij de wagen gaan staan,
5: ja.
6: Eigenlijk de motorkap ligt los. Dat betekent het volledige zonnepaneel is opgetild, hè?
5: Ja, het volledige zonnepaneel is opgetild. We maken naast de motor dit jaar ook een nieuw zonnepaneel, waar we dus inderdaad de meest efficiënte zonnecellen wederom voor gebruiken. We hebben dit jaar een relatief kort jaar. De race is eerder in het jaar. We rijden in de zomer. En dat maakt de tijdsplanning altijd een beetje krap.
6: We moesten een beetje doorwerken.
5: En ja, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we toch hebben besloten om te kijken waar kunnen we dan extra tijd besparen. En dat is het moment waarop we dus op een hele nieuwe productiemethode zijn gekomen voor het paneel.
6: Het paneel is nu omhoog opgetild. Dan kijken we dus eigenlijk onder de motorkap. En het is best een lege box. Waar kijken we nou allemaal naar?
5: Er ligt niet heel veel in. Dat heeft natuurlijk een reden. En dat is dat die zo licht mogelijk moet zijn. We willen de meest efficiënte auto. En hoe minder zwaar die is, hoe beter. Er zit een accu in, een motor en wat andere elektrische kabels. Maar verder... niet heel veel.
7: Mijn naam is Guus van der Donk. Ik doe dit jaar mee aan dit waanzinnig gave project dat we voor het eerst als het Delft Solar Team naar de Verenigde Staten gaan.
6: Hier in Delft wordt al jarenlang aan dit soort auto's gewerkt. Wat zien we daar nou eigenlijk ook terug in de auto's die we nu op de weg hebben?
7: Ja, en je ziet dat de manier waarop wij bijvoorbeeld ons paneel produceren, dat is een volledig in-house systeem. Maar daar is 10 jaar geleden bijvoorbeeld ook een bedrijf uitgekomen die nu heel gespecialiseerd is in het lamineren van de zonnecellen. Dus een soort toplaagje om hem te beschermen, bij wijze van spreken. Uit het Gronings team is er bijvoorbeeld een motorbedrijf gekomen. We ontwikkelen onze eigen motor. Die is bij lange na veel efficiënter dan wat je in een Tesla kan vinden. Dus zo zie je dat langzaam het overal een beetje geïntegreerd wordt.
6: Is de auto-industrie ook echt met jullie mee aan het kijken? Hoe gaat dat?
7: Maar wat je ook ziet, is dat die auto's alleen maar zwaarder en groter worden. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Want het hele idee is natuurlijk, er komt even een accu langs.
6: Er zit dus wel een accu in.
7: Er zit wel een accu in, maar dat is eigenlijk perfecte timing dit. Die accu is ongeveer 1/20 van wat je in je gemiddelde Tesla kan vinden. Alleen we zetten het paneel uit, kunnen wij verder rijden dan die Tesla.
6: Wat kan de industrie nou het snelste aanpassen, waardoor het echt meer op zo'n auto als die van jullie lijkt?
7: Ik denk wat het meest relevant is, wat er aankomt in de komende jaren, is ons motor zit in het achterwiel. Dus dat zit er echt in. Dat is de efficiëntste vorm om kracht te leveren aan je wielen. Maar ik denk, daarmee kun je ook veel meer ruimte besparen in de rest van je auto. Het is eigenlijk loze ruimte normaal gesproken.
6: En een heel belangrijk ding voor jullie auto's natuurlijk, de weerstand, hè? De luchtweerstand.
7: Ja, we vinden dat leuk om te zeggen. Onze auto heeft een luchtweerstand die minder is dan de zijspiegel van de personenauto. Dat heeft gewoon gigantische impacts. En daarom zie je ook steeds meer dat ook elektrische fabrikanten daar steeds meer mee bezig zijn. Die kleine cameraatjes, zijspiegels, dat heeft een reden. Dat levert aerodynamisch gewoon significante bereik ook dus van je auto op. En wat je ook ziet, het is niet alleen auto's. Die finnen die we bijvoorbeeld hebben. Je ziet ook steeds meer op grote transportschepen. Dat die ook grote statische zeilen op hun schepen aan het verwerken zijn. Nou, dat is precies hetzelfde concept als wat wij implementeren. Dus een mooie stap in de juiste richting.
6: Hoe lang gaat het nog duren? Is dat ook mijn auto zich straks oplaat terwijl ik 110 op de snelweg rijd?
7: 10 jaar zou ik hem geven.
6: Dat is overzichtelijk?
7: Dat is overzichtelijk, ja.
0: Studenten van het zonneautoteam van de TU Delft gaan dus rondrijden in de VS. FC Volendam speelt vanavond de eerste promotiedegradatiewedstrijd tegen Willem II in Tilburg. Afgelopen weekend waren er na het verlies tegen Telstar nog wat ongeregeldheden in het vissersdorp. Verslaggever Han Kok vroeg algemeen directeur van Volendam, Pieter van der Pol, waarom er geen Volendamse supporters mee mogen naar Tilburg.
8: Dat is een besluit dat wij hebben genomen.
9: Ja, en waarom hebben jullie dat gedaan?
8: Nou ja, omdat wij gezien wat hier gebeurd is en de tijd die wij hebben om uit te zoeken wie, wat, waar en waarom we dit nu geen goed idee vonden.
9: Nee, en dan een ander besluit van de driehoek is ook dat hier zaterdag dan geen supporters uit Tilburg meekomen voor de wedstrijd Volendam-Willem II.
8: Ja.
9: Gaat dat nog veranderen of blijft dat zoals het is?
8: Nou ja, geen idee. Er is gisteren gecommuniceerd dat er geen uitsupporters deze week welkom waren. En dat is voor donderdag nu veranderd.
9: Nou, goed.
8: En zover, verder dan dat kan ik het ook niet inschatten.
9: Nee, het is wel een soort knoop was het geworden. Hè, van waar Volendam een beetje op de een of andere manier een beetje ongewild van in het midden zat.
8: Nou ja, inderdaad ongewild en ongewenst.
9: Ja.
8: Klopt.
9: Ja. Maar goed. Voor de club is het allemaal hartstikke belangrijk deze week. Want hoe belangrijk is het voor Volendam om die tweeslag met Willem II te winnen en in de Eredivisie te blijven?
8: Nou ja, cruciaal uiteraard. Eredivisie is wat je wil. Financieel scheelt het een heleboel. En we hebben nog een tweede kans om in de Eredivisie te blijven. En ja, daar moet alles voor wijken. En alle andere dingen zijn wat ons betreft stoorzenders die we liever niet hadden gehad deze week.
9: Nee, maar cruciaal noemt u, hè? Wat zou het betekenen wat zou het betekenen als het goed gaat? Als jullie gewoon erin blijven?
8: Nou, dan kan je verder bouwen op de weg die je bent ingeslagen in alle opzichten. We zijn uitverkocht op commercieel gebied. Overigens hebben we geen opzeggingen gehad, mochten we degraderen tot nu toe. Dus de steun is er, maar je wil de club verder brengen. Je zit traditioneel op de grens van de Eredivisie en de Eerste Divisie als geen andere club in Nederland. We willen langer in de Eredivisie kunnen blijven. En ja, als je nu een tweede jaar hebt, dan heb je meer kans om dat uit te bouwen. En een stap terug is niet wenselijk, maar ook ook eigenlijk onvermijdelijk. Gezien waar je nu zit. Dus dan moet je realiseren dat je na 2 of 3 of na 1 jaar weer kan degraderen.
9: Ja, en dat heeft gewoon te maken met de positie van Volendam financieel in het geheel van de Eredivisie, zeg maar.
8: Precies, en een jaar extra Eredivisie helpt om dat proces te versnellen, om stabieler te worden.
9: Ja, want wat regeren is vooruitzien. Dus jullie moeten er ook rekening mee houden van dat het mis zou kunnen gaan. Maar wat betekent dat dan voor het komend seizoen? Moet er dan heel veel gesneden worden meteen? Of kunnen jullie toch doorgaan om proberen zo snel mogelijk weer terug te komen?
8: Nou ja, nogmaals, wij zijn voorbereid op een scenario waarbij je Eerste Divisie speelt. Dat lijkt me logisch.
9: Ja. En ja, dan, hoe ziet dat eruit?
8: Nou ja, dan zijn er dingen minder. In spelerscontracten staat vaak, nou, als je degradeert, dan gebeurt er dat met je salaris. En ja, bij sponsors staat, als we in de Eerste Divisie spelen, dan is het bedrag anders. Nou, die dingen moet je zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en dan heb je een basis.
9: Eerst maar eens deze week op alle fronten goed doorkomen, denk ik.
8: Nou, de bedoeling is gewoon om volgend jaar Eredivisie te spelen. En we hebben het volste vertrouwen in de trainers en de spelers om dat deze week te bewerkstelligen.
0: Zijn algemeen directeur van Volendam, Pieter van der Bol. Het is bijna 6:55. Jet Rebel heeft een nieuw nummer. Changes come round the bend. Over vallen en weer opstaan.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is vorige maand fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Amerikaanse Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Niemand mag het gebied betreden. Het opruimen kan weken duren. Het kabinet zal nog eens kijken naar het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol. De regels moeten vanaf november de geluidsoverlast en de uitstoot verminderen, maar een commissie oordeelde vorige week dat dat niet voldoende gaat lukken. Minister Karremans heeft nu aan de Kamer toegezegd er nog eens naar te kijken. Het Openbaar Ministerie gaat meer mobiele flitspalen inzetten. Er komen tientallen palen bij en het aantal plekken waar ze kunnen staan wordt dit jaar meer dan verdubbeld, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Het weer, vooral in het binnenland stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook af en toe zon bij maximaal 18 graden.
1: Dit is verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Ja, de ochtendspits is begonnen met helaas best wel een paar ongelukken. Allereerst de A7, Den Oeverzaanstad bij Avenhoorn. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk, maar nog steeds in de file staan. Vanaf Wochnum zo'n 10 minuten. Dan de A10, de ring van Amsterdam. Aan de noordkant van de ring is de weg helemaal dicht. Dat is de buitenring bij Landsmeer. Hou rekening met extra reistijd. Je moet namelijk omrijden via de A10 Zuid en West. Pak dan de Koentunnel. En op de A28, Zwolle Amersfoort, een groot probleem bij knooppunt Hoevelaken. Er is een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen en er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Strand Nulde is de vertraging 15 minuten, kan nog wel eens flink op gaan lopen. En dit duurt nog tot 2 uur vanmiddag.
1: De vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp had al in 2018 openheid moeten geven over massadonaties. Zo de verslaggever van Nieuwsuur die dat naar boven haalde.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp had al in 2018 openheid van zaken moeten geven over massadonaties van sperma. Een dringende oproep daartoe van een speciale commissie van gynaecologen, embryologen en ethici werd genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Judith Pennaerts, onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Astrid.
1: Welke informatie hadden ze moeten delen?
0: Ze hadden een interne analyse moeten maken van de donoren waar mogelijk de grens van 25 kinderen, want dat was het maximum wat al sinds 92 geldt, of dat overschreden was of zou gaan worden. En als dat zo was, dan zouden ze alle betrokken donoren en ook de betrokken moeders moeten gaan informeren over dat er iets fout was gegaan.
1: En over hoeveel massa donoren hebben we het dan?
0: We hebben het uiteindelijk weten we sinds vorig jaar, omdat toen de data naar buiten kwamen en uit ons onderzoek zijn we toen verder gaan speuren. En toen bleek deze kliniek eigenlijk de grootleverancier te zijn van massadonoren. Dus zij creëerden dat. Die donoren wisten dit niet. Dus die creëerden zeg maar doelbewust te veel kinderen per donor. Het gaat om 36 massadonoren, minstens, bij deze ene kliniek.
1: En hoeveel kinderen hebben ze dan wel verwerkt?
0: Nou, uiteindelijk gaat het, het klinkt misschien niet zoveel, 36 massadonoren, maar als je het rekensommetje gaat maken, dan zijn hier minstens 1200 kinderen door verwekt door de kliniek. En praat je over naar schatting 900 moeders, nou, met mogelijk een partner. Dus nou, reken maar uit.
1: Ja. Waarom heeft de kliniek die openheid van zaken niet gegeven toen in 2018? Wat zeggen ze erover?
0: Ja, we hebben natuurlijk met hun contact gezocht, wederom. Maar zij reageren niet meer op onze vragen. Ze hebben vorig jaar, toen wij hun confronteerden met de bevindingen van ons onderzoek, dat zij de meeste massadonoren echt aan de top staan, wat dat betreft, cynisch gesproken. Toen zei ze, ja, we hebben eigenlijk altijd gezwegen, want we hebben in overleg met de beroepsgroep hebben we dat afgestemd. De beroepsgroep zei dat toen hebben we besloten met de beroepsgroep dat het mensen niet actief hierover hoefden te benaderen. Maar nu blijkt dus, uit het nieuwe stuk wat we in handen hebben, dat dat juist andersom was. Dat de beroepsgroep wilde dat ze wel alle mensen benaderen. En dat is eigenlijk het meest schokkende aan dit ene document. Dat mensen weer zijn bedrogen. Want daarvoor hadden ze ook al gelogen tegen de inspectie in 2015. Toen hadden ze ook tegen de inspectie gezegd, ja hoor, wij houden ons aan de maximum van 25 kinderen per donor. En dat was toen ook al niet zo.
1: Wat zeggen ouders van donorkinderen daarover?
0: Ja, die zijn keer op keer voelen zich erg in de steek gelaten en ontzettend boos. Want een van de moeders die ook een klacht heeft ingediend tegen de kliniek en ook bij de inspectie afgelopen jaar, toen ze erachter kwam, nadat ze zelf belde, die zei van ja, ik heb ook in 2018 gebeld en gemaild naar de kliniek hierover. Want dit speelde allemaal omdat toen ineens de nu welbekende massadonor Jonathan Meijer bekend werd. Een aantal moeders hadden gemerkt dat ze allemaal van dezelfde donor een kind hadden. Uiteindelijk bleek het in 2017 te gaan om toen minstens 102 kinderen via 11 klinieken. Toen was het hele veld en alle moeders en alle mensen met donorkinderen waren in rep en roer. Want die dachten, heb ik ook een kind van Jonathan Meijer? Want je weet dat niet. Wie jouw donor is, dat weet je pas als je kind ouder is. Na de 16 en dan is het nog maar de vraag. Anyway, dus toen zijn heel veel mensen al gaan vragen aan al die klinieken van hoe zit het met mijn donor? En toen in 2018 is bijvoorbeeld deze moeder is ook gezegd, nou niks aan de hand, loop maar door. En nu blijkt dus dat de beroepsgroep naar aanleiding van de Jonathan Meijerzaak heeft gezegd, nou moet iedereen zelf gaan kijken binnen zijn eigen kliniek of ze over die 25 kinderen heen gaan. En dan moeten ze die mensen informeren. Ja. En dat is uiteindelijk pas vorig jaar gebeurd door dwang vanuit het ministerie van VWS. Toen pas is het gebeurd, 7 jaar later.
1: Maar dat de kliniek dus geweigerd heeft eigenlijk om aan die oproep van die beroepsgroep te acteren, hè, in 2018... Ja. Wat is daar nu de consequentie van? Zitten daar consequenties aan? Hoe gaat dit verder?
0: Nou ja, wat ik net zei, ze hebben dus al ook al gelogen tegen de inspectie in 2015. Ze hebben nu dus eigenlijk het advies van de eigen beroepsgroep naast zich neergelegd. En het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten 2 mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden. Sinds de zomer is de inspectie bezig met een groot onderzoek naar het heden en verleden, handel en wandel in deze kliniek. Het is de grootste fertiliteitskliniek van Nederland, waar de meeste donorkinderen worden verwekt. Dus ja, dat onderzoek loopt nog steeds en de verwachting is dat nu een van de komende weken uiteindelijk wordt afgerond en wordt gepubliceerd. Dus iedereen kijkt eigenlijk heel erg uit naar de afronding van dat onderzoek.
15: En jij volgt dat ongetwijfeld ook op de voet. Dankjewel, Judith Bernhards, onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur.
16: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
17: Mail naar r1jn@nos.nl.
16: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
15: In het Radboud UMC in Nijmegen is vorige maand op een bijzondere manier gewerkt om een diagnose te stellen bij mensen met een zeldzame aandoening. Via een Undiagnosed Hackathon. Een grote groep artsen en deskundigen bundelde in 2 dagen de krachten. En nu zijn de eerste resultaten binnen. En bij 5 van de 33 families is het gelukt om opheldering te vinden over hun aandoening. Wendy van Zelst, hoogleraar en afdelingshoofd genetica van het Radboud UMC. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
15: Dat klinkt als een mooi resultaat. Ziet u dat ook zo?
18: Ja, dat is een fantastisch resultaat. Allereerst natuurlijk voor deze 5 families die eigenlijk allemaal al erg lang op zoek waren naar een diagnose. Dat er eindelijk duidelijkheid komt over waardoor zij de aandoening hebben, hè, en de klachten hebben die zij hebben. En het geeft ook duidelijkheid over eventuele erfelijkheid. Het geeft gerichtere mogelijkheden voor begeleiding en behandeling. Dus het is een fantastisch mooi resultaat.
15: En over wat voor soort aandoeningen gaat dit?
18: Ja, ik kan niet echt in detail treden, omdat het hier om super zeldzame aandoeningen gaat en het dus ook heel snel herleidbaar is. Ja. Maar wel in grote lijnen. Het betreft families met een specifieke huidaandoening en bijkomende klachten. Het zijn families waarbij een kind of meerdere kinderen geboren zijn met aangeboren afwijkingen van verschillende organen of ledematen. En het betreffen families met afwijkingen in de skelet en daardoor afwijkende skeletgroei.
15: Hoe heeft u het aangepakt, deze hackathon?
18: Ja, we hebben deelgenomen en ook georganiseerd een internationale vorm hiervan in 2024. Dus ik dacht, dit moeten wij toch ook in Nederland kunnen met elkaar, met de UMC's. Dus we hebben dit in samenwerking met UMCNL en dus alle genetische afdelingen van de 7 UMC's in Nederland hebben we dit georganiseerd. Dus iedere afdeling heeft een aantal families aangeleverd waarvan ze dus echt de verwachting hebben dat er een genetische oorzaak te vinden was. Families die dus al jarenlang op zoek zijn en al meerdere testen hebben gehad en meerdere artsen hebben bezocht om tot een diagnose te komen. En met professionals, en dan moet je denken aan dokters, erfelijkheidsartsen, dus laboratoriumspecialisten van de klinische genetica, maar bioinformatici, onderzoekers, data-analisten, AI-specialisten, noem maar op, hebben we met elkaar ons gebogen over deze families. We hebben met de nieuwste technologie, en dat heet long read genome sequencing, hebben we opnieuw het DNA in kaart gebracht van.
15: Wat is dat?
18: Ja, dat is een nieuwe technologie waarbij we eigenlijk het DNA van ons nog beter in kaart kunnen brengen. Tot op heden is het zo, je kunt ontzettend veel verschillende soorten afwijkingen vinden in het DNA bij mensen die een erfelijke en zeldzame aandoening hebben, waar je allemaal hele verschillende testen voor nodig hebt. En deze nieuwe technologie zorgt er eigenlijk voor dat je iedere verandering, die we op dit moment in ieder geval kennen, in het DNA ook terug kunt vinden. En dus deze nieuwe technologie geeft ons in staat om het DNA dus beter in kaart te brengen, waardoor we ook beter zicht hebben op het DNA en de veranderingen en de afwijkingen in het DNA die er zitten terug te vinden.
15: En waarom was het die hackathon, dus die grote groep mensen die zich even in die 2 dagen als een soort in een snelkookpan zich erover buigt, waarom was dat nou de geschikte vorm om dit voor elkaar te krijgen? Want je zou denken, dat kun je ook in het dagelijks leven onderzoeken.
18: Ja, dat dat lijkt misschien zo en dat doen we natuurlijk ook grotendeels. Maar we weten ook wereldwijd dat er ontzettend veel mensen met zeldzame aandoeningen zijn. En dat het in zijn algemeenheid pas in zo'n 50% van alle mensen met deze zeldzame aandoeningen het lukt om de genetische oorzaak terug te vinden. En dat heeft te maken met heel veel redenen. En de eerste reden misschien is dat het DNA en de interpretatie van het DNA en de veranderingen in het DNA ontzettend ingewikkeld is. Dus je hebt eigenlijk een hele goede gezamenlijke intelligentie nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dus door met z'n allen bij elkaar te zitten, heb je hele korte lijntjes, kun je goed schakelen tussen de kliniek en de klinische symptomen, maar dus ook de variatie in het DNA en op die manier in kaart te brengen. En we leren hier heel erg van. Dus we leren ook van elkaar en we leren op deze manier ook met deze nieuwe technologie ook beter naar het DNA te kijken en ook de eventuele veranderingen beter te interpreteren. En soms is iets super zeldzaam dat het ook nog niet beschreven is. En dan stel we vinden een verandering in een erfelijke factor waarvan we denken, nou, misschien zou dit wel de klinische symptomen van de patiënt kunnen verklaren. Dan gaan we op zoek wereldwijd naar bijvoorbeeld een tweede patiënt waar ook een verandering in die erfelijke factor is gevonden om te kijken of de klinische symptomen overeenkomen. En daarmee verder bewijsvoering voor vinden dat dit dan ook echt de oorzaak is van de aandoening.
15: Kortom, dit is weer een stapje. En daar gaan andere mensen ook weer veel aan hebben. Dank u wel, Bentie van Zels, hoogleraar en afdelingshoofd genetica van het Radboud UMC. Vandaag lopen er voor het eerst NS-handhavers rond met een wapenstok, meldt RTL.
2: Het gaat om 2 medewerkers in Rotterdam. Aan de proef doen in totaal 75 mensen mee. Als zij klaar zijn met de training, mogen ze de wapenstok gebruiken als ze te maken krijgen met agressie en geweld. De stok moet medewerkers beter beschermen en mogelijk ook afschrikken. De NS verwacht dat alleen het dragen van de wapenstok al preventief werkt, maar dat die ook gebruikt kan worden. Om de veiligheid in treinen te verbeteren zijn er sinds vorige maand ook wat hoofdconducteurs die werken met bodycams.
15: Straks na 8 uur, dan hebben wij ze ook in de uitzending.
2: Jazeker. Een meevaller voor Tata Steel, schrijft BNR. Het bedrijf heeft een geitenpaadje gevonden om te exporteren naar Amerika. Door importheffingen van president Trump moet er over staal uit Europa 50% worden afgedragen. Maar als Tata de export via een fabriek in het Verenigd Koninkrijk laat lopen, is dat maar de helft. Deze journalist van BNR legt uit hoe het zit.
17: Tata Steel UK sloot in 2024 de hoogovens. Maar de nieuwe oven was nog niet gereed, die wat duurzamer zou zijn. Dus kon het verpakkingsstaal nog niet worden gegoten. En sinds 2024 wordt dat dus ook vanuit Nederland naar het UK gebracht.
2: En daar vandaan gaat het dan dus naar de VS. De uitzondering geldt alleen voor verpakkingsstaal voor blikjes en spuitbussen. Elektrische auto's kunnen voor het eerst worden gebruikt als thuisbatterij. Volgens nu.nl wordt daar al jaren over gepraat, maar is het technisch behoorlijk ingewikkeld om stroom vanuit een auto terug te leveren aan het net. Automaker Renault heeft het nu als eerste voor elkaar. 3 modellen kunnen worden ingezet als thuisbatterij. Vehicle to grid wordt dat genoemd. Klanten moeten dan wel een specifieke laadpaal kopen en moeten ook een energieleverancier vinden die ermee om kan gaan. Een laadpaalfabrikant gelooft er wel in. Zij zeggen dat mensen met een elektrische auto geld kunnen verdienen aan de handel in stroom en dat ze ook helpen om de druk op het stroomnet te verminderen. 10 defensiecollega's zijn gisteren begonnen aan een 3-daagse mars van 135 kilometer van Emmen naar Harlingen. Niet als militaire oefening, maar als eerbetoon aan hun overleden vriend en collega Gijs. Bijna een jaar geleden stapte hij op 20-jarige leeftijd uit het leven. Voor zijn collega's kwam het uit het niets, zegt een van hen tegen Hart van Nederland.
19: Bij ons was het vooral, als wij terugkijken, dan Gijs maakte er stiekem maar grapjes over. En Gijs had de kwaliteit om een grapje daarover, of misschien over een heel heftig onderwerp, echt weg te lachen of precies het onderwerp te draaien als iemand dacht van, hé, maar is dit wel oké? En wij dachten, ja, als wij daarop door gaan doorvragen, dan maken wij dat misschien wel alleen maar erger.
2: Met de tocht willen zijn vrienden geld ophalen voor 113 zelfmoordpreventie en aandacht vragen voor het belang van praten over mentale problemen. Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch via 113.
15: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Ja, de spits komt nu verder en verder op gang met ook onder andere een paar ongelukken. De file met de meeste vertraging staat op de A28 Zwolle Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. 10 kilometer, 25 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. Tot de helft van de middag is er één rijstrook dicht daar. Dus hou voorlopig rekening met vertraging.

0: Taste, Sabrina Carpenter. Het is 7:08. Rotterdam was de eerste gemeente in Nederland die een ombudsman kreeg. Dat is een onpartijdige instantie die klachten van inwoners over de overheid behandelt. In Rotterdam bestaat hij nu 50 jaar en dat wordt vandaag uitgebreid gevierd. Marianne van den Anker, ombudsman van Rotterdam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom wilde Rotterdam in die tijd, 50 jaar geleden dus, een ombudsman?
1: Omdat Rotterdam als stad al inzag dat mensen echt vast kunnen lopen in de bureaucratie. En dat het dan ontzettend fijn is dat er nog een andere instantie is naast de gemeente zelf. Die kijkt, is er wel langs de behoorlijkheidsvereisten gewerkt, gehandeld. En dan gaat het over, houdt de overheid zich aan termijnen? Is de bejegening oké? Maar met name kloppen de besluiten die een overheid kan nemen. En die diep in kunnen grijpen in een mensenleven wel echt. En dan kan je naar een ombudsman gaan.
0: En werd de hulp van die ombudsman toen meteen veel ingeroepen?
1: Die werd minder ingeroepen dan nu. Maar die werd ook al meteen volop, toch door heel veel mensen beetgepakt. Als ze zoiets hadden van, ja, maar dit klopt niet. Het is oneerlijk wat er hier gebeurt. Ik ga naar de ombudsman en die kan dan nog een keer extra kijken of het gegaan is. Maar het was vroeger wel zo dat de klachten die bij de ombudsman terechtkwamen veel meer gingen over alleen maar de gemeente. En ook veel meer gingen over één besluit. Inmiddels zijn we 50 jaar verder. En ik denk dat iedereen die luistert weet dat de overheid zoveel ingrijpende besluiten neemt. Of dan gaat het over een AZC naast je deur. Of over of je wel of niet een toeslag krijgt. Of je wel of niet een vergunning kan krijgen voor je auto. Of je wel of niet een extra vergunning nodig hebt. Als je een dakkapel nodig hebt. Nou, het varieert alle kanten op. En we zien natuurlijk echt dat de overheid op zoveel versnipperde manieren in het leven van mensen is gekomen. Dat wij inmiddels 50 jaar later echt vaststellen, samen met alle andere lokale ombudsmannen en de nationale ombudsman die er inmiddels is, dat de overheid echt heel veel doen heeft de komende periode om het vertrouwen van mensen weer terug te winnen in diezelfde overheid.
0: Maar komen er dan dus ook klachten bij u binnen waarvan u denkt, ja, dit is eigenlijk landelijke overheid, dit is niet Rotterdams?
1: Nee hoor, er komen wel klachten binnen die ook sec alleen maar over de gemeente gaan. Maar waar je ziet dat het echt een samenloop van omstandigheden is, dat is in Rotterdam bijvoorbeeld zo met de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Wij zijn echt als Rotterdam het aardbevingsgebied van het toeslagenschandaal. 40.000 mensen in Rotterdam zijn slachtoffer. En die moeten van het Rijk geld terugkrijgen voor de compensatie. Maar de gemeente is verantwoordelijk bij de wet om ervoor te zorgen dat deze mensen hun leven weer op kunnen bouwen. Dus dan zie je dat het landelijke dienstverlening en de lokale dienstverlening samenlopen. Maar dat zien we eigenlijk ook bij heel veel mensen die niet rond kunnen komen als ze te weinig geld hebben. Nou, dat is natuurlijk een actueel thema. Mensen die kunnen nu niet rondkomen, want ze hebben heel vaak hoge lasten voor hun wonen. Nou, er zijn allerlei regelingen. Vanuit het Rijk heb je toeslagen. Maar ook gemeenten staan voor mensen klaar om allerlei extraatjes uit te kunnen delen die in de wet geregeld zijn. Nou, en dan zien we dat het samenloopt. En dat mensen door die loketten-jungle die er is, zowel met DUO, als de Belastingdienst, als met het UWV, als met de gemeente, als met een woningcorporatie, met zorginstellingen, allemaal vastlopen. En wij zeggen in Rotterdam, en ik bij mijn aantreden 4 jaar geleden, er is een loketten-jungle en die moet worden opgelost. En dan zie je dat mensen echt ook in een klachten-jungle terecht kunnen komen. Dus iedereen is van een snippertje. En daarom pleiten wij er ook enorm voor in Rotterdam. Vandaag zetten we het natuurlijk ook enorm centraal op de kaart. Overheid, wees nou menselijk, wees nou fair. Wees nou een overheid waarbij iedereen met elkaar samenwerkt in het belang van mensen, in het belang van de

0: Wees nou een overheid waarbij iedereen met elkaar samenwerkt in het belang van mensen, in het belang van de behoorlijkheidsvereisten.
1: En bent u al een stapje dichterbij gekomen bij dat doel?
0: Ja. Ja, het tempo mag wel een beetje hoog. Want ik ben het ook gaan doen omdat ik echt ook heel erg geloof dat het vertrouwen in de overheid terug moet komen. De publieke zaken zijn het grootste goed wat we hebben. En wij werken met de terminologie glansjes doorbraken. Als wij een glansje hebben bereikt in een zaak, dan is de overheid en de ondernemer en de inwoner, die zijn eigenlijk weer een beetje meer van elkaar gaan houden. Dus de relatie is weer oké. Als we een glans hebben, hebben we de zaak opgelost. En een doorbraak, Astrid, dan hebben we echt een klacht beetgepakt die niet meer terugkomt. Nou, daar zijn we in Rotterdam heel sterk mee op weg. Maar het is een ingewikkelde materie. Het gaat niet vanzelf.
1: Er is nog veel werk aan de winkel. Voorlopig blijft de ombudsman van Rotterdam nodig, als ik het zo hoor.
0: Die blijft zeker nodig. En vooral ook de samenwerking tussen de ombudsmannen en andere toezichthouders, zoals inspecties, ook met de nationale ombudsman. En we leven in een digitaal tijdperk. Dus wij zijn nu ook heel actief bezig om samen te werken met andere ombudsmannen wereldwijd, om te kijken naar de digital rights van mensen. Want het is natuurlijk niet alleen maar meer zo dat het gaat over de papieren dienstverlening en de dienstverlening waarvan wij ook zeggen, je moet eigenlijk altijd mens kunnen spreken bij de overheid. Maar digitaal ga je steeds meer regelen. En de overheid gaat ook gebruiken maken van artificial intelligence. Nou, algoritmes, daar hebben we al ellende genoeg van gezien. Ja. Dus het is heel belangrijk in dit tijdsperk om ook echt met elkaar te gaan kijken van wat zijn dan je digitale rechten? Wat mag een overheid aan gegevens over je opslaan? Waar blijven jouw gegevens? En als jouw digitale rechten geschonden worden, ja, hoe gaan we dat in godshemelsnaam met z'n allen de komende periode regelen? Dus het is ontzettend interessant werk.
1: Kortom, de ombudsman gaat met zijn tijd mee. Ja, 50 jaar, maar midden in de samenleving blijkbaar. Marianne van Anker, ombudsman van Rotterdam.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
4: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
5: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
4: Dat is het.
2: Verdieping bij het nieuws.
6: Verdriet.
7: Het is het zelfscannen wat problemen veroorzaakt. Ja.
8: Schaamte.
9: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of 3 zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
10: En zeer respectloos.
2: Elke dag een factcheck.
11: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
12: De uitspraak van Eertmansen is toch echt fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
3: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
17: Het hoeft niet in.
2: Trulies met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
2: NPO Radio 1.

0: 7 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen. Maandenlang weigerde het Europees Parlement in te stemmen met het handelsakkoord dat de VS en de EU vorig jaar sloten. Tot vannacht. En een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp zweeg jarenlang over het aantal massadonoren. Een overzicht van nieuws. Thomas Delsing.
3: De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat het moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. Met het zaad van deze donoren zijn minstens 1200 kinderen verwekt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. Er vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. Toen waren het er 312. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. En Oekraïne voert ook steeds meer luchtaanvallen uit op doelen in Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd een NL Alert verstuurd. Het opruimen van de asbestdeeltjes in Schagen kan nog weken duren. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend naast het spoor en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisen dat het kabinet in actie komt voor activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer een tijdje stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Amerikaanse Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoek zal doen naar oude aangifte van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Ze noemen het openlijke corruptie. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het gaat nu nog om 650 plekken en dat worden er meer dan 1400. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, ook meer palen. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120 en er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Het weer, er trekken buien over, later op de dag ook mogelijk met hagel en onweer. Aan de kust vaker droog en af en toe zon. Het wordt 16 tot max 18 graden.
2: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
4: Ja, en tot nu toe ochtendspits die wat langzaam op gang komt. We zitten pas rond de 80 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Maar er zijn wel aardig wat ongelukken gebeurd. Allereerst op de A10, de ring van Amsterdam. Aan de noordkant van de ring is de buitenring helemaal dicht door bergingswerk. Omrijden kan via de A10 Zuid en West over de Koentunnel. De afsluiting is dus bij Landsmeer. Verder de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen. 9 kilometer en 25 minuten extra. Door een ongeluk is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Dat duurt nog tot 2 uur vanmiddag daar. Die heeft ook flink wat schade gemaakt en diesel gelekt. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 30 minuten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1.
2: Het Europees Parlement stemt in met de handelsdeal tussen de VS en de EU, maar houdt wel een achterdeur open, zo onze correspondent.
5: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
11: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
10: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal.
2: Het Europees Parlement heeft tot diep in de nacht met de Europese Commissie en de lidstaten gepraat over het handelsverdrag van de Verenigde Staten. Maandenlang hield het parlement zijn poot stijf en weigerde in te stemmen met het akkoord dat de VS en de EU vorig jaar sloten. En Trump zou met tegenmaatregelen komen als er op 4 juli geen akkoord lag. Correspondent Ardy Stemmerding in Straatsburg. Ardy, het parlement is inmiddels toch gezwicht?
12: Ja, de kogel is door de kerk. De onderhandelaars die hebben een akkoord over de handelsdeal. Het had wel wat voeten in de aarde, moet ik zeggen. Want ze hebben tot ongeveer 2 uur bij elkaar gezeten om eruit te komen. Maar nu, bijna een jaar dus nadat Trump en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, elkaar een hand gaven op die golfbaan, weet je nog wel, in Schotland, komt er nu dus ook nog een officiële goedkeuring voor de deal. Dat was nog nodig. En nog even de kern van de afspraak. De Amerikanen die mogen nu importheffingen opleggen van maximaal 15% aan ons. En de EU doet niks terug. Sterker, de EU schrapt wel een heleboel heffingen op industriële goederen.
2: Ja, von der Leyen had toen over een huge deal. Ze nam helemaal de terminologie over, hè, van Trump. Maar het Europese parlement was dus helemaal niet zo enthousiast. Dat waren de bezwaren.
12: Nou, er was heel veel twijfel over of je met deze Amerikaanse president wel zaken kan doen. Want na die handdruk en de vrolijke gezichten in Schotland hebben we natuurlijk nog gezien dat de Amerikanen dreigden Groenland in te nemen. Er kwam ook nog de uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof dat de onderbouwing van Trumps heffingen helemaal onderuit haalde. En Trump heeft inmiddels ook alweer gedreigd. Hè. Je zei het net ook al, met nieuwe heffingen. Dus wie zegt dat de Amerikanen zich netjes aan die afspraken houden als wij hier onze handtekening onder zetten? Dat was toch de zorg die er leefde.
2: Maar wat heeft ze dan nu over de streep getrokken?
12: Nou, er zijn een paar afspraken gemaakt om de zorgen wat weg te nemen. Zo is er bijvoorbeeld afgesproken dat de deal ook weer afloopt. Dat er opnieuw onderhandeld moet worden in 2029. Niet toevallig op het moment dat Donald Trump mogelijk het Witte Huis heeft verlaten. Ook is er afgesproken dat de EU onder de deal uit kan als Trump nalaat om de importheffingen op staal- en aluminiumproducten te verlagen. Op staal- en aluminiumproducten zit er nog een veel hogere heffing. En de toezegging is dat dat ook naar beneden gaat. En ook als de Amerikanen bijvoorbeeld weer met nieuwe heffingen zouden komen, dan is afgesproken hoeft de EU zich niet meer aan dit akkoord te houden.
2: Het ging dus veel over die heffingen en de dreigementen daarmee. Maar er waren ook dreigementen met Groenland, waar het Europese parlement wel echt moeite mee had. Zijn daar dan afspraken over gemaakt?
12: Daar zijn geen afspraken gemaakt, ondanks dat toch heel veel Europarlementariërs heel hoog zat. Maar toch is er uiteindelijk niks over in het akkoord gekomen, want dat ging sommigen toch weer een beetje te ver. Die hadden het idee, laten we nou alsjeblieft geen olie op het vuur gooien door nu weer allerlei verwijzingen in die deal op te nemen naar Groenland. Met als risico natuurlijk dat het weer werkt als een rode lap op een stier bij Donald Trump. Dus niks over Groenland nu. En de gedachte is dan, ja, mocht dat probleem zich weer aandienen, dan gaan we dan wel weer zien, dan moeten we daar op dat moment weer een oplossing voor gaan vinden.
2: Oké, dus de handelsdeal die is nu bekrachtigd, ruim voor de deadline van Trump, hè, 4th of July, 4 juli.
12: Ja, ja.
2: Komt het nou een beetje in rustige vaarwater allemaal, denk je?
12: Nou, ik denk dat na alles wat er gebeurd is sinds Trump president is, dat er niemand zal zijn die durft te voorspellen dat we nu in rustig vaarwater komen. Misschien moeten we maar zeggen dat de volgende horde weer genomen is. Alhoewel trouwens de Europese landen en het parlement ook nog wel officieel moeten bevestigen wat vandaag is afgesproken in een stemming. Maar normaal gezien zou dat geen probleem meer hoeven zijn.
2: Ardi, dankjewel. Correspondent Ardi Stemmerding. Het is 7:12. Het lijkt een uitstervende soort. Republikeinen die nog tegen president Trump in durven te gaan. Trump neemt hen dat niet in dank af.
13: Massey is a complete and total disaster as a congressman and frankly as a human being.
2: Thomas Massey, een ramp als afgevaardigde en eigenlijk ook als mens, zo zegt Trump. Vannacht verloor deze volksvertegenwoordiger uit Kentucky de voorverkiezing voor zijn zetel in het Huis van Afgevaardigden. En correspondent Jordan Daes vertelt waarom deze verkiezingsrace opmerkelijk was.
14: Je zou zeggen, wat maakt die ene race in Kentucky nou uit? Een voorverkiezing dus van de Republikeinen, ver voor die echte verkiezingen. Die zijn pas in november. Dan wordt het Huis van Afgevaardigden, ook een deel van de Senaat, opnieuw gekozen. Ik denk dat de ene belangrijkste reden, zal ik maar zeggen, is dat elke zetel in die verkiezing telt voor Trump. En normaal gesproken krijgt de partij van de president altijd harde klappen bij die verkiezing. Maar allerbelangrijkste, deze man, Thomas Massey, die waait niet mee met elke wind die er waait onder Trump. Hij doet eigenlijk alles wat Trump had beloofd in zijn verkiezingscampagne. Epstein-files openbaar maken, geen lange oorlogen meer. Dat is waar hij voor staat, dat is waar hij aan vasthoudt. Maar goed, Trump is daar natuurlijk wat bij weggedraaid en Massey wil daar niet in mee. Dus dit was een beetje een test. Wie is er sterker? En Trump, die er tientallen miljoenen dollars tegenaan gooide deze campagne in de voorverkiezing, echt ongekend, heeft daarbij dus aan het langste eind getrokken. Massey gaat weg.
2: En is dat dan ook waarom hij zich met die voorverkiezing echt bemoeid heeft?
14: Ja, absoluut. We zien het op heel veel plekken in het land. Want overal in alle staten worden in deze periode voorverkiezingen gehouden. Trump wil daar echt MAGA naar voren schuiven. De calculatie nu bij veel van de Republikeinen is, ja, publiekelijk afwijken van Trump, dat kan je wel eens de kop kosten. Hè. Trump die heeft de macht om je te maken of breken. Dus als de windvaan de andere kant op gaat, kun je soms maar beter meegaan in plaats van vast te houden aan je eigen belofte. Dat is de calculatie die zij maken. Trump is op dit moment de Republikeinse partij. Dat is in elk geval wel de aftronk in elk geval van deze uitslag.
2: Zijn er dan nog Republikeinen over die tegen hem in durven te gaan?
14: Niet heel veel. We zagen afgelopen weekend eentje die ook Bucksell moest halen. Cassidy was dat in Louisiana. Een andere voorverkiezing, een senator. Die had Trump laten vallen na de Capitoolbestorming. Stemde mee voor de afzettingsprocedure toen tegen Trump. Ja, Trump had er alles aan gedaan om hem het leven zuur te maken. Ja, alles maar om te laten zien, ook richting anderen die misschien wel Trump tegen de haren in zou willen strijken. Dat moet je niet doen. Alleen absolute loyaliteit is goed genoeg. Zoals ook voor Massey geldt die 90% van de tijd echt met Trump meestemt. Trump zegt dat is niet genoeg, alleen 100% duld ik.
2: Hoe is het überhaupt met de populariteit van Trump op dit moment?
14: Nee, dat komt wel beter. En dat is denk ik een understatement. De oorlog in Iran is mateloos impopulair. Amerikanen voelen daar echt de pijn van. Zoals mensen overal in de wereld dat op dit moment voelen. Als ze aan de pomp staan. Oplopende inflatie ook hier in Amerika. Trump had juist natuurlijk lagere prijzen beloofd in zijn verkiezingscampagne. Zijn populariteit staat hier op een dieptepunt. Trump staat er niet lekker op. Dat baart natuurlijk ook echt wel zorgen bij congresleden. Wiens plek verkiesbaar komt later dit jaar. Breken met de president, politieke zelfmoord, vasthouden aan de president kan ook klappen opleveren straks. We zijn nu bezig met die voorverkiezingen, maar die echte verkiezingen, ja, dan moeten ze het alsnog opnemen tegen onafhankelijke kandidaten, tegen kandidaten van de Democratische Partij. Dat is een race die op dit moment nog moet beginnen, zou ik willen zeggen. In aanloop daarnaartoe horen we in elk geval veel misinformatie, desinformatie van de president over zogenaamde verkiezingsfraude. Zien we dus ook hoe die met vrij veel succes op dit moment kiesdistricten opnieuw aan het intekenen is in het voordeel van de Republikeinen. Dus het wordt nog best wel spannend, want voor Trump geldt verkiezingen zijn leuk, maar alleen als je zeker weet dat je ze kan winnen.
15: Zijn correspondent Sjoerd en Daas.
2: De VS gaat duizenden militairen terugtrekken uit Europa.
16: Volgens de Washington Post is er veel onduidelijkheid. Eerder deze maand werd al bekend dat Amerikaanse militairen zouden worden weggehaald uit Duitsland, maar de aantallen waren een beetje vaag. Toen werd gezegd dat die mogelijk naar Polen zouden gaan, maar dat lijkt nu van de baan. Een deel van de soldaten was al onderweg, schrijft de Washington Post, maar wordt alsnog teruggehaald. Het Pentagon heeft de orders voor het terugtrekken van 5000 man al gegeven. Volgens de VS hoort dit bij het America First-beleid, waarbij Europese landen meer zelfverantwoordelijkheid moeten dragen voor hun verdediging. Regeringen van EU-landen bespreken wie de Europese Unie moet vertegenwoordigen in mogelijke onderhandelingen met Rusland. Tegenover president Poetin zou oud-bondskanselier Angela Merkel kunnen worden gezet, of de voormalige president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi. Dat meldt de Financial Times. Volgens de krant bespreken EU-ministers van Buitenlandse Zaken volgende week op Cyprus de kwaliteiten van mogelijke kandidaten. De regering van president Trump zou er volgens bronnen geen probleem mee hebben als de EU zelfstandig met Rusland zou onderhandelen. De collega's van de VRT namen een kijkje in de kluizen van de Belgische politieafdeling die zich bezighoudt met het afpakken van spullen en geld van criminelen. Daar ligt van alles, vertelt de baas van het OM.
17: Zoals u ziet zijn er een aantal zakken die verzegeld zijn door de politie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over juwelen, diamanten, andere edele metalen, maar bijvoorbeeld ook andere zaken zoals dure handtassen.
16: Vorig jaar is een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen in België. Hij vertelt hoe dat komt.
17: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie. Dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
16: Hij verwacht dat het in beslag genomen bedrag dit jaar nog hoger zal uitvallen. En een man in de VS is gearresteerd omdat hij expres met een Tesla Cybertruck een meer inreed om uit te testen hoe zijn wagen doet in het water. De zogeheten wait mode viel toch tegen. De Cybertruck viel snel uit en begon vol te lopen met water, waardoor de man en zijn passagiers het voertuig moesten verlaten. Hij vertelde aan de lokale omroep WFAA dat het vorige keer wel goed ging.
18: So we called the driver. He says this is actually his third time driving his Cybertruck into Lake Grapevine. He says the others have gone off without a hitch. The problem this time, he says he went a little too deep.
16: Hulpdiensten hebben de auto uit het meer gehaald. De man wordt onder meer beschuldigd van het rijden in een beschermd natuurgebied en het niet hebben van geldige papieren om te varen.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Hebben we Tim nog?
19: Ja hoor.
15: Ja, ja.
19: Hey,
15: Tim,
19: goedemorgen. Hoi. Een paar ongelukken helaas. Onder andere eentje op de A28 Zwolle-Amersfoort. Een groot probleem daarbij, knooppunt Hoevelaken. 9 kilometer, 30 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht, duurt tot 2 uur vanmiddag. Tot die tijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Euforie in Londen.
20: En dat is het! De Premier League title race is over. Manchester City.
1: City will finish second, and it's Arsenal's Premier League title for the first time for 22 years.
15: Arsenal is zonder te spelen kampioen van de Premier League geworden, want Manchester City moest winnen, maar speelde gisteravond gelijk tegen Bournemouth. Jan-Kees van der Kun, Arsenal na 22 jaar weer kampioen dus. Hoe hebben ze het gedaan?
21: Ja, geduld. Dat is het codewoord wel van dit Arsenal. 22 jaar inderdaad. Die ontlading was enorm gisteren bij de spelers. Daar zijn filmpjes van opgedoken hoe die het gevierd hebben. En ook bij de fans natuurlijk. Want de laatste keer dat Arsenal kampioen werd, deed Dennis Bergkamp nog mee. Ja, dan hebben we het dus echt wel over een tijd geleden. En ook de afgelopen jaren is het geduld van Arsenal goed getest. 3 jaar op rij werden ze tweede. In al die jaren was Arteta, de Spaanse coach van Arsenal, bezig een machine te bouwen. Die heeft eraan gesleuteld en heeft nu dan eindelijk die machine zover gekregen dat het genoeg punten heeft gepakt. Niet een machine trouwens, zeker de laatste maanden niet, waar het ook echt leuk is om naar te kijken. Want de doelpunten komen voornamelijk, althans voor bijna de helft, uit dode spelmomenten. Vrije trappen, corners, ingooien. En de wedstrijd op slot, zakelijk uitspelen. Dat is een beetje de vies geweest, zeker na de winterstop van Arsenal. Die oude bijnaam, begin jaren 90 werd het wel eens Boring Arsenal genoemd. Die werd weer van stal gehaald, maar niemand maalt daarom daar in Londen. Want eindelijk dus weer eens de titel in Engeland. En winnende coaches hebben gelijk. Ze gaan ook de Champions League finale spelen. Dus wie weet wat er nog meer mogelijk is.
15: Engeland. De club Southampton die is geschorst voor deelname aan de play-offs voor de Premier League. Heeft dat te maken met de moderne variant van de man met de krant en het gat erin?
21: Ja, dat vind je modern, hè? Ja, het is echt een flinke straf. En inderdaad, die spionagezaak die vorige week aan het licht kwam, hè, op jacht naar promotie, naar die Premier League waar we het net over hadden. Hè, de beste competitie ter wereld. Daar wil je bij komen. Dat gaat natuurlijk ook om heel veel geld. Zo'n 250 miljoen euro wordt er dan gezegd. Hè, wel of geen promotie daar in Engeland. En dus kan je ook wel begrijpen dat er... Althans begrijpen, nee, natuurlijk kun je dat niet begrijpen. Maar dat mensen dan dingen gaan doen die niet mogen, dat lok je dan wel een beetje uit. Bedrijfsspionage, hè? Maar hoe deed hij dat? Het was ze hadden een stagiair gestuurd, inderdaad, die verstopt achter een boom filmpjes zat te maken. Dat vind ik dan wel weer zo fascinerend. Dat het dus, nou, we hadden het net over die bedragen, maar dat het dan inderdaad gewoon nog lekker op die ouderwetse manier gebeurt. Ja, die werd gepakt. En in Engeland vonden ze dat niet grappig. Hebben ze daar dus een hele serieuze straf uitgesproken. Ze mogen niet meer meedoen in die wedstrijd om promotie. Ze zijn uitgesloten dus. Gaan volgend jaar geen Premier League spelen. Al wat gaan ze er nog wel tegen in beroep. Maar het is dus duidelijk dat dit niet mag. En Southampton flink op de blaren moet zitten. Voor het sturen dus van de stagiair die verstopt achter een boom zat met zijn telefoontje filmpjes te maken van de training van de komende tegenstander.
15: Ja, en die arme jongen die wordt ook met naam en toenaam dan genoemd. Ongelooflijk. Ja.
21: Ja.
15: Een spannende dag ook in de Giro gisteren. Want Tijmen Arendsman die werd tweede in de tijdrit achter de Italiaan Ganna. Wat betekent dat voor zijn positie van Arendsman?
21: Ja, hij is echt met stip gestegen hoor. In het algemeen klassement. Van de zesde plaats nu de top 3 binnengekomen. Zijn ambitie dus een podiumplaats. Ja, dat lijkt erop dat hij dat waar kan gaan maken. Eindelijk deze Giro d'Italia. Hij reed echt een uitstekende tijdrit. Hij heeft er ook heel wat energie in gestoken dit jaar. Nou, dat betaalt zich dus flink uit. Hij heeft echt tijd gepakt op al zijn concurrenten. Zelfs Vingegaard, die gaf 1,5 minuut liefst toe. Maar goed, die klimt veel beter. Die staat dus nog wel hoger in het algemeen klassement. Die staat tweede, nog achter de Portugees Eulalio. Die in de tijdrit toch ook wel verrassend overeind bleef. Dus die mag nog steeds de roze trui dragen. Daarachter dus Vingegaard op de tweede plaats en Arendsman nu op nummer 3. Vandaag gaat waarschijnlijk geen verschil maken in die top 3. Het is wel een lastige rit hoor, heel wat hoogtemeters. Maar dus denk ik niet selectief genoeg voor de klassementsmannen. Die komen later weer echt hun hok uit. En vandaag is een mooie kans voor de avonturiers.
15: Nog meer wielrennen dus ook weer vandaag in de Giro. Jan-Kees, dankjewel.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op Bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule, locatietheater over Hendrik Lorentz, Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: NPO Radio 1.
7: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
8: De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist al in 2018 van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Niemand mag het gebied betreden. Het opruimen kan weken duren. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen zouden hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. De schikking die president Trump heeft getroffen met de Amerikaanse Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte.
7: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, moet weer rekening houden met regen vandaag?
9: Ja, op dit moment lijkt dat er op veel plaatsen niet op. In het uiterste oosten valt wel nog regen, maar dat trekt snel naar Duitsland weg. Alleen, we zien wel wolken en die wolken worden de komende uren weer snel dikker. En dat betekent dat er makkelijk buien gaan ontstaan. En dat zal met name in de ochtend gebeuren. In de loop van de middag trekken die dan langzaam weer weg naar Duitsland. En dan breekt de zon ook weer vaker door. Die buien overigens kunnen best pittig uitpakken, met in het binnenland hier en daar wat onweer daarbij. En na die buien, als de zon één keer wat meer gaat schijnen, dan loopt het kwik nog op naar 16 tot 18 graden.
7: En de komende dagen?
9: Ja, die zien er toch een stuk beter uit, hoor. Want die buien van vandaag zijn voorlopig grotendeels de laatste. De zon gaat meer schijnen. De wind komt uit een vrij zachte richting. En dat betekent ook dat de temperaturen omhoog gaan. Morgen een stapje, zo'n 17 tot 22 graden. Dat is al iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Maar met het Pinksterweekeinde stijgt het kwik verder door naar waarde van 25 graden of zelfs iets meer. We doen dat met droog weer, met veel zon en met weinig wind. Dus dat is voor veel mensen met het Pinksterweekend een prachtig nieuwtje.
7: Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg?
10: Ja, op zich qua kilometers best oké. Rond de 160 kilometer nu. Dat is vrij gemiddeld voor dit tijdstip. Maar er zijn best wel een paar ongelukken die aardig wat vertraging veroorzaken. Allereerst de A6 Lelystad-Muiden. Die komt er nieuw bij Almere Oostvaarders. Daar ging het mis. Vanaf Lelystad nu een file. 6 kilometer en 15 minuten. Ook op de A2 is nog steeds file rijden richting Utrecht. Dat is een oude bekende. Voor knooppunt Everdingen gaat in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Waardenburg 20 tot 30 minuten vertraging. En het grootste probleem is op de A28 te vinden als je onderweg bent vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken nu 10 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk. Een vrachtwagen raakte daar een betonnen barrier. De rechterrijstrook is dicht. Er ligt aardig wat diesel op de weg. Dat moet worden schoongemaakt. De vertraging is nu dus 30 minuten. Kan nog wel eens op gaan lopen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1.
7: De Kamer debatteert over de VS-veiligheidsstrategie, waarin staat dat de beschaving op het Europese continent wordt uitgewist door migratie. Zo onze Haagse duider. Ster.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
12: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Het was een boodschap waarmee de Amerikaanse regering in december verbijstering en ergernis oogste in de Europese hoofdsteden. Het Europese continent ziet zijn beschaving uitgewist worden door migratie en moet zijn eigen boontjes doppen, schreef de regering Trump toen in haar nieuwe internationale veiligheidsstrategie. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over die strategie. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat vinden ze ervan in de Kamer?
16: Ja, de meeste mensen wisten natuurlijk al wel dat de regering Trump, voorzichtig gezegd, nogal wispelturig is. Trump was al begonnen met zijn tarievenoorlog. Maar deze internationale veiligheidsstrategie van het Witte Huis, dat was toch wel een koude douche door de Amerikaanse kritiek op de EU en op de lidstaten. Ook omdat er geen woord van kritiek op Rusland in staat. En door de nauwelijks verbloemde steun voor radicaal rechtse partijen in Europa, zoals AfD in Duitsland en Rassemblement National in Frankrijk. En bovendien ook omdat de VS zich daarmee bemoeien met de binnenlandse politiek van de Europese landen. Het bezoek van vicepresident Vance aan Hongarije onlangs nog om daar premier Orbán te steunen in de verkiezingscampagne is natuurlijk een bekend voorbeeld. Kamerlid van der Werf van D66 vindt dat de VS hiermee hun boekje ver buiten, te buiten zijn gegaan.
17: Ik vind dat zeer kwalijk. Ik vind het heel vreemd dat een bondgenoot zich op die manier met onze soevereiniteit zou willen inmengen.
18: Je zou ook kunnen zeggen dat het best logisch is dat de Verenigde Staten van Europese landen vragen dat ze meer doen om op eigen benen te staan. Omdat de Amerikanen al decennia lang veel meer in defensie investeren dan de Europese landen.
17: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar dat is een hele andere discussie. Ik vind het echt ongekend dat een vicepresident zich bemoeit met Europese verkiezingen binnen Europa. En het zou natuurlijk ook te bizar voor woorden zijn dat Rob Jetten over een maand naar Californië vliegt, op het podium gaat staan met Gavin Newsom en gaat zeggen: dit lijkt mij een uitstekende presidentskandidaat.
16: Ja, en wat er in die Haagse reacties nu natuurlijk ook een rol speelt, is dat er sinds december nog veel meer is gebeurd dat het wantrouwen in Den Haag in de VS aanwakkert. Neem bijvoorbeeld de dreigende annexatie van Groenland. Natuurlijk ook de inval in Iran, waarover de Europese bondgenoten niet geïnformeerd waren. En het verwijt van Trump daarna dat de NAVO-partners de VS in de steek hebben gelaten.
7: En als je dan kijkt naar die opstelling van de VS, wat vindt de Kamer dat er moet gebeuren?
16: Nou, vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat Europa en dus ook Nederland meer moeten doen om op eigen benen te staan. En dan gaat het om defensie in de eerste plaats. Daar zijn natuurlijk in NAVO-verband al afspraken over gemaakt. Maar daarnaast om het feit dat Europese landen nog zwaar leunen op de Amerikaanse big tech, op de informatica-reuzen. Ook daar moeten we van loskomen, vinden veel partijen. En er moet op economisch terrein veel meer worden samengewerkt met andere landen dan de VS om het protectionisme van de VS te compenseren, zegt CDA-kamerlid Van Lanschot.
19: Middenmachten, zoals Carney, de Canadese president, dat noemde, dus Canada, Zuid-Korea, de Golfstaten, India, Brazilië, die horen er allemaal bij. Daar zul je veel hechter mee moeten gaan samenwerken. Wij vinden als CDA dat we echt een strategie en actie op die middenmachten nodig hebben. Dus we hebben morgen het debat en wij gaan ook een motie indienen waarbij we oproepen tot: breng nou eens in beeld voor al die landen, waar kunnen we goed mee samenwerken en hoe gaan we dat uitvoeren?
18: Canada bij de Europese Unie?
19: Ja, daar wordt over gesproken en dan zijn er allerlei voor's en tegen's en past dat binnen het verdrag. Het idee laat volgens mij zien: heel veel landen willen bij de EU, geen land wil bij de VS. Dus we hebben hier wel degelijk iets te bieden. Daar moeten we vol op inzetten.
7: Grote investeringen betekent dus in onder andere defensie en informatiediensten. Maar dat betekent dus ook heel veel geld dat het gaat kosten. Waar moet dat vandaan komen?
16: Dat is natuurlijk in Den Haag bijna onvermijdelijk een twistappel tussen de politieke partijen. Je ziet bijvoorbeeld dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA een vrijheidsbelasting wil invoeren voor burgers en bedrijven, hè, om de miljarden investeringen in defensie mee te betalen. Maar dat zou bijvoorbeeld de grootste oppositiepartij, GroenLinks-PvdA, op een heel andere manier willen doen. Maar ook Kamerlid Piri van GroenLinks-PvdA vindt Trump te onbetrouwbaar om nog afhankelijk van te zijn.
20: En dat betekent dan dat je als Europa inderdaad je eigen broek veel sneller moet ophouden dan we misschien voor wenselijk hadden gehouden.
18: Ondanks alle financiële consequenties die dat zal hebben.
20: Zeker, het heeft financiële consequenties. Het is wel zo dat er hier in het parlement nogal verschillend over wordt gedacht hoe je dat dan financiert. Dat zien we nu al in de discussie over defensie. Maar wat bij ons betreft moet je dan ook kijken naar de mensen die, wat we noemen de grootste schouders, de zwaarste lasten. Kijken naar leningen die je kunt afsluiten, waar in Europa heel veel landen aan meedoen. Alleen Nederland zo'n beetje als enige land nee zegt. En zeker niet ten koste van die andere bestaanszekerheid, die ook te maken heeft met onze veiligheid, zorg en sociale zekerheid.
7: Wat vindt de minister van Buitenlandse Zaken eigenlijk, Berendsen?
16: Over dit onderwerp hebben we hem nog niet zoveel gehoord. Wat natuurlijk ook niet zo gek is, hij zit er nog geen 3 maanden. Maar in een kranteninterview heeft hij wel gezegd dat de VS nog steeds een belangrijke bondgenoot zijn, maar wel minder voorspelbaar. En dat is een diplomatieke reactie, een minister van Buitenlandse Zaken waardig. Hij deelt vermoedelijk wel veel van de kritiek uit de Kamer, maar kan zich door zijn positie minder permitteren. Nederland en de andere Europese landen kunnen niet zonder de VS nu. Bijvoorbeeld bij de oorlog in Oekraïne. En Berendsen moet dus Trump ook te vriend houden. We willen wel onafhankelijker worden van de VS, maar we zijn dat nog niet.
7: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
21: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
22: Mail naar r1jn@nos.nl.
21: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: Nu de positie van de Britse premier Starmer ter discussie staat, is er nog een groot onderwerp van gesprek. Moet het Verenigd Koninkrijk terug in de Europese Unie? Het is 10 jaar geleden dat het land voor een Brexit stemde. Politici die de Britse premier Starmer willen opvolgen binnen zijn Labour-partij leggen nu die kwestie weer op tafel. Correspondent Arjen van der Horst, waarom is dat dan ineens weer een discussiepunt?
0: Ja, dat is inderdaad gewoon niet los te zien. Hè? Van die stoelendans, van die strijd die rond Starmer nu in alle hevigheid is losgebarsten. Wes Streeting was tot vorige week de minister van Volksgezondheid, maar nam ontslag om Starmer uit te kunnen dagen voor het leiderschap. Hij zegt nu, ja, het Verenigd Koninkrijk moet weer lid worden van de Europese Unie. Maar hij zegt dat ook vooral om zijn eigen kansen op het premierschap te vergroten. Want wie is zijn voornaamste rivaal? Dat is Andy Burnham, de burgemeester van Manchester. Maar wil Andy Burnham meedoen aan die leiderschapsverkiezingen? Ja, dan moet hij eerst een zetel in het lagerhuis veroveren. Nou, volgende maand zijn er tussentijdse verkiezingen voor een vrijgekomen lagerhuiszetel in Makerfield, in het noordwesten van Engeland. Burnham is de kandidaat namens Labour. En Wes Streeting, ja, die probeert zo Burnham kleur te laten bekennen. Want hij weet dat Burnham veel populairder is dan hij. Dus hij is er ook bij gebaat als Burnham niet die tussentijdse verkiezingen wint. Ja, en door heel scherp stelling te nemen over EU-lidmaatschap dwingt hij Burnham de kaarten op tafel te leggen. Burnham zelf heeft vaak gezegd dat het VK ook weer lid moet worden van de EU. Maar dat is een discussie die hij op dit moment, ja, als de pest wil vermijden. Want een grote meerderheid in dat kiesdistrict Makerfield, waarin hij dus meedoet, stemde voor Brexit. En surprise, surprise, je ziet dat Burnham nu, ja, een terugtrekkende beweging maakt en zijn eerdere uitspraken afzwakt.
7: Maar is het echt iets wat onder Britten speelt, dat ze de EU weer in willen?
0: Ja, en die discussie is ook al eerder op gang gekomen. Als je kijkt naar de opiniepeilingen, ja, zie je dat de publieke opinie flink is gaan schuiven. Hè. Een ruime meerderheid zegt nu dat ze spijt hebben van Brexit en terug willen naar de Europese Unie. Dus er is wel degelijk electorale ruimte ontstaan voor een partij als Labour om van koers te veranderen. Premier Starmer zelf, ja, heeft altijd vastgehouden aan wat hij de 3 rode lijnen noemt. Hè. Het VK wordt geen lid van de douane-Unie, geen lid van de interne markt. En er komt ook geen vrij verkeer van personen. Maar sommige Labour-kopstukken, ja, die pleiten al langer ervoor om die rode lijnen los te laten. En bijvoorbeeld lid te worden van de douane-Unie. En nu zijn er dus ook stemmen, zoals Wes Streeting, die nog een stap verder willen gaan en willen aansluiten bij de Europese Unie.
7: Maar zou dat dan ook zomaar kunnen, weer terug?
0: Ja, het kan, maar dat zal wel een heel lang en moeilijk proces zijn. En de Britten moeten ook achteraan eruit sluiten, want er zijn meerdere Europese landen in het proces om lid te worden. En ja, er is nog een obstakel. Toen het VK lid was van de Europese Unie, ja, waren ze de koning van de opt-outs. Ze deden niet mee aan de euro, ze waren geen onderdeel van Schengen. En ze kregen ook een flinke korting, hè, op hun financiële bijdrage aan de Europese Unie. En verschillende politici in de Europese landen hebben nu gezegd, als het VK weer lid wordt, ja, dan kunnen ze die privileges op hun buik schrijven. En dan, ja, is het maar de vraag of het animo onder de Britten om weer aan te sluiten bij de EU nog wel zo groot is.
7: Nou ja, als je het over animo hebt, was de animo binnen de EU dan? Om ze er, ja, weer binnen te halen.
0: Precies, en dat is een discussie die de Britten vaak voorbij gaan. Want wil de EU de Britten wel terug hebben? Hè? De VK had altijd de reputatie van dwarsligger binnen de Europese Unie. Nou, een land als Nederland of Duitsland zou er waarschijnlijk veel meer voor openstaan als ze weer lid zouden worden. Maar de Fransen bijvoorbeeld zijn al een stuk minder enthousiast. En wat als, ja, Mr. Brexit, Nigel Farage, straks premier wordt, hè? Dat is een reële kans. Die gaat de boel dan weer helemaal saboteren. Dus zit je daar dan op te wachten? Dus je kan je voorstellen dat er vanuit de EU grote aarzelingen zijn. En vanuit Europa hoor je dan ook geluiden, als we weer deals gaan sluiten met de Britten, ja, dan moeten ze wel Farage-proof zijn.
7: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. Na de aardbeving bij Assen eerder dit jaar zijn bijna 4000 schademeldingen binnengekomen.
1: Die beving was een van de zwaarste ooit in Drenthe. Bewoners zijn bezorgd over de schadeafhandeling, bleek deze week bij een inloopspreekuur.
22: We horen verder ook helemaal niks, dus we willen eigenlijk hier, nou, even horen hoe de stand van zaken is.
23: Heeft u er vertrouwen in?
22: Ja, ja, dat is een vraagteken, mijn man ook zegt, maar ja.
24: Ik heb er toch wel vertrouwen in dat het toch nog goed komt.
3: Nou goed, wie ben ik?
1: De commissie Mijnbouwschade zegt tegen RTV Drenthe dat mensen erop mogen rekenen dat ze de schade van de beving vergoed krijgen. Vrijdag komt de staatssecretaris naar Drenthe om over de schadeaanpak te praten. Een man die in 2016 in het Haga ziekenhuis in Den Haag overleed en lange tijd niet geïdentificeerd was, heeft na 10 jaar alsnog een naam gekregen. Het gaat om Milout uit Rabat in Marokko, die toen 61 jaar was. Omroep West schrijft erover. De dakloze man stond bij instanties onder meerdere namen geregistreerd, waardoor zijn echte identiteit lange tijd onbekend bleef. Een tip leidde uiteindelijk naar zijn familie in Marokko en Italië, waar een broer werd gevonden die familiebanden bevestigde. Daarna is met DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut vastgesteld dat het inderdaad om Milout gaat. En bij de bouw van een sporthal in Urk zijn letterlijk de verhalen van kinderen de grond ingegaan. Leerlingen van de Harmpje Visserschool mochten hun naam en een kort verhaaltje of herinnering schrijven op de laatste heipaal die de grond in werd geslagen. Horen we bij Omroep Flevoland.
4: Ik zit op dansen, daar zijn we eerste geworden. Toen had ik een beker gekregen. En in basketbal was ik topscorer geworden. En ja, dat zijn herinneringen die je nooit meer gaat vergeten.
5: Dat was ook wel heel leuk in de voorbereiding van dit moment. Dat ze ook eigenlijk gelijk enthousiast waren, dat zag je ook net. En ook dat ze zeiden van dit is ook iets goeds voor ons.
4: Ja, omdat ik dan die zin heb bedacht, dat vind ik heel leuk dat die dan in de grond komt te staan, waar wij dan heel veel gaan sporten.
1: Als alles volgens planning verloopt, is de sporthal eind dit jaar klaar. Dan nog een ergernis die we denk ik allemaal wel herkennen. Een voetgangerslicht dat op groen springt en begint te knipperen nog voordat je halverwege bent. Omroep Brabant radiopresentator Ronnie Balk maakt dat vaak mee en vroeg zich af of die stoplichten soms zijn ingesteld voor topatleten. Ik kreeg daarna veel reacties van luisteraars die inderdaad hetzelfde merken. Daarom heeft Omroep Brabant een meldpunt gestart, waar mensen kunnen aangeven waar je moet rennen, een sprintje moet trekken om over te steken. Op een kaart worden die snelle oversteekplekken verzameld. Een van de melders is Bernadette van 63 uit Tilburg. Die noemt 2 straten waar je volgens haar maar een paar stappen hebt voordat de auto's alweer gaan rijden. Volgens een verkeersexpert speelt vaak het aanbod van verkeer mee hoe een verkeerslicht wordt afgesteld.
7: Ja, oké. Verkeersinformatie, Tim Schaap.
10: Ja, er is nieuws over de A6. Daar is een ongeluk gebeurd bij Almere Oostvaarders. Op de weg richting Lelystad is de weg helemaal dicht en moet je omrijden. Dat kan via Amersfoort en Zwolle, A1, A28 en de N50. De andere kant op richting Muiden kun je er nog wel langs. Heb je wel te maken met een file van 10 kilometer en 40 minuten vanaf Lelystad Noord.

0: Lazing on a Sunny Afternoon. Sunday Afternoon van Queen. Na de succesvolle podcast Mino's Imperium komen makers Arjan Dijksma en Guido van Gorp met een nieuwe podcast over voetbal. Een vijfdelige serie over Gianni Infantino, de voorzitter van de voetbalbond FIFA. En daarvoor sprak Van Gorp onder andere met de oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter.
1: I see him as a dictator.
2: Why is he a dictator?
1: Yeah, why? Because he has realized in the FIFA that there is no more opposition. Nobody. No one federate nothing.
0: Guido van Gorp, onderzoeksjournalist bij NOS Sport. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Geen misselijke taal van Blatter. Hij noemt Infantino een dictator.
3: Ja, dus hoe noem je dat? Een gevalletje de pot verwijt de ketel?
0: Ja.
3: het is natuurlijk heel opmerkelijk van wie de uitspraken komen. Want ja, Blatter werd zelf jaren beticht van dezelfde praktijken zo ongeveer. Werd ook voor een dictator versleten. Werd de zonnekoning genoemd. Het heerste 17 jaar lang over FIFA. En het doet hem pijn dat hij moest vertrekken onder druk. De FBI die 11 jaar geleden binnenviel bij FIFA. Hij moest noodgedwongen vertrekken vlak na zijn herverkiezing. En hij ziet het met ledenogen aan dat er nu een man is die zijn FIFA, want zo voelt het voor hem nog altijd, in handen heeft. En misschien zelfs wel meer controle heeft over die FIFA dan Sepp ooit heeft gehad. Want Gianni Infantino die weet het machtsspel echt te spelen. En dat laten we ook zien in deze podcastserie. En hij past daarin ook heel veel trucjes toe die we zien. Ja, die we eigenlijk herkennen van het Blatter playbook, om maar zo te zeggen. Dus dat uitgerekend hij het woord dictator noemt, is opvallend.
0: Maar is dat ook wel waarom je hem graag wilde spreken hierover?
3: We wisten niet dat hij dat ging zeggen natuurlijk. Alleen,
0: nee, maar dat...
3: kijk, we wilden een reconstructie maken van hoe Gianni aan de macht is gekomen. En om dat te begrijpen, moet je de voorgeschiedenis kennen. Gianni Infantino kwam in 2016 aan de macht. De voorgeschiedenis was de periode Blatter. Veel corruptieschandalen, fraude, mensen die zichzelf verrijkt hadden in die periode. FBI-invallen, zoals ik net al zei. Dus je moet dat speelveld snappen om te snappen in wat voor context werd hij de president. En welke beloftes deed hij destijds? En Blatter die had in die tijd ontzettend veel steun van veel landen. Hij stapte ineens op, uit het niets destijds. Dus we wilden eigenlijk ook aan hem vragen van hoe is dat destijds gegaan? Want het duurde 4 dagen van zijn herverkiezing tot het moment dat hij opstapte. Wat is er in die tussentijd gebeurd? En hoe ging het dan dat er 9 maanden daarna ineens een soort onbekende Infantino de FIFA-president werd? Hij was wel enigszins bekend, maar niemand had verwacht op dat moment dat Gianni Infantino de grote baas van het voetbal zou worden.
0: Ja, en dat hij nog machtiger is, zeg jij net, dan Blatter. Hè? Dat het spel nog beter speelt. Is dat precies waarom je die podcast wilde maken?
3: Ja, het is natuurlijk heel interessant. De machtigste man van het voetbal. En je ziet hem vaak gekke dingen doen, gewoon op een podium. We herinneren ons allemaal nog de Peace Prize tijdens de WK-loting in december. En je ziet hem wel vaker bijvoorbeeld het publiek ophitsen. Dan roept hij USA, USA of Canada, Canada. En mensen denken van wie is hij eigenlijk? En als je dan bijvoorbeeld naar zijn Wikipedia zou gaan, dan zie je maar 5 zinnen ongeveer over zijn persoonlijke leven. Hij houdt dat best wel goed verborgen. Dus wie is hij eigenlijk? Hij is de machthebber, maar we weten zo weinig over hem. En ik dacht ook van het WK komt eraan. Het is goed om op de bal te focussen straks, maar het is ook goed om het spel, het hele grote machtsspel eromheen, goed te kennen. En een kleine side note. We hadden de serie Mino's Imperium hiervoor gemaakt. En een onverteld verhaal daarin is de ambitie van Mino op een gegeven moment om ook FIFA-president te worden. En we dachten, daar kunnen we in deze serie heel mooi wel aan toekomen.
0: Jullie hebben heel veel mensen gesproken hiervoor weer. Welk verhaal blijft je het meest bij?
3: Er zijn heel veel mensen. We hebben insiders gesproken, voetballers gesproken. Mensen die hem heel goed kennen. Internationale gasten van echt hoog niveau. Een gast die mij altijd bij zal blijven is Eric Wall. Dat is de broer van Grant Wall. En Grant Wall is een hele gerenommeerde Amerikaanse sportjournalist. Wilde ooit ook FIFA-baas worden, Blatter van de troon stoten. Maar hij overleed tijdens het WK in Qatar. Hij had regenboogshirt gedragen destijds. En hij overleed tijdens de wedstrijd Nederland-Argentinië. En zijn broer vertelt daarover in de podcast. Komt pas later aan de orde. Dat hoor je niet in de afleveringen van nu. Maar de manier waarop hij daarover vertelt, de context die hij schetst, dat is echt een heel indrukwekkend verhaal. Dus dat zal me zeker het meeste bijblijven.
0: Ja. Welk beeld van Infantino is nou bij jou bijgebleven?
3: Kijk, ik weet, in Nederland is er wel een heel erg zwart-wit beeld over hem. En heel eerlijk, het is absoluut niet de bedoeling om dat te verbeteren of zo. Maar ik ga ook niet mensen lopen bevestigen van hij is slecht en laten we nu eens even in een serie aantonen dat het allemaal slecht is. Nee, ik wil hem beter leren kennen. Ik wil snappen

0: mensen lopen bevestigen van hij is slecht en laten we nu eens even in een serie aantonen dat het allemaal slecht is. Nee, ik wil hem beter leren kennen. Ik wil snappen waarom het machtsspel in het voetbal zo gespeeld wordt. En ik wil daar ook mensen in kunnen verrassen. En ik wil proberen te begrijpen van waarom heeft hij die macht zo naar zich toe getrokken. Want Blatter nam afscheid in 2015. En het idee was, de macht moet minder worden bij de president van FIFA. Maar als je het gewoon nu op een rij zet, de macht is veel meer geworden bij de FIFA. Dus ik wil dat stap voor stap gaan ontleden gedurende die hele serie. En ook begrijpen waarom er bijvoorbeeld bijna geen kritiek meer mogelijk is op de grote baas. En ook waarom er intern weinig toezicht meer is. Hij kan letterlijk bijna alles doen wat hij wil. En daar heb ik me over verbaasd. En dat vind ik dus ook heel interessant om te reconstrueren.
1: Ja.
0: En gelukkig is een podcast een hele mooie vorm, want je hebt een beetje de tijd natuurlijk. Hè?
1: Ja, meer dan we hier hebben.
0: Ja.
1: Om er maar een eind aan te maken. Maar ja, mensen kunnen inderdaad die 5 afleveringen gaan beluisteren. De eerste 2 die staan vanaf nu online via alle podcastplatformen. En in die 5 afleveringen ga jij Infantino helemaal fileren. Guido van Gorp, dankjewel.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Was je blijven schrijven?
4: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Joti het hoofd nog leefde?
5: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
6: Of bioloog.
7: Dokter.
5: Kapper.
7: Of misschien acteur.
8: Of radiomaker.
4: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
9: Zou hij bevriend zijn met ons, denk je?
10: Dat weet ik misschien wel.
4: Deze week in Docs, de 2e aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
16: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
17: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
16: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
15: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
21: NPO Radio 1. 8 uur.
22: Astrid Kersenboom.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Met 238 Oekraïense burgerdoden in april was het de dodelijkste maand van de oorlog in de afgelopen 10 maanden. En de EU

0: is het eens geworden over handelsafspraken met de VS. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
1: In Brussel zijn vannacht afspraken gemaakt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de deal van vorig jaar zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties, als de VS zich niet aan de overeenkomst houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen als de VS afspraken schendt, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat het moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. Met het zaad van deze donoren zijn minstens 1200 kinderen verwekt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. Er vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen waren het er 312. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Oekraïne voert ook steeds meer luchtaanvallen uit op doelen in Rusland. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee leiders praten in Peking onder meer over energie, veiligheid en de onderlinge betrekkingen. Chinese staatsmedia melden dat beide landen hebben ingestemd met een verlenging van een vriendschapsverdrag uit 2001. China is veruit de belangrijkste handelspartner van Rusland sinds de uitbreiding van de oorlog in Oekraïne. Het land is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo in de jaren 90. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook een onderzoek. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van het bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL Alert verstuurd. Het opruimen van de asbestdeeltjes in Schagen kan nog weken duren. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en in het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden.
2: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: En het lijkt erop dat de ochtendspits ietsjes drukker verloopt dan gebruikelijk, maar niet veel dan normaal gesproken op woensdag. Toch zijn er wel aardige bijzonderheden om even over te hebben. Allereerst de A6 bij Almere Oostvaart. Daar heb je in beide richtingen problemen. Allereerst de weg vanuit Muiden naar Lelystad. Daar is de weg helemaal dicht, dan moet je omrijden. Kan best via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De andere kant op, dus de weg vanuit Emmeloord naar Muiden. Daar heb je een file, 11 kilometer en 30 minuten door dat ongeluk. Verder door de wegwerkzaamheden op de A30 bij Ede. Nu viel op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Wageningen en Maarsbergen 7 kilometer en 20 minuten. Dan de A28, Zwolle Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Er is een ongeluk gebeurd en er is aardig wat diesel gelekt daarbij. De rechterrijstrook blijft tot 12 uur vanmiddag dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Daarmee voorkom je een file van 35 minuten. En tot slot nog even snel de A73 naar Nijmegen bij Venlo Zuid. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Beesel nog wel een file van 6 kilometer en ruim een half uur.
0: Ruim 230 Oekraïense burgerdoden in april. Wat zegt dat over de oorlog in Oekraïne? Zo onze correspondent.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur.
5: Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
8: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
12: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
13: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Bij Russische aanvallen op Oekraïne, onder meer op de stad Dnipro, zijn 11 gewonden gevallen. Er waren waarschijnlijk dit keer geen doden, maar dat was in de voorafgaande nachten wel anders. Volgens de VN vielen er in april 238 Oekraïnse burgerdoden bij Russische aanvallen. En dat was het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Midden- en Oost-Europa Christian Pauw vanuit Warschau. Christian, hoe komt het dat het aantal burgerdoden de laatste tijd zo hoog ligt?
16: Ja, omdat een groot deel, dat komt door een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft. Tegelijkertijd komt de helft van deze burgerdoden in de buurt van het front. Vaak door artillerie, drones en andere bombardementen. Daar gaan natuurlijk de gevechten ook nog in alle hevigheid door.
15: Want die aanvallen, waar zijn ze meestal tegen gericht?
16: Nou, al sinds het begin van de oorlog probeert Rusland de samenleving te ontwrichten. En zijn burgers ook vaak het doelwit. We horen natuurlijk veel over aanvallen op de energieinfrastructuur. Maar ook aanvallen op de spoorwegen, op rijdende treinen. Flatgebouwen die worden geraakt. En in sommige gevallen gaat het dan om drones en raketten die uit de lucht worden gehaald en dan ergens neerkomen. Maar vaak zijn het toch ook echt hele gerichte aanvallen. Ook vannacht weer zijn meerdere flats en bedrijven geraakt. Onder meer in de Sumy, niet zo ver van de Russische grens. Want daar stortte onder meer een appartementenblok in.
15: Ja, de president Poetin probeert natuurlijk ook al sinds het begin van de oorlog de Oekraïnse bevolking echt te raken en inmiddels ook muur te beuken. Lukt het dat?
16: Oekraïners zijn zeker back off en willen niets liever dan vrede. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de meerderheid er niet meer van uitgaat dat het bezette gebied op korte termijn terugveroverd kan worden. Maar ja, tegelijkertijd en hoor je ook wel en zie je ook wel de veerkracht van een groot deel van de bevolking, hoe deze aanvallen routine zijn geworden, hoe de Oekraïners zo goed als het kan daarna weer het leven oppakken. Want overgeven, dat is nog altijd geen optie. Dat zal nooit ook een optie zijn. Want ze weten dat wat dat zou zou betekenen voor ze.
15: En putten ze dan ook hoop uit de aanvallen juist van Oekraïne op Rusland? Want ze lijken toch steeds beter in staat om diep in Rusland ook doelen te raken.
16: Absoluut, en dat noemt Zelensky steeds hun eigen sancties. Ze hebben eigen lange afstandsdrones en raketten ontwikkeld waarmee ze havens en olieraffinaderijen vooral steeds bestoken. Ook vannacht weer in Kstovo, dat is zo'n 1000 kilometer van de Oekraïnse grens. En daar werd een Russische olieraffinaderij geraakt en een fabriek voor de productie van chemicaliën. En ja, met dit soort aanvallen willen ze zoveel mogelijk die Russische inkomsten afknijpen. En ja, uiteindelijk hopen ze daarmee ook Rusland te laten inzien dat ze met deze oorlog moeten stoppen.
15: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Het is 8:12. De eerste veiligheid- en servicemedewerkers van de Nederlandse spoorwegen starten vandaag hun dienst met een wapenstok. De NS-BOA's doen mee aan een proef van een jaar. Verslaggever Josephine Trehi is op Rotterdam Centraal. Josephine, waarom krijgen ze de wapenstok?
17: Ja, omdat het toch vaak situaties zijn waarin ze denken of hopen dat dat gaat helpen. Itay Berger is hier ook, directeur sociale veiligheid van de NS. Goedemorgen.
18: Heel goedemorgen.
17: Kunt u iets vertellen over inderdaad hoe het tot deze proef is gekomen? Waarom was het nodig?
18: Er is best wat aan vooraf gegaan. Wat wij de afgelopen jaren zien is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
17: En wat voor situaties zullen ze die nodig gaan hebben?
18: Bijvoorbeeld onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand en ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt en op een agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
17: En het gaat om een korte wapenstok. Want tot nu toe hebben de BOA's, de NS-BOA's die vooral op de stations werken, ingezet ook worden voor de veiligheid van het personeel en de reizigers. Soms ook op de trein als het nodig is. Tot nu toe hebben ze alleen handboeien om in te grijpen.
18: Ja, klopt. Onze BOA's die zijn, dat noemen we geweldsbevoegd. Dus ze zijn bevoegd om handboeien te gebruiken als het niet anders kan. En je iemand aan moet houden. En zijn ook bevoegd om geweld te gebruiken. Worden ze ook voor getraind om iemand daarin vast te houden. Dus een wapenstok is ook iets wat mag conform de wet voor BOA's domein 4. Mm. Dat is eigenlijk een ander middel om dat te kunnen gebruiken.
17: 75 van de bijna 700 NS-BOA's gaan nu starten met die proef van een jaar. Waarom eigenlijk een proef? Kon het niet meteen worden ingevoerd?
18: Nou, wij willen natuurlijk zo'n besluit nemen niet over één nacht ijs. Dus wij willen echt goed kijken of dit een goed middel is wat ons kan helpen. We willen dat echt beproeven. En we willen dat de komend jaar gaan doen. En kijken of dat echt bijdraagt aan het verlagen van de agressie. En hun helpt eigenlijk voor het veiligheidsgevoel en het uitvoeren van hun taak.
17: Ja, want ligt het gevoelig ook onder het personeel? Is het een grote stap inderdaad?
18: Ik vind het eigenlijk best confronterend voornamelijk. We zijn een spoorbedrijf. Wij vervoeren mensen van A naar B. Het is best heftig dat je naar een middel zoals wapenstok moet grijpen. Dat is niet iets waar onze collega's denken van, goh, toen ik hier ooit kwam solliciteren, dat is iets waar ik aan dacht.
17: Nee.
18: En de meningen zijn wat verdeeld. Er zijn collega's die meer voorstander zijn en mensen die wat meer vraagtekens hebben erbij. En allebei nemen deel aan de proef om te kijken of dit inderdaad het effect bereikt wat ze willen.
17: Ja, en wanneer is die proef dan geslaagd?
18: Wat mij betreft gaan we monitoren hoe het verloopt qua veiligheid van onze collega's. Maken ze meer of minder agressie mee? Helpt het hun om het uitvoeren van de taken effectiever te doen? En dan kunnen we richting het einde van het jaar een besluit nemen hoe verder.
17: Ja, is dit ook genoeg voor het personeel? Er zijn al wat stappen gezet, hè, bij de NS. Hoofdconducteurs hebben een bodycam, de NS-BOA's ook. Maar u wilt eigenlijk nog meer. Wat bijvoorbeeld?
18: Ja, dus u zegt het terecht, correct. De BOA's die hebben nu de wapenstokken als proef. En wij zien ook graag andere bevoegdheden voor hun die hun kunnen helpen om minder agressie te ervaren. Het belangrijkste voor ons is dat ze bijvoorbeeld identiteit van een reiziger kunnen vaststellen. Nu heeft de politie daarvoor nodig. En u kunt zich voorstellen, een half uur wachten op de politie soms. Dat is best lang, leidt tot agressie. Als je het zelf kan zien in het systeem, ja, dan is het meteen opgelost. Mm-hmm. De politiek maakt er werk van. We zien daar beweging in, maar het duurt voor mij echt te lang. had al veel eerder moeten gebeuren. Want iedere dag dat we hiermee wachten, nemen wij gewoon risico op agressie en geweld tegen mijn collega's.
17: Ja, snap ik. Interessant. Nou, nu in ieder geval, dit is de eerste stap. Deze proef met de korte wapenstok. Straks na 9 praat ik ook met 2 BOA's die daar mee gaan doen aan die proef. Dank u wel.
18: Dank je wel.
15: Verslaggever Jozefien Trehi vanaf Rotterdam Centraal. De grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat het kabinet haast moet maken met stevige maatregelen tegen de overlast door fatbikes en e-bikes.
1: Dat blijkt uit onderzoek van de RAI-vereniging, waar het AD over schrijft. Ruim 8 op de 10 mensen vinden opgevoerde fatbikes en elektrische fietsen een groot probleem en willen strengere controles van de politie. Volgens de krant steunen veel mensen onder meer een minimumleeftijd en een helmplicht. De hypotheekrente schiet omhoog, kopt de Telegraaf. Banken als ING, ABN AMRO en Rabobank verhogen deze week hun tarieven, omdat de rente sterk oploopt door de hoge energieprijzen en zorgen over de inflatie. ING denkt dat de huizenprijzen zullen dalen doordat kopers minder kunnen lenen en huizen minder betaalbaar worden. 10 defensiemedewerkers zijn gisteren begonnen aan een 3-daagse mars van 135 kilometer van Emmen naar Harlingen. Dat doen ze om hun overleden vriend en collega Gijs te eren. Bijna een jaar geleden stapte hij op 20-jarige leeftijd uit het leven. Voor zijn collega's kwam het uit het niets, zegt een van hen tegen Hart van Nederland.
19: Bij ons was het vooral, als wij terugkijken, dan Gijs maakte er stiekem wel grapjes over. En Gijs had de kwaliteit om een grapje daarover, of misschien over een heel heftig onderwerp, echt weg te lachen of precies het onderwerp te draaien als iemand dacht van, hey, maar is dit wel oké? En wij dachten, ja, als wij daarop door gaan doorvragen, dan maken wij dat misschien wel alleen maar erger.
1: Met de tocht willen zijn vrienden geld ophalen voor 113 zelfmoordpreventie. Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch via 113. EU-landen bespreken wie namens de EU zou kunnen onderhandelen met Rusland als het zover komt. Mogelijke kandidaten zijn oud-bondskanselier Angela Merkel of oud-ECB-president Mario Draghi, die tegenover president Poetin gaan zitten. Dat meldt de Financial Times. EU-ministers bespreken dit volgende week op Cyprus. En een man in de VS is gearresteerd omdat hij expres een meer inreed met zijn Tesla Cybertruck om uit te testen hoe die wagen het doet in het water. Nou, dat viel toch een beetje tegen. De Cybertruck viel snel uit en begon vol te lopen met water, waardoor de man en zijn passagiers het voertuig moesten verlaten. Hij vertelde aan de lokale omroep WFAA dat het de vorige keren wel goed ging.
20: So we called the driver. He says this is actually his third time driving his Cybertruck into Lake Grapevine. He says the others have gone off without a hitch. The problem this time, he says he went a little too deep.
1: Hulpdiensten hebben de auto uit het meer gehaald. De man wordt onder meer beschuldigd van het niet hebben van geldige papieren om te varen.
15: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Een nieuw ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, tussen Durgerdam en knooppunt Amstel een file. 6 kilometer en 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht voorlopig.
15: Ze zijn razend populair bij Europese modemerken, modellen uit Zuid-Soedan. Hoewel het land bekend staat om armoede en crisis, hopen heel veel jonge Zuid-Soedanezen in de voetsporen te treden van topmodellen als Alec Wek. Maar het wordt steeds moeilijker voor Afrikanen die voor werk of studie naar Europa willen om een visum te krijgen. Volgens cijfers van de Europese Commissie worden aanvragen uit Afrikaanse landen voor een kort verblijf relatief het vaakst afgewezen. En vaak zonder duidelijke uitleg. En daardoor vallen veel dromen in duigen. Correspondent Ellis van Gelder ging langs bij een modellenschool in Zuid-Soedan.
21: Oké, very fast, very fast. Yo. Up, up, up.
22: What are we doing?
21: They are practicing how to be on the runway models. Yeah. Up, up, up, up. Put on.
22: Our cage staat hier in een verlaten hall van een oud hotel. En hij traint jonge mannen en vrouwen om model te worden.
21: The ladies join behind them very fast.
22: Zuid-Soedanese modellen zijn gewild. Je ziet ze steeds vaker op de internationale catwalks in Parijs, in Milaan en in Londen.
21: They are wanted a lot. A lot of the ladies and the men, they have been wanted there. Because as you can see, they are giant. They got nice skins.
22: Ze zijn reuzen, ze zijn heel erg lang en ze hebben een hele mooie huid. Sommige van deze modellen die zijn al in Europa geweest. Some of them have been in Europe already.
21: Ja, ja, ja. Some have been in New York and they came back. We have several of them. Yeah,
22: you can... Zelfs grote namen hoor ik. Prada, Yves Saint Laurent, big names.
21: Prada, ja.
22: Straight line, straight line. Hier aan de zijlijn staat Doris. Dit is haar modellenbureau die deze modellen vertegenwoordigt. These are your models?
0: Yes, yes, yes. These are my models. I'm called Doris and I'm the founder and owner of Jubalicious Agency based in Juba, South Sudan.
22: Haar agentschap heette Jubalicious. Yes. Juba de hoofdstad en Licious Delicious.
0: Yes. Yes, yes, yes.
22: En ja, zij heeft heel veel ervaring in de mode-industrie. En ja, probeert dus hier de jongeren klaar te stomen om naar Europa te gaan. En daar heeft zij dus al behoorlijk wat succes mee gehad. Maar de laatste tijd is het lastiger.
0: Yes. Lately it's been getting difficult. There's a lot of rejections for the models after they get like placement with big agencies. And they were not able to go do the shows that they were placed for. Yeah.
22: Heel veel afwijzingen hebben ze gehad de laatste tijd van visa. Ze vragen visa's aan, vooral voor Parijs. Ze zegt dat is waar je moet beginnen als model.
0: The embassy is thinking that people might not come back. Actually, that's the real reason. Yeah.
22: De ambassade denkt ze komen niet meer terug, die modellen, als we ze een visum geven. En ja, ze ziet dus gewoon een verharding, dat het steeds lastiger wordt. De afgelopen maanden heeft ze 8 modellen gehad die niet konden afreizen door het papierwerk. Ja, wat betekent dat voor deze jonge mensen?
0: They get like heartbroken and discouraged.
22: Hier een van de modellen die is afgewezen en hij zegt dit was echt een hele belangrijke kans voor mij, want ik kom uit een vluchtelingenkamp.
2: The life is hard there in the camp, even also here is hard, but it's just I supposed to follow my dream, the reason why I came here in South Sudan.
22: Sudan heeft heel veel oorlog gekend en hij is als kind gevlucht.
2: I was supposed to go to Paris, but I got rejected. I don't know the reason why they rejected us.
22: Hij was gevraagd samen met een paar andere jongens van dit modellenagentschap om te lopen voor Yves Saint Laurent in Parijs, maar het visum werd afgewezen.
2: Ja, yeah, it's a very big disappointment. Even sometimes I just keep at myself to be don't give up because I know I face a lot of challenges to be a model.
22: En ja, als je dan zo'n grote kans krijgt om voor zo'n grote naam te lopen en het lukt niet vanwege een afgewezen visum, dat is natuurlijk wel heel erg zuur.
4: Profiling, 5, 6, 7, let's go. Profiling.
22: Ondertussen lopen alle modellen langs ons alsof we midden op een grote profiling catwalk staan.
4: Where you are. One, good, at all.
22: Deel van hun training.
4: Ja. Yeah.
22: Hier geven ze de hoop in ieder geval niet op. En hopen ze dat de honger naar deze mooie Zuid-Soedanese modellen zo groot is dat ze straks toch af kunnen reizen.
4: Like that, good. Ja, yeah, you can from here.
23: Een bijdrage van correspondent Alice van Gelder.

0: Shuffle van Bob en Earl. Over ruim een uur hebben we een andere shuffle hier op zee.
1: Shuffle je van jou naar mij.
0: Yeah.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen, Roos.
1: Nieuws van vandaag. Het OM gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Er worden ook meer flitspalen aangeschaft. Het gaat dan om de zogenoemde focusflitser bijvoorbeeld. Het is zo'n flitspaal die kan zien of je op je mobieltje zit. Maar ook de gewone snelheidsflitser komt erbij. Ook in steden waar je 30 km per uur mag rijden moeten nu mobiele flitspalen komen. Nou, dat is volgens de OM nodig, zodat de politie zich op andere zaken kan richten. Gaan we het over hebben in Stand.nl aan de hand van de stelling: hoe meer flitspalen, hoe beter.
0: Ik ben heel benieuwd naar die uitslag.
1: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd hoe u daar naar kijkt. Bent u zelf vaak geflitst? Waar en waarom? Zijn nog meer flitsers een goed idee? Kunnen hardrijders wat u betreft niet streng genoeg aangepakt worden? Vraag is, zal het echt veiliger worden in het verkeer? Of is het, ziet u, vooral een manier van de overheid om meer geld binnen te harken? Dylan Jessicus was ooit verantwoordelijk hiervoor. Die heeft indertijd gezegd, ja, we hebben meer geld nodig op de begroting. Viel natuurlijk niet goed, want het zou om onze veiligheid moeten gaan. Ik ben heel erg benieuwd, natuurlijk vooral naar uw ervaringen met de flitspaal. Bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister app.
2: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
8: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie, met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
12: De EU is het eens geworden over een handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield het stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Niemand mag het gebied betreden. Het opruimen kan weken duren. En de eerste twee BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. De proef duurt een jaar en wordt gedaan omdat er in en rond de treinen vaker incidenten zijn.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, de liefhebbers van zon moeten nog even doorbijten.
13: Ja, nog even geduld, maar dat geduld wordt wel beloond de komende dagen. Dus dat is het positieve nieuws om mee te beginnen. En ik heb best nog wel meer positief nieuws, hoor, ook voor vandaag. Misschien niet de eerste uren, want buiigheid begint nu weer op te leven. En bij die buien kan in het binnenland ook onweer voorkomen. In de loop van de middag trekken de meesten weer naar Duitsland weg. En dan breekt de zon vaker door, daar heb je hem al. En dan lopen de temperaturen ook op naar zo'n 16 tot 18 graden. Vandaag is de wind matig uit het zuidwesten. Morgen doen we er ietsjes vanaf, dan zwak tot matig. En morgen is ook meteen al een droge dag, met wel stapelwolken in de loop van de middag, maar zeker ook zonneschijn. En alweer wat hogere temperaturen, want morgen wordt het 17 tot 22 graden.
0: En daarna?
13: Ja, daarna gaat echt het zoet onze kant op komen. In ieder geval voor mensen die van warm en zonnig weer houden, want de zon krijgt het voor het zeggen vrijdag en ook het Pinksterweekeinde. En dat levert ook hoge temperaturen op, van 25 graden of zelfs iets meer. Alleen op de stranden, ja, als de wind eventjes van zee gaat waaien, dan liggen de temperaturen wel iets lager. Maar ook daar schijnt de zon flink en van wind, wat wind betreft is er ook niet zo heel veel aan de hand. Dus het wordt een heel rustig en een beetje zomers Pinksterweekeinde.
0: Marco, dankjewel. En Tim, hoe staat het ervoor met de files?
14: Ja, het drukste moment van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Maar niet te vroeg juichen, want we zitten nog steeds boven de 200 kilometer. De kans is groot dat je in de file staat dus. Een paar plekken vallen op. Allereerst de A6. Daar heb je in beide richtingen problemen bij Lelystad Noord. Komt er een ongeluk. De weg is vanuit Muiden zelfs helemaal dicht. Omrijden kan daar via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De andere kant op heb je er file richting Muiden. Vanaf Lelystad Noord tot aan Almere Oostvaarders ongeveer 35 minuten. Dan een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Durgerdam en knooppunt Amstel 7 kilometer en 20 minuten. Je moet het met twee rijstroken minder doen. De A28, Zwolle richting Amersfoort, staat er ook bij. Bij knooppunt Hoevelaken een ongeluk. Ligt veel diesel op de weg. 40 minuten in de file vanaf Nijkerk. Omrijden kan daar via Apeldoorn, de A50 en de A1. En tot slot nog afsluiten met die gaten in de weg bij knooppunt Everding op de A2. Ben je onderweg richting Utrecht, reken dan op file vanaf knooppunt Del. 11 kilometer en 25 minuten.
0: Op jachtsafari, maar dan naar de belegerde stad Sarajevo in de jaren 90 om op mensen te schieten. Straks onze correspondent over een onderzoek naar snipertoerisme.
15: Ster. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
16: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
17: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
16: Voor pallets van 100 kilo?
17: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
22: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Het verhaal blijft maar rondzingen over de zogeheten sniper safaris tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Toeristen die voor geld konden schieten op burgers in Sarajevo. In Oostenrijk worden nu twee mensen verdacht van deelname eraan. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, is het inmiddels dan zeker dat dit soort sniper-safaris er waren?
24: Nee, nog steeds niet. Kijk, dit verhaal, je zei het al, dat doet al heel lang de ronde, blijft rondzingen. Eigenlijk al sinds die oorlog in de jaren 90. Hard bewijs is er nooit geweest. Maar nu duikt het dus weer op. Eerder was het al het geval een paar jaar geleden, doordat een Slovener een documentaire over had gemaakt. Dat was in 2022. Toen dook een Italiaanse journalist er verder in. Dat heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie in Milaan al een tijdje ook onderzoek doet naar onder meer een vrachtwagenchauffeur. Die man is nu 80 jaar oud en die zou destijds dit soort ritjes naar Sarajevo hebben georganiseerd om daar die snipertoeristen heen te brengen. Ja, en nu denkt dus de Oostenrijkse aanklager kennelijk ook een zaak te hebben. Die onderzoekt dat dus, die is ermee bezig. Bewijs hebben we nog niet gezien.
0: En hoe zou dat dan in zijn werk zijn gegaan?
24: Ja, dat is echt een afschuwelijk verhaal, als het klopt natuurlijk. Geïnteresseerden die konden volgens dat verhaal een reis boeken. Via Italië zou dat dan zijn gegaan. En die werden vervolgens dan naar de stellingen van de Bosnische Serviërs gebracht in de bergen rondom de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Die werd belegerd 4 jaar lang tussen 1992 en 1996. En dat gebeurde vanuit de bergen. En je kon dat dus vanuit daar heel goed zien liggen, die stad. Nou, en dan kon je tegen betaling schieten. En op die burgers vanuit die Bosnisch-Servische stellingen. Er bestond zelfs een prijslijst, zo wordt er gezegd. De ouderen waren bijvoorbeeld gratis om op te schieten. Voor schieten op een kind moest tot wel 100.000 euro omgerekend dan worden neergeteld. Gruwelijk verhaal als het waar is natuurlijk.
0: Ja, want je neemt iedere keer die slagen om de arm, omdat het tot nu toe bij die verhalen blijft. Maar goed, dus bijvoorbeeld deze Oostenrijkers nou ook weer worden vervolgd. Dus is dat dan een sterke zaak? Zou ze het kunnen gaan bewijzen?
24: De Oostenrijkse justitie is tot nu toe niet heel duidelijk wie bijvoorbeeld deze personen zijn die ze verdenken. Dat ze zeggen één man en een andere persoon. Dus dat, meer details hebben we niet. Ja, we moeten daar toch een beetje afgaan ook op wat Oostenrijkse media daarover zeggen. Oostenrijkse collega's. En die zeggen dat als dit niet een sterke zaak was geweest, dat ze hem in Oostenrijk niet waren begonnen. Dus het is weer een draadje in deze grote zaak. Die zaak in Italië loopt natuurlijk ook nog, die aanklacht. En ook het Bosnische Openbaar Ministerie doet zelf nog onderzoek naar deze sniper-safaris. Dus dit is dan weer, je zou kunnen zeggen, een nieuw Oostenrijks hoofdstuk in het verhaal. En dat is nog lang niet klaar.
0: En leeft het onder Bosniërs?
24: Jazeker. En ja, natuurlijk, de inwoners van Bosnië, die natuurlijk 4 jaar, van Sarajevo, van die stad die belegerd werd, die hebben natuurlijk 4 jaar lang in die terreur meegemaakt. En die, als dit soort verhalen naar buiten komen, dan komen die trauma's, die komen weer terug. En die willen dat dit natuurlijk tot op de bodem wordt uitgezocht. De Bosnische Serviërs die ontkennen, die zeggen dat dit laster is en dat dit allemaal niet heeft plaatsgevonden en alleen maar bedoeld is om de Bosnische Serviërs een slechte naam te bezorgen. En dat gaat zelfs ook naar buurland Servië. De president daarvan, Vucic, die wordt ervan beschuldigd destijds rond die bergen van Sarajevo aanwezig geweest te zijn en hiervan op zijn minst geweten te hebben. Nou, ook die ontkent. Dus je ziet wat hier gebeurt in de regio. De verdeeldheid die nooit echt is weggegaan, die wordt zo op deze manier toch weer groter ook.
0: Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp had al in 2018 openheid van zaken moeten geven over massadonaties van sperma. Een dringende oproep daartoe van een speciale commissie van gynaecologen, embryologen en ethici werd genegeerd. En dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Judith Bennaerts, onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur, vertelt welke informatie ze hadden moeten delen.
3: Ze hadden een interne analyse moeten maken van de donoren waar mogelijk de grens van 25 kinderen, want dat was het maximum wat al sinds 92 geldt, of dat overschreden was of zou gaan worden. En als dat zo was, dan zouden ze alle betrokken donoren en ook de betrokken moeders moeten gaan informeren over dat er iets fout was gegaan.
0: En over hoeveel massa donoren hebben we het dan?
3: We hebben het uiteindelijk weten we sinds vorig jaar, omdat toen de data naar buiten kwamen en uit ons onderzoek zijn we toen verder gaan speuren. En toen bleek deze kliniek eigenlijk de grootleverancier te zijn van massadonoren. Dus zij creëerden dat. Die donoren wisten dit niet. Dus die creëerden zeg maar doelbewust te veel kinderen per donor. Het gaat om 36 massadonoren, minstens, bij deze ene kliniek.
0: En hoeveel kinderen hebben ze dan wel verwerkt?
3: Nou, uiteindelijk gaat het. Het klinkt misschien niet zoveel, 36 massadonoren. Maar als je het rekensommetje gaat maken, dan zijn hier minstens 1200 kinderen door verwekt. Ja. Door de kliniek. En praat je over naar schatting 900 moeders. Nou, met mogelijk een partner. Dus nou, reken maar uit.
0: Ja. Maar waarom heeft de kliniek die openheid van zaken niet gegeven toen in 2018? Wat zeggen ze erover?
3: Ja, we hebben natuurlijk met hun contact gezocht, wederom. Maar zij reageren niet meer op onze vragen. Ze hebben vorig jaar, toen wij hun confronteerden met de bevindingen van ons onderzoek, dat zij de meeste massadonoren echt aan de top staan, wat dat betreft, cynisch gesproken. Toen zei ze, ja, we hebben eigenlijk altijd gezwegen, want we hebben in overleg met de beroepsgroep hebben we dat afgestemd. De beroepsgroep zei dat toen hebben we besloten met de beroepsgroep dat het mensen niet actief hierover hoefde te benaderen. Maar nu blijkt dus, uit het nieuwe stuk wat we in handen hebben, dat dat juist andersom was. Dat de beroepsgroep wilde dat ze wel alle mensen benaderen. En dat is eigenlijk het meest schokkende aan dit ene document. Ja, dat mensen weer zijn bedrogen. Want daarvoor hadden ze ook al gelogen tegen de inspectie in 2015. Toen hadden ze ook tegen de inspectie gezegd, ja hoor, wij houden ons aan de maximum van 25 kinderen per donor. En dat was toen ook al niet zo.
0: Wat zeggen ouders van donorkinderen daarover?
3: Ja, die zijn keer op keer voelen zich erg in de steek gelaten en ontzettend boos. Want een van de moeders die ook een klacht heeft ingediend tegen de kliniek en ook bij de inspectie afgelopen jaar, toen ze erachter kwam, nadat ze zelf belde. Die zei van ja, ik heb ook in 2018 gebeld en gemaild naar de kliniek hierover. Want dit speelde allemaal omdat toen ineens de nu welbekende massadonor Jonathan Meijer bekend werd. Een aantal moeders hadden gemerkt dat ze allemaal van dezelfde donor een kind hadden. Uiteindelijk bleek het in 2017 te gaan om toen minstens 102 kinderen via 11 klinieken. Toen was het hele veld en alle moeders en alle mensen met donorkinderen waren een rep en roer. Want die dachten, heb ik ook een kind van Jonathan Meijer? Want je weet dat niet wie jouw donor is. Dat weet je pas als je kind ouder is. Dus toen zijn heel veel mensen al gaan vragen aan al die klinieken van hoe zit het met mijn donor? En toen in 2018 is bijvoorbeeld deze moeder is ook gezegd, nou niks aan de hand, loop maar door. En nu blijkt dus dat de beroepsgroep naar aanleiding van de Jonathan Meijerzaak heeft gezegd, nou moet iedereen zelf kijken binnen zijn eigen kliniek of ze over die 25 kinderen heen gaan en dan moeten ze die mensen informeren. En dat is uiteindelijk pas vorig jaar gebeurd door dwang vanuit het ministerie van VWS. Toen pas is het gebeurd, 7 jaar later.
0: Maar dat de kliniek dus geweigerd heeft eigenlijk om aan die oproep van die beroepsgroep te acteren, hè, in 2018. Ja. Wat is daar nu de consequentie van? Zitten daar consequenties aan? Hoe gaat dit verder?
3: Nou ja, wat ik net zei, ze hebben dus al ook al gelogen tegen de inspectie in 2015. Ze hebben nu dus eigenlijk het advies van de eigen beroepsgroep naast zich neergelegd. En het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten 2 mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden. Sinds de zomer is de inspectie bezig met een groot onderzoek naar het heden en verleden in deze kliniek. Het is de grootste fertiliteitskliniek van Nederland, waar de meeste donorkinderen worden verwekt. Dat onderzoek loopt nog steeds en de verwachting is dat een van de komende weken uiteindelijk wordt afgerond en wordt gepubliceerd.
0: Zei Judith Penhaerts, onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur. Arsenal is kampioen van Engeland.
12: Concurrent Manchester City speelde gisteravond met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan de Londenaren niet meer inhalen. Geen zevende Premier League titel dus voor City-trainer Pep Guardiola. En als we de Engelse media moeten geloven, was dit zijn laatste seizoen bij de club. Maar daar wilde de Spanjaard tegenover Sky Sports gisteren nog niets over zeggen.
4: I could say they have one more year of contract and whatever you want. During the competition is a bad result, so like you understand, the first person I have to talk is my chairman. And but because both we decide when finish the season, we will see it and we will talk.
12: Guardiola heeft dus nog een contract voor een jaar. Hij gaat eerst praten met de voorzitter van City en daarna hakt hij de knoop door. Een wonderlijke ontsnapping in de playoffs van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Met nog minder dan 8 minuten op de klok keken de New York Knicks tegen de Cleveland Cavaliers 22 punten tegen een achterstand aan van 22 punten. Ze sleepten er een verlenging uit en wonnen met 115-104.
5: Mitch ended the game on a 44-11 run, completing the largest playoff comeback in Knicks franchise history as they take game one of the Eastern Conference Finals, 115-104, the final.
12: Morgen is de wedstrijd 2 tussen de Knicks en de Cavaliers. De Italiaanse wielrenner Lorenzo Milesi nam gisteren tijdens de tijdrit in de Giro d'Italia wat extra kilo's mee op de fiets. Hij vergat voor de start namelijk zijn koelvest uit te doen. En reed daarmee dus de hele 42 kilometer van die tijdrit. Tot verbazing van de commentatoren bij Eurosport.
6: Is hij er dan mee gefinished?
7: Lijkt wel. Heeft nog niet staan, hè?
6: Milesi. Wel zevende voorlopig.
9: I just realized when I started, but then I was already too late, and then I said, I just have to go the same pace, doesn't matter, and let's see how it goes.
12: Ja, dan zit je met dat ding op de fiets, kan je het ook niet echt even lekker rustig uittrekken natuurlijk bij
0: een
12: tijdrit.
0: Nee, dat kost ook tijd. Ja,
12: en die kilo's die maken dan denk ik nog niet eens zo heel erg veel uit, maar ja, aerodynamisch zal het ook niet zijn. Het weerhield hem in ieder geval niet van het rijden van best wel een knappe tijd, want Milesi werd gewoon tiende.
0: Oh, wat zou er geweest zonder?
12: Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad de keerzijde, maar goed. En de Nederlandse handbalmannen dan nog, die grepen afgelopen weekend naast een ticket voor het WK in Duitsland begin volgend jaar. Griekenland was in de playoffs 2 keer te sterk. Maar de Handbalbond heeft een achterdeurtje gevonden waardoor Nederland misschien toch nog mee kan doen. Daarover schrijft de Telegraaf. De bond heeft namelijk een aanvraag voor een wildcard gedaan. Daarvan zijn er 2 beschikbaar. En Oranje kwam zo in 2023 ook op het WK terecht. De beslissing zal voor 10 juni moeten vallen. Dan wordt er namelijk geloot. Een speciale commissie kijkt onder meer naar niveau, geografische spreiding en de commerciële waarde voor het toernooi.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
14: Ja, de dagelijkse files van de ochtendspits zijn nu snel aan het oplossen, maar het blijft vervelend op de A6 in beide richtingen bij Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd, even bij Almere Oostvaarders. Richting Lelystad is de weg helemaal dicht en moet je omrijden over de A1, A28 en de N50. De andere kant, vanuit Emmeloord dus, heb je een file, 12 kilometer en 50 minuten.
25: 245, we gaan John Amsterdam voor je.

0: Johnny met I Like You, oftewel Me Gustas Tu. Hij is goud, glimmend en ging voor bijna 160.000 euro onder de hamer op een veiling in IJsselstein gisteravond. Een Nederlandse medaille uit 1672, ook wel bekend als het rampjaar. Volgens het veilinghuis is dat het hoogste bedrag ooit voor een Nederlandse penning. Jacco Scheper, taxateur van veilingbedrijf Heritage Auctions Europe, dat deze munt gisteravond dus onder de hamer bracht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er te zien op die penning?
1: Op de voorzijde staan de afbeeldingen van Johan en Cornelis de Wit. Dus de voormalige raadspensionaris en zijn broer. En op de keerzijde staat eigenlijk een hele lugubere scène van de lijken van de beide heren. En die zijn uitgehold omdat allerlei ingewanden als souvenirs waren meegenomen door het gepeupel.
0: Ja, want zij werden vermoord in 1672. Is dit dan een soort heel lugubere herdenkingsmunt?
1: Het is niet bedoeld als lugubere herdenkingsmunt, maar meer echt als een eerbetoon aan twee van de grootste Nederlanders ooit. Door een van de twee facties die toen de politiek beheerste. Degene die zoveel geld toen al heeft uitgegeven aan zo'n penning, dat was geen hater. Dat was echt iemand die de heren bewonderd heeft.
0: En die dus, ja, want zij zijn vermoord door tegenstanders. Het was een heel, heel roerig jaar, 1672. Dus het zegt ook van alles over de geschiedenis, deze munt.
1: Ja, dit is een historisch hele belangrijke munt voor Nederland, zeker. Penning, moet ik zeggen, trouwens.
0: En is dat dan ook waarom die zoveel waard is?
1: Er spelen een heleboel factoren een rol bij de waarde. Een van de factoren is natuurlijk, het is een hele grote gouden munt. Hij is uniek. En dat maakt hem wel kostbaar.
0: En wie denkt u dat hem destijds heeft gekocht of misschien wel laten maken zelfs?
1: Ja, dat is altijd een grote vraag. Want zelfs degene die de medaille gemaakt heeft, heeft een pseudoniem gebruikt. Op het moment dat je in zulke roerige tijden een penning laat maken en je laat merken dat je eigenlijk niet zo gediend bent van het Oranje Koningshuis, dan wil je misschien je naam niet op hebben staan. En degene die het gekocht heeft, zal dat ook voor zich gehouden hebben. We weten niet wie hem in de tijd heeft laten maken, maar dat het een republikein was, dat moet wel redelijk duidelijk zijn.
0: Ja, want je had de orangisten, hè, dus de koningshuisaanhangers, of ja, toen waren het nog prinsen.
1: Klopt.
0: En de republikeinen, die stonden lijnrecht tegenover elkaar. Dus zo'n penning, aan de ene kant het dus in het geheim doen, maar aan de andere kant wil je het dus ook naar buiten hebben.
1: Ja, zeker. Ja, dit. Kijk, deze penningen van over de gebroeders de Wit zijn heel veel gemaakt, meestal in zilver. En die werden besteld vanuit het binnen- en buitenland. Omdat Nederland was toen wel, het was de Gouden Eeuw. Nederland was waarschijnlijk het belangrijkste land in de wereld op dat moment. En de gebroeders de Wit, die Nederland eigenlijk jarenlang in heel erg goed gerund hebben. Die stonden in hoog aanzien en de moord was nieuws over de hele wereld.
0: Wie is nu de gelukkige? Wie neemt hem mee?
1: Ja, wij mogen de winnaar natuurlijk niet bekendmaken. We hebben te maken met de AVG. Maar ik kan wel zeggen, de penning blijft gelukkig binnen Europa. Dus belangrijke Nederlandse penningen en munten gingen in het verleden heel vaak over de plas. Of naar Amerika of naar Azië. Maar in dit geval blijft hij gelukkig in Europa.
0: In Europa, niet in Nederland?
1: Wellicht niet in Nederland.
0: Maar ook daar kunt u dus niks zeggen. Nou, laten we hopen dat we hem ooit met z'n allen kunnen bekijken. Want het lijkt me mooi om te zien. Dank u wel. Jacco Scheper, taxateur van veilingbedrijf Heritage Auctions Europe.
2: Mr. Infantino.
3: Thank you.
2: Can I ask you something about FIFA?
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
6: We love you, president.
4: Van de makers van Mino's Imperium.
7: Thank you.
8: Gianni Infantino, de president van FIFA.
9: Het is de president van de wereld eigenlijk.
8: Hoe werd hij steeds machtiger?
10: It was way easier for him to get rid of me.
8: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
9: Je moet wel...

0: To get rid of me.
1: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
2: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
1: Gianni's Imperium.
3: Mr. Infantino.
4: Een podcastserie van NOS Sport.
3: Did you restore the image of FIFA?
4: Nu op NPO Luister.
5: Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
6: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
7: Steen, evenhoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Min Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: NPO Radio 1. 9 uur.
18: Astrid Kersenboom.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
19: Goedemorgen. President Poetin is in China, waar president Trump net zijn hielen heeft gelicht. En volgens Queermaak Marcuse overtreedt Meta de wet met het verwijderen van accounts. Een overzicht nieuws. Thomas Delsing.
20: Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 Instagram-accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had ermee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomst houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen als de VS afspraken schendt, maar een speciale Groenland-clausule, die komt er niet. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. De proef wordt gehouden in Rotterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch en duurt 1 jaar. De BOA's

0: werken in duo's en mogen mensen arresteren. De 75 medewerkers die meedoen zijn eerder dit jaar wekenlang getraind in het gebruik van de wapenstok. Volgens de NS is het dragen ervan nodig omdat het aantal incidenten in en rond de trein toeneemt. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield het stil. Een speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, dat meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat het moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Het zijn donoren met meer dan 25 kinderen. Met het zaad van deze donoren zijn minstens 1200 kinderen verwekt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. Er vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. Toen waren het er 312. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Oekraïne voert ook steeds meer luchtaanvallen uit op doelen in Rusland. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee leiders praten in Peking onder meer over energie, veiligheid en de onderlinge betrekkingen. Chinese staatsmedia melden dat beide landen hebben ingestemd met een verlenging van een vriendschapsverdrag uit 2001. China is veruit de belangrijkste handelspartner van Rusland sinds de uitbreiding van de oorlog in Oekraïne. Het land is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Een beetje van alles wat dus. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden.
1: Tim, hoe gaat het op de weg?
2: Ja, de files worden nu langzamer zeker toch echt wel wat korter, hoor. Vooral de dagelijkse files lossen nu snel op. In totaal 130 kilometer nog, maar vooral die bijzonderheden die vallen nog op. De A6 met name, daar heb je in beide richtingen file bij Almere Oostvaarders door een ongeluk. Richting Lelystad vanuit Muiden is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle. Pak dan de A1, dan de A28 en vervolgens de N50. In de andere richting, dus richting Muiden, is er een file te melden. 12 kilometer en 40 minuten nu. Dat is niet het enige. Ook op de A2 staat een file, Den Bosch-Utrecht, tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten door gaten in het asfalt. Er is één rijstrook dicht. En tot slot nog een ongeluk op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken ging het mis, onder andere een vrachtwagen is daarbij betrokken. Er ligt veel diesel op de weg. 1 rijstrook is daar tot 12 uur nog dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Daarmee voorkom je 35 minuten in de file staan.
1: President Xi heeft het druk met hoog bezoek uit het buitenland. Na Trump is nu Poetin in China. Zo onze correspondent.
3: Ster. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
4: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
5: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
4: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De Russische president Poetin is weer op bezoek in China. Volgens China al voor de 25e keer. De handelsrelatie tussen de twee grootmachten, vooral op het gebied van energie, is sterk. Het bezoek van Poetin komt maar een paar dagen nadat de Amerikaanse president Trump in Peking was. Correspondent Gabi Verberg vertelt waarom die twee zo snel achter elkaar hun opwachting maken in Peking.
11: Het was al lang bekend dat Poetin in de eerste helft van dit jaar lang zou komen. Nou ja, dat is hij nu. En het bezoek van Trump werd in verband met de oorlog in Iran met 6 weken uitgesteld. En daarom zitten ze nu dus zo dicht op elkaar. Dus het is gewoon toeval. Maar het bezoek van Trump zal wel een groot onderdeel zijn van de gesprekken, denk ik, tussen Xi en Poetin. Want die laatste heeft al gezegd dat hij graag wil weten wat daar besproken is.
1: En waar gaan ze het allemaal over hebben?
11: Ja, ik denk dat het zwaartepunt van deze ontmoeting ligt op handel. En voornamelijk zal het gaan over gas. China is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Rusland. En ze worden ook steeds belangrijker. Sinds de uitbreking van de oorlog in Oekraïne heeft de EU inmiddels 20 sanctiepakketten ingevoerd tegen Rusland. En dat beginnen ze toch echt wel te voelen. De Russische economie heeft het zwaar. En wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen. Het ding is een beetje dat ze het al jaren niet eens worden over de prijs. China wil dat gas namelijk hebben voor de prijs die Rusland binnenlands ook hanteert. Ja, en Rusland wil natuurlijk verdienen aan dat gas. Maar het is best denkbaar dat er vandaag een overeenkomst wordt bereikt. Ook omdat Poetin met een gigantische handelsdelegatie van olie- en gasbedrijven zojuist is aangekomen.
1: Maar wat zijn de kaarten die Poetin, die Rusland in handen heeft?
11: Het veiligstellen van olie en gas is voor China ook steeds prangender geworden sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. En dat blijkt ook uit de statistieken. Rusland verkocht ruim 30% meer olie aan China sinds het uitbreken van de oorlog. Eerder werd het voor China natuurlijk al moeilijk om olie te importeren uit Venezuela. Dus ook China wordt steeds afhankelijker van Russisch olie en gas. Daarnaast zal China het ook willen hebben over hun belangen in het Arktisch gebied. Dat is het gebied rond de Noordpool. China vindt namelijk dat het als een van de machtigste landen ter wereld iets te zeggen heeft over dat gebied. En China heeft grote belangen daar. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoek dat ze daar doen. De handel in grondstoffen ook. De scheepvaartroutes die daar lopen. Het probleem is een beetje dat China daar niet echt in de buurt ligt. Dus daar hebben ze Rusland echt voor nodig als springplank. Nou, daar heeft Poetin dan ook dus best wel een voordeel bij in de onderhandelingen met China nu.
1: En gaan ze denk je nog hebben over de oorlog in Oekraïne?
11: Ja, dat denk ik wel. Kijk, officieel zegt Peking neutraal te zijn. Dat zegt ze al sinds het begin van het uitbreek van de oorlog. Maar het wordt wel steeds ongeloofwaardiger. Kijk, allereerst worden al sinds het begin van de oorlog Chinese onderdelen gevonden in Russisch wapentuig op het slagveld. Dat zijn de zogenaamde dual-use goederen. Daarnaast zien we dat de militaire oefeningen tussen Rusland en China de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Daarbij moet ik wel zeggen dat het voornamelijk gaat om oefeningen op zee. Dus dat het lijkt het meer in het voordeel van China te zijn. Maar de samenwerking blijft zich maar uitbreiden. Gisteren meldde het persbureau Reuters dat ze documenten hebben ingezien van Europese inlichtingendiensten. Waaruit blijkt dat vorig jaar zo'n 200 Russische militairen in China getraind zijn. Waarvan een aantal inmiddels aan het Oekraïnse front meevechten. Dus China heeft het steeds over die neutrale rol, over een rol van vredesbemiddelaar. Maar ja, die begint toch wel ongeloofwaardig te worden. En het lijkt dus dat daar dus best wel een hoop gebeurt op militair gebied tussen die twee landen. En dat zal ongetwijfeld vandaag ook aan de pas komen.
1: Zei correspondent Gabi Verberg. Het is 9:11. Een aantal BOA's bij de NS krijgt vandaag een wapenstok. Dat gaat om een proef waarbij de NS wil kijken hoe de veiligheid op de trein kan worden vergroot. Josephine Trehi, verslaggever in Rotterdam. Zijn ze blij daar, die BOA's met die wapenstok?
12: Nou, Adnan en Nick in ieder geval wel. Dat zijn de eerste twee NS-BOA's die vandaag de wapenstok hebben gekregen. Dus in totaal zullen er 75 het komende jaar meedoen met de proef. We hadden het er net over. Goedemorgen trouwens.
13: Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ik zie hem aan de broek zitten. U heeft sowieso heel veel inmiddels al, draagt u bij zich, hè? Want een portofoon op de ene schouder, een bodycam. Wat is dit? Het lijkt op een telefoon.
14: Dit is ook een portofoon, alleen deze is voor de meldkamer. Ja. En voor de collega's onder elkaar. Deze, en de rest eromheen, dat is allemaal wat verplicht en nodig is.
12: De handboeien, die hadden jullie al natuurlijk. Ja. En dan nu dus de wapenstok. Ik zei al, jullie zijn er blij mee. Andere collega's, zijn ook collega's die het nog ingewikkeld vinden?
14: Ja, er zijn ook collega's die het ingewikkeld vinden. Of die al wat ouder zijn en die al hier niet op zitten te wachten op escalaties. Die juist wat minder escalerend werk willen gaan doen.
12: Maar het is bedoeld om escalaties te voorkomen, denk ik ook. Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin de wapenstok een verschil gaat maken voor u?
14: Nou, vooral bijvoorbeeld tijdens aanhoudingen. Dat omstanders met grote festivaldagen, zoals bijvoorbeeld de zomercarnaval of Koningsdag. Ja. Zich ermee gaan bemoeien. En waardoor je in onveilige situaties terechtkomt. Dan kan je de mensen op een veilige afstand houden. Dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld waar je hem eventueel in kan zetten.
12: Ja, snap ik. Dus vooral ook als er meer mensen omheen staan en mensen van jullie af te houden.
13: Ja, dat klopt, zeker.
12: Was het voor u ingewikkeld om hem te gaan gebruiken? Ik bedoel, ja, liever niet lijkt me ook.
13: Nee, liever niet. En ja, je mond is eigenlijk je grootste wapen. Maar ik ben wel blij dat wij een extra hulpmiddel hebben. Mocht wat noodzakelijk zijn dat wij iets of afstand kunnen keren of iemand controle kunnen brengen voor een aanhouding.
12: Ja, ook wel eens meegemaakt de situatie waarin u dacht, ja, hier heb ik eigenlijk nu niet, ik zou nu wel iets van een wapen kunnen gebruiken.
13: Dat klopt, wat mijn collega net aangaf, je bent bezig met een aanhouding. Ondertussen zijn vrienden die willen mee bemoeien, willen hem bevrijden. En dat is dan een wapenstok, een mooi hulpmiddel om iemand afstand te houden.
12: Ja. Ja, snap ik. Nou, deze proef gaat nu een jaar duren om te kijken of het effect gaat hebben, hè, voor de NS-BOA's. Jullie werken hier op de stations voor de veiligheid van de reizigers, voor de veiligheid van het NS-personeel. Is dit genoeg? Is er nog iets anders wat u nodig zou hebben?
14: Ja, dat is identiteit bepalen bijvoorbeeld van een verdachte waar je een bekeuring voor uit gaat schrijven. Soms. We zijn afhankelijk van de politie hierin.
12: Ja.
14: En soms duurt het gewoon heel lang, als ze ook met een melding bezig zijn of capaciteitsproblemen, dat op zich laat wachten, waardoor gewoon de agressie toeneemt, toenemen tijdens een staandehouding.
12: Want als iemand geen idee bij zich heeft, dan kunt u niet in een systeem om te controleren wie dat is?
14: Nee. Daar zou ik wel verandering in willen. Dat roep ik al 10 jaar. Dat zou heel veel agressie schelen.
12: Ja, dat snap ik. Nou, dit is in ieder geval een eerste stap weer. Deze proef. Het komende jaar dus 75 NS-BOA's met de wapenstok. En dan wordt geëvalueerd of het inderdaad de veiligheid van het personeel en de reizigers heeft verbeterd. Dank u wel. Succes.
14: Dank u.
1: Verslaggever Josephine Tree. En verkeersinformatie, Tim.
2: Jazeker, nog steeds de A6 als grote hoofdrolspeler deze ochtend. In beide richtingen problemen bij Almere Oostvaarders. Op de A6 richting Lelystad is de weg helemaal dicht. Daar moet je omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De andere kant op, dus vanuit Emmeloord naar Muiden. Een file, nu 11 kilometer en gelukkig slechts 20 minuten.

0: Golden Earring, Twilight Zone. De omstreden porno-site Motherless, waarop allerlei video's van misbruik te vinden waren, is weer online. Volgens minister Van Wil is het lastig om de site offline te houden. Tech-redacteur Joost Schellevis. Joost, hoezo is hij nu weer online?
1: Volgens minister Van Weel is de site uit de lucht gehaald op basis van de illegale content die daar was te vinden, die illegale beelden. En nu dat dus blijkbaar is verwijderd, is de indruk van Van Weel, is het best lastig om die site uit de lucht te houden. Het OM, dat de site daadwerkelijk uit de lucht heeft gehaald, wil daar nog niks over zeggen. Maar ja, dat is wel wat Van Weel erover zegt, minister.
0: Ja, want wij hebben natuurlijk eerder gemeld dat het in Nederland wordt gehost, in ieder geval voor een deel. Hè. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, via dezelfde provider, dezelfde server ook zo te zien. Dus daar is er eigenlijk niks aan veranderd. Die provider heeft dus ook geen aanleiding gezien om de samenwerking helemaal te stoppen. Staat wel bekend als een provider waar wat meer mag dan bij sommige andere providers.
0: Ja, ja, dat blijkt. Want toch nog even in herinnering roepen wat voor soort beelden daar te vinden waren.
1: Ja, CNN maakte voor het eerst daar een groot verhaal over. Die vond sleeper content, zoals ze dat dan noemden. Beelden van vrouwen die in hun slaap werden misbruikt. Ja, sleeper content klinkt dan natuurlijk als een ontzettend eufemisme. Hun oogleden werden dan opgetild om eigenlijk aan te tonen dat ze dus in slaap waren. Die zijn later verwijderd, maar wij vonden er ook allerlei video's met termen als incest. Al is het grote probleem dus dat heel moeilijk is aan te tonen, ja, dat die beelden niet in scène zijn gezet. Dat is heel moeilijk uit te sluiten.
0: Maar betekent het ook dat Van Wil zegt van ja, ik moet het wel weer gewoon toestaan, dat er ook geen vervolging komt?
1: Ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Dus juridisch moet je wel opvolging geven als iemand zegt er staat bijvoorbeeld kinderporno online of andere beelden die niet door de beugel kunnen. Dan juridisch ben je dan, moet je daar dan wat mee doen. Als je dat niet doet, dan kom je in de problemen. Nou, als er dus inderdaad beelden zijn verwijderd, zoals Van Wil zegt, dan zou je kunnen zeggen, dat heeft Motherless niet zelf gedaan. Hebben ze dus wat laten liggen of dat ook echt vervolging betekent? Ik denk dat het daar nog wel te vroeg voor is. In ieder geval, het OM wil daar ook nog niks over zeggen.
0: En wat zegt die site zelf?
1: Ja, dat is wel opmerkelijk. De site zelf zegt vrijwillig offline te zijn gegaan, zeiden ze vorige week al. En nu hebben ze hun moderatie verbeterd. Nou, dat is dan waarschijnlijk ook om Enforce, die provider en ook de beheerder van het datacenter, dat is weer een ander bedrijf, om die tevreden te houden. Maar ze zijn 100% zeker niet vrijwillig uit de lucht gehaald. Dat kunnen we wel zeggen. We weten heel veel niet over wat het OM nu doet of mensen ergens van worden verdacht. Maar wat we wel weten is dat die site echt uit de lucht is gehaald door het OM.
0: Joost, dankjewel. Tech-redacteur Joost Schellevis.
2: Reactie.
0: Aan de redactie.
3: Van.
0: Thomas,
3: vandaag debatteert de Tweede Kamer over de veiligheidsstrategie van de VS. In deze strategie staat dat veel Europese landen op het punt staan om hun beschaving uit te wissen door migratie. Europa moet zijn eigen boontjes gaan doppen. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelde in de uitzending dat het vertrouwen in de regering Trump in Den Haag niet erg groot is. Dat komt door meerdere gebeurtenissen.
4: Neem bijvoorbeeld de dreigende annexatie van Groenland. Natuurlijk ook de inval in Iran, waarover de Europese bondgenoten niet geïnformeerd waren. En het verwijt van Trump daarna dat de NAVO-partners de VS in de steek hebben gelaten.
3: Luisteraar Hans is benieuwd waarom de annexatie van Groenland wordt benoemd. Want hij schrijft, dit is al maanden geleden volledig ontkracht.
0: Nou, Wilco, jij kies je woorden nooit zomaar, hè?
4: Nee, dat probeer ik in elk geval niet. In dit geval is het zo, Trump heeft zijn toon over Groenland wel gematigd. Ja, daar heeft Hans een punt, maar de vraag is wat dat waard is. Hè? Want deze week nog stuurde hij zijn Groenland-gezant naar het Deense eiland om daar zoveel mogelijk vrienden te maken, zoals hij dat noemde. Hij is Groenland niet vergeten. En belangrijker nog, voor partijen in de Tweede Kamer is dit nog steeds een voorbeeld van de wispelturigheid van Trump. Net als het gejojo met handelstarieven. En daarom is het onvermijdelijk dit te benoemen als het gaat over de veiligheidsstrategie van de VS.
0: Wilco, dankjewel.
3: Een commerciële vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp wist al in 2018 over massadonatie, maar verzweeg dat. Een dringende oproep van een speciale commissie van gynaecologen, embryologen en ethici werd toen genegeerd, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Luisteraar Iris hoorde dit nieuws over massadonatie en vraagt zich af, weet een massadonor zelf dan ook dat hij massadonor is?
0: Nou, dit is helemaal uitgezocht door Judith Pennaerts, de onderzoeksjournalist van de Nieuwsuur. Judith, weten massadonoren dat altijd?
5: Nee, de meeste massadonoren zijn ongewild massadonor. En zo noem ik ze ook eigenlijk altijd. Er zijn er maar handvol of een paar naast Jonathan Meijer. De rest is eigenlijk gecreëerd door de klinieken zelf. En dat komt door een aantal redenen. Ze hebben zich niet aan de contracten gehouden. We hebben een donor gesproken die heeft nu 50 kinderen. 25 in Nederland, 25 in het buitenland. Daarnaast hebben de klinieken ook zaad naar andere klinieken verscheept. Waardoor je helemaal het zicht kwijtraakt op hoeveel kinderen. Dat zijn natuurlijk grote problemen. En ze hebben ook contracten laten tekenen die eigenlijk illegaal zijn. Dus ze hebben gezegd, wilt u aan meer dan 25 gezinnen zaad leveren? Terwijl dat mocht niet. Maar die donoren hebben dat in goed vertrouwen getekend. Maar nooit beseft wat dat inhield. Dus dat zijn allemaal ook juridische problemen die zijn ontstaan. En eigenlijk zijn dus de donoren en de wensmoeders en de donorkinderen allemaal slachtoffer.
2: Ja, want jij hebt bijvoorbeeld zo'n massadonor dus gesproken.
5: Ja.
2: Wat doet dat met hem?
5: Ja, vreselijk. In de zin van, die kinderen, daar heeft hij niks tegen natuurlijk. En daar wil hij contact mee, want hij is niet voor niks bekende donor. Hij is geen anonieme donor, dat mag niet. Maar ja, hij heeft tegen mij gezegd, het is een hele volkstam inmiddels.
2: Ja, 50 dus?
5: Ja, hij heeft er 25 in Nederland en dus 25 in het buitenland, waarvan hij er nog niet iedereen is op de radar. Er wonen mensen in Italië, in Frankrijk, in Duitsland. Dus ja, wat doet dat met je als je continu het idee hebt, er kunnen allemaal mensen op de stoep staan die je eigenlijk ook wel wil honoreren, maar je weet niet wat er op je afkomt, want je bent niet in de lead. Jij als donor kan er niet achter komen. Het initiatief ligt uiteindelijk bij de donorkinderen om al dan niet contact te zoeken.
2: En dat dan zo'n kliniek zo terughoudend is met informatie geven en zelfs dus genegeerd heeft het advies om mensen te waarschuwen.
5: Ja, ze hebben denk ik toch geprobeerd het beleid wat ze jarenlang hebben gevoerd van veel te veel kinderen maken. Om daar niet transparant over te zijn. Want ze hadden natuurlijk wel in de gaten dat het niet mocht. Maar ja, zolang niemand zich daar zorgen over maakt, of zolang mensen het niet weten, dan kan je gang gaan.
2: Ja. Dankjewel, Judith Bernhards.
3: En voor het eerst kunnen elektrische auto's worden gebruikt als thuisbatterij. Renault is de eerste autofabrikant die dit mogelijk maakt. 3 modellen kunnen ingezet worden als thuisbatterij, schrijft nu.nl. Stroom uit die batterij kan teruggeleverd worden aan het net. Er zitten wel wat extra voorwaarden aan. Een speciale laadpaal en een energieleverancier die de techniek ook ondersteunt. En voor luisteraar Roy kwam dit nieuws wel heel bekend voor.
6: Een jaar of een paar jaar geleden hadden jullie iemand in de uitzending bij het Radio 1 Journaal. Die een app had gemaakt, een Nederlandse man, waarmee dat mogelijk was om via zijn laadpaal stroom terug te leveren aan het net en de auto op gunstige momenten op te laten laden, waardoor die kon handelen met stroom met een flexibel contract.
3: Sowieso knap dat Roy nog weet wie wij een paar jaar geleden hebben gesproken in de uitzending. Hij vindt in elk geval dat we er weer eens in moeten duiken, want volgens hem is het dus helemaal niet zo nieuw.
2: Ja, het gaf als ik het ook tegen jou zei, maar het is toch niet nieuw?
3: Nee.
2: Nou, we kwamen uit bij, mede door dit telefoontje van Roy, bij Robin Berg, oprichter van We Drive Solar. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: En nu, het gaat over u, hè, denk ik, dit verhaal.
7: Ja, ik weet niet zeker wie Roy op de radio heeft gehoord, maar wij waren wel toen redelijk veel in het nieuws, omdat wij al 10 jaar lang dit aan het ontwikkelen zijn. Met name samen met Renault, toen al de eerste resultaten daarvan bekend maakten, dat we dit voor iedereen toegankelijk wilden gaan maken.
2: Dus is dit dan wel of geen nieuws?
7: Het is absoluut nieuws, ja. Want wat we een jaar geleden en ook 2 jaar geleden aankondigden, was echt de ontwikkeling. De eerste test, we hebben dat met MyWheels, deelautobedrijf in Utrecht, toen als eerste gedemonstreerd. We hebben daar inderdaad ook apps voor ontwikkeld en dynamische energiecontracten bij getest. Maar wat we deze week lanceren is nu dat het iedereen dit op zijn eigen oprit kan gaan doen. En dat is voor het eerst in Nederland.
2: Dus de aankondiging dat jullie ermee bezig waren, dat klopt dat die te horen was.
7: Ja.
2: Maar dat het nu ook echt kan, dat is het nieuws.
7: Dank exact.
2: Robin Berg, oprichter van We Drive Solar.
8: 3 voor de dag.
2: Willem II en FC Volendam spelen vanavond de eerste wedstrijd in de play-offs. Zaterdag wordt bekend welke van de twee volgend seizoen gaat spelen in de Eredivisie. En de Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenvereniging plaatsen de eerste onderwatermicrofoons in de Waddenzee om in beeld te brengen hoe de bruinvis de zee gebruikt. Verslaggever Jeroen de Jager is daar voor het Radio 1 Journaal in de middag bij.
9: Met die onderwatermicrofoons gaan ze de komende 4 jaar de geluiden vastleggen van zowel het onderwaterleven in de Waddenzee, maar ook van de geluiden die de mens daar teweeg brengt. En op die manier hopen ze een beeld te krijgen van het effect van de geluiden die de mens produceren op het onderwaterleven daar. Wij zijn aan boord met mensen van de Vereniging van de Waddenzee en met de onderzoekers van de Universiteit Groningen.
2: En het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het met een mededeling komt over Cuba. De regering Trump zou de Cubaanse oud-president Raúl Castro strafrechtelijk willen vervolgen. En dan zal de druk van de Amerikaanse regering op Cuba alleen maar verder vergroten. Zometeen, na 9:30, spraakmakers. Roos.
10: Ja, gaan we het hebben over het nieuws dat er meer mobiele flitspalen bijkomen. En we gaan erover praten aan de hand van de stelling: hoe meer flitspalen, hoe beter. Het gaat om flitspalen die je snelheid meten, maar ook om palen die kunnen zien of je met je mobiel in je hand zit. Wat vindt u hiervan? Bent u zelf vaak geflitst? Zijn nog meer flitsers een goed idee? Bel 0800 1101.
2: Dat na 9:30. Thomas heeft nog de hoofdpunten. Heel fijn dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Opvangorganisatie COA laat niet meer alle asielzoekers toe tot het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is te druk en daarom worden alleen kwetsbare asielzoekers toegelaten. De afgelopen dagen zaten er meer dan 2200 mensen in de opvanglocatie. Volgens het COA kan de veiligheid binnen daardoor niet gewaarborgd worden. Organisaties stappen naar de rechter als Meta niet stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Het is censuur en in strijd met de Europese grondwet, staat in een brief aan Meta van onder meer actiegroep Bits of Freedom en COC Nederland. De EU is het eens geworden over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als vorig jaar gemaakte afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist al in 2018 van massadonoren, maar hield dat stil. Een speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vooral aan het einde van de ochtend veel regen. Daarna droog en wat meer zon bij maximaal 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits lost snel op en dan heb ik het met name over de dagelijkse files. Helaas zijn er nog wel een paar bijzonderheden te melden. Allereerst een nieuw ongeluk bij Blaricum op de A1, Amsterdam-Amersfoort. Vanaf naar de vesting ongeveer 3 kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd dus en er zijn 2 rijstroken dicht. Verder gaat in het asfalt bij knooppunt Everdingen op de A2 Den Bosch-Utrecht. Vanaf Geldermalsen een file van 10 kilometer en 20 minuten. We moeten het zonder de rechter rijstrook doen daar. Dan de A6, daar heb je in beide richtingen problemen bij Almere Oostvaarders. Richting Lelystad is de weg helemaal dicht na dat ongeluk. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De andere kant op naar Muiden heb je een file van 25 minuten. En tot slot nog een ongeluk vanmorgen vroeg op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. 1 rijstrook is dicht en vanaf strand Nulde is de vertraging 35 minuten. Duurt nog tot het middaguur. Omrijden kan via Apeldoorn. Pak dan de A50 en vervolgens de A1.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman.
4: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Jessica Valerius. Jessica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
4: Jij duikt in jouw nieuwste documentaire in het verhaal van Corné H. Die op 30 maart, 2 jaar geleden alweer, 4 werknemers van Café Petticoat in Ede gijzelde.
3: Ja.
4: Ik denk dat we ons die zaterdagochtend was het nog allemaal wel herinneren. Via extra journaals kon het hele land toen die gijzeling live volgen. Maar hoe heeft het zover kunnen komen dat Corné toen na sluitingstijd dat café binnenstapte en deed wat hij deed? En je spreekt eigenlijk met alle betrokkenen, inclusief zijn moeder.
3: Ja, klopt. En zijn zussen.
4: Ja, en zijn zussen. Nou, en hoe dat was en wat zij zeiden, dat horen we zo meteen van jou. Voor het Mediaforum, alvast hier chef sport van NOS, Xander van der Wulp. Hallo Xander.
5: Goedemorgen.
4: Daarin de onvermijdelijke journalist als gast in talkshows.
5: Is dat eigenlijk toegezegd, Elodie?
6: Ja, wat zegt dat eigenlijk, Wouter, dat het een verzoek is vanuit de gemeente?
7: Pieter Klok, Volkskrant hoofdredacteur.
8: We gaan het er zo over hebben met Angela de Jong.
4: Ja, je weet wat je krijgt. Dat zijn geoefende praters. Maar moet de inhoudelijke lab niet wat hoger? En die vraag stellen we ook aan onszelf, want ik zit hier.
5: Daar gaan we het even wat van vinden de hier ironie. In de Mediaforum.
4: Cool. Heerlijk. Dat zometeen. Nu eerst Stand.nl. In Stand.nl misschien niet uw allergrootste vriend, de flitspaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. En er komen ook nog 50 extra flitsers. Goed nieuws voor onze veiligheid en de staatskas, met een vraagteken. Daarom is de stelling, hoe meer flitspalen, hoe beter.
0: Deel uw ervaring
9: op 0800 1101.
10: De Nederlandse staat zat wat krap bij kas, maar daar hebben ze een creatieve oplossing voor bedacht.
11: Het Openbaar Ministerie gaat het aantal mobiele flitspalen fors uitbreiden.
12: Hopelijk mede door dit, dat ze meer bewust zijn van dat hier ook mensen wonen.
6: Het OM hoopt daarmee de wegen veiliger te maken zonder dat de politie ervoor ingezet hoeft te worden.
11: Het aantal camera's dat mensen met mobieltjes achter het stuur detecteert gaat ook omhoog.
13: Is het niet een beetje een makkelijke manier van de staat om wat extra geld in het laadje te krijgen?
12: Oh, sowieso.
14: Goeie zaak. Ja, ze vragen het vanzelf aan.
4: Ja, de flitspalen, daar gaan we het vandaag over hebben. Spraakmaker Jessica Valerius, zorgen die voor veel onrust in jouw portemonnee?
15: Ja, behoorlijk. Ik denk dat ik inmiddels onofficieel mede-eigenaar ben van een stukje A1.
4: Zo erg?
15: Ja, ik ben er niet heel trots op, lach erom. Maar ik rij heel vaak onbewust te hard. Dan ben ik zo in gedachten verzonken. En het niet, ik krijg geen 150 kilometer per uur. Maar je zit heel snel aan die 115, 120 op die wegen waar je dat voorheen nog wel mocht. En ik heb niet altijd door dat je dan die 100 aan moet houden. En dan zeggen collega's ook al, je moet flitsmeisjes en zo installeren. En dan denk ik, ja, daar word ik pas onrustig van.
4: Dat zijn apps die je helpen, hè? Om te zien waar de
15: Ja, maar dat het getetter in je auto, daar word ik ook niet over.
5: Heb je geen cruise control?
15: Ja, wel. Ja, dat is ook allemaal echt, ja.
4: Het is allemaal te vermijden, wil je
15: zelf te vermijden. Ja. En iedere keer denk ik, ik moet er echt iets aan doen. Maar ik ben iedere maand wel een paar keer de sjaak, ja.
4: Oh, echt een paar keer per maand?
15: Ja, ik rij heel veel, dus ja.
4: Want wij proberen natuurlijk ook de vraag te beantwoorden vandaag. Helpen die flitspalen nou? Nou, dit is natuurlijk niet echt doorvrocht onderzoek, want we hebben alleen jouw ervaring, maar dan zou het antwoord nee zijn.
15: Ja. Nee, soms heel eventjes, want dan heb ik er echt wel last van. Het doet natuurlijk echt wel pijn.
4: Dan heb je het even een maand niet.
5: Maar dat zijn dan kleine boetes, of niet?
15: Nou, niet altijd.
5: Oké. Okay. Omdat je zei, ik krijg geen 150.
15: Nee, maar er kan nog steeds wel dat je toch wel 150 euro, 170 euro voor 8, 10, 12 kilometer. Het gaat best wel hard, hoor. Ja.
5: De meest frustrerende boetes zijn natuurlijk als je 5 kilometer het hard reed.
15: Die heb ik ook regelmatig.
5: Ik heb er laatst een gekregen voor mijn telefoon vasthouden in de auto.
4: Xander.
5: Ja, en die is
15: dat
5: wel...
15: vind ik wel kwalijker.
5: Ja, maar die flitspalen krijg je natuurlijk ook steeds meer. Hè? Dus
4: de
5: dan
4: focus
5: denk je, ik rem lekker af. Qua snelheid zit ik dan goed. Maar dan blijkt het de camera te zijn die in de auto kijkt. En dat vind ik op zich wel goed. Het is wel een hele pijnlijke boete. Daar ben je in één keer tegen de 400 euro kwijt. Maar daar moet ik zeggen, daar leer je ook wel van.
4: Ja, maar help mij even, want het is 2026 en er zijn allerlei snufjes op de markt, waardoor je je telefoon in feite niet meer in je hand hoeft te houden.
5: Ja, door
4: als je daar dingen van wil.
5: Met je auto.
4: Nou ja, bijvoorbeeld, je kan oortjes in doen of een microfoontje installeren. Waarom heb je hem dan nog in je hand? Wat doen mensen dan, wil ik eigenlijk weten?
5: Omdat ik hem aan het installeren was, natuurlijk.
4: Ja. Het adres aan het invoeren.
5: Ja.
4: Op de snelweg nog.
5: Nee, en verder heb ik cruise control en een zelfsturende auto. Gedeeltelijk.
4: Ja, dus daar ben je gecoverd. Maar ja, met een mobieltje. Ja.
5: Dus ik heb nu mijn les geleerd.
4: Ja, je doet
5: jullie zijn
4: meer.
5: Ook zo streng.
4: Helemaal
5: nu doe ik het helemaal nooit meer.
4: Nee. Wij zijn vrij van waardeoordelen, Xander.
5: Oké. Nou, ik zag anders wel je blik.
4: Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus, hoe meer flitspalen, hoe beter. We beginnen met René van Gellekom, lid van onze community. Goedemorgen, meneer van Gellekom.
16: Goedemorgen, mevrouw Abelman.
4: U zegt juist niet meer flitspalen. Waarom niet?
16: Nou, kijk, even terugpakkend op het verhaal van Xander. Dat vind ik alleen maar goed, hè, want mensen met een telefoon in de hand rijdend. Maar goed, ik ben zelf niet droomster dan de paus. Maar waar het om gaat is dat ik rij niet vaak te hard. Maar als ik te hard rijd, is het wel vaak in één maand. En dan is het ook steeds op hetzelfde plekje, dus domme ik. Maar wat daaraan ten grondslag ligt, is dat de wegen zijn eigenlijk te mooi om niet wat harder te rijden dan aangegeven is.
4: Oh ja.
16: En dan kun je wel zeggen, dan moet je wel aan de regels houden. Mm-hmm. Ja, tuurlijk, dat weten we allemaal en dat doen we ook allemaal. Maar als je dan een bekeuring krijgt voor 4 kilometer te hard van 98 euro... en dan 3 keer in de maand, dan lijkt het meer op tolgaren dan dat het om de veiligheid gaat.
4: Mm-hmm.
16: Want soms zijn het gewoon op wegen waar je denkt, nou, waarom staat hier nou een flitspaal als het om de veiligheid gaat?
4: Ja, maar is het een beetje de schuld van de weg?
16: Misschien is het wel de schuld van onze succesvolle infrastructuur.
4: Mm.
16: Maar ik vind, het ligt er te dik bovenop dat het niets te maken met veiligheid heeft. Nou ben ik geen veiligheidsexpert.
4: Mm.
16: Ik maak alleen maar gebruik van de weg. Maar Dan denk ik, ja joh, waarom sta jij hier? Ik woon in een dorp in Zeeland en er staat dan op een weg waar je 60 mag, staat zo'n vogel met zo'n grijs busje. Die staat daar de hele dag te internetten. En dan denk ik, ja, die mensen die gaan naar hun werk. En weet je, dan rijden ze van een weg waar je 80 mag, gaan ze 60. En dus dan rij je nog 65. Op het moment dat hij het automaatje op het klikje drukt om een fotootje te maken. Ja. En dan denk ik bij mezelf, nou, dat is de zieligheid in top. Ik stop dan ook altijd even en dan maak ik een foto van ze.
4: Want
16: ze fotograferen zelf ook graag natuurlijk. Ja.
5: Dus is ook bijzonder als je een vogel ziet fotograferen.
16: Ja, nou, maar ik ben de peenvogel waar André van Duin het over had. Maar waar het om gaat is dat het heeft niet altijd met veiligheid te maken. En net wat ik zeg, dat van die telefoontoestellen, dat snap ik hoor. Want dat is echt verfoeilijk. Maar op een weg waar je gewoon met gemak 100 zou kunnen rijden, waar een bord 70 staat.
4: Ja.
16: En daar dan een flitsbaal bij zetten. Dat is gewoon modern tolgaren.
4: Dank u wel, René van Gellekom. Paul van den Hurk belde ons vanmorgen. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
4: U vindt het, in tegenstelling tot René, juist prima dat dit een verdienmodel is van de overheid?
17: Ja. Het is een verdienmodel natuurlijk, maar ja, we doen het zelf. Linksom, rechtsom, je rijdt zelf te hard.
4: Mm-hmm.
17: En ik zeg niet dat ik dat niet doe, maar als je veel kilometers rijdt, ja, dan moet je gewoon aan de snelheid houden.
4: Ja.
17: Kijk, in Zeeland snap ik het wel, omdat op die wegen, als je een stuk van 10 kilometer rijdt, kun je 3 verschillende snelheidszones krijgen, geloof ik. Maar, mm-hmm. Want overal staan borden en dan wordt het lastig.
4: Ja,
17: maar,
4: ja, dan ga je dan heel makkelijk ook. En moet je ineens van 80 inderdaad wordt het dan 60. En dan moet je heel snel remmen om dat een beetje soepel te laten verlopen.
17: Ja, maar ja, je doet het wel zelf.
4: Ja, ja.
17: En dan denk ik, ja. Je pakt degene die de snelheid overtreedt, die pak je.
4: Ja.
17: En dan denk ik, ja, als ik hem krijg, natuurlijk baal ik. Maar ik heb het zelf gedaan. Ik kan niet zeggen van, ik ga niet wijzen naar die camera's. Want
4: Nee. Maar leert u er ook van? Of is dat slechts tijdelijk, dat effect?
17: Ik denk dat het effect tijdelijk is. Maar dat is hetzelfde als dat SWOF-onderzoek wat gedaan werd. Daar had ik het vanochtend al over. Van die 30 kilometer zones. En we rijden gemiddeld, wat was het, 34, 35.
4: Ja.
17: En dan denk ik, ja jongens, wat zit er nou te zeuren? Maar vertel me eerst eens even, wat reden we daarvoor? Toen we 50 mochten, reden we toen 55?
4: Ja, dat is het.
17: Want als we 55 reden, dan...
4: Dat is het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek en Verkeersveiligheid, moeten we even zeggen. Die hebben eerder onderzoek naar gedaan, hè, hoe we omgaan met die 30 kilometer zones. Dat was
17: want die waren veranderd. En toen zeiden ze van we rijden allemaal veel te hard. En het werd allemaal groots gebracht. En dan denk ik, wat loop je nou te kletsen? We rijden 35 gemiddeld. Op het moment dat we daarvoor 55 reden, dan heb je toch een spectaculaire verbetering van de situatie.
4: Ja, maar meneer Van den Hurk, we houden ons dus nog steeds niet aan die snelheid van 30. Nee,
17: dat zal ook nooit gebeuren, omdat je van vroeger uit geleerd hebt dat je 10% te hard mocht rijden. Ja. Dat doet dus iedereen.
4: Ja, en ik heb begrepen dat op 30 kilometer wegen de wegen niet uitnodigen tot het rijden van 30 kilometer per uur. Dat was een aantal maanden geleden in het nieuws. Omdat steeds meer gemeenten dat dan willen doen. Maar dan zouden ze dus ook een wegen moeten aanpassen. Om dat voor mensen het mogelijk te maken om die 30 te halen.
17: En dan rij je met je bak met glasplaten. Dat weet ik niet hoor. Maar dan rij je over die drempels. Of je rijdt met je... Nou ja, waarom je die dure auto hebt, snap ik niet. Maar dan rij je je spoilers kapot op die drempels.
4: Ja.
17: En dan denk ik, ja, is dat een oplossing? Kijk, we hebben fantastische wegen. En dan moeten we dus gaan misschien naar het Belgische model gaan.
15: Met putten en gaten erin.
17: Dat er gaten in zitten, dat moet
4: daar rijden. Over flitspalen gesproken, daar mogen gemeenten zelf flitspalen plaatsen.
15: Is dat zo?
4: Ja. Daar is ook een jaar geleden of zo is dat in het nieuws geweest. Of 2 jaar alweer. Maar zoek dat maar op. Dat is ook wel een interessant verhaal om even te lezen. Maar dank voor uw bijdrage ook, Paul van den Hurk. We gaan naar Jos Hengeveld, adviseur verkeersveiligheid bij Royal Haskoning. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
4: Ja, we hebben het dus over hoe meer flitspalen, hoe beter. Dat is de stelling van vandaag. Is dat nou ook de meest effectieve manier om de verkeersveiligheid te verbeteren? Blijkt uit het onderzoek onder meer Nederlanders dan die 3 die ik nu gesproken heb hierover?
18: De handhaving, zoals we dat verkeerskundig noemen, dus het handhaven van de snelheid, kan zeker een belangrijk element zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wat wij als verkeerskundigen altijd zeggen is dat het van belang is dat het ontwerp van de weg, het gedrag op de weg en de handhaving gaan alle drie samen.
4: Ja.
18: Dus gedragsmaatregelen zoals voorlichting en educatie en infrastructuurmaatregelen zoals het aanpassen van de weg.
4: Ja.
18: En handhaving horen eigenlijk alle drie gezamenlijk op te trekken. Als je er maar eentje pakt, ja, dan is het effect beperkt.
4: Ja, we hoorden net René van Gellekom zeggen, ik woon in Zeeland en die wegen nodigen niet echt uit om me aan de snelheid te houden. Heeft hij dan een punt? Kan hij ook gewoon zeggen, ja, het is een beetje de schuld van de weg?
18: Ja, het is natuurlijk altijd het gedrag van de weggebruiker die van invloed is op de veiligheid.
4: Mm-hmm.
18: Het is zeker waar dat er verschillende wegen zijn waar puur de snelheid zelf. Ja, de snelheidsmaatregel is vooral effectief als daar een hoog verkeersveiligheidsrisico is. Want waar u het nu over heeft, is het verbeteren van de verkeersveiligheid.
4: Mm-hmm.
18: En het risico op een ongeval of een ernstig ongeval, want dat wil je eigenlijk het liefst voorkomen, mm-hmm, is het grootst op een plek waar veel conflicten zijn. Als dat een wegvak is waar alle voorzieningen gescheiden zijn,
4: mm-hmm,
18: dan is het risico beperkt.
4: Ja.
18: Nou is het in Zeeland zo dat dat vaak ook wegen zijn waar veel inhaalbewegingen zijn. En dan kan het best zijn dat je om frontale ongevallen te beperken de snelheid beperkt.
4: Ja. Want waar zijn de meeste ongevallen? Zijn er nog steeds provinciale wegen?
18: Dat is een goede vraag natuurlijk, want de meeste is de vraag wat is het meeste. Als je kijkt naar de hoeveelheid verkeersbewegingen, dan ligt eigenlijk het hoogste risico op wegen binnen Boudekom.
4: Okay.
18: Want daar zijn de meeste conflicten met langzaam verkeer, met de kwetsbare verkeersdeelnemer. En relatief gezien zijn die het gevaarlijkst.
4: Ja.
18: In absolute aantallen gezien zijn dat vaak inderdaad wegen waar meer verkeer zit. Want hoe meer conflicten, hoe hoger de kans, groter de kans dat het fout gaat.
4: Leuk, dat noemt u conflicten. Ja, meer verschillende soorten weggebruikers met elkaar in contact kunnen komen. Nu komen er meer plekken waar mobiele camera's kunnen staan. Blijkbaar moeten die plekken voorbereid worden voordat daar zo'n flitsbal kan komen te staan. Ook binnen de bebouwde kom, bijvoorbeeld in gemeenten waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden. Gaat dat dan effect hebben? Gaat dat iets doen, verwacht u?
18: Ja, dat is een goede vraag, want dan is het natuurlijk de vraag welk effect. Je ziet dat de snelheid van 30 km per uur binnen de kom op verschillende wegen ook genomen wordt vanuit leefbaarheidsoogpunt.
4: Mm-hmm.
18: Dus dat het geluid en luchtkwaliteit mm-hmm verbetert.
4: Oh ja.
18: Het plaatsen van een camera heeft vooral op een bepaalde punt een effect. Dus op een beperkt stuk van een wegvak. Want je kan zo'n camera worden vaak op wegvakken geplaatst, want dan is er ruimte om zo'n ding te plaatsen.
4: Mm-hmm.
18: Dan is het effect vooral op dat punt heel goed meetbaar. Op je hele netwerk is het effect beperkt. En je ziet ook vaak dat die flitskasten vaak geplaatst worden op plekken waar dan het ontwerp, dus het weg, niet is aangepast.
4: Oh ja.
18: Ja, dan is het totale effect beperkt. Dat is niet altijd zo.
4: Nee.
18: Dus ja, dat antwoord is een beetje genuanceerd.
4: Ja.
18: Sorry daarvoor.
4: Ja.
18: Soms
4: maar ik hoor u ook niet zeggen, hebben. Ja, dit is super effectief en wat een goed idee dat de OM dit nu doet. Het wordt allemaal veiliger, het milieu wordt beter, het wordt minder herrie.
18: Nou, het kan zeker een effectieve maatregel zijn als het samengaat met het aanpassen van ontwerp en gedragsmaatregelen.
4: Het is en-en. Ja.
18: Ja, het is en-en. Dan is het effect echt behoorlijk. Dan kan je er echt goed effect uithalen. Alleen je ziet dat regelmatig permanente flitspalen op een plek geplaatst worden waar vanuit politiek draagvlak of bewonersdraagvlak gelobbyd is.
4: Ja.
18: Ja, dan is het effect natuurlijk weer beperkt. En dat zie je in Amsterdam ook met de GW30, dat het op een aantal wegen dan de snelheid even naar beneden gaat en halen ze de paal weg en dan gaat de snelheid weer omhoog. Ja, dan is het effect natuurlijk beperkt.
4: Ja, snap ik. Dank u wel, Jos Hengeveld, adviseur verkeersveiligheid. Jorn de Vries, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
4: Ja, we kregen een reactie van Jurgen via onze community die zegt: met moderne technieken zijn de flitsers weggegooid geld, want binnen 10 minuten heb je een melding van een flitser in je app. En dan zegt u natuurlijk, ja, hij heeft helemaal gelijk.
19: Nou ja, op zich het klopt dat die zijn vrij snel binnen ons systeem kenbaar zijn. Maar of dat betekent dat het geen effect heeft, dat is dan te betwisten. Want uiteindelijk staan die flitspalen er zeker in die binnenbebouwde locaties natuurlijk om de snelheid wat omlaag te brengen. Mm-hmm. Of dat dan gebeurt met een waarschuwing of dat mensen die flitspaal zien. Het effect is natuurlijk dan bereikt en hetzelfde.
4: Ja. Merken jullie dat het aantal downloads toeneemt als dit soort zaken zoals nu in het nieuws zijn?
19: Nou, het is nu nog denk ik te vroeg om die conclusie vandaag even te trekken. Maar we zien wel dat als er veel reuring is in de media en dergelijke, of vanuit het OM of iets over dergelijke berichtgeving, dat dat wel wat doet. Maar we bedienen al zo'n 3 miljoen automobilisten. Dus dat is al een heel groot gedeelte van Nederland. En ja, we zien dat die wel gewoon behoefte hebben aan geïnformeerd onderweg gaan. Ja.
4: Ja, ja. Maakt het nog uit voor gebruikers waar die flitsers staan? Ziet u bijvoorbeeld dat mensen eerder geneigd zijn om hem te melden? Want u bent ook afhankelijk van mensen om ze te melden. Van hier staat er eentje. Bijvoorbeeld op de snelweg of binnen de bouwde kom. Of maakt dat niet uit?
19: Dat maakt in principe niet uit. Persoonlijk vinden wij als bedrijf wel van. Kijk, we merken wel dat er vanuit de community, om het zo maar even te zeggen, wat meer weerstand is tegen controles op snelwegen. Omdat daar toch het verschil van een 5 of 10 kilometer te hard, als je 100 mag, is wel wat anders als op een plek waar je 30 mag. Ook gewoon in relatieve zin natuurlijk.
4: Ja.
19: Dus we merken wel dat de acceptatie voor flitspalen en dergelijke die geplaatst worden op gebieden waar ook mensen hun kinderen naar school brengen, dat daar natuurlijk geen bezwaar tegen is.
4: Nee. Dank u wel, Jorn de Vries van Flitsmeister. Er wordt heel veel gereageerd. Jurgen zegt, je hoeft nooit te hard te rijden. Je zet je auto op cruise control. Er is er eentje, Xander. Dan kun je niet te hard rijden. Hoe meer flitspalen, hoe beter, ja, zegt hij.
5: Ja, tegelijkertijd gaan die auto's ook wel heel makkelijk hard. Hè? Dus de weg krijgt de schuld, maar ja, je kan ook de auto de schuld geven.
4: Dat het te makkelijk gaat als je even op gas drukt. Dat je dan.
5: Ja.
4: Ja. René zegt, het gaat toch niet alleen om veiligheid, het gaat ook om het milieu. Berdien dan weer, het zou ook heel fijn zijn als er flitspalen komen die geluidsoverlast kunnen registreren. En Richard zegt eens, ondanks de boetes van €7.000 plus van de laatste 2 jaar, zijn de regels duidelijk. Eigen verantwoordelijkheid, handhaving zal het weggedrag verbeteren. We gaan naar Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
4: Ja, meer palen, dat zou betekenen een grotere pakkans. Bent u daar blij mee?
20: Ja. Ja, nee, ja, daar zijn wij wel blij mee inderdaad. We weten gewoon dat uit onderzoek blijkt dat handhaving is het sluitstuk van verkeersveiligheid, ja, eigenlijk. Hè. Helaas is het nodig, want volgens mij zo'n 96% van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk gedrag.
4: Mm-hmm.
20: En als mensen zich dus niet gedragen op de weg, zich niet aan de regels houden, ja, veel te hard rijden of met een mobiel aan de mm-hmm, hand in de telefoon of in de auto zitten, dan zorgt dat niet voor meer verkeersveiligheid. Nee. En helaas is het dan nodig om te handhaven.
4: Ja, toch lijkt het effect tijdelijk. Dus mensen schrikken even en gaan dan toch ook weer een tijdje later over de kreef.
20: Ja. Ja, nee, dat klopt. Dat is natuurlijk iets wat bekend is. Hè? Ook als er ergens zo'n bord staat met dat het een beetje op de zachte manier aangepakt wordt. Met zo'n smiley die je dan krijgt bijvoorbeeld als je wel aan de snelheid houdt. Zien wij ook inderdaad dat mensen zodra zo'n bord weg is weer harder gaan rijden. Maar het gaat ook om de subjectieve pakkans. Dus het gaat er ook om dat mensen weten dat ze ergens geflitst kunnen worden. Ja, en dat is het voordeel wel van die mobiele flitsers die ingezet kunnen worden. Die kun je natuurlijk op verschillende plaatsen neerzetten.
4: Ja.
20: Ja, waardoor de hoop is dat mensen toch alerter zijn op dit soort dingen.
4: Ja.
20: Maar eigenlijk wil je dat mensen zich aan de snelheid houden om het verkeer veiliger te maken. En niet omdat ze geen boete krijgen.
4: Nee, snap ik. Maar denkt u in dat licht dat een mobiele flitser meer effect zou kunnen hebben dan een vaste flitser?
20: Ja, nou ja, dat is even de vraag. Hè. Ik weet niet zo goed. Ik heb wel begrepen dat het ook gemonitord wordt. Hè, dat het onderzocht wordt. In hoeverre dat dan leidt tot minder verkeersovertredingen.
4: Ja.
20: Maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat jij niet weet of er ergens een flitser staat, dat je wel alerter bent. En dat is die subjectieve pakkans waar ik het over heb. Hè. Dat mensen denken van ik zou wel eens gecontroleerd kunnen worden.
4: Ja. Terwijl ik heb het juist op wegen van ik weet van hier staan altijd flitsers en die flitsen altijd. Ik noem maar even wat, als je binnen doorrijdt van Amsterdam naar Den Haag, dan is er zo'n hele lange weg waar je 70 mag rijden, die daar niet toe uitnodigt, moet ik zeggen. Dus dat is niet makkelijk.
20: Ja.
4: Het is een tweebaans weg.
20: Ja.
4: Maar daar word je echt standaard geflitst als je het niet doet.
5: Ja, trajectcontrole is natuurlijk eigenlijk handiger, vind ik zelf. Ik bedoel, dan weet je, het zit over een langere, over een langere weg. En soms met zo'n flitspaal, als je een toevallig net inhaalt en je moet even naar 107 of zo, waar je 100 mag, dan kan je al de sjaak zijn. Dat is bij de trajectcontrole natuurlijk niet zo. En dan internaliseer je het denk ik ook meer. Want je weet, hier word ik gewoon voortdurend in de gaten gehouden.
4: Ja.
20: Ja, en ik zag dat ze dat ook willen gaan testen binnen de bebouwde kom. Want zo'n trajectcontrole zie je natuurlijk met name op snelwegen. En dat zou wellicht mooi effect kunnen hebben. Maar ik snap wel wat je zegt hoor. Want op het moment dat de weg niet goed ingericht is, hè, niet uitnodigt om die aan een bepaalde snelheid te houden, zijn mensen ook minder geneigd om het te doen. Ja. Dus het is een combinatie van die twee waar handhaving het sluitstuk is.
4: Dank Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland. Gaan we naar Alice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: U woont net buiten Amsterdam, lees ik, langs een smalle dijk. En u probeert juist daar een flitspaal te krijgen. Hoe doet u dat? Brieven sturen naar het OM?
1: Oh, we hebben een bewonersplatform al jaren. We zijn eigenlijk is het hoofdnet fiets. Dus dat betekent dat het juist een belangrijke route is voor fietsers, terwijl er eigenlijk heel veel sluipverkeer overheen komt. Dus dan staan er wel verboden in te rijden borden, maar dat helpt niet. Er worden drempels aangelegd, paaltjes, van alles. Maar eigenlijk is het grootste probleem gewoon dat iedereen denkt, hier kunnen we even lekker kort langs en doorscheuren.
4: Ja, maar u wilt dus een flitspaal, maar die komt er niet. Wat is de reden?
1: Omdat ze zeggen van wij gaan er niet over als gemeente. Hè. Dus de gemeente is met ons eens. Een flitspaal is de oplossing. Want ze proberen het wel eens met mobiele palen, maar dat helpt allemaal niet. Nee. Althans, heel even. En zij zeggen, het Rijk gaat erover en jullie worden niet ingedeeld.
4: Ja, dat klopt ook. Het OM is daar inderdaad verantwoordelijk voor. Nou, misschien kunt u ze nu aanschrijven, het OM, en zeggen, die mobiele flitspaal mag ook bij mij.
1: Ja.
4: Dat is het minste wat u kunt proberen.
1: Dat gaan we zeker weer proberen.
4: Ja. Dank, Alice. Tot slot, Luc van Geffen. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
4: Zelf ook wel eens geflitst, lees ik. Hoe hoog was de boete?
21: Ja, onlangs nog. Net even Alexander, maar het is €449 voor het in je hand houden van je mobiel. Ik vind het helemaal terecht. Helemaal terecht.
22: Heb je ervan geleerd?
21: Nee, en zeker. En hij hangt zelfs op mijn... in mijn kantoor, voor al mijn collega's.
22: Een soort trofee.
21: Reminder. Ik schaam me ervoor, maar het is wel één. En ik durf het thuis ook niet te vertellen, maar ik vind het zo belangrijk.
15: Ja, dat
21: en
15: nu
21: eigenlijk
15: weten
21: moet het ook.
22: Ja, ik had het thuis dus ook niet verteld. Ik heb twee dochters die net hun rijbewijs hebben. Die filmen als ik het had verteld. Dus, ja, die luisteren toch in Radio 1.
21: Het was vanochtend op het nieuws en mijn vrouw zat me al boos aan te kijken.
4: Okay.
21: Dat die flitspalen de extra maar en terecht. En het zou ook echt inkomensafhankelijk gemaakt moeten worden, die boetes.
4: Oh,
21: want we leren anders gewoon niet. En dat horen we ook aan onze spraakmaker. Ja, als je dit blijft doen en je kunt het betalen.
4: Mm-hmm. Ja.
21: Dan verander je nooit je het gedrag.
4: Nee, zo is het. Dank.
15: Ik voel hem.
4: Dank, Luc van Geffen. En tot zover Stand.nl. Hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling, hoe meer flitspalen, hoe beter.
23: NPO Radio 1.
24: Deze week in de perstribune van Max.
25: Ik word hier door de beveiliging word ik hier niet weggetrokken.
24: Parlementair verslaggever Jair Ferwerda.
25: Dit is werkelijk waar hoe het werkt in Nederland.
24: Hij schreef een boek over zijn leven op het Binnenhof. En...
26: Van Vleuten gaat het dan doen! Van Vleuten!
24: Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten.
26: Jawel hoor, het is Van Vleuten!
24: Over haar biografie, vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Margreet Rijntjes, in gesprek met Jair Ferwerda en Annemiek van Vleuten. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
23: NPO Radio 1.
24: Wie luistert, weet meer.
27: Ster. Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
28: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
27: Sorry Bo, het is beauty.
28: Oh ja, en waarom staat het...

0: Ontdek de beste beauty-deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry, Bo, het is beauty.
0: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
8: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
9: Een Arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
10: Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe geeft ruimte.
9: Lef Arbo, de Arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: NPO Radio 1, 10 uur.
16: Roos Abelman.
17: Met het vertrek van Erben Wennemars als schaatsanalyticus bij de NOS nog vers in het geheugen, zo in het mediaforum de vraag. Oud-topsporters weten waar ze het over hebben, hebben ook korte lijntjes, maar onafhankelijk zijn ze. En ook de vraag, is dat eigenlijk belangrijk in hun functie? Dat leg ik zo onder meer voor aan de chef sport van de NOS, Xanne van der Wulp. Maar nu eerst NOS Journaal met Dorot Megens.
18: In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het aanmeldcentrum is al een tijd te vol. Op het moment zijn er 2316 mensen, terwijl er maar 2000 mogen zijn. RTV Noord-verslaggever Goos de Boer. Goos, niet iedereen wordt er meer opgevangen. Hoe gaat dat werken?
19: Ja, betekent eigenlijk dat mensen gewoon weg buiten moeten blijven. Het is vol, mensen kunnen niet meer binnen. De afgelopen weekend was het ook eigenlijk al te vol en toen sliepen mensen op stoelen in wachtruimtes. Ja, en de afgelopen dagen zijn er nog meer mensen bijgekomen. Ja, en het houdt een keer op en het betekent eigenlijk bij de poort dat er een soort selectie wordt gemaakt en dat bijvoorbeeld mensen die kwetsbaar zijn, mensen met kleine kindertjes bijvoorbeeld, nog wel een plekje krijgen en de rest moet buiten blijven. En ja, dat zijn toestanden die we een paar jaar geleden ook al hebben beleefd, dus dat komt er allemaal terug.
18: En waar wordt dan op getoetst? Je zegt mensen met kleine kinderen, zijn er nog meer zaken waar we nou
19: ja, kwetsbaarheid, mensen die. Ja, mensen die bijvoorbeeld lichamelijke problemen hebben, die ziek zijn, dat soort zaken. Ja, het klinkt een beetje raar om aan de poort mensen op die manier te selecteren. Ja. Maar dat is wel wat er gebeurt.
18: En de rest blijft buiten? Komt het opvangcentrum niet in?
19: Ja, die staan dan buiten. Hè. En in het verleden, ik kijk even naar buiten, hier in het noorden is het nog regenachtig en koud. Mensen zijn dan buiten. In het verleden werden er dan tentjes geregeld. De Rode Kruis heeft zich er zelfs ooit in 2022 mee bemoeid. Ja, dan moet er een voorziening voor mensen worden getroffen. En ja, we weten ook allemaal dat dat lastig is, want doorstroming is er niet. Want het zit helemaal op slot, dat opvangsysteem. Dus dan worden er tenten en ja, is de hoop op een gemeente gevestigd die misschien nog met een noodvoorziening komt. Maar we weten ook dat dat tot heel veel discussie her en der leidt. Ja. Dus dat zal er ook niet zo gauw van komen.
18: En als er dat inderdaad niet van komt, wat betekent dat dan voor het dorp Ter Apel? Gaan mensen

0: daar rondhangen, slapen in de openbare ruimte, dat soort zaken?
1: Nou ja, de openbare orde is dan nog verder in gevaar. We weten allemaal dat er al problemen zijn, dat er een groep is, met name de veilige landers, die voor veel overlast, met name in het centrum, zorgen. Ja, en de toestand wordt alleen maar chaotischer, dus het wordt er wat dat betreft niet gezelliger op in Ter Apel. En mensen in Ter Apel wachten al zo lang op een oplossing. Ja, en in plaats van een oplossing wordt het alleen maar erger.
0: Goos de Boer van RTV Noord, dankjewel. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd naar Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren. Anders stappen ze naar de rechter. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's mogen ook mensen arresteren. NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie, veiligheid en de onderlinge betrekkingen. Ze zouden inmiddels hebben ingestemd met een verlenging van een vriendschapsverdrag uit 2001. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf. En het opruimen van die asbestdeeltjes in Schagen kan nog weken duren. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties mocht de VS zich niet aan de handelsdeal houden, zegt correspondent Ardi Stemerding.
2: Zo is er bijvoorbeeld afgesproken dat de deal ook weer afloopt, dat er opnieuw onderhandeld moet worden in 2029. Niet toevallig op het moment dat Donald Trump mogelijk het Witte Huis heeft verlaten. En ook als de Amerikanen bijvoorbeeld weer met nieuwe heffingen zouden komen, dan is afgesproken hoeft de EU zich niet meer aan dit akkoord te houden.
0: Ook vrezen EU-lidstaten dat Amerika opnieuw zal dreigen met het innemen van Groenland, maar een speciale Groenland-clausule is niet opgenomen in het compromis van de EU. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dat stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Toen bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. En met het zaad van die donoren zijn minstens 1200 kinderen verwekt. De weersverwachting: tot aan het begin van de middag nog regen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. 16 tot 18 graden wordt het. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur gaat stijgen naar een graad of 22.
3: Gaan we naar de ANWB, zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Roos.
3: Hoe is het op de weg?
4: Ja, op de meeste plekken gaat het gelukkig weer beter. Tenminste, als we kijken naar de dagelijkse files, die staan er echt amper meer. Helaas nog wel een flink blik met bijzonderheden te melden. Allereerst op de A1 Amsterdam-Amersfoort file tussen Naarden en Blaricum. 7 kilometer, 30 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder gaat in de weg op de A2 Den Bosch-Utrecht al een tijdje aan de hand bij knooppunt Everdingen. De rechter rijstrook is dicht, daar heb je 20 minuten vertraging. Dan staat er een pechgeval, een kapotte vrachtwagen op de A2 naar Maastricht bij Maarhezen. 1 rijstrook is afgesloten. Vanaf knooppunt Leenderheide duurt de reis een kwartier langer. De A6 dan, Muiden richting Lelystad. Bij Almere Oostvaarders een ongeluk. De weg is tot 12 uur helemaal dicht. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. En tot slot nog naar de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 20 minuten. Komt er een ongeluk van eerder vandaag. Er is 1 rijstrook dicht. Omrijden kan over de A50 en de A1.
5: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
7: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
6: Jekylls jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: NPO Radio 1. KRO NCRV.
14: Roos Abelman.
13: Spraakmakers.
14: Met nu het Mediaforum.
15: Journalisten aan boord van een actieschip, journalisten als gast in talkshows en journalisten die gebruik maken van de expertise van oud-topsporters. En dan zitten we nog niet in onze tax, want aan tafel in het Mediaforum maar liefst 3 journalisten.
16: 4.
15: Ja, met mij erbij.
16: Ja, je zit hier ook.
15: Daar is het ook, ja. Siebe Sietsma, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Net binnen, goedemorgen Siebe.
17: Hoi.
15: U hoort hem al, Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport. En spraakmaker vandaag is documentairemaker Jessica Villiers. De Marker, een journalistiek platform voor jongeren van BNNVARA, meldde gisteren dat hun journalist Gijs Sanders en zijn cameraman zijn gearresteerd door Israëlische strijdkrachten. Ze voerden mee met de Global Summit Flotilla. Dat is een vloot met humanitaire hulp die op weg was naar Gaza. En de Marker meldt dat die 2 verslag deden van de actie. Nou, Siebe, een journalist die gearresteerd wordt, zorgelijk lijkt me.
17: Ja, journalisten moeten niet gearresteerd worden als ze hun werk doen. Ja. Ik kan me nog voorstellen dat je op volle zee niet een onderscheid maakt tussen actievoerders en journalisten. Allemaal wel zwemvest aan, zeg maar. Maar je mag toch hopen dat tegen de tijd dat er rustig is om dat onderscheid wel te maken, dat de journalisten dan vervolgens weer door kunnen gaan met hun werk. En als ik het goed begrijp, zitten ze nog steeds vast. Dus dat is veel te lang.
15: Ja. Xander, de Marker is dus meegegaan met deze flotilla om daar verslag van te doen. Is dat een goede plek?
16: Nou, het is in ieder geval een interessante plek. Want het is de taak van journalisten om dingen te laten zien waar we niet zo heel veel beeld van hebben. Mm-hmm. Dus het is een interessante tocht, maar ook van tevoren natuurlijk wel gevaarlijk.
15: Ja.
16: Dus ik ben blij dat ik als sporthoofdredacteur niet die afwegingen hoef te maken van wanneer laat je je mensen op dat soort klussen gaan. Dan moet je als hoofdredactie van de nieuwsorganisatie Siebe denk ik veel mee bezig zijn. En praten met degene die een plan heeft om dat te gaan doen is het. Ja, je weet natuurlijk nooit van tevoren precies wat de risico's zijn, maar die probeer je in kaart te brengen en dan moet je een afweging maken. En uiteindelijk vooral of de journalist zelf er een goed gevoel bij heeft.
15: Ja. Siebe, is het vanuit journalistiek oogpunt een interessante plek om verslag vanaf te doen, vanaf die boot?
17: Nou, los van de veiligheid die hier voorop staat, denk ik niet dat wij dit zouden doen. Het is zeker interessant voor, denk ik, specifieke media, documentairemakers. Maar wij gaan niet zomaar aan boord bij een actiegroep om vervolgens de regie kwijt te raken. Want dat is eigenlijk wat je doet. Je overhandigt de regie aan actievoerders. Tenzij ze zelf kapitein waren. Dat moet je dan misschien ook niet doen. wij krijgen ook wel eens uitnodigingen om mee te gaan met bepaalde acties. Waarbij de regie dan ligt bij de actievoerders. En dat willen we in principe niet.
15: Oké, leg eens uit. Wat gebeurt er dan? Wat voor vragen krijg je bijvoorbeeld binnen?
17: Nou, recent toen Extinction Rebellion de snelweg bezette bij Utrecht. Van tevoren was niet helemaal duidelijk waar ze die blokkade zouden neerzetten. En dat kan best lastig zijn in Utrecht als je aan de verkeerde kant van de stad bent. Wat ze wel wilden doen is faciliteren dat de pers meeging in een busje om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Daarvan hebben we gezegd, nou, dat gaan wij niet doen. We willen niet op die manier onderdeel worden van de actie. We doen graag ons eigen werk. Je maakt het ook wel heel makkelijk om op die manier PR te geven aan die actie. Dus wij gaan ergens in de stad staan op een strategische locatie. Ja. En we gaan op eigen inspanning daar op tijd bij zijn.
16: En je maakt het de autoriteiten ook moeilijk om de journalist te onderscheiden van de actievoerder.
17: Ook dat.
16: Dus dat is een extra risico
15: als journalist.
16: Een
15: goede reden om het niet te doen. Ja. Nee. Tegelijkertijd... als het gaat om onafhankelijk verslag doen, daar ben je zelf bij toch ook. Welke beelden je maakt, welke beelden je vervolgens uitzendt.
17: Nou, dat vraagt waar je zelf bij bent als je een kant op wordt gereden die je niet wil. En misschien dat er aan de andere kant wel van de stad wel, ik noem maar even iets geks, brand wordt gesticht door iemand heel anders. En je zit vast in een busje waar je niet naartoe kan. Dus een deel van die keuzemogelijkheden geef je uit handen.
15: Ja. En wat nou, stel nou eventjes in deze flotilla-situatie, dat je mee zou kunnen varen op een eigen boot. Gewoon omdat je wil zien, wat gebeurt er nou eigenlijk op het moment dat Israël die boten onderschept. Ik wil het even goed onafhankelijk van een afstandje kunnen bekijken. En dan moeten we er ook even van uitgaan dat Israël dat dan respecteert. En dat ze de pers in internationale wateren met rust laten. Dus we zitten in een veilige situatie.
17: Ja, zou goed kunnen. Moet je goed kunnen zeilen, geloof ik. Maar dan kom je weer bij de veiligheidsvraag inderdaad.
15: Ja, maar
17: dat zou goed kunnen. Als je nogmaals dat volledig je eigen keuzes kan maken en zo kan waarnemen wat er gebeurt. Lijkt me ook een valide journalistieke vraag. Prima.
16: Ja. Het is een interessant onderwerp, hoe hulp daaraan kan komen.
15: Ja.
16: Dus voor de journalistiek ook interessant om dat te volgen. Alleen, jij zegt nu als voorwaarde van je kan ervan uitgaan dat het veilig is en dat Israël het verschil ziet tussen journalisten en actievoerders. Dat is natuurlijk niet zo.
15: Nee, precies. Ik probeerde gewoon even te kijken waar ligt die journalistieke balans en wanneer slaat die door naar de ene kant en wanneer naar de andere kant. Ja. Je kunt natuurlijk ook prima zeggen, zoals de makker, we gaan wel aan boord zitten. Ik weet welke kant die opgaat. Ik ben er zelf bij, waar ik wel en geen verslag van doe. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen, het moment dat zo'n boot geënterd wordt en je wordt gearresteerd, dat dan ook de menselijke emotie mee gaat spelen.
17: Tuurlijk. En dat is misschien helemaal niet erg als je documentaires maakt op een bepaalde manier. Als dat jouw manier is van documentaires maken, alles zelf aan de lijve te ondervinden, dan kan dat. Maar dan moet je er ook van bewust zijn dat je journalistieke blik vernauwt.
15: Ja.
17: Nogmaals, dat kan, maar niet
15: je kan het
17: ons.
15: Ook benoemen misschien, en dan ben je er ook.
17: Ja, zeker. Ook dat is een kwestie van benoemen, transparant zijn. Ik moet wel één nog nuance plaatsen, want de vraag is dus inderdaad of er hulp wordt verleend met die flotilla. Want het gaat echt om symbolische hulp, symbolische hoeveelheden, voedsel. Ook dat is natuurlijk een belangrijk ding om op te merken. Ook dat heeft zijn eigen waarde, maar ook ook informatie die je moet delen dan met je publiek.
15: Ja. Jessica, het is al een paar keer gevallen. Misschien interessant voor een documentairemaker. Nou, daar ben jij er eentje van.
17: Hallo.
15: Is dat anders voor een documentairemaker dan voor een...
18: Ja, wij maken wel...
15: die eerste lijstverslag doet, zeg maar.
18: Ja, wij maken wel andere afwegingen. In de basis wel heel veel hetzelfde. Het ligt natuurlijk helemaal aan wat je insteek van een documentaire is. Is het human interest? Gaat het vooral om de beleving van mensen? Of gaat het om hard nieuws? Gaat het om onderzoek? Dat zijn wel overwegingen die ik aan de voorkant altijd maak. Maar ik ben het wel eens. Je maakt vooral ook veiligheidsoverwegingen. En ik zou ook inderdaad nooit de regie uit handen geven. En ik ben zelf ook altijd heel erg waakzaam voor wat je net ook terecht zegt. Dat je niet wordt ingezet om iemand zijn PR te gaan doen. Ja. Dat zijn echt wel hele duidelijke afwegingen die je maakt. Waarin je onafhankelijk moet blijven.
15: Ja. Ja, nu is deze journalist van de Marker en zijn cameraman gearresteerd op internationale wateren. De Nederlandse Vereniging van Journalisten zegt, in onze ogen is dit een onrechtmatige arrestatie. Hij was er niet als actievoerder, maar om verslag te doen. Nou, de NVJ wil dus nu politiek druk zetten. Dat is nu de beste optie. Xander, zou zoiets kunnen werken, denk je?
16: Dat de NVJ dit zegt tegen de Israëlische overheid.
15: Of tegen de Nederlandse politiek.
16: Je moet dit doen en die journalisten moeten zo snel mogelijk weg. Vrij.
15: Ja.
16: Maar tegelijkertijd, ik zit even op te zoeken wat precies de missie van de Marker is. Hè? Want ik denk ook dat Sibis van RTL Nieuws en denk ook het NOS Journaal zouden dit misschien niet hebben gedaan. Een journalistiek platform voor jongeren met kritische vragen die te weinig gesteld worden. Uitgesproken, nieuwsgierig en brutaal.
15: Mm-hmm.
16: Dus ze zoeken natuurlijk die controverse ook een beetje op. En dat is ook een bepaalde vorm van journalistiek die nodig is en die dingen blootlegt, maar wel anders dan de journalistiek die in ieder geval de NOS bedrijft en ik denk ook RTL. Ja.
15: We gaan jullie mediamomenten. Siebe, jij las een column op Substack.
17: Ja.
15: Dat is een plek waar mensen hun columns kunnen publiceren.
17: Dat gebeurt daar, ja.
15: Dat gebeurt daar. En daarin kritiek op de hoeveelheid journalisten die aanschuiven bij talkshows. Laten we even luisteren naar een kleine greep uit de gasten van de talkshow Eva en de late avond van Pauw en de Wit.
19: Maite, je bent journalist voor de Correspondent. Jij bestudeert het asielvraagstuk al heel erg lang.
20: Is dat eigenlijk toegezegd, hè, Rodin?
19: Ja.
20: We gaan het er zo over hebben met Angela de Jong.
19: Het vertrouwen in het minderheidskabinet brokkelt af. Bij mij aan tafel Joyce Bovenhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel.
21: Pieter Klok, Volkskrant hoofdredacteur.
19: Wat zegt dat eigenlijk, Wouter, dat het een verzoek is vanuit de gemeente?
21: Verslaggever Owen O'Brien was ook vanavond weer in Loosdrecht en heeft straks het laatste nieuws voor ons.
19: Wouter, wat heeft dit losgemaakt in Den Haag?
21: Extreem rechts. Daarover Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok.
19: Ron, als jij, zie jij een verband tussen de onrust in Loosdrecht en de besluiteloosheid in Den Haag?
21: En hoe gaat Den Haag om met het asielprotest? Tessa van Viegen.
15: Ja, zie je een aardige lijst, alleen nog van de afgelopen dagen. Journalisten uitnodigen in talkshows, dat is niet nieuw. Dat gebeurt al heel erg lang. Maar deze journalist op Substack die schreef: afgelopen maandag bij Eva was een dieptepunt, want daar zaten alleen maar journalisten in de hele show.
17: Ja, even toch voor mezelf. Maar is dit eigenlijk een talkshow?
15: Ja.
17: Oké.
15: Okay. Ik heb het al benoemd bij de aankondiging. Ja. En die hand in eigen boezem gestoken.
17: Ja. Nee, ja, daar kunnen we niks meer aan doen nu. Maar
2: wat vind je ervan?
15: Het is het mediaforum natuurlijk. En dan ontkom je niet aan media, mensen, zeg ik altijd maar even bij.
17: Nou, ik kan in ieder geval vertellen over onze afwegingen. En dat is toch wel objectiveerbaar. Het is, de column gaat erover dat journalisten aan waarde verminderen op het moment dat ze hun mening gaan spuien in talkshows. Dat kun je denk ik op verschillende manieren beoordelen. Ik denk als je een talkshow ziet als een zwaar journalistiek instrument, dat je wel eens bedrogen kan uitkomen als je een aflevering hebt afgekeken. Als je het ziet als een show waarbij je vermaakt wil worden, dan is journalistiek misschien wel opeens een hele prettige, welkome aanvulling om het wat meer soortelijk gewicht te geven.
15: Mm-hmm.
17: Wij hebben ook collega's die regelmatig aanschuiven. RTL heeft zijn eigen talkshow, RTL Tonight. Maar ook collega's van ons schuiven wel eens aan bij de publieke omroep. Daniel Verlaan, onze tech-journalist, die zit wel eens bij Eva. Van het weekend zat onze Rusland-verslaggever Olaf Koens bij Bureau Buitenland. Dat heeft op een eigen manier zijn waarde. Ze komen daar met feiten en met analyse en met duiding. Maar als het goed is, niet met opinie.
15: Nee, maar jij ziet wel ook, net zoals de journalist Luna van Waar die dit schrijft in haar Substack, zie jij ook dat er steeds vaker journalisten worden uitgenodigd op de tafel.
17: Ja, ik weet niet, volgens mij is dit al heel gebruikelijk.
16: Ja, maar wel, het is wel meer geworden. Ik heb zelf vaak in talkshows gezeten als politiek verslaggever. Dat vond ik heel leuk, omdat je meer kan vertellen in een wat ontspannendere sfeer dan in het 8-uur-journaal. Dus je bent de hele dag ergens dichtbij geweest, op allerlei mensen gesproken. Dus het geeft je een gelegenheid iets meer daarover te vertellen. Wat mensen en kijkers dus ook een beetje verder kan helpen.
15: Mm-hmm.
16: Vaak wil een politicus niet. Maar in 2017, toen ik daarmee begon, toen werd je één keer in de 3 weken gevraagd. En op een gegeven moment werd je 3 keer per week gevraagd.
15: Oh ja? Deed je het zo goed?
16: Kijk, cijfers bleven hoog. Nee, dat maakt trouwens wel uit, ja. Maar ik denk wel dat je als journalist moet doseren. Dus dat heb ik zelf in de coronatijd meegemaakt. Dan wilden politici helemaal niet. En dan zit je daar als journalist. En ik had natuurlijk de hele dag allemaal mensen aan de lijn die met dat coronabeleid bezig waren. En die de beslissingen moesten nemen, uiteindelijk het beleid bepaalden.
15: Ja.
16: Dus ik dacht, ik kan hier zitten om goed uit te leggen hoe ze tot een besluit zijn gekomen en inzicht te geven wat er achter de schermen gebeurt. Maar tegelijkertijd merkte ik dat kijkers dat verschil op een gegeven moment niet meer maken. Die zegt, dit is een journalist die begrijpt hoe het werkt, dus hij heeft er begrip voor.
15: Oh ja.
16: En dat
15: hij
16: is journalist.
15: Hij is het met ze eens, hij zit bij ze op schoot.
16: Ja,
15: hij is onderdeel
16: en daar,
15: van
16: daar moet je natuurlijk wel een beetje van weg blijven. En al helemaal, vind ik, van op een gegeven moment werd je dan ook gevraagd voor onderwerpen van je denkt, ja, maar daar ben ik eigenlijk niet bij geweest vandaag. Of daar heb ik niet zo heel veel extra's over te vertellen. En dan is het, maar wat vind jij ervan? Of er komt nog een hele rits andere onderwerpen langs, zoals hier inderdaad, nogmaals. waar je ook even wat van vindt. Dus ik voel me hier ook het fijnst als het gaat over sport of over journalistiek.
17: Ja.
15: Ja. Het ging net over flitspalen in Stand.nl. Ja. Dat ging je ook best aardig af.
16: Ja,
15: maar
16: dan
15: kun je
16: precies
15: putten uit eigen ervaring.
16: Ja.
15: Dat is dan ook waar we naar vragen.
16: Dan ben je een soort alsof je inbelt.
15: Ja. Maar Jessica, herken je dit? Dat je als je bij een talkshow zit, sneller wordt gevraagd over onderwerpen waar je niet per se op ingelezen bent? Of verstand van hebt?
18: Ja, en ik geef het ook altijd van tevoren aan dat ik daar niet zit om mijn mening te geven. Okay. En dat ik ook niet in politieke vraagstukken meng. En dat vind ik ook helemaal niet interessant voor de kijker, wat ik daarvan vind.
15: Nee.
18: Maar ik merk wel dat je met vlagen, moet ik wel zeggen, dan soms ineens heel vaak gebeld wordt om random misdaadonderwerpen. Want dan denken ze, Jessica heeft daar iets mee. Of ik heb daar 10 jaar geleden een keer een docu over gemaakt. En dan zeg ik ook altijd tegen zo'n redactie van maar dat is nu niet meer relevant.
15: Nee, haal mij uit dat bakje.
18: Ja, nou, ik wil
15: iemand
18: best
15: die daar van alles van weet.
18: Ik wil er altijd best iets over vertellen als het relevant is.
15: Ja,
18: als
15: precies.
18: Ik er echt helemaal op zit.
15: Ja.
18: Als ik er verstand van heb, maar niet zomaar.
15: Nee.
16: Het risico is ook dat je heel stellig dingen gaat vinden. Hè? Want net Jos Hengeveld over die flitspalen. Die zei op een gegeven moment, het is een beetje genuanceerd, sorry daarvoor.
15: Wel, nuance is
16: best,
15: goed.
16: Je mag best genuanceerd zijn.
15: Sterker nog, graag zelfs.
16: In dat soort programma's vaak niet heel lekker voor de discussie.
15: Nee. Siebe, hoe bespreken jullie dat met betreffende collega's die aanschuiven of daarvoor gevraagd worden? Hebben jullie vaste regels? Mogen ze overal over meepraten? Dat is natuurlijk wel het idee van een talkshow.
17: Ja, het kan soms best spannend zijn voor de collega's die aanschuiven. Ze zijn het gewend, zo bedoel ik het niet. Hè. Dus bij Tonight bijvoorbeeld. Maar neem Gijs Rademaker, die bij ons veel peilingen doet.
15: Ja.
17: Die op een hele genuanceerde manier probeert uit te leggen wat er in ons panel leeft. En dan van links of rechts van een niet-journalist in hetzelfde aan dezelfde desk opeens meekrijgt. Ja, dat geloof je toch niet? En Gijs, hoe kan dat nou? En die moet vervolgens weer terug in zijn feitelijke context komen. Dus dat is een hele kunst, maar dat is wel de opdracht.
15: Okay. En hou je alleen bij je eigen onderwerp.
17: Hou je bij je eigen onderwerp en wees niet opinierend.
15: Komen we bij jouw moment, Xander. We gaan even terug daarvoor naar de sportavond van gisteren.
0: En dat is het! De Premier League title race is over. Manchester City wil.
1: Words can't describe it. We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable.
22: We deserved it. We deserved it. After all these years, 3-4 years of pushing.
1: Come on!
15: Lekker hè? Arsenal won gisteren, nipt van Burnley.
16: Arsenal won maandagavond en gisteren verloor Manchester City. Waardoor Arsenal zonder te spelen kampioen van Engeland werd na 22
15: jaar.
16: En waarom ik dit als moment heb gekozen is omdat ik het heel interessant vind hoe dit tot ons kwam. Want Arsenal speelde dus niet. Dus die zaten met de selectie gewoon bij iemand thuis of op de club samen te kijken.
15: Mm.
16: En dan krijgen we dat dus alleen maar tot ons via de kanalen van de clubs of de social media van de spelers. Want degene die je nu net hoorde, dat waren allemaal fans die op straat waren. Mm-hmm. Daar kunnen de journalisten dan naartoe om ze even in een microfoon te laten schrijven. Mm-hmm. Maar verder hebben de clubs en journalisten en spelers het helemaal in eigen hand. En dus ook, ik ben natuurlijk voor de toegankelijkheid van sport.
15: Mm-hmm.
16: Hoofdredacteur van NOS Sport.
15: Ja.
16: En ik ging zelf op zoek naar die wedstrijd. Ik heb toch een ruim een jaar geleden een Viaplay abonnement genomen.
15: Mm-hmm.
16: Want die hebben de Premier League.
15: Ja.
16: Maar die hadden deze wedstrijd gisteren niet. De beslissende wedstrijd, omdat het slecht gaat met Viaplay. Te weinig abonnementen verkocht. Mm-hmm. Hebben ze 1 wedstrijd per speelronde verkocht aan Prime. En daar was toevallig de beslissende wedstrijd nu op te zien. Dus je had allemaal boze Viaplay-abonnees, et cetera. Dus uiteindelijk zou ik zeggen, ook tegen sportbonden, zorg nou dat het toegankelijk is.
15: Ja, breed toegankelijk
16: rechten is. Kosten naar beneden en lekker bij de publieke omroep.
15: Ja, en Sibbe, jij hebt een jonge voetballiefhebber in huis.
17: Ja.
15: Het valt jou ook op, hè, dat hij het nieuws niet uit traditionele media
17: verneemt. Die weet sowieso bizar veel. Die begint gelijk te mompelen over Thierry Henry en 2006. Okay. En denk ik, toen was je nog niet eens geboren.
16: Kan die al werken tijdens het WK?
17: Nou, hij heeft 1 ambitie.
16: Ja.
17: En dat is de sportjournalistiek in. Ja. Even los daarvan. We lezen op dit moment de Telegraaf thuis. En ik ben niet zelf een groot liefhebber van sport. Maar ik hoopte dan met het sportkatern van de Telegraaf, wat toch snel en goed zou zijn, hoop ik hem aan de kranten te verkopen.
15: Ja.
17: Maar dat werkt niet. Alles wat ik aanhaal. Ik zeg, joh, heb je dat al gezien? Heb je dat al gezien? Dat haal ik uit de Telegraaf. Hij zegt, dat weet ik al lang.
18: Oud
17: nieuws. Het is niet bij te
18: brengen. Dag oud. Dus,
15: ja. Achterhoede gevecht, Xander. Wat dat betreft.
16: Nou ja, het is ook wel uitdagend en interessant natuurlijk. Want de sportjournalistiek moet ook veranderen daardoor. Mm-hmm. En eigenlijk geldt dat voor de hele media. Ik bedoel, hoeveel kinderen van 16 kijken er nog documentaires? Daar moet je zeker ook echt toe verleiden.
15: Of luisteren Radio 1.
16: Dus het is voor ons allemaal een uitdaging.
15: We blijven even bij de sport, want Xander, jullie nemen na 17 jaar afscheid van een van jullie meest enthousiaste schaatsanalysten, en dat is Erben Wennemars.
3: En hij blijft rijden, blijf rijden. Door de laatste passen maken, hoor.
4: Nu het rit.
3: Iedereen staat.
4: De laatste 100 meter voor Mark Tuitert. 1.46.42. En die tijd gaat eraan. En die tijd gaat er ruim aan. Hier komt 1.45.
3: Jongens, jongens, jongens.
4: 57, een baanrecord. Het baanrecord is eraan.
15: Ja, Xander, het is al eventjes nieuws dit. We weten het al een tijdje, maar toch nog even kort.
16: Sinds vorige week vrijdag.
15: Ja, waarom was de samenwerking onhoudbaar?
16: Nou ja, Erben heeft er zelf iets over gezegd vrijdag. Dat, mm-hmm. Dat het te ingewikkeld werd. Dat hij ook de vader is van een van de meest toonaangevende schaatsers van dit moment.
15: En als Joep analist, Wennemars.
16: Joep Wennemars, ja, die op 3 afstanden meedeed aan de Olympische Spelen. Mm-hmm. Heeft ook nog een schoondochter die ook schaatst. En ik denk, ik ben vorig jaar veel met Erben in gesprek geweest. Er waren altijd hele fijne gesprekken. Van hoe vind je daar nou de juiste balans in? Maar de kritiek ook van buiten bleef toch wel bestaan. En dat voelde hij ook als een last.
15: Oh ja, want en, wie had die kritiek dan met name?
16: Nou, je merkt aan andere schaatsers, concurrenten van Joep. Andere schaatsploegen, de schaatsbond. In dat schaatswereldje was het echt wel een ding. En,
15: waarom eigenlijk? Want hij kan niks verbeteren aan de prestaties van
16: Joep. Nee, en het is ook vrij duidelijk dat hij een belang heeft. Dus bij sommige analisten weet je het niet zo met wie ze bevriend zijn of met wie ze vroeger in de ploeg hebben gezeten.
15: Ja.
16: Of wie ze af en toe nog bijpraten over hoe ze het beste om kunnen gaan met de druk, et cetera. Dus heel veel van onze analisten hebben wel iets van een relatie met de wereld waar ze over praten. En bij Erben was het in ieder geval duidelijk dat hij de vader was en dus een belang heeft. Maar toch is het goed om dat te scheiden.
15: Ja, maar goed, helemaal
16: en het
15: stoppen.
16: Is jammer, want hij was inderdaad een van onze meest enthousiaste analisten. En ook echt een goede ambassadeur voor de schaatssport en voor sport in het algemeen in Nederland.
15: Ja, vind ze maar eens. Die er zo enthousiast over kunnen praten.
16: Vind
15: op deze
16: ze maar eens, dat is zo. Want hij heeft ook in 17 jaar daar ook veel ervaring in gekregen.
15: Ja.
16: Maar toch, kijk, het is bij sportjournalistiek net anders, denk ik. Je moet altijd zoeken naar kan het en een betrokkenheid is leuk en goed. Maar waar ligt dan de grens? Ik denk dat het bij nieuws...
15: En er zit ook nog verschil wat... tussen verslag doen van de wedstrijd en de analyse misschien vooraf en achteraf. Daar zit misschien nog wel verschil in ook.
16: Ja, en als analist vind je ook gewoon dingen van schaatsers.
15: Dus ja, precies.
16: Als je dan kritisch bent op Jenning de Bo...
15: Ja.
16: Dan vindt hij dat team van Jenning de Bo vindt er iets van... dat iemand die de vader is van iemand anders...
15: Ja.
16: Daar zo uitgesproken over is.
15: Siebe, hoe belangrijk vind jij het? Moet een analist altijd onafhankelijk zijn?
17: Nou, het enthousiasme van Wennemars in dat fragment net, daar kun je niet anders dan in meeleven. Want dat is fantastisch natuurlijk om te horen. Maar uiteindelijk sta je er als analist. Het is niet mijn programma, maar dat geldt voor volgens mij alle journalistieke disciplines. Je staat er voor iedereen.
15: Ja.
17: En nog los van de belangen die je net opnoemt, want dat kan ik me voorstellen, is er ook het publiek. En je wil ook dat je publiek het idee heeft dat je op een toch onpartijdige manier wordt bijgepraat.
15: Ja, maar het is altijd interessant ook als je kijkt naar voetbal bijvoorbeeld. Als het dan gaat om internationale wedstrijden, dan vinden we het allemaal prima dat iemand zit te schreeuwen voor Nederland. Maar zodra diezelfde commentator...
16: Als het Ajax-Feyenoord is, moet je neutraal zijn.
15: Dan is het ineens een probleem.
16: Ja, dus ik moet eerlijk zeggen, kijk, in nieuwsjournalistiek is het makkelijk. Daar kan je volgens mij duidelijke grenzen stellen. Je moet neutraal zijn. Bij sport is het moeilijk, maar wij moeten mensen informeren en ook enthousiast maken over sport. Dus je mag wel een beetje je enthousiasme laten blijken. Dat is ook de kracht van de sportjournalistiek.
15: Ja, en dan is het aan jou, dus als hoofdredacteur om achter de schermen, daar waar het scheurt.
16: Om de hele tijd de grens te bepalen.
15: Ja, precies.
16: Dat is best leuk.
17: Ik zit ook altijd te luisteren naar wat een commentator zegt van de beslissingen van een scheidsrechter.
16: Ja.
17: Of je dat herkent. Maar dan heb je zo'n twijfelgeval rond een penalty.
16: Ja.
17: En dan neemt de scheidsrechter een beslissing waar je misschien wel van alles van kunt vinden. Ja. En dan luister ik altijd even, wat zegt de commentator
16: daarvan? Dan bepaalt de commentator, ja. En daar moet je dus ook ruimte houden voor nuance, ook hier.
15: Ja.
16: En tegelijkertijd zijn onze commentatoren natuurlijk heel ervaren en weten veel van voetbal en kunnen dat vaak toch ook wel goed beoordelen als ze die beelden eenmaal een paar keer hebben gezien.
17: Want voor je het weet krijg je een verwijt, ook al heb je het naar iedereen geweten geduid of becommentarieerd.
16: Nee, het is altijd een balans tussen beschrijven wat je ziet en er iets van vinden.
15: Dit was Mediaforum. Ja. Dank jullie wel voor jullie komst.
16: We hebben er weer lekker iets van kunnen vinden.
15: Heerlijk, dank jullie wel daarvoor. CBC Sietsma,
17: ik zal er wel.
15: Ja, ik heb er ook echt van genoten. Zometeen na het nieuws. Onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de hulpverlening aan Gaza? Wat is er nog mogelijk? Uw vragen kunt u stellen aan Karel Hendricks, de directeur van Artsen zonder Grenzen. Bel 0800 1101. Gaan wij naar Dorot Megens met de hoofdpunten van het nieuws.
5: NPO Radio 1. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang veel te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Alleen nog kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en de veiligheid van bewoners en medewerkers in Ter Apel. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou gaan dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van NS een wapenstok bij zich. Het is een proef op 4 grote stations, die duurt een jaar. De BOA's mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. En de Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst omdat hij stiekem speelsters filmde. Vlachovský was trainer van FC Slovačko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden.
15: Tim, waar staat er nu nog vast?
6: Ja, helaas nog op een paar plekken. Er zijn meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A6, daar in beide richtingen problemen bij Almere Oostvaarders. Maar met name richting Lelystad, daar is de weg namelijk helemaal dicht. Dat duurt nog tot 12 uur deze dag. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De andere kant op heb je een file, 4 kilometer en 10 minuten nu. Dan de A12, de Duitse grenscontrole, die verschijnt ook weer ten tonele vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 2 kilometer en 10 minuten. En tot slot de A28. Nog Zwolle Amersfoort. Vanmorgen vroeg een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken en nu is nog steeds 1 rijstrook dicht. Er ligt nog heel veel diesel op de weg. 20 minuten vertraging vanaf Nijkerk, maar omrijden kan ook. Volgt dan de A50 en de A1 via Apeldoorn.
7: Tot 11:30. Roos Abelman.
15: Jessica Valerius reconstrueert in haar nieuwe documentaire Die Ochtend in Ede wat er gebeurde toen Corné H. die bewuste zaterdagmorgen dat café binnenstapte. Daarover sprak ze onder andere met zijn moeder en zijn zussen. Dat zometeen. Nu eerst de hulpverlening in Gaza. Want boten van de Global Summit Flotilla met hulpgoederen worden door Israëlische schepen tegengehouden en mensen aan boord gearresteerd. Nog steeds laat Israël maar beperkt hulp toe, sowieso, ook op land. In maart dit jaar werden al 34 andere humanitaire hulporganisaties de toegang tot de Gazastrook ontzegd, waaronder Artsen zonder Grenzen. En aangeschoven bij ons is Karel Hendricks. Hij is directeur van Artsen zonder Grenzen. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
15: Fijn dat u er bent. Wij gaan het hebben over de hulpverlening die wel plaatsvindt. Mm-hmm. Wat gebeurt er nu? Wat kan er nog? Morgen gaat u met directeuren van andere NGO's, de zogenoemde Rode Lijn Coalitie, op bezoek bij premier Jette. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst dacht ik even de situatie in Gaza nu, want het was natuurlijk eerder dagelijks in het nieuws. Dat is nu niet meer zo. Dus de ogen zijn wat dat betreft niet meer zo gericht op die regio. Hoe is de situatie daar nu?
23: Ja, het is een heel gemengd beeld natuurlijk. Enerzijds zien we een heel ander type verwonding, een heel ander type ziektebeelden nu dan een aantal maanden geleden. Er is minder grootschalig geweld. Tegelijkertijd kan je jezelf zeker afvragen of wanneer je sinds een staakt het vuren 850 mensen, burgers, gedood zijn, of je dat dan echt een staakt het vuren kan noemen. We hebben nog tienduizenden mensen moeten behandelen met allerlei vormen van verwondingen, mm-hmm, als gevolg van geweld. Dus het is in die zin niet over. Ik denk dat wij in iedere andere context dit een lopend conflict zouden noemen.
15: Ja. En wie is er verantwoordelijk voor dat geweld? Is dat alleen Israël of schiet Hamas ook nog?
23: Nou, natuurlijk is er geweld over en weer. Maar de slachtoffers, voor zover wij ze in onze klinieken binnenkrijgen, zijn overwegend Palestijnse burgers.
15: Oké. De Gazanen die nu in tenten wonen bijvoorbeeld, hoeveel zijn dat er nu?
23: Nou, we weten dat de infrastructuur van de Gazastrook nagenoeg volledig vernietigd is. Mm-hmm. 80-90% van alle gebouwen op zijn minst beschadigd is. En dus de overgrote meerderheid van de bevolking woont in tenten onder erbarmelijke omstandigheden, slechte sanitaire voorzieningen ook. Wij zien dat ook heel erg terug in onze medische data. En in de type aandoeningen waar mensen bij ons langskomen. Dus we zien heel veel luchtweginfecties. We zien heel veel diarree, wat kan leiden tot uitdroging bij kinderen. We zien veel huidaandoeningen, schurft. En andere mensonwaardige aandoeningen die het gevolg zijn van heel slecht leefomstandigheden.
15: Ja, geen schoon drinkwater, dicht op elkaar leven, precies. Slecht weer.
23: Ja, je ziet in sommige delen van de strip zie je echt gewoon een zee van tenten, helemaal tot aan de kust, tot aan de grens van de zee gebouwd, omdat er eigenlijk bijna geen stukje bewoonbaar land meer over is. Ook omdat de bevolking nog altijd in een steeds kleiner wordend gebied geduwd wordt en de grenzen van geannexeerd gebied steeds opschuiven.
15: Ja, er is een gele lijn door Israël gemarkeerd, zou je kunnen zeggen. Het is niet daadwerkelijk een lijn die je kunt zien. Er staan af en toe wat gele pionnen waaraan je het dan kunt zien. Maar die wordt verschoven, begreep ik.
23: Die gele lijn verschuift. En er is ook, er staan op bepaalde plekken met veel ruimte ertussen, staan er betonblokken die gele lijn markeren. En als je daar voorbij gaat, dan kan je beschoten worden. Maar goed, als je dus net tussen twee blokken doorloopt, dan heb je dat misschien niet door. Daarnaast is er ook nog een minder zichtbare oranje lijn.
15: Ja.
23: Waar hulpverleners aan allerlei verdere beperkingen onderworpen worden. En die verschuift. Recent lag ineens een kliniek van ons tegen die lijn aan. Was een waterzuiveringsinstallatie aan de andere kant van de lijn terechtgekomen. Ja, dat is lastig werken.
15: Ja. Tot zover de situatie in Gaza. Dat is natuurlijk iets waar u als hulpverlener ook mee te maken heeft. En heeft u daar nou vragen over? Bijvoorbeeld wat voor hulp er daar dan nu is en wie daar dat dan doet nu? Bel 0800 1101 of stel ze via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1.
8: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
15: Ja, het is een terugkerend thema in onze rubriek. De trouwe viervoetige huisgenoot, de hond. Onze verslaggever van dienst, tevens het baasje van hond Sammy, weet ik toevallig, is Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
15: Ja, het dossier hond zal ik het maar even noemen.
9: Ja.
15: Met welke vraag gaan we die vandaag aanvullen?
9: Zullen we er weer eens een hoofdstukje aan toevoegen? We gaan ons op het vlak van de taal begeven. Samen met jou, Jessica Valerius. Want als het goed is, wellicht ook zelfs nu in beeld hond Beren van jou. Ik heb hem al mogen zien, want wij hebben al even contact gehad. Wij zijn samen eigenaar van een labradoodle, hè?
10: Ja,
9: en dat
10: leuk,
9: bracht jou tot welke vraag?
10: Nou, ik vraag me dus af hoeveel woorden hij kent. Want ik vind hem zo slim. En ik vind hem ook heel vaak heel Oost-Indisch doof. Ik heb het idee dat hij veel meer woorden kent dan dat wij ze eigenlijk toebedelen. Dus dat was ik ook.
9: En waarom denk je dat dan? Want wat merk je aan hem?
10: Nou, ik merk bijvoorbeeld aan hem, dit is echt kreuterigheid en top, maar dit merk ik dagelijks, dat als ik het over hem heb, het maakt niet uit op welke toon of op welk volume ik praat, hij gaat dan aan. Hij weet wanneer het over hem gaat. Hij weet ook wanneer ik een telefoongesprek aan het afronden ben, dus dat we waarschijnlijk gaan wandelen. Hij maakt dan al aanstalten om erop uit te gaan. Hij is helemaal ingericht op woorden en gedragingen. Dus ik vraag me gewoon af of we kunnen meten hoeveel woorden een hond überhaupt kent, of hoeveel je ze er misschien kunt leren.
9: Duidelijk. Ik heb nou eens niet contact gezocht met een dierenarts of een dierkundige, maar daadwerkelijk een taalonderzoeker, taalkundig onderzoeker bij het NL-lab van het Meertens Instituut, Leonie Kornips. Goedemorgen, en aan onze voeten ligt
11: Lisje.
9: Lisje, wat is dat voor een hond?
11: Ja, dat is heel moeilijk. Oh, ze komt uit Hongarije.
9: Oh, ja.
11: maar ze ziet eruit en mensen denken dat ze een Pyreneese herder is.
9: Okay, nou.
11: Ja.
9: Die houdt zich heel erg rustig, heeft eindelijk het vertrouwen gewonnen om hier bij ons te zitten. Hoeveel woorden kan Lisje, kan Beer van Jessica, kan mijn hond Sammy nou eigenlijk kennen?
11: Nou, dan gaan we toch wel naar de beroemdste hond toe in de geschiedenis, denk ik. Naar Chaser, een border collie. En de mens van Chaser was een psycholoog.
9: Ja.
11: 67, gepensioneerd toen Chaser in zijn leven kwam. En die heeft dagelijks geoefend met allerlei woorden. En uiteindelijk heeft Chaser 1022 verschillende woorden geleerd die hij dagelijks kon inzetten.
9: En hoe, hoe moet ik me dat in de praktijk voorstellen?
11: Nou, er staat een prachtig filmpje op YouTube van Chaser, waarin je ziet dat hij met zijn mens dagelijks uren oefenen op hoe de benamingen van objecten, en dat Chaser dat gaat halen.
9: Okay,
11: voorwerpen.
9: Dat is daadwerkelijk het kennen van objecten. Nou, beschrijft Jessica natuurlijk dat die hond lijkt eerder te reageren dan dat zij daadwerkelijk het over hem heeft, of hem benoemt of roept, et cetera. Klopt dat?
11: Ja, in de interactie met mens zijn dieren die zijn heel erg gevoelig op hoe je je lichaam houdt en hoe je je lichaam positioneert en hoe je kijkt. En dat weten dieren eigenlijk nog veel beter dan wij. Dus
9: wat ook wel eens tot misverstand leidt. Hè? We kennen uit het geschiedenis het rekenende paard. Hoe heet die ook alweer?
11: Ja, Slimme Hans.
9: Slimme Hans.
11: Ja,
9: daar doet dit zich voor. Hè? Dat we denken dat hij slim is. Ja. Maar eigenlijk, wat was het geval?
11: Ja, Slimme Hans kon rekenen. En dan gaf hij met zijn hoeven aan tot hoever hij kon komen. Ja. En op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat als een baasje ietsjes met het hoofd vooroverboog, dat Hans dan wist, nou kan ik gaan tellen. Ja. En wanneer het baasje even de wenkbrauwen omhoog bracht, dat Hans dacht, oh ja, nou, nu moet ik ophouden. Ja. Dus,
9: en het baasje deed dat te goeder trouw. Nee, precies. Ja. Dat was echt, dus hè, wat Jessica beschrijft, dat gebeurt al onbewust. Ja. Ik wil heel even, want we hebben het nu over wat het beest van ons begrijpt. Jij bepleit en onderzoekt ook eigenlijk dat wij ook meer van de taal van het dier moeten begrijpen. Hè? Dat is eigenlijk voor jou veel belangrijker.
11: Ja, absoluut. En dan met taal bedoel ik niet alleen wat uit de mond komt blaffen of mouwen, maar ook de bewegingen en het lichaam en het gebruik van de ruimte.
9: Want daar weten we steeds meer van. Jij onderzoekt koeien, maar die hebben ook een eigen taal. Zowel binnen in de stal als buiten.
11: Ja, bijvoorbeeld de koeien doen kunnen dit geluid laten horen. Maar dat heeft twee betekenissen, net als in de mensentaal. Dus op het moment dat een onbekende de stal binnenkomt, een bepaalde stal, dan kan de koe je begroeten. Maar buiten in het weiland betekent, hey, ik ken jou.
9: Kijk,
11: en dus daar zie je een verschil in betekenis ontstaan.
9: We moeten die beesten dus niet gaan onderschatten. En die hebben meer taal in zich dan wij soms denken, Jessica. En zo kan het zomaar zijn dat jouw hond toch misschien wel meer dan 1000 woorden kent.
18: Nou, zou me niks verbazen.
12: En vooral heel goed is dus in lichaamstaal.
18: Ja, nou, ik heb wel eens gehoord, omdat ze dus niet kunnen praten, niet op taal gefixeerd zijn, dat ze heel erg op patronen en herhalingen en gedragingen zitten natuurlijk. Dus alles wat zij hebben. Maar het zijn gewoon slimme donders. Daar ben ik wel van overtuigd.
12: Ja, leuk. Dankjewel dit weer, Maarten Bleumers. Spraakmakers. Karel Hendricks beantwoordt al onze vragen over de hulp aan Gaza. Hij is directeur bij Artsen zonder Grenzen. De situatie in Gaza is nog altijd precair, hoorden we hem net vertellen. En humanitaire hulp vindt maar moeizaam zijn weg het oorlogsgebied in. Deze week werd er weer een vloot met hulpgoederen tegengehouden, bijvoorbeeld.
13: Israël heeft vannacht deze boot onderschept.
14: Daarop zaten ook 6 Nederlandse activisten.
20: Wat we van onze collega's van het Rode Kruis in Gaza horen is dat zij nog medicijnen hebben voor 3 maanden.
24: We kregen nog zeker gemiddeld 1 patiënt per dag binnen ten gevolge van Israëlisch geweld.
25: Een situatie die Israël opzettelijk heeft gecreëerd.
26: Each of the distribution is converted in a massacre.
24: Dus van het staakt het vuren is er helemaal geen sprake.
20: Maar die medicijnen en ook de medische hulpmiddelen worden niet aangevuld. En daarvoor zijn veel en veel meer hulpgoederen nodig.
12: Ja, Karel Hendricks, u bent zoals gezegd van Artsen zonder Grenzen één van de organisaties die de Gaza-strook eigenlijk niet meer in mag. Heeft te maken met de nieuwe vergunning ingesteld door Israël. Per 1 maart mag u die niet meer in, want u had eigenlijk, dat was het verzoek, hè, alle gegevens van medewerkers moeten overgeven aan Israël. We zijn nu verder weg dan 1 maart. In hoeverre bent u daar nog aanwezig?
23: Al onze internationale medewerkers zijn vertrokken. Die mochten niet blijven. We krijgen ook sinds 1 januari geen enkele voorraden meer aangevuld. Maar al onze 1300 Palestijnse medewerkers zijn nog steeds aan de slag. En in die zin loopt de hulpverlening ook nog door. We doen dat met bestaande voorraden die we voor de schorsing naar binnen gebracht hadden. Dat is natuurlijk nijpend, want daar zit een einddatum aan. Ja. Maar ja, de hulpverlening heeft eigenlijk een grotere schaal dan ooit tevoren. 400.000 mensen in de Gaza-strook krijgen water van Artsen zonder Grenzen. Ja, 3000 medische consulten per dag doen we nog.
12: Maar zij kunnen daar dus blijven werken, ondanks het feit dat hun gegevens niet zijn gedeeld?
23: Ja, de situatie is zo dat de Israëlische regering heeft bepaald dat wij geen Israëlisch grondgebied in mogen. Zij beheren natuurlijk alle grensovergangen. Mm-hmm. En daarom kunnen wij onze mensen en onze voorraden niet binnenbrengen. Maar we hebben gewoon een vergunning van de Palestijnse autoriteit. En dat betekent dat we absoluut hun toestemming hebben om in Gaza.
18: Maar ze mogen dat toch helemaal niet weigeren, medische hulp?
23: Nee, dat klopt. Dus dit hebben wij al jarenlang hoog en laag roepen we dat. En dat geldt ook niet alleen voor de Gazastrook. Mm-hmm. Maar we doen hetzelfde voor Zuid-Soedan en we doen hetzelfde voor andere delen van de wereld. Het internationaal humanitair recht is heel duidelijk dat hulpverlening altijd ongehinderd doorgang zou moeten vinden.
18: Iedereen weet dat. Ja.
23: En daar is absoluut geen sprake van. Ik heb een lijst van alle goederen die we nog altijd niet naar binnen krijgen. Ja. En daar zitten de meest absurde dingen tussen.
12: Maar u krijgt helemaal niks meer binnen nu?
23: Of op dit moment helemaal niets.
12: Oké, want er komen wel goederen binnen, begreep ik. Er komen ook, ik las voldoende calorieën binnen, zo heet dat dan, voor de mensen. Onderschrijft u dat?
23: Een van de interessante manieren waarop informatie verspreid wordt, is dat de Israëlische regering heel erg bezig is met het tellen van trucks. En wat absoluut waar is, is dat er meer vrachtwagens de grens overgaan.
12: Ja.
23: En wat ook klopt, is dat wij minder ondervoeding zien dan in 2025. We zien nog steeds, we hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 400 kinderen voor ernstige ondervoeding moeten behandelen. Dus de situatie is niet gestabiliseerd. De ernstige schaarste van 2025 werkt natuurlijk ook langer door. Mm-hmm. Dat heeft onze medische data laten zien.
12: Ja.
23: Dus het is een de gedachte dat er komt een hoop binnen, maar niet het juiste. Ja. We zien vrachtwagens vol instant noodles binnenkomen.
12: Ja.
23: Maar medicatie, antibiotica, medicatie voor chronische ziekten, nee, die krijgen we de grens
18: allebei
23: niet
18: belangrijk.
23: Over.
18: Ja.
12: Ja. Ja, we gaan naar onze eerste beller. Dat is vandaag Sandra. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
12: U heeft een vraag over de rol van de Nederlandse regering. Als het gaat om hulpverlening, wat is uw vraag?
0: Mijn vraag is, heeft Artsen zonder Grenzen als erkende hulporganisatie steun van de Nederlandse regering?
12: En wat voor steun doelt u dan op?
0: Ik bedoel niet alleen financiële steun, maar helpen ze ook als er bepaalde regels opeens worden opgesteld die internationaal helemaal niet erkend worden, dat Israël bepaalde dingen bepaalt. Komt Nederland voor Artsen zonder Grenzen op? Is Nederland echt een partner van Artsen zonder Grenzen?
12: Ja,
23: ja, dankjewel Sandra. Het is allereerst, wij krijgen geen geld van wat voor regering dan ook. Artsen zonder Grenzen neemt geen overheidsgeld aan. Dus die relatie hebben we niet met de Nederlandse regering. Die willen we ook niet. Natuurlijk willen wij heel erg graag steun van de Nederlandse regering in het verdedigen van het internationaal recht, dat eigenlijk het fundament is van ons werk. De mate waarin hulpverleners gedood zijn, 15 collega's van Artsen zonder Grenzen, maar in totaal honderden humanitaire medewerkers in Gaza, duizenden humanitaire medewerkers wereldwijd. We zien een enorme escalatie van geweld tegen hulpverleners, aanvallen op ziekenhuizen. Daarvan zou ik graag een veel assertieve Nederlandse regering willen zien. En wat wij geconstateerd hebben, is dat voor een veel te lange tijd de Nederlandse regering één set regels hanteert voor Rusland en een andere set regels hanteert voor de Verenigde Staten en voor Israël. Ja. En uiteindelijk bemoeilijkt dat ons werk.
12: Wordt er achter de schermen, dat u ziet en dat u weet, wel echt heel hard gelobbyd om bijvoorbeeld de hulpgoederen die u graag de grens over wil hebben, om die de grens over te krijgen?
23: Ik weet dat er achter de schermen van alles geprobeerd wordt. En ik twijfel ook niet aan de inzet. Zeker ook niet van het nieuwe kabinet. Ik twijfel wel overduidelijk aan het resultaat ervan. En ik denk dat men moet afstappen van de fluisterdiplomatie en alles in stilte achter gesloten deuren proberen op te lossen. En Nederland zal moeten gaan normeren om te zorgen dat basisregels weer versterkt worden. Dat hebben wij als hulpverleners ook nodig.
12: Ja. Nu heeft u toegang tot het oor van de premier, om het zo maar even te zeggen. En morgen gaat u met de zogenoemde Rode Lijn Coalitie. Dus dat zijn directeuren van Pax, Oxfam, NoVib, Save the Children, Amnesty International. Bijvoorbeeld langs bij premier Jetten. Dit is wat u gaat bepleiten, denk ik. Maar wat wil u nou nog meer dat hij gaat doen?
23: Nou, uiteindelijk, ten eerste willen wij hem overdragen dat dit nog niet over is. En ook al verdwijnt het uit het oog van de media, de situatie vraagt nog altijd om ingrijpen. Al deze organisaties, waaronder ook Nederlandse organisaties, worden zodanig beperkt in hun functioneren. Er worden zulke onredelijke eisen gesteld dat het mij evident lijkt dat je als Nederlandse regering zegt, als je op die manier basisvoorwaarden schendt, dan gaan wij daar als Nederland ook consequenties overtrekken.
12: Ja, dus dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die u heeft aan de premier. Sandra, vraag beantwoord.
0: Jazeker, dank u wel. En dank u wel voor al uw goede werk in Gaza. Heel erg bedankt.
12: Dank ook, Sandra, dat u mee wilt doen met zijn er nog vragen. U kunt ook een vraag stellen, bel 0800-1101. Dit ook Joost Kroon, hij sprak een vraag in.
1: Als hulporganisatie, hoe verdeel je de beperkte middelen die je hebt? Is er een klassificatie van hoge nood, hogere nood en hoogste nood?
12: Ja, want je hebt dus maar beperkte middelen.
23: Ja. Het is inherent aan het vak van hulpverlenen dat je altijd overal waar je komt tekortschiet.
12: Dat is de basis.
23: Dat is de basis. Ja. Bijna overal waar wij zijn, zijn wij niet. En dat is fundamenteel anders dan de manier waarop de zorg in Nederland werkt. Waar we in principe iedereen die iets nodig heeft bij kunnen staan. Dat geldt niet voor ons. Wij doen inderdaad in medici noemen dat triage. Dus we proberen een inschatting te maken van de ernst van een aandoening. Wat moet je in het eerst behandelen om levensreddend op te kunnen treden?
12: Mm-hmm.
23: Maar we kijken ook naar menselijke waardigheid. En dat betekent dus dat je wil ook iemand met een huidinfectie behandelen. Je wil ook iemand behandelen met ernstige mentale gezondheidsklachten. Dus we proberen wel naar de breedte van welzijn van mensen te kijken.
12: Ja.
23: Maar ja, levensreddend optreden gaat voor. En dat betekent in het geval van Gaza veel inzet op ondervoeding. Veel inzet op moeder- en kindzorg, neonatale zorg en water.
12: Ja,
18: Met de middelen die jullie nu nog hebben, hoe lang kunnen jullie nog voorzien?
23: Ik kan niet precies een aantal maanden geven, omdat het heel erg afhangt per medicatie. Sommige medicatie kunnen we op een bepaalde manier nog binnenkrijgen. Andere is helemaal niet meer gelukt. We zien bijvoorbeeld nu al dat medicatie voor chronische ziektes, diabetes, hartaandoeningen, daar zijn de tekorten zo nijpend dat we geen nieuwe patiënten meer aan kunnen nemen. En alleen het bestaande cohort aan mensen met chronische klachten kunnen blijven behandelen. Ja. Watervoorziening kunnen we bijvoorbeeld veel langer volhouden.
12: Ja. Hoe zit het eigenlijk met andere hulporganisaties? Want zoals gezegd, u werd de toegang ontzegd, maar dat gold ook voor 33 andere collega-organisaties.
23: Ja,
12: ook gestopt of zitten in dezelfde situatie zoals u?
23: De meeste zitten in hetzelfde schuitje. Dat ze proberen om op afstand, zo goed en zo kwaad als dat gaat, de hulp in stand te houden. Want we zien allemaal dat dit laten vallen of opgeven of vertrekken eigenlijk niet tot opties behoort.
12: Nee, het lijkt me wel een ingewikkelde keuze. Want u had er ook voor kunnen kiezen van we delen die gegevens. Ik kan me ook voorstellen dat de Israëlische regering die sowieso eigenlijk al heeft. En dan kunnen we ook doen waarvoor we in het leven zijn geroepen. En dat is mensenlevens redden, mensen helpen.
23: We hebben daar enorm over getwijfeld. Ik heb er zelf ook heel erg mee in mijn maag gezeten. Een deel van onze medewerkers zei ook, Israël weet alles al van ons, dus doe het maar. Maar
12: die wilde dat zelf. Wel.
23: Een deel van onze medewerkers had dat perspectief. Een ander deel
12: en dat
23: van de
12: mocht
23: medewerkers
12: ook, als ze dat wilden.
23: Nou, uiteindelijk hebben wij als organisatie gezegd, een ander deel van de medewerkers zei, doe dat alsjeblieft niet, want we lopen al genoeg risico en we weten helemaal niet waar die gegevens voor gebruikt gaan worden. Stel je voor dat het de targeting software voor de drones ingaat. Waar wij natuurlijk ook naar kijken, is dat als het normaal wordt in alle contexten waar wij werken om diepgaande, vergaande informatie van al onze medewerkers op te vragen, dan gaat dat onze hulpverlening overal ter wereld beperken. En als de Russen de gegevens van al onze Oekraïense medewerkers zouden opeisen, dan denk ik dat niemand dat normaal zou vinden.
12: En Hamas vraagt daar niet om?
23: Nee.
12: Daar is geen gesprek. Ik kan me voorstellen dat u ook daarmee samen moet werken als u veilig uw werk
23: natuurlijk wordt. Wij werken in een gebied waar Hamas de politieke autoriteit ook is. Net zoals dat we in Afghanistan met de Taliban praten, in Sudan met de RSF, is daar contact. Natuurlijk hebben we ook contact met de Israëlische autoriteit. Dat is betekenis van neutraliteit. Ja. We hebben geen enorme medewerkerslijsten hoeven te overhandigen.
12: Nee. Toch begreep ik dat u Israël wel een brief heeft gestuurd, dat het delen van gegevens niet per se meer taboe is.
23: Ja, wat wij aangegeven hebben is dat wij met hem wilde praten over het delen van die gegevens, als dat zou betekenen dat we onze hulpverlening konden voortzetten. Als zij ons helderheid konden geven over waarom ze die gegevens dan precies wilden hebben, wat ermee gedaan zou worden, aan welke privacygaranties het zou voldoen. En daar hebben we nooit enige vorm van geruststelling op ontvangen.
12: Er zijn wel gesprekken geweest, maar
23: We hebben dat echt geprobeerd. En toen we dat niet ontvingen, zeiden we kunnen.
18: Is het wel eens eerder gebeurd dat een land zoiets vraagt?
23: Nou, op lokaal niveau heb ik zelf, ik heb ook lang als hulpverlener gewerkt. En de toegang tot hulp is een pressiemiddel voor strijdende partijen overal in de wereld. Het afknijpen en toelaten van hulp kan een ontzettend effectief instrument zijn als je politieke invloed wil uitoefenen of een bevolking wil straffen.
18: Ja, het is een oud middel.
23: Dat zien we, maar op deze schaal algehele lijsten opvragen is heel ongewoon.
12: Tegelijkertijd, er zijn dus 34 vergunningen ingetrokken, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn wel nieuwe vergunningen uitgegeven, iets minder. 10 minder aan, met name begreep ik, Amerikaanse hulporganisaties.
23: Ja.
12: Dus je zou ook kunnen zeggen, die hulp komt er in ieder geval, alleen niet meer van ons.
23: Het is voor mij natuurlijk een beetje glad ijs om te praten over andere organisaties. Kijk, dit zijn organisaties die vaak evangelistisch van aard zijn, die geleerd zijn aan de Trump-administratie en daarmee een soort van geprivilegeerde positie hebben. Wat als een soort de grenzen betreft, is het belangrijk dat we niet alleen hulp verlenen, maar ook de verhalen van onze patiënten en onze directe medische observaties delen met de wereld. Ik denk dat je kan stellen dat de organisaties die toegelaten worden nu dat niet zullen doen.
12: Oké. Maar kunnen ze iets van hulp bieden, iets van verlichting bieden?
23: Ja, daar vertrouw ik wel op. Op dit moment is Artsen zonder Grenzen nog altijd 1/5 van de totale niet-governementele hulpverlening mm-hmm. is werk van Artsen zonder Grenzen. Het is een gigantische voetafdruk.
12: Ja.
23: Als dat verdwijnt, dan twijfel ik er ernstig aan of andere organisaties dat zomaar kunnen opvullen.
12: Het is heel moeilijk om dat op te vullen. Ja. Dank u wel voor dit gesprek. En dank ook dat u hier was vandaag. Karel Hendricks, directeur van Artsen zonder Grenzen. U moet er vandoor, begreep ik, naar een bijeenkomst, maar die gaat dan over ebola.
23: Wij zijn bezig met de ebola-opschaling, inderdaad. Ja. Dank je wel.
12: Dank u wel voor uw komst. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen een nieuwe. Dan gaat het over de rechtszaak tegen Ines Weski. Volgens OM zou zij als advocaat van Ridouan Taghi jarenlang berichten hebben doorgespeeld van en naar de gevangenis. Heeft u vragen over deze toch wel spraakmakende zaak? Bel 0800 1101.
2: NPO Radio 1. De publieke tribune. Koen Verbraak.
3: Een beetje botox, extreem diëten, de lippen opspuiten en looks maxing. Voor een groeiende groep jongeren is het vanzelfsprekend. Op social media zien ze, als je mooi bent, ben je succesvol en gelukkig. Wat zegt de huidige obsessie met het perfecte uiterlijk over deze tijd? En hoe groot is de invloed van de schoonheidsindustrie die miljarden verdient aan onzekere jongeren?
2: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
4: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inwoners.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
7: NPO Radio 1, 11 uur.
8: Op 30 maart 2024 liep Corné H. Café Petticoat in Ede binnen en hield urenlang vier medewerkers vast. Via extra journaals werden we op de hoogte gehouden van wat zich daar afspeelde. Maar wat is nou het verhaal van deze Corné H.? Documentairemaker Jessica Valerius ging op zoek naar dat verhaal. We horen het zo meteen na het NOS-journaal met Dorot Megens.
9: Vandaag is het verantwoordingsdag in Politiek Den Haag. En daarom heeft de president van de Algemene Rekenkamer, Pieter Duisenberg, zojuist zijn stukken aan de Tweede Kamer gepresenteerd, waarin een oordeel wordt geveld over de prestaties van de Rijksoverheid vorig jaar. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, heb jij die stukken ook al ingekeken?
10: Zeker, zeker.
9: Aha, en wat is het oordeel van de Algemene Rekenkamer over vorig jaar?
10: Nou, die is niet al te positief. Pieter Duisenberg, de president van de Rekenkamer, heeft net in de Tweede Kamer gezegd dat er in de samenleving een gevoel is dat het afgelopen jaar stil heeft gestaan. Dat de overheid besluiteloos was, dat er veel zaken zijn uitgesteld. En dat is een terecht gevoel, zegt hij.
11: En dat is niet alleen een gevoel. Want vandaag, op verantwoordingsdag, rapporteert de Algemene Rekenkamer over geld en resultaten in het afgelopen jaar. Wat hebben we met het belastinggeld van burgers en bedrijven gedaan? Zijn de gestelde doelen gehaald? Zijn er resultaten te noemen en te vieren? Nee, niet echt.
10: Ja, en dus deelt hij best een aantal tikken uit aan verschillende ministers en ministeries.
9: Ja, kun je wat concrete gevallen noemen waar die tikken zijn gevallen?
10: Nou, hij is bijvoorbeeld heel kritisch op de minister van Justitie en Veiligheid, David van Wil, en zijn ministerie. Hij zegt dat ministerie te weinig doet om rechtszaken snel genoeg te laten lopen. En dan geeft hij als voorbeeld jeugd- en zedenzaken. Dan ziet hij dat er sinds 2019 geen enkele norm gehaald wordt. Nou, jeugdigen moeten dan soms wel anderhalf jaar wachten op een vonnis voordat ze nog hun vonnis hun straf moeten gaan uitzitten. Dus dat duurt echt voor minderjarigen veel te lang. En een ander voorbeeld dat hij noemt bij dat ministerie is verdachten van ernstige verkeersmisdrijven. Die zouden binnen een jaar voor de rechter moeten komen. En dat gebeurt maar in 1 op de 5 gevallen. Dus hij zegt dat moet echt sneller. Er ligt een verbeterplan bij het ministerie. Maar dat gaat niet goed genoeg. En de minister schiet tekort in zijn coördinatie. Dus hij spreekt echt de minister er persoonlijk op aan.
9: Dat zijn pittige oordelen. Zeker. Van de Algemene Rekenkamer. Die liggen er nu, maar wat gebeurt ermee?
10: Nou, de Rekenkamer kan het niet afdwingen. Dus het is aan de ministeries nu om het te verbeteren. En aan de Tweede Kamer om daar consequenties al dan niet aan te verbinden. Of te zeggen, bij te sturen, de ministeries. Dus hij roept de Kamer ook echt op. Ja, ga hier nou gewoon bovenop zitten. Hou het goed in de gaten. Ja, en doe wat nodig is. Controleer het kabinet dus goed. Dus hij roept vooral de Tweede Kamer op hier iets mee te gaan doen.
9: Roel, dankjewel. Roel Bolsjes was dat vanuit Den Haag. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen.

0: Toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit, vertelt verslaggever Goos de Boer van RTV Noord.
1: Dat betekent eigenlijk bij de poort dat er een soort selectie wordt gemaakt en dat bijvoorbeeld mensen die kwetsbaar zijn, mensen met kleine kindertjes bijvoorbeeld, nog wel een plekje krijgen en de rest moet buiten blijven. En ja, dat zijn toestanden die we een paar jaar geleden ook al hebben beleefd, dus dat komt er allemaal terug.
0: Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel en dat zijn er te veel, zegt het COA. Daardoor kan niet meer worden ingestaan voor de leefbaarheid en de veiligheid van bewoners en medewerkers. Het is zo druk omdat er in de rest van het land te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als niet snel een gevolg wordt gegeven aan de vorig jaar gemaakte afspraken. Zijn nu extra maatregelen mogelijk als de VS afspraken niet nakomt, maar niet als Trump weer begint over Groenland. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst omdat hij stiekem speelsters filmde. Vlachovský was trainer van FC Slovačko. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege dat filmen in de kleedkamer en douches. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dat stil. Een speciale commissie riep toen op tot openheid, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Iedereen is pas vorig jaar geïnformeerd. De omstreden pornosite Motherless is weer online. Die site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf in Steenbergen. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald. Dat gebeurde omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. En ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Een meldpunt ontving dit jaar al 1000 meldingen over verboden content op de site, waaronder tientallen over mogelijke kinderporno. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Het is censuur en in strijd met de Europese grondwet, staat in een brief aan Meta van onder meer actiegroep Bits of Freedom en COC Nederland. Als Meta niet binnen 2 weken reageert, dan stappen ze naar de rechter. Het weer, op veel plekken nog buien. Later vandaag wordt het vanuit het westen wat vaker droog en zonnig, 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. Temperatuur stijgt dan naar zo'n 22 graden.
2: Tim Schaap bij de ANWB. Tim, waar staan mensen nu nog in de file?
3: Helaas op een paar plekken, Roos. Onder andere op de A2 richting Maastricht tussen Born en Eurmond. 4 kilometer, 5 minuten. De rechterrijstrook is dicht door een pechgeval, een kapot vrachtwagen. Op de A6 nog grotere problemen richting Lelystad. Is de weg helemaal dicht bij Almere Oostvaarders. Komt er een ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Verder ook nu dicht de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren door een ongeluk. Omrijden via Apeldoorn over de A1, A50 en A12. En tot slot de A76 nog Akergeleen voor Nut Centrum. De afrit 4 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht.
4: Ster. Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
5: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
4: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
6: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In de regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
17: Roos Abelman.
2: Het is 9 over 11. We gaan natuurlijk ook weer de quiz spelen zometeen. Een aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke alcoholische drank wordt in Frankrijk voor het eerst meer gedronken dan wijn?
18: I can't remember how much I have had. I drank a 12-pack with my dad.
2: Oeh, en een geoefende luisteraar die hoorde Jessica Valerius wel stiekem mompelen.
19: Ja.
2: Tegen 11:30, mocht u dat niet gehoord hebben en u nog steeds in vertwijfeling bent, hoort u het antwoord. En u kunt ook meedoen met de quiz, bel 0800 1101. Wij gaan nu terug naar 30 maart 2024, naar Ede, naar café Petticoat. Corné H. liep daar naar binnen en hield urenlang vier medewerkers vast. Het nieuws hield alle journaals bezig die zaterdagochtend.
20: Om 16:45 kwam de eerste melding binnen. Er zou een gijzeling gaande zijn in café Petticoat.
21: De meneer wil graag een onderhandelaar spreken.
22: Hij wil onderhandelaar spreken.
23: We hebben een groot gebied afgesloten, zodat we kunnen controleren wat daar gebeurt.
21: Ja, de rugzak, moet ik even doorgeven, de rugzak is genoeg voor het hele straatje.
23: Het is een onvoorspelbare situatie en daarom maken we het zo veilig mogelijk.
24: Op een gegeven moment kwamen ze dan echt allemaal aan. Maar ook echt het SWAT-team, ambulances, maar heel veel brandweer. Maar echt heel veel brandweer.
25: Vier jonge mensen werden urenlang gegijzeld door Corné H.
26: We hebben een verdachte aangehouden. We weten ook dat hij in het bezit was van enkele messen.
27: Iedereen is in ieder geval erg opgelucht dat men veilig naar buiten is kunnen komen. En de berichten over de explosieven, die blijken niet te kloppen, want die zijn niet aangetroffen.
2: Hoe kon het zo misgaan? Onze spraakmaker, documentairemaker Jessica Valerius reconstrueerde de zaak in een tweeluik die ochtend in Ede. Wat gebeurde er toen Corné H. die bewuste zaterdagmorgen dat café binnenstapte? Wat ging eraan vooraf? En wat is de impact achteraf? Nou, Jessica, we hoorden net al een aantal fragmenten weer voorbij komen. Het was groot nieuws in die tijd. Neem ons nog weer heel even mee naar die vroege ochtend.
19: Die vroege ochtend in maart. Ja, nu inderdaad net 2 jaar geleden. De eerste nieuwsberichten kwamen binnen dat er iemand het café was binnengestapt en 4 jonge mensen gegijzeld hield. En was eigenlijk meteen al sprake van eventuele wapens en explosieven. En dat is ook de reden waarom politie, Daisy, brandweer, explosieve opruimingsdienst, eigenlijk alle hulpdiensten massaal aanwezig waren, omdat de situatie als zeer ernstig werd ingeschat.
2: Ja, voor jouw documentaire spreek je eigenlijk zo'n beetje met iedereen, hè, die erbij betrokken was.
19: Ja, was ook wel een voorwaarde voor mezelf. Dat wilde ik graag, om een zo gebalanceerd mogelijk beeld te schetsen. Omdat er ook best wel wat indianenverhalen rondgingen. Wat er nou wel en ook niet gebeurd was in dat café. Dus ik hoopte wel dat iedereen mee zou werken, zodat ik echt een 360 graden vertelling kon maken. En dan kun je ook een beetje de angel eruit halen. Hè? Je kunt ook laten zien dat sommige dingen ernstiger waren dan aanvankelijk werd aangenomen.
2: Iedereen wilde ook meteen?
19: Niet meteen, zoals altijd. Nee, daar gaat wel heel veel tijd overheen. Ja. Je moet je voorstellen, mensen hebben er eigenlijk helemaal niet zoveel bij te winnen, hè, om op nationale televisie over hun grootste verdriet of trauma te praten.
2: Ja.
19: Daar gaan wel heel veel afwegingen en soms ook wel slapeloze nachten aan vooraf.
2: Ja, we gaan het zo meteen hebben over die gesprekken die je hebt gevoerd. Maar een documentaire is ook beeld.
19: Ja.
2: En wat mij heel erg bijblijft van die documentaire is dat je ook de beelden had van de bewakingscamera van binnenuit het café.
19: Ja.
2: Je ziet eigenlijk gewoon van minuut tot minuut wat er gebeurt.
19: Juist. Ja, was voor mij ook belangrijk om die beelden uit te mogen zenden. Daar heb ik het ook met alle betrokkenen heel uitvoerig over gehad. Omdat dat... beelden zeggen gewoon echt meer dan 1000 woorden. En die woorden heb je ook nodig, hè, in interviews. Mm-hmm. Maar deze beelden bevestigen wat ook de verwarring binnen is geweest. Ja. Van er staat hier iemand binnen. Hij is groot en imposant. Hij heeft getatoeëerde traantjes onder zijn ogen. Het is best wel intimiderend.
2: Hij heeft twee messen.
19: Twee grote messen. Ja. Hij dreigt ermee, maar hij zet hem niet bij hen op de keel. Hij is heel beleefd. Dus ook zijn gijzelaars hadden hele ambivalente gevoelens van angst, soms een beetje vertrouwen en rust en dan weer doodsangst.
2: Ja.
19: En dat laten die beelden zo goed zien. Wat daar binnen is gebeurd en waarom het voor deze mensen zo'n ongelofelijke impact heeft gehad.
2: Ja, je spreekt met medewerkers die vastgehouden werden die ochtend. Hoe kijken zij nu terug op die uren?
19: Ja, ze hebben alle vijf meegewerkt. Er is wel wat verschil in verwerking. De een is daar iets verder mee dan de ander. En dat is eigenlijk altijd zo, hè, als je mensen spreekt die hetzelfde hebben meegemaakt. Iedereen gaat ook op zijn eigen manier om met trauma. Maar wat zo mooi is aan deze specifieke situatie, is dat zij als groep, als collectief met z'n vijven heel hecht zijn. En met elkaar praten ze erover.
2: Mm-hmm.
19: Maar met de buitenwereld weer niet. Dat vind ik jammer, want dat zou ik ze gunnen. Mm-hmm. Ik hoop ook dat het wat makkelijker voor ze wordt. En op die manier proberen ze het samen te verwerken. En je ziet wel dat dat ook lukt.
2: Mm-hmm.
19: Maar zoals Liv, een van de jonge vrouwen die werd vastgehouden, ook aan mij vertelt. Ze zegt, ik word nooit meer helemaal dezelfde. Ik ben angstig geworden, ik heb een korte lontje. Ik vertrouw mensen gewoon niet meer zoveel. Dat stukje van mij is wel stuk. En dat is natuurlijk ongelooflijk verdrietig.
2: Zijn ze wel geholpen?
19: Ja, maar net als de dader kom je dan ook op wachtlijsten terecht. Ze hebben gelukkig wel slachtofferhulp ook gekregen. Zijn goed bijgestaan door namens de familie. Maar uiteindelijk voor behandeling kun je niet meteen aan de bak.
2: Nee, zitten sommigen nog op te wachten?
19: Ja, sommigen hebben al wel wat behandeling gekregen. Maar dat ging niet meteen. Ging niet meteen van de grond.
2: Nee. Ja, ik begreep dat ze ook veel last hebben gehad, even los van ervaring zelf, van de reacties die ze achteraf hebben gekregen.
19: Ja, dat was ook de reden dat ze er niet echt om stonden te springen om meteen met mij te praten. Ze hebben slechte ervaringen met de pers, die echt wel gejaagd heeft. Zie je vaak bij dit soort grote incidenten. De pers moet natuurlijk ook aan informatie komen. Die gaan dan soms best wel voortvarend te werk, laat ik het zo zeggen. En dat is voor slachtoffers heel intimiderend. Als je oma of je oude buurman wordt gebeld. Dat vonden ze heel heftig. Ja. En ze vonden het heel heftig om online te moeten lezen dat ze een bomgordel om hadden gehad. Of dat ze de dader zouden hebben gekend. Of juist dat er niks aan de hand was. Want uiteindelijk waren er geen explosieven aangetrokken.
2: Oh ja, stel je niet zo aan.
19: Stel je niet zo aan. En waar zetten we de Daisy voor in? En dat vonden zij natuurlijk heel lastig. Dat ze zeiden van maar mensen, we hebben 7 uur doodsangst uitgestaan.
2: Ja. Je spreekt ook uitvoerig met de moeder en de zussen van Corné.
19: Ja.
2: Waarom wilde zij meedoen?
19: Nou, omdat ik ze dat echt had gevraagd, voor de balans. Ook zij stonden natuurlijk niet te springen, want het gaat nogal ergens over. Mm-hmm. Dit is zo privé en zo precair. En Corné mankeert zoveel, wat natuurlijk ook heel lastig is, hè, als zus of als moeder over te moeten praten. Maar zij snappen ook dat het iedereen heeft bezig gehouden. Dus daar wilden ze uitleg over geven. En ze vinden het belangrijk dat duidelijk wordt dat zij op alle deuren hebben staan kloppen en rammen, soms zelf, om hulp voor die jongen te krijgen.
2: Ja, want ze wisten al wel, Corné is een jongen die hulp nodig heeft.
19: Zeker, er was geen enkele twijfel over.
2: Nee, dat was al jaren zo.
19: Ja.
2: Wat was er allemaal met hem aan de hand?
19: Nou, het hele duidelijke crisismoment ook, hè, waarop zijn zus ook zegt van als er nu niks gebeurt, dan berooft hij zichzelf van het leven.
2: Ja, maar hoe is dat zo gekomen?
19: Ja, dat is altijd een beetje moeilijk te reconstrueren, want iemand is al op een bepaalde manier bedraad. Hè. Hij zit ook duidelijk op het autisme spectrum. Daarnaast heeft hij een aantal gediagnosticeerde persoonlijkheidsstoornissen. Hij is een erkend slachtoffer van de zorg. Daarin zijn hem dingen overkomen, waar hij zelf geen enkele schuld aan heeft, maar waar hij wel slachtoffer van is. En waar hij dus ook trauma van heeft opgelopen. Nou, het telt allemaal bij elkaar op. En je krijgt eigenlijk al een best wel ingewikkelde mix van gevoeligheden, kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstoornissen, waardoor dit soort dingen kunnen ontstaan.
0: Ja, en dan komt die dag.
19: Ja.
0: In maart. En wij krijgen, net zoals de familie, dit via de media te horen, dat er een gijzeling gaande is. Een aangrijpende scène is het moment dat de moeder vertelt dat zij die bewuste ochtend te weten komt dat het haar zoon is die mensen gegijzeld houdt. En ze hoort via haar dochter over het nieuws. Zij vermoedt ook direct, dit is Corné.
19: Ja.
0: En als de instelling waar hij woont zegt dat zijn bed dan onbeslapen is, die belt ze, dan weet ze eigenlijk genoeg.
1: En dan bel je al je kinderen, dan gebeurt er van alles. En dan hoop je dat er alsjeblieft geen mensen bij betrokken zijn, maar dan hoor je dat natuurlijk ook. Ga je via het nieuws zien, mijn man was inmiddels daar naartoe. En die hebben ze een beeld laten zien van zijn wat er toen opgenomen werd, zeg maar, die foto.
19: Wat er binnen gebeurde.
1: Serialis Corné. Ja. En dan ben je bang voor die mensen die daar zitten. Wat je verschrikkelijk vindt. Bang voor alles. Het is niet te beschrijven. Echt niet.
0: Ja, ik vond dit zelf het meest heftige onderdeel.
19: Ja,
0: gek genoeg, want je ziet ook die gijzelingen, die is ook heftig. En die verhalen ook. Maar dit kwam zo binnen, want ik had die moeder gewoon nog helemaal niet gehoord.
19: Nee, en je moet je voorstellen, die vrouw die heeft dan aardig wat telefoontjes gehad in de leven die over Corné gingen. Dus
0: ja.
19: Als er ook maar op een iets afwijkend moment wordt gebeld, dan staat ze eigenlijk op scherp.
0: Mm-hmm.
19: En je moet je ook voorstellen, die vader ging daar ter plekke en die komt daar in een slechte film terecht.
0: Ja, hij wordt gevraagd, kom maar. Hè, zodra die zegt, het is mijn zoon die daar binnen is.
19: Het plein is dan afgezet. Die vader ziet scherpschutters liggen. Hij weet dat zijn zoon heeft gezegd dat hij explosieven heeft. Nou, dan kan iedereen die optelsom maken van wat gaat er gebeuren als er iets afwijkends gebeurt. Dus die ouders hebben doodsangsten uitgestaan. Die dachten, straks zien we live op televisie dat ons kind wordt doodgeschoten.
0: Ja.
19: En dat is de andere kant van het verhaal.
0: Ja.
19: En ik vond het belangrijk om ook dat te vertellen. Omdat niemand heeft hierom gevraagd. Dat gezin niet, die mensen die gewoon een avondje aan het werken waren niet. En toch zijn ze allemaal in datzelfde verdriet beland.
0: Ja, en het is een optelsom van dingen. Hè? Want je zei het al, die familie zag het aankomen. Het wordt ook duidelijk in je documentaire dat Corné helemaal niet de juiste zorg krijgt. Vlak voor de gijzeling, dat verhaal wordt ook verteld, heeft zijn zus hem zelfs enkele weken in huis gehad, omdat hij anders op straat zou belanden.
3: Hij moest me afwachten wanneer die plek er was. Nou ja, we weten allemaal, hij is autistisch. Hij kan niet tegen onduidelijkheid. Hij heeft die duidelijkheid nodig. Hij is ziek in principe in zijn hoofd natuurlijk. Dus hoe kun je zo'n iemand op straat zetten? Ik weet nog dat ik een telefoontje kreeg van de organisatie waar hij ook bij liep. Dat hij zelfs tegen mij zei van, weet je wel wie jij in huis haalt?
19: Terwijl ze hem zelf afwezen.
3: Terwijl ik denk van, je hebt het wel over mijn broertje. Het is mijn broertje, hoe durf je dat tegen mij te zeggen?
0: Ja, dit is wel echt een probleem in onze samenleving nu. Hè? Dat is mensen met een meervoudige,
19: complexe problematiek.
0: Hulpvraag.
19: Ja.
0: Ja,
19: hier staat mijn mailbox vol mee, Roos. Echt. Dit is geen geïsoleerd incident. Ik ben ook zelf een aantal keren bij crisismomenten aanwezig geweest. En dan zie ik de paniek van zo'n familie. En ik zie ook crisisdiensten. En ik zie hoe iedereen eigenlijk beklemd is.
0: Ja.
19: En geen stap verder komt. En dan is het inderdaad steeds wachten op het volgende incident.
0: En je zou kunnen zeggen dat al deze mensen die nu bij betrokken zijn, slachtoffers zijn geworden van dit systeem van de GGZ zoals het nu is, toch?
19: Kun je rustig stellen. Ja hoor. Ja.
0: Met als gevolg dat zelfs de mensen die gegijzeld zijn dus ook weer in datzelfde systeem terechtkomen en op diezelfde wachtlijsten terechtkomen.
19: Maar... En dus ook de medewerkers van de PI in Vught nu ook slachtoffer zijn geworden. Terwijl dat zelf
0: hulpverleners zijn. Hij heeft nog weer een keer mensen gegijzeld. Hè? Ja.
19: Precies. Dus het is een...
0: Want hij wil TBS, hij wil aan zijn behandeling beginnen.
19: Ja.
0: Ook een wachtlijst voor.
19: Ook een wachtlijst. Ja, het is uiteindelijk komt hij constant terug op start, voor mijn gevoel.
0: Ja. Je hebt hem zelf ook gesproken.
19: Ja.
0: Staat hij helemaal achter de serie die hij heeft gemaakt?
19: Ja, het heeft hij heel uitdrukkelijk gezegd. Maar hij herinnert zich heel veel niet. Hij schrok ook heel erg van die beelden van binnen.
0: Mm-hmm.
19: Hij vond het vreselijk voor de slachtoffers. Hij heeft er ook heel veel spijt van. En hij schaamt zich er heel erg voor, omdat hij niet snapt wat er is gebeurd. En je moet je voorstellen, dat legt hij niet in hele lange, uitgebreide zinnen uit. Het zijn hele korte observaties.
0: Ja.
19: Maar ik zag dat hij daar enorm van onder de indruk was. Ja.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat deze documentaire iets teweeg brengt in de samenleving.
19: En
0: vooral hoe de GGZ is georganiseerd op dit moment. Dankjewel voor dit gesprek, Jessica Valerius. En vanavond om 8:45 op NPO 2 is dus het eerste deel te zien van het tweeluik die ochtend in Ede. Volgende week woensdag 27 mei het tweede deel.
16: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Aangeschoven is Jaap van Gent uit Rotterdam. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: En terwijl ik dat zeg, krijg ik een printje, want maandag stopte mijn computer ermee. Ja. Ik krijg ook een glas water, want gisteren stopte mijn stem ermee tijdens de quiz.
4: Heb je ook schepsels?
0: Ik heb nu mijn collega Carl-Johan de Zwart klaarstaan. Dat mocht echt alles misgaan, dan neemt hij het gewoon over. Dit moet goed komen. We hebben het helemaal afgedekt. Fijn dat u er bent, Jaap. 56, econoom.
4: Ja.
0: En wat houdt het in het dagelijks leven in?
4: Nu even niet. Ik heb een zomersabbatical genomen.
0: Oh, lekker.
4: En ik ben daarnaast bestuurslid bij het Leontienhuis. Dus daar besteed ik een deel van mijn tijd aan.
0: En wat is dat?
4: Leontienhuis is een opvanghuis of een warme plek voor mensen met een eetstoornis.
0: Oh ja.
4: Opgezet door Leontien van Morsel. En daar hebben ze een fijne plek waar ze mensen kunnen ontmoeten.
0: Ja.
4: Geholpen kunnen worden, daarover kunnen praten.
0: Zie je dat Jessica het kent?
19: Ja, ik weet dat zij fantastisch werk doen.
4: Ja.
19: Uit eerste hand. Niet van mezelf, maar van mensen die daar zijn geweest. Ja. Ja.
0: Mooi om te horen. Jaap, we gaan naar serieuze zaken. We gaan naar de quiz. Wil je winnen, dan moet je Gerard Dol uit Listen verslaan. Die had 36 punten maandag.
4: Okay.
0: Veel plezier.
5: Binnen dan een week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump is er opnieuw een wereldleider in China.
6: Na het bezoek van Trump is nu Poetin aangekomen in het land.
5: Volgens de Russische president is de relatie tussen de twee landen beter dan ooit. Ze praten onder meer over Iran.
7: Met de oorlog in het Midden-Oosten zijn de Russische fossiele brandstoffen voor China nog belangrijker geworden.
8: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn.
5: De Russische president komt bijna elk jaar naar China, want Chinezen zijn verderweg hun belangrijkste handelspartner.
0: De Russische president Poetin is gisteren aangekomen in Peking voor een overleg met de Chinese president Xi. Vraag 1. Hoeveel dagen duurt het werkbezoek van Poetin aan China?
4: 2.
0: Dat is goed. Vraag 2 dan. Het bezoek van Poetin aan Xi markeert het hoeveeljarig vriendschapsverdrag tussen beide landen?
4: 25 jaar.
0: Ja, is goed afgesproken is dat verdrag te verlengen. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
9: Activisten van Extinction Rebellion hebben het spoorbaan ongeveer een uur lang geblokkeerd.
10: Door de actie kwam het treinverkeer in de Randstad grotendeels tot stilstand.
9: Eerder op de avond werden zo'n 70 demonstranten aangehouden bij het Tweede Kamergebouw.
11: Ze eisen dat het kabinet in actie komt voor de leden. Die
9: vandaag zijn opgepakt door Israël.
0: De politie greep gisteravond in bij pro-Palestijnse protesten. Vraag 3. Een treinverkeer rond welk treinstation lag gisteravond ongeveer een uur stil door die activisten?
4: Den Haag Centraal.
0: Ja, is goed. De activisten hadden zich vastgeketend en moesten losgemaakt worden met slijptollen. De activisten demonstreerden tegen genocide in Gaza. Vraag 4. Ook willen ze dat de opvarenden van welke activistenvloot worden vrijgelaten?
4: De Gaza-vloot hier.
0: Ja, ik zoek de specifieke naam.
4: Oh, de...
0: De Global Summit Flotilla.
4: Oh.
0: Ja. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
28: Niet één dag, maar al maandenlang te veel mensen zijn omdat er te weinig opvangplekken zijn. Dan kan een grote verandering meer druk geven. Dus ja, ik blijf beide dingen proberen op te lossen.
4: Minister Van den Brink?
0: Ja, dat is goed, minister van Asiel en Migratie. Deze vraag kent de vervolgvraag. Wilt u de makkelijke vraag of de moeilijke?
4: Doe maar de makkelijke.
0: Gisteren werd er in de Eerste Kamer gesproken over de wet die de invoering van het Europese migratiepak regelt. Door de invoering van het nieuwe systeem sluit het aanmeldcentrum in Budel. Dat betekent dat asielzoekers alleen nog maar waar terecht kunnen.
4: Ter Apel.
0: Dat is goed. Daarmee gaan we naar de hintsvraag. Die gaan vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat om één term.
29: 4.
30: Nadat ik je heb gezien, komt er vaak gedonder.
29: 3.
30: En je zal me veel vaker tegenkomen.
29: 2.
30: Dan maak ik een momentopname van je gedrag.
29: 1.
30: Het aantal plekken waar ik sta wordt de komende jaren meer dan verdubbeld.
0: Ja, dat is goed. Ja. Nadat ik je heb gezien, komt er vaak gedonder. Na de flits komt de donder, zeggen we dan. In dit geval de boete. En je zal me veel vaker tegenkomen. Nou, het aantal wordt uitgebreid. En dan maak ik een momentopname van je gedrag. En Jessica, die moest al lachen, want ik denk was Stand.nl vandaag. Ja. En daarin ging het uitgebreid over haar gedrag op de weg. Goed, Jaap. 6 punten in de factor. Dat betekent 7 vragen goed in het kanon om aan kop te gaan. Daar gaan we.
16: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Hoe heet de voetbalclub die na 22 jaar weer kampioen van Engeland is?
4: Arsenal.
0: Ja, welke gemeente deelt 2000 noodpakketten uit aan huishoudens met een laag inkomen?
4: Amsterdam.
0: Ja, de eerste NS-veiligheidsmedewerker startte vandaag met een proef met welk voorwerp?
4: Een wapenstok.
0: Ja, Thailand verkort de duur van visumvrij reizen van 60 naar hoeveel dagen?
4: 30.
0: Ja, welke alcoholische drank wordt in Frankrijk voor het eerst meer gedronken dan wijn?
4: Bier.
0: Ja, is goed, de verbouwing van het Binnenhof kost inmiddels hoeveel keer meer dan gepland?
4: 6 keer.
0: Ja, onderzoekers hebben voor het eerst bij een Europese ijsbeer welk virus vastgesteld?
4: Vogelgriep.
0: Ja, 15 geldverstrekkers verhogen deze week welke rente?
4: Hypotheekrente.
0: Ja, de Amerikaanse zender ABC werkt aan een spin-off van welke ziekenhuisserie?
4: Grey's Anatomy.
0: Ja, Brussel komt met een steunplan voor boeren omdat de prijs van wat erg gestegen is?
4: Diesel.
0: Kunstmest. Vakbonden bij Samsung hebben een staking aangekondigd die hoeveel dagen gaat duren?
4: 30.
0: 18. Welk weerfenomeen kan dit weekend waarschijnlijk gespot worden?
4: Noorderlicht.
0: Lichtende nachtwolken staat hier. Is Noorderlicht ook goed? Ik zie de jury zich meteen buigen over deze vraag. Je staat sowieso aan kop, kan ik zeggen, Jaap. Ja, er worden geen 8 punten, maar 9 punten. Hij is goed gerekend. Dus in totaal 54 punten, want je had 6 punten in de factor. Jaap, gefeliciteerd daarmee. En ook felicitaties aan mezelf, want ik ben hier dus vandaag vlekkeloos doorheen gekomen. En dat mag ook gevierd worden.
19: Dat vind ik ook.
0: Jessica Verlerius, heel erg bedankt voor je komst. En fijn dat je spraakmaker wilde zijn vandaag. En nogmaals dank ook vanaf deze plek aan Karel Hendricks, directeur van Artsen zonder Grenzen, die al onze vragen beantwoordde over de situatie van de hulp aan Gaza op dit moment. Zometeen hier op Radio 1, Sven opeens. Sven Kokkelman, goedemorgen. Wat ga jij zo doen?
12: Goedemorgen. Ik kijk nog naar een lege stoel, maar daar gaat zometeen de burgemeester van Eindhoven zitten. Jeroen Dijsselbloem, tevens oud-minister van Financiën, op verantwoordingsdag met een sterke conclusie van de Rekenkamer. Die zegt de belastingbetaler krijgt weer geen waard voor zijn geld.
0: Dat is zometeen. En naast jou zit al klaar Dorald Megens voor het NOS Nieuws. Daar gaan we nu naartoe. Wens ik u nog een hele fijne ochtend. Da.
13: Dit was een programma van KRO NCRV.
16: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
14: De Algemene Rekenkamer is kritisch op het kabinetsbeleid. Uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek blijkt dat er nog altijd meer wordt beloofd dan kan worden waargemaakt. Zo doet justitie nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een beoordeling. En ook de bouw van nieuwe huizen blijft achter. De NS mag tussen Goes en Vlissingen in 2029 een proef doen en 3 tot 4 maanden geen treinen laten rijden. Allemaal bedoeld om een nieuw beveiligingssysteem te testen. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd om die proef te verbieden. Maar de rechtbank in Den Haag heeft de bezwaren nu afgewezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel allang veel te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en de veiligheid van bewoners en medewerkers in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het Openbaar Ministerie uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content.
15: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB met een drietal opvallende zaken. Allereerst A6, Muiden-Lelystad. Bij Almere Oostvaarders is de weg helemaal dicht na opruimwerkzaamheden door een ongeluk vanmorgen vroeg. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle, volgt de A1, de A28 en de N50. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat de weg om 12 uur weer wordt vrijgegeven. Verder hetzelfde verhaal, een ongeluk en dus dicht de A30, Barneveld-Ede, bij Lunteren. Omrijden kan daar via Apeldoorn over de A1, A50 en A12. En tot slot een file in het zuiden van het land, de A76 Aken-Geleen. Voor Nut 5 kilometer en 20 minuten. Door dat ongeluk is 1 rijstrook dicht.
16: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1.
2: Sven Kokkelman.
12: Dames en heren, goedemorgen. De derde woensdag in mei. Nou, en denkt u misschien, maar dat is verantwoordingsdag. In Haag jargon ook wel gehakt dag. De dag dat het kabinet verantwoording aflegt over het gevoederbeleid van het afgelopen jaar en vooral voor de financiën. Voor het uitgegeven geld dus zusje van Prinsjesdag, zo gezegd. Waar de begroting voor het komende jaar wordt aangeboden door de minister van Financiën in Jacquet dan altijd in september. Met zijn beroemde koffertje. Ook vandaag heeft hij een koffertje, de minister van Financiën. Maar een ander koffertje en loopt hij gewoon in zijn blauwe pak. Het is ook de dag dat de Algemene Rekenkamer kritisch kijkt naar de uitgaven. Zo zijn de belastingcenten niet altijd even rechtmatig en doelmatig besteed. Is bijna elk jaar wel de conclusie. Ook vandaag, er is te weinig bereikt, is een andere conclusie in 2025. En de lange termijn doelen raken uit zicht. De overheid belooft meer dan ze doet. Kijk naar wonen, de economie, het strafrecht en een gezonde leefomgeving. En het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Neemt in de ogen van de Rekenkamer te veel risico door aanbestedingsprocedures te omzeilen en inkoopcontracten direct te gunnen. Dat was overigens wel een gevolg van een politieke discussie waaruit bleek dat het anders allemaal te lang zou duren, waardoor de minister van Financiën, Eelco Heijnen, nu heeft aangegeven zo snel mogelijk met Defensie en met de Rekenkamer in gesprek wil, dat hij met hen in gesprek wil gaan over de aanbesteding. Ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we dat oplossen. Ik wil dit volgend jaar nog niet een keer horen. De discussie is er elk jaar. De een oordeelt dit, de ander zegt dat en ik begin dit zat te worden. Aldus de minister van Financiën. Jeroen Dijsselbloem is zijn voorganger, was een hele strenge en sobere minister van Financiën in het tweede kabinet Rutte. Heeft dus de nodige gehaktdagen meegemaakt, trouwens ook als er geen verantwoordingsdag was. En is tegenwoordig burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de Brainport, de techjongens in de lichtstad. Dus goedemorgen, meneer Dijsselbloem.
17: Goedemorgen, Sven.
12: Slaat u stijl achterover van de conclusies van de Rekenkamer?
17: Nee, omdat veel natuurlijk wel terugkerende boodschap is, helaas.
12: Ja.
17: Maar het is natuurlijk wel gewoon heel verdrietig dat de Rekenkamer eigenlijk zegt dat het kabinet Schoof gewoon allemaal verloren tijd is.
12: Ja, maar dat is ook niet een conclusie die uit een heldere hemel komt vallen, toch?
17: Nee, we hadden het vermoeden al.
12: Want het kabinet Schoof werd vorig jaar eerst demissionair, toen nog een keer dubbel demissionair en bovendien zat het een jaar. En u weet als geen ander dat als een kabinet er nog geen jaar zit of krap een jaar als het valt, dat veel beleid nog niet is uitgerold, zoals dat dan heet. Met andere woorden, dat je dan ook weinig resultaten kan verwachten en dat we dus eigenlijk sinds de val van Rutte 4 al stilstaan in dit land.
17: Ja, tegelijkertijd vond ik toch wel weer onthutsend om te lezen dat bijvoorbeeld de woningbouwsubsidies gewoon niet zijn uitgegeven. Dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. De woningnood is verder toegenomen, laat de Rekenkamer ook zien. Ja. Dus nog niet eens afgeremd, maar verder toegenomen.
12: Ja.
17: En minister Keizer is er niet in geslaagd om haar woningbouwsubsidies gewoon aan het werk te zetten in het land.
12: Ja, stikstofproblemen, dat is toch onthutsend. Zegt zij
17: dan. Ja. En welke minister was ook weer verantwoordelijk voor het niet aanpakken van het stikstofprobleem? Enfin, het was een verloren tijd.
12: Ja, als we nog verder terug in de tijd gaan, komen we bij een staatssecretaris van Landbouw terecht van uw partij, geloof ik. Of van Economische Zaken, moet ik zeggen, overigens. Maar dat terzijde. Laten we gaan praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Die verantwoordingsdag, is dat een goed idee eigenlijk?
17: Ja, zeker. Kijk, er is altijd heel veel aandacht voor de discussie over meer geld of minder geld. En er is heel weinig aandacht nog steeds in Den Haag voor de vraag, besteden we dat geld eigenlijk goed? En bereiken we eigenlijk onze doelen daarmee? Daarom ben ik altijd zo blij met de Rekenkamer, die daar gewoon eindeloos in zit te graven en te zoeken en te kijken van, wat waren nou eigenlijk de doelen, wat was de ambitie en wat is daar nou van terechtgekomen?
12: Ja.
17: En een mooi voorbeeld is die fiscale regelingen. Wat natuurlijk gewoon politiek helemaal dood in een hoekje ligt. Maar we geven ontzettend veel geld uit, eigenlijk als een soort belastingsubsidie.
12: Ja.
17: Ik geloof dat de Rekenkamer heeft gezegd dat 70 miljard eigenlijk ineffectief wordt besteed op die manier. Als je nou eens in een kabinet zou zeggen, laten we de ambitie hebben om de helft daarvan slim aan te gaan wenden. Dus we zetten het mes in die belastingsubsidies. We halen 35 miljard daar weg.
12: Wat bedoelt u met belastingsubsidies overigens?
17: Ja, dat zijn alle fiscale regelingen die inmiddels door de Rekenkamer zijn bekeken. En van ze zeggen, ja, die zijn eigenlijk ineffectief. Die halen gewoon hun doelstellingen niet.
12: Ja.
17: Of zelfs contraproductief, zoals de hypotheekrenteaftrek.
12: Ja, dat woord is weer terug en leidt meteen tot grote spanning in de coalitie. Dat weet u ook.
17: Ja.
12: Ook in de coalitie waarin u toen zat, trouwens. Toen hebt u het voor elkaar gekregen dat er wel degelijk wat aan ging gebeuren.
17: Ja, toen is in feite de hypotheekrenteaftrek geleidelijk gehalveerd.
12: Ja.
17: Maar daarna zijn verdere stappen zijn uitgebleven. Het is een hele kostbare regeling die de woningmarkt enorm verstoort. En eigenlijk ook gewoon een inkomensoverdracht van mensen met hele grote huizen en hoge inkomens.
1: Ja.
17: Naar mensen die bijvoorbeeld geen huis hebben en een laag inkomen. Ja, en dat is natuurlijk de omgekeerde wereld wat mij betreft.
1: Overigens wordt de verstoring van die woningmarkt betwist ook door het Economisch Instituut voor de Bouw bijvoorbeeld. En,
17: ja, maar er is werkelijk geen serieuze econoom meer in Nederland die de hypotheekrenteaftrek een goed idee vindt. Echt niet.
1: Goed, dat zijn dan uw woorden. Ik geleid ze door naar de liberalen in het kabinet.
17: Zeker, dank u wel.
1: Het stenogram van dit gesprek. Maar goed, als we kijken naar de conclusies van de Rekenkamer, die zijn grosso modo, sommige departementen ligt het ene jaar onder een vergrootglas, andere, maar zijn grosso modo altijd wel hetzelfde. En de hoofdconclusie is telkens, de overheid is heel goed in beleid maken, geld uitgeven, maar in de uitvoering gaat er iedere keer van alles mis. Dat kan de overheid eigenlijk niet goed. Waarom hebben we dat na al die jaren nog steeds niet opgelost?
17: Ja, ten dele omdat we zaken ook ongelooflijk complex maken. Ten dele omdat er oplopende tekorten in de arbeidsmarkt zijn. Dus bijvoorbeeld de UWV heeft natuurlijk keuringsartsen nodig om mensen te kunnen keuren en herkeuren. Die zijn er te weinig, waardoor de wachtlijsten daar alsmaar verder oplopen. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van publieke werken. Daar heb je aannemers voor nodig en arbeidskrachten. En zo lopen we inmiddels met onze hele aanpak, zeker aan de investeringskant, tegen allerlei beperkingen op complexiteit, regelgeving, tekort op de arbeidsmarkt.
1: Ja, dus overregulering. En misschien ook niet de talenten om daadwerkelijk praktisch bezig te zijn. Ik bedoel, rijksambtenaren zijn heel goed in het formuleren van beleid en het produceren van papier. Maar we hebben ook in de coronacrisis bijvoorbeeld gezien dat zodra de actie moet worden ondernomen, de telefoons moeten worden opgepakt, mensen moeten worden gebeld, dingen moeten worden geregeld, dat niet per se de talenten van deze mensen zijn. Ze hebben andere talenten. Ik wil ze niet wegzetten als non-valeurs, maar integendeel zelfs. Maar dit is nou net niet hun talent misschien. Of is dat de verkeerde conclusie?
17: Nou, het is tijdens de coronacrisis echt wel duidelijk geworden dat de kennis en de vaardigheid op departementen om ook echt crisissen te managen,
1: ja,
17: die was er eigenlijk niet meer.
1: Nee.
17: Eerder is ook wel eens blootgelegd dat bij een uitvoeringsdepartement als IMW gewoon de ingenieurskennis ook in de loop der jaren is uitbesteed en geprivatiseerd. En dat maakt de overheid wel kwetsbaar. Wat mij opviel aan het rekenkamerrapport is dat het aantal rijksambtenaren weer verder was gegroeid.
1: Ietsje.
17: Terwijl de ambitie was, en daar kun je overigens van alles van vinden of dat al helemaal verstandig was. Maar het vorige kabinet had toch een vergaande ambitie om te bezuinigen op de departementen.
1: Zeker, die bezuinigingen, het kabinet daarvoor meen ik ook.
17: Ja, en die bezuinigingen worden en moeten ook echt nog worden ingevuld. Dus die staan nog in de boeken, om het zo maar te zeggen. En toch groeit het aantal rijksambtenaren, dat vind ik ook alweer een fenomeen.
1: Maar dat heeft alles te maken met het feit dat er beleid wordt geformuleerd en dat er niet wordt nagedacht over de consequenties van dat beleid. Hoeveel geld er voor nodig is, dat weten ze dan misschien nog wel. Maar wat de praktische kant van de zaak is, of het dan gaat om vergunningverlening of het aantal mensen dat je ervoor moet aantrekken, dat constateert de Rekenkamer ook. Dat er, ja, dus als het ware gewoon niet verder wordt gekeken wat de praktische consequentie is.
17: Ja, de uitvoerbaarheid, dat, ja, blijft echt totaal onderbelicht. De Eerste Kamer heeft natuurlijk zichzelf daar een rol gegeven om te toetsen op die uitvoerbaarheid.
1: Ja.
17: Maar eigenlijk moet de Tweede Kamer dat ook veel consequenter doen.
1: Ja.
17: Maar goed, dit gaat weer terug naar het thema dat in de Tweede Kamer heel veel politieke ambities zijn.
1: Mm-hmm.
17: En veel minder aandacht is voor, kunnen we het ook echt realiseren? Wordt het ook gerealiseerd? Waarom dan niet? Moeten we de ambities aanpassen? Moeten we de werkwijze aanpassen? Moeten we regelgeving opruimen?
1: Ja.
17: Dat die kant krijgt veel te weinig aandacht. En ondertussen loopt Nederland behoorlijk vast.
1: Ja, daar is overigens wel eens een commissie namens de Kamer over aan het werk gezet om nou eens te kijken hoe dat kan en hoe dat zit en hoe dat met de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van wetgeving zit. Dat rapport ligt geloof ik onderop in de diepste la die er te vinden is.
17: Ik heb er lang niks meer van gehoord.
1: Nee, dat, goed. Dat brengt ons wel bij de zorgen die er zijn. En die zorgen zijn natuurlijk reëel voor de economie, bijvoorbeeld. Er wordt natuurlijk gesproken over grote risico's, over het vestigingsklimaat, innovatie en de gelden die daarvoor beschikbaar zijn. Nou, dat sluit aan bij de waarschuwingen die u ook al een tijdje de wereld instuurt. Het Internationaal Monetair Fonds trouwens onlangs ook. Die daarvoor waarschuwt dat met name scale-up bedrijven, dus die de eerste opstartfase voorbij zijn en doorgroeien, dat daar in Nederland gewoon ongelooflijk weinig geld voor te vinden is. Vandaar dat u als een van de ondertekenaars van een brief met 70 of 69 andere, 70 in totaal, een oproep hebt gedaan aan het kabinet. Begin nou eens met een nationale investeringsbank, maar ook echt een officiële bank met een bankvergunning en niet een investeringsvehikel zoals het kabinet heeft neergeschreven in het coalitieakkoord. Hebt u er al iets van teruggehoord vanuit Den Haag?
17: Ja, men is er wel mee bezig. Het staat natuurlijk inmiddels in het regeerakkoord. Maar ik ben bang, en er worden nog een paar agentschappen aangekondigd die zich gaan bezighouden met innovatie en daarvoor overigens beperkt budget krijgen. Ik ben bang dat in Den Haag heel veel tijd gaat zitten in discussies over hoe moeten dan die instellingen worden ingericht. Wie gaat er over? De governance, zoals het dan heet. Ze moeten wel of niet marktconform werken. Kortom, alle beleidsdiscussies die we nu al 10 jaar voeren over investeringsinstellingen bij de overheid. En mijn punt is dat we blijkbaar nog niet doordrongen zijn van wat er om ons heen gebeurt. Ja, dus internationaal zijn overheden op dit moment zeer actief op het gebied van investeringen in innovatie en technologie. Omdat het besef is dat de economie van de toekomst, het verdienvermogen van de toekomst, zal puur gedreven worden door waar de technologie zich goed ontwikkelt en welke bedrijven geld kunnen verdienen met die technologie. En de overheid neemt daar overal in de Verenigde Staten, in Azië, maar ook in buurlanden, Frankrijk, Duitsland, zelfs België, neemt de overheid daar een actieve rol in. En in Nederland zitten we nog een beetje in het liberale denken van, nee, de markt moet het werk doen en waarom is daar een rol voor de overheid? En het spijt me zeer, we missen op dit moment de boot. De grote investeringen die nodig zijn gaan aan ons voorbij. De investeringen zijn historisch laag in Nederland, in het hele bedrijfsleven. Amsterdam en Eindhoven scoren nog relatief goed, maar die zijn net vergeleken met andere Europese topregio's. Bijvoorbeeld in Duitsland, in Zuid-Duitsland. Ja. Daar liggen de investeringen nog veel hoger, zelfs dan in onze topregio's Amsterdam en Eindhoven. Ja. We doen het gewoon echt niet goed.
1: Nee. En vandaar dus het pleidooi voor die Nationale Investeringsbank. In een eerdere uitzending hier hebt u wel eens gezegd, nou, die moet er echt met Prinsjesdag wel zo'n beetje zijn. Dan wel zeggen, op zijn minst aangekondigd en in de stijger staan. Ja. Prinsjesdag komt wel vrij snel dichterbij.
17: Ja, dus de bewindslieden moeten echt met elkaar het hokken in en een aantal knopen gaan doorhakken. Het zit op dit moment echt op focus. En wat mij betreft het allerbelangrijkste, wat het IMF recent ook heeft gezegd. Nederland heeft een enorme behoefte aan risicodragend kapitaal. Met name om al die slimme kleine bedrijfjes waar wij het nog best goed mee doen, om die te laten groeien en echt groot en succesvol te maken. Ja. Die scale-ups. Dus dat is de focus. We hebben tempo nodig, omdat om ons heen anderen veel sneller gaan dan wat wij doen. En we hebben volume nodig. Dus geef het echt power. Dus focus, tempo en power.
1: Ja. Maar daar heb je centen voor nodig. En dan kom ik bij het rapport van de commissie Wennink, waar u ook in zat overigens. Die pleitte ook voor een nationale investeringsbank. Met een multiplier effect, zoals dat economisch heet. Namelijk, overheid stopt er 10 miljard in en dan kan je er 100 uit de markt bij elkaar mee krijgen. En dan haal je heel veel geld. We hebben natuurlijk pensioenfondsen. Het doel geld is het probleem niet in dit land. Het is de wil om het uit te geven aan risicodragende projecten. Vandaar dus dat pleidooi. Maar ik hoor er niks van.
17: Nee, nou, het rapport Wennink is wel omarmd, maar in concrete stappen is er nog weinig gebeurd.
1: Nou zit het kabinet ook nog maar 3 maanden, hè?
17: Ook Peter Wennink heeft gezegd, ga nou niet te veel tijd verspelen aan discussies over allerlei instellingen, maar ga echt tempo maken. Het rapport is ook heel concreet, hè? Er zit gewoon in de bijlagen van het rapport een aantal belangrijke investeringsprojecten die we publiek en privaat samen moeten oppakken. Ja. En ga daarmee aan de slag en blijf niet te lang hangen in institutionele discussies en wetgeving die 2 jaar kost.
1: Ja.
17: Kijk, dat rapport Wennink is breed gedragen en gaat echt over dat toekomstige verdienvermogen. En als we dat niet opkrikken, en daarvoor zijn investeringen nodig, daarvoor moeten R&D-uitgaven in Nederland naar een hoger peil.
1: Ja.
17: Maar als we daar niet in slagen, dan gaat ons voorzieningenniveau, dus het leven zoals we het zo graag hebben in Nederland, met een goede zorg en een goede AOW, gaat op de helling. Ja. We moeten het verdienen met elkaar.
1: Ja, en sterker nog, we hebben een groei van 2% nodig, stond ook in dat rapport, om ons huidige welvaartsniveau te behouden. Daar hebben we het nog niet eens over het verbeteren. En de groei dit jaar zakt daar beduidend onder, volgens de meest recente prognoses. En als het de ellende in de golf aanblijft, valt die misschien wel helemaal stil, of wordt het een negatieve groei, dus een krimp.
17: En dat vergroot alleen maar onze financiële problemen die zich toch al opstapelen. Ja. Kijk, oppervlakkig gezien staat de begroting er nog goed voor. De staatsschuld is laag.
1: Ja.
17: En er is een klein jaarlijks tekort. Maar onderliggend weten we al dat die staatsschuld heel snel gaat oplopen de komende jaren. Omdat gewoon de uitgaven verder oplopen. Ja. In de sociale zekerheid en in de zorg.
1: Ja.
17: En als je dan tegelijkertijd ook ruimte wil maken voor die investeringen die zo nodig zijn,
1: ja,
17: dan zul je je begroting echt nu op orde moeten gaan brengen. Maar het gevoel van urgentie is nog veel te klein. Ik zie geen initiatieven.
1: Nee. Het is ook een minderheidskabinet. Vindt u dan wel dat er ingegrepen moet worden ook in de sociale zekerheid? WW, WIA bijvoorbeeld?
17: Ja, we hebben het daar hier vaker over gehad op de radio. Ja, dat vind ik. Ik vind dat de zorguitgaven al veel te lang te snel stijgen. Zorguitgaven moeten eigenlijk onze economische groei zo'n beetje volgen. Dan kunnen we het dragen.
1: In uw tijd, ik heb het toch even terug zitten lezen, was het geloof ik 70 miljard. Inmiddels is het boven de 100 miljard. U was 11 jaar geleden zwaaide u af als minister van. Nee, 9 jaar geleden zwaaide u af als minister van Financiën.
17: Ja. En toen zijn wij erin geslaagd om de zorguitgaven af te remmen.
1: Ja.
17: Daar werd toen van gezegd dat we de zorg afbraken. Maar het enige wat we deden was de groei afremmen van de zorguitgaven. En daardoor ging de groei in die jaren gelijk op met de economische groei.
1: Ja.
17: Dus een hele kleine groei van de zorguitgaven. Maar daarna is het weer verder, zoals u net zei, geëxplodeerd.
1: Ja.
17: Dat kunnen we gewoon niet volhouden.
1: Nee.
17: En het vreet alle andere budgetten op. Hè. Dus we hebben gewoon te weinig geld voor wetenschap en onderzoek.
1: Ja.
17: Omdat er steeds meer geld gaat naar de zorg en naar sociale zekerheid.
1: Ja.
17: En dus zal er, en ik denk dat daar een meerderheidskabinet voor nodig is. Maar goed, dat is nu even niet de discussie. Zullen er ingrijpende maatregelen nodig moeten zijn.
1: Ja.
17: Aan de uitgavenkant om aan de investeringskant meer te kunnen doen.
1: Juist. Investeringen zijn hoog nodig. Laat staan de infrastructuur, waar ook nog 80 miljard mist. Hè. Dus dat is ook een van de pleidooien voor die investeringsbank. Namelijk dat die zich daar dan ook tegenaan kan bemoeien eventueel, toch? Dus voor echte investeringen in de samenleving, die uiteindelijk natuurlijk ook geld moeten opleveren. U zit natuurlijk in een regio, een high-tech regio. U hebt de handen ingeslagen met Amsterdam, waar een AI-bolwerk zit, om het zo te zeggen. Tenminste, dat las ik in het Financieel Dagblad vanochtend.
17: Ja.
1: En tegelijkertijd zijn de Indiërs op bezoek geweest. Namelijk premier Modi. Die heeft om de tafel gezeten met de topman, inmiddels een Fransman van ASML. Natuurlijk het belangrijkste, de parel in uw regio, om het zo te zeggen.
17: Ja, het belangrijkste bedrijf van Nederland inmiddels.
1: Ook dat, zeker. Is dat de economische ontsnappingsroute om onder Amerikaanse druk wegens het niet leveren van chipmachines en het onderhoud ervan aan China te ontkomen?
17: Nee, ik denk dat het voor onze regio van groot belang blijft om natuurlijk zowel met de VS als met Azië te blijven samenwerken. En binnen Azië is India natuurlijk heel interessant. Een van de krachtigst groeiende, snelst groeiende landen. Ook economisch ontwikkelt het zich razendsnel. In het hoger onderwijs in India worden enorme hoeveelheden ingenieurs afgeleverd. Daar kunnen wij alleen maar jaloers naar kijken. En dus is het natuurlijk volstrekt logisch dat ASML ook de samenwerking zoekt met de Semicon, dus de chipssector in ontwikkeling in India. Daar zitten gewoon kansen.
1: Ja.
17: En ASML ontwikkelt zich ook verder in de VS en in Azië. En de hoofdvestiging blijft gelukkig in deze regio. Zoals u weet gaat de vestiging van ASML hier wordt verdubbeld.
1: Ja.
17: Die locatie wordt nu aangelegd. Die start binnenkort officieel. En dat betekent een verdubbeling van ASML hier.
1: Ja, moeten er wel
17: maar
1: stekkers
17: vanuit,
1: in de stopcontacten
17: vanuit
1: blijven
17: deze
1: kunnen.
17: Regio werken ze internationaal, ja. Ook in India.
1: Ja, moeten er wel stekkers in de stopcontacten blijven zitten. Ook daar hebben we het vaker over gehad, die netcongestie. Daar is de oplossing ook nog niet per se heel dichtbij, om het zo te zeggen. Toch?
17: Nee.
1: Dus we zitten met z'n allen in een enorme Gordiaanse knoop. Alles zit aan alle kanten vast en alles heeft met elkaar te maken.
17: Ja, en dat vergt wel echt, dat zachte heelmeesters gaan dit niet redden. Dus het kabinet heeft gezegd, er moet een crisiswet komen voor de netcongestie. Ik ben het daar zeer mee eens. Ik heb daar ook eerder voor gepleit. Omdat dit echt cruciaal is voor alle grote transities. Hè? Dus als je een energietransitie wil om het klimaatprobleem aan te pakken, dan heb je een zwaarder net nodig. Als jij de nieuwe economie wil laten ontwikkelen met toptechnologiebedrijven, dan heb jij elektriciteit en dus een zwaarder net nodig. Dus het opwaarderen van ons elektriciteitsnet is cruciaal voor al die grote opgaven in Nederland.
1: Ja,
17: en dat betekent dus ook dat je er meer prioriteiten aan moet geven. Dus zelfs boven andere waarden de aanleg van netcongestie moet laten uitgaan.
1: U zei net, we dreigen de boot te missen. Hoeveel tijd hebben we nog om die boot te halen?
17: Nou, kijk, wij hebben gewoon ook sterke punten. Laten we ook de positieve kant bekijken. We hebben in Nederland hele goede universiteiten en topinstituten.
1: Ja.
17: Waaruit ook heel veel nieuwe startende bedrijfjes voortkomen.
1: Die maar als ze groeien gaan ze naar Amerika, want ze krijgen hier de centen niet.
17: Precies, dus dit is mijn punt steeds. We hebben hier goud in handen, alleen we financieren ze niet door. En daardoor groeien ze niet en ontwikkelen ze zich of niet verder, of ze vertrekken naar de Verenigde Staten of naar Azië, waar de investeerders wel klaarstaan.
1: Ja.
17: Dus dat betekent dat dat financieringsvraagstuk, en daarom is die investeringsinstelling of die investeringsbank zo belangrijk.
1: Ja.
17: Als we dat niet vlot trekken,
1: ja,
17: dan laten we echt heel veel kansen liggen in deze regio.
1: Missen we dan de boot? Als we geen nationale investeringsbank oprichten met Prinsjesdag, dreigen we dan de boot definitief te missen?
17: Nou, het is nooit absoluut en het is nooit definitief. Maar we hebben die financieringsinstelling nodig om private middelen los te maken. Peter Wennink beschrijft dat ook heel goed.
1: Ja.
17: Om die hele grote investeringsopgave hier in Nederland op gang te krijgen. Als we dat niet doen, gaan bedrijven gewoon weg. Want als jij een goed bedrijf in ontwikkeling hebt, en er zijn heel veel kansen voor jou, dan pak je die kansen ook als ze in het buitenland zitten. En dan ben je dus weg.
1: Dus als het kabinet,
17: dat is wat er gebeurt.
1: Als dit huidige kabinet de Nederlandse economie in de toekomst, de economische toekomst, serieus neemt, moeten ze dus met Prinsjesdag echt met maatregelen komen en dus met de start van die nationale investeringsbank.
17: Ja, dat denk ik wel. We hebben echt geen tijd om hier weer 2 jaar over te gaan discussiëren met elkaar. We hebben een InvestNL. Als je daar niet tevreden over bent, grijp daar dan op in.
1: Ja.
17: Maar gebruik dat instituut, gebruik de wet die daar al voor geldt.
1: Ja.
17: Dan hoef je niet weer 2 jaar lang wetgeving te gaan maken.
1: Schakel
17: snel door.
1: En maak er een bank van, is uw oproep.
17: Ja.
1: Ik zag u aan het begin van deze uitzending bedenkelijk kijken toen Dorot Megens hier het nieuws las en zei dat COA de toegang tot Ter Apel heeft beperkt. U bent natuurlijk voorzitter van de veiligheidsregio. Ik kom op een ander onderwerp nog even kort aan het einde van deze uitzending dat veel losmaakt in de samenleving. Was u ook bij het overleg met premier Jette eigenlijk over die vliegende brigade?
17: Maandagavond, ja.
1: Ja. Was u tevreden met de uitkomst van dat gesprek?
17: Nee, het was constructief. Het kabinet heeft gezegd dat ze echt achter de gemeenten gaan staan. Ondersteunend en soms ook dwingend. Dus dwingend waar het gaat om de spreidingswet.
1: Ja.
17: Het kabinet heeft gezegd, we gaan echt escaleren. Dus strenger zijn op die spreidingswet. Iedereen moet daaraan bijdragen.
1: Ja,
17: en we gaan ondersteunend zijn daar waar de gemeentes meer hulp nodig hebben. En ik denk dat beide nodig is. En de opgave, dit is nou echt een opgave die we makkelijk met z'n allen aankunnen. Als we het met z'n allen doen.
1: In de benen dus, dames en heren in Den Haag, zei Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de Brainport in de regio Eindhoven en natuurlijk de burgemeester daar. Oud-minister van Financiën ook in Rutte 2. Hartelijk dank voor uw tijd vanuit de Lichtstad. Hier gaat Lamme de Bruin verder met 1 Vandaag. En meld ons morgen. Ik wens u een hele fijne middag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
18: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in de Rode Draad.
20: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
21: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
20: Ja. Ja.
21: Ja. Over grondrechten gesproken.
18: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
22: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
18: BNN VARA,
23: de Rode Draad.
18: Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
24: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
18: Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
25: NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
26: Ster.
27: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
6: Het hoeft niet in.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
28: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
29: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onze

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
3: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
4: NPO Radio 1. 12 uur.
5: Lammert de Bruin.
6: Goedemiddag. Opnieuw loopt het helemaal vast in Ter Apel. Het COA laat alleen nog mondjesmaat nieuwe asielzoekers toe in het aanmeldcentrum. De rest moet buiten blijven. Andere gemeenten lijken niet meer bij te willen springen. Wat dat voor de mensen daar betekent, hoort u zo in 1 Vandaag. Nu het NOS-journaal. Suzanne de Vries.
7: In Ter Apel is zojuist een persconferentie van burgemeester Velema geweest over de situatie in het aanmeldcentrum. Vanwege de grote drukte daar wordt dus niet iedere nieuwe asielzoeker die zich aanmeldt ook echt opgevangen. Contact met RTV Noord-verslaggever Goos de Boer. Goos, je hebt het gevolgd, die persconferentie. Wat zei de burgemeester?
8: Ja, teleurstelling en een déjà vu van het is weer mis. We hebben dit in deze gemeente en hier bij dat aanmeldcentrum waar ik inmiddels sta, hebben we dat zo vaak meegemaakt dat het misgaat. We hebben de beelden nog op ons netvlies van een paar jaar geleden. In 2022, toen stonden hier op het grasveld waar ik nu sta, stonden allemaal tentjes en moesten mensen op die manier worden opgevangen. Nou, en dat is nu ook weer het geval. Dus ja, de gemeente heeft zoiets van... hier komt nooit een einde aan eigenlijk, daar komt het op neer. En er is bij die gemeente ook zorg van, ja, dit is wel een stukje openbare grond. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor het welzijn van de mensen. Wat gaat er gebeuren hier op dit terrein, buiten dat aanmeldcentrum, met al die mensen?
7: Ja, zijn er ook al reacties vanuit Ter Apel?
8: Ja, nou, ik heb net met een paar mensen in Ter Apel gesproken. Die zeggen eigenlijk een beetje hetzelfde als hun eigen burgemeester. Van ja, daar gaan wij weer... En ja, ze gaan hier al een hele poos gebukt onder die overlast. Met name van veilige landers, hè, mensen die geen kans op asiel hebben om te blijven. Ja, de middenstand bijvoorbeeld gaat er onder gebukt. Veel diefstallen en dat soort dingen. En ja, ze zijn hier een beetje... Ze hebben iets van, ja, hier komt nooit een einde aan. Een beetje mismoedig eigenlijk. Zo van, ja, wat moeten we hier nou mee? En je laat hem wel wezen, Trapel is een klein dorp. En als je kijkt hoeveel mensen hier zitten, die verhoudingen kloppen niet. Maar ja, dat weten ze al zo lang hier. Dus ze hebben zoiets van, dit is echt een gebed zonder einde.
7: Ja, en wat wordt er nu dan gedaan voor de asielzoekers die niet opgevangen kunnen worden?
8: Ja, nou ja, als ik het COA mag geloven, zijn ze nog steeds en ook de afgelopen dagen zijn ze druk bezig. En dat is dus het probleem. Er zijn te weinig plekken in het land. Daardoor stroomt het niet door. Hier, en ik zie dat nu ook weer voor me, hier komen steeds weer nieuwe mensen aan. Ja, dat verstopt en dat hoopt zich op in Ter Apel. En ze zeggen dat ze nu met alles doen om, om locaties te krijgen. Maar we weten ook allemaal wat het sentiment in ons land is. Heel veel gemeenten trekken zich terug, want er is protest vanuit de bevolking. Dus de kans dat er opeens heel veel plekken de komende dagen vrijkomen is niet heel erg groot. Dus ja, en dat blijft zich hier dan ophopen. Dus het is wel een beetje pessimistisch allemaal als je kijkt naar de gemeente en ook de inwoners van Ter Apel. Hier komt voorlopig geen einde aan. Het wordt eerder, het is vaak beloofd door allerlei ministers dat het beter zou worden, maar het wordt alleen maar erger.
7: RTV Noord-verslaggever Goos de Boer, bedankt. En zojuist heeft de minister Van den Brink van Asiel en Migratie ook gereageerd op het besluit van het COA om alleen dus kwetsbare asielzoekers op te vangen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij zegt dat het nu echt te druk is bij het aanmeldcentrum en hij vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig doen aan de spoednoodopvang van asielzoekers. De Tsjechische voetbalcoach Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst omdat hij stiekem speelsters filmde. Vlachovský was trainer van SC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het filmen van zijn speelsters in de kleedkamer en douches. Organisaties eisen dat MEDA stopt.

0: met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Het is censuur en ook in strijd met de Europese grondwet, zeggen ze. Als Meta niet binnen 2 weken reageert, stappen ze naar de rechter. En vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die 1 jaar duurt. NS hoopt dat hierdoor het aantal geweldsincidenten in en rond de trein afneemt. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Politiek verslaggever Roel Bolsius vertelt over de uiteenzetting van rekenkamervoorzitter Pieter Duisenberg in de Tweede Kamer. Hij had kritiek op meerdere ministeries, maar vooral op justitie.
1: Hij zegt dat ministerie te weinig doet om rechtszaken snel genoeg te laten lopen. En dan geeft hij als voorbeeld jeugd- en zedenzaken. Dan ziet hij dat er sinds 2019 geen enkele norm gehaald wordt. Nou, jeugdigen moeten dan soms wel 1,5 jaar wachten op een vonnis voordat ze nog hun straf moeten gaan uitzitten. Dus dat duurt echt voor minderjarigen veel te lang. En een ander voorbeeld dat hij noemt bij dat ministerie is verdachten van ernstige verkeersmisdrijven. Die zouden binnen 1 jaar... voor de rechter moeten komen. En dat gebeurt maar in 1 op de 5 gevallen. Dus hij zegt dat moet echt sneller. Er ligt een verbeterplan bij het ministerie. Maar dat gaat niet goed genoeg. En de minister schiet tekort in zijn coördinatie. Dus hij spreekt echt de minister er persoonlijk op aan.
0: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet goed genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met de kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op het spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. Scholieren die moeten erdoor met de bus en zijn langer onderweg. En volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Het weer. Op meerdere plekken kan het aan het begin van de middag nog wat regen vallen. Maar daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. En morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt dan naar 1 graad of 22.
2: Voor het verkeer gaan we naar de AWB. Daar zit Tim Schaap. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Lammert. Helaas een handjevol vertragingen te melden. Allereerst de A2, Eindhoven-Maastricht. Bij Kelp en Oler een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf Weert is de vertraging 5 kilometer, 20 minuten. Dan even naar de A7. Daar is in beide richtingen file bij de Stevinsluizen. Daar staat de brug even open. Hou daar dus rekening met even wat oponthoud. Dan de A58, Breda-Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof 8 kilometer en 20 minuten vanaf Ulvenhout. Komt er een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. Op de A76 naar Geleen file voor 5 kilometer en 40 minuten. Ook daar heb je 1 rijstrook die dicht is.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
15: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
17: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
18: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
20: NPO Radio 1. Afro Tros.
2: Lockdowns, de avondklok en het vaccinatiebewijs. Het lijkt alweer lang geleden. Maar in Politiek Den Haag zal het hier de komende tijd toch weer over gaan. In de parlementaire enquête over de coronamaatregelen. We blikken hier zo op vooruit met politiek commentator Joost Vullings. En Julia, schokkend nieuws over Frans cultureel erfgoed.
21: Ja, de Fransen zouden voor het eerst sinds de metingen meer bier dan wijn drinken.
2: Nee.
21: Ja, we bellen straks een verbouwereerde Ilja Goort.
2: Nu eerst weer geen plek in Ter Apel.
22: Vlammert. De Bruin. Eén vandaag.
2: En daarom gaat het COA selecteren aan de poort van het aanmeldcentrum. Alleen de meest kwetsbare mensen mogen naar binnen, de rest moet buiten slapen. En verblijven nu meer dan 2300 mensen, terwijl het maximum 2000 is. Ja, hoe moet dat verder? Sjoerd Warmerdam van Vluchtelingenwerk, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
2: En Marco Visser, raadslid voor Focus op Westerwolde, ook goedemiddag.
24: Goedemiddag.
2: Ja, meneer Visser, daar gaan we weer.
24: Ja, inderdaad. Daar gaan we weer. Iets wat voorspeld is en ja, niet als verrassing komt, helaas.
2: Nee, is er een verschil met de situatie van toen, in 2022, toen dit ook aan de hand was, en nu?
24: In de basis niet. Alleen de protesten bij andere gemeentes zijn natuurlijk veel groter. En terwijl wij het wel moeten hebben van andere gemeentes die ons moeten gaan helpen bij de opvang van vluchtelingen.
2: Dus daar hebben jullie eigenlijk last van?
24: Ja, daar hebben we zeker last van.
2: Ja. Sjoerd Warmerdam van Vluchtelingenwerk. U bent, as we speak, onderweg naar Ter Apel. Waar bereiden jullie je op voor?
23: Nou, we gaan zo meteen gaan we daar polshoogte nemen. Wij zijn altijd aanwezig in Ter Apel om vluchtelingen informatie en aandacht ook te geven die zij nodig hebben. En we gaan zo zien hoeveel mensen inderdaad worden weggestuurd en daar straks op het gras staan.
2: Ja, want asielzoekers zullen nu alleen worden toegelaten op basis van een zogenaamde kwetsbaarheidstoetsing. Ja, wat houdt dat precies in?
23: Ja, dat is ook precies een van de redenen waarom Vluchtelingenwerk daar aanwezig is. Want mensen lopen niet met een etiket op hun hoofd kwetsbaarheid.
2: Nee.
23: Dus wij zullen daar dan de komende dagen ook zijn om te kijken, ja, hoe beoordeel je dat nou en wie zou echt toegelaten moeten worden?
2: Jullie helpen eigenlijk dan bij die selectie?
23: Precies, en wij geven mensen informatie als zij inderdaad op het gras staan, wat ze het beste kunnen doen. En we geven ze ook gewoon aandacht en een luisterend oor. Want het is heel heftig als je bent gevlucht, je meldt je daar aan om bescherming aan te vragen en vervolgens word je weggestuurd.
2: Maar wat kunt u dan voor die mensen doen? Wat geeft u ze dan voor advies?
23: Nou, wij geven ze in elk geval de informatie. Dat helpt al enorm. Want wij hebben heel veel vrijwilligers die goed getraind zijn, die cultuursensitief werken, die de leefwereld snappen van deze mensen. En het geven van de informatie is dan al heel erg fijn en het brengt ook een bepaalde rust.
2: Maar welke informatie geeft u ze dan als ze op dat gras staan?
23: Nou, dat gaan we dus horen. Wij weten het ook nog niet. Nee. Deze mensen weten niet waar ze vanavond slapen. Ik denk dat niemand dat nog weet.
2: Nee.
23: En Nou ja, zodra we dat dan wel weten, kunnen wij mensen deze informatie geven. En wij hopen natuurlijk ook voor de gemeente Westerwolde, de heer Visser zei het al, en voor de vluchtelingen in de eerste plaats, dat mensen niet vanavond op het gras gaan slapen.
2: Nee, meneer Visser, u hoort het, hulporganisaties staan dus straks al aan de deur. Waar bereidt de gemeente zich nu op voor? Wat doen jullie?
24: De gemeente, het gemeentebestuur gaat er natuurlijk over. Wij als raadsleden in de basis van niets.
2: Maar wat doet jullie gemeente, laat ik het zo zeggen?
24: Ik zou het nog niet weten, maar dat horen wij vanavond tijdens de raadsvergadering.
2: En waar hoopt u op? Wat is uw voorstel om met deze situatie om te gaan?
24: Nou, wij hopen eigenlijk op hulp van andere gemeenten in Nederland. En natuurlijk van ons kabinet, die heeft geroepen, het kan wel en het moet allemaal fatsoenlijk. Dus daar hopen wij op.
2: Hoort u ook iets terug van bewoners die zich hier zorgen over maken van Westerwolde, wat die hiervan vinden?
24: Ja, uiteraard, de bewoners die maken zich zorgen, want het is een ene of meer relatie, des te meer mensen dat hier in het COA verblijven, des te meer overlast is er ook in het dorp en op het terrein zelf.
2: Ja. Julia, er zijn ook al reacties uit Politiek Den Haag.
0: Ja, Jeltje Straatman van de coalitiepartij CDA vindt het in een fatsoenlijke rechtsstaat echt niet kunnen dat mensen buiten moeten slapen. Alle gemeenten die niet aan hun taakstelling voldoen moeten als de wiede weerga aan de slag, vindt ze. D66 coalitiepartij heeft het over de scherven die het vorige kabinet heeft achtergelaten in de asielketen. Er moeten voldoende opvangplekken komen en doorstroomlocaties, zegt Kamerlid Robert van Asten. En Geert Wilders schrijft op X: het hele systeem stort in, nu het kabinet Jetten nog. We hebben een asielstop nodig, anders gaat er niets veranderen. Gidi Markeshauer die vindt dat mensen terug moeten naar het veilige land waar ze vandaan komen. Don Ceder van de ChristenUnie noemt het onacceptabel. Dit zou niet meer mogen, zegt hij, hebben we als politiek ook gezegd. Dus ik ga ervan uit dat de minister actie onderneemt. Onze collega Laura Korst die vroeg aan CDA-minister Bart van den Brink van asiel waarom hij denkt dat gemeenten nu wel willen zorgen voor opvang, zoals hij 2 maanden geleden ook al heeft gevraagd.
1: Nou ja, kijk, voor diegenen die misschien nog niet voldoende de urgentie zagen, omdat het nog niet zichtbaar was dat er in Ter Apel een probleem was. Want ook de afgelopen week waren er natuurlijk al te veel mensen in Ter Apel. Ja, die mogelijk dat die door deze situatie die nu voordoet, denken, ja, dit moeten we met elkaar niet willen. En of dan al nadenken waren om een locatie aan te bieden en dat willen versnellen. Genoeg statushouders kunnen opvangen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Alleen, we zullen het met elkaar moeten doen.
0: Ja, morgen is er in de Tweede Kamer een debat over de wet terugkeer en vreemdelingenbeleid. Dus dan zal het ongetwijfeld ook uitgebreid gaan over de situatie in Ter Apel.
2: Ja, meneer Visser, u noemde net al dat het probleem ook bij andere gemeenten ligt. Eerder hebben buurgemeentes zoals Drentse gemeente A. en Hunze en de gemeente Midden-Groningen al aangegeven hulp te willen bieden toen Ter Apel vol zat. Nu hebben ze aangegeven voorlopig geen asielzoekers op te willen nemen. Snapt u dat?
24: Ja, ik snap het in de basis wel, alleen het moet toch gebeuren. Ik snap het wel, het zijn steeds de gemeentes in Noord-Nederland die de problemen gaan oplossen. En eigenlijk moeten we dit als heel Nederland gezamenlijk doen.
2: Ja, meneer Warmerdam, er zijn op allerlei plekken in het land natuurlijk demonstraties tegen noodopvang, tegen asielopvang. Wat moet er gebeuren om de druk van de ketel te halen?
23: Ja, dat is heel duidelijk. En de heer Visser zei het net al, die uitvoering van de spreidingswet, die gaat de druk eerlijk verdelen. Die moet nu echt uitgevoerd worden. Daar moet het gehandhaafd worden. En lokale bestuurders en raadsleden moeten gesteund worden door de landelijke overheid. Ze moeten beschermd worden tegen intimidatie en ze moeten ook praktische hulp krijgen. En dat zien we nu toch te weinig. Dat hoor ik ook net in de reacties van politici. Ga nou aan de slag en ondersteun die lokale raadsleden nou.
2: Ja, maar goed, dat kan nog wel een tijdje duren misschien. Als er nou geen andere gemeenten te hulp schieten, wat hoopt u dan dat er deze week gaat gebeuren om die asielzoekers die daar voor de vaste deur staan te helpen?
23: Nou, wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Dus wij zullen er altijd zijn om in elk geval informatie te bieden. Ik weet ook dat Rode Kruis eventueel klaar staat om in te springen. Maar het is natuurlijk van de gekke. Er is voldoende opvangplek, dus die moet er ook gewoon komen. Verspreid door het hele land.
2: Ja, Marco Visser, vanavond dus die raadsvergadering. Wat wordt uw belangrijkste inbreng vanavond?
24: We gaan eerst eens aanhoren wat onze burgemeester, wat er allemaal loopt, wat er allemaal speelt, wat voor acties dat er zijn uitgezet. Ja, en onze inzet blijft gewoon hetzelfde als de afgelopen jaren. Wij doen een beroep om Den Haag en ook op de andere gemeentes in Nederland.
2: Klinkt wel een beetje moedeloos als ik het zo hoor.
24: Ja, na jarenlang dezelfde strijd te voeren, ja, word je inderdaad wel eens moedeloos.
2: Ja, nou, veel succes vanavond. Dank u wel, Marco Visser, fractievoorzitter van Focus op Westerwolde. En ook bedankt Sjoerd Warmedam, directeur Public Affairs bij Vluchtelingenwerk. Een verdwaalde drone omdat die gehackt zou zijn. Gisteren is er een Oekraïense drone neergehaald in Estland. Maar hoe makkelijk is dat eigenlijk, een drone hacken? Dat hoort u zo.
22: Eén vandaag.
2: Ja, Julia, een schok in Weiland, Frankrijk.
0: Ja, zeg dat wel, want voor het eerst sinds de drankmetingen is er door de Fransen namelijk meer bier dan wijn gedronken. Dat blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding.
2: Incroyable, zou ik zeggen, ja, toch?
0: Nou, 2,2 miljard liter wijn ging er doorheen, ook niet hè, het allerminst. Maar voor bier was dat ongeveer 10 miljoen liter meer. Nou, moesten we meteen aan de Nederlandse wijnboer Ilja Gort denken. En ik condoleerde hem even met dit nieuws.
3: Ja, ik zit toch net bij te komen van dat bericht. Ja, vlug even een wijntje nemen. Tegen de schrik.
0: Dat doe je,
2: ja, dan. Dat doe je dan maar inderdaad, ja.
0: Maar goed, helemaal verrast, dat bleek je nou toch ook weer niet. Want de Fransen hebben al een tijdje andere drankvoorkeuren.
3: Het heeft ook te maken met het veranderende eetpatroon. Dat jongeren sneller eten. Dus die oude traditie van Frankrijk om tussen de middag en 2,5 uur te gaan lunchen. Met gebraden haan en foie gras en een toetje toe. En zo meer. Ja, daar ga ik wel een fles wijn bij. Maar als je gewoon een hamburger neemt, ja, dan. Weet je, daar past geen fles wijn bij. Dus dat is eerder een seltzer of een alcoholvrij biertje of zo. Het gaat dan beter. En dat zie je zeker in de steden, zie je dat ook wel. Op het platteland is het minder hoor. Daar wordt toch wel flink hier om me heen ook. Daar drinken de mensen nog gezellig een glaasje wijn tussen de middag en 's avonds ook.
2: Ah, gelukkig maar.
0: Ja, maar de Fransen blijken, net als Nederlands eigenlijk, ook naar de prijs te kijken. Maar daar kan eigenlijk weinig van af, volgens Ilja Gort.
3: Dat zou mooi zijn, maar dat kan niet meer. Die wijn is ook teruggeschroefd tot het allerlaagste minimum. Die wijnen die in de supermarkt op het onderste schap staan, die kosten 3-4 euro. Ja, dan kun je een lege fles en een kurk van betalen. En dan ben je al ongeveer op 3 euro. Dus dat is verdomd lastig om wijn nog goedkoper te maken. De gemiddelde prijs van een fles redelijk drinkbare wijn is toch al gauw 7 euro. En dat is een hoop geld. En een biertje is een stuk minder.
2: Ja, dan moet Ilja Gort maar een bierbrouwerij beginnen, toch?
0: Ja, een beetje met de tijd mee, ja. Dacht ik ook.
3: Ik ben een wijnboer, dus dat gaat echt niet. Nee. Bier is echt een hele andere planeet voor ons.
0: Ja, wat hij wel volop doet, is alcoholvrije wijn produceren.
2: Ja, maar ik hoorde iemand op de redactie, die ging bijna over haar nek bij het woord alcoholvrije wijn alleen al.
3: Want heel veel van die alcoholvrije wijn is inderdaad niet te hakken. En dat komt omdat het is vrij jong, het hele idee is vrij jong. En dat is in eerste instantie is dat hoonlachend van de tafel geveegd door de wijnboeren. Die hebben gezegd, alcoholvrije wijn is geen wijn, dat is belachelijk, dat doen we niet.
0: Ja, er zijn volgens hem dan ook heel vaak slechte druiven voor gebruikt.
2: Ja, okay, maar dat doet Ilja Gort toch niet?
0: Nee, tuurlijk niet. En wat me verbaast, hij verkoopt nu meer alcoholvrije wijn dan gewone.
3: Oh. We zijn er dagelijks mee bezig. Het is ook leuk om dat te doen. Te kijken hoe ver je daarin kan gaan en hoe dicht je wijn kan benaderen zonder alcohol. En dat het toch naar wijn smaakt.
2: Ja, en die is dan ook voor de Nederlandse markt.
0: Ja, precies. Ja, en toen stelde ik hem nog even de oenige vraag van wat je nou het beste bij alcoholvrije wijn kan eten.
3: Ja, gewoon alles wat je normaal ook eet. Maar dan, ja, je valt niet dronken met je hoofd in je bord. Dat is eigenlijk het grote verschil.

0: Tomorrow Comes Today van de Gorillaz.
1: Alweer een drone uit Oekraïne die een NAVO-land binnenvloog. Nu was het Estland. Een gevechtsvliegtuig van de NAVO schoot daar een Oekraïnse drone uit de lucht.
2: Rusland zou volgens Kiev de GPS van deze drones verstoren en ze bewust door laten vliegen om zo onrust te stoken bij bondgenoten van Oekraïne.
1: Gaat er iets helemaal mis bij de Oekraïners of is er misschien iets anders aan de hand?
0: Ja, weer een verdwaalde Oekraïnse drone in het Europese luchtruim. Gehackt door de Russen, zegt Kiev. Ja, maar kan dat eigenlijk wel? En hoe makkelijk is dat dan? Drone-expert Wiebe de Jager van DroneWatch. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kun je een drone inderdaad verstoren?
3: Ja, veel drones maken, net zoals auto's, gebruik van GPS-signalen om hun locatie te bepalen. En dat wil zeggen dat als je dat GPS-signaal verstoort, dat heet ook wel spoofing, dat je dan een drone of een auto een andere plek kan laten denken. Tenminste, je kunt laten denken dat hij op een andere plek is.
0: Oh.
3: Dus de uitleg is nu dat Rusland die technologie inzet om drones van hun koers af te laten wijken.
0: En kun je die koers dan ook bepalen met dat spoofing?
3: Ja, dat satellietsignaal dat wordt gebruikt om met hele kleine tijdverschillen kan een GPS-ontvanger eigenlijk bepalen waar die is. En als jij dat signaal dusdanig weet aan te passen, dat je die vertraging zeg maar kunt veranderen, ja, dan kan een GPS-ontvanger echt denken dat die bijvoorbeeld 100 kilometer verderop is. En daarmee kun je ook de koers verleggen.
4: Is dat makkelijk te doen eigenlijk, zo'n signaal verstoren?
3: Nou, dat spoeven, het verstoren, dat is relatief eenvoudig. Om echt een andere locatie toe te sturen, dat is wel wat complexer.
0: Maar hoe gaat het dan? Gebeurt dat vanaf de grond als ze die drones zien vliegen of ergens op een zolderkamertje in Moskou?
3: Nee, dat zijn eigenlijk een soort radiozenders die dan staan opgesteld. Onder andere in de enclave bij Kaliningrad. Daar heeft ook het luchtverkeer heel veel last van. Hè. Dus je ziet dat rondom Oekraïne wordt er heel veel gebruik gemaakt van het verstoren van GPS-signalen. Tegelijkertijd is het ook alweer apart dat dit zo gebeurt. Want de Oekraïners die zijn inmiddels ook wel een stuk verder wat betreft het resistent maken van hun drones voor elektronische oorlogsvoering. En dat wil bijvoorbeeld zeggen dat die drones helemaal geen gebruik meer maken van GPS om een locatie te bepalen. Dus het is nog een beetje de vraag wat er nou precies gebeurd is.
0: Oké, dat moet toch verder onderzocht worden. Dat is nu nog niet precies bekend.
3: Nee, de eerste lezing is dus GPS-verstoring. Maar om dat definitief te kunnen vaststellen is er echt wat meer onderzoek nodig.
0: Het is misschien ook wel makkelijk om te zeggen, ja, de Russen hebben ons gehackt, we kunnen er niks aan doen.
3: Nou ja, dat is de verklaring die nu gegeven wordt. Maar wat ik zeg, die Oekraïners die zijn tegenwoordig wel weer een stuk geavanceerder. En ja, die drones maken gebruik van andere technologieën om. Of veel drones maken gebruik van andere technologieën om die plek te bepalen. Dus het is.
0: En zijn die drones met die nieuwe technologieën, zijn die dan helemaal niet te verstoren of moet dat dan op een andere manier?
3: Nou ja, de meest moderne drones die maken gebruik van een soort van digitale kaart in het geheugen. En die hebben dan een cameraatje aan boord die vergelijkt de opname die hij op dat moment maakt met die digitale kaart in het geheugen. En daar valt niet veel aan te verstoren. Dus dat is een beetje het probleem.
0: Ja.
3: Dat we nu niet weten of dat inderdaad zo is dat het een drone betrof met GPS-ontvangst. Of dat het toch een moderner type was.
0: Is zo'n moderne drone, is die veel duurder dan zo'n GPS-drone?
3: Nou, die techniek die wordt wel laagdrempeliger. Dus het zijn systemen die kosten enkele honderden of enkele duizenden euro's misschien.
0: Oh.
3: Dus het zijn geen hele grote bedragen. Maar ja, de technologie is er. Dus het is toch een beetje de vraag wat hier nou precies is gebeurd.
0: Ja, en daar wordt dan een gevechtsvliegtuig op afgestuurd. Dat is toch ook wel een beetje met een olifant op een mug? Of kan het niet op een andere manier om zo'n drone uit te schakelen?
3: Nou ja, we hebben dat een paar maanden geleden, eind vorig jaar natuurlijk in Polen ook gezien. Hè, dat de NAVO snel straaljagers liet opstijgen om drones uit de lucht te schieten. Ja, dat is natuurlijk zeker geen schaalbare manier. Hè, want we hebben het in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Gaat het over honderden drones per dag die heen en weer vliegen. Ja. Dat is onbestaanbaar dat je daar elke keer met straaljagers achteraan gaat. De NAVO die kan eigenlijk heel veel leren van Oekraïne als het gaat om het neerhalen van vijandige drones. Alleen het probleem is een beetje dat ja, als jij een land in vredestijd bent, dan brengen dat soort maatregelen ook allerlei risico's met zich mee. En je wil bijvoorbeeld niet dat er brokstukken op steden belanden of dat je per ongeluk het verkeerde luchtvaartuig uit de lucht schiet.
0: Nee.
3: En dus je moet eigenlijk zorgen dat je in staat bent om goed te kunnen detecteren. En als je dan iets gedetecteerd hebt, dat je ook heel snel uitsluitsel kan krijgen over wat er dan precies vliegt. En ja, dat is eigenlijk de eerste stap die men zou moeten zetten nu.
0: Duidelijk, dankjewel. Wiebe de Jager, drone-expert van DroneWatch. Tienduizenden euro's waren beschikbaar voor de opvang van jonge vluchtelingen. Maar bij zorgorganisatie YouCare ging ongeveer alles mis, met grote gevolgen voor de jongeren zelf en voor de maatschappij. Straks meer hierover na het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1.
0: Suzanne de Vries.
6: Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft gereageerd op het besluit van het COA om alleen kwetsbare asielzoekers op te vangen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij noemt het teleurstellend dat dit besluit genomen moet worden, zegt hij tegen verslaggever Marleen de Roy.
7: 2 maanden geleden is een beetje aan heel veel gemeenten gevraagd om met spoed noodopvangplekken te komen. We zien helaas dat onvoldoende resultaat heeft gehad. Dus het COA heeft in Ter Apel moeten besluiten om over te gaan tot gecontroleerde toegang. En dat betekent dat op dit moment niet alle mensen die een aanvraag doen in Ter Apel opgevangen kunnen worden. Dat is teleurstellend.
8: En waar gaan die mensen dan naartoe?
7: Ja, die zullen dus buiten het terrein van Ter Apel verblijven. Dan wel naar een andere plek gaan om misschien op een later moment terug te komen. En we zullen natuurlijk ook vandaag en de komende dagen telkens blijven zoeken naar nieuwe oplossingen. Het hangt natuurlijk ook af van de inschattingen over de aantal mensen wat zich meldt. Over uitstroom van mensen die vertrekken of afspraken die we nog kunnen realiseren. Dus het zijn allemaal ook ja, in die zin dagkoersen. Maar de koers van vandaag is dat het COA niet meer kan garanderen met boven de 2300 in Ter Apel.
8: Het is toch de wettelijke taak van het COA om mensen op te vangen die zich hier melden?
7: Ja, daar zie je dus ook het dilemma waar het COA voor staat in Ter Apel. Ze hebben dus een wettelijke taak. En tegelijkertijd hebben zij de garantie ook op een locatie dat op een veilige manier kan. We hebben daar eerder afspraken over gemaakt dat het maar 2000 zouden zijn in Ter Apel. We hebben natuurlijk al wekenlang gezien dat het soms 2100, 2200 was. En nu zelfs boven de 2300. En dat maakt dat COA ook om veiligheidsredenen moet besluiten om dan te zeggen, ja, dit gaat gewoon niet. Ja,
8: waar ligt de oplossing?
7: Ja, die oplossing lag, laat ik zeggen, in mijn brief van 2 maanden geleden. Die oplossing lag in het consequent uitvoeren afgelopen jaren van de spreidingswet. Dus we blijven roeien met de riemen die we hebben. En dat is door spoednoodopvanglocaties te vragen aan gemeenten. Of statushouders uit te kunnen plaatsen, zoals dat dan heet. Omdat statushouders zijn er zo'n 17.000 in de opvang. Ja, die hebben al een vergunning. Die kunnen we natuurlijk ook bij gemeenten onderbrengen op een andere plek dan misschien een direct een woning. Dat kan natuurlijk ook tijdelijk opvang zijn, dat kan een hotel zijn. Dus er zijn manieren om het op te lossen. Alleen ja, uiteindelijk heb je de bereidheid en de medewerking nodig van de gemeente.
6: Minister Van den Brink van Asiel en Migratie in gesprek met politiek verslaggever Marleen de Roy. Railschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Asielminister Van den Brink maakte eerder bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten.
0: Tim Schaap bij de ANWB, is het druk?
9: Op de meeste plekken gelukkig niet hoor, kun je goed doorrijden. Maar als je in de file staat, is de kans wel wat groter dat die wat langer duurt. Bijvoorbeeld op de A12 Den Haag-Utrecht bij de meer- en opruimwerkzaamheden. Er schijnt rommel op de weg te liggen. Wat het precies is, weet ik niet. Ik weet wel dat er 2 rijstroken dicht zijn. Vanaf Woerden is de vertraging 20 minuten. Verder een ongeluk op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren. De weg is daar helemaal dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1, A50 en A12. En ook op de A2 in het zuiden van het land richting Maastricht een file voor Kelp en Oler. 2 kilometer door een ongeluk. Vertraging valt gelukkig wel mee. Momenteel 5 minuten.
5: 1 vandaag. Lammert de Bruin.
0: 80.000 euro per kind per jaar en dan toch geen eten in de koelkast. Bij jeugdzorgbedrijf YouCare in Hoenderloo werd de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen jarenlang aan elkaar geplakt met stagiaires, lege beloftes en een eigenaar zonder zorgdiploma. Met grote gevolgen voor de jongeren zelf. Goedemiddag, Jasper Koot.
10: Goedemiddag.
0: U bent oud-groepsbegeleider bij YouCare in Hoenderloo. 80.000 euro per kind per jaar en toch was de koelkast leeg. Hoe kan dat nou?
10: Ja, ik ben eigenlijk, ik ben inmiddels een jaar daar weg. In de tussentijd is YouCare ook failliet gegaan. Ik heb daar eigenlijk nog steeds geen normaal antwoord op, omdat van bovenaf nooit duidelijk is geweest naar beneden, naar de groep toe, wat er met al die inkomsten gedaan is. Wat ik wel weet is dat er 9 van de 10 keer als er boodschappen moest worden gedaan voor de jongens op die groep, dat er geen rekening op de, of geen geld op de rekening stond.
0: Jeetje. En dat lijkt me dan heel moeilijk om zo'n groep te begeleiden. Wat deed dat met die jongens die al heel veel hadden meegemaakt?
10: Nou, in het begin, toen ik er net werkte, dacht ik nog van nou, het is een incident. Of dat wordt morgen wel weer opgelost. Maar als je erachter komt dat dat geen incident blijkt te zijn, maar meer schering, hoe noem je dat?
0: Schering inslag, ja.
10: Die jongeren die waren op een gegeven moment, ik zou bijna willen zeggen, gewend dat er niet voldoende eten in huis was. En dat maakt het misschien wel nog schrijnender. Die jongens komen natuurlijk vanuit een bepaalde situatie, veelal ook met stress van waar ze vandaan kwamen. Maar werden eigenlijk, ja, ze werden opgevangen. Ze hadden een dak boven hun hoofd. Maar goed, als er niet voldoende voeding is om überhaupt je dag te starten, ja, dan is het ook moeilijk te motiveren om die dag te starten.
0: Ja, ja. Julia, nog even kort. Wat was YouCare?
4: Een typische zorgcowboy, blijkt uit onderzoek van onze researchredactie. YouCare ving alleenstaande minderjarige asielzoekers op. Jongeren die zonder ouders in Nederland zijn aangekomen, vaak uit Eritrea en Syrië. Ze krijgen hier een voogd die ervoor moet zorgen en dat ze naar school gaan, begeleiding krijgen en uiteindelijk goed landen in de Nederlandse maatschappij. Want de kans dat ze mogen blijven is heel groot.
0: Ja, meneer Koten, u wist dat natuurlijk niet toen u daar ging werken. U had goede bedoelingen, u wilde de boel verbeteren. Lukte dat ook?
10: Nou, achteraf heb ik daar maar één antwoord op. Nee, dat is niet gelukt.
0: Nee. Wat heeft u allemaal geprobeerd om te doen, om het te verbeteren?
10: Nou, toen ik binnenkwam, leek het haalbaar dat er wat structuurregels, zeg maar, werden ingevoerd. Maar als vervolgens blijkt dat een groot deel van je eigen collega's die regels van die structuur niet hanteren, dan voelen dit soort jongens heel goed waar er ruimte ontstaat. Mm-hmm. En die werd dan ook uiteraard genomen. Ik heb op een gegeven moment voorgesteld, en dat werd ook goedgekeurd, om een dagbesteding in gang te gaan zetten voor die jongens. Een deel van de jongens wilde naar school, maar dat was vaak niet geregeld. Dat zat hem onder andere ook in een overchipkaart die 9 van de 10 keer ook niet gevuld was met voldoende geld, zodat ze zelfstandig konden reizen. Maar ja, goed, vlak nadat ik een dagbesteding heb kunnen opzetten voor deze groep, mm-hmm, bleek eigenlijk dat die jongens helemaal niet gemotiveerd waren. En dan blijkt het ook heel lastig om ze, ja, je kunt die jongens niet echt dwingen. Ik dacht, ja, het heeft gevolgen als je niet naar dagbesteding gaat, want hè, ja, dan kun je denken aan bepaalde maatregelen.
0: Ja.
10: Maar ook dat was niet te handhaven. Dus die jongens waren eigenlijk geen enkele keer gemotiveerd om naar die dagbesteding te gaan.
0: Nee. Julia, de inspectie gezondheidszorg en jeugd was ook vernietigend over YouCare.
4: Ja, eind maart publiceerde ze een rapport. Een conclusie was: de kwaliteit is ondermaats. Jongeren krijgen amper onderwijs of dagbesteding en de veiligheid schiet tekort. Er zijn ruim 300 incidenten gemeld, variërend van geweld en drugsgebruik tot vernielingen. En bij controles werden zelfs medewerkers onder invloed aangetroffen. Een aantal van hen had een strafblad of stond bekend bij de politie wegens drugshandel.
0: Ja, we spraken ook met Ahmed Amarkouch, burgemeester van Arnhem, die namens een aantal gemeenten grote zorgen heeft over hoe deze groep wordt opgevangen. Hij heeft te maken met overlast door rondhangende jongeren. Amarkouch wil betere opvang, anders gaat het fout.
11: Het afglijden richting criminaliteit, omdat die sociale controle eigenlijk vaak niet heel is, is gigantisch groot. Dus we zien dat te veel jongeren eigenlijk in de criminaliteit afglijden. We zien ze ook mogelijk slachtoffer worden van mensenhandel. We hebben ook vermoedens dat er criminele netwerken mee gemoeid zijn.
0: Ja, meneer Koot, het heeft dus allemaal ontzettend ingrijpende gevolgen voor die jongens zelf, voor de omgeving. Wat moet er nu volgens u gebeuren?
10: Ja, ik denk dat het heel lastig in een paar zinnen uit te leggen is. Ik denk dat vanaf stap 1 dat we met vluchtelingen te maken hebben, en dan zeker deze typische puberjongens doelgroep, daar ging het dan om bij YouCare, dat er aan de voorkant eerst eens heel goed moet worden nagedacht over wat gaan we met deze jongens doen als ze eenmaal in Nederland zijn. Want als er geen enkele vorm van structuur wordt geboden voor deze jongens, ja, dan is het een kwestie van tijd dat je erop kunt wachten dat ze één voor één gaan ontsporen. De verleidingen om dingen te gaan doen die wij hier in Nederland niet goed vinden, die zijn natuurlijk zo groot voor die jongens. Dat geldt zelfs voor Nederlandse pubers al. Laat staan voor deze doelgroep die natuurlijk van alles zullen doen wat in hun macht ligt om maar aan eten en mooie spullen en geld en alles wat ze nodig hebben te kunnen komen.
0: Ja. Dankjewel Jasper Koot, voormalig groepsbegeleider bij YouCare. Straks een wandeling door het islamitische erfgoed in Amsterdam.

0: Ain't Got No, I Got Life van Nina Simone. Een deel van de geschiedenis van Amsterdam mist in onze geschiedenisboeken. Dat vinden historicus Mirjam Chatanavi en literatuurwetenschapper Warda El-Kadouri. Het gaat om de eeuwenlange aanwezigheid van moslims in de hoofdstad. In een nieuwe wandel- en fietsgids laten zij zien hoe islamitisch erfgoed niet alleen terug te vinden is in moskeeën, maar ook in bijvoorbeeld gevelstenen en modewinkels. Onze verslaggever start de tour in een supermarkt.
1: Zijn ze. Amsterdamse smuluitjes. Uitjes in azijn. Die hebben echt een hele knalgele kleur. Ja, die worden al eeuwenlang gemaakt in Amsterdam. Oorspronkelijk door Joodse families. Maar die gele kleur die komt van saffraan. Die werd geïmporteerd uit Perzië, Java of Sumatra. Dus dat zijn echt gebieden waar moslims wonen. Dus je ziet het echt een integratie van verschillende invloeden.
2: Is dit islamitisch erfgoed?
1: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Maar het is wel de invloed van moslims ook op de Amsterdamse cultuur. Ja, Amsterdam handelde natuurlijk met al die gebieden. Dus ja, dat zie je ook in de Amsterdamse cultuur terug.
2: Dan is dit nog net niet islamitisch erfgoed. Maar je gaat me wel een rondleiding hier door de stad geven even.
1: Ja.
2: Mirjam Chatanavi,
1: ja.
2: Jij bent erfgoedexpert
1: ja.
2: En jij hebt een islamitische...
1: Gids van het moslim erfgoed in Amsterdam. Wat is de invloed van moslims geweest op de cultuur hier in Amsterdam? En het zijn verschillende routes door de stad. Neem je mee naar Paleis op de Dam. Want daar begint onze tour. Ja, het zat wel helemaal ingepakt, zat helemaal in de steiger. Daar is een beeldbouwwerk. En daar zie je al hoe lang Amsterdam contact had met moslims. Ja. Dus we hebben een hele mooie grote foto ervan aan de gevel gehangen. Dat we toch kunnen zien. Het is een heel tafereel. Met in het midden is een jonge vrouw. De maagd Amsterdam. En dan zijn er vier delen van de wereld die haar producten komen brengen.
2: Staat er een man met een kameel.
1: Ja,
2: een tulband op zijn hoofd.
1: Het is een beetje stereotyp wel.
2: Andere tijden.
1: Andere tijden. En dan in zijn linkerhand heeft hij zo'n wierookbrander. En dat kindje daarvoor ook met een tulband, die houdt tulpen omhoog. Nou, de tulpen en ook die wierook, dat waren nou producten die Amsterdam uit het Ottomaanse Rijk importeerde. Dus daar gaat dit over.
2: De tulpen die komen niet uit Nederland?
1: Nee, die komen niet uit Nederland, die komen uit Turkije.
2: Ik denk dat een hoop mensen dat niet weten.
1: Nee.
2: Zullen we verder gaan?
1: Ja.
2: Waarom vinden jullie het zo belangrijk om dit verhaal zichtbaar te maken?
1: Er wonen natuurlijk heel veel moslims in Amsterdam tegenwoordig. Door dit erfgoed te laten zien en ook te laten zien de invloed is geweest van moslims op de stad. Ja, hopen we dat mensen zich meer thuis gaan voelen. En ook dat ze moslims meer gaan zien als een onderdeel van de stad. Maar je ziet eigenlijk dat het al vanaf de 17e eeuw op verschillende manieren begint. Dus wij laten eigenlijk zien hoe verschillende tijden die invloed steeds verandert. En hoe je dat terug kan zien in de stad. Dus wij laten ook verschillende vormen van erfgoed zien. Soms zijn het gebouwen, maar soms zijn het ook verhalen van mensen. Mode bijvoorbeeld.
2: Maar dat kan er gewoon ook onder vallen, een winkel.
1: Nou, we hebben een Merachi-winkel opgenomen in de gids. Een hele bekende winkel voor vrouwen met hoofddoeken en andere kleding die meer bedekt is. Maar dat is ook een hele modieuze winkel die... eigenlijk een hele grote onderneming is geworden. En dat staat eigenlijk symbool voor een invloed op kledingstijl hier in Amsterdam. Die je natuurlijk veel ziet, maar het zijn meer de historische dingen die veel mensen niet weten. De eerste moslims die in de stad kwamen wonen waren geen gastarbeiders. Maar dat waren Indonesische studenten en Indonesisch personeel. Dat waren eigenlijk de eerste moslimgemeenschappen in de stad.
2: Je hebt dit onderzoek samen met Warda El-Kadouri gedaan. Waren er nou dingen die jullie opvielen of je ook verrast was?
1: We vonden steeds meer sporen van moslims in de stad. Met name dus vanuit de oudere geschiedenis. Ja, dat is allemaal nooit in kaart gebracht, dus het is echt een beetje een speurtocht.
2: Dit is de Roosgracht. Waar moeten we zijn?
1: Daar. Kijk, als je hier gaat staan, zie je dat gebouw. Die hele hoge torens. Het is een voormalige kerk, dus je kunt het niet heel goed zien. Maar ze hebben een kleine aanpassing gedaan. Ze hebben daar bovenop die bolletjes gemaakt. En er zit een halve maan op, om te laten zien dat het een moskee is.
2: Haantjes verdwenen. Zullen we naar binnen lopen, even kijken?
1: Het is wel een van de bekendste moskeeën van Amsterdam.
2: Ik zou het niet zien vanaf de buitenkant als ik hier zou rijden.
1: Ja, ik vind het ook mooi dat hij in het centrum zit. Ja, er is eigenlijk niemand om ons binnen te laten. Ze hebben het zo ingericht dat het heel goed past bij de moskeebouw. Want binnenin heb je zuilen, wat je ook hebt in een moskee. Het enige wat ze hebben veranderd, de gevel waar kleine steentjes zijn aangebracht. En ze hebben die steentjes voor een deel vervangen door het woord Allah. Het zijn twee godsdiensten bij elkaar. Twee culturele invloeden die hier samenkomen. Het is een hele open moskee waar iedereen naar binnen kan lopen en iets kan zien van dat erfgoed.
2: Zullen we naar buiten gaan?
1: Ik hoop dat mensen nieuwsgierig worden naar die verhalen. En ik hoop dat moslims in Nederland zich wat meer thuis gaan voelen doordat die verhalen verteld worden.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Zo snel als de coronamaatregelen werden genomen, zo lang duurt de parlementaire evaluatie ervan. Maar vanaf eind deze maand worden na ruim 6 jaar de hoofdrolspelers uit de coronacrisis dan toch ter verantwoording geroepen. De Tweede Kamer zet daarvoor het allerzwaarste middel in dat ze hebben, de parlementaire enquête. Politiek commentator Joost Vullings, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Lammert.
0: Ja, 6 jaar na die corona-uitbraak gaan we het weer hebben over de lockdowns, de coronatoegangsbewijzen, de avondklok, de sluiting van de scholen. Het klinkt allemaal heel ver weg. Is het niet een beetje laat?
3: Ja, daarover kan je van mening verschillen. Maar het heeft al heel lang geduurd. Er rust geen zegen op deze enquêtecommissie, zullen we maar zeggen.
0: Want waarom heeft het zo lang geduurd dan?
3: Nou ja, kijk, toen eigenlijk al de commissie die dan de onderzoeksvraag ging samenstellen, werd gepresenteerd. Ik weet nog dat ik daarbij was, onder leiding van Khadija Ariep. Toen dacht ik al, nou, dit kan niet goed komen. Want ja, in die commissie zat bijvoorbeeld Pepijn van Houwelingen van de Forum voor Democratie. En zij vonden dat natuurlijk een soort complot tegen de mensheid. Corona.
0: Ja.
3: En zij wilden er een tribunaal van maken. Eigenlijk, ze wilden er een strafzaak van maken. En Wieberen van Haga zat er toen ook in. En die had ook die mening. En dat je dacht, ja, die meningen lopen zo ver uiteen over wat dat virus überhaupt inhield. Dat je dacht, die kunnen nooit tot een goede onderzoeksopdracht komen. En dat mislukte dus ook. Die werd niet geaccepteerd. En vervolgens kwamen er iedere keer verkiezingen. En laat nou net altijd de leden die in die commissie zaten zo laag op de lijst staan. Dat ze er dus niet meer waren. Dus die commissie is wel zo vaak opnieuw begonnen. Ja, ja. En nu uiteindelijk is het dan toch zover om te gaan beginnen.
0: Ja, en Daan de Kort is voorzitter van die enquêtecommissie en Kamerlid voor de VVD. Verslaggever Remco Teulings vroeg hem wat hij hoopt dat deze enquête nu precies gaat opleveren.
4: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we leren van die coronaperiode. Er is zoveel gebeurd. Hele ingrijpende maatregelen hebben daar plaatsgevonden. Ja, en ik hoop dat, nou, mocht mijn dochter ooit weer een pandemie meemaken, en de vraag is niet of, maar wanneer, nou, dat we dan beter voorbereid zijn.
0: Ja, Joost, je zei net, het waren niet de mensen die het hoogste in de lijst stonden die men in die parlementaire commissie hier zette. Hoe belangrijk vindt men het in Den Haag, deze parlementaire enquête?
3: Nou, Lammert, als je nu een rondje maakt, vindt iedereen het natuurlijk superbelangrijk. Lessen trekken voor de toekomst. Het was een periode met veel impact. Dat vindt iedereen ook wel. Maar als ik gewoon kijk naar hoe politieke partijen ermee zijn omgegaan, dan moet ik gewoon eerlijk zeggen, dan vinden ze het niet zo belangrijk. In het begin was het ook zo, omdat juist ook Forum voor Democratie erin zat, wilden partijen ook niet niemand afvaardigen.
0: Ja, ja.
3: We hebben de versplintering in de Nederlandse politiek. Dat betekent ook dat kleine fracties zeggen, ja, we kunnen eigenlijk niet iemand zo lang missen, want dan kunnen we ons normale werk niet meer doen. Maar als je dus zag dat iedere keer na de verkiezingen die Kamerleden die in die commissie zaten sneuvelden, dat betekent ook, die mensen werden ook heel laag op de lijst gezet. Daan de Kort, de voorzitter die we nu hoorden, was de nummer 20 bij de VVD bij de laatste verkiezingen. En de VVD stond er helemaal niet zo goed voor.
0: Nee.
3: Dus als je zo'n commissie echt belangrijk vindt, dan zet je iemand in de top 10. Dus daarmee, dat geeft al aan dat gewoon heel veel partijen het eigenlijk niet zo belangrijk vinden. En kijk ook naar de afgelopen 2 formaties. De conclusie was al getrokken, we moeten beter voorbereid zijn.
0: Mm-hmm.
3: Dat heet pandemische paraatheid.
0: Ja.
3: En waar gingen alle onderhandelende partijen op bezuinigen? Precies, op pandemische paraatheid. Daar ging een streep doorheen. Het is iedere keer wel overigens wel weer gered door de Tweede Kamer.
0: Ja.
3: Dus uiteindelijk blijft het budget overeind. Hoewel, nu is het ook weer gered, maar niet voor de volle 100%. Nou, dat zegt al iets hoe zoiets wegzakt. En iedereen zal heel belangrijk knikken en zeggen dat ze het heel belangrijk vinden.
0: Ja.
3: Maar als ik gewoon kijk naar de praktijk, denk ik, mensen vinden het helemaal niet zo belangrijk.
0: Oké, maar toch worden er allemaal mensen verhoord. Bij wie zal het vooral spannend worden, denk jij?
3: Ja, toch bij de kopstukken. Rutte, Hugo de Jonge, Van Dissel. Kijk, het enige voordeel is dat het zo lang heeft geduurd. is dat de spanning er vanaf is. Want als Rutte en Hugo de Jonge nog politiek actief waren geweest...
5: Ja.
3: Dan was het veel spannender geworden. Want dan hadden die kunnen sneuvelen terwijl die een andere functie hadden. Dan hadden misschien de partijen, VVD en CDA... toch een beetje hun eigen mensen gaan beschermen. Het betekent wel dat deze commissie heel vrij kan oordelen... over hoe de Tweede Kamer destijds heeft gehandeld. Want die mensen zaten toen zelf niet in de Tweede Kamer. Ja. Dat geeft wel meer vrijheid over het oordeel. Maar uiteindelijk hoeft niemand... kan misschien wel vrezen over het oordeel, maar het idee van ja, koppenrollen, ja, die mensen hebben allemaal een andere functie. Ja. Dus in die zin hoeft niemand bang te zijn.
5: Julia, ook Ernst Kuipers wordt binnenkort gehoord. Wat was zijn rol in het geheel?
6: In coronatijd was hij de ziekenhuisbaas van het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg. In die rol coördineerde hij de verdeling van coronapatiënten op de IC's van ziekenhuizen. Later werd hij minister van Volksgezondheid. Verslaggever Remco Teulings vroeg hem of er met de kennis van nu niet te eenzijdig is gekeken naar het belang van de volksgezondheid.
7: Op het moment dat je een pandemie volledig laat gaan en er hele grote aantallen besmettingen zijn, en we hebben dat bijvoorbeeld in China, maar ook in Noord-Italië gezien, dan kun je opschalen wat je wil als zorg, maar dan kun je dat niet aan. En dat betekent dat als je een afweging maakt en zegt, ja, onze grondrechten en we moeten even geen maatregelen, want we zijn er wel klaar mee, dan moet je dus ook even heel eerlijk zeggen, dat betekent dan nu even, beste Nederlanders en iedereen, wij allemaal, voor de komende periode, weken, enkele maanden, we weten niet hoe lang, is er even geen garantie dat als jou iets overkomt, dat je dan ook zorg kunt krijgen.
8: En dan is het vervolgens een politieke keuze.
7: En dan is het een politieke keuze. En ik weet wel waar de keuze dan op uitkomt.
5: Ja, Joost Kuiper staat dus nog steeds achter die keuzes die toen gemaakt zijn. Is publieke gezondheid, de volksgezondheid, soms te makkelijk boven andere grondrechten gezet?
3: Nou, dat is eigenlijk de hamvraag van deze enquête, eigenlijk de opdracht. Eigenlijk de vraag, was alles proportioneel? En die vraag gaat onderzocht worden. En ook dat als je dan de grondrechten eventjes opzij zet, was dat allemaal juridisch wel goed georganiseerd? Klopten de crisisstructuren wel? Daar zal heel erg naar worden gekeken. En was de controle vanuit het parlement wel goed genoeg? Zijn die scherp geweest?
5: Ja.
3: Was de wettelijke basis altijd in orde? Dat zijn misschien niet de meest boeiende vragen, maar voor de politiek uiteindelijk wel. Want als je een kabinet hebt dat drastische maatregelen neemt, ja, dan moet het wel allemaal goed geborgd zijn om dat vreselijke woord maar eens te gebruiken.
5: Ja. Ja,
3: en daarover, er zijn natuurlijk al evaluatierapporten geweest. En ja, die crisisstructuur, daar is wel kritiek op geweest. We kennen alleen dat het katshuisoverleg waar Rutte ging zitten, dat was eigenlijk meer een informele crisisstructuur, ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet goed. En die conclusie is ook al getrokken. Maar ja, de hamvraag gaat zijn, was het allemaal proportioneel? Nou ja, en dat oordeel, dat vind ik op zich wel. Ben ik wel echt benieuwd naar hoe die commissie dat gaat wegen.
5: Ja, ik zei het al, 6 jaar geleden. Verwacht je veel geheugenproblemen bij de hoofdrolspelers?
3: Nou, ik denk niet dat mensen... Nee, ik denk dat... Ja, nee, dat eigenlijk niet. Ik denk dat mensen meer, wat je bij Ernst Kuipers hoort, dat ze zeggen van, ja, jongens, allemaal leuk en aardig. Met de kennis van nu zou je misschien sommige dingen anders doen.
5: Ja.
3: Maar als we teruggaan naar die periode, ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen, ik zou eigenlijk weer hetzelfde doen. En de dingen die ik fout heb gedaan, vond ik begrijpelijk.
5: Dankjewel.
3: Ik denk dat mensen zich niet zozeer achter hun geheugen gaan verschuiven.
5: Oké, dankjewel, Joost Vullings. Morgenmiddag maakt de commissie bekend hoe de openbare verhoren er precies uit gaan zien. En welke thema centraal staan in wie als eerste verhoord zal worden. Die verhoren starten dan eind mei en zullen 9 weken in beslag nemen. Het eindrapport wordt dan in de loop van volgend jaar gepresenteerd. Straks in 1 Vandaag, meer betalen voor minder, krimpflatie. Waarom volgen we niet het Duitse voorbeeld en slepen we fabrikanten hier voor de rechter?
9: Mr. Infantino, can I ask you something about FIFA?
10: NPO Radio 1.
11: Podcast.
12: We love you, president.
10: Van de makers van Mino's Imperium.
13: Thank you.
14: Gianni Infantino, de president van FIFA.
15: Het is de president van de wereld eigenlijk.
14: Hoe werd hij steeds machtiger?
15: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK-voetballen.
14: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
16: I see him as a dictator.
14: Gianni's Imperium.
9: Mr. Infantino.
10: Een podcastserie van NOS Sport.
9: Did you restore the image of FIFA?
10: Nu op NPO Luister.
17: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
11: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
21: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
20: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
22: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
23: Ja, de vakantie.

0: Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: NPO Radio 1. 1 uur.
4: Lammert de Bruin.
5: Zijn ze alweer met reces? In Den Haag lijken politici vaker met vakantie te zijn dan wie dan ook. Zelfs in het onderwijs hebben ze minder vakantiedagen, verzucht de kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp. Maar is dat feit of fictie? Straks in één vandaag, na het NOS-journaal. Suzanne de Vries.
6: In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Het was besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en ook van de medewerkers. Tot frustratie van burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.
7: Er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
8: Hoe frustrerend is dat voor u als burgemeester? Want u bent hier al zo lang mee bezig, minister na minister.
7: Ja, dat is buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
6: Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel. En dat komt doordat er in de rest van het land te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Op meerdere plekken waar een asielopvang of asielnoodopvang zou moeten komen, zijn felle protesten van tegenstanders geweest. En juist vandaag komen er cijfers naar buiten over asielprotesten. 4 op de 10 relschoppers die worden aangehouden bij asielprotesten komen niet uit de gemeente waar die protesten plaatsvinden. Dat blijkt uit een NOS-analyse van de aanhoudingen van de afgelopen 1,5 jaar. Aangeschoven is binnenlandredacteur Bas de Vries. Bas, 4 op de 10. Hoe komen jullie op dat cijfer?
9: Nou, we hebben naar de afgelopen 1,5 jaar gekeken dus. En in die periode waren er 34 officieel lokale asielprotesten in Nederland die in meer of mindere mate uit de hand liepen. Van meer dan 100 van de aangehouden mensen daar maakte de politie later bekend waar ze vandaan kwamen. En daarvan, van die 100, kwamen er 44 van elders. Dus ruim 4 op de 10.
6: En waarom reizen die mensen dan af naar de asielprotesten, weet je dat?
9: Nou ja, dat verschilt. Soms zijn het mensen die vinden dat het met ons land helemaal de verkeerde kant op gaat. Met al die asielzoekers. En dan maken ze zich de plekken iets te boos. En dan gaat het mis. Maar er zijn ook mensen die wel degelijk een band hebben met de gemeente waar ze demonstreren. Dat zag je bijvoorbeeld in Loosdrecht. Daar probeerde iemand uit Ermelo laatst de deur van het gemeentehuis te rammen met een paaltje, met een paar anderen. Nou, Ermelo is 50 kilometer van Loosdrecht, maar deze man bleek later wel kinderen te hebben die in Loosdrecht wonen. Dus hij had er wel een soort van band mee.
6: Ja. Nu weten we ook dat er protestgroepen zijn, hè, zoals Defend Netherlands, die dan wel eens oproepen, gewoon landelijk, van hey, kom naar dat asielprotest in bijvoorbeeld Loosdrecht. Wat is de invloed van dat soort protestgroepen, zoals dus Defend Netherlands?
9: Die invloed die is er. Ze doen bijvoorbeeld op hun Facebookpagina oproepen om te komen demonstreren, onder andere in Loosdrecht. En ze hebben in het recente verleden ook heel duidelijk aangegeven dat ze geloven dat onrust helpt. Dan luisteren namelijk volgens hun gemeenteraden toch eerder naar demonstranten en niet als je het allemaal heel vreedzaam houdt.
6: Ja, binnenlandredacteur Bas de Vries, dank je wel. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het kabinetsbeleid. Uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek blijkt dat er nog altijd meer wordt beloofd dan er wordt waargemaakt. Zo doet justitie nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een beoordeling. En ook de bouw van nieuwe huizen blijft achter. Bij een uitslaande brand in een dierentuin in het Friese Veenwoude zijn meerdere dieren omgekomen. De brand brak uit in een loods van Sanjes Zoo. Daarin stonden ook dieren en een deel kon niet worden gered. Een porno-site die onlangs door het OM uit de lucht

0: werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat was in strijd met het internationaal recht. Het is niet duidelijk hoeveel activisten het zijn en hoe het met ze gaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet bevestigen dat de activisten naar de havenstad worden gebracht. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. Scholieren moeten erdoor met de bus en zijn ook langer onderweg. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden... in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22.
1: Tim Schaap bij de ANWB, er ligt de rommel op de weg.
2: Jazeker, op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is ongeveer 20 minuten vanaf Veenendaal. Dat is niet het enige, ook op de A12 naar Arnhem vielen tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 10 minuten, komt door een pechgeval, 1 rijstrook is daar dicht. Dan de A28 Groningen-Zwolle, vanaf Assen 4 kilometer en 1.5 uur vertraging. En dan de A30 Barneveld-Ede. Vanmorgen vroeg een ongeluk bij Lunteren. De weg is sindsdien helemaal dicht. Omrijden kan via Apeldoorn, volgt dan de A1, vervolgens de A50 en tot slot de A12.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: De jus is water met een smaakje, de rijst is hard en droog en de te lang gekookte spinazie wordt op het bord gekwakt alsof het aan een hond wordt gegeven. Bewoners van een verzorgingshuis in Enschede kunnen wel huilen om het eten dat ze daar dagelijks krijgen. Waarom dit nou zo vaak misgaat, vragen we straks aan een voedingsonderzoeker. En Julia, in Politiek Den Haag wordt niet zoveel gewerkt.
4: Volgens Tina Nijkamp niet, nee. Politici hebben vaker vakantie dan mensen in het onderwijs, zei ze. Feit of fictie, we gaan vakantiedagen tellen.
1: Nu eerst, waarom hier geen rechtszaken tegen krimpflatie?
5: Vraag 1 vandaag.
1: Ja, fabrikanten dachten slim te zijn en ons ongemerkt meer te laten betalen voor minder in de verpakking. Maar dat gaat zomaar niet. In Duitsland is chocoladefabrikant Milka hiervoor nu door de rechter op de vingers getikt. Felice Wijvenbach uit Leiden, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Bent u zelf een chocoladeliefhebber?
6: Ja, zeker. Ja.
1: En merkt u dat er soms minder in de verpakking zit?
6: Ja, ik merk wel, niet alleen met chocola, maar ook met chocola, dat het steeds dunnere repen worden, ja.
1: Ja, en nu dacht u wat in Duitsland kan, waarom kan dat in Nederland niet voor de rechter ermee?
6: Ja, klopt. Ja, ik had gelezen dat het bedrijf die Milka-reep maakt in Duitsland veroordeeld is voor krimpflatie. En ik vroeg me af waarom dat niet in Nederland gebeurt.
1: Ja, nou, we leggen uw vraag voor aan jurist Charlotte Meiners, maar goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ook een chocoladeliefhebber.
7: Ik koop het niet zo vaak, okay, moet ik zeggen.
1: Wat is er precies in Duitsland gebeurd bij die rechter?
7: Nou, in Duitsland zijn er eigenlijk specifieke regels waarbij je als je dus iets verandert aan de hoeveelheid in een verpakking, je dat duidelijk aan moet geven, omdat ze het anders misleiding vinden. En ze vinden het ook oneerlijke concurrentie naar andere chocoladeverkopers toe in dit geval. Dus omdat daar specifiekere regels voor zijn dan in Nederland, kon dit dus ook makkelijker worden aangepakt.
1: Oké, en is Milka dan de enige fabrikant die daar voor de rechter is gedaagd?
7: En op dit moment loopt er ook een procedure tegen Ritter. Alleen zij hebben echt de hele verpakking duidelijk ook veranderd. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat bij Rittersport dat zij het bijvoorbeeld wel gaan winnen. Omdat zij het hele uiterlijk van de verpakking hebben veranderd. En bij Milka was echt alles hetzelfde. Zag je alleen maar achterop de verpakking niet meer 100 gram, maar 90 gram staan.
1: Oké, dus de regels zijn zo. Je mag de verpakking veranderen, maar dan moet het duidelijk zijn ook dat er minder in zit.
7: Ja, precies. Dus het gaat er eigenlijk om dat mensen niet onbewust een product kunnen kopen en dan niet doorhebben dat er minder in zit. Dus stel dat je een recept maakt en je hebt 100 gram chocola nodig. En je doe dat altijd met Milka. En je zou nu gewoon die reep weer kopen. Je zit er opeens maar 90 gram in. Ja. Mislukt misschien je recept wel.
8: Ja.
7: Nou, terwijl als je verpakking heel anders is, dan ga je opeens opletten. Goh, deze verpakking is toch anders dan ik gewend ben? En dan zal dus ook sneller opvallen dat misschien het aantal gram dat erin zit anders is.
8: Ja, en het gaat niet alleen om chocola, hè, want we hebben het nu over Ritter en Milka, maar er zijn ook andere producten waar krimpflatie wordt toegepast.
7: Ja, zeker. Dus deze regels gelden voor alle soorten producten.
8: Ja. Waarom is deze zaak van Milka in Duitsland nu wel opgepakt, maar zien we dat in Nederland niet?
7: Nou, omdat dus vooral in Duitsland er specifieke regels zijn dat als je dit wil doen, je ervoor moet zorgen dat het niet misleidend kan zijn. Dus dat mensen een minimale maand of vier ervan op de hoogte gebracht moeten worden dat er bijvoorbeeld een minder aantal gram in één zo'n verpakking zit. Mm-hmm. Of dat je dus die hele verpakking zodanig verandert dat mensen sowieso niet meer mis kunnen grijpen. Of denken de ene hoeveelheid te pakken te hebben, terwijl het eigenlijk een soort ander product is geworden.
8: Maar in Nederland hebben we die regels dus niet?
7: Nee, in Nederland hebben we algemeen regels over dat misleiding niet mag. Maar dan zijn we wat nuchterder daarin. Maar er staat toch op de verpakking dat het 90 gram is. Dus is het niet misleidend. Hè? Ze doen niet alsof er meer gram in zit. Dus dit soort rechtszaken worden eigenlijk in Nederland niet gevoerd. In theorie zou je op basis van de algemene regels misschien dat wel kunnen proberen, hoor.
8: Ja.
7: Want je zegt van vind het toch misleidend dat als er niks aan die verpakking veranderd is, dat mensen het dan niet voldoende doorhebben. Maar we gaan er denk ik iets meer van uit dat een Nederlands consument ietsje oplettender is.
8: Maar stel nou dat mevrouw Wijvenbach wel naar de rechter stapt. Maakt ze dan kans?
7: In het geval van een chocoladereep niet, omdat je schade zodanig laag is dat je niet eens naar de rechter kunt voor die paar cent. Stel dat het om iets groters zou gaan, met grotere schade, zeg maar, dan zou dat op zich wel kunnen. Als je het dan zou winnen, dan krijg je dus wel alleen maar dat verschil terug. Hè? Want dan is dat de schade die je hebt opgelopen. Dus in dit geval zou je zeg maar om 50 cent gaan procederen.
8: Tenzij je heel veel chocolade eet, natuurlijk. Nee. Ja, mevrouw Wijvenbach, is uw vraag hiermee beantwoord?
6: Ja, zeker. Goed om te weten. Bedankt.
8: Nou, dank u wel voor uw vraag en dank u wel ook voor uw uitleg, jurist Charlotte Meijnersma. Heeft u nou zelf ook een vraag? We zoeken graag naar een antwoord. Ga naar onze website om die vraag in te sturen. eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.
9: Het is niet te eten. Ik heb er ook bijvoeding bij, zo'n flesje.
10: Want anders krijgt u niet genoeg binnen.
9: Nou, de dokter zegt ons, dan krijg je niet genoeg binnen, nee. Ik val allemaal af.
8: Aardappelpuree die eruit ziet als behangplaksel of kurkdrooggebakken vis voor de 85-jarige Riek en haar medebewoners is de warme maaltijd in een verzorgingstehuis in Enschede dagelijks om te huilen. Smaakdeskundigen noemen deze liefdeloze maaltijden zelfs onmenselijk en waarschuwen voor de verborgen kosten van slechte voeding. Wat gaat hier mis? Marieke Badjes, onderzoeker voeding en gezondheid van het Louis Bolk Instituut. Goedemiddag.
11: Hallo, goedemiddag.
8: Ja, bewoners van een verzorgingstehuis die klagen over eten. Is dat een incident of hoort u zulke verhalen vaker?
11: Dat horen we vaker, maar gelukkig is het wel een incident. Gaat het lang niet overal mis en wordt het steeds minder vaak dat het misgaat. Dus gelukkig verandert er wel iets.
8: Oké, want uw instituut doet ook onderzoek naar maaltijden bij zorginstellingen. Als het misgaat, waar gaat het dan precies mis?
11: Nou, ik denk dat wel een aantal dingen te noemen zijn. We hebben een keer een onderzoek uitgevoerd bij zorginstellingen. En toen hebben we diverse mensen gesproken. De cliënten, bedienend personeel, keukenpersoneel, management. En als we al die perspectieven, die mensen naast elkaar zetten, dan zien we wel een aantal punten waar het gewoon op schuurt. En dan zit ik te denken aan drie punten. Ten eerste is voeding. In Nederland vinden we dat wel belangrijk, maar minder belangrijk dan bijvoorbeeld in de Italiaanse eetcultuur.
8: Ja.
11: En dat betekent dat we in Nederland veel minder tijd en minder geld aan eten besteden. En zo zie je bijvoorbeeld binnen de zorg, dus ook in de verzorgingstehuizen, dat eten valt onder facilitair management. Ofwel, we zien het als een logistiek iets. Je hebt een bed nodig om in te slapen en je moet ook nog eten. En het is geen onderdeel van de zorg zelf. Dus een pijler van herstel of gezondheid of welzijn. Ja, zo zien we eten gewoon niet zo. En daar, ja, daar schuurt het. En daarnaast hebben we ook nog eens de neiging om ouderen, net als kleine kinderen, te vertroetelen. En dat vertroetelen doen we dat liefst met ongezond eten. Dus wij zien verwennen of vertroetelen dat het met gezond eten is. Dus vertroetelen met gezond eten, dat vinden we raar. Zeg maar. Ja. Dus dat is ook iets wat een rol speelt.
8: Iemand niet verwennen met een wortel.
11: Nee, precies. Nou ja, zo klinkt dat dan, hè? Maar ja, je kan best wel leuke dingen maken met gezond eten. Maar dat vinden we dan heel erg, hè, voor de konijnen of nou, raar, zeg maar. Terwijl het is dus een balans zoeken tussen wat mensen willen en wat ze gewend zijn, aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook wat gezond is en voedzaam voor ze is.
8: Ja, nu kun je ook zeggen, is het niet misschien een kwestie van smaak dat die mensen klagen? Of klagen ze echt terecht? Is het echt heel erg wat ze voorgeschoteld krijgen?
11: Nou, weet ik natuurlijk niet, hè? Deze mevrouw Riek, weet ik niet zo goed.
8: Nee.
11: Ik weet
8: maar
11: wel dat er zijn natuurlijk verhalen. Nou, er zijn verhalen wel bekend over dat zij inderdaad mensen veel meer op een dienblaadje, op een kamer, een opgewarmd voedsel krijgen voor een neus, onder een neus krijgen geschoven. Ja, dat is niet altijd van goede kwaliteit. Gelukkig zijn er wel ook steeds meer instellingen die zelf koken met verse producten. En daar is de verwachting dat het natuurlijk veel beter eten.
4: Is dat eigenlijk veel beter? Is dat het uitgangspunt dat je wil dat die instellingen zelf koken? Want je kan ook denken, nou, je huurt een bedrijf in die hartstikke goed. Ja, met toewijding zo'n maaltijd maakt.
11: Ja, ik denk dat het om gaat dat als eten zelf gekookt wordt, natuurlijk dus sneller van pan op het bord. Ja, dan is de verwachting dat de kwaliteit beter is. Maar goed, als je een hele grote organisatie hebt, is het natuurlijk wel, dat is een hele grote organisatie elke dag om heel veel maaltijden te leveren voor ouderen. Dus het is een beetje wat mogelijk is. Maar dat zelf koken, ja, dat verbetert wel de kwaliteit.
8: Ja, en het kan veel beter. Smaakprofessor Peter Klossen heeft al een idee over wat er dan precies beter kan in die tehuizen.
10: Meer aandacht geven. Kijk, heel veel dingen denkt men van, ja, is heel ingewikkeld. Maar je kunt natuurlijk met dingen die gewoon te koop zijn en die op tafel zetten. Ik denk maar aan mayonaise en ketchup en kappertjes en augurken en walnoten, mosterd. Weet je, allemaal relatief betaalbare zaken. Als je die alleen al op tafel zet, geef je mensen de mogelijkheid om gewoon iets te maken wat meer bij hun eigen voorkeur past. En ik denk dat dat al een hele waardevolle en goede stap is.
8: Ja, mevrouw Badjes, een paar saus op tafel zetten, is dat genoeg?
11: Nou, weet ik niet. Ik weet wel dat smaak is wel heel erg belangrijk. Dus met smaak eten, maar ook samen eten gezelligheid creëren. Dus aan een gedekte tafel zitten. Ja. In plaats van een opgewarmd prakje in de kamer. Dat doet wel goed. Daar gaan mensen wel meer van eten. Want goed om te weten is dat ondervoeding speelt een grote rol in verzorgingstehuizen. Dus dat mensen eten en goed eten is wel heel erg belangrijk.
8: En dat is gezellig aan tafel zitten, doet meer eten.
11: Ja. Ja, als we met elkaar eten, eten we meer dan alleen.
8: En hoe kost het ook? Het idee is natuurlijk ook dat beter eten meer kost. Is dat ook zo?
11: Dat is een beetje zo. Aan de andere kant is groente is bijvoorbeeld weer goedkoper dan vlees. Dus niet altijd zo. Ja. En daarnaast is het ook weer zo. Kijk, als je alleen kijkt, natuurlijk is het investeren als je goed eten wil in instellingen. Aan de andere kant, als mensen niet eten en daardoor ziek worden, zorgkosten zijn ook kosten die dan gemaakt worden. Dus je kan ook weer besparen.
8: Ja, dankjewel, Marieke Badjes van het Louis Bolk Instituut.

0: Old Town Road van Lil Nas X.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, dat gaat over vakantievierende politici.
2: Ja, wij werken hard door, maar in Den Haag gaan ze om de haverklap weg. Tenminste, dat is het beeld wat Tina Nijkamp heeft. Ze ergert zich eraan dat premier Jette buiten het reces om op reis was.
3: Ja. Waarom doet hij dat ook niet in het meireces? Ze hebben zo vaak recessen daar. Ze hebben nog meer vakantie dan de schoolvakanties. Dat is echt waar, hoor.
0: Ja. Het is echt waar, hoor, zegt ze. Ja, in Den Haag hebben ze dus meer vakantie dan in het onderwijs. En daar hebben ze al zoveel vakantie.
2: Ja, het onderwijs staat erom bekend. Daar staat het net als bij ons in de CAO. Oh, maar in die drie letters, die kennen ze niet in Den Haag, vertelt emeritus hoogleraar bestuurs- en staatsrecht van Maastricht, Aalt Willem Heringa.
4: Die bepalen hun eigen werk, de inhoud van hun werk, wat ze daarin doen, hoe goed ze zijn voorbereid, hoe ze zich voorbereiden, bepalen ze allemaal zelf.
0: Wat heerlijk, die Kamerleden zijn dus zo vrij als een vogeltje.
2: Ja, al zijn er wel een paar dingen geregeld, vertelt Heringa.
4: En er zijn een paar regelingen. En één gaat over hoeveel geld ze daarvoor krijgen. Dat heet dan ook niet salaris of loon, maar heet schadeloosstelling. En de andere regelt iets over pensioenen en uitkering die ze krijgen als ze niet meer verkozen worden en geen baan meer hebben. En sinds een aantal jaren zit daar ook een sollicitatieplicht in. Dus niet van dat je 40 uur moet werken en om 9 uur moet komen en om 5 uur weer naar huis mag.
0: Ze zijn dus heel vrij in hoe ze die baan invullen. Maar hoe zit dat dan met dat reces? Zijn ze echt zo vaak weg?
2: Nou, politiek commentator Joost Vullings, daar is hij weer, heeft er pen en papier voor ons bijgepakt.
5: Als ik die gewoon ga turven voor 2026, kom ik op 68 recesdagen. Dat zijn 68 dagen tegen 55 dagen in het onderwijs. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, Kamerleden hebben meer reces, want daar wringt de schoen, zeg maar. Of je zou dus voorzichtig kunnen concluderen, Kamerleden hebben meer vakantie dan mensen in het onderwijs.
0: Nou, Julia, zijn we klaar? Het is dus een feit.
2: Nou, niet helemaal. Vullings vervolgd.
5: We noemen het niet voor niks reces. Dat betekent, het zijn weken waarin niet vergaderd wordt. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat Kamerleden dan op hun handen gaan zitten. Heel veel mensen ondernemen dan buitenlandse reizen, gaan op werkbezoek, gaan bij hun partijafdelingen langs, lezingen, doen heel veel leeswerk waar ze eerder niet naartoe zijn gekomen. Kortom, je kan als Kamerlid zo hard werken als je zelf wilt.
0: Ja, zo hard als je zelf wil, doen ze dat dan ook allemaal?
2: Nou, politici zijn net mensen. De een werkt harder dan de ander, ziet Vullings.
5: Natuurlijk zijn er ook Kamerleden die 68 dagen volledig incasseren en dat heerlijk vinden. Maar ja, dat wegzetten als vakantie, dat is niet helemaal terecht.
0: Oké, reces is dus niet gelijk aan vakantie. Maar is het nou typisch Nederlands dat politici zo vaak met reces zijn?
2: Nou, het beeld dat onze politici het rustiger aandoen dan in andere landen klopt niet, vertelt Heringa.
4: Nee, daar zijn we niet zo uniek in. Als je naar die tijden kijkt van andere landen, dat parlementen op reces gaan, dat is grosso modo, lijkt dat wel op elkaar.
0: Oké, het gaat om nu nog steeds over de Kamerleden. Hoe zit dat nou met het kabinet?
2: Ja, ook van het kabinet heeft Vullings de vakantiedagen bijgehouden.
5: Het begint eerder in januari. In het meireces zijn ze maar 1 week weg. En de tweede week vergadert het kabinet alweer. Het kabinet vergadert in de zomer een week langer door. En beginnen eigenlijk alweer best wel vroeg in augustus, omdat ze dan aan Prinsjesdag gaan werken. Dus voor een kabinet geldt dat helemaal niet.
2: En voor premier Jette, waar Tina Nijkamp het over had, is het nog een ander verhaal.
5: Een premier, daar ben je eigenlijk 24 uur per dag. En dat betekent dat hij, ja, kijk naar afgelopen weekend. Dan komt Modi hier naartoe. Ja, dan werkt de premier het hele weekend door. Dus die vergelijking met het onderwijs en de premier, ja, die raakt eigenlijk kant nog wal.
2: Je kan de politiek veel verwijten, maar dat ze meer vakantie hebben dan in het onderwijs, dat beeld klopt niet. Fictie.
0: Oké, het is 7 minuten voor 2:30. Zometeen presenteert Nadia Moussaï het bureau Buitenland. Waar gaan jullie het over hebben?
6: Nou, we gaan onder andere naar de VS, waar een nieuw omstreden fonds van Trump de Democraten boos maakt. Zij noemen het zelfs corruptie op klaarlichte dag. Maar we gaan ook naar Libanon en Israël.
0: Dankjewel. Daarmee komen we aan het einde van deze 1 Vandaag. Julia, wat is er nog?
2: Congrats with your island. Dat was het onderwerp van een mail aan de twintigers Freek en Eva. Het leek spam, maar het bleek echt te zijn. Oh. De twee hadden zich opgegeven voor een prijsvraag van een toeristenbureau om een jaar lang beheerder te zijn van een Zweeds eilandje. Oh. Nou, en ze hebben gewonnen en worden de eilandbewaarders van het onbewoonde eilandje Metbaden. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Metbaden. En er is helemaal niks op dat eiland, vertellen ze aan Omroep Brabant. Geen stromen, geen douches of wc's. Maar dat schrikt ze niet af. Ze hebben alleen wel allebei een fulltime baan. Dus het is nog wel even plannen wanneer ze daarheen gaan.
0: Nou, het lijkt me een ultieme relatietest dit.
2: Ja, of een soort Blue Lagoon.
0: Ja, dat kan ook. Dit was het. Onze TV-uitzending is vanavond om 6:30 op NPO 1. Online vindt u ons op 1vandaag.nl. Daar kunt u ook chatten met onze redactie of vragen stellen over het nieuws. Hier dus zometeen Bureau Buitenland. Een hele fijne middag verder.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrc.nl.
2: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
1: Al iets gevonden?
2: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
1: Doet NRV dat dan ook?
2: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
1: Weet jij waar mijn laptop ligt?
2: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
8: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
15: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
16: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: NPO Radio 1, het NOS-journaal. Vier van de 10 relschoppers bij asielprotesten komen van buiten de gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie is teleurgesteld dat gemeenten te weinig doen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert op het besluit van het COA om alleen kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van den Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. Het ministerie van Justitie doet nog altijd te weinig om rechtszaken sneller af te handelen, stelt de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Slachtoffers en verdachten moeten daardoor te lang wachten, wat leidt tot onzekerheid en stress. De Rekenkamer concludeert dat de overheid in het algemeen nog altijd meer belooft dan waarmaakt. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. Een aantal schepen van de vloot werd in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht.
10: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een paar bijzonderheden op een rijtje. Allereerst A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. 10 minuten door gaat in het wegdek. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A12 Utrecht Arnhem. Voor knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht en vanaf Oosterbeek 10 minuten in de file. Dan de A28 Groningen-Zwolle tussen Assen en Westerbork. 5 kilometer 20 minuten. En tot slot in beide richtingen file op de N34 voor afrit Kleindijk. Er is een ongeluk gebeurd. Houd daar rekening met ongeveer een kwartier tot maximaal 20 minuten.
20: NPO Radio 1. VPRO.
21: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
22: Welkom bij Bureau Buitenland. Het broze staakt het vuren is verlengd tussen Israël en Libanon. Maar wat betekent een staakt het vuren nog als er dagelijks aanvallen zijn en mensen worden gedood? Met collega-journalist Bram Vermeulen bespreek ik het, en hij is net terug uit Libanon, waar de drones over zijn hoofd vlogen. Maar we beginnen met de VS. Corruptie op klaarlichte dag. Aldus de democraten die kritiek hebben op een omstreden miljardenfonds van Trump. Betaald met geld van de belastingbetaler. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
23: It's thoroughly illegal and unconstitutional. Of course, Congress never voted to set up a $1.776 billion political slush fund for the president. And we never would pass such a thing.
22: Ja, Trump is illegaal bezig, zegt democratisch congreslid Jamie Ruskin. De democraten zijn woedend en spreken van een nieuw schandaal in de Amerikaanse politiek. En dat heeft alles te maken met een nieuw miljardenfonds van president Trump. Volgens critici gaat het om corruptie op klaarlichte dag. Bjorn Soenens, oud-VS-correspondent voor de VRT, welkom.
24: Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Ja, Bjorn, jij volgt deze kwestie op de voet. Om wat voor fonds gaat het?
24: Wel, het begint eigenlijk 10 jaar geleden, wanneer Donald Trump als enige niet zijn belastingaangifte wil prijsgeven als presidentskandidaat dan als president. Het gevolg is natuurlijk dat kranten op zoek gaan naar die aangiftes en ze vinden ze, ze krijgen ze toegespeeld, wellicht door iemand die gelekt heeft vanuit de Belastingdienst.
22: Ja.
24: En dat is gepubliceerd in 2020. Het gevolg is, Donald Trump gaat naar de rechter, zegt: ik eis 10 miljard van de Belastingdienst vanwege het lekken van privéinformatie. Nu, dat rechtsgeding lag daar nog altijd en een rechter was eigenlijk van plan om het eruit te gooien, omdat hij intussen...
22: Om het eruit te gooien? Wat bedoel je daarmee?
24: Daarmee bedoel ik dat het rechtsgeding niet meer geldig zou zijn,
22: ja,
24: omdat president Trump rechter en partij is in deze. Hij klaagt namelijk over het vrijgeven van zijn belastingaangifte, maar het is het ministerie van Justitie dat onder hem valt en dat geleid wordt door zijn ex-persoonlijke advocaat Todd Blanche, dat tegen de Belastingdienst in het geding zou moeten komen. Dus hij is rechter en partij, dat gaat niet. Net voordat rechtsgeding eruit zou worden gebonjourd, is er dus een schikking getroffen en heeft het ministerie van Justitie, geleid door die persoonlijke getrouwe van Donald Trump, gezegd: we gaan een fonds oprichten van 1,776 miljard.
22: Het specifiek bedrag?
24: Specifiek bedrag gericht op 250 jaar Amerika. 1776 zit als getal erin. We gaan dat vrijmaken om al wie ooit getroffen is door justitie, door politieke motieven vervolgd is, zie en versta de vrienden en de bondgenoten van de president, om die te compenseren. En in ruil, en nu komt het, wordt Donald Trump, zijn familie, zijn bedrijven, zijn zoons niet meer vervolgd wegens mogelijke fraude met de belastingen van vroegere aangiftes en huidige aangiftes. Dus dat kan hem persoonlijk tientallen miljoenen opleveren, want er zijn geen rechtszaken meer mogelijk. En tegelijkertijd houdt hij zijn vrienden te vriend, mensen die iets mispeuterd hebben, vervolgd zijn geweest, maar waarvan Trump zegt dat was om politieke motieven en die ga ik nu genoegdoening geven met dus geld van de belastingbetaler.
22: Ja, dus wat klopt er van die woorden van de Democraten, dat dit corruptie is op klaarlichte dag?
24: Ik vrees dat het klopt. Het is openlijke norm- en waardevervaging. Het is zo onbeschaamd eigenlijk en ongegeneerd dat de president gewoon zegt, ik richt een fonds op binnen justitie om mijn vrienden tegemoet te komen. Ja. Nu, de minister van Justitie zegt, ja, maar het is niet alleen maar voor Republikeinen. Hunter Biden, weet je nog, de omstreden zoon van Joe Biden, mag ook gerust een beroep doen op dat fonds. De vraag is alleen of hij iets gaat krijgen.
22: En dit gebeurt eigenlijk. Hè, dit geld wordt beschikbaar gemaakt met belastinggeld.
24: Ja.
22: Hoe zit dat dan verder nog juridisch? Kan een president, je hebt eigenlijk al een beetje antwoord gegeven, maar kan een president dit zomaar afdwingen binnen de VS?
24: In principe, hij kan veel via presidentiële besluiten, maar dit zal aangevochten worden voor rechtbanken. Maar ja, we weten ook al dat als rechtbanken iets doen en staat de president niet aan of de minister van Justitie, dan worden procureurs vaak de laan uitgestuurd. Dat is ook al iets heel bijzonders dat er is aan het gebeuren in de VS. Twee, het congres zou in principe een wet kunnen maken om te zeggen, we stoppen dit. Dit is een illegaal fonds, maar dan moeten ze eerst die wet maken. Hij moet goedgekeurd geraken. Mm-hmm. Maar in principe hebben ze die bevoegdheid, want het is het congres, het huis van afgevaardigden, dat de power of the purse heeft. De macht van de portemonnee. Dat is hier niet gevolgd, maar het zal Trump worst wezen.
22: Ja, het zal hem een worst wezen. En de rechtszaken zullen er zeker komen dus. Hè. Maar als je dit bij het conservatieve Supreme Court, want dat is het inmiddels, als het daar belandt, dan duurt een uitspraak zeker nog 2 jaar.
24: Is er daarna
22: een weg terug?
24: Wel, het zal lang duren, plus het ministerie van Justitie heeft dit afgekondigd. Dus je kunt ook niet zeggen, het is president Trump persoonlijk. Hij doet het via justitie, maar we weten allemaal, helaas, dat justitie niet meer helemaal onafhankelijk is. Nogmaals, de dienst doen de minister van Justitie, niet eens benoemd door het parlement, want hij is de vervanger van de ontslagen minister van Justitie, Pat Bondi. En die Todd Blanche was de persoonlijke advocaat in de zaak met Stormy Daniels. En ja, wat vooral veel woede opwekt, Nadia, is dat dit geld kan gebruikt worden uit dat fonds, en het zal gebruikt worden, bijvoorbeeld voor bestormers van het Capitool. Dus er werd gisteren in het parlement gevraagd aan de minister van Justitie, minister, is het dan mogelijk dat mensen die politieagenten hebben aangevallen bij de bestorming van het Capitool geld krijgen uit dat fonds? Dat is niet uit te sluiten. En dat schokt natuurlijk velen.
22: Ja, en dit is wat er in Amerika dus besproken wordt. Vind je eigenlijk dat het internationaal goed op de agenda staat?
24: Het komt amper in het nieuws. Het was gisteren al in het nieuws. Het is nu vandaag. Sijpelt het een beetje door. Het was eigenlijk al maandag had ik het gezien. Ik had het ook gedeeld op sociale media. Maar ja, het is allemaal zo salonveeg geworden. Mm-hmm. Zo van, dit gebeurt nu eenmaal. Dat is het nieuwe regime onder Donald Trump.
22: Ja, je noemt het een regime.
24: Wel, op den duur is het een regime, omdat er geen garantie meer is op scheiding van de machten. De essentie van democratie is dat uitvoerende en juridische macht gescheiden worden. Er zijn rechters die tegen beslissingen ingaan, maar vaak worden ook procureurs de laan uitgestuurd. Ja. Justitie wordt gebruikt om politieke tegenstanders te vervolgen, voor de rechter te slepen, boetes op te leggen enzovoorts. Mm-hmm. Dus er is heel veel verwarring over de onafhankelijkheid van justitie op dit moment.
22: Dank, Björn Soenens.
20: Bureau Buitenland.
21: Nadia Moussaïd.
22: Vandaag melden Libanese autoriteiten zeker 19 doden door Israëlische aanvallen. En dat terwijl er vrijdag nog een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd. Inmiddels zijn er al meer dan 3000 mensen gedood in Libanon sinds maart. Wat betekent dit staakt het vuren dan in praktijk? En welke gevolgen ondervinden journalisten die er verslag van doen? Collega-presentator, journalist Bram Vermeulen is net terug uit Libanon. Bram, welkom.
0: Dank je.
22: Ja, wat is de laatste stand van zaken waar jij nog meer over kunt vertellen?
0: Nou, staakt het vuren is het in elk geval niet, of alleen op papier. Als je nu naar Libanon gaat, dan begint eigenlijk iedere dag met het nieuws dat Israël nieuwe dorpen heeft aangewezen. In het zuiden van Libanon om te ontruimen. En aanvankelijk was dat alleen in het verre zuiden van Libanon, onder de Litani-rivier. Inmiddels worden ook heel veel gemeentes boven die rivier ontruimd. En inderdaad, zoals je zegt, daar vallen dus elke dag doden bij. En dat zijn soms Hezbollah-strijders, maar heel vaak ook gewone burgers. Hè. Jonge meisjes, vandaag in het nieuws is dat de broodbakker die brood ging brengen naar vluchtelingen ook werd gedood, dat er fosfor wordt gegooid op landbouwgronden. En een collega met wie ik daar sprak, die beschreef het eigenlijk, die vergeleek het eigenlijk met de operatie van de Amerikanen tijdens de Vietnamoorlog, dat niet alleen de Vietcong bestreden moest worden, maar het hele supportnetwerk daaromheen. Dus gewoon de gemeenschappen die in het zuiden van Libanon wonen. En dat betekent reddingswerkers en dat betekent ook journalisten.
22: Iedereen en zelfs de broodbakker.
0: En zelfs de broodbakker, ja, is nu doelwit.
22: En jij was daar voor Frontlinie. Binnenkort is die aflevering te zien op NPO 2. Maar je hebt een geluidsfragment voor ons meegenomen.
0: Het is een actieve Frontlinie vandaag, zoals we dat noemen. Het Israëlische leger heeft ongeveer een uur geleden berichten de wereld ingestuurd, waarin wordt gewaarschuwd dat ze een aantal buitenwijken van de stad Tyr in Zuid-Libanon, waar we nu zijn, willen ontruimen. En het is ook bestoken en dat zien we. En we horen vooral dit geluid. Dat is de drone die voortdurend over de verslaggevers hier, die op een balkonnetje staan, uitkijken over de baai van Tyr, verslag van doen.
22: Ja, dat is dus een drone die we daar horen. En ja, wat merkte jij van die aanvallen toen je
0: dit geluid, dat achtervolgt je overal waar je komt in Libanon. Niet alleen helemaal in Tyrus, dat zegt in Zuid-Libanon, waar de frontlinie heel actief is, maar ook gewoon in de hoofdstad Beirut heb je voortdurend het geluid van de MK. Dus alle Libanese wijzen dan naar boven, de MK. Mm-hmm. Die is soms heel laag, soms wat hoger, boven de stad vliegt in rode gebieden, die dus worden aangemerkt als gevechtsgebieden, maar ook gewoon boven
22: dat
0: de stadcentra.
22: Dat zijn wel woonwijken, zijn toch ook gewoon de rode gebieden?
0: Wat zei je?
22: Het zijn ook gewoon woonwijken, toch, de rode gebieden?
0: Ja, nee, dus kijk, ze hebben bijvoorbeeld over de Zwarte Woensdag. Dat was een dag waarop vele wijken in Beirut, niet alleen de zuidelijke wijken waar Hezbollah actief is, maar ook andere wijken, gewoon aan het strand zijn geraakt. En je hebt eigenlijk voortdurend die drone boven je hangen. En dat is heel dreigend, omdat vaak nadat de drone is overgevlogen, raketteninslagen volgen. Dat gebeurt ook gewoon op de snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Dat hebben wij ook meegemaakt, 2 dagen achtereen eigenlijk, dat gewoon passagiersauto's werden beschoten, waarvan we niet weten wie daarin zit, maar werden beschoten en uitgeschakeld, uitgebrand.
22: Dat
0: alle passagiers.
22: Gewoon, dat heb je gewoon kunnen zien.
0: Nou ja, je ziet gewoon de autovrakken langs de weg staan. Dus de ene dag 1 auto, de andere dag 8 auto's. Ja. Dus het is eigenlijk, Libanon verkeert in een permanente staat van oorlog, die niks met staakt het vuren te maken heeft. En wat mij dan vooral eigenlijk zorgen baarde, is hoe weinig we het er eigenlijk over hebben dat dit allemaal gebeurt.
22: Ja, terwijl het dus een staakt het vuur is. En nog heel even dan over het gedeelte. Israël spreekt over zogenaamde bufferzones. Dat is bezetting, hè? Welke gebieden hebben zij op dit moment overgenomen?
0: Nou ja, dat is die rode, of eigenlijk de gele lijn, zoals die ook wordt gehanteerd in Gaza, schuift steeds verder naar het noorden. Dus de Litani-rivier is eigenlijk de eerste grote rivier vanuit, als je vanuit Israël zou kijken, die je tegenkomt in Libanon. Dat was het gebied wat was aangemerkt. Maar dat gebied is al vele malen opgeschoven en dat schuift steeds meer richting centraal Libanon. En vergeet ook niet, ook het zuiden van van Beirut is gewoon een gebied dat voortdurend wordt bestookt.
22: Ja, meegeluisterd heeft Gilad Peres, correspondent in Israël. Goedemiddag, Gilad.
1: Goedemiddag.
22: Ja, het staakt het vuren is dus sinds vorige week vrijdag verlengd. En we hebben net al gehoord dat het een beetje een broos staakt het vuur is. Nog een misvatting of een understatement. Waarom voert Israël nog steeds aanvallen uit?
1: Dat heeft vooral te maken met de noordelijke inwoners. Dus in Israël heb je allerlei noordelijke gebieden. In Tel Aviv merk je eigenlijk niet zoveel van de oorlog tegen Hezbollah. Ik heb hen al eigenlijk een maand niet in een schuilkelder geweest. Maar als je zo de bus pakt naar Kiryat Shmona aan de grens met Libanon, daar is de oorlog nog echt wel voelbaar. En Mensen moeten daar nog wel dagelijks de schuilkelder in. En die veiligheid, dat gevoel van veiligheid, dat hadden ze weer een beetje terug na dat staakt het vuur in 2024. Hezbollah was echt wel een kopje kleiner gemaakt en verzwakt. Maar niet verslagen, zo bleek nadat Ali Khamenei, de Ayatollah in Iran, was gedood. En Hezbollah eigenlijk meteen met de oorlog ging bemoeien. En toen voerden de Israëli's, ja, Hezbollah is helemaal niet verzwakt. Ze kunnen nog steeds aanvallen uitvoeren. En ook sinds het staakt het vuren. Dus inderdaad, dat staakt het vuren op papier. Want we zien inderdaad nog steeds over en weer aanvallen.
22: Ja, wat voor aanvallen voert Hezbollah inderdaad uit op Israël?
1: Ja, dat is wel interessant. Want dat is best wel lastig voor de Israëlische luchtverdediging om te verdedigen. Dat zijn zulke kleine explosieve drones. En die hebben, ja, sinds dat staakt het vuren al behoorlijk wat slachtoffers gemaakt. Relatief natuurlijk vanuit Israëlisch perspectief behoorlijk hoog. 8 soldaten sinds de Amerikanen dat staakt het vuren op papier hebben aangekondigd.
22: En burgers
1: En ze dwingen nog steeds inderdaad. Ja, nou, burgers minder. Die moeten inderdaad wel naar de schuilkelder. Dat is wel afgenomen, het aantal echte raketten die Hezbollah afschiet. Maar we hebben het meer over zulke kleine explosieve drones die best wel makkelijk door de Israëlische luchtverdediging heen komen.
22: Ja, en hoe leeft de oorlog met Libanon en Israël?
1: Nou, ik moet zeggen, een beetje vergelijkbaar met de oorlog tegen Iran. Veel steun om door te gaan. En dat gaat ook door, zoals we horen van Bram. Joodse Israëli's, een peiling bij het Israëlisch Democratisch Instituut. Ongeveer 80% is voor het voortzetten van de strijd tegen Hezbollah. Nou, dat gebeurt dan ook, maar volgens Israëli's nog niet genoeg. Dat klinkt een beetje gek. Maar de Amerikanen hebben natuurlijk gezegd, er is een staakt het vuren van kracht. Dus Israëli's voelen zich nog dat ze zich moeten verdedigen. Ik sprak net met een woordvoerder van het leger. En ze zeggen, we houden ons aan de afspraken met de Amerikanen. Is natuurlijk lastig te controleren. Maar wij treden eigenlijk defensief op. Dus we zien een dreiging en we proberen dat uit te schakelen. Maar ja, wat is een dreiging en wat niet?
22: Dus zeg jij het maar. Hoe zie jij dat?
1: Ja, nou ja, ik ben ook niet in het zuiden van Libanon. Maar goed, ze proberen dan allerlei berichten naar buiten te zenden. Ook via sociale media. Ja. Dan zeggen ze, ja, er is een burgerlijk huis. En daar hebben terroristen zich verschuild om. En die vormen een bedreiging voor troepen in het zuiden.
22: Ja, dus dat is eigenlijk.
1: Dus zo gaat het ongeveer.
22: Dat is wat de Israëlische minister. Wat de regering eigenlijk zegt. Maar raken de mensen inmiddels niet vermoeid met deze never-ending wars? Want ze hebben natuurlijk ook net de Iran-oorlog. Hè? Mensen moesten vaak in de schuilkelders. Er is permanente oorlog eigenlijk aan de gang. Libanon, ook ook in Gaza, genocide. Ja, oorlogen die niet lijken te stoppen. Raken ze niet vermoeid?
1: Nee, ja, dat klinkt een beetje gek, maar Israëli's zien nog steeds de oorlog en de kracht die ze kunnen tonen als de oplossing om die dreiging weg te nemen. Diplomatie en praten, zo blijkt volgens het merendeel van de bevolking, dat werkt niet. Dat hebben we gezien tegen Hezbollah. Hezbollah is nog steeds in staat om aanvallen uit te voeren. Maar goed, oorlog werkt ook niet zoals we dat kunnen nu inschatten.
22: En denk jij dat het een politiek staartje ook krijgt, Gilad, in Israël? Want er wordt natuurlijk gesproken over nieuwe verkiezingen.
1: Ja, nou, vandaag was er een stemming in de Knesset. Dus een voorlopige lezing om de Knesset te ontbinden. Dat werd met een grote meerderheid goedgekeurd. Dus we gaan wel richting verkiezingen. Die waren überhaupt gepland eind oktober. Maar die kunnen dus mogelijk door deze stemming iets eerder plaatsvinden. Denk aan september.
22: Ja.
1: Dus dat zie ik wel gebeuren. Dat we gaan zien of er nog een verandering komt in de structuur, in de politieke structuren.
22: Ja, en of dat dan gevolgen heeft voor eigenlijk alle oorlog die er gevoerd wordt. Dank je wel voor nu. Terug naar jou, Bram. Ja. Ja, jullie focusten je voor deze uitzending van Frontlinie op journalisten ook, hè?
2: Ja.
22: Waarom die insteek?
2: Nou ja, wat natuurlijk interessant is aan het verhaal, of vanuit het perspectief van Israël, is natuurlijk hoe meer je terugslaat, hoe veiliger voor ons Israëli's. Maar als je aan de Libanese kant van de grens staat, zie je ook dat dat verzet, dat is niet alleen maar een militante beweging van Hezbollah. Hezbollah is ook een hele sociale beweging die voedselhulp geeft bijvoorbeeld, die op allerlei manieren actief is in die zuidelijke regio, waar juist de Libanese regering en het Libanese staatsleger helemaal niets doet. Die hebben helemaal niet eens wapens, die hebben niet eens een luchtmacht om zich te verdedigen. En dat is natuurlijk dat bombarderen van Hezbollah-doelen. Uiteindelijk dat uitbreiden naar de burgerbevolking zorgt natuurlijk alleen maar voor dat Hezbollah meer aanhang krijgt, meer steun krijgt, omdat Libanezen teleurgesteld zijn.
22: Maar onder de hele Libanese bevolking?
2: Nou ja, Libanon is een zeer verdeeld land natuurlijk. Je hebt christenen, je hebt soenieten, je hebt shiiten. Ja. Maar dat is natuurlijk wat we tijdens dat bezoek wel heel veel horen. Dat mensen ook zeggen, ja, maar Hezbollah is alleen maar een naam. Maar de hele regio ligt voortdurend onder vuur. Ja. En wij richten ons specifiek op onze eigen beroepsgroep, die van journalisten. Mm-hmm. Omdat journalisten in dit conflict in Libanon sinds 2023 zijn al 11 collega's om het leven gekomen. En natuurlijk in de regio staat de teller inmiddels op 260. Het probleem bij de oorlog in Gaza was dat wij als internationale journalisten daar niet in konden. We konden Gaza niet in.
22: Kunnen,
2: en nog steeds niet.
22: Nee.
2: Maar in het geval van Libanon kun je wel heel goed nagaan van, maar wie zijn dan die doelwitten die worden uitgekozen? Dat de laatste was een journalist met de naam Amal Khalil.
22: Ja.
2: Zij is om het leven gekomen toen ze samen met een fotograaf in het verre zuiden van Libanon, wel echt heel rood, vuurrood gebied, reed. En een auto voor hen door een raket werd geraakt. Zij vervolgens hun eigen auto zijn uitgesprint. Die auto door een raket werd geraakt. En zij 3 uur lang in een huis hebben gescholen en gevraagd aan reddingswerkers, aan het Libanese leger en aan de VN om ons te komen redden, maar geen toestemming kregen voor die redding van Israël.
22: Hmm. Waarbij
2: die fotografe die dit heeft overleefd ons heeft verteld dat er een uur lang gewoon een drone 20 centimeter van haar gezicht hing. Dus iemand in een controlekamer heeft gewoon naar die doodsbange gezichten gekeken en uiteindelijk is er op de knop gedrukt, want het gebouw waarin zij scholen, 3 verdiepingen hoog, is volledig verpulverd en daar is deze journalist bij om het leven gekomen. Nou, de verdediging van Israël is dan, ja, maar ze schreef ook voor een krant die gelieerd is aan Hezbollah. Ze zijn ook naar die redactie geweest. Blijkt een zeer linkse krant te zijn.
22: Libanese krant Al-Akbar heet.
2: Libanese krant Al-Akbar. Dus je hebt in Libanon natuurlijk een heel divers medialandschap. Waarbij inderdaad media zijn die echt betaald worden door Hezbollah of door Iran. Deze krant wordt niet door Hezbollah betaald, maar schaadt zich wel achter het verzet tegen Israël. Dat is natuurlijk een groot nuanceverschil.
22: Mm-hmm.
2: En wat ik heb met internationale collega's ook over gesproken, die vertellen, ja, maar het zijn niet alleen maar Libanese media die onder vuur komen. Bijvoorbeeld op 10 oktober 2023 zijn 7 collega's van grote media, Reuters, AP, AFP, Al Jazeera, ook onder vuur genomen. Op het moment dat er geen Hezbollah-strijders in de buurt waren, op het moment dat zij hun persvesten droegen, helmen droegen. En daar is een Reuters-cameraman bij om het leven gekomen. En uiteindelijk heeft Reuters er 3 maanden over gedaan om dat wereldkundig te maken, dat die raket uiteindelijk is afgeschoten door het Israëlische leger. En dat, zeggen die collega's, heeft heel erg te maken met de angst die er bestaat om maar iets verkeerds te zeggen.
22: En wat is dan die angst?
2: Nou, het is, zij hebben allemaal, ze zijn echt echte oorlogscorrespondent, veteranen. Ze hebben alle oorlogen in de wereld verslagen. Ze hebben in Oekraïne gewerkt, ze hebben in Afghanistan gewerkt, in Irak gewerkt. Ze zeggen, ja, als je in Oekraïne wordt geraakt door een raket, gaat echt niemand twijfel zetten bij het feit dat dat een Russische raket was. Maar op het moment dat dit in Libanon gebeurt, moet je echt met 10 bronnen aankomen om te kunnen bewijzen dat het inderdaad een Israëlische raket is. En als je dat dan met meer dan 6-7 bronnen hebt bewezen, dan nog kun je er eigenlijk niet zoveel mee. Deze collega's zijn echt letterlijk naar het Witte Huis gegaan, mm-hmm, naar Buitenlandse Zaken, om een zaak te kunnen openen. Het is ze niet gelukt. En na 3 jaar is deze moord op onze collega's nog altijd niet opgelost, niemand veroordeeld, maar ook niemand aangeklaagd.
22: Ja, het is nog 1 of het een raket is vanuit Israël, maar het is nog 1 of het doel bewust is gebeurd.
2: Ja, nou, in dit geval ging het om een double tap, wat heel veel gebeurt.
22: Wat betekent dat?
2: Dat betekent dat je eerst een raket afvuurt, waarbij dan de eerste gewonden of doden vallen. En als vervolgens reddingswerkers toesnellen, dan druk je nog een keer op de knop en worden ook die reddingswerkers komen om het leven. Wat heel veel gebeurde terwijl wij in het gebied waren.
22: En dat gebeurt overigens ook in Gaza natuurlijk heel veel.
2: Ja.
22: Maar als jij dit allemaal zo aanhoort en jullie zijn hier helemaal ingedoken, De pers is dus bang om conclusies te trekken. Überhaupt om te zeggen van wie die raket is.
2: Ja, maar ook steeds banger. En ik denk dat dat dus echt het meest ernstige. Ook steeds banger om echt nog verslag te gaan doen van die plekken waar deze raketten zijn gevallen. Het is echt een heel groot risico nu om als journalist, zichtbaar als journalist, met je helm op, met je vest aan, te gaan kijken wat er dan in die huizen is gebeurd. Omdat gewoon het gevaar heel erg groot is dat je als journalist ook doelwit wordt. En dat is, of lijkt in elk geval toch op, dat de getuigen, de laatste getuigen uit de weg worden geruimd. En dat is iets waar we echt ons zorgen over maakten.
22: Heb jij internationale journalisten
2: daar? Nou ja, wij stonden daar 2 dagen achtereen aan het front waar heel veel gevochten wordt. Maar daar stonden geen collega's van CNN, van Sky News, van Nederlandse media. Ook omdat het zo'n oorlog is waar we dan misschien wel een week lang een verslaggever naartoe sturen. Daar moeten we hoge verzekeringsprijzen voor betalen. Maar uiteindelijk worden ze teruggetrokken, zeggen ze, nee, dat verhaal in Iran, dat is belangrijk.
22: Ja, zonder ogen en oren zijn dus eigenlijk
2: geen getuigen.
22: Geen getuigen. En de lokale journalisten zijn nog meer in gevaar.
2: Ja.
22: En donderdag 11 juni om 8:30 op NPO 2 is jouw frontlinieaflevering te zien. Dank Bram Vermeulen en ook Gilad Peres. Zometeen NOS Journaal en Villa VDB. Dit was Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer om 2:30.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: Docs.
5: Was je blijven schrijven?
6: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Joti het hoofd nog leefde?
7: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
25: Of bioloog, dokter,
7: kapper.
25: Of misschien acteur.
26: Of radiomaker.
6: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
27: Zou hij bevriend zijn met ons, denk je?
28: Dat weet ik misschien wel.
6: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
29: Ster. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
30: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
31: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
30: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
32: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
33: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
34: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
33: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
34: Lef Arbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
35: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
36: Is dit allemaal van jou?
37: Alleen de belangrijke dingen.
38: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
39: Allsafe geeft ruimte.
40: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
0: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
40: Jekylls jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 20:30 op NPO 2.
38: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: NPO Radio 1. 2 uur.
8: Jurgen van den Berg.
4: Goedemiddag allemaal. Je zou denken dat de wereldwijd

0: 1. 2 uur.
1: Jurgen van den Berg.
2: Goedemiddag allemaal. Je zou denken dat er wereldwijd genoeg zand is. Toch waarschuwen de Verenigde Naties voor een zandtekort op termijn. In Villa VDB gaat het zometeen over zand met Tonne Vermaas van Technologisch Instituut Deltares. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Suzanne de Vries.
3: Minister Van den Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van den Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten gaan overnachten. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms ook op eigen houtje. Asielminister Van den Brink maakte eerder bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten, wat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet goed genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. De Rekenkamer heeft op de hele regering kritiek, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
4: Pieter Duisenberg, de president van de Rekenkamer, heeft net in de Tweede Kamer gezegd dat er in de samenleving een gevoel is dat het afgelopen jaar stil heeft gestaan. Dat de overheid besluiteloos was, dat er veel zaken zijn uitgesteld. En dat is een terecht gevoel, zegt hij.
5: En dat is niet alleen een gevoel. Want vandaag, op verantwoordingsdag, rapporteert de Algemene Rekenkamer over geld en resultaten in het afgelopen jaar. Wat hebben we met het belastinggeld van burgers en bedrijven gedaan? Zijn de gestelde doelen gehaald? Zijn er resultaten te noemen en te vieren? Nee, niet echt.
3: Maar ook met de kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Bij een uitslaande brand in een dierentuin in het Friese Veenwoude zijn meerdere dieren omgekomen. De brand brak uit in een loods van Sanjesoe. Daarin stonden onder meer schapen, konijnen en cavia's en een deel kon niet worden gered. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn alle video's waarin dat misbruik te zien is verwijderd en is nu ook een beter meldsysteem voor illegale content. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen ook verder zullen oplopen. Er is inmiddels een vaccin ontwikkeld tegen deze ebola-variant en binnenkort wordt die in Congo geleverd. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. Scholieren moeten erdoor met de bus en zijn daardoor dus langer onderweg. En deze jongen vertelt hoe hij nu vanuit Zierikzee bij zijn school in Middelburg komt.
6: Met de bus ga ik naar Goes en vanuit Goes pak ik de trein naar Middelburg.

0: En dan lopen naar school. En dan zou ik de rechtstreekse bus vanuit Zierikzee moeten pakken naar Middelburg. En die gaat dan helemaal via Westerschouwe. Dus dat is best wel een ommetje eigenlijk.
1: Ja, dat betekent een kwartier à 20 minuten meer reistijd. En dus ook vroeger opstaan.
0: Ik ben erg om mijn slaap. En dan zou ik gewoon wel een stuk eerder uit bed moeten komen. Ja, dat vind ik dan wel gewoon jammer. Ja.
1: Ja, volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22.
2: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Ja, een handjevol bijzonderheden. Onder andere op de A2 naar Den Bosch. Allereerst file tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen. 10 minuten daar zo door gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Een stukje verderop op diezelfde A2 naar Den Bosch file tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Een kwartier door een kapotte bus. De rechterrijstrook is dicht door dat pechgeval. Dan bij knooppunt Waterberg een kapotte vrachtwagen. Dat merk je op de A12 vanuit Utrecht. Vanaf Oosterbeek 10 minuten en 1 afgesloten rijstrook. En tot slot drukt op de A28 vandaag naar Zwolle vanuit Assen. Vanaf Assen tot aan Westerbork, 6 kilometer en 20 minuten.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
13: Ah, chips.
12: Maak er een potje van. Want met de

0: We starten goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: NPO Radio 1. Max.
5: Jurgen van den Berg.
6: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag van een dag van iets of iemand. Vandaag is het Annie M.G. Schmid-dag. Ik kijk op de gastenlijst. Tomme Vermaars, die naam staat erop, is zandexpert bij het Technologisch Instituut Deltares. Moeten we ons zorgen maken over het dreigende zandtekort in de wereld? Straatgevechten, caféruzies, maar ook corrupte agenten en talloze moordzaken. Oud-politiecommissaris Joop van Riezen kreeg ermee te maken in zijn tijd bij het roemruchte bureau Warmoestraat in Amsterdam. En daar heeft hij een boek over geschreven. Maar de aftrap vanmiddag is voor huisvriendin Katelijne Blok. Die staat bij het intercom van de villa, beneden bij de voordeur. Katelijne, goedemiddag. Kunsthistoricus.
7: Ja, goedemiddag.
6: Bijzonder onderzoek heb jij gezien. Vertel.
7: Ja, er is weer een nieuw onderzoek naar buiten. En deze keer gaat het over kunst. En vooral dat kunst eigenlijk net zo goed zou kunnen werken als fysiek bezig zijn. Nou ja, en alles wat natuurlijk onderstreept hoe belangrijk de kunsten zijn, daar ga ik van aan. Dus ik dacht, dit is weer even goed om het vandaag erover te hebben.
6: Oké, maar dat betekent dus dat je het abonnement op de sportschool aan de kant kan leggen. Je gewoon een kaartje voor een museum koopt en dan komt het allemaal goed met je lichaam.
7: Nou, ik zou niet of zeggen, maar ik denk dat we vaker naar het museum of je vaak omringen door muziek. Ik denk dat die stukken, tenminste als ik de onderzoeken lees van de wetenschappers, en in dit geval heeft de University College van Londen heeft het gepubliceerd, dat ze laten zien dat mensen die zich veel bezighouden met de kunst, dat kan gaan van muziek maken tot bekijken tot ervaren, dat ze echt zien dat ze langzamer ouder worden. En dat het wel vergelijkbaar is aan wat je fysiek, als je fysiek bezig bent inderdaad in een sportschool, dat wel vergelijkbaar is.
6: Oké, dus als je
7: niet zeggen of, maar het is een goede toevoeging.
6: Maar als je dus geregeld in kunst onderdompelt, het ervan geniet, dan gaat het verouderingsproces langzamer, begrijp ik.
7: Ja, ja. Nou, dat klinkt natuurlijk, denk iedereen vaak goed in de oren.
6: Ja, zeker. Maar eigenlijk is het heel gek dat mensen daarvoor zo'n onderzoek nodig hebben. Want het is sowieso natuurlijk leuk om af en toe eens wat kunst en cultuur mee te pikken.
7: Zeker, en dat is het natuurlijk. Weet je, vaak, ook weet je, of je het nou ziet in de media of discussies in de politiek, en dan heb ik nu even over Nederland, gaat het vaak natuurlijk van, dan komen we weer over het geval van de kunst, elite hobby, het is, waarom zouden we kunst nodig hebben, maar dit soort onderzoeken benadrukken hoe belangrijk kunst is. En dan heb ik het niet alleen over de beeldende kunst, weet je, binnen de musea, maar ook muziek, weet je, als je op weg naar werk gaat, dat je je radio aanzet, naar een mooi muziekstuk luistert, de film, dat zijn allemaal manieren, niet alleen om te ontspannen, maar natuurlijk ook verhalen te zien vanuit een andere tijd, belangrijke geschiedenissen weer opnieuw te benadrukken. Ja, en dat is overal. Weet je, ik heb net een nieuw programma gemaakt, Kunst in het Wild. Het gaat over kunst in openbare ruimte. En daar zie je dat kunst ook gewoon op straat aanwezig is. Dus overal kom je tegen. En ik denk dat vooral dat benadrukt hoe belangrijk kunst is.
6: De onderzoekers die zeggen, je kan het eigenlijk vergelijken met wel of niet roken. Dat gaat natuurlijk best wel ver. Maar ik begreep dat jij vond ook nog iets, hè, van Bas Bloem. Dat is een onderzoeker die kunst en Parkinson koppelt.
7: Ja, die doet echt geweldig werk. Die laat echt zien hoe belangrijk muziek, maar ook kunst inderdaad een rol kan spelen bij mensen met Parkinson. Dat hun bewegingen vloeiender worden. Hij heeft er veel onderzoek naar gedaan. Is hij ook mee bezig? En wetenschappers zoals hij, die slaan ook die brug tussen musea. Dus hij heeft bijvoorbeeld goed contact met het Rijksmuseum en met andere musea om echt ervoor te zorgen dat ook de wetenschap weer de weg naar de kunst weet. Dat die weer de weg naar het grote publiek vinden. Dus ik denk, zolang we allemaal de handen ineen blijven staan om te zorgen dat het belang van kunst wordt benadrukt en dat we ook zien wat de voordelen zijn, dat ontzettend belangrijk is.
6: Je noemde wat sectoren en je noemde er straks zelf ook even de politiek, die inderdaad, als het even krap wordt, gelijk naar de kunst wijzen. Zegt, dat kan dan wel wat minder. Dit onderzoek geeft maar weer eens aan dat het ook wel degelijk een belangrijk onderdeel in ons leven kan zijn.
7: Zeker. En ik denk dat dat door de tijd heen alleen maar benadrukt wordt. Weet je, het is de kunsten zijn altijd al eeuwenlang van belang. En ik denk dat ook maar weer laat zien dat het eerst niet alleen bezuinigd wordt, maar ook ja, kijk naar in andere landen waar kunsten de censuur op kunst aanwezig is, boeken die niet meer mogen worden gelezen, tot aan kunst vernietigd wordt. Ja, dat vertelt gewoon ontzettend belangrijke verhalen die niet vergeten mogen worden. En daarnaast is het dus ook nog eens keer goed voor ontspanning van ons lichaam en voor ons brein.
6: Kunsthistoricus en huisvriendin van Villa VDB, Katelijne Blok, dankjewel.

0: Hij was toen nog niet zo oud, maar hij kon het alfabet al wel opzeggen. Michael en de andere Jacksons en Jackson 5 ABC.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Een alarmerend rapport van de VN. Op termijn dreigt er wereldwijd misschien wel een zandtekort. En u denkt, zand? Hoezo een tekort? En al die woestijnen dan op de wereld? En als ik bij de bouwmarkt kom, dan ligt daar toch nog genoeg zand om het tuinpad op te hogen. Ik ga erover praten met Tommer Vermaas, geoloog en zandexpert bij Technologisch Instituut Deltares. Meneer Vermaas, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waarom neemt wereldwijd die vraag naar zand eigenlijk zo toe?
3: Dat komt eigenlijk doordat de bevolking toeneemt. En we gebruiken zand heel veel in de bouw. Dus onder wegen, onder huizen en om beton mee te maken.
0: Ja, dus meer mensen, ja, dus meer wegen, infrastructuur, dat soort zaken waar zand bij nodig is.
3: Juist.
0: Ja, en dan zou je denken dat er toch genoeg zand op de wereld is?
3: Ja, die indruk heb je wel, hè, als je overal rondloopt en op het zand komt. Maar in werkelijkheid is het wat ingewikkelder. En dat begint ermee dat je 1 verschillende soorten zand hebt die je niet allemaal voor elke toepassing kan gebruiken. En daarnaast kan je niet al het zand gebruiken. Omdat er bijvoorbeeld al huizen op staan of het natuurgebieden zijn. En er zijn ook delen in de wereld waar er daadwerkelijk erg weinig zand beschikbaar is, omdat je gewoon een steenachtige ondergrond hebt, ja. Of koralen in de zee.
0: We gaan zo meteen inzoomen op die verschillende soorten zand en wat je er allemaal wel en niet mee kan. Maar toch even, want u hebt een heel mooi voorbeeld. Hè? Want nogmaals, wij zitten gewoon, laten we zeggen, op verjaardagsfeestjes. Nou, dan denkt iemand eens een keer, laat ik het eens over zand hebben. En dan zegt iedereen, ja, maar er is toch genoeg zand op de wereld. Maar u hebt een mooi voorbeeld van Dubai, waarvan wij dan denken, ja, daar is toch in principe genoeg zand. Dat is de zandbak van de wereld. En daar kan je niet mee bouwen.
3: Ja. Ja, dat klopt. Dus Dubai staat bekend om de hoge wolkenkrabbers en de palmeilandjes die daar voor de kust zijn aangelegd. Maar daar hebben ze niet het zand uit hun eigen achtertuin uit de woestijn voor gebruikt. Maar hebben ze zand per schip laten aankomen. En dat komt omdat dat zand in de woestijn door de wind zoveel heen en weer geblazen is, dat de korreltjes allemaal heel klein en heel rond zijn geworden.
0: En die kan je nog niet gebruiken dan voor de bouw?
3: Precies. Als je van een hoop knikkers een stapel probeert te maken, dan wordt dat geen hele hoge stapel. En zo werkt het ook een beetje met het zand.
0: Wat bijzonder. Dus Dubai, waar je dus van denkt, ja, dat ligt daar midden in het zand eigenlijk, die importeert dus het zand voor de bouw.
3: Ja, dat klopt.
0: Dat zijn gigantische aantallen dan ook, lijkt me.
3: Ja, je denkt dan meteen aan al die wolkenkrabbers. En dat is waarom die zandvraag zo toeneemt in de wereld.
0: Waar wordt zand in Nederland allemaal voor gebruikt?
3: Onder andere voor de toepassingen die ik net noemde. En daarnaast hebben we in Nederland een grote andere gebruiker van zand. En dat is om onze kust veilig te houden. Dus we halen zand dieper uit de Noordzee, op grotere dieptes. En dat brengen we of op het strand of vlak voor de kust. De Rijkswaterstaat die houdt dat elk jaar bij.
0: Maar dat is dus eigenlijk zeezand dat hier voor de kust ligt. Dat wordt daarvoor gebruikt?
3: Onder andere, ja.
0: Ja. En ja, beton, bestanddeel van beton is natuurlijk ook zand.
3: Ja, dat klopt. Beton wordt gemaakt van cement en zand en grind. En dat is grover zand en dus met de grotere korrels. En vaak ook hoekiger, dus dat het niet zo rond is als het Sahara-zand. En dat halen we vooral uit de rivierafzettingen bij de Maas in Limburg.
0: Dus het zand dat in Nederland wordt gebruikt, dat wordt ook hier gewonnen eigenlijk?
3: Voor een heel groot deel wel.
0: Ja. En hoe lang kunnen we daar nog mee doorgaan?
3: Ja, in Nederland kunnen we daar nog best wel een tijd mee doorgaan. Als we in ieder geval alles handig plannen en organiseren.
0: En geef eens een stip op de horizon. Wanneer komen we echt in de problemen in Nederland?
3: Ja, dan is de vraag, wat noem je problemen? Maar dat is natuurlijk een moeilijk. Maar we kunnen toch zeker 100 jaar wel vooruit.
0: Ja, oké. Okay.
3: Als we het handig inrichten. En ja, als je op die termijn kijkt, zitten er natuurlijk hele grote onzekerheden. Zowel hoe de mensen zich ontwikkelen en wat we belangrijk vinden en niet.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar het is nog niet zo dat we morgen gigantisch in de problemen komen. Even nog over dat rapport, want daar wordt ook gerept over dood en levend zand. Wat is het verschil?
3: Ja, nou dat is iets wat veel mensen zich niet beseffen. Dat zand op de plek waar het ligt ook een functie heeft. En dus maakt het onderdeel uit van een ecosysteem. En dan heeft het een functie bijvoorbeeld ook voor het filtreren van water. Dus het water zuiveren. En überhaupt het zoetwater voorraden worden daardoor beïnvloed. En kustverdediging. En als je dat wordt dan levend zand genoemd in het Verenigde Naties rapport. Ja. Als je dat daar weghaalt...
0: Oh, dat is een bijzondere wending in het gesprek ineens. Als je het weghaalt en hup, weg is de lijn. Ook. Alsof de duivel ermee speelt, zou ik bijna zeggen. We gaan natuurlijk alles nu in het werk stellen om het contact te herstellen... met Tomme Vermaas. Hij is immers de zandexpert van Deltares. Meneer Vermaas, u viel even weg. Maak uw verhaal af.
3: Ja, ik was gebleven bij het zand wat in de plek zit... dat levend zand wordt genoemd.
0: Ja,
3: en dat als het daar weggehaald wordt... en onder een weg wordt gebruikt... dat dan doodzand wordt genoemd.
0: Ja, oké. Okay. Want eigenlijk is het... Terwijl ik u aan het vertellen ben, denk ik aan die oerbossen bijvoorbeeld. Hè, die worden gekapt nu voor andere zaken. Om daar ruimte te maken voor sojateelt. Ik noem maar even wat. Dat is hier dus ook eigenlijk mee. Als je zand op een bepaalde plek weghaalt. Dan kan je enorm veel schade aan de natuur aanbrengen.
3: Ja, en dat is niet alleen op de plek waar je het weghaalt. Dat is heel goed voor te stellen. Maar ook in een veel groter gebied. Want zand vanuit de rivier wordt uiteindelijk naar de zee getransporteerd. Dus kan je ook... daardoor, als je het in de rivier heel veel weghaalt... problemen aan de kust krijgen. En dat kan hele ecosystemen om zeep helpen. Ja. Bijvoorbeeld mangrovebossen die daardoor verdwijnen... waardoor je weer overstroming krijgt. Of het toenemen van zoutindringen vanuit de zee... waardoor dus zoet water wat voor drinkwater gebruikt wordt... ineens zout wordt. Dus het heeft... veel verstrekkende gevolgen dan mensen vaak realiseren.
0: Ja. Even over dat zand nog even. U hebt het net beschreven van die ronde korrels en zo. Dus woestijnzand, waar natuurlijk heel veel van is. Kan je dat niet zo bewerken dat het dan wel weer te gebruiken is?
3: Nou, voor zover ik weet is dat volgens nog technisch niet mogelijk. Er wordt natuurlijk gekeken naar hergebruik van oud beton. Om daar opnieuw bruikbaar materiaal van te maken. En andere reststromen. Maar daar zitten vaak nadelen aan en niet overal zijn daar de hoeveelheden groot genoeg voor. Veel plekken is er meer nodig dan wat er aan afgebroken producten beschikbaar is.
0: Maar wat zijn er verder voor alternatieven onderzocht eigenlijk?
3: Voor het in plaats van zandgebruik bedoelt u? Daar kan je denken aan andere ontwerpen waardoor je minder zand nodig hebt... alternatieve materialen. Maar daar is nog relatief weinig onderzoek naar gedaan. Er wordt gekeken of je met klei bijvoorbeeld producten kan maken... die in plaats van zand gebruikt kunnen worden. Maar het is niet heel breed onderzocht.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk, u noemde het even beton bijvoorbeeld ook... maar je hebt dat zand natuurlijk ook nodig voor de funderingen en zo van huizen.
3: Ja, dat klopt. Dat wordt ophoogzand genoemd. Daar zijn iets minder strenge eisen aan, in ieder geval aan de grootte van de korrels dan voor beton. Maar daar in Nederland gebruiken we daar bijvoorbeeld heel veel zand uit de zee ook voor. Dat wordt dan eerst met zoet water gespoeld, zodat er niet allemaal zout in de bodem komt.
0: Wat kunnen we er concreet in Nederland eigenlijk aan doen? U zegt, stip op de horizon, ik zeg maar even 100 jaar. Maar dat we niet echt in de problemen komen in de loop van de tijd. Wat kunnen we hier in Nederland doen?
3: Nou, wat er in ieder geval wat we eraan kunnen doen... en waar ook al heel hard aan gewerkt wordt, is goede informatie. Dus dat is goed weten waar welk zand zit. Daar werkt Deltares samen met de Geologische Dienst Nederland en Rijkswaterstaat aan... maar ook goed in kaart brengen wat de ecologische effecten zijn. Dat is een groot onderzoeksprogramma met Wageningen Marine Research onder andere. Want in de toekomst zullen we misschien nog veel meer zand uit de zee halen dan we nu doen. En dat kan hele grote effecten hebben op de ecologie.
0: Ja.
3: En tot slot is het goed met de andere gebruikers afstemmen hoe we bijvoorbeeld onze kabels in de Noordzee leggen. Want op de plekken waar kabels liggen of windmolensparken gebouwd worden... daar kunnen we het zand niet zomaar meer weghalen. Dus dan moet je dat goed op elkaar afstemmen. Ja.
0: Kortom, nog een hoop te winnen wat dit betreft. U blijft het in ieder geval in de gaten houden. Hartelijk dank voor de uitleg. Tomme Vermaas, geoloog, hij is zandexpert bij Deltares. U krijgt nu een muziektip en een kijktip in één. De serie Rooster, te zien op HBO Max... met in de hoofdrol Steve Carell over de verwikkelingen van een docent op een high school. Ik vond het echt wel een onderhoudende serie, echt wel een aanradertje. De titelmuziek van die serie is van Michael Stipe en Andrew Watt. En die laatste die werkt al met heel veel grote namen samen. Voornamelijk als producer. Maar hij kan ook zingen en kan gitaar spelen. En Michael Stipe die is natuurlijk bekend als de zanger van R.E.M. Hier zijn ze met z'n tweeën met I Played the Fool.

0: Michael Stipe en Andrew Watt samen. Hij played the fool. Muziek dus uit die serie Rooster. Te zien op HBO Max. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Suzanne de Vries.
2: De vader van Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, is vrijgesproken van witwassen wegens gebrek aan bewijs. Hij had 2 peperdure horloges in zijn bezit. Het OM zei dat dat cadeaus waren van de voortvluchtige drugscrimineel en had 7 maanden cel geëist tegen hem. In de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn inwoners vanochtend opgeroepen om naar de schuilkelder te gaan. Het vlieg- en treinverkeer werd stilgelegd vanwege een drone. Het lukte Litouwen niet om die uit te schakelen en ook is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. En 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast vanwege beschuldigingen van verkrachting en aanranding. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over de zanger af. Bruel ontkent alle beschuldigingen.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Edwin Gerritsen.
3: Er staat ongeveer 70 kilometer file. De files die opvallen staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 10 minuten op onthoud. Daar is het wegdek beschadigd. Verderop richting Den Bosch op de A2 tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 1/2 uur extra reistijd. Door bergingswerkzaamheden 1 rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat een vrachtwagen met pech. Voor Soesterberg 10 minuten op onthoud. En op de A50 Arnhem richting Os is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Rijsoord en knooppunt Valburg. 1/2 uur vertraging. 1 rijstrook is dicht.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan moest zich vandaag in de Kamer verantwoorden voor de verbouwing van het Binnenhof. Die verbouwing die verloopt qua kosten en planning allesbehalve als gepland. Het project kost intussen 6 keer meer dan begroot. Kosten worden nu geschat op 3 miljard euro. En de verbouwing duurt ook nog eens 2 keer langer dan gepland. Einddatum is nu ergens in 2031. En de vraag is natuurlijk, blijft het daarbij? Voor onze aanleiding voor deze vraag van vandaag. Welke tegenslag had u bij een verbouwing? Ik ga erover praten met Bert van Wee, is hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Meneer van Wee, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat denkt u eigenlijk als u dat soort bericht hoort, zoals nu dus over de verbouwing van het Binnenhof?
4: Ja, dat verbaast me niet. Er is vrij veel onderzoek naar kostenoverschrijdingen van grote projecten uitgevoerd. Het onderzoek waar ik bij betrokken ben geweest richt zich vooral op transportprojecten. Maar in de literatuur kom je van alles tegen. Ook met grote gebouwen, bijvoorbeeld het Opera House in Sydney.
0: Ja.
4: En ja, vaak worden de kosten veel te laag ingeschat en komen er tegenvallers bij. Of willens en wetens worden ze soms te laag ingeschat om een positieve beslissing te forceren. En Binnenhof, het is alles behalve een standaard gebouw. Dus je kan verwachten dat er allerlei onverwachte dingen zijn. Ja, het verbaast me dus helemaal niet.
0: En ook nog eens midden in de Haagse binnenstad natuurlijk. U hebt onderzoek gedaan naar die transportprojecten tussen 1980 en 2010. Dus dan gaat het over spoorlijnen en dat soort zaken. Hoe vaak werden budget en planning overschreden?
4: Als je wereldwijd kijkt, dan zie je dat er in zo'n 85-90% van de gevallen budgetoverschrijdingen zijn. In Nederland lag dat veel lager, ruim 50%, ongeveer 55% van alle projecten.
0: Ja, goed, maar dat is toch de helft. En dan steken wij dus nog gunstig af bij de rest van de wereld.
4: Ja, en bovendien, die projecten die over het budget heen gaan, gaan er meer overheen dan dat degenen die er binnen blijven onder het budget blijven. Dus we hebben wel degelijk flinke kostenoverschrijdingen.
0: Ja, ja. Ja, want dat vroeg ik me namelijk ook af. Het is altijd overschrijden. Je hebt eigenlijk nooit dat je ze hoort van, nou, we hebben 100.000 verdiend.
4: Nou, dat gebeurt ook. Alleen die projecten krijgen veel minder aandacht in de media. De Tweede Maasvlakte en het station Rotterdam, die zijn ruwweg binnen budget gebleven.
0: Ah, okay.
4: Maar dan haal je het nieuws niet. Dus in de beeldvorming van mensen gaat het altijd mis, maar dat klopt niet.
0: Nee. En je denkt ook, ja, je leert toch ook wat met z'n allen. Hè? Dus ja, dat kan natuurlijk eens een keer misgaan. Maar ja, zo vaak en meer dan de helft dus bijna in Nederland. Zo werkt het dus niet. Waar zit hem de crux dan vooral?
4: Ja, het feit dat we de afgelopen 70, 80 jaar nauwelijks vooruit zijn gegaan met die overschrijdingen. Dat is een reden waarom sommige onderzoekers zeggen, er is meer aan de hand dan alleen maar dat we te optimistisch zijn.
0: Ah.
4: Want dan zou je ervan kunnen leren en zou het steeds minder worden.
0: Wat is er aan de hand, meneer Van Wee?
4: Ja, wat een aantal onderzoekers zegt is, waarschijnlijk worden de kosten regelmatig willens en wetens te laag ingeschat, om daarmee te bewerkstelligen dat de politiek zegt, laten we dat project maar doen. En als je eenmaal bezig bent, ja, dan is er geen weg terug meer. En dan hebben we te maken met kostoverschrijdingen.
0: Met andere
4: woorden, degene die schattingen maakte, die wisten ook wel dat het hoogstwaarschijnlijk duurder zou gaan worden.
0: Ja. Maar je doet dus eigenlijk een soort pitch en dan denk je van, ik ga een beetje laag zitten. Dan denken ze, nou, we gaan het doen. Want, nou, oké, alles overziende, daar kunnen we ervoor betalen. En dan ben je eenmaal bezig en je weet dat dat sowieso een lange tijd gaat duren. En dan worden die kosten dus hoger en hoger en hoger.
4: Ja, er zijn sterke aanwijzingen dat dat in ieder geval voor een deel van die projecten opgaat. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
0: Ja. En dan bijvoorbeeld het Binnenhof, hè, van 500 miljoen naar 3 miljard. U zei al, dat is ook niet de meest gunstige locatie natuurlijk. Op z'n vroegst nu 2031 klaar. Ja, je vraagt je toch af, dat weten ze van tevoren ook allemaal natuurlijk, die omstandigheden.
4: Die omstandigheden weten ze. Ik moet ook wel zeggen, 6 keer zo duur als begroot, dat is ook internationaal behoorlijk uitzonderlijk. Je zit hiermee in een heel klein deel van alle projecten die zoveel duurder worden dan begroot. Het is wel zo dat standaardprojecten, waarbij je precies kan inschatten wat er moet gebeuren, die gaan veel minder vaak over het budget heen dan projecten die je bijna nooit doet. Denk bijvoorbeeld aan de metrolijn in Amsterdam. Dat zijn uitzonderlijke projecten. Ja. Maar ook het Binnenhof renoveren. Je komt dingen tegen die je niet weet. En dat zijn bijna altijd tegenvallers.
0: Ja.
4: 6 keer zo duur is wel heel bijzonder. Maar dat je tegenvallers hebt, verbaast mij niet.
0: Ja. Nee, maar wat u zegt, daar zit natuurlijk ook iets in. Als je iets al 100 keer hebt gedaan, is het uiteindelijk een stuk makkelijker dan dat je iets voor de eerste keer moet doen. Dat snap ik ook inderdaad. Ja. U heeft erin doorgeleerd. Hebt u zelf als een tegenslag gehad met een verbouwing?
4: Ja, zeker. Een kleine 30 jaar geleden hebben wij ons huis verbouwd. En ik meen dat we totaal, het was nog in de guldensperiode, 120.000 gulden hadden ingeschat en het werden er 160.000.
0: Nou.
4: En enerzijds omdat er wat tegenvallers waren, maar ook, ja, dan waren we het boel aan het verbouwen. En toen zei de bouwer, als je al zo ver bent, dan zou je kunnen overwegen om het plafond eruit te halen en dat gelijk goed te isoleren.
0: Ja, ja.
4: En de muur naar de buren alsnog ook goed geïsoleerd om de geluidoverlast te beperken.
0: Ja.
4: En zo deed je uiteindelijk toch meer dan wat we van tevoren van plan waren. En dat kost natuurlijk extra geld.
0: Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Je denkt, ik schilder even dat ene muurtje. En dan denk je, ja, maar wacht even, dan moet ik die andere ook meepakken. Want anders lijkt het niet met elkaar. En zo ben je eens het hele huis aan het schilderen. Heel herkenbaar.
4: Precies.
0: Dit soort verhalen willen we graag horen. Hartelijk dank, meneer Van Wee. Bert Van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Ja, lekkages, verzakkingen, planningen. Ik heb vanmorgen nog verteld dat ik was een keuken aan het uitbreken. Ik dacht, je moet ook zelf wat doen in die verbouwing. Ging hartstikke lekker en er zaag erbij. En ineens zaagde ik dwars door de waterleiding en hadden een ontzettende spuiter in de keuken. Dat soort dingen dus. We willen het graag van u weten. Kom maar door met de antwoorden op de vraag van vandaag. Welke tegenslag had u bij een verbouwing? U kunt mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Bij voorkeur een bericht met een audioboodschap.

0: Sugar Babes waren dat. Overload. Ik ga praten met Joop van Riesen. Die schopte het uiteindelijk tot hoofdcommissaris bij de Amsterdamse politie. Maar in de jaren 60 begon hij als piepjonge en onervaren agent bij bureau Warmoestraat op de Wallen in Amsterdam. Daar heeft hij van alles meegemaakt en over zijn ervaringen schreef hij het boek 1 vierkante kilometer ellende. Meneer van Riesen, hartelijk welkom.
1: Hallo.
0: Dat is de titel van het boek. Maar het was toch niet alleen maar ellende, mag ik hopen?
1: Nou, ja, dus het is een beetje. Je zou kunnen zeggen, 1 vierkante kilometer, dat is niet alleen dat bureau, is ellende bij wijze van spreken, maar de hele omgeving. Het is natuurlijk een bijzondere omgeving. Roemrucht. Eigenlijk het woord Wallen alleen al zegt veel, want in de loop van de eeuwen waarschijnlijk, want die Wallen bestaan altijd, ja, kwamen de schepen daar aan wal. En de lui die op het schip zaten, die kwamen aan wal en die wilden wel eens wat. Hè? Ja. Daar is ook uiteindelijk de prostitutie uit ontstaan, ja, op een of andere manier.
0: Ruig volk, ruige buurt.
1: Ja,
0: zo.
1: Het heeft een historie. Het is, dus aan de ene kant is het natuurlijk die prostitutie, de wallen. Aan de andere kant, jaren 60, het zuipen, drinken, hè, de feesten enzovoort. Veel geweld, met daartegenover dan, ja, een politie in die tijd, en praten we de jaren 60, 70, die toen ik daar binnenwandelde, bestond alleen maar uit mannen. Vrouwen bestonden gewoon niet. Pas in 1980 heb ik zelf beslist op een gegeven moment dat daar vrouwen moesten komen. Mm-hmm. Achteraf denk ik nog, hoe lang heb ik niet gewacht eigenlijk? Hè?
0: Ja.
1: Maar dus een mannenwereld waarbij de mannen eigenlijk ook bewapend waren met een sabel. En dan moet je je voorstellen dat, ik kan me nog herinneren, er was een keer een rel, een gevecht in een kroeg op de Zeedijk. En nou, daar gingen een paar agenten naartoe met de sabel. En ik liep er als klein jongetje achteraan, want ik was ook niet zo groot als die agenten.
0: Ja.
1: Dus als ik ook een sabel om had, moest ik nog oppassen, want anders struikelde ik erover.
0: Ja, een beetje comedy capers.
1: Ja, kwamen ze bij de kroeg en daar was een enorm gevecht aan de hand. Er loopt dan één agent naar binnen. En denk je, nou, dat jongen, dat ga jij nooit redden. Hij trok zijn sabel en hij sloeg in één klap alle glazen van de tap. Nou ja, het was meteen afgelopen.
0: Ja, hij maakte gelijk indruk.
1: Dat soort, ja.
0: Ja, moet je nu omkomen.
1: Nee, ja, dus het was ook, was veel geweld, maar ook veel humor op een of andere manier.
0: Ja. Los even van het werk, ook voor de politie, maar ook de bejegening van de politie was toen dus toch wel anders, met wel wat meer respect, misschien kan je dat zeggen?
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk een ander.
0: Ontzag, zou ik meer zeggen.
1: Ontzag,
0: ja,
1: dat. Ja. Het was toch de autoriteit. En zo moest je dus als politie ook wel gedragen in die zin. Net zo als binnen de organisatie zelf, als jong inspecteurtje, gingen mensen voor mij in de houding staan, hè? Denk ik, want dus dan zag je dat.
0: Binnen de politie, agenten
1: binnen de politie,
0: die een lagere rang hadden.
1: Agenten. Dus je had een soort onderscheid, zo'n belachelijk nog in die tijd, tussen de agent tot en met de adjudant. Dat was het lagere gedeelte. En de inspecteur tot en met de hoofdcommissaris. Je hoorde bij een andere categorie. Krank jongeren maar gewoon.
0: Het gaat nu eigenlijk al heel veel jaren ook over meer blauw op straat. Dat zie je natuurlijk ook. Je ziet agenten patrouilleren en dat soort zaken. Maar dat was in die tijd helemaal niet zo. Die zaten vooral op het bureau, lees ik in het boek.
1: Ja.
0: En als het was, gingen ze naar buiten.
1: Het was een uitrukpolitie. Dus ze zaten in het bureau, veel. En op een gegeven moment, als er dan een signaal kwam, dan renden ze in een groep naar buiten. En dan werd dat, al of niet met geweld, werd dat opgelost op een of andere manier. Hè? Dus voorbeeld geven, was een brand op een of andere manier bij de Nieuwmarkt. De politie rukte daarvoor uit op een gegeven moment. En ik was dan wachtcommandant. En op een gegeven moment hoorde ik maar sirenes en dichterbij komen bij het bureau. En op een gegeven moment komt een politiebusje, komt voor het bureau rijden, schuifdeur open. En de mensen die daarin zaten, die werden min of meer naar binnen geslagen. Ik keek. En dat waren slachtoffers van de brand.
0: Ja.
1: Wat gebeurt hier? Waar zijn jullie nou mee bezig? Dus daar storm je op af en zeg, wat is dit? Ja, vergissing van ons, want we hebben nou eenmaal een soort afspraak met elkaar, een code, dat als een politiebusje met een sirene aankomt, dan zitten in het busje altijd idioten die vechten. Dus die vang je dan meteen op. Denk, hoe halen jullie het in?
0: Ja, het is jongen. Vrijgevochten tijd. Op een gegeven moment ook veel drugsoverlast daar en zo. Maar werd het ook geaccepteerd dat de politie dan af en toe zo heftig optrad? Want tegenwoordig moet je gelijk 10 rapporten invullen, volgens mij.
1: Ja, ik denk dat de normen waren wel anders. Harder. Ik praat wel alleen over die Warmoestraat, hè?
0: Ja.
1: Want zo'n sabel was alleen aan de Warmoestraat en niet aan andere bureaus.
0: Waarom was dat eigenlijk dan daar?
1: Vanwege het idee van het geweld daar.
0: Ja, ja, ja. Dus,
1: terwijl, eigenlijk heb ik dat beeld ook... Ja, nou, ik heb ook nog wel eens op een paar andere bureaus gezeten. De sfeer was toch wel anders. Je moet je voorstellen, aan de Warmoestraat gebeurde het mij dat op een gegeven moment een arrestant binnen werd gehaald. En die had gewoon van zo'n sabel snee bovenop zijn hoofd.
0: Oh, wow.
1: Liet je de GGD komen, verbandje eromheen. Het was allemaal wel, ja.
0: Maar dat lees ik ook.
1: Daar ook aan.
0: Maar zo iemand kreeg dan ook daarna gewoon een kop koffie. En die, ja. Dus ja. Het was ook een totaal eigenlijk andere sfeer
1: dan
0: we ons nu kunnen voorstellen. Ja. Ik zei al dat drugsgebruik ook en daar, dat heeft de boel wel veranderd uiteindelijk.
1: Ja, dat is eigenlijk begin jaren 70 gestart. Je zou kunnen zeggen, in mijn beeld begint in Vietnam. Heel raar om te zeggen. Vietnam zaten Amerikaanse soldaten. Heel veel waren verslaafd aan de heroïne.
0: Ja.
1: Op een bepaald moment werd er beslist dat de Amerikaanse leger ging daar weg. En de Chinezen die keken de wereld rond naar een nieuwe markt. Ze waren gewoon handelaren. En die zagen Amsterdam als in de tijd van Provo, de sfeer. Ja. Daar was een sfeer die
0: zeker goed vrijheid
1: was voor
0: ook.
1: De ontvangst van drugs. En zo ergens 1973 kwam de eerste heroïne binnen. En daar was de overheid en ook de politie totaal niet op voorbereid. Want men wist niet eens wat heroïne was. En heroïne was verschrikkelijk verslavend. Verschrikkelijk. Dus jongelui die daaraan verslaafd raakten op een gegeven moment, dan gebruikte het. En dat was een spuit voor 3-4 uur. En na 4 uur moest je weer. Dus dan moest er geld binnengehaald worden, enzovoort.
0: Want dat was natuurlijk het punt. Verslaafd betekent ook diefstallen plegen om aan geld te komen.
1: Alles erbij.
0: Om weer die troep te kopen. Ja.
1: Maar laat ik aan de ene kant zeggen, rampen. Ik heb een keer op een gegeven moment een vrouw aan het bureau gehad. Die moest in verzekering gesteld worden vanwege diefstal. Die vrouw had geen plek meer op haar lijf om te kunnen prikken, bij wijze van spreken. Ja, ze schreeuwde tegen mij, als ik de cel in moet, dan pleeg ik zelfmoord. De twee regisseurs stonden erachter en keken mij wat aan van, nou, kijk, wat die baas doet gewoon, hè. En ik zat een beetje te twijfelen. Ik denk, ja, kan die vrouw toch niet weer in de cel zitten gewoon? Maar ik kan dat toch ook niet de straat opsturen gewoon, hè.
0: Ja.
1: Dan zie je. Dus ze ging toch de cel in. En pleegde die nacht zelfmoord.
0: Oh, jeetje.
1: En dan denk je, mijn god. Dus er zit zoveel drama achter. Dus aan de ene kant, wat je zegt is, het gebruik van heroïne leidde tot enorm veel criminaliteit. Hè. Er moest gestolen worden, geld nodig. Maar aan de andere kant, zoveel drama. Als je kijkt naar het drama alleen al in de Surinaamse gemeenschap. 1975 wordt beslist dat de mensen in Suriname, Suriname wordt onafhankelijk.
0: Ja.
1: Dus mensen daar kunnen besluiten of ze blijven Surinaams of ze worden Nederlands. Massa kiest voor Nederland, komt naar Nederland toe en komt dan terecht in de Gliphoeven, de Bijlmer enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Jongelui, moet je voorstellen, die daar op 11 hoog in de Bijlmer zitten, in de Gliphoeven. Ja, die, wat gaan die doen? En die komen terecht in wezen in de binnenstad, heroïne.
0: Ja.
1: De kop van de Zeedijk, binnen no time, stond vol met Surinamers.
0: Ja.
1: En dat, die pleegden wel geweld. Mensen werden toeristen die daar binnenkwamen, die werden beroofd enzovoort. Maar tegelijkertijd was ook, als ik daar aankwam lopen, zeiden ze, hoi baasje, hoi baas, dag baas.
0: Ja.
1: Dus
0: dat was wel een zekere respect, zou ik maar zeggen.
1: Wonderlijke wereld.
0: Want we maken een enorme strappen. Ik was toevallig vorige week nog daar, in de Zeedijk en zo. Ja, een wereld van verschil als je dan die beelden ziet van vroeger en zo. Dus in die zin is het ook een hele renovatie geweest, zal ik maar even zeggen. U hebt uiteindelijk ook als hoofdcommissaris bureau Warmoestraat moeten sluiten.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja. Nou, daarvoor nog even, vanwege al de chaos daar op de Zeedijk. Jelle Kuiper was chef uniformdienst, daar had ik chef recherche. Op een gegeven moment dachten we, kom, wij gaan met die burgemeester, we gaan met die gemeenteraad praten. De burgemeester uitgedacht, we wilden eigenlijk wel vertellen aan de gemeenteraad wat er aan de hand was. Want onze vraag om kroegen te sluiten waar heroïne werd gewoon opzij gekomen. Ja. Werd niet nageluisterd.
0: Ja.
1: En de reactie vanuit de raad, toen ook nog wel erg Partij van de Arbeid-achtig, was: die mensen zijn ziek. Wilt u als politie even rustig aan doen en ze beschouwen als patiënten?
0: Maar u had er elke dag mee te maken.
1: Ja, ja. Ik weet nog dat wij samen, Jelle en ik, wij liepen terug vanuit het stadhuis naar het bureau met de koppen omlaag van: Jezus, in wat voor wereld zijn wij eigenlijk terechtgekomen? Ja. Gewoon, hè? Ja. Wat is dit? Maar even terug naar...
0: Ja, Warmoes staat ook gesloten, uiteindelijk.
1: Ja, dat is dan weer later, dan zit je in de korpsleiding. En daar was een incident op een of andere manier. En eigenlijk zit je er dan naar te kijken en met elkaar over te praten van: alles wat er in die Warmoes staat, in dat bureau gebeurt, wordt anders bekeken door de publiciteit, door de journalisten, dan aan een ander bureau. Het is, als daar iets gebeurt, is het meteen mis. En is het fout in het bureau. En is het optreden van de agenten is gewelddadig. Ja. Enzovoort.
0: Want waren ook wel zaken, corrupte agenten daar ook en zo. Hè?
1: Ja, ook. Ja, van alles. Ja, dus het beeld was heel, heel slecht. Dus laten we dan ook het lef maar hebben om dat bureau te sluiten. Nou, zeiden we, dat kan toch niet, jongen. Het is historie gewoon.
0: Ja, u had daar zelf rondgelopen.
1: Ja, je hebt zelf rondgewerkt, historie. Je hoort het ook van agenten nu nog, hè? Mensen die 80 jaar zijn die daar gewerkt hebben. Ik heb aan de Warmoesstraat gewerkt gewoon. Hè?
0: Ja.
1: En dan komen Joop Verriese en Jelle Kuiper en die gaan dat bureau sluiten. Ja. En dan komt er een alternatief bureautje in de beurs. Het is niet meer wat het geweest is.
0: Ja. Mensen moeten dat boek lezen, want daar staat het allemaal in. Alle ins en outs. 1 vierkante kilometer ellende over bureau Warmoesstraat en de herinneringen van Joop van Ries. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Veel plezier ermee.
0: We gaan de vraag van vandaag even doen. Hou maar omhoog. Ja, nee, hou het boek nog even omhoog. Het gaat over de debatten in Den Haag over de verbouwing van het Binnenhof. Die is miljarden extra duurder uitgevallen. Tenminste, dat lijkt nu. Gaat ook veel langer duren. En daarom de vraag van vandaag: welke tegenslag had u bij een verbouwing? Jan-Peter Pilon uit Hoorn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vertel, Jan-Peter, wat is je verhaal?
2: Nou ja, mijn verhaal is, ik heb ongeveer hetzelfde meegemaakt. Wij hadden een huis gekocht en dat zouden we gaan verbouwen. En tijdens de verbouwing kwamen we allerlei dingen tegen. Wapening die niet op de plek zat. Bij het inboren van andere wapening. Spouwwanden die niet de juiste opbouw hadden. En ik zit zelf in de bouw. Dus voor mij is het een bekend evil dat je dingen tegenkomt die je eigenlijk niet had verwacht.
0: Ja. Maar u moest dus voortdurend het ontwerp aanpassen zoals u dat eerst in uw hoofd had.
2: Ja, het constructieve ontwerp wel. Het eindproduct is gelukkig niet aangepast.
0: Nee, maar u herkent dus wel een beetje dat als je ergens aan begint, dan kan het maar zo zijn dat er allerlei dingen bijkomen.
2: Ja, dat herken ik zeker, ja. Ja. Ja, dingen die erbij komen of die dan toch moeten wijzigen omdat je andere dingen tegenkomt.
0: Ja. Wat raadt u mensen aan als die aan een grote verbouwing willen beginnen thuis? Wat moet je dan doen?
2: Nou, vooraf eerst bij de gemeente alle tekeningen opvragen van de bestaande constructies. En als het goed is zitten er ook aanpassingen die in het verleden zijn gedaan erbij. En verder, ga gewoon beginnen en je komt vanzelf iets tegen. En hopelijk komt het overeen met wat je verwacht. En anders moet je je plan aanpassen.
0: Ja. Goeie tips. Dank, Jan-Peter. We kregen ook nog een berichtje van Jan Tien. Er zou een nieuwe ruit in ons huis worden geplaatst. Op de dag van levering reed de wagen erop. De ramen stonden achteruit de oprit op en knalde tegen de muur. U begrijpt dat, alle ruiten stuk. Ook een mooi verhaal. Kom maar door met uw verhalen over verbouwingen. Villa VDB, @omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Villa
3: VDB. NPO Radio 1.
4: Deze week in de perstribune van Max.
5: Ik word hier door de beveiliging, word ik hier niet weggetrokken.
4: Parlementair verslaggever Yair Ferberda.
5: Dit is werkelijk hoe het werkt in Nederland.
4: Hij schreef een boek over zijn leven op het Binnenhof. En
6: Van Vleuten gaat het dan doen, Van Vleuten.
4: Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten.
6: Jawel hoor, het is Van Vleuten.
4: Over haar biografie, vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Margreet Rijntjes, in gesprek met Yair Ferberda en Annemiek van Vleuten. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: NPO Radio 1. 3 uur.
3: Jurgen van den Berg.
0: En in Villa VDB zometeen aandacht voor het project The Groove Bus. Dat gaat over kwetsbare mensen die door muziek hun talenten kunnen ontwikkelen. Bedenker Peter Romeijn en ambassadeur Henk-Jan Smits. Zometeen te gast in dit fijne radioprogramma. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Suzanne de Vries.
16: De vader van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van witwassen. Hij had 2 peperdure horloges in zijn bezit. Volgens de OM waren dat cadeaus van zijn zoon, afkomstig uit een misdrijf. Maar de rechtbank in Rotterdam zag daarvoor niet genoeg bewijs. Bolle Jos is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugs.

0: voor drugstransporten en een moordopdracht. De moeder en de zus van Bolle Jos staan binnenkort terecht in een nog veel grotere witwaszaak. Die draait om auto's, juwelen en ook een duur appartement in Dubai. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en ook in Oeganda, waar het virus nu rondgaat. WHO-topman Tedros zegt dat landen meer kunnen doen om besmettingen te voorkomen, zoals voorlichting.
1: In the absence of vaccines and therapeutics, there are many other measures countries can take to stop the spread of the virus and save lives.
0: De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Er wordt gewerkt aan een vaccin tegen deze ebola-variant. Binnenkort wordt die in Congo geleverd. In de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn inwoners vanochtend opgeroepen om naar de schuilkelder te gaan vanwege een drone die het luchtruim binnenkwam. Ook ministers en parlementariërs gingen naar schuilkelders bij het parlementsgebouw. Het vlieg- en treinverkeer werd vanwege die drone stilgelegd. Het lukte Litouwen niet om de drone uit te schakelen. Het is niet duidelijk waar die vandaan kwam. En ook is onbekend of de drone in Litouwen is neergekomen of naar een buurland is gevlogen. Gisteren werd in Estland nog een Oekraïense drone uit het luchtruim geschoten door een NAVO-gevechtsvliegtuig. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in, waar ze dan moeten slapen is onbekend. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten de gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici en anderen uit eigen beweging. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Maar Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. In Zeeland mag in 2029 de proef met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor doorgaan. Dat heeft de rechter besloten. Zeeuwse scholen hadden een rechtszaak aangespannen om de test tegen te houden, omdat er dan maandenlang geen treinen rijden tussen Goes en Vlissingen. Volgens de rechter is er genoeg alternatief vervoer geregeld, maar de scholen zijn daar niet tevreden mee.
2: En daar zit ons punt, met name omdat dat, vinden wij, een wat theoretische afweging is. Als je met de routeplanner een route kiest met de trein of met de bus, ja, dan kun je zeggen, nou, dat scheelt 5 minuten, 3 minuten, 10 minuten. Maar in de werkelijkheid weten we allemaal dat in de spits het verkeer vast komt te staan. En dan wordt het in één keer veel langer.
0: De reistijd wordt met alternatief vervoer naar verwachting zo'n 20 minuten langer. Het peloton van de Ronde van Italië is ruim 2,5 uur onderweg in de 11e etappe naar Chiavari in het noordwesten van het land. Het gaat om een rit over heuvelachtig terrein. Dus er zijn veel kanshebbers op de ritzegen. Commentator Sebastian Timmerman, is dat te merken aan het koersverloop?
3: Ja, absoluut. Want ruim 2,5 uur dus is het slagroomslinger demareren. De ene na de andere kopgroep probeert weg te rijden. En eigenlijk nu pas, en dat is dan al na zo'n kleine 120 kilometer, iets minder dan 80 kilometer nog te rijden, vormt zich vooraan in deze etappe een hele sterke kopgroep. Daar zit niet een klassementsrenner bij, zoals Eulalio. Die zit in zijn roze trui. Hij is de leider in het klassement in het peloton, dat nu bijna 2 minuten achter die kopgroep aanrijdt. Daar ook geen Nederlander trouwens in, helaas, in die kopgroep. Maar wel bijvoorbeeld Jonathan Narváez, en dat is een Ecuadoriaan die in deze ronde van Italië in de afgelopen anderhalve week al 2 etappes op zijn naam schreef. Sterke Italianen als Bettiol en Ulisi. Bettiol won al eens de ronde van Vlaanderen, maar ook een etappe in de ronde van Italië, deze Giro dus. Ulisi deed dat in het verleden ook al. Stuyven, Vlasov en Mas zijn mee uit België, Rusland en Spanje. Kortom, een hele sterke ronde van kopgroep in deze 11e etappe van de ronde van Italië is zich aan het vormen.

0: Er is nog een groepje renners, een zestal, dat probeert de oversteek te maken. Ze rijden op dit moment op een halve minuut. En het peloton, ja, daar gaat nu echt wel de snelheid zo'n beetje uit. Op 80 kilometer van het einde loopt namelijk de achterstand van het peloton op naar 1 minuut en 45 seconden. Zo lijkt er een goede kans dat de winnaar van deze etappe uit die kopgroep daarvoor aankomt.
1: Commentator Sebastian Timmerman, je houdt het in de gaten. Om 3:30 spreken we je weer. Tot dan. Het weer heb ik dan nog voor u. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het is 16 tot 18 graden. En morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22.
2: ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
3: Er staat inmiddels 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Alfred Everdingen 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht. Verderop richting Den Bosch tussen Beest en Knoopend Empel. 30 minuten extra reistijd. Door bergingswerkzaamheden 1 rijstrook is dicht. De ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor Amsterdam Buitenveldert 1 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda rijdt het langzaam tussen Afrit Wouws Plantage en Roosendaal. De vertraging is 30 minuten.
4: Ster.
5: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
12: NPO Radio 1. Max.
13: Jurgen van den Berg.
14: Goedemiddag allemaal. Ik kijk even op de gastenlijst. Peter Romeijn en Henk-Jan Smits die komen langs, zijn betrokken bij de Groove Bus. Dat is een project voor kwetsbare mensen die door middel van muziek hun talenten kunnen ontwikkelen. In Terug naar Toen, en daar verheug ik me op, gaan we met Peter Koelewijn terug naar deze dag in 1995. Toen scoorde hij met de gelegenheidsformatie Gompie een knoepert van een hit met Alice, Who the Fuck is Alice? Dick Jurriens uit Maasbommel is kandidaat een tijdje terug. En de vraag van vandaag: welke tegenslag had u bij een verbouwing? Reageren kan via mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. De aanleiding is dat de woonminister van dit kabinet, Eleanor Boekholt O'Sullivan, zich vandaag in Den Haag moest verantwoorden voor de verbouwing van het Binnenhof. Geldverslindend en een planning die totaal uit de hand loopt. Maar lopen verbouwingen eigenlijk niet altijd uit op vertragingen en financiële tegenvallers? We hebben er vandaag een vraag dus over bedacht. Welke tegenslag had u bij een verbouwing? Peter Schulting, goedemiddag.
4: Goedemiddag, meneer Van den Berg.
14: Jurist bij ARAG Rechtsbijstand. En de meeste verbouwingen die verlopen over het algemeen redelijk goed. Met een prettig contact ook tussen aannemer en iedereen en de mensen die de opdracht hebben gegeven. Iedereen blij. Maar als het niet goed gaat, dan komen jullie om de hoek.
4: Onder andere, ja. Als men een rechtsbijstandsverzekering bij ons heeft, dan komen ze bij ons om de hoek. En gaan wij kijken wat wij voor ze kunnen doen.
14: Waar gaat het meestal mis?
4: Ja, meestal gaat het al mis bij het begin. Wat hebben partijen met elkaar afgesproken? Wat zijn ze met elkaar overeengekomen? Welke werkzaamheden gaat het om? Welk bedrag, welke prijzen hebben we afgesproken? Over welke periode, wanneer wordt er opgeleverd? Wat is de betalingstermijn, et cetera? Ja. Daar gaat het meestal al mis.
14: En kijk, in de meeste gevallen gaat dat natuurlijk netjes met een offerte of zo. Je hebt ook nog wel bouwbedrijven die gewoon een sigarendoos pakken en op de achterkant een paar getallen schrijven.
4: Kijk, even vooropgesteld, zoals u net al zei, de meeste aannemers, dat gaat allemaal goed. Die doen allemaal deugdelijk werk, doen het allemaal correct. Maar ja, je hebt er ook inderdaad bij die inderdaad, u zegt het. Ik heb inderdaad in mijn lange carrière al aardig wat offertes of facturen gezien. Waarin gewoon eigenlijk alleen staat bijvoorbeeld verbouwingswerkzaamheden, eerste en tweede verdieping, punt. Ja. En dan voor dat en dat bedrag. Of inderdaad gewoon wat gekrabbeld op een papiertje. En dan zijn partijen daarmee dan akkoord gegaan. Ja, en dan moet je maar erop vertrouwen dat het ook gaat worden zoals het moest.
14: Dat is dus ook niet slim van de opdrachtgever om op die basis akkoord te gaan.
4: Nou ja, weet je wat het is? Vaak is het zo dat als je een goed contact hebt. Kijk, ik weet niet of u zelf wel eens bouwwerkzaamheden hebt meegemaakt, maar als je op een gegeven moment rondloopt in de woning en dan zeg je, joh, even dit of even zus of even zo. Nou nee, dat maak ik gewoon wel in orde. Dan wordt dat heel vaak al even in een goede sfeer, wordt dat even mondeling met elkaar besproken en dan denk je dat is geregeld. En dan komt het later meestal om de hoek dat er dan toch de ene partij het ander uitlegt dan de ander.
14: Ja, en we zitten nu in een huizenmarkt. Het is natuurlijk hartstikke krap, dat horen we voortdurend. Maakt dat ook nog iets uit?
4: Ja, laten we zo zeggen dat op zich in deze tijd, in deze huizenmarkt, mensen doorgaans vaker gaan besluiten om te zeggen van nou ja, daar gaan we niet verhuizen, dan gaan we maar verbouwing doen.
14: Ja, precies. En dan is de vraag, veel vraag is er, aanbod misschien niet altijd even nodig, dus dan ben je ook al soms geneigd om, nou dan pakken we maar even de goedkoopste of zo, ook niet handig.
4: Ja, dat is op zichzelf. Kijk, nogmaals, zeker als je bijvoorbeeld nogal onder tijdsdruk zit. Je hebt bijvoorbeeld wel zaken waarbij mensen bijvoorbeeld binnen een paar maanden een kindje verwachten en dan zeggen van ja, we hebben toch nog een extra kamer nodig. Ja, dan zit er natuurlijk tijdsdruk op. En dan is men nogal gauw geneigd om te zeggen van nou ja, degene die het als eerste kan doen tegen een leuke prijs, ja, daar gaan we dan maar mee in zee.
14: Ja. Meneer Schulting, laten we even een paar dingetjes langslopen. Met al uw kennis en ervaring. ik heb al geleerd, dus mondelingen afspraak niet doen. Gewoon alles op papier laten zetten. Dat is, dat is één.
4: Ja.
14: Duidelijk.
4: Ja, dat kan dus, even voor alle duidelijkheid, het liefst natuurlijk in een brief, maar sowieso in een mail. Zorg ervoor dat in ieder geval alles zoveel mogelijk en ook gespecificeerd mogelijk is bevestigd.
14: En bewaren natuurlijk, want ja, komt altijd nog weer van pas. Stel dat er toch meer werk aan zit, want dat kan. Je kan stuiten op iets onverwachts. Wat dan? Hoe doe je dat dan?
4: Nou ja, dat hangt er natuurlijk. U moet even een verschil maken tussen onverwachte omstandigheden of meer werk. Het hangt er ook vanaf wat je met elkaar bent afgesproken. Heb je een vaste aanneemsom? Ja, en er komen extra kosten bij. Ja, dan is dat meestal voor risico dan van de aannemer. Maar heb je op regiebasis, dan betaal je dus eigenlijk dus de daadwerkelijk gemaakte uren en de materialen. Ja, dan komt het in wezen voor jouw risico dat erbij komt. Als je meer minder werk hebt, dat is meestal dat je zegt van nou, ik wil bijvoorbeeld, aanvankelijk had ik alleen de badkamer, had ik alleen een nieuwe wastafel, maar ik wil eigenlijk ook een hele nieuwe douche. Dan heb je extra werkzaamheden, dat is meer werk en dat wordt dan ook meer, dat moet je dan betalen.
14: En dan moet je weer de afspraak over maken, want dat gaat dan buiten om de basis.
4: Ja, tuurlijk.
14: En wat nou als je hebt zeg maar een nieuwe uitbouw of zo laten maken en dan blijkt die daar een jaar toch te lekken, wat dan?
4: Ja, dan op een gegeven moment toch, zodra je dat op een gegeven moment merkt, direct de betreffende aannemer daarvan op de hoogte stellen.
14: Ja.
4: Het liefst even vaststellen, dus ook het liefst nog met foto's en dat soort dingen, maar direct naar de aannemer toe en zeggen, joh, luister, dit is er aan de hand, kom langs, En dit wil ik verholpen hebben. Ja,
14: goed communiceren, dat is het allerbelangrijkste. Hartelijk dank voor de tips. Jurist Peter Schulting was dat van... van het bedrijf ARAG Rechtsbijstand. We zijn benieuwd naar uw verhalen. Bij die vraag, welke tegenslag had u bij een verbouwing? Mail ze naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Kunnen we u terugbellen of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.
12: Max. Terug naar Toen.
14: We gaan terug naar 20 mei 1995.
12: Villa
14: Op die dag kwam de single Alice, Who the Fuck is Alice... van de Nederlandse gelegenheidsformatie Gompie binnen in de Engelse hitparade.
15: Oh.

0: fuck is Alice?
1: Met de coole wijn is hier.
0: Want even eventjes. Eigenlijk kwam, uiteindelijk kwam Gompie op plek 17 in de Engelse hitparade. Ondanks dat de BBC het nummer dus niet draaide vanwege dat woordje fuck erin.
2: Het is 2 keer een hit geweest in Engeland. En dat was sowieso natuurlijk al heel erg opmerkelijk. Dat kwam vooral omdat ene Jonathan King, dat was een artiest die zelf in het verleden had gescoord en was een beetje een autoriteit. En die heeft in Melody Maker een waanzinnig positief stuk geschreven over die single van ons.
0: Okay.
2: En toen ging het los. En in sommige landen, waar ze, ik geloof in Australië ook, waar dat fuck toch wel een probleem was op de radio, daar hadden ze dan een piepje in staan. Of ze knipten er gewoon dat fuck ertussen uit. En dan werd het eigenlijk een beetje
0: dan haal je eigenlijk de kern uit het liedje.
2: En dan werkte het ook niet echt.
0: Nee. Even, Peter Koelewijn, nou ja, al een leven lang artiest. Maar jij was dus ook de man achter Gompie. Jouw stem heeft dit nummer ingezongen. Hoe raakte je bij dit project betrokken?
2: Ik werd op een avond gebeld door Robbie Peters. Robbie Peters had een klein platenlabeltje, RPC Records. En hij belde me op en zei: Peter, ik ben in de kroeg in Nijmegen geweest en die kroeg die heette Gompie. En daar draaiden ze Living Next Door to Alice, want dat was een bekend nummer van Smokey.
0: Smokey, ja.
2: En op Moment Supreme trok de discjockey, die trok de schuif dicht en de hele hut: Alice, who the fuck is Alice? Ik viel van mijn kruk en volgens mij wordt het de joekel van een hit als wij dat gaan doen met die kreet erin. En volgens mij moet jij het zingen, want jij hebt zo'n beetje zo de stem.
0: Chris Norman, de zanger van Smokey, een beetje zo'n een beetje hezig randje erop. Ja.
2: Nou, ik zei: Rob, ik vind het lijkt me hartstikke een leuk idee, maar ik geloofde er eigenlijk niet in. Ik denk, het zal wel. Maar, twee dagen later in de studio. In de studio van Hans Albers in Neder-Oostenberg. John van der Ven was de arrangeur, die later ook heel veel van André Hazes heeft gedaan. En Jacques van den Burgt op de gitaar en een koortje erbij. En ze hadden no time de orkestband klaar. En ik zing het in. We waren, geloof ik, als je het allemaal bij elkaar kan rekenen, in 2 uur was het helemaal klaar.
0: Je hebt wel eens moeilijkere projecten gedaan.
2: Ik heb wel eens moeilijkere projecten gedaan. En nou, op dat moment zei Robbie ook tegen mij van: Peter, we moeten het even zakelijk afhandelen. Wat moeten we nou doen? Weet je wel, royalties.
0: Ja.
2: Ik zei: Rob, want ik geloof er nog steeds niet in. Ik denk, het klinkt hartstikke leuk hoor, daar niet van, maar oké. En zei Rob: ik heb een idee, het was een van de beste deals die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Hij zei: ik geloof er wel in. En wat als we nu de kosten delen en de opbrengst delen. Ik zei: Rob, ik dacht bij mezelf, joh, zijn we een paar duizend gulden verder en wat was nog voor 2000, hè?
0: Wil je zeggen hoeveel je daar verdiend hebt?
2: Een ton of wat.
0: Oh, wauw.
2: Ja, we hebben geloof ik een maanden in de top 5 in Duitsland gestaan, in diverse landen.
0: Ja.
2: Ik had een muur vol gouden platen op een gegeven moment van Gompie. Maar dus. En hij zei: nou ja, hij wist het ook niet, hè? Dus laten we het doen. Hij dacht ook van: nou, misschien verkopen we er alles bij elkaar 30.000, 40.000 van. En dan zijn we natuurlijk al hartstikke blij. En dan ging het om een paar duizend gulden opbrengst. Klaar is Kees. Dus ik denk, kan er nooit echt een buil aan vallen. Dus die platen komt uit. En binnen 2 weken in Nederland en België stond hij 1.
0: Ja.
2: Ik wist ook niet wat me overkwam. En toen moest ik gaan optreden. Tenminste, er werd, dat bedacht ik niet, dat bedachten de zaalhouders. Die wilden graag toen zei hij ook nog: maar welke naam moeten we hier nou? Ik zei: waar is het begonnen? Hij zei: Café Gompie in Nijmegen. Ik zei: weet je wat? Laten we ons gewoon Gompie noemen. Zei hij: nou, lijkt me hartstikke een leuk idee.
0: Hou even vast, want wat het grappige is, eerder van de week vertelde ik in dit programma, ik zei: we gaan woensdag, we draaiden toevallig een liedje van Smokey, dus ik zei: nou, we gaan woensdag aandacht besteden aan Gompie met Who the Fuck is Alice. Luisteraar Frank Evers meldt zich. Hij is de voormalige baas van Café Gompie in Nijmegen, waar het dus allemaal even begon. Laten we even luisteren wat hij te vertellen heeft.
3: Die avond werden er een paar commercials opgenomen. En tussen de commercials moest het publiek natuurlijk vermaakt worden. En wij deden al een tijdje Alice, hoe de is Alice. Dus ons publiek wist wat er van ze verwacht werd. Toen we dat eenmaal deden en die kroeg zoveel energie gaf, kwamen Rob en Ludo, volgens mij, naar de bar lopen om te vragen van, hè, wat gebeurde er net? Wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie een bandje, een demo? Ik zeg, nee. Als ik wil dat die kroeg gaat schreeuwen, dan doen we gewoon het geluid naar beneden. En het publiek doet de rest. Doe nog eens dan, vroeg Rob. Het publiek kijkt ons een beetje appelig aan van, huh, alweer? Maar ze schreeuwden natuurlijk weer uit volle borst, Alice, hoe de is Alice? En het einde van de avond hebben een paar wijze heren de koppen bij elkaar gestoken na het nuttigen van enkele alcoholische consumpties en gedacht, hier moeten we wat mee. And the rest is history.
0: Ja, daar werd hij dus ontdekt in Nijmegen en kwamen ze dadelijk bij jou uit.
2: Ik was daar niet bij, hè. Wat hij vertelde was helemaal in het begin nog. Later zijn we teruggegaan, daar was ik er wel bij. Daar hebben we de clip opgenomen in Gompie, Café Gompie. Ja. Met het publiek daar.
0: Je zegt al, je bent de hele wereld over geweest. In Canada wilden ze een videoclip met je maken. Wat gebeurde daar allemaal?
2: Dat was gewoon de idioterie ten top. Het is bijna net zo idioot als het verhaal van wat die man net vertelde over de verbouwing van wat er in Den Haag gebeurt. Het slaat helemaal nergens wat hij zegt, want de overheid heeft al, geloof ik, meer dan 100 jaar ervaring in verbouwingen met dingen. Ja. En dan gaat hij vertellen alsof het net de eerste keer is dat ze die verbouwing.
0: Maar Peter, even de politiek te zijn.
2: Ja, maar zat me ongelooflijk op te winnen.
0: Moet je niet doen.
2: Ik zei, we zijn toch geen kinderen, daar geloven we toch allemaal niet.
0: Vertel even over de cowboys en indianen.
2: Nou, de cowboys en indianen. Nou, op een gegeven moment word ik gebeld door Robbie Peters. Ik zei, Peter, ze hebben de single in Canada uitgebracht. En in Canada zaten ze niet met die fuck-kreet. Die lieten dat gewoon staan. En hij zei, het is in de country charts een joekel van een hit aan het worden, maar ze willen graag een crossover maken naar de echte charts, naar de echte hitparade. Mm-hmm. Maar ze willen dan graag dat de zanger naar Canada toekomt en dan willen ze een clip maken. Dus je zal, als je wil en kunt, naar Canada moeten. Ik zei, dat komt slecht uit. Want ik zat ik in het eerste project van Helmut Lotti. En ik met Helmut en met Piet Roeler, de manager van Helmut. Nou, ik kon er tussendoor even weg.
0: Even een weekendje daarheen.
2: Een paar dagen maar.
0: Ja.
2: Ik geloof 3 dagen. Ik mocht wel eerste klas vliegen. Kom uit in Montreal. En Montreal. En werd ik opgevangen door de platenmaatschappij. Limousine, want je kon niet op. Het sloeg helemaal nergens op allemaal. En een gesprek met de regisseur. En die zei, nou, we weten dat je niet zoveel tijd hebt, maar we gaan een serieuze clip maken. En je komt echt je komt aan de beurt, maar we moeten eerst allerlei andere dingen doen. Die regisseur had bedacht allerlei rare dingen, brandweerwagens, verpleegsters en wat die allemaal wel niet. Die clip met al die grappen en rollen, daar was hij 2 dagen mee bezig. En aan het eind, en ik moest 's avonds weer terug. En van de tweede dag. En hij zei tegen mij, kom, het is jouw beurt. Hij zette mij tegen een muur. En ik heb, geloof ik, een beetje aan het eind van de clip, heb ik 20 seconden gezongen. En dik voor elkaar, zei hij. Dus ik was voor die 20 seconden helemaal naar Montreal gevlogen. En ik kon de volgende dag kon ik weer terug. Of diezelfde avond kon ik weer terug.
0: Ja.
2: Het grappige was wel, in die tijd zat ik niks te doen. En toen zei de man van de platenmaatschappij, die zei tegen mij, zou jij wat promotie willen doen ondertussen? En toen zei ik, ik zat toch te niks, de eerste dag dat ik er was. Toen kwam ik bij een radiostation. En daar zat een dame en een man en een vrouw. Die zaten het programma te maken. En ik moest heel even wachten. En er stond een gitaar in de hoek. Dat vond ik ook al een beetje vreemd.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben aan de beurt. En en het was tweetalig daar, hè? Montreal,
0: Frans en Engels.
2: Frans en Engels. Ja. En die mensen aan het publiek, welkom, Pierre Coulouin, bienvenue, Pierre Coulouin enzovoort. Dus die zei, ah, merci, je suis très heureux, dans votre programme. Dat hadden zij daar nog nooit meegemaakt. Een buitenlandse artiest, de meeste buitenlandse artiesten die ze hadden, waren natuurlijk Amerikanen.
0: Ja,
2: en die spraken geen Frans. Dus ik kon het sowieso al niet meer fout doen. En, maar toen wezen ze naar de gitaar. Toen zeiden ze, zou jij even... Want we moeten even voor de...
0: je moet het live spelen.
2: Even, ja. Zou jij het even kunnen spelen?
0: Ja.
2: Ik zei, natuurlijk wel. Maar waarom? Nou, zei hij, toen was net die affaire... met die twee jongens die in Amerika nummer 1
0: hadden. Milli Vanilli.
2: En de grootste oplichterij aller tijden. Frank die het nooit gezongen hadden. Was Frank Varian.
0: Ja.
2: En vanaf dat moment, elk artiest in dat station... die uit Amerika kwam, die moest live zingen.
0: Ja, ja, ja.
2: En anders kon hij gelijk weer naar huis gaan.
0: En dat was jij gewend. Want jij vroeger bij de KRO deed je toch ook altijd in de ochtend... een beetje gitaar en presenteren.
2: Dus ik kon gitaar spelen, dus ik pak die gitaar... en ik zing een klein stukje... Hoe de fuck is alles? En al lang blij. Dus we waren klaar. En ik gooide er nog wat Franse zinnen doorheen. En ze vonden het fantastisch. Dus ik ging naar buiten. En toen zei die plugger tegen mij. Zei die plaat van jou. De komende 2 maanden is die niet van deze zender af te branden. Want dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Een buitenlandse artiest. Die ook nog Frans kan spreken met ze.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Hey, heb jij ooit Smokey nog over gesproken, wat die ervan vonden?
2: Nee, maar die schrokken zich een ongeluk. Dus die hebben gelijk ook een soortgelijke versie gemaakt.
0: Meeliften op het succes.
2: Ja, die hebben dat. En die kwamen er 1 mee. Want die hebben dat met een hele. Dat vond ik wel heel slim, want. Met een soort André van Duin van Engeland hebben ze dat, dat gedaan. En die kwamen 1. Wij. Ik geloof dat we tot 20, 25...
0: Ja, 17 zag ik ergens. Ja. Nou ja. Ja, jij hebt natuurlijk heel veel avonturen meegemaakt... in jouw artiestenbestaan. Waar categoriseer je deze, dit hele Gompie-verhaal? Waar komt dat te staan?
2: One hit shot.
0: Ja.
2: En dat is, we hebben daarna nog een LP zelfs of een CD opgenomen. Maar kijk, dat de hit was natuurlijk die gimmick van dat... dat even na je nooit meer.
0: Dat... Hoe deed je dat in de zalen dan? Want in feite had je maar 1 nummer dus wat je kon zingen.
2: Nou, ik had een orkestband. Ik had 2 meiden ingehuurd... Die voor een beetje danswerk zorgden... en net deden of ze het koortje waren. En het ging hartstikke leuk. En ik had natuurlijk het repertoire van Peter Koelewijn.
0: Ja, nee, tuurlijk. Oké, dat snap ik.
2: Dus hoe de fuck is alles... Daar begon ik mee, en daar eindigde ik mee. En daartussendoor zat Kom op het dak af Angeline... en je wordt ouder papa, en roept je allemaal maar.
0: Geweldige avond.
2: Maar zelfs heb ik de hele tour gemaakt in Oostenrijk. Ik had natuurlijk alleen maar hoe de fuck is zelfs. En de rest, mijn Nederlandse hits, waar een Oostenrijk nog nooit van gehoord had.
0: Ontzettend grappig. En hulde dus ook voor degene die het eigenlijk heeft ontdekt. Hè? Die
2: Robbie.
0: Ja, die Robbie die dat nummer hoorde en dacht van... hier zit een hit in. De rest is geschiedenis. Dank voor je verhaal, Peter. Hier. Succes met alles wat je doet, zeggen we dan. Het ging dus over Gompie. En, nou, we doen nog een klein stukje van het origineel van Smokey. Even laten horen hoe het eigenlijk klinkt.

0: Alice! Who the fuck is Alice?
1: Dit was het origineel met Chris Norman als zanger. Smokey en Living Next Door to Alice was dus de basis van dat nummer van Gompie, waar we net het uitgebreide verhaal van hebben gehoord. Peter Koelewijn was dat. Het is nu 3:30 geweest.
2: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten uit het NOS-journaal met Suzanne de Vries.
3: In Litouwen zijn mensen vanochtend opgeroepen om naar een schuilkelder te gaan vanwege een drone in het luchtruim. De drone is niet uitgeschakeld. Het is niet bekend waar die vandaan kwam en waar die is gebleven. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Er waren veel klachten van fans dat ze het niet goed konden zien door het hoge podium en loopbruggen. Een woordvoerder van Mojo zegt nog niet te weten welke aanpassingen er precies worden gedaan en wanneer. En in de Ronde van Italië zijn de renners bezig aan de 11e etappe. Het is een heuvelachtige rit naar Chiavari in het noordwesten van het land. Commentator Sebastian Timmerman, je vertelde net over een kopgroep. Houden ze die voorsprong een beetje vast?
4: Ja, ze hebben zelfs een voorsprong nu van 3 minuten gekregen van het peloton. Of nou ja, zelf natuurlijk bijeengereden, zo moet ik het zeggen. Op 63 kilometer van de aankomst. Dus het gaat hard, het gaat snel richting Chiavari. En in die kopgroep, daar probeert nu een 7-tal weer weg te rijden. Kortom, die kopgroep valt uiteen. Er zit geen Nederlander trouwens bij daar vooraan. Wel een Fransman in Nederlandse dienst, Warren Barguil. Rijdt voor Picnic PostNL, maar moet nu even passen als Enric Mas uit Spanje wegrijdt samen met Narvaez, die dus al 2 etappes op zijn naam bracht in deze ronde van Italië, en Chris Harper. En dat is een gevaarlijke renner voor het algemeen klassement. Staat op 7 minuten en 22 seconden. Dus om die zomaar 4-5 minuten cadeau te geven, nee, dat moeten de klassementsrenners niet doen. 3 minuten en 5 seconden is momenteel de achterstand van het peloton op deze 3 leiders. Er zijn nog 63 kilometer te rijden in deze 11e etappe.
3: Commentator Sebastian Timmerman, dankjewel.
1: Dan maar Edwin Gerritsen, waar staat het stil?
5: Ja, in de Randstad vooral. Er zaten nu ruim 150 kilometer file. De meeste files zijn niet heel erg lang. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Knoopend Everdingen. 20 minuten vertraging. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, Korsal Bommel, 10 minuten. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud.
2: Tot 4 uur.
1: En de te kloppen score in dit fijne spel is 3 punten. Gisteren neergezet door Erik Aerts. En we gaan eens kijken of Dick Jurriens uit Maasbommel daar overheen kan. Dick, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Jurgen.
1: Maasbommel, waar ligt het ook alweer?
6: Land van Maas en Waal.
1: Ja, inderdaad. Gelderland, hè, praten we dan over.
6: Dat is nog net Gelderland, ja.
1: Ja. Oké, nou, dan hebben we dat voor elkaar. We gaan het spel gewoon spelen. Want ik ben heel benieuwd hoe ver jij komt. Als je winnaar wil worden, moet je over die 3 punten heen. Je krijgt de fragmenten voorbij zo meteen. Aan jou de taak om te zeggen of het vroeger of later is dan het fragment ervoor. Je hebt daarvoor in totaal 3 minuten de tijd. En dan gaan we kijken waar de teller op staat. Als je het eind haalt. Wat is je geboortejaar?
6: 1965.
1: Beginnen we daarmee, Dick. Komt-ie.
2: Tijdje.
1: Met fragment nummer 1.
7: Volgens de politie van Rotterdam zijn al meer dan 150 jongeren bewusteloos geraakt. Op brancards worden ze afgevoerd naar eerste hulpposten. De show van Michael Jackson duurt 2 uur.
1: Was dit vroeger of later dan 1965?
6: Zeker later dan 65.
1: Ja, was 1988.
8: 2-2, Kluivert, Kluivert, dit is Kluivert!
1: Was dit vroeger of later dan 1988?
6: Zeker later dan 1988.
1: Ja, dat is 1995.
6: Ja.
9: Senna gaat eraf. Ayrton Senna schiet eraf. Op een volgaspositie gaat Ayrton Senna rateloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal?
1: Was dit vroeger of later dan 1995?
6: Net iets vroeger.
1: Ja, dat is 1994.
10: I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky.
1: Vroeger of later dan 1994?
6: Je maakt het me niet makkelijk, het is nog heel dicht bij elkaar, maar dit is later.
1: Ja, dat is goed, dat is 1998.
11: Die was een beetje dom. Die was een beetje dom.
1: Vroeger of later dan 1998?
6: Ze zijn in 2002 getrouwd, dus dit was vlak voor, dus dit was later dan 98.
1: Het was inderdaad 2001.
11: Zabel komt en Feinsens komt ernaast en Rodriguez.
12: Dekker!
11: Ja, Dekker! Ja. Hij pakt ze toch weer! Erik Dekker pakt zijn derde overwinning hier.
1: Was dit vroeger of later dan het jaar 2001?
6: Ja, dit is echt de vorige eeuw, dus vroeger.
1: Ja, net vroeger. Het was het jaar 2000. Ja.
13: Herman Brood is dood. Hij leefde rock'n'roll en hij stierf rock'n'roll. Brood sprong vanmiddag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Hij werd 54 jaar.
1: Vroeger of later dan 2000?
6: Later.
1: Dat was inderdaad goed, het was 2001.
14: Gironingen verkeert in hoger sferen. Want de Italianen van de roze Giro hebben de stad in bezit genomen. En dus is het ciao bella ciao.
1: De start van de Giro in Groningen, vroeger of later dan 2001?
6: Groningen. Ja, hier ben ik niet zo goed van het hoogte. Ik gok later.
1: En dat is goed gegokt, dat was in 2002. Liedje uit de top 40, maar wel in welk jaar? Was het vroeger of later dan 2002?
6: Ja, dit is 100% later.
1: Ai, daar gaat het mis, ja. Kijk, dat is altijd met die muziek. Je nep jezelf af. Je hebt er zelf ook last van, hoor. Dat je denkt van, nou, dit was 2000. Destiny's Child, Independent Woman.
6: 2001, 2002. Nou, je hebt wel heel dicht bij elkaar, continu.
1: Ja, maar je hebt je kranen geweerd. Ik vind het echt heel knap. Ja, absoluut. Nee, heel goed gescoord, Erik. In totaal heb je er, 8 goed. Daarmee ga je aan kop. Morgen nog één kandidaat. Ja. Als dit stand houdt, win je van ons 100 euro.
6: Horen.
1: Mooi, hè?
6: Ja, deze week wel. Ja. Maar ja, ik hoop dat het hierbij blijft.
1: Ja, want we zijn er nog niet. Je krijgt in ieder geval het Villa VDB keukenschort opgestuurd. Daar maak je de blitz mee in Maasbommel. En voor morgen even afwachten.
6: Dankjewel.
1: Fijn dat je meedeed. Hier is Ilse de Lange.

0: Ilse, Get It Right, dat is het liedje. Ooit moest saxofonist Peter Romein met €2,50 boodschappen doen nadat hij failliet was gegaan met zijn bedrijf. Jaren later richtte hij de band The Groove Bus op. En met de inkomsten van die band financierde hij een stichting met dezelfde naam trouwens, waarmee hij kwetsbare mensen coacht. En hij zet daarbij de kracht van muziek in. Henk-Jan Smits, al een hele leven lang in de platenbusiness, was jurylid van Idols en X-Factor, radio-tv-presentator. Hij is de ambassadeur van de Groove Bus. En beide zijn ze hier. Hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: Peter, leg eens uit, waarom ben je die stichting begonnen?
2: Ja, je geeft het net zelf al aan. Ik heb ook wat meegemaakt. Hè. Ik heb ook ooit met 2,50 in de hand gestaan en moest daarmee verder. Dat is heel lastig. Uiteindelijk heb ik het gered om weer mijn leven op te bouwen. Maar ik heb wel heel veel mensen gezien die dat niet lukte.
0: En, die kwam je in die tijd ook tegen eigenlijk gewoon? Lotgenoot?
2: Nou, dat nog niet zozeer. In die periode was ik heel druk bezig met mezelf om weer wat op te bouwen. Maar na ik weer wat opgebouwd had, ben ik wel gaan werken. Ook met mensen die een achterstand hadden tot de arbeidsmarkt. Of in ieder geval op een of andere manier niet meer aan konden haken. En wat mij opviel is dat niet iedereen er zelf meer uitkomt. En dat heeft het zaadje geplant uiteindelijk om te komen tot de Groove Bus.
0: Ja, want je had ook gewoon met je beentje kunnen gaan spelen. Ja, toertjes door Nederland. En
2: had gekund.
0: Er moest iets bij van iets maatschappelijks.
2: Ja, ik wilde absoluut een maatschappelijk doel aan meegeven. En dat is uitgegroeid tot wat het nu is.
0: Ja. Ja. En hoe help je dan die mensen door middel van muziek? Hoe gaat dat? Hoe werkt dat?
2: We coachen. We zijn nu bezig met een nieuwe vorm van dagbesteding. En daar ligt de nadruk vooral op talentontwikkeling. Dus niet zozeer alleen maar bezighouden, maar vooral kijken naar wat iemand wel kan. En van daaruit verder gaan bouwen. En dat heeft onder andere geleid bij een van onze deelnemers een boek uitbrengen, een fotoboek uitbrengen. Die heeft nu een eigen expositie, is bezig om straks ondernemer te gaan worden. En daar wordt hij door ons in begeleid.
0: Ja. Henk-Jan, hoe ben jij hierbij betrokken geraakt?
1: Eigenlijk via de drummer van de Groove Bus. Dat is Leon Klaassen. Die ken ik al jaren. Een van de beste drummers van Nederland. Vroeger bij Powerplay. En op het laatst zag ik hem bij Analogues. En nu zit hij bij Super Sister ook. Maar die zei, ja, ik zit in een nieuw bandje, de Groove Bus. En ik heb allemaal nummers die ik nog zelfs uit de tijd van Powerplay samen met Peter van Straten heb geschreven. Wil je die eens beluisteren? Zo is het begonnen. En ik was geraakt door niet alleen de liedjes, maar ook... Ik zei, wie is die zanger? Dat is een zangeres. Ik zei, maar een hele diepe, lage stem. Ja, dat is Mieke. Oh, wat fantastisch. En toen vertelde hij opeens, ja, maar het is niet zomaar een bandje. En toen kwam dit verhaal en dacht ik, oh, wat mooi. Sommige mensen spelen muziek omdat ze willen verbinden of omdat ze een ei kwijt willen. Maar dit bandje speelt en voor die redenen, maar ook om anderen te helpen en anderen te laten excelleren. Met hun talent de andere talenten tot vaardigheden helpen. Nou, dat vind ik zo mooi dat ik dacht, ja, wat leuk om hier wat mee te doen. En toen werd ik gevraagd van, zou je dat wat op vastere basis willen doen? Nou, heel graag eigenlijk. Ik vind het een eer.
0: In feite wat jij nu doet, want jij bent ambassadeur, is dus dit over het voetlicht krijgen. Met jouw contacten en dat soort zaken.
1: Ja, ik heb het 2 weken geleden toen ik Bert Kranenbarg verving bij Bert op 5 op Radio 5. En na alleen daarvan, dat hebben jullie gehoord, werd ik gebeld door jullie. En dat vind ik alleen maar fijn en dat doe ik heel graag. Want ik vind dat bandjes met... En ik zeg bandje, zeg ik ook over de Rolling Stones. Voor mij zijn dat allemaal bandjes, is niet neerbuigend bedoeld. Maar ik vind dat bandjes die iets daarnaast doen... meer dan alleen maar aan zichzelf denken... moeten bekender worden en moeten geholpen worden.
0: Ja. Peter, dat muziek het middel is, hè, dat zien we ook terug in het verhaal van Ryan Krasenberg. Die hebben we gevraagd om hier te komen, dat vond hij allemaal toch even iets te spannend. Hij heeft wel iets ingesproken, maar wat is zijn verhaal?
2: Zijn verhaal is dat hij in feite uit dakloosheid komt. En in al die jaren dat hij dakloos is geweest, heeft hij foto's gemaakt in Amsterdam van hartjes.
0: Oké, hij is die fotograaf.
2: Waar ik het net over had, omdat dat hetgene was wat hij miste in zijn leven, hè, dus liefde. En door die hartjes te fotograferen werd hij gesterkt. En wij hebben dat opgepakt en met hem aan de gang gegaan. En dat is uitgegroeid tot Amsterdam Street Hearts. Dus dat is een expositie geworden, dat is een boek geworden. En dat ligt bij de Primera en...
0: Ja, hij vond het spannend om hier te zijn. Hij heeft wel wat ingesproken, kort quoteje, om gewoon eens te vertellen hoe de Groove Bus hem heeft geholpen.
3: Ja. Ik voel me echt super gesteund en gewaardeerd door de Groove Bus, want ze hebben mijn passie weer doen laten opleven en de zin om iets te bereiken weer aangewakkerd. En ben ze daarom ook super dankbaar en ik kan niet wachten om te zien wat we allemaal samen teweeg zullen brengen en bereiken.
1: Dat is toch mooi. Het gaat dus niet alleen om andere muzikanten, zangers, rappers. Nee, het gaat ook om beeldende kunst. Gewoon iedereen die artistiek is en zijn creativiteit niet precies weet hoe die zijn creativiteit kwijt kan, wordt geholpen door de mensen van de Groovebus. Dat is toch mooi.
0: Is dat het verhaal ook? Hè? Want ja, goed, ik zeg altijd, iedereen heeft wel een verhaal, maar niet iedereen weet het altijd goed over het voetlicht te krijgen. Ja. Daar zijn jullie dan ook voor.
2: Ja.
0: Dus iedereen heeft ook wel iets van een talent natuurlijk.
2: Nou ja, dat is waar we ons op richten. Daarom zei ik net al, het is niet om mensen bezig te houden, maar vooral te kijken wat ze wel kunnen. En waar ze weer blij van worden.
0: Wat heb je nog meer voor voorbeelden? De fotograaf dus nu?
2: Nou, onze eigen zangeres Mieke de Jong. Die komt.
0: Die dus in dat bandje zit?
2: Ja, die in dat bandje zit. Bandje. Die, ondanks dat zij een jaar of 20 bij Candy Dulfer gezongen heeft, bij Kane gezongen heeft, bij Ebonique gezongen heeft, komt zij ook uit dakloosheid.
1: Ja.
2: En zijn wij met elkaar in contact gekomen, zijn we gaan bouwen. En ze is inmiddels directeur van de stichting. En liedzanger.
0: Ja. Jij moet even nu in de rol van jurylid van Idols. Want we hebben dat liedje op jullie verzoek. Gaan we dat nu even helemaal draaien?
1: Heel graag.
0: Van de Groovebus. Nou, zeg het maar, jurylid Henk-Jan Smit.
1: Let vooral op zijn stem, hè? Coupletje, refreintje wil je dat ik zeg. Nee, dus draai het hele liedje maar.
0: Oké. Okay. Ja, dat gaan we dan doen. Want eigenlijk zouden we een klein stukje laten doen. Maar we gaan hem gewoon helemaal laten draaien. Omdat het ook gewoon voor een goed verhaal is. Veel succes met alles wat jullie doen. De Groovebus dus. En het nummer heet
2: We Need Some Love Today.
0: Dat bedoel ik.

0: De Groovebus is dat. In Den Haag werd vandaag gedebatteerd over de verbouwing van het Binnenhof. Miljarden euro's extra gaat het kosten. Dat gaat ook veel langer kosten. Volgens Peter Koelewijn is dat allemaal onzin. Ja, heeft hij een punt? Misschien ook wel, ik weet het ook niet. De vraag van vandaag in ieder geval. Welke tegenslag had u bij een verbouwing? Marianne die appt ons dat ze in 2019 een verouderd huis heeft gekocht. Ze huurde een aannemer. In de drie weken daarna verdween die. Hij bleek in de gevangenis te zitten en haar voorschot was ze dus kwijt. Uiteindelijk kwam het goed met een nieuwe aannemer. En druk op die aanvankelijke aannemer kreeg ze al haar geld terug. Dan iemand aan de lijn die anoniem wil blijven. Hallo, met wie?
1: Ja, met anoniem.
0: Hoezo wil je anoniem, wil je anoniem blijven?
1: Ja, dat maakt toch niks uit.
0: Nou, dat moet ik altijd even vragen. Maar goed, maakt ook niet uit. Kom maar met je verhaal. Wat is het verhaal?
1: Ja, we hadden een mooi afbouwhuis gekocht in België. Met daarbij twee eiken. En die waren al in planken gezaagd. En daar konden we een mooie trap van bouwen voor het lege trapgat wat we nog hadden. Twee dagen voordat de trap geplaatst zou worden. Dus de trap was mooi gemaakt en gereed. En voordat die geplaatst werd, viel mijn man door het trapgat.
0: Oh,
1: op
0: wauw.
1: De blauwe hardsteen hadden we beneden neer. Echt mooi. Ja, dat.
0: Met zwaar gewond ook.
1: Dwarslesie.
0: Nee!
1: Ja. Nou ja, dat huis, het grote voordeel, ook een beetje hoopvol, net als de vorige verhalen. Een beetje hoopvol. Daarna heb ik heel veel hulp gekregen om het huis snel af te bouwen. Maar toen zijn we toch snel weer naar een ander huis gegaan. Want het had een beetje trappen en dat gaat een beetje lastig met een dwarslesie.
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: maar ook zijn we heel gelukkig.
0: Maar het ook die, want hij heeft gelukkig wel overleefd, deze val ook.
1: Ja, precies. Ja, hij was rond de 45 en echt toe aan een verandering in zijn leven. Nou ja, dat is gelukt.
0: Ja.
1: Hij heeft een hele nieuwe carrière opgebouwd en het is heel succesvol.
0: Ja, oké. Nou, dat is dan maar goed, dat verhaal. Maar zo kan je dus maar zoiets overkomen bij zo'n verbouwing.
1: Ja, de meeste ongelukkige beren thuis, hè. Mensen, let op.
0: Ja. Dank voor je verhaal. En succes met alles. Ja, groet ook aan je man. Er kwamen heel veel reacties ook weer binnen. Dus hartelijk dank daarvoor. We kunnen ze niet, helaas allemaal niet voorlezen. Daar is er even de tijd dan niet voor. Maar iedereen hartelijk bedankt. En morgen is er een nieuwe vraag. Die gaan we na 2:30 openen. Ik kijk nog even naar de uitzending van de villa van morgen. Edwin van der Sar staat op de gastlijst. Voor de rubriek Terug naar Toen. Op 21 mei 2008 stopte hij als keeper namelijk de beslissende penalty voor Manchester United. En zij wonnen daarmee de Champions League. Gaan we met hem op terugblikken. Politieagent Jan-Willem Schut is in de villa. 10 jaar geleden pakte hij een vlogcamera erbij om te laten zien hoe zijn werk er eigenlijk uitziet als agent. Inmiddels haalt hij als politievlogger 3 miljoen views per maand. En we gaan het hebben over de Climate Classic. Dat is een fietstocht met een boodschap. Als de klimaatverandering doorzet, gaat hij langs de nieuwe kustlijn van Nederland. Dus ook langs Utrecht aan zee, waar ik zelf woon. Dat gaan we morgen doen in de villa. Zometeen is er het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Marco Guitenbeek. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: De publieke tribune.
5: Koen Verbraak.
6: Een beetje botox, extreem diëten, de lippen opspuiten en looks maxing. Voor een groeiende groep jongeren is het vanzelfsprekend. Op social media zien ze, als je mooi bent, ben je succesvol en gelukkig. Wat zegt de huidige obsessie met het perfecte uiterlijk over deze tijd? En hoe groot is de invloed van de schoonheidsindustrie die miljarden verdient aan onzekere jongeren?
7: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
3: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
13: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
12: LefArbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
7: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Marco Breitenbeek.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent. Weer is het te druk in de asielopvang in Ter Apel. En weer is er een teleurgestelde asielminister. Dat zou eerst het nieuws met Casper Meijer.
15: Vakbond FNV wil het trein- en busverkeer platleggen in de ochtend van 24 juni. De bond heeft een staking aangekondigd voor zowel het landelijke treinverkeer als het streekvervoer. De vakbond eist dat de bezuinigingsplannen van het kabinet van tafel gaan. De vakbonden had het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. FNV neemt nu dus alvast een voorschot en kondigt dus al een staking aan. De staking is alleen in de ochtend. Reden is dat er die dag ook herexamens worden gehouden op middelbare scholen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het risico op een wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. Er wordt nog onderzocht hoe die uitbraak is ontstaan, zegt de WHO.
16: Investigations are ongoing to ascertain when and where exactly this outbreak started. Given the scale, we are thinking that it has started.

0: started probably a couple of months ago, but investigations are ongoing and our priority is really to cut the transmission chain.
1: De uitbraak is vermoedelijk al maanden geleden begonnen, zegt ze. Door de ebola-uitbraak zijn vermoedelijk 130 mensen om het leven gekomen. De WHO houdt er rekening mee dat het aantal nog verder oploopt. Twee treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De politie heeft nog geen verdachten op het oog. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar ook dat ze niks kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro en de oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Na klachten van fans wordt het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena aangepast. Fans hadden geklaagd dat het podium te hoog was en dat ze alleen een brug konden zien. Mojo zegt nog niet wanneer de aanpassingen klaar zijn. Styles treedt nog 8 keer op in Amsterdam. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en aanreizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing door de minister beter. Op deze verantwoordingsdag maakt de Rekenkamer bekend waar ministeries steken laten vallen. Zoals ook bij justitie dat nog steeds te traag is met rechtszaken. En defensie dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Bij een grote brand in dierentuin Sanje Zoo in Veenwoude zijn meerdere dieren omgekomen. Het vuur was in een loods waar meerdere dieren stonden en die konden niet allemaal worden gered, zegt de dierenpark.
2: Een aantal dieren zijn nog naar buiten gehaald. Maar er zijn helaas ook nog een aantal dieren binnen en die kunnen we helaas ook niet meer redden. Het was niet veilig om weer naar binnen te gaan. Er is hier een park waar vaak groepen kinderen komen. Die waren niet in gevaar en die zijn inmiddels ook opgehaald. Het park is dicht.
1: Aan mensen rondom het dierenpark was een NL-alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling. Dan nog het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen flink wat zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden.
3: Dankjewel, Casper. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen vanmiddag voor de files. Edwin, wat heb je?
4: Nou Marco, er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen rond Utrecht. En de files die opvallen staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidse Rijn en Alfred Everdingen. 20 minuten extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is daardoor dicht. A27 van Almere naar Utrecht tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen. 1/2 uur extra reistijd. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. 1 kwartier oponthoud.
3: In Ter Apel worden alleen nog kwetsbare asielzoekers toegelaten omdat de asielopvang weer te druk is. Onze verslaggever vertelt zo hoe dat vandaag gaat. En de Giro d'Italia is in volle gang. Sebastian Timmerman, die volgt die.
5: Naar de 11e etappe en daar is een grote kopgroep weggereden die 3 minuten en 13 seconden voorsprong heeft op het heuvelachtige terrein. Op het peloton, er zijn nog 41,5 kilometer te rijden in deze etappe. Helaas geen Nederlander in de kopgroep vandaag. Wel sterke renners zoals Enric Mas, Christian Scaroni en Jonathan Narvaez. En die is misschien wel op weg naar zijn 3e ritzege in deze ronde van Italië.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
9: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
8: Probeer VTIP.

0: Gewoon nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Opvarenden van de flotilla die naar Gaza wilden varen worden vernederd door een Israëlische minister. Dat is te zien op beelden op internet. Verslaggever Sander van Hoorn, wat zie je?
6: We zien de actievoerders geboeid op de knieën worden gedwongen te luisteren naar het Israëlisch volkslied en worden vernederd door de Israëlische minister Ben-Gvir, die het filmpje trots postte op X.
5: En verslaggever Jeroen de Jager, jij hebt met wetenschappers het ruim eens opgekozen voor een bijzonder onderzoek.
7: Midden op de Waddenzee, een werkschip van Rijkswaterstaat met wetenschappers aan boord die hydrofoons neerlaten, onderwatermicrofoons, om op die manier een beeld te krijgen van de geluidsoverlast die met name bruinvissen hier ondervinden van al dat geluid dat wij hier als mens produceren.
5: Maar eerst gaan we naar Ter Apel. Want opnieuw is daar niet voor alle asielzoekers plek bij het aanmeldcentrum. Volgens het COA zijn er inmiddels meer dan 2300 mensen. En laten ze nu alleen nog kwetsbare asielzoekers toe. Verslaggever Onno Beukers die is in Ter Apel. Onno, hoe is het daar?
8: Nou ja, wat je hier ziet is eigenlijk dat de mensen die eerder vandaag hier door de poort gegaan zijn, dat die nu terugkomen. Het is niet zo dat mensen niet helemaal naar binnen mogen. Dat mogen ze in eerste instantie wel. Dan komen ze bij het loket van de IND. Die maakt dan een beoordeling ja, of ze kwetsbaar zijn of niet. En vervolgens ja, wordt er gezegd, als je niet kwetsbaar bent, er is geen plek voor je. En wat we nu dus zien gebeuren hier bij de poort, is dat de mensen teruggestuurd worden. Ze krijgen dan een brief, een loopbrief. Daar staat ook een nummer op. Eigenlijk is dat een soort volgorde nummer. En dan staan ze in de wachtrij. En dan is het in principe morgen weer melden en hopen dat het dan beter is. En waar deze mensen naartoe moeten, ja, dat weten ze eigenlijk niet. Ze hebben een oranje polsbandje ook omgekregen, zodat ze ook herkenbaar zijn voor iedereen van oké, jullie zijn nu hier weggestuurd. Nou ja, dat is eigenlijk de situatie hier. En ja, zo gaat het al de hele dag. De hele dag komen bussen aan. Dan moet ik wel zeggen, loopt niet over. Het is niet super druk hier bij het aanmeldcentrum. Ik denk dat ik in de 4-5 uur die ik hier gestaan heb, misschien een keer 15, misschien 20 mensen zich heb zien aanmelden. Maar het gaat wel elke keer zo door. Elke keer een paar mensen. Dan maak ik het volgende verslagje van. Dan komt de bus aan in Ter Apel. Ook 6 mensen met grote koffers stappen uit.
9: Asiel?
8: Ze worden opgevangen door de bewaking.
9: You? Yeah, I will help you.
8: Come. Maar mogen dan nog wel door het hek?
9: Go to my colleague on the right side. Yes? Okay. Thank you. Yes.
8: Met elke bus die daar aankomt, lopen mensen naar binnen. Als er mondjesmaat komen ook de eerste mensen weer naar buiten.
10: Yes, yes, yes, leave. Ja, just looking for the place, you can sit there.
8: Een jongen met een rode rugzak om, die loopt naar buiten. Hij heeft net te horen gekregen dat er geen plek is. So, what do you have to do now?
10: No, I don't know what I'm going to do. I just take the bus and go to the city there.
8: And then?
10: I say you will come back like 1 week.
8: En dat hij later maar even terug moet komen, over een week. En wat hij nu moet doen, dat weet hij eigenlijk niet. Hij gaat maar naar stad.
10: No, they don't tell me nothing. Because they tell me I have to come back. Because everything is full now. You come back 1 week. No, that is the point. Oh, they do it for me, that's why.
8: Yeah. But they don't have any place for you now.
10: No, they have place there for me. Maybe I go to Zwolle, go to whatever. Yeah. Yeah.
8: Zwolle bijvoorbeeld. En dan kijkt hij vanuit daar hoe het verder moet.
10: Because everywhere is full, that's why I have to go there.
11: Ja, zelf een plekje zoeken dus, dat is duidelijk uit jouw verslag, Onno. Wel even naar binnen, maar slapen, dat lukt vanavond dus niet voor deze mensen. Waar gaan ze dan naartoe?
8: Ja, dat is dus een beetje de vraag. Hè. Hoorde deze man net zeggen, ik ga naar Zwolle. Ik heb eerder iemand zien vertrekken die zei, ja, ik weet het niet zo goed. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik heb geen geld. Ik heb ook geen treinkaartje. Dus ja, ik ga misschien maar naar Amsterdam. Maar ja, ik zal daar dan toch op een illegale manier naartoe moeten. Dus ja, eigenlijk weten ze het zelf ook niet. Wat je hier wel ziet, is dat het Rode Kruis hier met een team aanwezig is. Ook vluchtelingenwerk is hier met een team aanwezig. En juist die mensen die nu die poorten uitkomen en denken, ja, ik ben hier bij het aanmeldcentrum, maar ik weet niet waar ik naartoe moet. Ja, die krijgen die aandacht. En daarvoor zijn ze in ieder geval aan het kijken van wat zijn nou de opties? Het is niet zo dat er hier al tientallen mensen buiten staan te wachten. Het is echt de laatste, nou, het half uur of zo dat mensen echt duidelijk teruggestuurd worden. Ja, dat grasveld wat we eerder een aantal jaar geleden zagen, waar tenten werden opgebouwd, zodat mensen hier konden overnachten en niet ja, in de regen hoefden te slapen, zeg maar. Ja, die zijn er op dit moment bijvoorbeeld nog niet. En ja, het Rode Kruis liet al wel weten, ja, als het hier nou druk wordt en mensen weten niet waar ze naartoe moeten, dan zou dat wel een optie kunnen zijn om dat soort tenten weer hier neer te zetten. Dat is op dit moment dus nog niet het geval. Maar ja, waar mensen naartoe moeten, dat weten ze dus eigenlijk niet zo goed. Dus het begint nu een beetje zo onduidelijk te worden van, wat is nou onze situatie? Wat kunnen we? Want ja, het enige wat ze weten dat ze kunnen is dat ze morgen weer terug kunnen komen en het opnieuw kunnen proberen. Maar dat nog geen oplossing is voor vannacht en voor waar ze moeten slapen.
11: Nee, dat is duidelijk. Verslaggever Onno Beukers vanuit Ter Apel, je houdt het voor ons in de gaten. En het volgende uur horen we jou weer. Minister Van den Brink van Asiel die noemt het vandaag teleurstellend dat het COA deze stap moet nemen. Naar Den Haag, naar politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ja, waar wijt Van den Brink het aan?
12: Die wijst toch weer naar de gemeente dat die te weinig noodopvang bieden. Hij noemt dat vandaag echt teleurstellend. 2 maanden geleden kwam hij met een brief met een oproep aan de gemeente dat er 4900 extra plekken nodig waren. Dat is dus niet gelukt en daarom deze situatie nu in Ter Apel, zegt hij vandaag. Daar mogen eigenlijk maar 2000 mensen verblijven in Ter Apel. Er zijn er nu 2300. Ja, en dat is echt het maximum. En daarom moeten er harde keuzes gemaakt worden, zegt hij.
13: Het is nu boven de 2300. 2000 is de afspraak. Dus het COA kan gewoon ook de veiligheidssituatie binnen het centrum daarmee niet meer voldoende garanderen. En dus gaat ze over tot gecontroleerde opvang. En dat betekent dat alleen de echte meest kwetsbare mensen, als de plek is, opvang krijgen. En dat gaat om vrouwen met kinderen. Alleenstaande mannen bijvoorbeeld zullen dus op dit moment geen opvang krijgen.
12: Ja, die krijgen geen opvang, dus zegt Van den Brink, wordt het net ook bij Onno, mogelijk moeten ze later terugkomen om zich toch nog te melden. Of we nu inderdaad echt weer van die tentjes gaan komen daar op het terrein, dat kon Van den Brink vanmiddag ook nog niet zeggen. Mogelijk stappen er toch nu gemeenten naar voren die dan die noodopvang gaan regelen.
11: Is dat een van de oplossingen waar de minister dan naar kijkt, of hoe kan dit opgelost worden?
12: Ja, de ontstopping moet er eigenlijk uit. Op dit moment is het zo dat er te veel mensen dus in die opvang zitten en die moeten ergens heen. Noodopvang is dus inderdaad een mogelijk tijdelijke oplossing. Of gemeenten die meer met de spreidingswet echt AZC's gaan neerzetten. Ja, of mensen die al een status hebben, 19.000 mensen zijn dat die ook in de opvang zitten, dat die ergens een plek krijgen, of in een huis of op een andere tijdelijke locatie, zodat ze uit die opvang komen en er dus weer wat meer lucht in komt.
13: Die oplossing lag, laat ik zeggen, in mijn brief van 2 maanden geleden. Die oplossing lag in het consequent uitvoeren afgelopen jaren van de spreidingswet. Dus we blijven roeien met de riemen die we hebben. En dat is door spoednoodopvanglocaties te vragen aan gemeenten. Of statushouders uit te kunnen plaatsen, zoals dat dan heet. Omdat statushouders zijn er zo'n 17.000 in de opvang. Ja, die hebben al een vergunning. Die kunnen we natuurlijk ook bij een gemeente onderbrengen op een andere plek dan misschien een direct een woning. Dat kan natuurlijk ook tijdelijk opvang zijn, dat kan hotel zijn. Dus er zijn manieren om het op te lossen. Alleen uiteindelijk heb je de bereidheid en de medewerking nodig van de gemeente.
12: Ja, Van den Brink is dus eigenlijk volledig afhankelijk van de gemeente, zegt hij zelf. In totaal zitten er nu 83.000 mensen in de opvang. Een deel wacht dus op een huis. Een ander deel, zo'n 50.000 mensen, wacht eigenlijk al heel lang op een beslissing. Vaak een jaar of langer, of diegene mogen blijven of niet.
11: Nou zien we die druk dus op Ter Apel weer toenemen, eigenlijk op de hele keten. Wordt dit op korte termijn beter?
12: Op korte termijn zeker niet. Want over 3 weken dan gaat het Europees Migratiepact in. En daar zit ook een nieuw aanmeldsysteem bij, wat alleen in Ter Apel gebruikt wordt. Betekent dus dat al die mensen die komen niet meer naar Budel kunnen, tweede aanmeldlocatie nu, maar allemaal naar Ter Apel moeten, waarvan we nu dus horen dat het daar al zo druk is. Betekent dus nog meer drukte. Er komen nu de komende tijd zo'n 1000 mensen per week aan. Dat is minder dan eerst. Maar ja, als al die mensen, als daar allemaal geen plek voor is, dan ja, ze gaan niet zomaar weg. Dus dat is een oplopend probleem de komende tijd.
11: En was er vandaag, is het ook verantwoordingsdag in Den Haag. De Rekenkamer die had ook kritiek op het kabinet als het gaat om asiel. Wat zeggen zij?
12: Ja, de Rekenkamer wijst op de achterstanden die de IND heeft bij heel veel, bij duizenden asielaanvragen. En zij wijzen ook naar 12 juni, naar het Europees Migratiepact. Want dan gaan de nieuwe gevallen gaan dan voor. Omdat er strenge termijnen zijn van 6 maanden dat asielaanvragen moeten worden behandeld. Betekent dus die 50.000 mensen die nu wachten, dat die achteraan de rij komen en nog langer moeten wachten. En daarover schrijft de Rekenkamer: we vragen ons af hoe zich dat verhoudt tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dus een behoorlijke veeg uit de pan. En nog een veeg uit de pan van de Rekenkamer: er duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme. IND moet het eigenlijk binnen 2 weken uitzoeken of iemand een terroristisch verleden heeft en dus meteen kan worden uitgezet of vastgezet. Maar dat duurt gemiddeld 2 jaar. En dat is gevaarlijk, zegt de Rekenkamer.
11: Nou, we spreken elkaar snel weer. Dat is duidelijk na dit gesprek. Ewout Kiefiet vanuit Den Haag, dankjewel. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media, Casper?
14: In Diemen heeft vanochtend een grote brand gewoed in een bedrijfspand, meldt NH Nieuws. Vanwege de rook werd er een NL-alert verstuurd. Aan het begin van de middag was de brand onder controle. Niemand raakte gewond, maar de ellende is nog niet voorbij, want de brandweer waarschuwt dat in de omgeving roetdeeltjes en kleine scherpe scherven van zonnepanelen kunnen liggen. Omwonenden worden daarom opgeroepen om groente en fruit uit hun tuin weg te gooien en niet op te eten. In Eindhoven is een man van 26 opgepakt voor het beschieten van katten met een kruisboog, meldt Omroep Brabant. Afgelopen weekend nog overleed een kat nadat het dier met een pijltje werd beschoten. Hoeveel katten vermoedelijk door deze man zijn beschoten, kan de politie nog niet zeggen, maar wel kunnen ze zeggen dat het gaat om meerdere gevallen. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen willen AI leren om te redeneren en afwegingen te maken zoals dat gebeurt in de rechtbank, meldt BNR. AI-taalmodellen zoals ChatGPT zijn getraind met feitelijke informatie en daar kunnen ze dan ook heel snel vragen over beantwoorden. Maar echt redeneren en tot een weloverwogen oordeel komen, dat is toch andere koek, zegt AI-hoogleraar Bart Verheij.
15: Ik heb langzaam geleerd dat eigenlijk dat de kern is van intelligent zijn. Goed luisteren, goed perspectieven bij elkaar brengen, goed afwegen, goed zoeken naar een verstandig antwoord op een moeilijke puzzel.
16: Ja, gaat AI dat ooit kunnen, meneer Verheij?
15: Ja, dit is eigenlijk natuurlijk de onderzoeksvraag. Hè? Dat weten we natuurlijk niet.
14: Nee, dat is nog onbekend. Maar ze gaan dus kunstmatige intelligentie trainen met rechtszaken. En ik ben heel erg benieuwd waar dit toe gaat leiden. Of we straks ook een AI-rechter gaan krijgen. Ja. Misschien of een AI-advocaat. Dan nog nieuws uit de natuur vanuit RTV Noord. In het Groninger landschap heeft namelijk jonge bosuilen laten ringen. In zo'n ring om de pootjes worden de vogels geïdentificeerd en zo kan worden bijgehouden hoe het met ze gaat, zegt deze boswachter.
17: Ze krijgen nu zometeen allemaal een ring om. Nou, we willen heel graag weten hoe oud ze worden, waar ze naartoe gaan. En dat kan je doen aan de hand van die ringen.
14: En het welzijn van de uilen is een goede graadmeter voor het hele bos.
17: Als het goed gaat met de bosuilen in een bos, dan weet je eigenlijk of het al die lagen, voedsellagen die eronder zitten, dat daar ook goed mee gaat.
14: Eigenlijk moet je even op de site van RTV Noord gaan kijken, want de beelden van die uiltjes is echt heel schattig.
11: Die pluizenbolletjes.
14: Ja, echt heel lief. Ja,
11: dat is... Edwin Gretsen bij de ANWB, hoe is het op de weg?
18: Ja, er zat 400 kilometer file in totaal. Het is daarmee niet drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdag. De meeste vertraging is rond Utrecht. Met name op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen afrit Utrecht Centrum en afrit Everdingen, een 30 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot, 1 rijstrook is dicht.
11: En van de auto's naar de fiets in Italië. De 11e etappe van de Giro die is bezig. Het is een heuveletappe naar Chiavari in het noordwesten van het land. Sebastian Timmerman, hoe gaat het daar?
19: Schitterende omgeving, daar genieten we van. En trouwens ook van een aantrekkelijke wedstrijd. Wel een valpartij, dat was minder leuk. Een 15 minuten geleden, 3 renners weggevallen letterlijk uit de kopgroep. Ze zitten wel weer alle 3 op de fiets. Maar voor Lennart van Eetveld, de Belg, Christian Scaroni en Filippo Zana lijkt de dagzegen niet meer mogelijk. Vooraan nog 8 renners bij 1. Geen Nederlanders daarbij, wel een Fransman in Nederlandse dienst. Warren Barguil rijdt voor Picnic PostNL Raisins en maakt wel een aardig goede indruk. Ja, zitten sterke renners in die kopgroep. Enric Mas, drie keer tweede in het verleden in de Ronde van Spanje, zit bijvoorbeeld mee. Chris Harper, die gaat richting de top 10 van het algemeen klassement op deze manier, want ze rijden namelijk 3 minuten voor het peloton uit. En Harper staat op 7.22 van de leider Eulalio. En ook verder Jonathan Narvaez, die al 2 ritten op zijn naam schreef in deze Ronde van Italië. En Diego Ulisi, 30 kilometer nog te rijden. Prima omstandigheden, schitterende natuur en kronkelende wegen in het noordwesten van Italië. Peloton op 3 minuten en 7 seconden.
4: NPO. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1 Journaal.
11: Indonesische militairen gooien met zuur naar activisten. Dat staat in een rapport van Amnesty International. Het Indonesische leger zou burgers gewelddadig het zwijgen opleggen. En militairen worden ook verdacht van desinformatiecampagnes. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi in Jakarta. En Mustafa, dat zijn flinke aantijgingen. Wat is bekend over die gewelddadige acties door de militairen?
20: Nou, 1 actie die je zojuist noemde is volop in het nieuws. Die tegen mensenrechtenactivist Andri Yunus. Een man die vaak kritisch was over de rol van het leger in de politiek. En na een podcastopname daarover werd hij midden op straat in Jakarta overgoten met zuur door 4 man op scooters. Heeft brandwonden op 20% van zijn lichaam. Blind geraakt aan 1 oog. Is nog altijd aan het herstellen. En het lijkt erop dat 4 militairen dat gedaan hebben. Mm. Die zijn opgepakt, worden vervolgd. Maar deze aanval die past echt wel in een brede patroon van repressie door het leger. Of aan het leger gelieerde groepen sinds president Prabowo aan de macht is.
11: Mm. En hoe ziet die repressie er dan uit?
20: Nou, dat soort gewelddadige acties dus. En er zijn zelfs in dit geval verdenkingen dat er een lijst was van mensenrechtenactivisten die militairen nog meer wilden aanvallen. Zelfs de baas van Amnesty International Indonesië zou op die lijst staan. Hamid Usman is een heel gerespecteerd man in Indonesië om maar aan te geven hoe ver ze wilden gaan. Maar het is niet alleen activisten, ook kritische journalisten. Zo is er een afgesneden varkenshoofd naar een journalist van het kritische tijdschrift Tempo gestuurd. Mm. 3 dagen later dode ratten naar de hele redactie. Allemaal voorbeelden van dit soort intimidatie zijn er te vinden. Allemaal tegen mensen die zorgen uiten over de rol van het leger in de samenleving.
11: Ja, en dan is er dus ook nog die desinformatiecampagnes waar Amnesty het over heeft. Wat is dat en wat voor impact hebben die?
20: Nou, volgens Amnesty is er een gerichte online campagne van de regering om critici in discrediet te brengen. 100 aan het leger gelieerde accounts zouden op X, TikTok, Meta critici afschilderen als buitenlandse agenten. Alsof ze dus tegen Indonesië werken. Nou, als gevolg daarvan krijgen activisten haatberichten toegestuurd. Bijvoorbeeld de Greenpeace-activist die het over de schadelijke mijnbouw in Indonesië had, kreeg plots een golf aan anonieme berichten in zijn mail, waaronder een doodsbedreiging. En volgens activisten doet de regering Prabowo daar te weinig aan.
11: Ja, het is een heel lijstje zo, hè? Maar waarom staat de regering dit dan allemaal toe?
20: Ik zeg eigenlijk niks controversieels als ik zeg dat president Prabowo heel slecht tegen kritiek kan. En met de harde hand regeren, met een belangrijke rol ook voor het leger, dat is iets wat hij gewend is in zijn tijd als legerleider onder zijn schoonvader en dictator Suharto. Hij zelf zou zich toen schuldig gemaakt hebben aan mensenrechten schendingen, onder meer tegen demonstranten die uiteindelijk in 1998 zijn schoonvader Suharto omverwierpen. Nou, nu hij zelf president is, wil hij opnieuw die sterke rol van het leger hebben en kritiek met harde hand aanpakken. Iets wat we bijvoorbeeld bij de dodelijke protesten van vorig jaar gezien hebben.
11: Ja, er staan nu dus 4 militairen voor de rechter. Dit rapport van Amnesty eerste, dat legt veel bloot, hè? Denk je dat dat iets gaat veranderen?
20: Nee, simpel antwoord. Dat die militairen voor de rechter staan is omdat politieagenten het in dit geval aandurfden om de verdachte aan te wijzen wat militairen waren. Nou, in dat geval kon het leger er niet omheen dan erkennen dat ze erbij betrokken waren. Nou, die moesten dus de verdachte wel vervolgen. Maar even later heeft president Prabowo in een speech aangegeven dat het leger nog steeds een belangrijke rol in de politiek moet blijven spelen. En sterker nog, zijn regering die wil de mensenrechtenwetgeving aanpassen zodat de overheid gaat bepalen wie een legitieme legitieme mensenrechtenactivist is. Oftewel, dat is gewoon een verkapt middel om hun rechten eigenlijk in te perken. Kortom, het zal niet minder mild, of het zal niet milder worden in Indonesië. Mogelijk zelfs minder vrij in het land.
11: Mustafa Margadi, correspondent in Zuidoost-Azië. Dankjewel. Dan gaan we naar de Waddenzee. Bruinvissen, dat zijn de kleinste walvissen die er bestaan. En die komen ook voor in die Waddenzee. Maar hoeveel het er precies zijn, dat weten we niet. En ook niet hoeveel last ze hebben van de geluiden onder water die schepen en vliegtuigen maken. De Universiteit van Groningen zet daarom nu onderwatermicrofoons uit om de geluidsoverlast vast te leggen. Diezelfde microfoons die kunnen ook die bruinvissen registreren. Verslaggever Jeroen de Jager ging aan boord om de werkzaamheden te bekijken.
0: Los, loopplank ingeschoven. En dan gaan we hier met de twee gebroeders richting de Waddenzee kijken naar het onderzoeksschip dat de microfoons vandaag gaat neerlaten in de Waddenzee. We liggen nu vlak langs een geel werkschip van Rijkswaterstaat, waar de mensen van de Rijksuniversiteit Groningen bezig zijn met het neerlaten van boeien waaraan die hydrofoons worden bevestigd. Misschien dat je de geluiden hoort van aan boord. We liggen een meter of 20 er vandaan. Allemaal mensen in oranje werkpakken met helms op. Flink schip. Die zometeen dus zo'n hydrofoon laten zakken. Annabel Kok, je bent de onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. We zien dit schip hier. Vertel, wat gebeurt er?
21: Wat er hier gebeurt is dat we onderwatermicrofoons aan het plaatsen zijn om het geluid in de Waddenzee op te nemen.
0: Waarom weten we eigenlijk nog zo weinig over al de geluiden die er zijn onder water?
21: Een van de hoofdredenen is dat de Waddenzee door Nederland niet gezien wordt als een zee, maar als een binnenwater. En voor de binnenwateren zijn er nog niet zoveel richtlijnen betreft het onderwatergeluid.
0: En wat hoort zo'n hydrofoon straks allemaal onder water?
21: Van alles. We horen scheepvaart, vliegtuigen die overvliegen, bruinvissen, vissen.
0: Jullie gaan specifiek ook bruinvissen volgen. Waarom is die bruinvis zo belangrijk om te volgen?
21: De bruinvis is erg gevoelig voor geluid onder water. Die kan dus voor ons een indicatie geven van hoe het gesteld is met de verstoring van de onderwaternatuur in de Waddenzee.
0: En jullie hebben dus de indruk dat dat geluid schadelijk kan zijn voor die dieren. Op wat voor manier?
21: Nou, dan kun je denken aan vermijding van lawaaierige gebieden. We weten van bruinvissen dat ze actief schepen en gebieden die lawaaierig zijn proberen te vermijden. En dat betekent dat ze minder ruimte over hebben om bijvoorbeeld eten te zoeken.
0: Wat kun je over 3 jaar concreet zeggen over de situatie hier, wat we nu nog niet weten?
21: We kunnen in kaart brengen waar en wanneer de bruinvis aanwezig is in de Waddenzee. En we kunnen in kaart brengen wanneer en hoeveel lawaai er onder water is. En op die manier kunnen we prioriteiten aanwijzen, gebieden waar het dus belangrijker is om maatregelen te nemen om te zorgen dat die geluidsniveaus naar beneden gaan.
0: Dit is hem, Wouter. Ja, zeker. Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. De bruinvis.
22: Ja, ja.
0: We hebben een modelletje hier bij ons. Hoe groot is dat ding?
22: Nou, zeg maar, als hij helemaal volgroeid is, is hij ongeveer 1,5 meter lang. En weegt hij 60 kilo, dus toch best een groot dier. Maar wel het allerkleinste walvissoort die we hier kennen.
0: En het gevoeligste zoogdier hier in de Waddenzee.
22: Ja, hij is heel erg afhankelijk van geluid. Dus om te navigeren gebruikt hij geluid. Om te communiceren met zijn soortgenoten gebruikt hij geluid. En om zijn eten te vinden gebruikt hij ook geluid.
0: Laat ik even horen, dat geluid.
22: Het lijkt eigenlijk best wel op vleermuizen. Dus hij klikt en scant hij eigenlijk zijn omgeving. En op die manier vindt hij zijn weg.
0: Kan het nou zo zijn dat straks als over 3 jaar die resultaten bekend zijn van dit onderzoek, dat dat vervolgens ook tot beleid moet leiden om anders om te gaan hier met de Waddenzee en de geluidsoverlast?
22: Als we beter weten hoe die bruinvis bijvoorbeeld de Waddenzee gebruikt en waar wij als mensen gewoon heel veel lawaai maken onder water, ja, dan kunnen we uiteindelijk bijvoorbeeld kijken van, kunnen we bijvoorbeeld in vergunningverlening net even de periodes dat die bruinvis heel veel aanwezig is op de Waddenzee ontzien, of bepaalde plekken waar ze gewoon veel voorkomen. Ja, dat is uiteindelijk dan straks vanuit natuuroogpunt de goede dingen te kunnen doen.
0: En tot betere bescherming te komen.
22: Ja, absoluut.
23: Ja.
11: Zometeen, de relschoppers die de politie aanhoudt bij asielprotesten komen 4 op de 10 keer niet uit de gemeente zelf.
1: Ster. Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
4: NPO Radio 1.
11: Het is 2:05. Het nieuws, Casper.
14: De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhogingen van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. In Litouwen zijn mensen vanochtend opgeroepen om naar een schuilkelder te gaan vanwege een drone in het luchtruim. Ook is het lucht- en treinverkeer stilgelegd. De drone is niet uitgeschakeld. Het is niet bekend waar die vandaan kwam en waar die is gebleven. Gisteren werd in Estland nog een drone uit de lucht geschoten door de NAVO. Er is een groot risico dat de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda verder verspreidt in de regio, zegt de WHO. De kans op een wereldwijde verspreiding is klein. De ebola-uitbraak is uitgeroepen tot internationale noodsituatie. En 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt volgens ProRail in de tienduizenden euro's. De politie heeft nog geen verdachte op het oog.
11: Marco Verhoef, die is hier voor het weer. Is dit voorlopig de laatste dag met een beetje regen?
23: Ja, maar een beetje. Ik weet niet of jij in zo'n bui hebt gestaan. Ik heb de weg van gaan, mijn huis naar mijn auto was 5 meter. En ik heb het toch even uitgesteld toen er precies zo'n bui overtrok. Want het kwam inderdaad wel heel kort, maar wel met bakken uit de hemel soms. Ja. En dat hebben we op veel plaatsen gezien. Maar eigenlijk zijn de meeste buien nu het land al uit. In het oosten kunnen er nog een aantal voorkomen. Ze zijn echt niet meer zo heel stevig en zijn maar piepklein. En het klaart ook steeds meer op. En dat is inderdaad de voorbode voor een droge periode met steeds meer zon. Dus we hebben het zuur nu echt wel zo'n beetje gehad. Voor vanavond en vannacht rustig weer. En een minimumtemperatuur van 1 graad of 11. En morgen dan geregeld zon. Wel stapelwolken in de middag, maar die worden niet meer zo groot. Een bui, ik ga er niet meer van uit. 16 graden op de Wadden en al snel zo'n 18 tot 23 op andere plaatsen. Met niet te veel wind uit zuidwest. Dus morgen is echt al een veel betere dag.
11: Ja, en hoe ziet dat er de komende dagen uit?
23: Ja, het gaat eigenlijk alleen nog maar verder omhoog voor mensen. Die zeg ik er dan maar even bij. Van hoge temperaturen en veel zon houden. Want dat is wat er op stapel staat. Met op vrijdag een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten. Ook in het weekend niet veel wind. Veel ruimte voor de zon. Sterker nog, in de loop van het Pinksterweekend blijft er voor bewolking eigenlijk niks meer over. En dat betekent dus ook geen neerslag. Dat betekent ook hogere temperaturen rond de 25 graden. Er ligt nog één addertje onder het gras. En dat zijn de gebieden die vlak bij zee liggen. Als de wind nou net over zee aankomt waaien, en dat zou in de loop van het weekend kunnen gebeuren, dan wordt hij wat noordelijk van richting. Ja, dan zou het op de stranden inderdaad wat minder warm kunnen zijn.
11: Duidelijk, dankjewel Marco. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is nu op de weg?
24: Er staat bijna 500 kilometer file, iets drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste vertraging is rond Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, voor knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Zaanstad. De vertraging is 20 minuten. Het staat daardoor ook stil op de A5, hoofdop richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring een 30 minuten vertraging. En op de A27 Almere richting Utrecht uit, langzaam tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. De extra reistijd is 3 kwartier.
4: Wat als de dood vertraagd kan worden?
5: Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
6: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
5: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
10: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
25: Marco Geitenbeek.
26: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Bij ongeregeldheden bij lokale asielprotesten komt ongeveer 4 op de 10 gearresteerden uit andere gemeenten, blijkt uit een analyse die de NOS maakte van alle aanhoudingen van de afgelopen anderhalf jaar. Collega Bas de Vries die onderzocht deze cijfers hier in de studio. Ja, hoe vaak loopt het nou uit de hand bij die asielprotesten?
27: Nou, vaker niet dan wel. Maar als het rustig blijft, dan haalt dit soort demonstraties vaak niet het nieuws. Ze komen vooral in beeld als het helemaal misgaat. Zoals vorige week nog in Loosdrecht een aantal keren.
11: Ja.
27: In totaal waren er meer dan 30 demonstraties sinds vorig jaar waar het misging. Laat onze analyse zien met meer dan 100 aanhoudingen waarvan we weten waar de mensen vandaan komen die zijn aangehouden. En 44 keer daarbij kwamen mensen van elders, dus uit andere gemeenten.
11: Ja, en op zichzelf mag je natuurlijk overal protesteren als je ergens tegen bent. Ook als dat niet in je woonplaats is. Toch hebben we dit onderzocht, hè?
27: Ja, dat mag uiteraard. Je mag overal demonstreren in Nederland, gelukkig. Maar gooien met stenen of met vuurwerk naar de politie, dat mag dan weer niet.
11: Nee.
27: Er was ook niet voor niks natuurlijk dat minister Van der Brink vorige week aankondigde dat er onderzoek kwam van de veiligheidsdiensten naar de mate van georganiseerdheid van dat geweld bij lokale asielprotesten.
11: Mm-hmm. Nou, er komen dus mensen van elders. Hè? Wat weten we wat voor organisatie daarachter zit?
27: Nou, je hebt dus een organisatie als Defend Netherlands. Dat is een club die is ontstaan in coronatijd, maar nu ook weer heel actief tijdens de asielprotesten. Die doet oproepen via in ieder geval Facebook om naar Loosdrecht te komen, al sinds april. Er is inmiddels ook een eigen Defend Loosdrecht groep. En Defend is er tamelijk open over. Onrust bij dit soort protesten, dat werkt. Dan past het lokale bestuur vaak de plannen aan. Terwijl je eigenlijk met rust en vrede vrij weinig bereikt. Daar zijn ze zich heel erg bewust van.
11: Mm.
27: Nou, we hebben ook gesproken met criminoloog Marnix IJsing-Smeets. Die doet onderzoek ter plekke ook naar asielprotesten. Die was nog in Loosdrecht vorige week. En die ziet 3 verschillende groepen eigenlijk bij de aanwezigen daar.
28: De eerste ring, dat zijn mensen uit Loosdrecht en directe omgeving zelf. Vooral bezorgde burgers en deels ook boze burgers. Boos vanwege bijvoorbeeld de communicatie. De tweede ring bestaat uit mensen van buiten. En ook daar moet je even heel goed kijken. Er zitten mensen in die gewoon ook boos en bezorgd zijn. Er zitten mensen in, met name uit de defend en dergelijke hoeken, die denken, hier valt wat te destabiliseren. En dat gaat ook over in gasten die louter komen om te rellen. Daaromheen zit een derde ring van politiek en geopolitiek. Andere landen, maar bijvoorbeeld ook een man als Elon Musk, die graag hier de boel wat verder aanjaagt. Of een man als Toby Robertson uit Engeland.
11: Zo komen de mensen dus van ver soms. Hè? Dat heb je ook laten zien in jouw analyse. Wat zeggen burgemeesters daarover? Want die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de openbare orde in hun gemeente.
27: Ja, die vinden dit echt heel erg vervelend. En die zeggen het ook echt niet te begrijpen. Waarom haalt iemand die meer dan 100 kilometer van een bepaalde plek afwoont het in zijn hoofd om daar naartoe te gaan naar zo'n protest en dan te worden aangehouden? Je zou te misdragen dat de politie moet ingrijpen. Maar wat je ook merkt, de afgelopen dagen is het dan toevallig weer net iets rustiger. Dus burgemeesters zijn momenteel weer even terughoudend om naar buiten te treden met grote woorden over dit onderwerp. Het is wat rustiger en ze willen het vooral rustiger houden en niet het vuurtje weer een beetje gaan opstoken.
11: Nee, toch is wel dit verhaal van jouw hand er vandaag. Zijn er nog meer zaken die je opvallen als je inzoomt op al die aanhoudingen van de afgelopen anderhalf jaar?
27: Nou, het beeld is natuurlijk een beetje dat er een soort nationale opstand gaande is op een gegeven moment, maar het valt me eigenlijk op, als je er heel goed naar kijkt, dat de meeste van dit soort protesten nog best wel klein zijn. Het verschilt zeg maar van een handvol 10 mensen misschien tot maximaal 500. En dan moet je bedenken, gemeenten als Apeldoorn, daar wonen 170.000 mensen. Daar staan daar 150 mensen, die staan op een rotonde met vuurwerk te gooien. En dat haalt dan het nieuws. Dat lijkt heel heftig, maar het is natuurlijk relatief klein. Wel 60 aanhoudingen binnen een week. Ja, de grootste demonstratie van dit jaar was in Nieuw-Lekkerland. Dat is een dorp met zo'n 8000 inwoners. Daar waren 1500 mensen maar liefst aan het protesteren. Maar daar was het dan weer relatief rustig. Daar waren helemaal geen aanhoudingen.
11: Nee, dus dat vertekent soms ook een beetje het beeld wat je hebt en wat de cijfers dan zeggen. Goed dat je erin bent gedoken, Bas. Dank je wel. Praat erover door met een wethouder in Leiden. Want in Leiden, die stad nam onlangs zo'n 70 extra vluchtelingen op om Ter Apel te ontlasten. En het komende college moet ook nog een besluit nemen over een permanent AZC in de stad. Wethouder in Leiden die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers, Julius Terpstra. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, hallo.
11: Allereerst even dit nieuws, hè. 4 op de 10 opgepakte relschoppers bij die protesten komt van buiten de gemeente. Wat vindt u daarvan?
8: Ja, dat is natuurlijk zorgelijk, hè. Het is mooi dat je kan demonstreren in dit land. Maar als bestuurder ben je ook bezig om iets te realiseren. Je wil daarover in gesprek met de wijk, met de buurt, met de ondernemers. En als er dan mensen van ver weg komen die je niet kent, die uit zijn op onrust en op rellen en op het gebruiken van geweld. Dat verstoort enorm het proces. Dus ja, daar heb ik wel zorgen over.
11: Ja, want er komt dus nog een besluit aan bij u in Leiden. Wat kunt u doen om mensen van buiten op afstand te houden als u dat zou willen?
8: Nou, niet zo heel veel, hè, want we zijn een vrij land. En op zich hoorde ik net ook niet zo heel veel mis als mensen oprechte zorgen hebben.
11: Ja, je mag demonstreren.
8: Je mag demonstreren en dan is het ook goed. Alleen op het moment dat je van ver komt met het doel om te ontregelen en geweld te gebruiken. Ja, dan ben ik ook blij met de uitspraak van de premier dat ze dat hard willen aanpakken. Want nogmaals, als je in zo'n proces zit om noodopvang te realiseren of te komen tot een asielzoekerscentrum, ja, dan zijn er ook oprechte zorgen van direct omwonenden, van stadsgenoten, dorpgenoten. En daar wil je wat aan doen samen met het COA. En dat goede gesprek is, mijn ervaring, is ook mogelijk.
11: Ja, maar
8: en
11: u
8: ook
11: kunt
8: nodig.
11: Dat verschil van afstand dus ook niet zien of iemand met oprechte zorgen
8: dus dat
11: komt rellen.
8: Nee, behalve dan dat het belangrijk is dat je de mensen uit je eigen stad en de eigen wijk wel goed kent. Hè? Dus dat je weet met wie je in gesprek kunt als het gaat om bijvoorbeeld het huisvesten van asielzoekers in de noodopvang.
11: Ja, we horen net ook, hè, dat dus degenen die erop afkomen, die onrust komen veroorzaken, ook weten dat het soms werkt. Dat hebben we experts de afgelopen week ook horen vertellen. Hè? Dat besluiten veranderen door heftige protesten. Wat betekent dat voor u als gemeente? Want het draagvlak creëren voor het opnemen van asielzoekers is dus nodig om zo'n besluit te maken, maar ondertussen gebeurt dat ook.
8: Zeker. Nou, heb ik de gelukkige omstandigheid hier in Leiden dat we hier nog geen demonstraties hebben gehad. We hebben ook al ervaring door de jaren heen met het opvangen van asielzoekers. Dat is ook vaak goed gegaan. Dus ik denk dat de stad daaraan ook heeft kunnen wennen. Tuurlijk zijn er ook zorgen. Maar daardoor zie je eigenlijk dat het draagvlak, we houden dat ook in de gaten door ook constant in gesprek te gaan. En daardoor blijft het draagvlak ook op peil en dat helpt.
11: Het draagvlak blijft op peil, dat kunt u inzien.
8: Nou ja, in de zin van dat we inderdaad enquêtes afnemen via stadsenquêtes, dat we gesprekken evalueren die hebben plaatsgevonden op informatieavonden. En zo maken we daar wel constante analyses van. Ja, ja zeker, dat doen we.
11: Want als we dan zien dat in sommige gemeentes, hè, mensen van buiten komen en daar een lokaal besluit verandert, en we dus in dit soort cijfers zien dat mensen van buiten hebben dus invloed op een besluit in zo'n gemeente. Dat moet u als wethouder ook pijn doen.
8: Zeker, dus dat pleit er eigenlijk voor om dat ook niet te doen. Hè? Want je mag je nooit laten chanteren of laten gijzelen voor intimiderend gedrag en geweld. Alleen, ja, ik geef het je wel te doen in zo'n gemeente als in Weidemeren.
11: Ja, als de fakkels voor het gemeentehuis staan.
8: Ja, dus daardoor ontstaat er ook ontzettend veel grote druk op bestuurders. Gemeenteraadsleden doen het er ook nog eens vrijwillig bij. Hè? Dus dat is ook niet hun vak of hun werk. Nee. Dus is het ook heel prettig als Den Haag steunt en ook geen twijfel laat bestaan over bijvoorbeeld de spreidingswet. Dus ja, dat is wel een wens die we als lokaal bestuur natuurlijk de afgelopen weken ook duidelijk naar voren hebben gebracht.
11: Ja, want daar zijn gesprekken over geweest, hè, in Den Haag met de gemeentes. U zegt, we hebben steun nodig, die spreidingswet moet er doorkomen. Dat heeft u nodig voor van de landelijke politiek.
8: Zeker, ja. Dus als het helpt enorm als duidelijk is, ook in de gesprekken hier lokaal met de wijk en de buurt, dat we een bepaalde verplichting hebben. En dat er natuurlijk zorgen zijn en dat we het daarover kunnen hebben. Maar tegelijkertijd dat als de landelijke fractievoorzitter van de VVD bijvoorbeeld maar aangeeft dat er mogelijk toch ruimte zit. Ja, dat creëert gelijk onrust. Dus dat is niet helpend.
11: Nee, dus u ervaart die steun op dit moment niet?
8: Nou, ik was wel blij afgelopen week door het gesprek met in het Catshuis, hè, met de premier, de minister en de VNG. Dat was voor de eerste keer dat ik vond, nou, daar wordt een hele duidelijke stap naar voren gezet. Dus daar was ik zeker content mee.
11: Dat klinkt als een flintertje steun die er tot nog toe niet gevoeld is. Kan ik hem zo samenvatten?
8: Een goede eerste stap, denk het wel, ja.
11: Duidelijk. Dank voor uw tijd, Julius Terpstra, CDA-wethouder in Leiden. Richten we de blik op het buitenland. Wat melden media in het buitenland, Casper?
14: De Belgische politie heeft pro-Palestina-activisten weggesleept bij de Universiteit van Gent. De activisten hadden een gebouw bezet en de muren met graffiti beklad. Eerder vandaag stond een van de activisten de VRT te woord, net als de bestuursvoorzitter van de universiteit.
12: Ik vind het heel belangrijk om, wanneer het over vandalisme gaat, om het even in perspectief te zetten. De UGent is nog steeds medeplichtig aan genocide door alle samenwerkingen die zij heeft met Israëlische instellingen.
13: Ergens is er een grens overschreden. We kunnen niet verder tolereren wat nu gebeurt.
14: In de Duitse bossen is slechts 1 op de 5 bomen gezond, meldt Tagesschau. Volgens deskundigen zijn de bomen door watertekort verzwakt, waardoor ze kale plekken hebben en in het bladerdak vatbaar zijn voor insectenplagen. Om de bossen gezonder te maken worden tussen de inheemse bomen verschillende uitheemse soorten geplant. Die zijn beter bestand tegen klimaatverandering. De Noord-Koreaanse voetbalclub FC Naegonyang zal zich tijdens hun zeldzame en ook beladen bezoek aan Zuid-Korea uitsluitend op het voetbal concentreren. Dat zegt de coach tegen persbureau Reuters. Naegonyang speelt vandaag tegen het Zuid-Koreaanse FC Suwon in de halve finale van de Aziatische Champions League voor vrouwen. Dit is het eerste bezoek van Noord-Koreaanse atleten in Zuid-Korea in 8 jaar tijd. De aanvoerder van de Noord-Koreaanse voetbalsters verklaarde dat het team er alles aan zal doen om hun families trots te maken. En bij CNN is er aandacht voor een bijzonder trapje dat wordt geveild. Een klein deel van de originele trap van de Eiffeltoren gaat morgen onder de hamer. De ontwerper van de toren, Gustave Eiffel, beklom dat trapje dagelijks eind 19e eeuw.
15: The man who created the Eiffel Tower used to use every day this staircase to get up to his office at the very top of the tower. 1.4 tons in weight. Whoever acquires it is going to need a pretty big apartment.
11: Ja, bieden, ja, moet je het neerzetten.
14: Ja, ook dat is een goede vraag. Het bieden kan vanaf morgenochtend. Het startbedrag is 100.000 euro. Dus gelukkig komt het vakantiegeld eraan.
11: Ja. Ik sluif over. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg?
24: Het is 450 kilometer file wat er staat. En het is daarmee niet drukker dan gebruikelijk op de tijdstip. De meeste vertraging is rond Utrecht. En bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Zaanstad. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook een file op de A5, hoofdstop richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring een 30 minuten vertraging.
11: Schakelen we weer met de Giro d'Italia. Sebastiaan Timmerman, hoeveel kilometer staat er nog op de teller?
16: 14 kilometer nog en dan is de finish bereikt in het schitterende noordwesten van Italië, in Chiavari. Zoals je het volgens mij helemaal correct uitspreekt. Hoe dan ook, 2 koplopers hebben we nog over uit de kopgroep die we al hadden. Enric Mas, zeer goede Spanjaard met heel veel ervaring. Zij het al 3 keer 2e in de Ronde van Spanje geweest in het verleden. Ook 1 keer nog 3e. Maar ritten winnen in een grote ronde gebeurde hem, overkwam hem niet vaak. Hij heeft 1 rit gewonnen in de Vuelta, zijn thuisronde dus. En nu rijdt hij op kop in de Ronde van Italië. Samen met Jonathan Narváez uit Ecuador, die vorige week 2 ritten op zijn naam bracht al in deze editie van deze Ronde van Italië. Kortom, Narváez is in een hele goede vorm. Ze hebben 5-6 seconden voorsprong op Chris Harper en Alexander Vlasov met nog 13,5 kilometer te rijden. En daarachter allemaal individualisten en eenlingen die over zijn gebleven uit die kopgroep. Peloton rijdt op 3 minuten, bezig aan de voorlaatste beklimming van deze 11e etappe. 13,5 kilometer nog te rijden. Mas en Narváez hebben op dit moment dus de beste papieren. I got lost inside my head.

0: lost inside my head. Gold Kimono, Lost Inside My Head. Ja, je kan het bijna niet hebben gemist. Harry Styles, die treedt 10 keer op in Amsterdam. Een hele hoop mensen zien dan een groot spektakel in de Johan Cruijff Arena. Hoe de Britse popster heen en weer rent over een podium, vuurwerk. Maar wat nou als je slechtziend bent? Daarvoor is nu speciaal commentaar te beluisteren via een app. En dat bevalt goed bij sommige concertbezoekers, hoorde verslaggever Steef Bouwman.
1: Als je dit zou horen, normaal gesproken in een stadion, dan zou je geen idee hebben waarom iedereen aan het juichen is.
2: Inderdaad. Op dat moment dan weet je inderdaad nog niet wat er gebeurt, maar je weet wel dat er iets aankomt.
1: Nu was je bij een concert van Harry Styles en wist je wel waarom er mensen aan het juichen waren?
2: Ja, klopt. Nu kreeg ik het door via de audiodescriptie van oké, hij komt eraan en hij staat er klaar voor en hij komt nu binnen en het publiek is aan het juichen en het gaat beginnen.
1: Diederik van Zessen van Sportsounds. Normaal gesproken geven jullie commentaar bij Ajax-wedstrijden, zodat slechtzienden het voetbal kunnen volgen. En toen dachten jullie, Harry Styles treedt op in de Johan Cruijff Arena, dezelfde arena. We moeten het daar ook doen?
3: Nou, er is vanuit de Johan Cruijff Arena in ieder geval vraag naar. En dan vervolgens een groep mensen die daar natuurlijk nu al gebruik van wil maken. Er is audiodescriptie bij theater. Er is audiodescriptie bij sommige concerten in het buitenland. Bij concerten was dat altijd super ingewikkeld. Want meestal werkt het met audiodescriptie met een soort silent disco-achtige oplossing. Dan kun je misschien een idee van in je hoofd hebben dat je een koptelefoon opgezet krijgt en dat je dan ergens via een zender dit oppikt. Maar wij werken sinds een paar jaar met een app die op je eigen telefoon kan openen. En dat werkt overal in de arena. Dus ja, dan kun je dus bij een concert precies hetzelfde doen. Dan kan iedere concertbezoeker zijn eigen koptelefoon of zijn oortjes in doen, koptelefoon opzetten. En die kan dan ook de audiodescriptie volgen.
1: Het publiek kan het allemaal via een app volgen. Jij of een andere commentator zit dan in een hokje commentaar te geven. Kan je eens even voordoen, hoe gaat het ongeveer?
3: We zouden even een stukje van bijvoorbeeld Harry Styles One Night in Manchester.
1: Oké, laat me horen.
3: Ja, en dan zien we dat hij daar een blauwe trui aan heeft met een gele broek, een wat wijde broek. Het past helemaal bij de business casual stijl die hij bij deze tour heeft. En het leuke is, dat zien we in het publiek, hebben mensen die stijl dus ook gekopieerd. Hij loopt over het podium, gaat nu achter een synthesizer staan. 1 spotlight gericht op alleen Harry Styles.
1: Het is er een hoop eigenlijk, hè?
3: Het houdt niet op. Je zou door kunnen praten door elk nummer heen.
1: Kan je een voorbeeld noemen van iets wat je meekreeg doordat je het via dat commentaar hoorde?
2: Zeker, dat hij bijvoorbeeld veel meer interactie heeft met het publiek. En hoe hij soms heel eventjes een lachje of eventjes een reactie heeft op het publiek, of hoe mensen zijn muziek ervaren, maar ook gewoon hoe hij danst of beweegt.
1: Zijn er andere plekken of andere evenementen waarvan je zegt, daar zou ik heel veel aan hebben als het daar ook is?
2: Ja, zeker. Op de festivals die er nu allemaal aankomen, maar ook in bioscopen. En veel evenementen waarin je een belevenis door iemand op het podium te hebben en dat meedraagt via zo'n audiodescriptie over hoe dan die persoon op het podium zich gedraagt en reageert op het publiek.
1: Zouden jullie dit niet op veel meer plekken nog kunnen doen?
3: Grote evenementen, stadion-evenementen, ja, daar beginnen we nu toch soort een expertise in te krijgen natuurlijk. Want we begrijpen nu wat de behoefte is. En ja, technisch is het haalbaar. Dus ja, we vinden dat heel leuk om daar verder over mee te denken. Ja.
1: Dus misschien ook wel een Lowlands, een Pinkpop.
3: Lijkt me superleuk, ja, zeker.
0: Een verslag van Steef Bouwman.
4: Mr. Infantino, can I ask you something about FIFA?
5: NPO Radio 1.
6: Podcast.
7: We love you, president.
5: Van de makers van Mino's Imperium.
8: Thank you.
9: Gianni Infantino, de president van FIFA.
10: Het is de president van de wereld eigenlijk.
9: Hoe werd hij steeds machtiger?
10: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom het WK voetballen.
9: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak, om miljarden, om macht.
11: I see him as a dictator.
9: Gianni's Imperium.
4: Mr. Infantino.
5: Een podcastserie van NOS Sport.
4: Did you restore the image of FIFA?
5: Nu op NPO Luister.
12: Ster.
13: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
13: dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
6: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
15: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
16: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
17: Marco Geitenbeek.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag, het is verantwoordingsdag in Den Haag. En de Rekenkamer heeft er heel wat aan te merken op ministers. Het duurt bijvoorbeeld te lang voor rechtszaken behandeld worden. Is het nieuws met Casper.
18: Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. Medewerkers leggen het werk neer op woensdag 24 juni. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Daarom rijden er die ochtend geen bussen en treinen, zegt FNV-voorzitter Hans Spekman.
19: Ik hoop dat wij kunnen laten zien hoeveel mensen zich hier zorgen om maken. En dat ook de mensen die er misschien een beetje last van hebben, dit accepteren. Omdat ze snappen, ja, het eigenlijk ook, gaat ook om mij. Of het gaat om mijn kinderen, of het gaat om mijn vrienden, of het gaat om mijn tante, mijn oom. Maar het gaat ook om iedereen. Iedereen raakt dit. Die verkorting van de WW en de afbraak toch ook wel een beetje van onze verzorgingsstaat.
18: De vakbonden hadden het kabinet tot eind deze maand gegeven om de aangekondigde bezuinigingen van tafel te halen. FNV neemt nu dus alvast een voorschot en kondigt al een staking aan. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van Flotilla van hun boten zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat Welkom in Israël. Onze Nederlandse minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Twee treinstations.

0: Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Twee treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. En de politie heeft nog geen verdachte op het oog. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van de Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro... en de oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkades, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen... en in 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. In München is een Duits stel opgepakt omdat ze belangrijke kennis zouden hebben doorgespeeld aan China. Ze deden zich voor als medewerkers van een autofabrikant en benaderden Duitse hoogleraren in ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Sommigen kregen ze zover om een college te geven in China. Het stel maakte de hoogleraren wijs dat ze gewone burgers toe zouden spreken, maar in feite ging het om medewerkers van Chinese defensiebedrijven. Volgens het Duitse OM zou het Duitse paar zijn aangestuurd door een Chinese inlichtingendienst. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd om die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. Scholieren moeten erdoor met de bus en zijn dan langer onderweg. Deze jongen vertelt hoe hij nu vanuit Zierikzee bij zijn school in Middelburg komt.
1: Met de bus ga ik naar Goes. En vanuit Goes pak ik de trein naar Middelburg. En dan lopen naar school. En dan zou ik de rechtstreekse bus vanuit Zierikzee moeten pakken naar Middelburg. En die gaat dan helemaal via Westerschouwe. Dus dat is best wel een ommetje eigenlijk.
0: Dat betekent een kwartier tot 20 minuten meer reistijd en dus ook vroeger opstaan.
1: Ik ben erg om mijn slaap en dan zou ik gewoon wel een stuk eerder uit bed moeten komen. Ja, dat vind ik dan wel gewoon jammer.
0: Ja. Volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden... in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Dan nog het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgen flink wat zon. Warmer ook dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden.
2: Gaan we naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Wat voor avondspits hebben we vandaag?
3: Dat is niet drukker dan normaal. Woensdag 450 kilometer file. De meeste vertraging is er bij Utrecht. Dat heeft te maken met de problemen op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Knoopend Everdingen is de extra reistijd 3 kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is een rijstrook dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Knoopend Leendeheide, een kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel, een 30 minuten vertraging. En op de A27 Almere richting Utrecht, tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen, 3 kwartier vertraging.
4: Voor hen is er op dit moment geen duik.
2: Het ministerie van Justitie doet nog altijd te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat is de conclusie van de Algemene Rekenkamer. Wat merken advocaten daarvan? Dat zo. Ster.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: True Lease met Renke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Renke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar renke.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Ontdek flexibel leasen.

0: genke.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: En we schakelen meteen naar Sebastian Timmerman, want de finish in de 11e etappe van de Giro is in zicht.
7: Jonathan Narváez op kop en Riek Mas daarachter. Narváez is op papier de beste sprinter. Mas is aan het pokeren, weet dat op maat zo'n 10 seconden er nog 3 renners rijden. Harper, Vlasov en Ulissi aan het einde van deze 11e etappe. Mas weet ook dat Narváez dus die snelste benen heeft en dat hij al 2 ritten won. 400 meter nog te gaan. Hij heeft de Ecuadoriaanse kampioen in ieder geval naar de kop toe gedrongen in de straten van Chiavari. Peloton rijdt hier ruim 2 minuten achter in het algemeen klassement. De top daarvan verandert niet veel. Het gaat alleen om de ritzegen vandaag. Daar gaat Mas aan. Vanaf 200 meter van de finishlijn komt hij uit het wiel van Narváez. Dwingt hem een beetje richting de dranghekken. Maar de Ecuadoriaan heeft de betere sprint op papier en ook in de praktijk. En behaalt zijn derde ritzegen in deze ronde van Italië. 1 keer won hij de sprint van een grote groep. Vorige week ook nog een keertje solo gefinished. En nu wint hij de sprint adieu voor Enric Mas. En op de derde plaats eindigt de Italiaan Diego Ulissi op 11 seconden van de winnaar Jonathan Narváez uit Ecuador.
6: In Ter Apel sluit het COA de poorten voor nieuwe asielzoekers. Wat betekent dat in de praktijk? Verslaggever Onno Beukers.
8: De mensen die vandaag zijn aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, ja, die kunnen geen kant op. Als ze niet kwetsbaar zijn, worden ze door de IND teruggestuurd. En nu zitten ze hier op straat en weten ze nog niet waar ze vanavond kunnen slapen.
6: Dat zo, maar we gaan eerst naar Den Haag. 2025 was een jaar van stilstand, constateert de Algemene Rekenkamer vandaag op verantwoordingsdag. Korte termijndoelen van de overheid zijn niet gehaald en die op de lange termijn zijn inmiddels uit zicht. En daar spreekt de Rekenkamer vandaag ook het huidige kabinet op aan. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, het is altijd een hele berg papier geloof ik voor jullie vandaag. Ja. Maar jij hebt het gelukkig gelezen, wat valt jou op?
9: Nou, dat de Rekenkamer constateert dat de overheid meer belooft dan het waar kan maken. En dat wordt veroorzaakt volgens de Rekenkamer doordat op sommige plekken de bedrijfsvoering in de basis al niet op orde is. En zeker als het dan gaat over complexere zaken waar de verantwoordelijkheid voor bij verschillende ministeries ligt. De Rekenkamer constateert dan een gebrek aan coördinatie en daarbovenop komt ook nog is dat als die fout er dan is, als die dan geconstateerd wordt, dat de Rijksoverheid daar niet bereid voor lijkt van te leren. En daar spreekt de Rekenkamer vandaag ook het huidige kabinet op aan. Dus niet alleen het vertrokken kabinet Schoven wat in 2025 zat, maar ook het huidige kabinet wordt daarop aangesproken.
6: En dat is het grotere plaatje. Ja. Wat noemen ze dan concreet?
9: Nou, het ministerie van Defensie wordt genoemd dat daar het risico op corruptie en fraude alleen maar toeneemt. Zeker nu er meer geld naar Defensie gaat. Zeker als er in de toekomst ook meer geld aan Defensie wordt uitgegeven. En dan zeggen ze, ja, we zien dat er in de snelheid soms orders aan één bedrijf worden gegund. Dat niet in een transparante procedure gaat, maar dat het bij één bedrijf gaat. Dat kan soms ook wel als het snel moet. Dat kan je ook wel doen als het echt nodig is. Maar dan moet je wel verantwoording over afleggen. Of daar moet je in ieder geval beleid op hebben. Ja, en dat is op dit moment niet op orde, vindt de Rekenkamer. En daarom is de Rekenkamer ook erg kritisch op minister van Defensie Jessogus als hij het ministerie daarop aanspreekt.
10: Ja, dat heeft ons wel wat teleurgesteld. Dat de minister van Defensie heeft veel van onze bevindingen omarmd. Dat gaat er over de beveiliging van objecten onder andere. Maar deze bevinding, daar is de minister het niet mee eens. En dat vind ik heel jammer, want je moet juist, als je eigenlijk nog aan het begin staat van die enorme stijging van defensieuitgaven, moet je zorgen dat je snel bijleert van hoe je het dan wel goed gaat doen.
0: Dus geen lerende overheid op dit punt?
10: Nee, dan ben je daar dus geen lerende overheid.
9: Ja, dit zijn best stevige woorden voor in rekenkamer taals. Ze vinden dat het echt beter moet en willen volgend jaar ook echt verbeteringen zien.
11: Ja, dat is Defensie. Ja. Wat vind je nog meer op?
9: Nou, dat opnieuw het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt aangesproken over de traagheid in de strafrechtketen.
10: Bijvoorbeeld bij jeugd- en zedenzaken zie je dat er al jarenlang geen enkele norm gehaald wordt. En dat betekent ook bijvoorbeeld bij jeugdzaken dat een jeugdige verdachte soms anderhalf jaar moet wachten totdat hij uiteindelijk berecht wordt.
0: In zedenzaken hebben slachtoffers dus lange onduidelijkheid.
10: Ja, dat klopt.
9: Ja, een ander voorbeeld dat genoemd wordt zijn verdachten van grote verkeersmisdrijven. Die moeten in principe binnen een jaar voor de rechter komen, maar dat wordt maar in 1 van de 5 zaken gehaald. En daar spreekt de rekenkamer David van Wil op aan. Hij is nu minister van Justitie en Veiligheid, maar was dat ook aan het begin van het kabinet Schoof 1 en die reageert als volgt.
12: Dit is geen nieuw nieuws. Ook vorig jaar heeft de Rekenkamer geconstateerd dat er te veel verstopping is in die strafrechtketen. Toen hebben we al geprobeerd om dat in gang te brengen. Maar de Rekenkamer constateert nu opnieuw. Er is onvoldoende gebeurd. Dat trekt me aan. Dat gaan we dus ook doen.
0: U zegt het is geen nieuw nieuws. Maar tegelijkertijd is het wel nieuws dat er weer niks aan verbeterd is.
12: Nou, er zijn wel zaken verbeterd, maar we zien dat het aantal zaken wat nu in de strafrechtketen ergens ligt te wachten is gewoon te hoog. En dat is voornamelijk verweend van slachtoffers natuurlijk. En daar gaan we ook op ingrijpen.
0: De Rekenkamer die zegt over u, de coördinatie van de minister schiet tekort.
12: Ja, dit is een complexe keten. We hebben te maken met politie, openbaar ministerie, dan de Raad van de Rechtspraak. De Rekenkamer wil dat ik boven die organisaties nu meer de coördinatie ga pakken.
9: Ja, dat belooft hij dus nu te gaan doen. Ik ben benieuwd of de Rekenkamer volgend jaar anders kan oordelen.
11: Nou, dan is er weer een hele stapel papier om door te lezen. Dank voor nu, Roel Bosjes vanuit Den Haag. Ik praat erover door met advocaat Maarten Meulemeesters, gespecialiseerd in jeugdstrafrechtszaken. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
11: Herkent u deze conclusie van de Algemene Rekenkamer? Ligt er veel op de plank te wachten bij u?
13: Ja, dat is zeker iets dat ik in mijn praktijk tegenkom. Ik sta regelmatig in een rechtszaal naast minderjarige verdachten. Zeker in wat zwaardere, complexere zaken. Dan staan we te praten over feiten die soms al 1,5 jaar, 2 jaar... soms 3 jaar of langer geleden hebben plaatsgevonden. En dat is natuurlijk niet oké. Okay. Dat doet wat met de herinnering, dat doet wat met de verdachte.
11: Ja, wat doet dat met de verdachte?
13: Nou, dat doet in ieder geval, dat geeft een heleboel stress. Hè. Kijk, u moet nagaan, er hangt noem het maar even een soort zwaard van Damocles boven het hoofd van zo'n verdachte. Die nog een hele zaak moet ondergaan, waar misschien een straf uitkomt. Misschien moet hij die hele straf nog ondergaan. En dan betekent dat soms het leven van zo'n cliënt op stilstaat. Hè? Ga maar een nieuwe baan zoeken, ga maar aan een nieuwe studie beginnen. Als je misschien in je achterhoofd denkt, ja, ik moet nog een paar weken, een paar maanden vastzitten misschien. Ja.
11: En u zit dan in het jeugdstrafrecht, dus dat zijn jonge mensen die ook keuzes soort van moeten maken op dat punt in hun leven. Dat kan ingewikkeld worden dus.
13: Dat kan zeker ingewikkeld worden. En daar probeer je ze natuurlijk zo goed mogelijk in te begeleiden. Kijk, als advocaat heb je natuurlijk een paar mogelijkheden waarin je hoopt dat een en ander spoediger behandeld kan worden. De makkelijkste weg is natuurlijk gewoon mailen en hopen dat degene die wat moeten doen, doen wat ze moeten doen.
11: U zet een beetje druk dan, zo van kan deze zaak er dan door?
13: Ja, want echte goede procedures, er zijn procedures. Je kunt bijvoorbeeld verklaringen einde zaak vragen. Je kunt bij de rechtercommissaris vragen om het opsporingsonderzoek te bespoedigen. Maar dat zijn procedures die zelden tot een snel en goed resultaat leiden.
11: Ja, we horen net ook dat het in de hele keten vastloopt. Dus elk porretje in de keten, dan loopt het ergens anders misschien wel weer vast. Hè? Ja. Voor de goede orde, er is dus in veel van deze zaken nog geen veroordeling. Het leven van uw cliënten staat dan soms stil. Wordt eerder beterschap beloofd, maar u merkt er dus weinig van. Wat zou er anders kunnen? Wat zou er anders moeten misschien wel?
13: Ja, dat vind ik lastig om die vraag te beantwoorden. Want u zei net al, in de hele keten op verschillende aspecten, fronten lijkt het dan soms mis te gaan. Dat begint misschien al bij de politie. Die moet een onderzoek doen. Daar zie je capaciteitproblemen. Daar zie je steeds meer zaken, steeds complexere zaken. Vervolgens is het onderzoek klaar en ligt dat bij het OM. En daar moet iemand de zaak gaan beoordelen. Van wat gaan we doen met die zaak? Gaan we dagvaarden? Gaan we de zaak misschien seponeren? Waarvoor gaan we precies welke feiten gaan we ten laste leggen. En dan vervolgens moet je naar de rechter toe. En daar gelden ook weer volle agenda's en een zittingsrooster dat uitpeult. En ja, waar gaat dat dan mis? Dat gaat denk ik op verschillende schijven mis. En ja, als u de vraag aan mij zou stellen, zou ik denken, ja, meer geld, meer capaciteit, meer mensen. Maar ja, dat is vanuit mijn perspectief.
11: Ja, want u ziet dat het op al die plekken vastloopt. Hè? Dat is eigenlijk de capaciteit. Hè? Maar kan er ook aan iets anders dan aan de capaciteit gedraaid worden? Want dat blijkt een heel moeilijke knop om aan te draaien.
13: En waar doet u dat specifiek op?
11: Nou, kan er nog wat anders gebeuren dan gewoon meer mensen en meer geld om dit een zet te geven?
13: Ja, die vraag die vind ik lastig te beantwoorden. Er zijn natuurlijk altijd andere dingen denkbaar, maar dat zou
11: heeft
13: ik zo
11: u nu
13: niet
11: geen antwoord op. Nee, voor nu is het dus voor uw cliënten ook in veel gevallen nog wachten.
13: Ja, kijk, wat natuurlijk ook wel een onderdeel is natuurlijk de complexere samenleving. Hè, dat je natuurlijk ook steeds meer, waar ik vroeger wel eens een openlijke geweldplegingzaak behandelde. Hè, waar je met een 30, 40 pagina's dossier klaar was. Ja, zie je nu soms wel 200, 300 pagina's dossier. Oh. Die allemaal doorgeploegd moeten worden. Die allemaal bekeken moeten worden. Getuigen gehoord worden. Camerabeelden uitgekeken worden. Is dat iets waar je iets aan kan doen? Ja, dat is natuurlijk ook iets wat onze samenleving vraagt op dit moment.
11: Ja, daar zou ook nog eens naar gekeken kunnen worden. Ja. Duidelijk. Dank voor dit gesprek, jeugdstrafrechtadvocaat Maarten Meulemeesters. Het gebeurt er verder in Nederland volgens andere media, Casper.
14: Vliegen naar populaire Europese bestemmingen is deze zomer fors duurder, zegt BNR. Prijzen voor vliegtickets liggen 13% hoger dan vorig jaar. Treintickets daarentegen zijn veel minder hard in prijs gestegen. De kosten daarvan liggen gemiddeld 2,5% hoger. En daardoor is de trein op veel Europese routes inmiddels aanzienlijk goedkoper dan het vliegtuig. Alleen naar Londen blijkt vliegen nog wel goedkoper te zijn. De brandweer controleert alle WK-versieringen in de kroegen in Deventer, meldt RTV Oost. Als het voetbaltoernooi straks begint, dan gaan veel supporters natuurlijk naar cafés om naar Oranje te kijken. En het moet wel veilig zijn. Volgens de brandweer kan je dat simpel testen door buiten voorzichtig een stukje van de versiering in brand te steken.
15: Ja. Stel, je weet het niet of je een brandveilige versiering hebt. Je kan zelf de test doen. Eigenlijk heel simpel, even met een barbecue-tang en een aanstekertje. Het mooiste, liefst een lange aansteker, even buiten. Zodra die begint te branden en gaat druipen, dan is het niet goed. Eigenlijk moet die verschrompelen en dan is het goed.
14: Ja, goede tip. Ja. En Marco Bulterug, Timmy is dood, maar wil toch maar niet uit het nieuws verdwijnen.
11: Nog steeds niet.
14: Want er is inmiddels nieuw breaking nieuws. De Bulterug die wij Timmy noemden, blijkt geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Dat schrijft RTL Nieuws. Onderzoekers concluderen dat na het zien van het karkas van de walvis. De Bulterug strandde meerdere keren in Duitsland en voor de walvis werd een grote reddingsoperatie georganiseerd. Afgelopen week werd het dier dan toch dood aangetroffen voor de kust van Denemarken. Volgens de biologen kunnen we de Bulterug vanaf nu beter Tina noemen in plaats van Timmy. En ook een leuke naam. Het is mei en dat betekent dat veel basisschoolleerlingen deze dagen het verkeersexamen afleggen. RTV Drenthe volgde een klas en merkte dat de kinderen nuchter omgingen met de spanning en de gevaren in het verkeer.
16: Vind je het spannend?
17: Nee, niet zo, want ik fiets wel vaker.
16: Hey, en ik kom nu een soort van gekke rotonde aan. Waar gaan jullie nu het meest op letten?
17: Dat ik niet aangereden word.
14: Nou, dan heb ik een geruststellende mededeling. Alle kinderen haalden veilig de finish.
11: Kijk, dat is mooi. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoeveel files heb je?
18: 450 kilometer en daarmee is het niet drukker dan normaal op woensdag. De meeste vertraging is rond Utrecht. Dat komt vooral door het wegdek wat is beschadigd op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Knoop het Everdingen 3 kwartier extra reistijd. Maar er ook een lange file op de A27, Almere richting Utrecht. Tussen Utrecht Noord en Knoop het Everdingen 3 kwartier vertraging.

0: A Little More van Angèle. Het COA sluit de poorten van aanmeldcentrum Ter Apel. Met zo'n 2300 mensen zit de opvang vol. Meer dan 2000 is namelijk niet toegestaan. Dus zijn nu alleen nog kwetsbare asielzoekers welkom. Verslaggever Onno Beukers is al de hele dag in Ter Apel. Ja, Onno, hoe kan het dat dit toch weer gebeurt?
1: Ja, dat vragen mensen hier zich ook af. Hè. De gemeente bijvoorbeeld, hè, die zagen het een aantal jaar geleden, 5 jaar geleden, 4 jaar geleden. Hier ook, hier op diezelfde plek bij dat aanmeldcentrum, dat er tenten moesten neer worden gezet. Waarvan zeiden later, ja, dit willen we nooit meer. Ja, en eigenlijk zitten we nu in dezelfde situatie. Ondanks dat de capaciteit is verruimd. Hè. Er kunnen hier nu meer mensen terecht. Maar ja, de doorstroom, hè, die stokt gewoon. Er is zijn noodopvangplek. Die worden gesloten. Daar komen te weinig nieuwe noodopvangplekken voor. Dus ja, op een gegeven moment loopt het vast. En dat vastlopen, ja, dat is eigenlijk wat er nu ook weer gebeurt. En daarom dat er hier mensen eigenlijk gewoon weer vandaag zich hebben aangemeld. En dat zijn er niet tientallen. Dat zijn er misschien 20, 25, 30 hooguit die vandaag hier zijn binnengekomen. Maar ja, die zijn wel weer nu naar buiten gestuurd. Want er is geen plek. Er is hier geen plek om ze hier te laten slapen.
0: Nee, en dus die mensen die lopen weer naar buiten. Wat gebeurt er dan? Hoe is het daar dan nu?
1: Ja, nou, ze hebben een brief gekregen. Een loopbrief, zoals dat heet. Daar staan hun eerste gegevens op. Dat ze zich aangemeld hebben. Ze mogen hier naar binnen. Ze komen met de bus veel aan, soms lopend ook. En dan mogen ze hier naar binnen om aan te melden. En dan komen ze bij het IND. Dan kijkt het IND of ze kwetsbaar zijn of niet. En als dat niet het geval is, dan zeggen ze, ja, sorry, we hebben geen plek. We hebben je gegevens genoteerd. Hier heb je je brief. Daar staat ook een nummer op. Een soort volgorde is dat. Je krijgt een oranje polsbandje, waarmee ze dan ook kunnen herkennen dat je al geweest bent, dat jij in deze situatie zit, dat er geen slaapplek voor je is. Ja, en dat is dan een beetje hoe ze hier naar binnen gaan en dan weer buiten komen. En als ze dan buiten komen, ja, dan worden ze opgevangen door veel media die hier aanwezig zijn, maar ook Rode Kruis en vluchtelingenwerk. En bijvoorbeeld het Rode Kruis kon doen, dat vroeg ik aan Bastiaan van Blokland.
2: Het Rode Kruis staat altijd klaar en dat is onze taak om daarbij te helpen. Wij hebben vrijwilligers, wij hebben bedden. Als er een lege sporthal is, kunnen wij in no time zorgen dat daar bedden staan, dat deze mensen vanavond een slaapplek hebben. Dat is wat wij kunnen en willen doen, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de overheid.
1: En wat kunt u nu dan tegen de mensen zelf zeggen, als u het eigenlijk ook nog niet weet hoe het eruit gaat zien?
2: Nee, dat is verschrikkelijk. Je kunt mensen geen zekerheid bieden. Je kunt wel zeggen, wij zijn er voor jullie. Wij houden jullie in de gaten. Je kan bij ons in ieder geval dat luisterende oor krijgen, een deken, eten, drinken. Hè. Er zullen mensen naar je omkijken. En dat is het minste wat we kunnen doen, maar er moet meer. Die solidariteit is echt hard nodig in de maatschappij op dit moment.
1: Ja, en het betekent in ieder geval voor vanavond of voor nu dat de mensen hier, ik zie er een 20-tal staan, misschien 25. Ja, dat die hier staan buiten. Ze hebben wel wat te drinken, misschien ook wel wat te eten. Maar waar ze vanavond gaan slapen en of dat ergens droog zal zijn, ja, dat weten ze allemaal nog niet.
0: Verslaggever Onno Beukers vanuit Ter Apel, dankjewel. Ik praat erover door met Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dit is niet voor het eerst dat het te druk wordt daar in Ter Apel. We hebben een paar jaar geleden, in 2022, gezien dat mensen in tentjes voor de deur sliepen. Mm. Zijn we terug bij je af?
3: Ja, en dit is het, zoals de verslaggever ook al zei, het probleem zit natuurlijk in de doorstroom. En dat is een gevolg van politieke onwil op landelijk niveau om die opvang van asielzoekers goed en duurzaam te regelen. En dat hebben ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de eigen adviescommissie van de minister, zeggen dat al 10 jaar. Mm-hmm. Behoud nou een voldoende opvang gewoon in stand. Want je weet dat die aantallen op en neer gaan, zodat je niet voortdurend wat de afgelopen 10 jaar tot op de dag van vandaag gebeurt, paniekvoetbal speelt en als het even wat minder mensen komen, weer locaties sluit, dan komen er weer meer en dan moet je weer opschalen.
0: Maar we zien de overheid het proberen. Hè? We hebben een spreidingswet, we zien gemeentes die proberen zo'n opvanglocatie te openen waar veel protest tegenkomt. Gebeurt er genoeg om het op te lossen?
3: Nee. En wat ook niet meehelpt is dat landelijke politici die strijdingswet voortdurend torpederen. Hè? En zelfs de fractievoorzitter van de VVD tot dat smart van zijn partijgenoot en gemeentes. Die zegt, ja, het is uiteindelijk aan gemeenten zelf om te bepalen of ze asielopvang willen. Terwijl dit gewoon een wettelijke taak is. Dat staat in die wet. Dus als politici in Den Haag en op die manier die wet gaan ondergraven. Mm-hmm. En ook nog de gewelddadige protesten aanmoedigen. Want dat is natuurlijk ook gebeurd in de afgelopen weken. Ja, dan krijg je wat je nu ziet. En het is wel een interessant cijfer om te weten dat ongeveer 2/3 van de opvanglocaties in Nederland op dit moment, dat zijn noodlocaties. Dat is natuurlijk te gek voor woorden.
0: Wat betekent dat eigenlijk, zien, dat zoveel noodlocaties zijn?
3: Dat betekent dat er veel te weinig reguliere locaties zijn. En daar hadden ze al lang voor kunnen zorgen. Maar het betekent ook dat het belastingbetaler een noodlocatie kost 2 tot 3 keer zoveel als een normale locatie. Ja. Dus de kosten die zijn ook gigantisch doordat we dit niet goed willen regelen. En dit is iets wat de laatste 10 jaar voortdurend het probleem is.
0: Ja, meneer Lucas, ik wil tot slot nog even kort naar de oplossing. Wat moet er dan nu wel gebeuren?
3: Nou, de politiek moet in Den Haag moet solidair zijn met de politiek lokaal, want die willen echt wel. En die spreidingswet nu echt heel goed gaan uitvoeren en niet voortdurend zand in die machine gooien of de extreemrechtse demonstranten opjutten. Dat is wat vooral niet moet gebeuren. Spreidingswet is prima, dat zeggen ook alle experts. Alleen, die moet je dan nu wel volop gaan uitvoeren.
0: Duidelijk. Hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis Leo Lucassen, dank voor uw verhaal. Een filmpje van een Israëlische minister heeft geleid tot een hoop boze reacties. We hebben allerlei landen de Israëlische ambassadeur ontboden. Straks onze verslaggever in Israël, wat er op dat filmpje te zien is.
4: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
7: Een vreemde vraag.
6: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
7: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
6: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
7: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
6: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
12: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
11: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: NPO Radio 1.
0: Het is 1:30. De hoofdpunt uit het nieuws, Casper.
15: De Israëlische premier Netanyahu vindt dat zijn veiligheidsminister Ben-Gvir te ver is gegaan. De extreemrechtse minister zette beelden online van opgepakte activisten die met boten naar Gaza probeerden te varen. Op de beelden is te zien hoe de activisten ruw worden behandeld. Op de video kwam internationaal veel kritiek. Zometeen meer ook hierover in de uitzending. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op om privégegevens van de politie te zoeken en dat is strafbaar. De politie verwacht nog meer aanhoudingen. Duitsland heeft twee mensen aangehouden op verdenking van spionage voor China. Ze zouden Duitse hoogleraren met technische kennis van ruimtevaart, informatica en AI hebben uitgenodigd om lezingen te geven. De deskundigen dachten dat ze burgers toespraken. In werkelijkheid waren het mensen van Chinese defensiebedrijven. En er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkades, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen euro. En in 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten.
0: Dankjewel, Casper. Marco Verhoef is hier voor het weer. Ik zie alleen maar zonnetjes als ik mijn weerapps open.
14: Ja, dat klopt. En daar kan ik me wel bij aansluiten. Het is natuurlijk niet alleen maar zonnetjes. Er zitten ook wel wat wolken, zeker morgen. Maar de zon gaat het wel steeds beter doen. Laten we met nu beginnen. De laatste buien trekken het oosten van het land uit. Het wordt droog. Vannacht is het 11 graden. En morgen met een mix van zon en stapelwolken wordt het 16 tot 23. Het warmst in het binnenland. En dat nog met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ja, en dan vooruitkijkend, dan krijg je inderdaad vanaf vrijdag steeds meer zon in dat weerbeeld. Wolken die hebben eigenlijk niks meer te zeggen. Je hoeft dus ook geen rekening meer te houden met neerslag, weinig wind en nog verder oplopende temperaturen. Rond de 25 graden wordt het in het Pinksterweekend.
0: Kijk, dat zijn zonnige temperaturen. En dan gaan we naar het verkeer. Edwin Gerritsen. Edwin, ben je daar?
16: Ja, ik ben daar.
0: Ja, hallo.
16: Sorry, Jan. Het is vanmiddag vooral druk rond Utrecht. Er staat 450 kilometer file in totaal. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Knoopend Everdingen een half uur vertraging. Het wegdek is daar beschadigd. Eén rijstrook is daar dicht. Daardoor ook een lange file op de A27 Almere richting Utrecht tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen een half uur oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat een vrachtwagen met pech tussen Batendorp en Knoopend de Hocht, 10 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Bresseplein en Knoopend Ridderkerk een half uur oponthoud.
17: Ster. Bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
17: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum de Buitenplaats.
19: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school, maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
20: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
24: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
27: Het hoeft niet in.
28: NOS Radio 1-journaal.
0: Canada en verschillende Europese landen zoals Italië, Frankrijk en Ierland hebben Israëlische ambassadeurs ontboden. Net wordt ook bekend dat Nederland dat ook doet. Reden is de video die de Israëlische minister Ben Gvir op X zette. Op Op het beeld is te zien hoe illegaal gevangen genomen mensen die op de flotilla vloot zaten, geknield naar het Israëlisch volkslied moeten luisteren. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Ja, Sander, wat zie je nog meer op die video?
1: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
0: Ja, verschillende landen die dus de Israëlische ambassadeurs in eigen land ontbieden. Wat zeggen ze?
1: Ze zeggen in verschillende bewoordingen dat ze dit onacceptabel vinden. Dat is ook de terminologie van onze eigen minister van Buitenlandse Zaken. Maar bijvoorbeeld de Italiaanse premier die gaat verder. En monsterlijk is een kwalificatie die de Spaanse premier eraan verbindt. En daar zie je dus de woede. Je ziet dat niet alleen Nederland, maar ook Frankrijk en Italië de ambassadeuren ontbieden. Dus ja, wat dat betreft de internationale verontwaardiging over de behandeling van de opvarende van de flotilla, die is groot en die wordt breed gedeeld.
0: Ja, dat is dus het buitenland. Ik hoor net dus om 5:30 in het nieuws dat ook in het binnenland in Israël dat is doorgedrongen. Want Netanyahu heeft er dus ook op gereageerd.
1: Zeker. En de minister van Buitenlandse Zaken heeft erop gereageerd. Verschillende leiders van oppositiepartijen hebben erop gereageerd. Wat wel opvalt is dat zij boos zijn op Ben-Gvir dat hij het op deze manier gedeeld heeft. Maar verontwaardiging over de arrestatie van deze opvarende of de manier waarop ze behandeld worden, ja, die hoor je dan weer niet. Het gaat echt alleen over het beeld van Israël naar het buitenland toe. En ja, dat beeld dat heeft nog meer schade opgelopen. Dat kun je inmiddels wel vaststellen.
0: Ja. Je zegt al hoe de opvarenden behandeld worden. Hè? Komt daar verder nog iets over naar buiten, hoe het eigenlijk met hen gaat nu ze aan land zijn?
1: Ja, wij hebben niet met ze kunnen spreken. Ze zijn met een soort groot schip waar ze ook weer moesten knielen en waar ze dat volkslied hoorden, zijn ze naar de haven van Ashdod gebracht. In het verleden zag je dat ze daar een paar dagen werden vastgehouden en vervolgens het land werden uitgezet. Kregen we achteraf de verhalen over intimidatie, vernedering en mishandeling zelfs ook wel. Werden sommige mensen wat langer vastgehouden. Nou, nu lijkt Netanyahu, de premier van Israël, zodanig mee in zijn maag te zitten inmiddels dat hij heeft gezegd dat deze groep van ruim 400 actievoerders dat die zo snel mogelijk Israël uitgezet zullen worden.
0: Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv was dat.
2: NOS NTR. Elke werkdag van 4 tot 6. Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Europa en de Verenigde Staten die hebben nog maar net een handelsakkoord gesloten, maar er is alweer een nieuw dreigement uit Washington. In het Financieel Dagblad waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie voor een lange en dure winter in Europa. De VS wil dat Europa de klimaatregels voor fossiele brandstoffen aanpast. Lucia van Geuns is energiedeskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Is dit een waarschuwing waar wij in Europa bang van moeten worden?
3: Nou, we moeten er wel, denk ik, naar luisteren. Want dit gaat over de methaanregulering van de EU, die mogelijk ingaat in januari 2027. Maar die eigenlijk al in gang is gebracht in augustus 2024. En dat betekent dat eigenlijk alle methaanemissie, en methaan is een agressief broeikasgas, moet worden gemonitord van bijvoorbeeld ruwe aardolie, maar ook van aardgas. En dat betekent dat al het gas wat gewonnen wordt, bijvoorbeeld in Amerika met schalie, uitschalie, zowel voor olie als voor gas, dat echt vanaf de bron tot aan dat het binnenkomt, bijvoorbeeld hier in Rotterdamse haven, goed is gemonitord. En daar moeten ze een administratie voor bijhouden. En als dat niet gebeurt, dan krijgt de importeur een boete.
0: En daar zijn de Amerikanen dus niet blij mee.
3: Nee, daar zijn ze zeker niet blij mee. Vooral omdat die administratie over het algemeen nog niet in orde is. Niet in de Verenigde Staten, maar ook bij andere landen waarvanuit wij aardgas en dus vloeibaar aardgas met name, maar ook ruwe aardolie importeren.
0: Ja, en er is natuurlijk veel veranderd op dat vlak. Hoe afhankelijk zijn we nu van de Amerikanen?
3: Nou, wat betreft vloeibaar aardgas zijn we voor een groot deel afhankelijk van de Amerikanen. Dus van Amerikaanse LNG, zoals dat heet. Meer dan 60% van, of eigenlijk nu op dit moment zelfs nog wel meer, van de LNG die wij importeren in Europa, komt uit de Verenigde Staten. Er komt nog wel een klein deel uit andere plekken. Mm-hmm. Maar Amerika is wel de dominante importeur met betrekking tot vloeibaar aardgas. Nee. Natuurlijk hebben we ook nog pijplijn aardgas. Het komt uit Noorwegen en nog uit een aantal andere landen in het zuiden van Europa. Maar toch, Amerika is een hele belangrijke, zeg maar, handelspartner met betrekking tot LNG.
0: Ja, dat dreigement, een lange en dure winter, dat zouden ze ook echt kracht bij kunnen zetten als ze het echt zouden stoppen.
3: Ja, omdat zij eigenlijk ook dan zeggen van luister, er is al een crisis op dit moment in Iran. Dat betekent dat een heleboel LNG vanuit Qatar niet meer kan worden geëxporteerd door de Straat van Hormuz. En dat betekent dat er dus een heleboel nieuwe klanten zijn, met name in Azië. Want een groot deel van dat LNG uit Qatar ging naar Azië. Ja. En die klanten in Azië zijn echt wel bereid om flink veel geld te betalen. Ook voor die LNG uit Amerika. Dus zij zeggen van ja, luister eens, we hebben jullie helemaal niet nodig. We kunnen dat gas eventueel ook afzetten in Azië op dit moment.
0: En wat kan Europa dan doen op dit moment?
3: Nou, dat is eigenlijk heel lastig. Kijk, er is wel een debat gaande in de EU. Want er zijn wel heel veel partijen, en vooral lobbypartijen, die graag willen dat de implementatie van deze emissieregulering wat wordt uitgesteld. Of in ieder geval wordt verzwakt. Maar zelfs bij een verzwakking, en dat zei ook de EU-ambassadeur van de Verenigde Staten, die verzwakking vinden zij ook niet goed genoeg. Want ze zeggen, ja, luister eens, er is nu een crisis. Want die verzwakking zou dan betekenen dat bij bijvoorbeeld een energiecrisis of bij een tekort, dat eventueel die monitoring en de administratie niet zo strikt hoeft worden bijgehouden. Mm. Maar ze zeggen, ja, wat zijn dat dan? Worden die regels verzwakt en waar is het dan eigenlijk voor nodig?
0: Ja, dan ondergraaf je eigenlijk de eigen regels die je eerst hebt gemaakt. Ja,
3: dat klopt.
0: Ja, dus het is een lastig pakket waar we in zitten, dat is duidelijk. Lucia van Geuns, energiedeskundige aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. Gaan we naar het sportnieuws, Casper.
15: De 11e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Ecuadoriaan Jonathan Narváez. Dat deed hij door Enric Mas te kloppen in de sprint. En toch was het geen gemakkelijke dag, vertelt hij na afloop.
4: I was scared. I was scared because he when he did the sprint, he almost tried to close me in the barriers, no, and was on the limit. But was amazing all day. Was full gas. Full gas race.
15: Narváez zegt dat hij bang was dat Mas hem bij de eindrit zou insluiten en dat hij de hele rit vol gas moest geven om hem bij te kunnen blijven. Het is al de derde etappe deze ronde van Italië die Narváez op zijn naam schrijft. Vincent Helman is zoals verwacht de nieuwe hoofdtrainer van Heracles Almelo. Hij volgt Ernest Faber op, die doorgaat in zijn rol als technisch directeur bij de Almeloers. Afgelopen maart werd de 29-jarige Helman al overgenomen van PSV. Heracles wilde hem toen ook al aanstellen als hoofdtrainer, maar dat mocht niet van de KNVB, omdat hij nog niet de vereiste trainersopleiding had afgerond. Inmiddels heeft Helman de juiste papieren en mag hij dus vanaf vandaag gewoon als hoofdtrainer voor de groep staan. Ajax neemt het morgen in het stadion van FC Volendam op tegen FC Groningen in de halve finale van de play-offs. Als ze niet winnen, zou het voor het eerst zijn sinds 1991 dat de club geen Europees voetbal speelt. Voor trainer Oscar Garcia is het behalen van de Conference League met Ajax belangrijker dan zijn eigen loopbaan.
5: I will sign now not to be in Ajax 1 if we reach the European football. So you can imagine how important is my future for me. So I don't care about my future. I care about Ajax playing in Europe.
15: Ja, ik geef niks om mijn eigen toekomst. Ik geef alleen om Ajax. Hij zou ervoor tekenen om geen trainer meer te zijn als Ajax de Conference League haalt. Zo belangrijk vindt hij dat, zei hij in de persconferentie. De wedstrijd start morgen om 6:45 en is hier live te volgen op Radio 1. En Southampton gaat in beroep tegen hun straf in wat Spygate is gaan heten. De Engelse voetbalclub mag niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League, omdat ze voorafgaand aan de halve finale hun tegenstander Middlesbrough zouden hebben bespioneerd. Door de straf zou Middlesbrough de plek van Southampton innemen en dus de finale zaterdag tegen Hull City mogen spelen. De voorzitter van Southampton laat weten dat ze de straf niet in verhouding vinden staan tot de overtreding.
0: Edwin Gerritsen bij de ANWB. Is de avondspits op zijn retour?
16: Ja, neemt langzaam wat af, maar er staat nog 400 kilometer file. Dus het duurt nog wel even. De meeste vertraging rond Amsterdam op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Knoopend Evedingen een half uur vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht. De Maar er ook file op de A27 Almere richting Utrecht voor knooppunt Everdingen een half uur op onthoudt.
0: Vakbond FNV bereidt zich voor op stakingen. Als het kabinet de geplande bezuiniging op de sociale zekerheden niet terugtrekt, dan wordt het OV woensdag 24 juni platgelegd. Werknemers bij treinen, bussen, trams en metro's beginnen op die dag pas om 8:00 ochtends met werken. En voor die tijd rijdt er dan geen openbaar vervoer. Economieverslaggever Aida Brands die is in Utrecht. Ja, waarom komt de FNV nu met deze aankondiging?
6: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten. Vanmiddag waren in ieder geval hier de FNV-leden bij elkaar. Die werken in het OV. En ik sprak FNV-voorzitter Hans Spekman wat eruit was gekomen.
7: Nou ja, dat unaniem het streekvervoer, het stadsvervoer en het spoor hebben besloten dat zij in actie gaan. En dat betekent dat de 24e juni zij klaarstaan om tot 's ochtends het werk neer te leggen. En dat was het ultimatum. Als het Rijk daaraan voldoet, ja, dan hoeven die acties niet plaats te vinden. Maar we moeten ondertussen wel voorbereiden, want het is ons menens.
6: En kunt u iets meer vertellen over deze actie? U zegt de ochtend. Wat gaat dit betekenen voor mensen die de 24 juni de trein of de bus willen pakken?
7: Nou ja, dat ze dus niet met het openbaar vervoer kunnen gaan op die dag in de ochtend. Waarschijnlijk zeg maar tot 8:00 ochtends. En we hebben bewust niet die dagen ervoor gekozen. Hebben nogmaals de leden gekozen. Omdat ze ook belangrijk vonden om te beseffen dat daarvoor nog 2 dagen herexamen zijn. En jonge mensen gewoon dat herexamen moeten maken. En moeten ze niet zenuwachtig ook nog eens zijn voor een staking. Dus we houden maximaal rekening met iedereen. Maar we moeten wel dat signaal afgeven. Dus de FNV is klaar voor actie.
6: En hoe groot acht u de kans dat er 24 juni echt daadwerkelijk gestaakt zal moeten worden?
7: Ik heb nog geen enkel signaal dat het kabinet voldoet aan de eisen uit het ultimatum die wij samen met de andere vakbonden hebben gesteld. Maar ik hoop het natuurlijk niet, dus ik hoop op een mooie Pinksterverrassing.
6: Maar baart u dat zorgen dat u nog niks heeft gehoord?
7: Nee, het zou me zorgen baren, zeg maar, als ik had gehoord dat het al niet goed was. Ik hoop dat stilte ook kan betekenen dat het misschien nog goed komt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat zij niet durven kiezen om minder te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dat is eigenlijk wel wat wij eisen.
6: Nou, stel er wordt dus gestaakt, het gaat door. Is dat het begin? Of verwacht u nog meer?
7: Nee, dat is het begin. Maar dit gesprek vindt nu plaats in allerlei sectoren binnen de FNV. En de wil bij heel veel sectoren is heel groot. Dus er gaat meer gebeuren. Waarschijnlijk het meeste eerst in die week.
0: Ja, dat betekent dus woensdag 24 juni. Die kunnen we omcirkelen. Dan is het OV in de ochtend dus plat. Jij bent in Utrecht op Utrecht Centraal. Hè? Hoe wordt daar gereageerd?
6: Ja, er is verrassend veel begrip voor de staking. En het is ook wel een beetje logisch. Dat gaat natuurlijk niet alleen om bijvoorbeeld de lonen van de OV-medewerkers. Nee, dit gaat om sociale voorzieningen voor iedereen. Zoals de WW-uitkering, de AOW en ook de WIA.
8: Ik denk wel dat het terecht is op zich, want anders staken mensen niet. Het is niet voor niks.
9: Ja, dan ben ik officieel op kantoor, dus dan wordt het een dagje thuiswerken. Moet je anders. Als zij het vinden dat ze het moeten doen, wie ben ik om te zeggen dat moet je niet doen?
10: Ja, dan kan ik niet naar Unie. Dus voor mij is dat wel irritant, want ik woon in Amsterdam en ik moet elke dag reizen naar Utrecht.
11: Waarschijnlijk dat ik thuis moet gaan werken. Voor mij is dat niet problematisch. Maar ik kan me voorstellen dat het voor mensen die echt aanwezig moeten zijn op kantoor of zo, dat het heel vervelend kan zijn. Ja.
6: Ja, deze actie is natuurlijk nog wel een beetje te overzien. Het gaat om een ochtend op een woensdag. Maar ja, de FNV heeft ons wel verteld dat als ze er deze zomer nou nog niet uitkomen met het kabinet, er dan mogelijk na de zomer 24 uurs acties gaan plaatsvinden. Dus ja, wellicht dat er dan wel iets minder begrip zal zijn voor de acties.
0: Economieverslaggever Aida Brands, dank je wel. Dan gaan we van de problemen op onze aarde iets verder kijken. Want is er nog zoiets als onze aarde in een ander zonnestelsel? De nieuwe ruimtetelescoop Plato die moet planeten als de onze gaan opsporen. De telescoop is hier in Nederland ontwikkeld en vertrekt vandaag uit Noordwijk. Begin volgend jaar wordt Plato gelanceerd. Michiel Min is planetenonderzoeker bij ruimteonderzoeksinstituut ESRON. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: U werkt ook mee aan de ontwikkeling van deze ruimtetelescoop. Die moet dus aardachtige planeten opsporen. Hoe gaat hij dat doen?
12: Ja, dat gaan we doen door te kijken naar de ster zelf. Bij sommige sterren zal de planeet dan voor de ster langs gaan. En dan wordt die ster iets minder helder. een fractie minder helder. En dat kunnen we zien. En daaruit kunnen we dan afleiden hoe groot de planeet is. Of er überhaupt een planeet is en hoe groot die dan is.
0: Ja, die twee dingen kunt u dan zien. Of er een planeet is en hoe groot die is. Doordat die voor een ster voorbij schiet.
12: Ja.
0: Ja, en ik begreep dat u dat met die telescoop. Dus hoe ziet die telescoop eruit? Want ik begreep dat er heel veel camera's op zitten.
12: Ja, klopt. Het is een bijzonder ontwerp. Hij heeft 26 camera's. En die kijken allemaal naar net een ander stukje van de hemel. Waardoor we een heel groot stuk van de hemel tegelijk kunnen zien. En tegelijkertijd 200.000 sterren kunnen volgen.
0: In één keer kunt u dat zien, in één blik.
12: In één blik. In één blik kunnen we 200.000 sterren volgen. Ja.
0: Ja. En u zegt al wat u dan kunt zien. Hè? Wat hebben we eraan om dat te kunnen zien?
12: Nou ja, de grote vraag die we onszelf stellen is... zijn wij uniek in het universum? Is de aarde uniek? Is ons zonnestelsel uniek? En die vraag willen we kunnen beantwoorden. En daarvoor moeten we eigenlijk een telescoop als Plato hebben... die werkelijk planeten zoals de aarde kan vinden. Mm-hmm. En dan ook kan karakteriseren in hoe groot en hoe zwaar ze zijn... Ja.
0: En u gooit die grote vraag op, hè? Maar kunt u dat dus ook al opmaken uit wat deze telescoop gaat brengen?
12: Nou, wat deze telescoop kan, is... we kunnen nog niet gaan zeggen of er leven is op die planeten... maar we kunnen wel gaan zeggen of die planeten bewoonbaar zouden zijn. Hè, dus eigenlijk waar Plato naar op zoek gaat, is de bewoonbaarheid van het universum.
0: En hoe kunt
12: hoeveel
0: u dat dan
12: planeten
0: zien?
12: Zijn er? Nou, wat we weten als we zo'n planeet zien... is eigenlijk hoe groot is die, hoe zwaar is die... en hoe ver staat die van zijn ster. En dan weten we dus hoe warm het op die planeet is. Of er vloeibaar water op het oppervlak kan zijn. En dat is eigenlijk het belangrijkste ingrediënt voor leven. Dat noemen we dan de bewoonbare zone. Hè? Dat is de afstand tot de ster... dat je vloeibaar water op het oppervlak kan hebben. En eigenlijk Plato is de eerste telescoop die op grote schaal dit soort planeten kan gaan vinden.
0: Ja, want er zijn meer missies, hè, die kijken naar die aarde 2.0, zeg maar. De James Webb-telescoop, die kennen sommige mensen misschien ook wel. Die doet ook zoiets, hè? Wat gaat deze telescoop daaraan toevoegen?
12: Nou, wat James Webb heel goed kan, hè, James Webb is een fantastische telescoop. Wat die heel goed kan is inzoomen op één ster. Dus die gaat dan heel nauwkeurig naar één ster kijken... En die kan dan zeggen van, hey, bijvoorbeeld wat is de samenstelling van zo'n planeet? En die kan dat eigenlijk alleen bij, die samenstelling kan die dan echt alleen bij grote planeten die meer Jupiterachtig zijn. Dus eigenlijk sowieso niet zo heel erg bewoonbaar. Wat Plato doet, die kijkt niet naar één ster, maar die kijkt naar 200.000 sterren.
0: Ja, een grotere blik.
12: Ja, precies. Dus Plato heeft echt de grote blik en de statistiek en van hoeveel van dit soort planeten zijn er nou eigenlijk. Terwijl James Webb zoomt in op één specifiek object.
0: Ja.
12: En dat is dus wat dat betreft heel complementair.
0: En wanneer weten we hier meer over?
12: Nou ja, de lancering staat gepland voor begin volgend jaar. En dan duurt het nog wel eventjes voordat we de data hebben. Maar een paar maanden of zo.
0: Het is nog even wachten. Dank u wel voor dit gesprek. Michiel Minne, van het ruimteonderzoeksinstituut ESRON. Vanavond is er veel voetbal. Willem II en Volendam die spelen de eerste wedstrijd voor een plek in de Eredivisie. Zaterdagavond is de return in Volendam. En om 9:00 een Europese finale. SC Freiburg neemt het op tegen Aston Villa in de finale van de Europa League. Commentator Filip Koken is hier. Wat voor wedstrijd verwacht je vanavond?
13: Ja, ik hoop een spannende wedstrijd. Ik denk wel dat er een duidelijke favoriet aan te wijzen is. Freiburg staat toch een beetje bekend als een grijze muis in het Europese voetbal. Overigens, als je kijkt naar het voetbal, is dat dit seizoen ten onrechte. Ze hebben nog nooit een prijs gewonnen in de 122 jaar dat ze bestaan. Ja, Aston Villa heeft een begroting die zo'n beetje twee keer zo hoog is. En ook dus veel betere spelers. Dus ik denk dat Aston Villa echt favoriet is.
0: Ja, dat zijn twee verschillen. Zijn er ook nog Nederlanders waar we op kunnen letten?
13: Ja, er zijn er drie bij Aston Villa. Marco Bizot is tegenwoordig de reservekeeper. Ian Maatsen, die ook wel international was. En misschien nog wel is, hoopt hij linksback. Ik denk niet dat hij start. Een grotere kans is er voor middenvelder Lamar Bogarde. Die zou wel eens kunnen starten.
0: Ja, en nou is bij Aston Villa Mr. Europa League aan het roeren. Mooie naam is dat. Waarom die naam?
13: Ja, Unai Emery. Het is onvoorstelbaar werkelijk, maar hij gaat voor de 6e keer een Europa League finale spelen als trainer.
0: Ongelooflijk.
13: Dat is ongelooflijk. Hij won er 4 tot nu toe. 3 met Sevilla, 1 met Villarreal. Bereikte 1 keer de finale met Arsenal. En nu dus weer. Ja, dat kan mij geen toeval meer zijn.
0: Nee, dan krijg je zo'n naam dus. Ja,
13: dan krijg je zo'n naam, ja.
0: Hij kan hem nog een keer waarmaken vanavond.
13: Ja. Het zou een teleurstelling voor hem zijn als het niet zo was.
0: Dat kan ik me voorstellen. In Langs de Lijn en Omstreken vanavond te horen. Yep. Dankjewel, Fien.
13: 9 uur.
0: En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Zometeen nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Fijn dat u erbij was. En een fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in De Rode Draad.
2: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
3: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
2: Ja. Ja.
3: Ja, over grondrechten gesproken.
1: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
4: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
1: BNN VARA, De Rode Draad, met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
5: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
1: Zometeen om 7 uur.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
7: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Tias niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
10: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
0: Hans van der Steeg.
15: Goedenavond, dit is de dag waarop de Rekenkamer harde woorden kraakt over de afgelopen kabinetten. Zometeen praat ik met Rekenkamerlid Ewout Eergang over een van de misstanden die de Rekenkamer signaleerde, dat er soms verkeerde namen op vonnissen terechtkomen met verstrekkende gevolgen. Maar nu eerst het NOS Journaal van 6 uur met Casper Meijer.
16: De Verenigde Staten gaan de Cubaanse oud-president Raúl Castro vervolgen, zegt persbureau Reuters. Castro wordt ervan verdacht een misdrijf te hebben gepleegd in 1996. Ik ga erover praten met Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, waar wordt Raúl Castro van beschuldigd?
17: Nou, het gaat om een zaak uit de jaren 90. Er zijn toen twee kleine vliegtuigjes neergehaald door Cuba. Daar zijn 4 mensen overleden, waarvan 3 Amerikanen. Raúl Castro was toen minister van Defensie en gaf de opdracht voor het neerhalen van die vliegtuigjes. En die vliegtuigjes die waren van een hulporganisaties. Brothers to the Rescue heet die organisatie. Dat was een organisatie van Cubaanse Amerikaanse ballingen uit Miami. En zij waren toen bezig om mensen uit zee te redden. Het was in de tijd dat er veel Cubaanse vluchtelingen met zelfgemaakte floten de zee opgingen. Nou, volgens Washington zijn die vliegtuigen toen beschoten terwijl ze boven internationale wateren vlogen. Maar Cuba heeft altijd gezegd, nee, zij hebben het Cubaanse luchtruim geschonden. We hebben ze gewaarschuwd, ze bleven doorvliegen en daarom hebben we geschoten.
16: Nou was dit in 1996, dat is 30 jaar geleden. Waarom komt de VS nu met deze aanklacht?
17: Ja, we zien natuurlijk al een tijdje dat Amerika bezig is om de druk op te voeren in Cuba. Dat is allemaal gebeurd eigenlijk na de invasie in Venezuela toen Maduro is weggehaald. Toen heeft Trump ook gezegd, nu richt ik mijn pijlen op Cuba. En dat doet hij dus ook. Sancties zijn opgevoerd, we zien een olieblokkade. En nu dus deze aanklacht tegen Castro. Want ja, Trump wil het eiland eigenlijk op de knieën krijgen. Wil de Amerikaanse invloed daar vergroten, wil veranderingen. Een regime change eigenlijk.
16: Is er al een reactie vanuit Havana op deze aanklacht?
17: Nee, dat heb ik nog niet gezien. Maar wat we wel in aanloop naar dit moment zagen, want het hing in de lucht, is dat wel verschillende ministers vorige week al zeiden in Cuba van wij laten ons niet chanteren en bedreigen door Amerika. Wij zullen strijden om de soevereiniteit te behouden van ons eiland.
16: Hoe is nu de relatie tussen de beide landen? Ik begreep dat de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio Cuba vanochtend nog $100 miljoen heeft aangeboden.

0: landen. Ik begreep dat de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio Cuba vanochtend nog $100 miljoen heeft aangeboden.
1: Ja, wat ze natuurlijk proberen is om onderhandelingen, want die zijn er wel, hè, want terwijl al deze dreigementen er zijn, zijn er ook gesprekken tussen Amerika en Cuba. Nota bene waar ook familieleden van Raúl Castro bij betrokken zijn. Maar die gaan waarschijnlijk niet zoals Amerika wil. En ook inderdaad $100 miljoen wordt nog geboden door Rubio om hulp te bieden. Maar dat gaat dus niet zoals Amerika wil. Die relatie is dus ook verder verslechterd. En voor Rubio is dit ook een persoonlijke missie. Hij heeft Cubaanse roots. Hij heeft zijn politieke carrière ook vooral te danken aan de Cubaanse ballingen in Miami en hun nazaten. En als het hem lukt om Cuba democratisch te krijgen en de Amerikaanse invloed terug te krijgen, en nota bene een Castro daar misschien, de laatste Castro daar misschien wel weg te krijgen, ja, dan is voor hem is dat de hoofdprijs. Dus hij zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, dat is voor hem wel een flinke nalatenschap, inderdaad, als dat lukt. Dankjewel, Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. De Israëlische premier Netanyahu vindt dat zijn veiligheidsminister Ben-Gvir te ver is gegaan. De extreemrechtse minister zette beelden online van opgepakte activisten die met boten naar Gaza probeerden te varen. Op de beelden is te zien hoe de activisten ruw worden behandeld, terwijl Ben-Gvir met een Israëlische vlag zwaait. Op de video kwam internationaal veel kritiek, ook vanuit Nederland. Ook de Israëlische buitenlandminister Sa'ar sprak schande van het gedrag van zijn collega. Premier Netanyahu heeft de opdracht gegeven om de activisten zo snel mogelijk naar huis te laten vliegen. In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. En afgelopen nacht was het weer raak, vertelt Nathalie Richters, directeur stations van ProRail.
2: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's. Dit is niet de eerste keer, want vorige maand is ook station Delfzijl-West totaal vernield. Dit grootschalige geweld tegen onze spullen en dat van de vervoerders heeft een gigantische impact. Ik doe daarom ook een beroep op de politiek en de handhavers in de gebieden die het aangaat. De aard en de omvang van dit geweld mag niet onbestraft blijven.
0: Het is niet duidelijk wie er achter de vernielingen zit. De VS dreigt vanaf volgend jaar te stoppen met het leveren van olie en gas aan de EU vanwege klimaatregels. De Amerikaanse ambassadeur voor de EU zegt in een interview met het FD dat de regels onuitvoerbaar zijn. Hij zegt dat Amerikaanse olie en gas ook wel naar Azië kan in plaats van naar Europa. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. De bond heeft voor 24 juni een staking aangekondigd. De vakbond eist dat de kabinetsplannen om te bezuinigen op uitkeringen van tafel gaan. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkades, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. En in 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het is zo druk bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel dat niet iedereen meer een plek krijgt. Volgens het COA kunnen alleen de kwetsbaarste mensen worden toegelaten. De rest moet buiten de hekken blijven wachten. De burgemeester is er niet blij mee.
3: Er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
4: Hoe frustrerend is dat voor u als burgemeester? Want u bent hier al zo lang mee bezig, minister na minister.
3: Ja, dat is buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
0: Het COA heeft een wettelijke taak om de asielzoekers op te vangen, maar het kan op dit moment niet anders dan mensen weigeren, zegt asielminister Van den Brink.
5: En tegelijkertijd hebben zij de garantie ook op een locatie dat dat op een veilige manier kan. We hebben daar eerder afspraken over gemaakt dat het maar 2000 zouden zijn in Ter Apel. We hebben natuurlijk al wekenlang gezien dat het soms 2100, 2200 was en nu zelfs boven de 2300. Dat maakt dat het COA ook om veiligheidsreden moet besluiten om dan te zeggen, ja, dit gaat gewoon niet.
0: Ja, verslaggever Onno Beukers in Ter Apel. Onno, we gaan nu de avond in. Hoe gaat die verlopen?
6: Ja, dat is even de vraag. De mensen die vandaag dus geen plek hebben gevonden, ja, die hangen hier nu nog een beetje rond. Het zijn er, ik denk als ik nu moet schatten, zo'n 25. En ja, inmiddels zie je, en dat gebeurt nu naast mij, dat er hier toch wel wat voorzieningen worden neergezet. Er staan hier wat toiletten die nu geplaatst worden. Goed. Dus daar wordt dus aan gewerkt. Op het verzoek van het Rode Kruis, begreep ik net.

0: Ja, en op die manier gaan ze ja, het toch enigszins comfortabel proberen te maken, denk ik dan. Want ja, ze hebben eigenlijk nog geen idee hoe de avond en de nacht eruit zal gaan zien.
1: Ja, en de hulporganisaties, je noemt al het Rode Kruis, die zijn aanwezig. Wat kunnen zij deze mensen bieden?
0: Ja, je ziet hier Rode Kruis, ook Vluchtelingenwerk Nederland. Eigenlijk die twee die hier aanwezig zijn. En ja, wat zij doen is toch vooral mensen bijstaan. Kijk, mensen hebben net te horen gekregen dat er nu niet eens plek is om je aan te melden en om hier binnen te slapen. En ja, ze hebben niks. Ze kunnen eigenlijk niet makkelijk een kant op. Want ze hebben ook niet een buskaart. Die bus die gaat straks ook niet meer rijden. Dus ja, wat kunnen ze doen? Water geven. Er staat hier een man die heeft een doos met koeken bij zich, zodat mensen in ieder geval ook nog wat te eten kunnen krijgen. En ik begreep dat ze ook dekens voor de zekerheid mee hebben genomen. En ondertussen wordt er vooral gepraat, de situatie ook uitgelegd, wat die situatie voor hen is, wat die situatie voor hen betekent. Ja, en eigenlijk ook in veel gevallen gezegd, wij weten ook niet hoe het vanavond en vannacht zal gaan verlopen.
1: Waar moeten die mensen dan slapen?
0: Ja, dat weten ze dus nog niet. Heel simpel, dat is eigenlijk het antwoord. Dat is nu nog niet duidelijk. En ja, het zijn hier dus, wat ik zei, 25, misschien 30 mensen die veelal hier wel in de buurt blijven. Want zo is ook gezegd, ze hebben een brief meegekregen met daar ook op een nummer. Een loopbrief, zoals dat heet. En daarmee mogen ze zich morgen weer melden. En dan kijken ze wie er mogelijk wel aan de beurt is en of er ruimte is ontstaan, zodat ze wel door kunnen naar het volgende loket. Het loket van het COA. En echt bij het aanmeldcentrum naar binnen kunnen.
1: Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. En het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gescreend. Maar de wettelijke termijn om dat te doen wordt bij lange na niet gehaald, zegt de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg.
2: Wij zien dat de terrorisme-screening dat die niet plaatsvindt binnen 2 weken, maar pas na 2 jaar. En dat vinden wij zo'n zorgelijke constatering. Ik wil daarbij niet meteen grote paniek zaaien, want er zijn veel meer signalen voor terrorisme. Er komen ook signalen binnen via de AIVD en MIVD en bij de eerste registratie. Maar die specifieke terrorisme screening die vindt dus niet na twee weken plaats, maar die vindt pas na 2 jaar plaats. En dat is grote zorg.
1: Volgens de Rekenkamer zijn er te weinig mensen aangenomen om die screening te doen. Het is 6:10. Het weer nog. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Hoe is het op de weg, Edwin Gerritsen?
3: Nou, het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging is er nog rond Utrecht. Daar is het wegdek beschadigd. De langste files staan op de A2, Den Bosch richting Utrecht, voor Knoopend Everdingen een kwartier oponthoud. De A2 van Amsterdam naar Utrecht, tussen Utrecht-Leidse Rijn en Afrit Everdingen, een half uur. Daar is een rijstrook dicht. Op de A27 Almere richting Utrecht, tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen, een half uur. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Everdingen en Noorderloos, een half uur extra reistijd.
4: NPO Radio 1. EO.
5: Dit is de dag. Hans van der Steeg.
6: Goedenavond, goed dat u luistert. Het is vandaag verantwoordingsdag en dat is een datum die veel Kamerleden en bewindspersonen met rode pen in de agenda zetten. Betekent namelijk dat de Algemene Rekenkamer met een stofkam door het kasboekje van onze overheid is gegaan en een dik rapport vaak vol onvolkomendheden naar de Tweede Kamer stuurt. Fouten die een ministerie moet herstellen. En sommige van die fouten zijn zo groot dat ze speciale aandacht verdienen. Zo bracht het rapport vorig jaar een omvangrijk probleem boven tafel, waardoor zelfs onschuldige personen in de gevangenis konden belanden. En ook dit jaar kraakt de Rekenkamer weer harde noten over datzelfde probleem.
5: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
6: Ja, hoe dat precies zit ga ik bespreken met Ewout Eergang, vicepresident van de Algemene Rekenkamer. Meneer Eergang, goedenavond, van harte welkom.
7: Goedenavond.
6: Vond u de mooie samenvatting net?
7: Ja, nou kijk, we proberen natuurlijk ook te benadrukken dat het normaal is dat er dingen fout gaan en dat je daarvoor moet leren en dat het dan beter moet.
6: Ja.
7: Maar ja, er zijn natuurlijk altijd dingen die echt niet goed gaan en die echt wel moeten veranderen.
6: Ja,
7: en
6: ja.
7: Dit, waar we het nu over gaan hebben, is daar wel een voorbeeld van. Want het was niet. Wij kwamen daar vorig jaar mee en daardoor weten we het nu allemaal. Maar ja. Dat was al veel en veel langer bekend. En ja, dat is toch wel een teken dat er iets niet goed zit, ook qua cultuur.
6: Ja, we duiken er zo in. Maar wordt u treurig van zo'n gebeurtenis? Of is het ook een beetje een feestdag voor u? Ik bedoel, het is toch het jaarlijks hoogtepunt van de rekenkamer, zou je kunnen zeggen?
7: Nou, het is best een spannende dag, eerlijk gezegd. Dus we zijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zoals nu hier, zijn we in touw. En ja, er zitten ook leuke kanten aan. Maar je moet natuurlijk ook vertellen over dingen die echt niet goed gaan bij de overheid en die beter moeten.
6: Ja, goed. Duiken we in. U gaf het al aan. Vorig jaar had u ook al dit probleem waar we over gaan praten ter tafel gebracht. Neem maar even mee. Wat brachten jullie vorig jaar boven tafel?
7: Nou, het probleem van wat er met het netwoord heet, de foutieve tenaamstelling. En dat is dus als een rechter iemand anders bedoelt dan degene die te maken krijgt met de uitvoering van de straf. Dus de rechter bedoelt persoon A en persoon B krijgt te maken met de consequenties van het vonnis. En dat kan uiteindelijk ook detentie zijn.
6: Ja, en waarom vonden jullie destijds zo belangrijk dat ook bekend werd bij het grote publiek?
7: Nou, omdat wij zagen dat dit sowieso al veel langer bekend was. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid sinds 2012. En bij Justit, dus dat is de dienst die verantwoordelijk is voor de uitvoering, zelfs sinds 2006. Mm-hmm. Maar wij spraken ook met medewerkers van Justit die echt gewoon 's nachts wakker lagen. Omdat ze zagen dat de verkeerde mensen te maken kregen, een straf kregen opgelegd. En dat ze soms dezelfde naam wijzigden. Maar het voor onduidelijk was of dat mocht.
6: Ja, precies. Ja.
7: En dat ging om minimaal 867 zaken. Dus het ging ook niet om één of twee mensen.
6: Nee. Nee. Waar hebben we het dan over? Want het is vorig jaar wat jullie dus geschreven hebben. Collega's van mij, journalisten van de EO, gingen naar aanleiding daarvan ook op onderzoek uit. Luister even mee naar een fragment uit de podcast die ze daarover maakten. De titel is Het verkeerde oordeel. Het gaat over een man die dus in de cel wordt gezet voor iets dat iemand anders, in dit geval zijn broer, heeft gedaan.
8: De aanhouding? Ja, dat was bijzonder intensief. Die kwamen we 's nachts met 10 man aanzetten.
9: En jij lag in je bed? Of hoe?
8: Volgens mij stond ik op het punt om naar bed te gaan. Ja.
9: En wist je toen meteen, oei, daar gaan we?
8: Eigenlijk wel, ja.
10: Terwijl zijn broer vastzit voor iets dat hij gedaan heeft, probeert Erik alles in het werk te stellen om justitie ervan te overtuigen dat ze hem moeten hebben.
11: Maar daar werd totaal niet naar geluisterd. En dat begon al dat hij in Hoofddorp zat, want hij werd aangehouden, ging in Hoofddorp. Toen ben ik daar meteen naartoe gegaan. En toen heb ik al gezegd van, ik ben dat geweest. Dat is mijn broer, hij is dat niet geweest. Ik ben dat geweest.
6: Ja, dat is een fragment uit die podcast, Het verkeerde oordeel. Alle afleveringen zijn te beluisteren in uw favoriete podcast-app, zeg ik er meteen bij tegen mensen die luisteren. Hoe hoort u zelf dit soort fragmenten, meneer Ingang van de Rekenkamer? Hoe luistert u hiernaar?
7: Maar ik heb daar heel goed naar geluisterd. Ook er zijn meerdere voorbeelden die in de podcast langskomen. Ja. En ja, dat is hoe je ziet hoe het in de praktijk fout gaat.
6: Ja.
7: En dat burgers, onschuldige burgers, het slachtoffer worden van fouten die de overheid maakt. Want de overheid heeft dus ook in dit geval niet goed gekeken of de persoon die zij oppakte, of die ook daadwerkelijk de persoon was die het gedaan had. Dus er wordt een valse naam opgegeven, de naam van je broer.
6: Ja.
7: Ja, en dan moet je toch controleren van klopt die naam met de persoon die het gedaan heeft. En dat is hier niet goed gegaan.
6: Nee, de onschuldige mensen komen niet alleen die niet in de gevangenis komen, kunnen ook te maken krijgen met negatieve gevolgen. Wat voor voorbeelden moet ik aan denken? Ik bedoel, het hoeft niet per se zo te zijn dat je in de bak belandt.
7: Nou, het kan ook betekenen dat je een verklaring omtrent gedrag aanvraagt voor een bepaalde functie.
6: Ja.
7: Bijvoorbeeld je wil in de kinderopvang werken. Maar dat zonder dat je het weet dat er. Het kan uiteindelijk zelfs een zedenmisdrijf zijn op je naam staat. Daar ben je verder zelf niet van bewust. En dan krijg je geen VOG. En dat is natuurlijk voor jou dan heel ingrijpend in de zin van dat je een baan niet krijgt. En dat begrijp je niet waarom. Het omgekeerde is natuurlijk ook zo dat degene die het wel gedaan heeft.
6: Ja.
7: Die kan die VOG wel krijgen en daar dan uiteindelijk aan de slag gaan. Omdat dan nog zal er geen bezwaar komen uit een VOG-procedure. Ja, dus gewoon burgers hebben gewoon te maken met de ingrijpende consequenties die dit in hun leven kan betekenen.
6: Ja, en u stipt het er net al eventjes aan. Er zit ook nog een andere kant aan dit probleem. Ambtenaren die in de knel komen. Wat kan ik nou wel, wat kan ik nou niet? Eventjes nog weer een fragment daarover uit Het verkeerde oordeel.
9: Nee, en dan is het een gerechtelijke uitspraak waar jij als ambtenaar aan gaat sleutelen.
6: Ja.
12: Klopt.
9: Dat is een spannend terrein.
12: Ja, maar goed, dat hebben we wel... ik heb wel meer van dat soort zaken de verantwoordelijkheid genomen voor mijn collega's. Van als iemand zegt wie dat moest doen, dan schrijven we erop dat je dat namens mij hebt gedaan.
6: Ja, dit gaat dus om een ambtenaar, inmiddels gepensioneerd ambtenaar, die in de podcast voorkomt, die dus ingreep in de systemen en eigenlijk veroordelingen van mensen vonden ze eruit haalde, zodat die mensen door konden met hun leven. Dat is aan zich iets onwettigs, hè, wat hij dan doet.
7: Ja, wel, kijk, ik heb heel veel compassie en ook begrip. Soms zelfs bewondering voor mensen die klem komen te zitten tussen hun geweten. Als ze zien dat iemand onschuldig de cel in dreigt te gaan. Of op een andere manier met een straf te maken krijgt waar die niks mee te maken heeft. Ja. Voor een daad waar die niks mee te maken heeft. Aan de andere kant, wij moeten natuurlijk niet een overheid hebben die kan bepalen wie er in de cel gaat. Want uiteindelijk kan dat ook worden misbruikt op een manier die je absoluut niet wil. In Nederland gaat de rechter over wie er de cel in moet gaan. En niet een ambtenaar van de overheid. Dus dit kan ook verkeerd gaan. Het gaat soms ook verkeerd. Mm-hmm. Uiteindelijk wil je niet dat de overheid zeg maar kan zeggen, dan zet die oppositieleider maar in de cel. Dat hebben we liever niet. We hebben een rechtsstaat waar de rechter dat moet bepalen.
6: Ja, en in zo'n concreet geval zegt u eigenlijk, hoor ik u dan zeggen van, het moet eigenlijk niet zo zijn dat een ambtenaar redelijk eenvoudig iets kan wijzigen in het systeem van justitie, waardoor een vonnis in één keer verdwijnt?
7: Nou, in bepaalde omstandigheden kan dat wel. En daar is het goede nieuws wat we vandaag kunnen melden. Mm-hmm. Is dat er dus goed op een rij is gezet. Dus echt vooruitgang. Wanneer kan een medewerker van justitie dit wel doen? Dat is onder bepaalde specifieke omstandigheden. Maar als er echt een onherroepelijk vonnis is, de rechter heeft die uitspraak gedaan, ja, dan moet ook bij de rechter dat gecorrigeerd worden. En daarvoor is het nodig dat er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt met de rechtspraak zelf. Mm-hmm. Ook het Openbaar Ministerie moet daarbij betrokken zijn. Ja, en dat is nog niet gebeurd. Dus daar moet nog wel heel veel gebeuren. Om ook van die mensen die te maken hebben met een waar dat hersteld zou moeten worden. Dus in minimaal 867 zaken. Mm-hmm. Ja, dat moet nog gebeuren.
6: Ja, maar u zegt wanneer een zaak onherroepelijk is, waar hebben we het dan over?
7: Weet je, het vonnis staat op een naam, de veroordeling. Dat kan niet bij justitie bepaald worden dat iemand anders dan die persoon de straf gaat uitzitten.
6: Ja, dus
7: het kan ook geldboete zijn natuurlijk.
6: Ja, maar even terug naar dit voorbeeld. Die ambtenaar die in de podcast voorkomt, die dus die veroordeling heeft weggestreept uit het digitale systeem. Dat moet eigenlijk niet kunnen, zegt u dan?
7: Nou, dat kan ik voor dit geval niet aangeven. Ik ken de precieze details van die zaak niet. Mm-hmm. In sommige situaties kan het, maar in een heleboel situaties is dat niet mogelijk. Moet echt de rechtspraak daar zelf zorgen dat het gecorrigeerd wordt.
6: Ja. Heeft u het idee dat u als rekenkamer dat ministerie, in dit geval van JNV, Justitie en Veiligheid, een beetje kan corrigeren, een beetje de goede kant op kan krijgen? Want ja, je kan allemaal wel conclusies trekken als rekenkamer, maar ja, er moet wel een verbetering plaatsvinden.
7: Nou kijk, weet u wat het is? Sinds 2006 was dit bekend bij Justit. Sinds 2012 bij het ministerie zelf. Ja. Daar hebben vele medewerkers aan loyale ambtenaren geprobeerd dit aan de orde te stellen. Uh-huh. Dat is allemaal niet gelukt. En op een gegeven moment kregen wij die signalen ook. Uh-huh. En zijn we dat gaan onderzoeken en hebben dat naar buiten gebracht. En dat heeft vorig jaar tot dat rapport geleid. En we zien nu wel dat er iets gebeurt.
6: Ja, want vorig jaar had u het over, geloof ik, ernstige onvolkomenheden.
7: Ja, ook omdat mensen dus kwamen te zitten tussen hun geweten en de wet. Mm-hmm. Maar het probleem is nog niet opgelost. Dus of dit voldoende zal zijn om nu volgend jaar of het jaar erop dit echt op te gaan lossen. Mm-hmm. Maar er zal echt iets moeten veranderen aan de correcte identificatie van mensen. Want daar gaat het ook fout. En er zal een mechanisme moeten komen waarbij ook de rechtspraak betrokken is. Als de rechter eraan te pas moet komen om een foutieve tenaanstelling van een vonnis te corrigeren.
6: Ja.
7: En waar we ook voor pleiten in ons rapport vandaag, dat het goed zou zijn als burgers zelf dit kunnen inzien. Want het komt dus voor dat mensen dus een veroordeling ten onrechte op hun naam hebben staan, maar ze zijn zich daar niet eens van bewust. Mm-hmm. En dat kan ook helpen om de signalen te krijgen dat er iets verkeerd is gegaan.
6: Ja, u schetst net van sinds 2006 was het eigenlijk al bekend bij Justit, de uitvoeringsdienst van het ministerie van Justitie. Sinds 2012 bij het ministerie breder. Ik begrijp ook dat u eigenlijk al eerder in gesprek bent geweest, ook met minister van Justitie, om het verbeterd te krijgen.
13: Dus dat het niet eens vast is gesteld in een rapport van u, maar dat u zeg maar los van een rapport in gesprek bent gegaan om het probleem te verhelpen. Wat was daar nou de achtergrond van dan?
7: Nou, dat kwam eigenlijk door twee dingen. Wij kwamen op het spoor dat er iets speelde, doordat in de parlementaire verkenning daar stond over dataproblemen die te maken hadden met de tenaamstelling. Ja. En toen dachten wij, omdat wij, we hebben natuurlijk allemaal onderzoekers die opletten op dit soort dingen, en die dachten van, wat is daar aan de hand? En die zijn toen gaan praten bij mensen bij justitie, zoals dat wel vaker doet, van wat zit hier nou precies achter. En toen zijn we later ook in contact gekomen bij mensen bij Justit zelf, die ons hiervoor waarschuwden. En toen kregen ook Justit een nieuwe directeur. Mm-hmm. En omdat wij natuurlijk niet op ieder moment een blik onderzoekers kunnen uittrekken om op onderzoek te gaan, hebben we gezegd van, nou, wij hebben serieuze signalen dat hier een probleem is. Hier zou ik iets aan gaan doen. Nou, en toen bleek vervolgens dat dat niet gebeurde, of onvoldoende. En toen zijn we een officieel onderzoek gaan doen. En toen hebben we voor publicatie hebben we nog de verantwoordelijke staatssecretaris over geïnformeerd. Van, wij zien nu dat dit gebeurt. Het gaat om minimaal 867 zaken. Ja. Je hoeft niet tot verantwoordingsdag te wachten om hier iets aan te gaan doen. Want dit is heel ernstig. Er zijn grote gevolgen voor burgers. Mm-hmm. Dus wacht niet tot verantwoordingsdag, maar begin nu alvast met het maken van een verbeterplan.
13: Ja, de minister moet dus nog steeds zaken verbeteren. Ik hoorde u net zeggen van ja, ze moeten echt voor zorgen dat er geen sprake meer kan zijn van persoonsverwisselingen. Dat als er fraude wordt gepleegd met bijvoorbeeld een paspoort en Jantje geeft zich uit voor Pietje, om het maar even simpel uit te drukken, dat ze dat in de smiezen hebben. Vraagt u niet het onmogelijke dan van een ministerie?
7: Ja, wel. Wij vragen niet dat het nooit meer fout gaat. Dat is, denken wij, onmogelijk. Dus dit zal ook in de toekomst nog wel eens fout gaan. Alleen er moet dan wel een mechanisme zijn om dat op te gaan lossen. Ook als een rechter al tot een veroordeling is gekomen. Mm-hmm. En dat ontbreekt tot nu toe. En we vinden ook dat er breder in kaart moet worden gebracht. Hoe zit het met die 867 zaken? Hoeveel zaken zijn er nog meer? Want we denken dat het er echt meer zijn. Mm-hmm. En hoe gaan we dat herstellen? Mm-hmm. Ja, en daar moet de minister en de staatssecretaris wel verder mee aan de slag. En je hebt ook dat inzicht van burgers zelf misschien nodig om voldoende die signalen te krijgen als er iets verkeerd is gegaan.
13: Ja, en als je een ambtenaar bent en je werkt bij Justit in dit geval, en je luistert naar dit gesprek, moet je je dan wat zorgen maken als je ingrijpt in de systemen? Want dat gevoel zou je ook kunnen krijgen als ik u zo hoor.
7: Nou, ik denk dat voor de medewerkers van Justit het heel fijn is dat dit probleem nu eindelijk publiekelijk bekend is. En dat er een minister de opdracht heeft om dit te gaan oplossen. Ook met natuurlijk de wens vanuit de Tweede Kamer om hier verbetering in aan te brengen. Ja, en het helpt natuurlijk dat er nu duidelijk is gemaakt wanneer kan een ambtenaar wel iets aanpassen als het verkeerd is gegaan. En wanneer is dat niet mogelijk? Moet de rechtspraak daar bijvoorbeeld aan te pas komen?
13: Ja, tot slot, wat is de meest realistische verwachting voor verantwoordingsdag volgend jaar op dit dossier? Vanuit u?
7: Nou, wij weten uit ervaring dat ingewikkelde problemen, en dit zijn absoluut ingewikkelde problemen, dat zo 2 jaar duurt om die echt goed aan te pakken. Ja. Dus het zou heel mooi zijn als we volgend jaar kunnen constateren dat er weer een flinke vooruitgang is geboekt. Maar dat het volgend jaar helemaal opgelost is, dat is denk ik niet realistisch als je ziet ook hoe lang dit probleem al bestaat.
13: Ik dank u zeer, Ewout Eergang, vicepresident van de Algemene Rekenkamer, voor uw toelichting. En voor wie meer over deze materie wil horen, de podcast Het Verkeerde Oordeel. Ik kan wel zeggen aanrader. Goed, is de ChristenUnie gedraaid op asiel en is het verstandig als de partij een iets minder linkse koers vaart? Dat zometeen.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend!

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: NPO Radio 1.
11: Zometeen praat ik over de draai van de ChristenUnie als het gaat om asiel. Maar eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
12: Nederland roept de Israëlische ambassadeur ter verantwoording. Het gebeurt vanwege de behandeling van activisten van de vloot met hulpgoederen die onderweg was naar Gaza. Op beeld is te zien hoe die opvarenden ruw worden behandeld. De Verenigde Staten hebben de vroegere Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd, meldt Reuters. Het gebeurde vanwege zijn betrokkenheid bij het neerschieten van twee vliegtuigjes van een Cubaanse-Amerikaanse hulporganisatie in 1996. Raúl Castro is nu 94, hij is de broer van de revolutionaire leider Fidel Castro. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online vervolgens op om privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht nog meer aanhoudingen te doen. En in de haven van Rotterdam is het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk opgeleverd. Het gaat om een 32 kilometer lange pijpleiding tussen de Maasvlakte en Pernis. Waarschijnlijk gaat Shell eind dit jaar waterstof gebruiken bij de raffinage van olie daar. Later gaan meer bedrijven er gebruik van maken.
11: Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg?
13: Er is vooral nog veel vertraging rond Utrecht. In totaal zat er nog 90 kilometer file. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht, Papendorp en afrit Everdingen een half uur extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd, één rijstrook is dicht. Er staat daardoor ook file op de A27 Almere richting Utrecht voor knooppunt Everdingen een half uur oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Hagerstein en Noorderloos een half uur extra reistijd. Daar staat een auto met pech.
14: Is de dag. Hans van der Steeg.
11: Staatssecretaris Thielen wil af van thuisonderwijs om religieuze redenen. Ik spreek er zo over met leerplichtambtenaar Corine van Starkenburg en moeder Iris van Meerde, drie van haar vier kinderen thuis lesgeeft. Eerst de onrust, zou je kunnen zeggen, binnen de ChristenUnie, nu de partij een scherpere koers gaat varen op asiel. Oud-partijleider Leen van Dijken is boos en vindt zelfs dat de partij meegaat in rechtsradicaal gedachtegoed, terwijl partijleider Mirjam Bikker vanochtend nog dit zei.
15: En dan is het dus ook dat je de stap vooruit moet zetten. Aan de ene kant in Europa die harde afspraken en ook politiek. Iedereen kan blijven drammen met 10-puntenplannen. Ik wil mijn zin krijgen. Of je kijkt met elkaar, kunnen we de handen ineens slaan over waar we het wel over eens zijn.
11: Ja, asieladvocaat Aaron Bosman, lid van de asielcommissie, ook van de partij, dient op het komende partijcongres een kritische motie in over het Europese migratiepact. Goedenavond, Aaron Bosman.
16: Goedenavond.
11: Ook goedenavond, Emiel van Velzen, werkzaam geweest bij en ook actief lid van de ChristenUnie. Beide lid en toch verschillend in de wedstrijd, zouden we kunnen samenvatten. Aaron Bosman, wat is er mis met dat Europese migratiepact?
16: Goed om twee dingen even uit elkaar te houden. Mijn motie gaat over het afschaffen van de dwangsomwet bij de IND. Daarnaast ben ik ook kritisch over het Europees Migratiepact. Maar mijn motie zit echt op de afschaffing van de dwangsommen van de IND. Als we het hebben over het Europees Migratiepact, dan is het goed dat er denk ik na jaren van onderhandelen eindelijk Europese afspraken zijn gemaakt over hoe we asielbeleid opnieuw gaan vormgeven.
11: Ja, ja.
16: Ik denk wel dat er hele grote problemen zijn als het gaat over de inhoud van die afspraken. En eigenlijk de grootste moeite die ik heb is met de introductie van grensprocedures. Dus dat houdt eigenlijk in dat de Europese Unie gaat proberen om asielaanvragen zoveel mogelijk aan de grens te behandelen.
11: Mm-hmm.
16: Maar dat vindt ook in heel veel gevallen plaats in situaties van detentie. En dat zorgt er dus voor dat ook gezinnen met minderjarige kinderen hun asielaanvraag in detentie moeten afwachten.
11: In sommige gevallen zou dat kunnen gebeuren, hè? Inderdaad.
16: Ja.
11: Ja, ja. En daarvan zegt u, daar had de ChristenUnie nooit in mee moeten gaan?
16: Ik ben in ieder geval heel kritisch over op dat onderdeel van het migratiepact. Maar mijn motie die ik heb ingediend en die besproken wordt op het congres in begin juni, gaat over het afschaffen van de dwangsommen. En daar ben ik ook behoorlijk kritisch op.
11: Dat gaat om het afschaffen van dwangsommen. Als mensen al te lang in een procedure zitten, krijgen ze nu geld?
16: Mensen kunnen, als ze te lang in de procedure zitten, naar de rechter stappen.
11: Ja.
16: En dan kan de rechter inderdaad een dwangsom opleggen aan de IND, die de IND ertoe moet bewegen om uiteindelijk wel een beslissing te nemen.
11: Ja. En waarom is dat niet goed, dat de ChristenUnie daarin meegaat?
16: Nee, mensen zitten ontzettend lang op dit moment in de asielprocedure. Hè. Mm-hmm. Mensen zitten vaak al vele jaren in die procedure.
11: Mm-hmm.
16: En straks, als het Europees Migratiepact in werking treedt, dan heeft die IND al aangegeven dat ze zich gaan focussen op de nieuwe aanvragen, dus die vanaf juni binnenkomen. Dat betekent dat er minder capaciteit beschikbaar is voor de aanvragen die nu al op de plank liggen, en dat die mensen dus nog veel langer moeten wachten. Mensen hebben daar dan geen effectief rechtsmiddel meer om daartegen op te komen. Dus op dit moment kunnen ze naar de rechter stappen en hebben ze die dwangsom die de rechter op kan leggen aan de IND als middel om daartegen op te komen. Maar als dat zou worden afgeschaft, dan hebben de mensen eigenlijk dus geen effectief rechtsmiddel meer om op te komen tegen die lange wachttijden die echt hele schadelijke gevolgen hebben voor mensen die al heel veel hebben meegemaakt.
11: Ja, als we even inzoomen, zeg maar, u ligt er nu dit uit als het gaat om waar de ChristenUnie dan een andere koers in zou gaan varen. Het gaat ook om beperken van gezinshereniging, hè, wat ook in de afspraken staat, waar de ChristenUnie dan in meegaat nu. En zelfs een vorm van illegaliteit strafbaar stellen. Hè, mensen die een terugkeer frustreren, die zouden strafbaar gesteld kunnen worden. Was de ChristenUnie eerder kritisch op, zouden ze nu ook in meegaan. Dan vatten we een aantal maatregelen samen, even denk ik, waar de ChristenUnie, sommigen zeggen, een draaien maakt.
16: Ja, wat goed is om, denk ik, daarbij op te merken is, hè, dat het migratiepact over 3 weken in werking treedt. En dat eigenlijk de grootste verandering op het asielrecht is in 30 jaar. Ik denk dat we er eigenlijk te weinig bij stilstaan dat die verandering al een ontzettende verscherping is van het asielbeleid zoals dat op dit moment geldt. En dat er inderdaad op nationaal niveau nu nog verdere maatregelen worden voorgesteld.
11: Ja.
16: Die eigenlijk verder gaan dan het migratiepact van ons vraagt. Terwijl we die verdere verscherping of aanscherping nog niet eens de gevolgen daarvan hebben gezien.
11: En in dit gesprek is het dan belangrijk dat we benadrukken dat dus de ChristenUnie daar een andere afslag in maakt dan eerder nu. Emiel van Velzen, wat vindt u daarvan?
17: Nou, als je naar het Europese pact kijkt, denk ik dat het een hele logische keuze is van de ChristenUnie. De ChristenUnie heeft jarenlang gezegd, we hebben een probleem met asielinstroom. En dat kunnen wij als Nederland ten diepste niet oplossen. Dat moeten we Europees oplossen.
11: Mm-hmm.
17: Ja, nu is het zover. En ja, dan is er een oplossing. En daar kun je allerlei punten van maken. Dat je zegt, dit een beetje meer, dit een beetje minder. Het is een heel ingewikkeld dossier. Het gaat over mensen, het gaat over rechten. Maar nu is er een oplossing. En dan is het ook heel logisch dat de ChristenUnie zegt, dit is er en dit omarmen we.
11: Nou ja, logisch zegt u. Leen van Dijken zegt, de partij gaat nu mee in rechtsradicaal gedachtegoed.
17: Ja, Leen van Dijken ken ik als een heel ervaren man. Een man van enige statuur in de partij.
11: Ja.
17: Ik ga er eigenlijk vanuit dat meneer van Dijken al lang zijn excuses heeft aangeboden. Met deze bijdrage, ik vind het niet zo heel chic. Maar kijk, uit de tijd van de ChristenUnie van 20 jaar geleden waren we eigenlijk veel strenger, grappig genoeg. En deels ook wel wat linkser. En dat zijn we een beetje vergeten met elkaar. De unieke bijdrage van de ChristenUnie 20 jaar geleden was, en ik denk dat dat nog steeds een hele actuele bijdrage zou zijn, is dat toen de lijn was, we vangen asielzoekers op hun eigen continent op. Dus mensen in Afrika, ergens op dat hele grote continent
11: opvang
17: Afrika.
11: Opvang in de regio.
17: Ja, en daarnaast, en dat was toen echt de ChristenUnie bijdrage. Wat maakt de ChristenUnie nou zo sociaal en gericht op de mens?
11: Mm-hmm.
17: We willen wel dat het hele humane opvang is. Dus destijds gingen Kamerleden naar Tsjetsjenië, gingen ze onderzoek doen. Hé, maar wat is dit hier? Dit is mensonterend. En de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken werd aangesproken.
11: Mm-hmm.
17: Investeer meer in noodhulp. Ja. Dus dat zou, eerlijk gezegd, aan de linkerkant van het spectrum, als je dat zo mag noemen, zou ik zeggen vanuit de ChristenUnie, ik zou meer benadrukken van, hé, waarom geven wij zo weinig geld uit aan noodhulp? zorg ervoor dat die mensen op een humane manier worden opgevangen in plaats van in flapperende tentjes.
11: Ja, Aaron Bosman, even naar het begin van het verhaal van Emiel van Velzen. Die zegt, Leen van Dijk, ik neem aan dat hij ze verwacht dat hij zijn excuus al heeft aangeboden. Moet hij zijn excuus aanbieden voor wat hij gezegd heeft? Dat dit een bijdrage is aan rechtsradicaal gedachtegoed?
16: Nou ja, er zijn moties ingediend, zowel door Leen van Dijk als door mijzelf. Ik ben eerlijk gezegd enigszins verbaasd over de ophef die daarover is. Want dit is volgens mij gewoon hoe het gaat in een partijdemocratie. Ja. Er zijn ideeën, er kunnen ook botsende ideeën zijn. Maar ik denk dat we allemaal staan voor een verbetering van de asielketen.
11: Maar u bent verbaasd over de opmerking van Dijken dan? Of?
16: Ik ben verbaasd over de ophef die daar nu over ontstaan is. Dat er moties zijn ingediend die misschien op sommige punten afwijken van wat er in de Tweede Kamerfractie gebeurt.
11: Ja.
16: Omdat dit volgens mij is hoe een partijdemocratie werkt. Er zijn ideeën en er zijn andere ideeën en daar kunnen we het met elkaar over hebben.
17: Daar ben ik het zeer mee eens hoor.
11: Ja, nee,
17: dus ik vind het een beetje dom, maar laten we daar niet een heel groot punt van maken.
11: Nee, maar dit is zeg misschien iets. Het zegt misschien iets over, kijk, dit is ook thematiek die super gevoelig ligt. Dat weten we allemaal. We hoeven de deur naar buiten maar open te doen of we zien hoe gevoelig deze materie is. En blijkbaar ook ergens dus binnen de ChristenUnie. Ze maken een draai. Ik weet niet hoe je het zelf zou formuleren, Aaron Bosman.
16: Nee, ik denk dat er in ieder geval andere ideeën nu de overhand misschien hebben gekregen. Ja. Maar nogmaals, ik denk dat het goed is om op de inhoud van die ideeën te kijken. En hoe dat politiek ligt, vind ik eigenlijk minder interessant. Dat we kijken naar de inhoud en dan denk ik, ja, we willen allemaal dat die asielketen vlot komt. Zijn dit dan de maatregelen die daaraan bijdragen? Dan denk ik, ja, zijn maatregelen die misschien meer aan bijdragen? En dan denk ik nogmaals, ja, dat afschaffen van die dwangsommen bijvoorbeeld.
11: Ja.
16: Dat is volgens mij gewoon niet een goed idee. Omdat je mensen die al heel lang in die procedure zitten en een rechtsmiddel uit handen neemt. En dat het er volgens mij ook niet aan gaat bijdragen dat de IND nu opeens sneller gaat beslissen.
11: Ja, nou, ik las wat interviews met partijleider Mirjam Bikke. Die zegt, ik wil onderdeel zijn. Of ik wil deel zijn van de oplossing. Kortom, wat constructiever in het verhaal zitten. Snapt u dat?
16: Ik denk dat we allemaal onderdeel willen zijn van de oplossing. Omdat we allemaal zien dat er grote problemen zijn in de opvang van asielzoekers, in het behandelen van asielaanvragen.
11: Maar blijkbaar voelt zij ergens dat ze deze afslagen moet maken nu. Dus inderdaad het afschaffen van die dwangsommen, inderdaad kritisch zijn op instemmen met een scherper gezinsherenigingsbeleid. Nou ja, de punten die ik net noemde. Blijkbaar voelt zij dat nu nodig is.
16: Nee, en dat is dus denk ik waar we in een democratische partij een debat over kunnen hebben. Zijn dit de maatregelen die daar het best aan bijdragen? Of moeten we dat misschien op een andere manier doen? En volgens mij is dat wat er nu voor ligt.
11: Emiel van Velzen, is het nu nodig dat ze deze afslagen maakt?
17: Ja, en weet je, dit is niet links of rechts. Dit zijn mini-stapjes. Dus van mij mag het nog wel wat steviger als ik heel eerlijk ben.
11: Wat mist u nog?
17: Nou, kijk, als ik bijvoorbeeld in dit gesprek vind ik de insteek het beste als van, laten we het heel praktisch houden.
11: Mm-hmm.
17: Dus die dwangsommen. Kijk, ik denk dat er wordt nu 80 miljoen euro uitgegeven aan dwangsommen. De IND is op dit moment druk bezig om die dwangsommen uit te geven, terwijl ze dat geld en die tijd hadden kunnen besteden aan het afhandelen van dossiers.
11: Maar Aaron Bosman zegt, je ontneemt ze rechten.
17: Nee, dat is
11: misschien
17: onzin.
11: Niet eens om dat geld of om de procedures, maar je ontneemt ze rechten.
17: Nou, in Europa is het redelijk uniek. De stelsel kennen wij eigenlijk in Europa bijna niet. Dus je zou kunnen zeggen, als je het heel ideologisch zegt, het is een beetje een neoliberaal idee van 10 jaar geleden.
11: Mm-hmm.
17: Maak er een prijsje van als de organisatie niet zijn best doet. Zet er een boete op. Maar die organisatie die werkt zich een schompes. En dit is eigenlijk het probleem groter maken in plaats van het oplossen. Want die mensen bij de IND die willen heus wel doorwerken.
11: Ja.
17: Maar nu moeten ze ook nog die dwangsommen gaan afhandelen. Dat helpt niet en je ontneemt ze geen rechten. Want dat gebeurt binnen Europa ook niet.
11: Nee.
17: Je kunt gewoon naar de rechter gaan als ze niet op tijd hebben behandeld. Dan kunnen ze zeggen, nou, dan rekken we de termijn even op. Ja. IND.
11: Even uitzoomend, als je het hebt over leiderschap. Wat zegt u ervan dat de voormalig politiek leider zich op die manier uitlaat over de koers, zoals we net eventjes citeerden? Dus bijdrage aan rechtsgedachtegoed?
16: Ja, ik wil toch nog even terugkomen op dat punt wat net gemaakt wordt. Hè? Want er worden geen rechten afgenomen, maar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dus de hoogste bestuursrechter van Nederland, heeft zich hier al eerder over uitgelaten. Hij heeft al eerder gezegd, ja, als je aan die beroepen tegen het niet tijdig beslissen van de IND, als je daar geen dwangsom aan koppelt, dan heb je eigenlijk geen effectief rechtsmiddel. En dat is een recht dat volgt uit het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens.
11: Mm-hmm.
16: Dus dat is echt cruciaal dat er wel aan gekoppeld blijft. En Het kan zo zijn dat dat in ieder geval in andere Europese landen niet aan de orde is. Maar dat betekent dat wij onze rechtsbescherming goed op orde hebben. En dat er misschien in andere landen een stapje bij gedaan moet worden. Dus dat vind ik toch wel een cruciaal punt.
11: Omdat, ja, maar als u het zo zegt, dan zegt u eigenlijk ook: ik snap niet dat Mirjam Bikker met al haar ChristenUnie bloed daarmee instemt.
16: Nou, ik denk dat ik ben lid van de partij en overtuigd lid van de partij. En ik denk dat we juist een partij hebben die opstaat voor rechtsstatelijke normen. En dat is ook onderdeel van die motie. Dat ik denk, ja, we schrijven in het verkiezingsprogramma op dat we opstaan voor een rechtsstaat die opkomt voor de mm-hmm. mensen die in de zwakste positie zitten. Mm-hmm. En ik denk dat zo'n dwangsom voor mensen die dus nogmaals al heel lang in onzekerheid zitten en al heel lang wachten op een beslissing in hun procedure, dat die een middel hebben om die IND ertoe te bewegen om toch een beslissing te maken in hun zaak. Ik denk dat dat echt een cruciaal onderdeel daarvan is.
11: Ja, gaat de ChristenUnie wat bij de kroonjuwelen vandaan, Emiel van Velzen?
17: Steady koers. Ze zeggen van, we gaan het Europees oplossen. Dat doen ze nu. Heel pragmatisch, die dwangsom. Ik vind het een idioot idee, die dwangsom. Het heeft niks met rechtsstatelijkheid te maken. En voor de rest denk ik, ach, we hadden even een debatje in de ChristenUnie. Dat morgen wordt die krant weer in. Het wordt de vis erin verpakt. En Aaron en ik, die vinden elkaar op congres. En we komen er samen wel weer uit binnen de ChristenUnie.
11: Ja, stemt u mee met zijn motie?
17: Nee, dat zou ik zeker niet doen. Precies. En daarna geef ik hem een hand aflopend drinken een biertje samen.
11: Okay. Goed, dank voor dit gesprek. Aaron Bosman, lid van het thema-netwerk Asiel in de ChristenUnie en advocaat in het asiel- en migratierecht. Ook dank Emiel van Velzen, lid van de ChristenUnie sinds de oprichting en oud-interim-directeur van het wetenschappelijk instituut van die partij. Goed, van alle zaken in deze uitzending, we gaan even naar Tilburg, want daar is zojuist begonnen Willem II Volendam. Allemaal voor een plekje in die Eredivisie. Richard van der Made.
18: Ja, je hoort het aan het vuurwerk dat we nog niet begonnen zijn. Dat zal over een minuutje ongeveer zijn. De rookwolken boven de tribunes, rood, blauw en wit. Ik zie ongeveer 10.000 rood-wit-blauwe sjaaltjes boven de hoofden van de supporters. Het leeft hier in Tilburg. Dit zijn de grote wedstrijden. Dit zijn de finales voor Willem II en Volendam van dit seizoen. Willem II dat degradeerde een jaar geleden uit de Eredivisie en het wil direct terug. En Volendam dat promoveerde juist een jaar geleden uit de keukenkampioendivisie en wil erin blijven. Een tweeluik, komende zaterdag is de return in Volendam. Ik hoop dat ik nog een beetje boven het geschreeuw van de speaker uit kan
11: komen. Ja, gaat prima, Richard.
18: Weer een enorm lawaai hier. Inzet de Eredivisie. Willem II heeft natuurlijk veel te winnen. Volendam heeft veel te verliezen. Aan de andere kant hier in Tilburg een echt voetbalbolwerk, een groot stadion, een fanatieke aanhang. Zij vinden zelf dat ze thuis horen in de Eredivisie. Willem II eindigde als derde in de keukenkampioendivisie. Volendam 16e. Het speelde afgelopen zondag speelde het nog tegen Telstar. Maar die wedstrijd ging verloren en dus veroordeeld tot deze play-offs. Het veld ligt er prachtig bij. Het stadion zit helemaal vol. Spelers melden zich in de middencirkel en dan gaan we beginnen. Het oranje van FC Volendam tegenover het rood-wit-blauw van Willem II.
14: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
11: Ja, bijna 2500 kinderen in Nederland gaan niet naar school omdat ze vanwege de geloofsovertuiging van hun ouders geen passende school kunnen vinden. Ze zijn vrijgesteld van leerplicht, zoals dat dan heet. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil deze leerplichtvrijstelling het liefste afschaffen, zei ze gisteren in het programma Boos.
19: Ik vind dat ieder kind het recht heeft om goed onderwijs te krijgen. Dat betekent van een vakbekwame leraar samen met leeftijdsgenootjes groeien, ontwikkelen, spelen op het schoolplein en gewoon les krijgen.
11: Ja.
19: En dat zou betekenen dat we kijken of die vrijstelling, of we die misschien niet gewoon moeten afschaffen.
11: Ja, is die afschaffing van de leerplichtsvrijstelling op basis van religieuze motieven een goed idee? Daar ga ik over praten met Corine van Starkenburg, bestuurder bij Ingrado. Dat is de organisatie van de leerplichtambtenaren. En ook Iris van Meer is hier, is moeder van 4 kinderen, waarvan 3 onder deze vrijstelling vallen. Goedenavond allebei, van harte welkom. Goed dat jullie er zijn. Iris, u heeft 3 kinderen die onder de vrijstelling vallen. Neem eens mee naar de situatie als dat kan.
20: Dat kan zeker. Ik heb 4 kinderen in totaal. De jongste is net 4 geworden. Dus de leerplicht gaat pas vanaf 5 in Nederland. Dus voor haar gaan we ook beroep op vrijstelling doen. Geen aanvraag. Als ze bijna 5 wordt.
11: Ja, en waarom doet u dat? Want u geeft ze thuisles, neem ik aan, dan, die 3?
20: Ja, thuis, maar ook overal. We zijn vandaag bijvoorbeeld in het Van Gogh Museum geweest. Dus dat vindt zeker niet alleen aan de keukentafel.
11: Oh, echt excursie plaats. Vandaag?
20: Ja, zeker. Heel vaak.
11: En waarom is dat? Welke reden heeft u daarvoor?
20: Wij geven thuisonderwijs omdat er van onze levensovertuiging op redelijke afstand van ons woonadres geen scholen zijn.
11: En waar hebben we het dan over? Wat voor overtuiging hebben we het over?
20: Dat ga ik niet op in, heb ik ook voor deze uitzending verteld. Ik vind namelijk dat dat niet uit zou mogen maken. Als ik een christen zou zijn en er is geen christelijke school, dan vinden we dat in Nederland vrij normaal, hè, want we hebben christelijke scholen en islamitische scholen. Dus ik zou het discriminatie op basis van levensovertuiging vinden als het voor de luisteraar uitmaakt namens welke overtuiging ik wel of niet beroep op vrijstelling.
11: Oké, maar op basis van religieuze motieven kunnen we wel schetsen. Ja. Nu is het aantal vrijstellingen vanwege de zogenoemde richting bezwaren toegenomen. In 2017 waren het er 800, begrijp ik. Nu inmiddels bijna 2500. Is dat een soort... Werkt dat zo, dat het meer en meer wordt?
20: Nou ja, kijk, alleen in mijn gezin al zijn we gegaan van 0 vrijstellingen naar 3. Ik weet niet hoeveel van de 2500 vrijstellingen gewoon broertjes en zusjes van reeds vrijgestelde kinderen zijn. Dat zijn soms grote gezinnen.
11: Ja. Corine Starkenburg, wat denkt u daarvan? Hoe kan dat, dat dat zo is toegenomen?
1: Ja, nou, we hebben daar een aantal jaren geleden onderzoek naar gedaan. Bij onze leden, de leerplichtambtenaren. Mm-hmm. En daar kwam inderdaad uit dat het vaak gaat om religieuze overtuigingen. Streng christelijk of streng moslim of iets anders. We zien ook wel dat de holistische groep en alles wat daaronder valt, dat aantal beroep op vrijstellingen ook is toegenomen.
11: Is dat ook religieuze motieven dan?
1: Nou, dat is meer de levensovertuiging. Waarop je ook een beroep kan doen op de vrijstelling 500b. En inmiddels weten we dat...
11: Zo heet dat, hè, juridisch. De 500b vrijstellingen. Ja, want u noemt hem even snel, maar...
1: Dat is de juridische term. Ja. En inmiddels gaan we richting de 3000 kinderen die een vrijstelling 500b hebben. Dat blijkt uit de brief passend onderwijs die vandaag gestuurd is naar de Tweede Kamer, waar de cijfers over 24-25 het schooljaar staan.
11: En dat baart u zorgen, die cijfers?
1: Ja, zeker. Omdat de vrijstelling 500b die ontstaat. En vanaf dat moment weten we eigenlijk niet hoe het gaat met die kinderen. Of ze onderwijs krijgen, of dat goed thuisonderwijs is, of ze veilig zijn, of ze goed in ontwikkeling zijn. En nu is het zo dat heel veel gemeenten wel in gesprek gaan met ouders over of er eventueel thuisonderwijs gegeven wordt. En we zien bij een groep ouders dat dat echt het geval is. Maar je bent niet verplicht om dat gesprek te voeren. Dus we weten het gewoon niet zeker hoe het met ze gaat. En
11: u
1: dat
11: weet eigenlijk
1: zorgen.
11: Niet wat er achter die voordeur gebeurt. Met
1: zeker niet,
11: woorden.
1: Nee. En afgelopen week was ik nog in Utrecht bij een bespreking. En daar zei iemand van de samenwerkingsverband. Er kwam een ouderpaar met een dochter van 17 jaar. Die kon niet lezen en schrijven. En ze vonden het nu toch wel wenselijk dat dat wel zo zou zijn. Ja, dat zijn wellicht de extreme voorbeelden. Maar het is natuurlijk wel erg zorgwekkend als je als overheid de plicht hebt om jongeren voor te bereiden op een leven in de samenleving. En je bent analfabeet. Ja. Dat is toch iets waar we ons zorgen over maken. Ja,
11: nu ga ik ervan uit, Iris van Meer, dat u niet hier zou komen als u totaal geen les zou geven aan uw kinderen.
20: Zeker.
11: Dus ik denk dat u al zou zeggen, nou, bij ons is dat niet het geval. Maar kunt u het allemaal net zo goed als op school gebeurt?
20: Ik denk dat ik een hele andere taak heb dan een leerkracht. Een leerkracht heeft 30 kinderen de hele dag ook kalm te houden. Ja. En te differentiëren op verschillende niveaus. Ja. En de leerkracht heeft zich te houden aan een bepaald schoolplan. Maar ook aan een plan wat door de overheid wordt neergelegd. Ik heb dat allemaal niet. Dat maakt dat ik, net als dat bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker die met kinderen van 0 tot 4 werkt, die heeft daar ook een opleiding voor. Er zijn ook bepaalde eisen vanuit de GGD hoe zo'n omgeving daaruit moet zien. Dat hebben ouders die hun kind thuis van 0 tot 4 hebben ook niet. Dus ik heb heel veel respect voor het beroep leerkracht. Maar bij mij, met mijn eigen kinderen, dat zijn er maar 4, ligt er een hele andere taak.
11: Ja, maar snapt u iets van het bezwaar van mevrouw van Starkenburg?
20: Zeker.
11: Dat ze zegt, we hebben eigenlijk geen zicht op wat er achter de voordeur gebeurt.
20: Ik zou ook pleiten voor toezicht op thuisonderwijs. Ik vind het prima zoals het systeem in België bijvoorbeeld is, waar kinderen als ze 8 zijn en als ze 12 zijn getoetst worden, om te kijken, een soort van CITO-toets, of ze meekomen met het landelijk curriculum. En daarnaast heb je daar dat je als ouder een onderwijsplan indient, een portfolio indient, waarnaar gekeken wordt door een expert. En af en toe zijn er huisbezoeken.
11: Oké, van?
20: In België.
11: Van een
20: onderwijsinspectie. Ik weet niet precies hoe die inspectie daar heet, maar er is daar een orgaan wat daarover gaat.
11: Ja. Zou dat een goed idee zijn, mevrouw van Starkenburg?
1: Nou ja, wat belangrijk is dat je het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren bewaakt. Dat je weet hoe ze veilig zijn en dat hun ontwikkeling goed gaat. En ik weet niet hoe dat in België is ingericht, of dat voldoende is. Mm. Ik denk dat daar onderzoek naar gedaan zou moeten worden, hoe je dat goed als samenleving met elkaar inricht.
11: Want gisteren in die uitzending van Boos kwamen wat excessen voorbij. Hè? Dus die kunnen plaatsvinden. Ja, die kunnen natuurlijk overal plaatsvinden, zou je kunnen zeggen. Maar als er geen controle is, ja, dan weet ook niemand daarvan.
1: Nee, wat mij raakte van die uitzending was wel dat beide jonge mensen zeiden van ja, Als ik maar in ieder geval naar school was gegaan, dan was ik ook tijdelijk uit de gezinssituatie. Hè. Dan ben je toch 6 tot 7 uur niet in die gezinssituatie. Mm. Maar goed, ik denk dat dat uitzonderingen zijn. Onze collega's, onze leerplichtambtenaren zien ook echt ouders, zoals jij hier nu naast mij zit, die dat thuisonderwijs uitermate serieus nemen. Mm-hmm. Maar goed, de Hoge Raad heeft recent in april een uitspraak gedaan. En ja, daarin hebben ze eigenlijk gezegd, het zou niet zo moeten zijn dat de vrijstelling 500b ontstaat als dat in de buurt van een openbare school is. Want die moet tenslotte neutraal zijn en objectief zijn. Mm-hmm. Daarmee gaat de deur wel dicht voor heel veel ouders die een beroep zouden doen op de vrijstelling, verwachten wij in ieder geval.
11: Ja, wat de Hoge Raad heeft gezegd van, als je een openbare school, ja, binnen 6 kilometer geloof ik van je huis hebt,
1: ja, precies,
11: dan moet je je kind daar naartoe doen. Dan mag je geen beroep doen op die vrijstelling.
1: Ja, mits die school neutraal, objectief en pluralistisch is. Nou ja, daar kan je van alles van vinden. Maar dat, die termen die komen weer uit de Europese.
11: Het gaat om nieuwe aanvragen, hè?
1: Nou nee, het gaat, de vrijstelling wordt jaarlijks aangevraagd. Maar onder mijn beroepsgroep is nu wel wat verwarring. Want hey, wat doe je nu met een gezin die al jarenlang thuisonderwijs geeft? Zeg je dan van nu, ja, op 1 september moet je kind naar school.
11: Dus, de situatie van Iris inderdaad. Precies, van 3 van de 4 kinderen krijgen al thuisonderwijs. Ja. Zou dat betekenen dat die dan naar, ik weet niet of er een openbare school in de buurt is bij jullie?
20: Zeker is er een openbare school. Ja. Ik wil op een heleboel dingen eigenlijk aanhaken, maar ik vraag niks aan. Ik beroep me op een recht. Ja, ja. Ik vind dat echt een principieel verschil.
11: Ja, maar de Hoge Raad heeft nu dus een uitspraak gedaan.
20: Ja, dat weet ik. Daar ben ik van op de hoogte. En die hebben gezegd dat als de school objectief, pluralistisch en kritisch is, ga naar een openbare school en vraag of ze ook Diwali en het offerfeest vieren. Of dat ze alleen Pasen en Kerst vieren. Als je gaat kijken naar pluralistisch, er zijn 4000 verschillende religies. Zelfs al zou je alleen de beste 10 of de meest voorkomende 10 religies willen nemen en daar de feestdagen van willen vieren, dat gaat niet binnen een openbare school.
11: Dus er worden altijd keuzes gemaakt.
20: Ja, en bovendien is levensbeschouwing op de PABO een keuzevak, waarin de docent vooral naar zijn of haar eigen levensbeschouwing gaat kijken. Mm-hmm. En niet onderwezen wordt in wat zijn nou de meest voorkomende levensovertuigingen en wat moeten we daarmee doen. Dus het is een onmogelijke taak die gegeven wordt aan een basisschooldocent op een openbare school, om te zeggen, je moet daar pluralistisch en objectief en kritisch mee omgaan. En daarom hebben we ook christelijke scholen en islamitische scholen.
11: Dus je kunt bijzonder onderwijs.
20: Ja.
11: Ja. Ja. En daarmee zegt u?
20: Daarmee zeg ik dat je of met z'n allen het debat opnieuw aan moet gaan van, nou, we doen gewoon alle scholen openbaar, want iedereen is daar welkom. Of dat je moet zeggen, nou, we vinden dus blijkbaar het belangrijk dat kinderen binnen hun eigen levensovertuiging kunnen worden opgeleid. En dan moet er dus een regel zijn voor ouders waar zo'n school niet van in de wijk of stad staat.
11: Mm-hmm. Een vraag die me nog wel op het hart ligt is eigenlijk van, is er nou echt niet een school in de buurt die goed genoeg is voor uw kinderen om naartoe te sturen, zou ik maar zeggen? We hebben zoveel verschillende scholen in Nederland. Juist dat bijzonder onderwijs. We hebben islamitische scholen, christelijke basisscholen, hele conservatief-christelijke basisscholen, hele progressief-christelijke basisscholen. Nou, noem maar op.
20: Het antwoord daarop is nee, voor ons. En andere ouders zullen daar andere keuzes in maken. En daarom gaan er ook heel veel kinderen wel naar school.
11: Maar denkt u daarmee niet te veel vanuit uzelf in plaats vanuit het kind?
20: Ja, denkt een christelijke ouder die zijn kind naar een christelijke basisschool doet te veel vanuit zichzelf of vanuit het kind? Ik bedoel, dat is toch een discussie, die kunnen we voeren hoor. Ik denk dat ik heel goed naar mijn kinderen kijk en dat ik mijn kinderen heel goed onderwijs op maat geef.
11: Ja. Hoe zit u daarin, mevrouw van Starkenburg?
1: Wat is precies de vraag?
11: Nou, of je niet te veel van jezelf uitgaat in plaats van wat goed is voor het kind.
1: Nou ja, wat ik zie is dat de Hoge Raad echt wel een stap maakt in het beschermen van het recht op onderwijs voor kinderen. En dat zei staatssecretaris Thiele ook in de uitzending van Boos. Ja, dat eigenlijk wat zwaarder weegt dan het recht op vrijheid van de ouders. En dat is een nieuwe stap.
11: Een verschuiving eigenlijk.
1: Een verschuiving. Ja. En ik denk wel dat het een belangrijke verschuiving is.
11: Ja. Ja,
20: ik denk ook dat het heel belangrijk is om het recht op het onderwijs te borgen voor kinderen.
1: Zeker.
20: En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat ouders daarin ondersteund worden. En wat ik daarbij eigenlijk nog veel belangrijker vind, is die groep van 70.000 thuiszitters die naar school zijn geweest en daar op de een of andere reden door schooltrauma, door pestgedrag, door op een andere manier zijn uitgevallen, om ook voor die groep kinderen iets te gaan doen.
11: Ja, dat is weer een andere groep. Dat heeft weer met andere redenen te maken dan zeg maar de principiële grondslag, hè, zullen we maar zeggen, ja.
20: Je zou wel die groep ook kunnen bedienen door te zeggen, nou, we maken van thuisonderwijs een goedgekeurde vorm met toezicht. Dan zou je ook die groep kinderen op een goede manier kunnen helpen.
11: Ik dank u zeer voor nu, voor dit gesprek. Corien van Starkenburg van Irado en Iris van Meer, moeder van 3 kinderen die vrijgesteld zijn van de leerplicht dus. Tot zover dit is de dag. Dank voor het luisteren. Hier zo de Rode Draad met Stefan Komduur. Om 9 uur langs de lijn en omstreken met natuurlijk die ontknoping. Willem II, Volendam. Fijne avond.
0: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
21: EO. Geloof, hoop en liefde.
22: NPO Radio 1.
23: Human.
24: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
25: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
22: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers, ga snel naar de

0: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
6: Stefan Komduur.
7: Goedenavond. Misschien heb je net al genoten van een lekkere stoofschotel met net dat beetje paprikapoeder om het af te maken. En die meteen om je bang te maken, maar de kans is groot dat in die poeder verboden pesticiden zitten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch. En je gaat dus meteen alles over horen en vooral ook over de gevaren. In de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7 uur. Dit is Sydney Dijkers.
8: GroenLinks PvdA Europarlementariër Bas Eickhout stopt er per direct mee. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week namelijk bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Reden is de video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van Flotilla van het schip zijn gehaald. Maar er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
9: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
8: Ook andere landen als Canada en Italië hebben de Israëlische ambassadeur ontboden. De Verenigde Staten voeren de druk op Cuba verder op. Er is nu een Amerikaanse aanklacht tegen Raúl Castro. De vroegere president en minister van Defensie wordt verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van een vliegtuigje 30 jaar geleden. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. In Cuba nemen de problemen steeds verder toe door een strenge Amerikaanse blokkade. De VS dreigt vanaf volgend jaar te stoppen met het leveren van olie en gas aan de EU vanwege klimaatregels. Die gaan over de uitstoot van methaan dat vrijkomt bij het winnen van olie en gas. Volgens de EU-regels moeten olie- en gasproducenten gaan bijhouden hoeveel er wordt uitgestoten. De Amerikaanse ambassadeur voor de EU zegt in een interview met het FD dat die regels onuitvoerbaar zijn. Hij zegt dat Amerikaanse olie en gas ook wel naar Azië kan in plaats van naar Europa. Deskundigen waarschuwen dat dat grote gevolgen zal hebben. En in Hengelo zijn 2 treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
10: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
8: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten daar op de treinstations. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. En afgelopen nacht was het weer raak in Hengelo. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Het weer vanavond en vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. En dan wordt het 18 tot 22 graden.
7: De situatie op de weg, Edwin Gerritsen.
11: Er staan nog een paar files, vooral bij Utrecht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Alfred Evedingen 20 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens voor knooppunt Oudijk 10 minuten. En op de A27 Utrecht richting Gorinchem voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud door de file op de A2.

0: knooppunt Oudijk 10 minuten. En op de A27 Utrecht richting Gorinchem voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud door de file op de A2.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant!
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
6: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: NPO Radio 1. BNN VARA.
13: De Rode Draad.
14: Goedenavond, dit is de Rode Draad van 20 mei. Vanavond brengen we je een mix van pesticiden. We gaan het hebben over Annie M. G. Smit, afbrokkelende Amerikaanse dominantie. En ik eindig met antwoord op de vraag waarom het belangrijk is dat de Nederlandse banken ook echt Nederlands blijven. Eerst beginnen we met een rondje langs de velden. En dat rondje begin ik vanavond bij sport. Namelijk bij de wedstrijd Willem II Volendam in Tilburg is Richard van der Maarden. Goedenavond, Richard. En jij hebt meteen een fantastisch begin.
15: Ja, het gaat om promotie-degradatie. Play-offs, een tweeluik met komende zaterdag de return in Volendam. Willem II dat wil graag promoveren. Volendam wil graag in de eredivisie blijven. En ik kan melden dat na 22 minuten Volendam al voor staat hier in Tilburg met 2-0. Per van Loon, verdediger bij Willem II, gaat op dramatische wijze in de fout in de 13e minuut. Randstrafschopgebied levert zomaar in bij Bilal Oelt-Cheek. En die pakt dat cadeautje.

0: Je heel dankbaar uit, laag in de hoek. Keeper kon daar weinig aan doen, Didion Heudel. Maar de Franse doelman gaat vervolgens 5 minuten later op kinderlijk eenvoudige wijze, ook in de fout, levert zomaar in bij Henk Veerman. De ervaren spits, 35 jaar, omspeelt de doelman en maakt 2-0. Zo staan de Volendammers dus in Tilburg voor na 22 minuten.
1: Dankjewel Richard, daar gaan we zeker ook nog meer van horen later dit uur. Reizen we verder, want het is feest. Vandaag, 20 mei, is het internationale bijendag. En toch is er voor imker Joost Klevers uit Nijmegen weinig reden om echt de vlag meteen uit te hangen. Hij maakt zich namelijk grote zorgen over de toenemende bijensterfte.
2: Voor mij is het elke dag bijendag. Dus ik hang niet de slingers uit. Maar vooral de lokale imkerijen, tenminste, daar kan ik alleen maar over praten natuurlijk. Ja, is die sterfte. En ook natuurlijk voor de honingproductie. Maar ik denk in het algemeen voor de biodiversiteit een groot probleem aan het worden.
1: En van de bijen vliegen we door naar de zwaluwen. Want één zwaluw maakt nog geen zomer. Maar de vraag is of we de zwaluw in de toekomst überhaupt nog blijven zien. De vogelbescherming waarschuwt namelijk voor de afname van het aantal insecten in Nederland. Daar heeft overigens niet alleen de zwaluw last van.
3: We kunnen bijna verbaasd zijn dat als we zoveel van onze insecten zijn kwijtgeraakt, dat de wereld er nog min of meer normaal uitziet. Insecten is de drijvende motor in ons ecosysteem. Ze dienen als voedsel, waar andere beesten van leven. Als je nu de supermarkt binnenloopt, dan zie je ruimenschappen met appels en aardbeien en peren, die allemaal afhankelijk zijn van insecten.
1: Volgens de vogelbescherming hebben bijna alle vogelsoorten last van de intensieve landbouw. Er wordt op veel plekken gif gebruikt om bloemen en kruiden tegen te gaan. Insecten zijn daar juist afhankelijk van die bloemen en kruiden. En vogels dus uiteindelijk ook. Kan je bijna niet ontgaan zijn. De bekende Britse zanger Harry Styles begon afgelopen weekend met zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena. De recensies die stemmen positief, maar niet iedereen was ook meteen tevreden met het concert.
4: This is the view from VIP. You're paying VIP prices and you're underneath the ramp of the stage. So the stage from an aerial view is pretty cool. It's massive and it's all these LED panels, which means that this was made for live streaming and live streaming only. Like, this is Netflix documentary. This isn't lived experience. And this is the view of VIP. You can't even see the screen. Whoever designed this should be in a lot of trouble for this, because what even are the little bridge bumps?
1: Nou, je hoort hier een fan klagen en dat doen ze steeds meer op sociale media over het decor. Dus het team van Styles heeft de klachten ook gehoord. Volgens ingewijden worden de komende dagen al wijzigingen verwacht in dat decor. Al is nog niet bekend hoe de zichtproblemen helemaal opgelost gaan worden. Dan nog even het laatste nieuws over de arrestatie van onze BNNVARA-collega Gijs Sanders. Gisteren melden wij in deze uitzending dat Gijs samen met zijn cameraman is opgepakt door het Israëlische leger. Ze vaarden mee op de flotilla-vloot. Inmiddels heeft de Israëlische veiligheidsminister Ben-Gvir beelden gedeeld, waarop te zien is dat opvarenden van een door Israël onderschepte activistenboot hardhandig behandeld worden. Het is nog onduidelijk, ook voor ons, of Gijs ook tussen deze groep zit.
5: Free Palestine!
1: Vreselijke beelden zijn het, waar veel geweld ook op te zien is. Ondertussen zijn er veel landen die zich uitspreken. Portugal, Spanje, Italië, Ierland veroordelen de beelden en roepen ook allemaal de ambassadeur op het matje. En ook Nederland heeft zich uitgesproken bij monden van premier Jette op X. Hij schrijft: de Israëlische behandeling van de flotilla-activisten is mensonterend en dat alle perk te buiten gaat. De minister van Buitenlandse Zaken, schrijft hij, Tom Berendsen, ontbiedt de Israëlische ambassadeur ook. En hij heeft president Herzog hierop ook meteen aangesproken. Nederland verwacht van Israël dat deze activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Nou, je hoort het, hij geeft ze van Jetje.
6: Meer van de Rode Draad?
7: Volg ons op Instagram.
1: Praten wij over ander belangrijk nieuws van vandaag. Want verboden pesticiden zitten in paprikapoeder, in je chilivlokken, in komijn, in thee, rijst. En allemaal zijn die dingen gewoon te koop in de Nederlandse supermarkten. Blijkt uit nieuw onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch. In tientallen producten werden resten gevonden van bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet meer zijn toegestaan. Sommige producten overschrijden zelfs de wettelijke limieten. Hoe kan dat? En welke gezondheidsrisico's lopen consumenten? En waarom exporteert Europa pesticiden die voor ons hier wel al verboden zijn? Ga ik over praten met Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch. Goedenavond.
8: Goedenavond.
1: En ook hebben we met Paul Scheperes, toxicoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, contact. Goedenavond.
9: Goedenavond.
1: Nicole van Gemert, eerst maar eens even bij jullie, bij Foodwatch beginnen. Want jullie doen al jaren onderzoek naar pesticiden en ook naar voedselveiligheid. Wat trof u nou dit keer het meest in dit onderzoek?
8: Ja, toch wel de hoeveelheid. Dus we hebben dit samen met andere landen van Foodwatch gedaan. We hebben vanuit Nederland 15 producten getest, waaronder één biologisch product. Om ook te kijken van, klopt het nou dat daar geen pesticiden in zit? Dat klopt. Dus van die 15 producten waren 11 producten besmet met pesticiden. En het residu daarvan. Maar wat nog erger is eigenlijk, is dat van die 11 producten, eigenlijk alle producten pesticiden bevatten die verboden zijn in Europa. En dat wisten we wel, dat dat veel voorkwam. We hebben daar 2 jaar geleden ook een keer onderzoek naar gedaan. Maar dat het zo heftig was, dat er producten bij zijn waarbij meer dan de helft van de aangetroffen pesticiden verboden is in Europa, daar schrokken ook wij weer van.
1: Zometeen natuurlijk antwoord proberen te zoeken op de vraag hoe die producten dan toch nog in Nederlandse schappen kunnen liggen. Maar toch even om een beeld te krijgen over welke producten hebben we het? Wat hebben jullie onderzocht?
8: Ja, we hebben dit keer rijst, thee en kruiden getest. 3 jaar geleden hebben we bananen en rijst getest en rozijnen. Dus we pikken er steeds wat dingen uit. Maar wij hadden wel al gezien dat in de monitoring van de NVWA, de dienst die het allemaal controleert, vaak kruiden naar voren kwamen. Dus we dachten, laten we daar eens dieper op induiken. Dus die hebben we getest. En dan springen de kruiden er echt uit. Rijst viel mee dit keer, maar kruiden zijn echt flink besmet.
1: En de NVWA doet hier dus zelf ook onderzoek naar, publiceert die resultaten, en daarin lees je ook constant dat die pesticiden worden aangetroffen.
8: Ja, de NVWA controleert regelmatig producten. En die controles die vragen wij ieder jaar op via een WO-verzoek. Dus via een verzoek wet openbare overheid. En dan gaan we altijd bekijken welke pesticiden zijn dat. Maar de NVWA handhaaft niet bijvoorbeeld op verboden pesticiden. Nee,
1: die jullie dus wel aantroffen, dit nou ook hier in de Nederlandse supermarkten. Paul Scheper, toxicoloog, hoe leest u het onderzoek?
9: Ja, dat is interessant. Het voegt weer een hoofdstuk toe aan wat we eigenlijk al weten over de veiligheid van voedsel met betrekking tot pesticidenresiduen. En ik volg ook met veel belangstelling de rapportages van de NVWA over het aangetroffen residu.
1: Want we praten over residuen, dus dat, kunt u dat uitleggen wat dat dan nog precies zijn wat er wordt aangetroffen?
9: Ja, dus eigenlijk in de regelgeving gaan we ervan uit in Europa dat in producten die in de schappen liggen, dat er dan nog een rest aanwezig mag zijn. Maar dat is gelimiteerd. En dat betekent dus eigenlijk al bij de teelt dat je dus moet opletten met de hoeveelheid die je toepast. En dan vervolgens, en dat is eigenlijk bij paprika poeder opvallend inderdaad, hè, want het product wordt gedroogd. Nou, bij de drogen eigenlijk verdwijnt het water en dan naar verhouding neemt eigenlijk de hoeveelheid pesticiden dan toe. En daar zie ik ook inderdaad vaak dat de NVWA een overschrijding vindt van het maximale gehalte.
1: Dus de makers van paprikapoeder lukt het niet om dat tegen te gaan? Of willen ze het niet?
9: Nou ja, dus ik heb daar aanwijzingen, zeg maar. En ik denk ook dat het inderdaad logisch is dat het vers bereide product misschien wel voldoet aan het maximale residu, maar op het moment dat ze het gaan drogen, dan omdat het gewicht van het product afneemt en pesticiden aanwezig blijven, dan loop je het risico dat je die grens gaat overschrijden. Dat lijkt op te treden.
1: Oké, interessant. Specifiek bij dat poeder. Heeft Foodwatch contact opgezocht met de fabrikanten van de verschillende producten?
8: Ja, daar zijn we nu mee bezig. Dus we wilden natuurlijk eerst publiceren. En inderdaad, je ziet dus ook, 2 jaar geleden zag je ook rozijnen bijvoorbeeld, zijn gedroogde druiven. Daar zie je ook een andere besmetting. Maar het is niet alleen dat bedrijven, die hoeven hier niet aan te voldoen. Hè? Want wat ons punt ermee is dat die grenswaarde van wat erin mag zitten, die is voor verboden pesticiden niet heel streng. Of strenger dan dat je eigenlijk zou verwachten. Wat wij zouden verwachten is nul tolerantie, geen verboden pesticiden.
1: Want verboden.
8: Ja, en de supermarkten stellen, ja, wij voldoen nog steeds aan de wet. Want we zitten onder de limiet. Er zijn 2 problemen. De eerste is dat als het verboden is voor of gezondheid of biodiversiteit, we hebben net gehoord over de bijen, dat is gewoon sowieso een kwalijke zaak. Maar wat ook een kwalijke zaak is het aantal. En dat is het cocktail-effect, hè, waar mensen het al vaak over hebben gehad en waar de politiek het ook al vaak over heeft gehad. Dus op het moment dat je, 9 verschillende pesticiden in een product hebt, of 18 verschillende pesticiden, kunnen die wel allemaal afzonderlijk onder de waarde zitten, maar bij elkaar vormen toch een behoorlijke cocktail.
1: Ja. En dan, Paul Scheper, hoe schadelijk is dat? Hoe zorgelijk is dat voor het menselijk lichaam?
9: Ja, nou ja, dus ik denk inderdaad dat het feit dat er nu in deze producten zoveel stoffen naast elkaar worden aangetroffen, is natuurlijk geen prettig idee. Maar het is aan de andere kant wel zo dat als die gehaltes zo laag zijn als rond zeg maar de huidige limietwaarde, ik niet bezorgd ben over dat er een heel duidelijke interactie plaatsvindt. Dat zeg maar de 1 plus 1 meer is dan 2. Dus we hebben daar ook onderzoek naar gedaan in een Europees verband. En dan zien we ook eigenlijk, wij kunnen niet vaststellen dat in ons onderzoek in ieder geval dat er sprake is van een duidelijke versterking, zeg maar, door de combinatie van verschillende pesticiden in één product.
1: Goed, en als dat uiteindelijk er wel blijkt te zijn, of het komt wel in de gevaarlijke zones, wat voor effect heeft die combinatie dan op het menselijk lichaam?
9: Ja, dat hangt af inderdaad van de op welke plek in het lichaam die stoffen een werking hebben. En waar wel zorgen over zijn, is dat er nogal wat pesticiden schadelijke effecten hebben op de ontwikkeling van het brein. En dat is in de vroegere fase, zeg maar, tijdens de zwangerschap. In de eerste periode van de zwangerschap, daar hebben sommige stoffen invloed op de ontwikkeling van het brein. En waar we ook ons zorgen voor maken, is dat bij hele lage concentraties er al sprake kan zijn van hormoonverstoring. En wat ook bij heel veel lichaamsprocessen een heel delicate, zeg maar, balans is, die verstoord wordt door de aanwezigheid van pesticiden.
1: Nicole van Gemert, Foodwatch, jullie hebben dit dus nu onderzocht. Jullie onderzoeken toch ook, of jullie vinden ook dat in 14 producten jullie onderzoek dus boven de wettelijke grens ook zaten. Hoe kan het dat dat soort producten toch in Europese supermarkten liggen?
8: Ja, dat is eigenlijk een heel hypocriet verhaal. Het is zo dat wij in Europa hele lijsten pesticiden hebben die verboden zijn. Aantoonbaar vanwege schade voor ofwel de biodiversiteit ofwel de gezondheid. Maar wat wij wel mogen doen, of wat de grote gifgiganten mogen doen, is dit produceren en exporteren. Dus deze producten deze pesticiden worden geëxporteerd naar landen in Afrika, in Zuid-Amerika. Daar worden ze gebruikt door boeren zonder bescherming binnen de lokale bevolking. En vervolgens komen die producten dus via de import weer bij ons terug. En dan gelden die regels niet meer. En wat ik vrij hypocriet vind, is dat we dan zeggen, ja, maar onze producten die moeten, of geïmporteerde producten moeten aan standaarden voldoen. En wij hebben hoge standaarden in Europa. Maar we hebben er geen moeite mee, blijkbaar, om deze troep eigenlijk te exporteren naar andere landen.
1: Nee, maar die producten komen dus wel dan uiteindelijk weer terug op de Nederlandse markt. En dan hoeven ze niet aan de Europese regels te voldoen.
8: Jawel, maar ze zijn verboden. En dat is niet het probleem bij de import. Ze moeten wel voldoen aan allerlei limieten. Alleen, ze worden hetzelfde behandeld, om het zomaar even makkelijk te zeggen, als andere stoffen. En ik hoor net wel van, ja, er is niet bewezen dat er een cocktail-effect is, maar er is ook niet bewezen dat het niet zo is. En wat wel bewezen is, is dat deze pesticiden verboden zijn. Dus het is natuurlijk bizar dat we ze wel importeren op producten en dan ook niet naar onze eigen verantwoordelijkheid kijken hierin.
1: De gifboomerang noemen jullie dat precies. Bij Foodwatch. Inderdaad, het gif komt uiteindelijk gewoon weer terug, ook op Europese bodem. Paul Scheep, welke stoffen baarden u nou persoonlijk het meeste zorgen als we kijken naar dit onderzoek?
9: Ja, in dit onderzoek heb ik gekeken naar de overschrijdingen van die maximale limiet. Die dan inderdaad geldt voor de stoffen die niet aanwezig mogen zijn. En dan zie ik eigenlijk twee overschrijdingen. Eén geldt voor de stof thiaclopriet. Dat is een stof die verdacht wordt van de mogelijke kankerwekkende werking. En die vroeg in de levensfase mogelijk verstoring geeft van de ontwikkeling van het brein. Dus de neurotoxiciteit. En het derde probleem, eigenlijk wat voor die hele categorie van neonicotinoïden geldt, is dat ze heel schadelijk zijn voor insecten die betrokken zijn bij bestuiving, bijvoorbeeld bijen. En daarvoor zijn al een aantal stoffen afgevoerd. Er is nog maar één over. Dat is de andere stof waar ik me zorgen over maak. Dat is acetamipriet. Dat is een stof die inderdaad schadelijk is voor de biodiversiteit. Maar die ook een aantekening heeft dat we eigenlijk niet goed weten of deze stof mogelijk hormoonverstorend is. Dus dat is een reden waarom de maximale toegelaten waarde al is bijgesteld, omlaag is bijgesteld. Omdat eigenlijk de voedselveiligheidswaakhond, zeg maar, van de Europese Unie het heeft gezegd, we kunnen niet deze stof toelaten als we niet eigenlijk alle eigenschappen goed in beeld hebben. Ja, dat raakt ook aan de kwestie die wanneer kun je spreken over veilige voeding. Dus als je niet 100% zeker weet dat alle stoffen die daarin voor kunnen komen, voorkomen of te vertrouwen zijn. Hè? Dus dat is eigenlijk hier de kwestie die speelt.
1: Ja. Hoe denkt Foodwatch over veilige voeding? Wanneer is het voor jullie veilig?
8: Ja, nou, over deze. Kijk, dit onderzoek gaat over verboden pesticiden.
1: Ja.
8: Dus dit is gewoon niet veilig. Ook niet in hele kleine hoeveelheden. Nu word je echt niet onmiddellijk ziek als je chilipoeder over je eten hebt gedaan. Natuurlijk niet. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat mensen moeten kunnen vertrouwen dat hun voedsel veilig is. En als wij met een steekproef van notabene 15 producten in Nederland dan, 64 in totaal, al zoveel pesticiden aantonen, dan kun je niet garanderen dat het veilig is. Je kan ook niet garanderen dat het onveilig is. Maar dat heet het voorzorgsprincipe. Dus we hebben in de vier landen, hebben we van de 64 producten zijn er 49 besmet, waarvan 45 illegale pesticiden. Ja, dan wil ik eigenlijk niet eens met die discussie aangaan van hoe hoog moet de limiet zijn of hoeveel van deze pesticiden mag erin zitten en wat is het gevolg van dat pesticide. We moeten dit gewoon niet willen. En het komt nog bij dat dit de allermakkelijkste manier is van oplossen. Want als we het hebben verboden en dan kunnen we dus stoppen met het produceren van andere landen. En dit is een hele simpele, want we gebruiken deze pesticiden in Europa niet. Dus het is heel simpel om dit verbod gewoon door te voeren. En dan heb je al een heel stuk te pakken.
1: Hoe luistert u daarnaar, Paul Schepers?
9: Ja, ik denk dat het inderdaad echt gaat om het vertrouwen. Inderdaad, er lijkt wat ruis op de lijn. Hè? Dus eigenlijk zou je liefst willen dat alle producten die in schappen liggen, dat je daarvan kunt zeggen, nou, daar is goed naar gekeken. En we zijn ervan overtuigd dat die voldoen aan de regelgeving. Nou, dat lijkt hier duidelijk niet het geval. Hè, dat betekent dus eigenlijk dat we dus de supermarkt daarop moeten aanspreken. Hè? Dus het inkopen zeg maar van producten, dat moet onder de loep genomen worden. Maar het gaat ook over, en dat is het belang wat Brussel heeft natuurlijk. Hè, die willen eigenlijk dat eigenlijk alle voeding die in Europa te krijgen is, dat die voldoet aan bepaalde minimum eisen. En een van die eisen is die voedselveiligheid.
1: Ja.
9: En die staat wel onder druk, hè, door inderdaad het aantreffen van ook vrij veel stoffen die eigenlijk niet langer toegelaten zijn in Europa.
1: En welke Nederlandse supermarkten heeft Foodwatch nu onderzocht?
8: De Dirk, Albert Heijn en Jumbo.
1: Precies, en we hebben aan die laatste twee een reactie ook gevraagd. Jumbo laat ons weten dat de onderzochte producten vooral aanmerken betreffen en dat leveranciers verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit daarvan. De supermarkt gaat met die leveranciers nu in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast kondigt Jumbo extra controles aan op pesticidenresten en zegt de producten uit de schappen te halen als normen daarvan worden overschreden. Albert Heijn laat weten dat voedselveiligheid en kwaliteit altijd voorop staat en dat alle producten voldoen aan Europese en nationale wetgeving. De eigen merkproducten die het onderzoek worden genoemd zouden binnen de wettelijke limieten blijven. Voor de A-merkproducten met mogelijke overschrijdingen hebben ze contact opgenomen met de leveranciers en worden de resultaten verder onderzocht met eventuele vervolgstappen. Hoe luistert u hiernaar?
8: Ja, dit horen we altijd. Ja, wij hebben vorig jaar een onderzoek gedaan. Toen wilden wij eigenlijk Albert Heijn met name overtuigen om pesticidevrij brood te gaan verkopen. Want dat is niet te koop, terwijl ze een eigen molen hebben. En toen hebben we ook bij alle supermarkten uitgevraagd, wat doen jullie nou eigenlijk tegen pesticidenresten? Controleren jullie dat zelf? Welke eisen stellen jullie? En dat volgens de wet handelen, ja, dat is gewoon helemaal niet genoeg. Dus wat zij zouden moeten doen is eisen van hun leveranciers dat producten veilig zijn en die bewijslast ook bij de producenten neerleggen. Maar het verwijzen naar A-merken en daar geen verantwoordelijkheid voor nemen, ja, dat vind ik gewoon een hele slechte zaak.
1: Bent u dat met haar eens, meneer Schepers?
9: Ja, ik denk dat we natuurlijk over veel meer producten de discussie hebben over hoe hiernaar gekeken moet worden. Maar ik denk dat de supermarkten de baat bij hebben om te kijken naar wat de klant verwacht. En die is natuurlijk teleurgesteld, ook inderdaad weer naar dit nieuwe onderzoek te vernemen dat er heel veel verboden stoffen aanwezig zijn in die producten. Dus eigenlijk moet je streven naar om zoveel mogelijk producten in te kopen bij betrouwbare leveranciers. En dat voor een deel ook binnen Europa doet. En als je dus producten van buiten Europa wil inkopen, dan zul je extra op de kwaliteit moeten letten. En dan denk ik dat het verstandig is om steekproefsgewijs ook als supermarkt, zeg maar, die producten laten analyseren.
1: Nou, en misschien dus als NVWA ook wel harder daar dan ook uiteindelijk tegen optreden. laatste even, want het werd kort genoemd. Biologisch hebben jullie één product, een theesoort, onderzocht.
8: Ja.
1: En die kwam goed uit de test.
8: Ja, die kwam goed uit de test. En dat is natuurlijk ook iets wat supermarkten kunnen doen. Hè. Die zouden veel hogere ambities kunnen hebben op het aanbieden van biologisch. Want het onderzoek naar gifvrij brood, dat hebben we ook met alle landen samen gedaan. En overal is dat te koop, maar niet in de Nederlandse supermarkten.
1: Nee, ik was dit weekend in Berlijn natuurlijk, maar ook maar op hoeveel bio-winkels er waren. In tegenstelling tot Nederland.
8: Maar het is ook heel erg gek eigenlijk dat bio een keurmerk is, terwijl bio eigenlijk de norm zou moeten zijn en pesticiden een keurmerkje zouden moeten hebben.
1: Nicole van Gemer, directeur van Foodwatch, dank voor de komst. En Paul Schepers, ook toxicoloog. Interessant aan de Radboud Universiteit. We gaan nog even van Nijmegen dan maar naar Tilburg. Naar Richard van der Maren. Hoe gaat het daar, net voor de rust?
0: Ja, we zitten in de 43ste minuut. Het staat nog altijd 2-0 in het voordeel van Volendam binnen 5 minuten. 13e en 18e minuut sloeg Volendam 2 keer toe. Genadeloos na enorme fouten van Willem II. Eentje van de keeper, Didion Heudel en ook Per van Loon die zomaar inleverden. Volendam is de betere ploeg en Willem II krijgt af en toe wat kansen. Bamba was er in het begin dichtbij vanuit de omschakeling. Maar een keurige reflex van Roy Steur, de keeper van Volendam. Volendam dat heel graag in die Eredivisie wil blijven natuurlijk. En Willem II, dat eindigde als derde in de keukenkampioendivisie, versloeg al 2 tegenstanders met RKC en Almere City. En probeert natuurlijk nu door te stoten. Maar tot nu toe verloopt de eerste helft teleurstellend voor de thuisploeg van John Stegeman. Volendam staat dus voor in minuut 44 met 2-0.
7: NPO Radio 1.
1: Het is 19:30 geworden, Sidney Dijkers hier met het NOS-journaal.
10: Premier Jette heeft de Israëlische president Herzog aangesproken op de behandeling van activisten die met boten naar Gaza probeerden te varen. Ze werden illegaal opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. Hun handen waren vastgebonden en moesten knielen. Jette noemt het mensonterend. De langzittende Nederlandse Europarlementariër stopt ermee. GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Bas Eickhout zegt dat hij niet genoeg energie heeft om door te gaan. Ook heeft hij relaties gehad die niet passen bij zijn rol, schrijft hij. Onlangs maakte de 49-jarige Eickhout bekend een relatie te hebben met zijn 25-jarige fractiegenoot Lena Schilling. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder. En Duitsland heeft 2 mensen aangehouden op verdenking van spionage voor China. Zij zouden Duitse hoogleraren met technische kennis van ruimtevaart, informatica en AI hebben uitgenodigd om lezingen te geven. De deskundigen dachten dat ze burgers toespraken, maar in werkelijkheid waren het mensen van Chinese defensiebedrijven.
1: Dankjewel, Sidney. De situatie te weg, Edwin Gerritsen.
11: Er staan 2 files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Everdingen, 10 minuten oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda, voor de brug bij Gorkum, een uur vertraging. Daar is een slagboom kapot gereden. Er is maar 1 rijstrook open.
7: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: En in die Rode Draad vieren we zometeen de geboortedag van Annie M.G. Smit. En dan praten we zometeen verder over haar tijdloze verhalen die generaties verbinden. En vooral ook over dieren die daarin vaak een hoofdrol spelen. Doen we allemaal zometeen. Nu eerst
12: de week van.
1: En dat is deze week de week van programmamaker Manon van Eijk.
13: Deze week duik ik in onze manieren van denken. Want als ik zeg strand, wat gebeurt er dan in uw hoofd? Waarschijnlijk iets anders dan in mijn hoofd. Want het blijkt dat we allemaal andere manieren hebben van denken. Zo ziet de een bij het denken aan het strand een duidelijk beeld, een bewegend beeld. De ander juist een vage vlek. De ander ruikt de zee of voelt de zon of hoort de meeuwen. En zo zijn we dus allemaal verschillender dan we denken. Gisteren sprak ik al kort even met Dick Swaap, de auteur van onder andere het boek Wij zijn ons brein. Helaas was ik daar niet helemaal aan het juiste adres.
14: Mijn dagelijks werk is vooral op postmortem hersenmateriaal. Dus mensen die overleden zijn.
13: En die mensen denken natuurlijk niet meer.
14: Nee.
13: In de uitzending afgelopen maandag stelde ik u de vraag: wat gebeurt er in uw hoofd als u aan het strand denkt? En zo kregen we een leuke reactie van Wouter. En hij vertelde dat wanneer hij aan het strand denkt, hij geen beeld ziet in zijn hoofd, geen plaatje. En hij vertelde dat dit afantasie heet. En zo kwam ik terecht bij cognitief neurowetenschapper Tessa van Leeuwen. Want zij doet onder andere onderzoek naar dit fenomeen.
15: Ja,
12: Ja, uit onderzoek naar hoe, ja, hoe mensen de wereld verschillend waarnemen, zeg maar. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die wel of niet heel sterk mentaal voorstellingsvermogen hebben. Dus dat heeft een beetje met het beelddenken te maken wat je net al noemde. Dus ja, sommige mensen, de meeste mensen kunnen zich prima iets voorstellen als je gewoon zegt van, ja, denk nu even aan een zeilboot op een zonnige zee, zeg maar. Dan hebben mensen daar wel een mentaal beeld bij. Maar er zijn dus ook mensen die dat gewoon helemaal niet kunnen. En er zijn ook mensen die dat heel goed kunnen. Dus er is een soort van spectrum in hoeverre mensen in staat zijn om gewoon een plaatje van iets te maken in hun hoofd. En als je dat niet weet, dat er dat soort verschillen zijn tussen mensen, dan zeg je dus gewoon van, ja, stel je maar voor dat. Of, hè, dus dan mensen maken daar ook gebruik van in het dagelijks leven om ze dingen voor te stellen voor hoe dingen gaan zijn of hoe je ergens komt. Je hebt het nodig voor navigeren bijvoorbeeld en dat soort dingen allemaal. Maar ja, als jij dat niet kan en je weet niet dat andere mensen dat wel kunnen, dan krijg je daar ook weer, ja, dan krijg je daar verwarring over en zo. Dus.
15: Wat grappig. En klopt het dat jij ook onderzoek doet naar het feit dat mensen geen innerlijke stem hebben?
12: Ja, dat is eigenlijk zeg maar de auditieve variant van geen visueel voorstellingsvermogen hebben. Dus je hebt mensen die gewoon, dat noemen we aphantasia, zeg maar, dat je dus niet iets voor kan stellen.
15: Ja.
12: Maar dat kan je dus eigenlijk ook hebben in het auditieve domein. Dus dat je niet in je hoofd, zeg maar, iets auditiefs, iets wat je hoort zou kunnen simuleren, zeg maar. Dus dan heb je geen, wat we noemen, inner speech, dus innerlijke stem.
15: Ja.
12: En dan moet je dus alles buiten je hersens doen, zeg maar, qua dat soort dingen. Dus dan moet je dingen hardop zeggen, of je moet het opschrijven, of je moet op een andere manier proberen te visualiseren als dat lukt. Ik heb ook iemand gesproken die had dus zowel in het visuele als auditieve had hij geen mentaal voorstellingsvermogen. Dus hij kon niet, zeg maar, had geen innerlijke stem en hij kon het ook niet visualiseren.
15: Wow.
12: En die had alles met opschrijven en post-its en zo. Maar dat was wel iemand die gewoon creative design studeerde, zeg maar. Dus die was best wel heel erg creatief en zo.
15: Ja.
12: Dus je kunt ook met concepten en met dat soort dingen kun je prima uit de voeten. Het is gewoon alleen een andere manier van denken.
15: Wow, maar als je geen innerlijke stem hebt en geen innerlijk inbeeldingsvermogen, hoe komen die ideeën dan uit je? Ik snap er oprecht helemaal niets van. Daarom heb ik morgen Katrina Heijnen uitgenodigd, docent aan de TU Delft. En zij heeft onder andere het boek 101 ideeën voor ideeën geschreven. En zij heeft toevallig zelf afantasie en vraagt al jaren aan mensen hoe zij aan hun ideeën komen. Dus zij kan ons vast meer vertellen.
1: Morgen is Manon dus zelf hier in de studio samen met Katrina Heijnen. En gaan we die 101 ideeën en de 124 verschillende manieren van denken allemaal bespreken. Give it to-

0: I Love Life. Van Baker Mat in samenwerking met Rani was dit.
1: De rode draad.
0: Jip en Janneke, Otje, Abeltje, Pluk van de Pettenflat. Allemaal personages ontstaan in het hoofd van de iconische schrijfster Annie M.G. Smit. En vandaag is haar geboortedag en dat vieren we met een gesprek over haar werk. Want hoe blijft dat werk toch nog steeds zo springlevend? Wat maken haar kinderboeken tot op de dag van vandaag nog steeds zo vernieuwend? En waarom spelen dieren zo'n grote rol in het werk van Annie M.G. Smit? Ga ik over praten met Wendela de Raad, gespecialiseerd in jeugdliteratuur. En ook het gebruik vooral van dieren in kinderboeken. En ook nog daarnaast docent Nederlands. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Welkom. We komen nog even de microfoon goed bij jouw mond zetten. En aan de telefoon hebben we ook Kila van der Starre, literatuurwetenschapper en poëziekenner. Ook leuk dat je erbij bent, Kila. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: We beginnen bij Wendela, want je hebt onderzoek gedaan naar het meesterwerk Pluk van de Pettenflat. In één zin, wat maakt Annie zo goed?
2: Wat leuk dat je het meteen een meesterwerk noemt, want daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Ja, wat maakt Annie zo goed? Zoveel natuurlijk, maar wat mij betreft, ze neemt kinderen altijd serieus. En wel op zo'n aanstekelijke manier, dat je het er als volwassen lezer ook alleen maar mee eens kan zijn.
0: Mm-hmm. Ja, Kille, ben je dat met haar eens?
3: Helemaal mee eens. En het is ook heel bijzonder hoe zij niet alleen de literatuur in het Nederlands taalgebied heeft beïnvloed, maar eigenlijk ook heel veel technologieën en relaties tussen literatuur en media, zoals radio, televisie en musicalgeschiedenis.
0: Nou, daar komen we zeker over te spreken, hoe ze al die verschillende vormen gebruikte om haar literatuur aan, nou, eigenlijk helemaal niet per se aan de man te brengen, maar gewoon omdat ze het zo mooi vond dat al die vormen met elkaar kunnen samenwerken, volgens mij. Wendela, Annie had in de jaren 50 al een vernieuwende visie op jeugdliteratuur. Ze vond dat je meer met kinderen moest lezen in plaats van de boeken op te dringen aan die kinderen. Wat was er voor die tijd zo vernieuwend aan die visie?
2: Ik denk het belangrijkste is wel dat zij echt de belangen van kinderen centraal stelde. Ze was zelf opgevoed met kinderboeken, ja, die heel moralistisch waren, waar ze weinig plezier aan beleefde. Ja, en waar echt een hele duidelijke opvoedende boodschap dus in zat. En ja, dat vond ze helemaal niks. Ze waren soms ook harde lessen, maar vooral heel veel hele brave kindertjes die altijd zoet luisterden. En daar kende ze zichzelf helemaal niet in. Dus ze schrijft dan een boekenweek essay. Waarin ze eigenlijk mensen oproept om samen met kinderen boeken te gaan kiezen. Dus niet meer alleen maar voor kinderen te kiezen, maar samen. En dat is echt een super vernieuwend idee. Wat ook eigenlijk vandaag de dag nog steeds opnieuw wordt bedacht, lijkt het wel. Dus ze was daar echt heel erg vroeg mee.
0: Ik mocht op de basisschool uit een leeslijst boeken kiezen. Dat heeft Annie M.G. Smit voor mij misschien voor elkaar gekregen.
2: Dat misschien wel. Dat zou kunnen.
0: Ja, nou goed. Dat was dus meteen een vernieuwende visie. En ondertussen vond ze het ook helemaal geen probleem om moeilijke onderwerpen in haar boeken aan te halen. Bijvoorbeeld ook in de liederen die ze schreef. Het lied Over Tijd in de musical Foxtrot. Dat gaat over ongewenste zwangerschappen en de harde realiteit rondom abortus in de jaren 70.

0: over tijd, Annie M. G. Smit. Nou, dat had zo dit jaar geschreven kunnen worden, eigenlijk. Hyperactueel.
1: Absoluut.
2: Ja. Ja. En wat is dan eigenlijk verdrietig, hè, dat zo actueel is, een nummer uit 1977. En wat Annie M. G. Smit hier doet, is zo ontzettend krachtig. De tekst is ontzettend scherp, politiek en activistisch. Maar de melodie en de zangstem zijn heel vrolijk, eigenlijk happy de peppy. Mm-hmm. Aan het einde ook in die herhaling bijna kinderstemmen. En dat contrast, dat ze daarmee speelt, dat is zo ontzettend sterk. Mm-hmm. Ook die herhaling die erin zit, hè, van was er maar een kliniek, was er maar een kliniek. En dat sterft dan uit. Ja, helaas is dat in sommige politieke ontwikkelingen in de wereld nog steeds heel actueel.
0: Zeker, het nummer kwam ook vorige week voorbij toen we het hadden over de bezetting van de Bloemenhoven Kliniek in de Heemstede bij Haarlem, heel veel jaar geleden. Daar kwam de musical Foxtrot en dit nummer ook weer bij terug bij dit nummer, of bij dat gesprek.
2: Interessant om te horen. Ja. Ik denk altijd, waarom is het niet het lijflied van de abortusbeweging? Want het is gewoon een geweldig sterke tekst.
0: Zeker. Nou goed, dat werd wel in ieder geval daar ook aangedragen. Waar komt dat rebelse vandaan? Heeft het ermee te maken dat ze een dochter van een dominee was?
2: Ja, dat wordt wel vaak gezegd. Misschien verzetten we ons allemaal tegen onze ouders en Annie M. G. Smit misschien ook. Lachen mag van God was ook een van haar slogans. Hè. Ze was natuurlijk ook een zeer hilarische, humoristische schrijver. Ik denk dat zij ook erg is beïnvloed door andere schrijvers en comedians en liedschrijvers in Amsterdam. Ze heeft lang voor het Parool gewerkt. Zij was daar het enige vrouwelijke lid van de groep die zichzelf de Hollandse humoristen noemde. Dus ik denk dat ze ook, ze is gevormd door haar jeugd, haar rebellie die ze daarin voelde, maar ook door haar collega's en vrienden.
0: Mm-hmm. En ze wist ook echt het kind te emanciperen, begrijp ik, Wendela.
3: Het kind, maar ook de jeugdliteratuur zelf dus. Het kind en misschien dus ook de volwassenen, zoals ik net al een beetje liet doorschemeren. Mm-hmm. Omdat de jeugdliteratuur wordt, zeker die van Annie M. G. Smit, wordt vaak voorgelezen door volwassenen. Mm-hmm. En die leren eigenlijk altijd mee als ze zo'n verhaal meelezen. En wat voor mij zo interessant is, is dat die emancipatie of dat veranderende kindbeeld, dus ook eigenlijk wat je ziet in de boeken van Smit, dat dus ook gepaard gaat met andere dieren. Een nieuwe verbeelding van dieren in die jeugdliteratuur.
0: Ja, en dat is iets waar jij onderzoek naar doet, waar je verstand van hebt. Je kijkt dus naar die verbeelding van mens-dierrelatie in de Nederlandse jeugdliteratuur. En Annie maakt gebruik van zogenaamde liminale dieren. Heb ik dit voorbereid, weet ik wat het is. Maar de luisteraar misschien niet automatisch. Wat zijn dat?
3: Liminale dieren. Ja, misschien moet ik even beginnen bij misschien de vraag van waarom zitten er nou eigenlijk zoveel dieren in die literatuur? Om dat een beetje logisch te maken. Want die dieren die zijn eigenlijk vanaf het begin van jeugdliteratuur in de 18e eeuw al eigenlijk altijd aanwezig. Het kan zijn omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. Bijvoorbeeld een hond die zich heel goed gedraagt en heel goed opgevoed is, kan als voorbeeld dienen voor een goed opgevoed kind. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren dat er een kat is die krabt en eigenlijk zo het kind leert dat hij zich niet zo moet gedragen. Maar kinderen en dieren worden altijd al een beetje gezien als een soort bondgenoten die anders zijn dan de volwassen mens. Dus daar ook een beetje tegenover staan. Mm-hmm. En ook, het is ook een veilige manier om via dieren een verhaal te vertellen voor kinderen. Omdat het dan ook als je juist wat spannendere onderwerpen bespreekt, dat het dan net wat makkelijker gaat, minder spannend wordt voor het kind. Want mm-hmm. het zijn dieren en niet echt mensen. Dus het is altijd een soort veilige stap. Wat we dan zien in eigenlijk, ik zei het net al, we hadden poezen en honden in die oudere verhalen en bijvoorbeeld die moralistische verhalen waar Annie M. G. Smit zich zo tegenkeert. Daar zie je vaak dus juist dat soort type verbeelding van dieren in voorkomen. En je kan je voorstellen dat in een verhaal waarin kinderen zich niet gedragen zoals het hoort en zich niet meer laten onderdrukken of domesticeren eigenlijk, dat een hond in zulke verhalen ook niet meer echt een plek heeft, dat je dan dus als schrijver met andere dieren moet komen om je verhaal te kunnen mm-hmm. vertellen. En dat zien we dus terug bijvoorbeeld in Pluk van de Pettenflat, in het gebruik van liminale dieren. Dan komen we bij jouw vraag. Liminale dieren zijn eigenlijk, ik heb die term uit Donaldson en Kimberly Klaas Zoopolis, wat trouwens ook wordt aangehaald in het laatste eindexamen Nederlands voor VWO. Dus de mensen die dat gemaakt hebben, zullen het herkennen.
0: Van een paar weken geleden. Ja.
3: En die onderscheiden eigenlijk drie verschillende categorieën dieren. En die zeggen, nou, je moet dieren politieke rechten geven. Niet alle dieren dezelfde rechten, want we hebben drie soorten groepen. Wilde dieren. We hebben huisdieren, gedomesticeerde dieren, die zijn van ons afhankelijk gemaakt. Maar we hebben ook liminale dieren. En dat zijn eigenlijk de dieren die altijd gewoon om ons heen leven. Hè, waar we continu mee geconfronteerd worden. Maar die niet per se doen wat wij willen. En wat we dus ook vaak als lastige dieren ervaren. Dus denk aan duiven, meeuwen, ratten, kakkerlakken. Mm. Vaak ook ongedierte. Maar we moeten er iets mee. En dat maakt die dieren zo interessant. Want we kunnen eigenlijk niet doen alsof ze er niet zijn. We moeten er wat mee. Mm-hmm. En ze werpen dus steeds vragen op van hoe gaan we met die dieren om?
0: Ja, dat doet zij in haar jeugdliteratuur. Heb je daar een voorbeeld van?
3: Eigenlijk zou je kunnen zeggen van dat zij dus op eenzelfde manier omgaat met dieren als met kinderen. Je zou kunnen zeggen dat die liminale dieren, dus de meeuw en de kakkerlak, Zaza, de Karel de Meeuw en Dolly de Duif, dat zijn de bondgenoten van Pluk. Dus daar gebruikt Annie M. G. Schmid eigenlijk nog een heel traditioneel idee van kinderen en dieren. Maar ze, in plaats van dat die kinderen en dieren machteloos zijn, hebben ze nu wel macht en kunnen ze zich verzetten, kunnen ze dingen bewerkstelligen in het verhaal, kunnen ze bijvoorbeeld de Torteltuin redden in Pluk van de Pettenflat. Dat doen ze allemaal samen. Dat bondgenootschap zie je aan het feit dat ze kunnen praten met elkaar. Maar dat het liminale dieren zijn, ja, dat zie je dus dat ze aan het feit dat ze soms gebruik maken van de menselijke omgeving. Zoals meeuwen die bijvoorbeeld naar de haven gaan om visjes te pikken. Je ziet het ook bijvoorbeeld aan dat ze mevrouw Helderder, grote tegenstander in het verhaal, verstoren en proberen weg te jagen. Dus er zijn steeds confrontaties tussen die liminale dieren en de volwassen mensen eigenlijk vooral.
0: Kelle, jij kijkt naar Annie als cultureel fenomeen. Hoe kijk je naar haar gebruik van dieren in haar werk?
2: Ja, Wendela's onderzoek legt dat ontzettend mooi bloot. Dat ze eigenlijk ons van kind af aan heeft laten nadenken over onze relatie tot andere dieren. Die geen mensen zijn, maar misschien zich wel soms als mensen gedragen. Ik vind het heel bijzonder hoe heel veel van dat soort personages en verhalen en denkwijzen dankzij Annie M. G. Schmid onderdeel zijn geworden van de Nederlandstalige cultuur.
0: En haar werk was vroeger al ecocritisch. Hoe lees jij dat terug in haar werk?
2: Ja, ze is eigenlijk heel vroeg geweest in dit soort thema's, zoals Wendela beschreef, een plek geven in hele toegankelijke teksten. Een wat minder bekend voorbeeld daarvan is een van de musicals die ze heeft geschreven. Dat heette Wat een planeet. En daarvoor was zij op een hele directe manier geïnspireerd door een rapport dat in 1972 is gepubliceerd. Een rapport van de Club van Rome. Daar is tegenwoordig ook weer heel veel aandacht voor.
0: Want grenzen
2: daar
0: aan de groei.
2: Precies, grenzen aan de groei. Werd gewaarschuwd voor overbevolking, milieuvervuiling en uitputting van de aarde zoals we die nu eigenlijk ervaren. En heel bijzonder vond ik dat ze dat heeft geschreven heel kort nadat het rapport uitkwam. Maar ook dat haar vriend, haar partner, de vader van haar zoon, destijds voor Shell werkte. En die musical is heel kritisch op een manier die wij heel erg herkennen nu uit de klimaatprotesten.
0: En dat van die musical is zelfs ook een radiohoorspel gemaakt op een gegeven moment. Laten we even kort luisteren naar een stukje van Wat een planeet.
4: We gaan eraan, zeggen de computers.

0: allemaal.
1: Uit welk jaar is dit ook alweer, om toch nog maar eens even te begrijpen?
2: 73.
1: Nou, het had echt vandaag gewoon geschreven kunnen worden. Dat schieten we toch weinig op met elkaar in de wereld.
2: Helaas ook weer actueel.
1: Ja, precies. Ja. Als we nog even terugkomen op de dieren die gebruikt worden. En we horen haar dus ook echt bezig zijn, hè, met de staat van de wereld en met de natuur. Is er veel discussie over de term antropomorfisme. Dat is, dat moet eigenlijk ook eerst even uitgelegd worden voordat we verder gaan. Wendela, wat wordt daarmee bedoeld?
3: Ja, antropomorfisme is eigenlijk de vermenselijking van dieren.
1: Ja, en daar was kritiek op in haar werk.
3: Daar is sowieso wel lang kritiek op geweest op het gebruik van antropomorfisme. Omdat je eigenlijk ook binnen animal studies bijvoorbeeld is daar wel kritiek op. Omdat door dieren te vermenselijken, dat je eigenlijk het dier zelf uit het oog verliest. Dus je moet oppassen dat je niet in een verhaal, daar hebben we het dan eigenlijk nu vooral over, vermomde mensen gaat opschrijven. Hè? Dat eigenlijk de dierlijkheid van het dier helemaal verdwijnt.
1: Je moet de eigenschappen behouden.
3: Die zijn er eigenlijk altijd nog wel op een bepaalde manier. Want dat is het mooie ook. En dat is ook dus wat het minder problematisch zou kunnen maken, of een van de dingen daarvan, is dat ook al is er een hele antropomorfistische weergave van een dier. Een dier verwijst toch ook nog altijd naar dat dier wat wij kennen buiten dat boek. Dus neemt toch altijd iets van zichzelf mee. En ja, op die manier kan zelfs zo'n representatie of verbeelding van een dier nog steeds over dieren gaan, zou je kunnen zeggen. Maar wat misschien interessanter is, en dat is ook geluiden die je tegenwoordig veel meer hoort, is dat het ook niet als heel problematisch hoeft te worden gezien, omdat we natuurlijk ervan eigenlijk vanuit moeten gaan dat we allemaal dieren zijn. En dat het misschien dus wel verstandiger is, zoals Frans de Waal ook heeft gezegd, de beroemde bioloog, dat we dus allemaal dieren zijn, maar dat we dus ook moeten uitgaan van overeenkomsten in plaats van verschillen.
1: Ja. En Kille, ben je erachter gekomen of er ook kritiek was in Annie's tijd op haar werk?
2: Ja, zij was altijd heel erg geliefd. Ze was al heel snel in haar carrière een bestseller-auteur. Mm-hmm. Ze werd ook lange tijd de echte koningin van Nederland genoemd. Maar zij heeft natuurlijk van, ja, laten we zeggen, de hoge literatuur met hoofdletter L ook wel kritiek gekregen. Zij heeft in haar leven veel prijzen gewonnen. Ze is zelfs op een gegeven moment genomineerd geweest voor de kinderliteratuurprijs van de Nobelprijs. Maar de echte hoge literatuur liet haar niet helemaal binnen. En daarom heb ik vorig jaar ook een pleidooi geschreven over waarom Annie M. G. Schmid eigenlijk postuum nog de PC-hoofdprijs zou moeten winnen. En dat heeft eigenlijk te maken met de manier waarop er over literatuur wordt nagedacht. Dus de PC-hoofdprijs bijvoorbeeld, die gaat of naar poëzie. Mm-hmm. Maar daar bedoelen we eigenlijk stiekem geen jeugdpoëzie of liedteksten mee. Of hij gaat naar proza, maar daar bedoelen we geen kinderboeken of musicals mee. Of hij gaat naar non-fictie, maar daar bedoelen we geen columns of tijdschriftartikelen mee. En zo valt zo iemand, zo'n geniaal iemand als Annie M. G. Schmid, toch een beetje tussen wal en schip.
1: Nou, dat pleidooi heb je opnieuw hier op de radio gehouden. Laten we kijken of het volgend jaar lukt om die PC-hoofdprijs dan haar kant op te krijgen. Welk boek raad jij nog de luisteraars aan, Wendela, als mensen weer helemaal denken, ja, Annie M. G. Schmid, ik wil dat weer opnieuw oppakken in mijn leven?
3: Ja, nou, ik merkte het net nog hier in de studio. Pluk van de Pettenflat is echt alom geliefd. Maar er zijn nog meer verhalen over Pluk. En die zijn veel minder bekend eigenlijk. Want die zijn pas in 2004 voor het eerst gebundeld. Maar maakte ook onderdeel uit van het feuilleton voor de Margriet eind jaren 60. En dat is dus Pluk redt de dieren. En ook opnieuw, ja, is dat echt. Verbeeldt het eigenlijk de toekomst? Want het gaat over wat er gebeurt als er klimaatverandering optreedt. En wat gebeurt er dan met de diersoorten? Kunnen we dan nog wel in een veranderd klimaat leven? Dus
1: zij is zelf in 95 overleden, dus dit heeft ze allemaal voor die tijd natuurlijk geschreven.
3: Ja, in 68, 69 is dat geschreven. Ja.
1: Interessant. Nou, dank. Het was heel leuk om met jullie te kunnen praten weer op de geboortedag van Annie M. G. Schmid over haar als meester in de literatuur. Wendela en Kille, dank je wel voor jullie tijd. We gaan voetballen, Richard van der Made. Willem II Volendam, wat is er aan de hand bij jou?
4: 7 minuten zijn we aan het voetballen. Ja, wat is er aan de hand? Het is Volendam dat het heel goed doet vanavond. En verrassend voorstaat met 2-0. Dat hadden veel mensen, denk ik, hier in Tilburg en omstreken vooraf niet verwacht. in de 13e en 18e minuut. Twee cadeautjes die werden weggegeven. Fouten, eentje van de keeper en eentje van een verdediger van Willem II. En Bilal Uldcik en good old Henk Veerman voor het eerst weer trefzeker. Nadat hij in Genemuiden voor de beker 18 december scoorde. Volendam heeft het betere spel tot nu toe. Het publiek is daarom ook wel wat stilgevallen hier in Tilburg. We zitten in minuut 53 en Willem II zal risico's moeten nemen. Heeft ook twee keer gewisseld en zal aan de bak moeten om deze achterstand nog weg te poetsen op eigen veld. Komende zaterdag namelijk is de return. En als het zo blijft heeft Willem II een hele slechte uitgangspositie voor komende zaterdag.
1: Dankjewel Richard, we horen straks meer van jou allemaal naar het nieuws van 8 uur. En dan kijken we ook naar de dominantie van Amerika op het wereldtoneel. Die is langzaam aan het veranderen. Hoe dat zit hoor je allemaal zometeen naar het nieuws van 8 uur.
0: NPO Radio 1.
5: Voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
6: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
5: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
7: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat gebeurt.
8: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
9: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
6: Iedere maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Ster.
11: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
18: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
19: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
19: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
6: NPO Radio 1. 8 uur.
20: Van Komduur.
1: Goedenavond, iedere woensdag hoor je hier een bijdrage van een journalistiek platform deze week van de Groene Amsterdammer over Amerika dat als wereldmacht steeds verder onder druk komt te staan. En we hebben ook weer voetbal en daar moeten we Richard van der Maden nu ook alvast even naartoe, want er zijn ontwikkelingen bij jou.
4: Ja, we hebben weer spanning gelukkig. De goal van Willem II. 2-1 is het geworden. Ik moet eigenlijk zeggen 1-2, want de wedstrijd is natuurlijk in Tilburg. Een goal van Nick Dodeman. Goeie bal van Besselink. En in de verre hoek geschoten. En dan ineens zie je het publiek is wakker hier in Brabant. De spelers zijn scherper, is druk naar voren. Er kan nog een hoop gebeuren. Nog een half uur. Willem II doet iets terug. 1-2.
1: Dankjewel. Straks meer van jou. Eerst het NOS-journaal van 8 uur. Hier is Sydney Dijkers.
21: GroenLinks PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt er per direct mee. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. Correspondent Ardy Stemmering.
2: We hebben Bas Eickhout gevraagd waarom relaties in het verleden niet passend waren bij zijn rol. Maar op die vragen wil Eickhout niet reageren. Zijn fractiegenoten van GroenLinks Partij van de Arbeid zeggen dat meespeelde dat vroegere relaties op de werkvloer niet zijn gemeld. Onlangs maakte Eickhout zelf nog bekend dat hij op dit moment een relatie heeft met een 25-jarige fractiegenoot bij de Groenen uit Oostenrijk. Maar Eickhout zegt dat zijn vertrek niks te maken heeft met deze relatie.
21: Eickhout is de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij heeft sinds 2009 onafgebroken in het Europees Parlement gezeten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. De activisten werden op internationale wateren opgepakt door Israël en op een video is te zien hoe ze daar vervolgens ruw behandeld worden. De beelden zijn gedeeld door de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Zelf is hij ook op de beelden te zien met een Israëlische vlag. Minister Berendsen zei eerder al de behandeling ontoelaatbaar te vinden. Ook andere landen hebben veel kritiek. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
10: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
21: De staking staat gepland op 24 juni. In de haven van Rotterdam is het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk opgeleverd. Het gaat om een 32 kilometer lange pijpleiding tussen de Maasvlakte en Pernis. Waarschijnlijk gaat Shell eind dit jaar waterstof gebruiken bij de raffinage van olie. Later gaan meer bedrijven gebruik maken van het waterstofnetwerk. Het plan is om uiteindelijk een netwerk van 12 kilometer aan leidingen aan te leggen. Bij de opening waren ook koning Willem-Alexander en minister van Veldhoven aanwezig. En de politie heeft een Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman opgepakt omdat hij weigert botresten af te staan die mogelijk van musketier D'Artagnan zijn. Familieleden zeggen tegen de Limburger dat hij vanmiddag thuis is meegenomen. Archeoloog Dijkman vond de resten van de wereldberoemde vierde musketier D'Artagnan in een kerk in Maastricht. Hij stuurde ze voor DNA-onderzoek op naar Duitsland, maar de gemeente wilde ze terug hebben. Dijkman haalde ze vervolgens daarom weer op en verstopte ze thuis bij een bekende. Hij vindt dat de gemeente hem niet genoeg erkenning geeft. Het weer vanavond en vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden.
1: Dankjewel, Sint-Nie, wat een verhaal, dat laatste. Ja. Interessant, dankjewel ook dat we dat nu weten. We gaan naar Edwin Gerritsen, ANWB.
22: Nog een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 5 minuten oponthoud.

0: dan 5 minuten oponthoud.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur en zometeen hebben we het over het gemiddelde cijfer van je centrale examens. Dat moet namelijk minimaal een 5,5 zijn, maar het LAX wil daar vanaf. Waarom dat is, ga je allemaal rond 8:30 horen. Eerst gaan we naar Tilburg, naar Richard van der Maden. Bij jou wordt gevoetbald, Richard, hoe is het daar?
1: 64ste minuut, nog altijd 1-2 in het voordeel van Volendam, dat al 16e eindigde. En de wedstrijd afgelopen zondag van Telstar op eigen veld verloor. En het moet aan de bak, want Willem II wordt sterker en sterker. Zojuist de aansluitingstreffer dus gemaakt van Dodeman. Nu weer een schot, randje 16. En dat gaat recht op het doel af van Roy Steur, die toch wel ineens nu aan de bak moet horen in de tweede helft. Een driedubbele wissel aan de kant van FC Volendam, want Rick Kruis ziet ook wel dat het niet helemaal goed meer gaat. Onder meer Robert Muren. Hij is in de ploeg gekomen. Heeft een andere ras-echte Volendammer afgewisseld. Henk Veerman naar de kant. De aanvoerdersband voor Robert Muren. En Willem II dat dus vol op de aanval speelt. In een vol stadion hier in Tilburg. Maar het staat nog altijd achter. Komende zaterdag. Dat is de wedstrijd van de echte beslissing in Volendam. Nu staat het voorlopig hier nog 1-2. In het voordeel dus van FC Volendam.

0: muziek van Venice Joy. Dit was Riptide. De Verenigde Staten die bouwden na de Tweede Wereldoorlog mee aan de internationale wereldorde. Maar volgens journalist Rutger van der Hoeven breken ze die vandaag de dag ook zelf weer af. In een stuk in de Groene Amsterdammer schrijft hij hoe de Iran-oorlog een kantelpunt kan zijn in de rol van Amerika als wereldleider. Wat betekent dat dan voor Europa, voor het internationaal recht en voor de machtsverhoudingen wereldwijd? Rutger van der Hoeven, journalist bij de Groene Amsterdammer en docent geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, is hier bij mij in de studio. Goedenavond.
1: Dank je, goedenavond.
0: Laten we meteen naar dat stuk van je gaan wat je schrijft in de Groene. En dat stuk begin je bij een heel concreet voorbeeld, namelijk de Indiase tanker Shivalik. En die Shivalik die wordt gezien als het eerste schip dat tol betaalde aan Iran voor het passeren van de straat van Hormuz. Recent gebeurd dus. Waarom is dat zo'n belangrijke gebeurtenis?
1: Nou, dat is op zichzelf een hele belangrijke gebeurtenis, omdat die straat van Hormuz die is millennia lang open geweest. En ja, die gaat nu misschien toevallen aan een land, aan Iran. Dus de onderhandelingen lopen nog, maar Iran wil daar tol blijven heffen. En dan is die straat gewoon van hun. Ja, en de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken had al geopperd dat Indonesië misschien de straat van Malakka in handen kan krijgen. Dus dat is op zich al een heel groot moment. Maar het is ook zo dat die Shivalik, die is een van de tankers met gas en olie die liggen te wachten in de straat of in de Persische Golf. En deze tanker die betaalde vervolgens de eigenaars India, de Indiase staat, en die betaalde voor die olie en de tol in crypto en in yuan. En dat is een, zou je kunnen zien als een directe aanval op de macht van de dollar. En die macht van de dollar is weer een van de grote pilaren waarop de macht van de Verenigde Staten rust in de wereld.
0: Ja, dus je zegt echt, het was een kantelmoment in de geschiedenis.
1: Dat weet ik niet. Het is zo dat het einde van de macht van de dollar en het einde van de macht van Amerika is al heel vaak aangekondigd. Maar goed, over 10 jaar, 15 jaar, misschien kijken we hier dan op terug en zeggen we, nou, dat was wel een beslissend moment.
0: En je noemt de betaalwijze is daarvoor heel belangrijk. Dat was heel lang in die Amerikaanse dollar. Wanneer is dat besloten en waarom is dat ooit besloten dat het die Amerikaanse dollar moest zijn?
1: Nou, als je kijkt naar de geschiedenis van de wereld, hebben we een hele curieuze 80 jaar achter de rug. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren de Verenigde Staten zo sterk en zo machtig dat zij eigenlijk een nieuwe wereld vormgegeven hebben. En daar hoorde bij dat alle grote economieën van de wereld, behalve dan de communistische, maar de grote economieën van de wereld konden allemaal een vaste wisselkoers afspreken met de VS. En de VS zette zijn eigen wisselkoers vast aan goud. Dus het is heel gek om te bedenken dat wat wij nu hebben in de Europese Unie, dat bestond van de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren 70 op wereldschaal. Alle munten zaten vast aan elkaar en de dollar stond centraal. Dat is toen door de Verenigde Staten zelf omvergehaald, omdat ze schulden begonnen te lopen door de Vietnamoorlog. Maar goed, dat is een ander verhaal. En daarna kreeg je de losse wisselkoersen die we nu kennen. Maar de Amerikaanse dollar is altijd dominant geweest, onder andere omdat alle olie en gas, natuurlijk de centrale brandstoffen van de wereldeconomie, worden altijd afgerekend in dollars. Daar zit ook weer een overeenkomst achter tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Maar die macht van de dollar in de wereld is heel bepalend geweest voor de macht van de VS. Ja, en dat zou nu met de opkomst van China en ook dit moment rondom de oorlog in Iran, zou dit wel een van de dingen kunnen zijn die macht van de dollar afbreekt.
0: Dus dat het in Chinese yuan wordt betaald en in crypto is heel tekenend voor het moment waar we nu staan. Maar dat het dus voor de Chinese valuta wordt gekozen is ook heel bepalend.
1: Ja, dat zou dus kunnen betekenen dat er aan de macht van de dollar wordt getornd.
0: Heeft de dollar daar meteen op gereageerd?
1: Nee, kijk, dit is één tanker. Hè, dus het is niet zo dat hiermee de dollar vervangen is als internationale munt. Maar het zijn allemaal tekenen van een wereld die wegbeweegt van Amerikaans leiderschap. En wat zo opvallend is aan dit moment is niet alleen dat de macht van de Verenigde Staten om de wereld vorm te geven, die kalft langzaam af. De zin van andere landen om zich te laten leiden door de Verenigde Staten, die neemt af. Maar ook de animo van de Verenigde Staten zelf om dat te doen, neemt af. En dat is zo curieus aan dit moment.
0: Dat is zeer curieus aan dit moment, terwijl Amerika zelf zich nog steeds wel ziet als de macht in de wereld die problemen ook kan oplossen. Als we nog even blijven bij de tanker, nog even bij die straat van Hormuz, horen we nu even Trump uit maart over eventuele hulp bij het heropenen nog van die straat.
2: My attitude is We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them.
0: Nou, precies de Trump-taal die we kennen. We hebben ze niet nodig voor het openen van die straat. Nu is dat dus met die Indiaanse tanker eigenlijk gebeurd, hè? Zonder Amerikaanse hulp. Trump zich bewust van het feit dat hij zelf die wereldorde aan het afbreken is door zijn houding? Ziet hij dat zo?
1: Ja, ik denk dat hij zich er bewust van is dat hij laat weten dat de Verenigde Staten geen zin meer hebben om de problemen van anderen op te lossen. Nu is het in dit geval zo dat die problemen ook door de VS zijn veroorzaakt. Maar de Verenigde Staten die trekken zich er niks van aan dat deze oorlog heel veel kosten met zich meebrengt in allerlei landen van de wereld. En voelen zich dus ook niet geroepen om snel die straat open te gooien. Kunnen het ook niet. Trump die zegt enerzijds, in dit fragment ging hij er over, praatte die over dat hij Frankrijk had gevraagd om die oorlogsschepen te sturen, maar vervolgens zei hij, ja, we hebben helemaal niemand nodig. En die dubbele houding van, nou, en die problemen, dat zoeken landen zelf maar uit, maar ook die houding van, ja, wij hebben gewoon niemand nodig, want we zijn de sterkst van iedereen, dat zie je op allerlei terreinen terugkeren.
0: Is dat een houdbare houding?
1: Nee, ik denk niet dat dit. Ik denk wel dat dat een houdbare houding zou kunnen zijn. Maar de huidige, wat vaak de liberale wereldorde wordt genoemd, die is niet houdbaar met deze houding van de VS.
0: Nee, dus dat samenwerken, open wereld zijn.
1: Ja, nou, de liberale wereldoorlog zou je kunnen zeggen zijn gewoon een set afspraken die zijn gemaakt na de Tweede Wereldoorlog over hoe de internationale economie ingericht zou worden. Heb je wereldhandelsorganisatie en zo. Hoe de politiek van de wereld ingericht zou worden. Daar heb je de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad en dat soort dingen. Je hebt afspraken over internationaal recht. Nou, als je die afspraken allemaal overeind wil houden, dan kun je niet zonder de Verenigde Staten.
0: Nee, want die financieren die organisaties ook heel veel.
1: Ja, de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld de grootste bijdrager aan de Verenigde Naties. Zij betalen nu al heel lang hun bijdrage niet of veel te weinig. Mm. En de Verenigde Naties zitten daardoor in grote financiële problemen. Ja. Maar ook in andere terreinen. De regering Trump heeft bijvoorbeeld USAID afgeschaft. Mm-hmm. Dat is de grootste hulpverstrekker ter wereld.
0: Ik las vandaag in de Times dat erover wordt gezegd dat de crisis met ebola in Afrika nu de eerste tekenen daarvan zijn. Wat voor effecten dat ook gaat hebben?
1: Ja, het heeft het ongetwijfeld niet geholpen. Dus USAID was heel groot in Afrika. Die medische hulp die werd van de een op de andere dag eigenlijk het kleed onder vandaan getrokken. Dus ja, ik twijfel er niet aan dat het in ieder geval die situatie verslechterd heeft. Ja.
0: Nee. En Trump zegt, we zijn er klaar mee om de wereld te leiden. Voor zijn idee was hij dat aan het doen als Amerika zijnde. Hoe kijkt de gemiddelde Amerikaan naar die uitspraken? Zijn ze het daar eigenlijk wel mee eens? Van, nou, we zijn inderdaad als Amerika wel klaar mee.
1: Nou, je zag tijdens de hele afgelopen 80 jaar dat heel veel Amerikanen vonden het idee dat Amerika de wereld leidde, dat vonden ze op zich wel mooi, maar waren er ook niet echt mee bezig. En nu er een president komt die zegt, hey, de rest van de wereld heeft jullie bestolen, we hebben er te weinig van teruggezien, dan zie je dat bij best een grote groep Amerikanen aanslaat. Dus het is niet zo dat daar heel veel Amerikanen heel boos om zijn. Maar ja, de meeste mensen die zich ermee met de wereld bezighouden, die zeggen, het Amerikaanse leiderschap van de wereld levert de Verenigde Staten ontzettend veel op. Niet alleen in geld, maar ook in politieke macht. En dat gooit Trump allemaal weg. Dus ja, die vinden het allemaal echt totaal absurd.
0: Dit is de huidige tijd. De toekomst moet uitwijzen hoe dit zich ontwikkelt. Je bent docent geschiedenis, dus laten we vooral ook even kijken wat de geschiedenis ons hiervan leert. Hebben we in de geschiedenis al eerder gezien dat een supermacht zich vrijwillig terugtrekt, die leiderschapsrol teruggeeft eigenlijk?
1: Nou, het korte antwoord is nee. Ik heb daarvoor gekeken naar boeken die vooruitkeken naar het einde van het Amerikaanse leiderschap. Dus ik heb in mijn stuk dat ik erover schreef, heb ik allemaal boeken uit de jaren 80 en 90 en dergelijke heb ik erbij genomen. En heel veel auteurs en historici onder andere, maar ook anderen, die voorspelden al van, nou, dat Amerikaanse moment in de wereld komt op een gegeven moment ten einde. Maar als je al die scenario's naast elkaar legt, dan zie je dat geen enkele had rekening gehouden met het scenario dat de Verenigde Staten vrijwillig afstand doen van het leiderschap van de wereld. Dus ja, daarin zijn we echt toch in niet alleen op onbekend terrein, maar ook op een terrein wat niemand had voorzien.
0: Er werd gedacht, misschien wordt China op een gegeven moment de militaire grootmacht en op die manier weten ze het leiderschap te pakken.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk niet dat Amerika zegt, we zijn er zelf klaar mee.
1: Ja.
0: reuze interessant, natuurlijk. Dus er wordt ook weinig nog over geschreven hoe dit dan zou ontwikkelen op een gegeven moment.
1: Ja, absoluut. En er zijn dus ook heel veel historici die hebben dan van Athene tot nu geredeneerd, hebben naar allerlei landen gekeken. De Nederlandse Republiek zat erbij, was ook een tijdje internationaal dominant. Maar die werden allemaal ingehaald op een gegeven moment. Maar niet dat ze zelf zeiden van, doe maar
0: geen zin
1: meer
0: in. Terwijl de economische dominantie van Amerika en het misschien dat het verminderen daarvan, dat is wel vaker al aangekondigd.
1: Ja, en dat is ook een, zou je kunnen zeggen, lange termijn trend die toch heel moeilijk omgedraaid kan worden. De Verenigde Staten zijn de grootste economie van de wereld, maar op lange termijn gaat het aandeel van de Verenigde Staten in de wereldeconomie toch dalen.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent dat de macht in de wereld zich zal gaan spreiden over meer landen. In de eerste plaats China en India.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat gaat ook betekenen dat de VS minder de wereld naar hun hand kunnen zetten zoals ze dat hebben gedaan in de afgelopen 80 jaar.
0: Andere landen moeten zich verhouden tot deze verschuiving. Ik sprak gisteren hier nog Remco Breukers over de situatie of de verbeterde relatie tussen Japan en Zuid-Korea bijvoorbeeld, die ook door deze Trump-acties nader tot elkaar komen. Maar laten we vooral ook even luisteren naar de Canadese premier Mark Carney, die namelijk het volgende zei op het World Economic Forum in Davos.
3: We understand that this rupture calls for more than adaptation. It calls for honesty about the world as it is. We are taking the sign out of the window. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture, we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers.
0: Nou, hij weet in ieder geval het goed te brengen. Carney, goede cadans heeft hij in zijn toespraak. Vond ik toen ik hem voor het eerst hoorde ook al. Hij was een van de eerste wereldleiders die zei, de oude wereldorde, wij zijn als Canada er klaar mee. Wij zoeken naar een nieuwe wereldorde. Het was een tijdje vooral positief, werd daarop gereageerd. Maar er is toch ook wel veel kritiek hierop, toch?
1: Hij kreeg een staande ovatie. Dus er waren echt heel veel mensen aanwezig die dachten van, nu wordt het eindelijk gezegd en
0: this
1: we moeten ook gewoon weg bij Amerika. We moeten niet meer de hele tijd proberen dat land erbij te houden. Maar ja, er zijn toch ook mensen die zeggen, als je nou kijkt naar de wereld, hoe die werkt, dan kunnen de middenmachten niet gewoon door zonder de VS en China. En ik denk eerlijk gezegd dat inderdaad realistisch is. Ik denk dat iets wat ik dan toch weer schokkend vind van vorige week is dat Trump was op bezoek in China bij Xi. En die schijnt Xi voorgesteld te hebben om samen met Poetin, dus die drie landen samen, het internationaal strafhof te saboteren. Nou ja, ik vind dat heel cynisch. Maar je kunt je ook voorstellen dat als de drie machtigste landen ter wereld het internationaal strafhof saboteren, ja, dan kan dat strafhof niet functioneren. Mm-hmm. En dan kan Mark Carney wel heel eloquent zeggen dat de middenmachten dat samen moeten doen. Maar dat gaat gewoon niet lukken.
0: Dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, in de huidige situatie, hoe we de wereld op dit moment hebben ingedeeld, dan maakt het niet uit wie eigenlijk daar de macht in heeft. Het is gewoon een fout systeem.
1: Nou, ik denk dat wat belangrijk is, is dat we ons, we moeten denk ik niet gaan kijken naar de toekomst als van, oh, dit wordt gewoon complete anarchie en alles gaat kapot. Maar ik denk wel dat Europa en Nederland zich moeten inrichten op een wereld waarin sommige dingen nog zullen werken. Ik bedoel, landen blijven gewoon met elkaar handelen. Het paspoortsysteem en hoe vliegtuigen en transport gaat en zo. Dat blijft allemaal doorgaan. Maar we kunnen er niet meer op rekenen dat landen internationaal recht even serieus nemen als ze doen. Of het beginsel dat je andere landen niet binnenvalt en dergelijke. En daar met zo'n wereld moeten we ons gaan verhouden.
0: Je spreekt onder andere politicoloog Mark Leonard in je stuk, Britse psychopoliticoloog. En hij zegt dat hij spreekt van grief management van de Europeanen. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou, hij zegt dat Mark Carney en veel Europeanen die zeggen van, nou, wat is dit toch allemaal erg van de Verenigde Staten, maar we kunnen wel zelf door. En daarvan zegt Mark Leonard eigenlijk, dat is een auteur die inderdaad een denktank ICFR leidt, maar hij heeft ook een boek geschreven, Surviving Chaos, en ik had hem geïnterviewd. Hij zegt eigenlijk, nou, die landen die zeggen, dit is heel erg dat de VS wegstappen, maar we hoeven het niet. Mm-hmm. Ja, we kunnen dit gewoon samen. Dat is eigenlijk een vorm van rouwverwerking, zegt hij. Terwijl dat niet een serieuze strategie is om de wereld van morgen vorm te geven. Want dat kan niet zonder de VS. En we zouden eigenlijk gewoon moeten accepteren dat niet alleen dat Amerikaans leiderschap afgelopen mm-hmm. is, maar ook die wereld zoals wij die fijn vonden draaien.
0: Hij zegt, we moeten ons voorbereiden op chaotische internationale betrekkingen. Op welke manier verwacht jij dat landen gaan samenwerken als we minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten?
1: Nou ja, in Europa zie je natuurlijk dat landen op allerlei manieren proberen om hun afhankelijkheid van de Verenigde Staten af te bouwen. Het is heel lastig, want we hadden eerst energieafhankelijkheid van Rusland. Nu hebben we energieafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Maar goed, dat moeten we afbouwen. Eigen allianties. Maar je ziet dat ook. Wat bijvoorbeeld aan deze Iran-oorlog heel opvallend is, is dat een lokale oorlog, eigenlijk rond de straat van Hormuz, die heeft meteen wereldwijde gevolgen. Wij betalen meer aan de pomp, maar ook je hebt brandstofrellen gehad in Filipijnen en in Bangladesh en overal. Er is een voedselcrisis, dus dat heeft meteen hele grote mondiale effecten. En ik denk dat we zo'n wereld, dat Nederland zich daarop moet gaan instellen. Eigenlijk de internationale afhankelijkheden van het buitenland moet gaan verminderen.
0: Ja, en heb je het idee dat Nederland / Europa die urgentie goed genoeg voelt?
1: Ja en nee, hangt er vanaf met wie je praat. Ik denk dat Europa beweegt, maar ik denk ook dat Europa langzaam beweegt. Ik denk wel dat de urgentie wordt gevoeld, maar zoals het op zijn Europees gaat, gaat dat met kleine stapjes, met lang overleg enzovoort.
0: Je schrijft er een interessant stuk over in de Groene Amsterdammer. Het is daar te lezen. Rutger van der Hoever, journalist. Daar, dankjewel voor je komst.
1: Dank je.
0: We gaan naar voetballer Richard van der Maden. Hoe gaat het bij jou, Willem II, Volendam?
4: Nog altijd is het 1-2 in het voordeel van Volendam. We zitten in de slotfase van deze wedstrijd in Tilburg. In dat volle stadion Willem II dat natuurlijk zo graag met een goede uitgangspositie komende zaterdag in Volendam wil verschijnen. Daar overigens mogen geen supporters van Willem II bij aanwezig zijn. Dat heeft te maken met ongeregeldheden afgelopen zondag na de wedstrijd tegen Telstar. En de fans van Willem II worden daar nu eigenlijk voor gestraft. Ze hebben ook afgelopen nacht allerlei spandoeken opgehangen bij het gemeentehuis in het stadion. En ze zijn van plan om toch komende zaterdag massaal af te reizen. De Tilburg Tifosi van Willem II. De ploeg van John Stegeman die dus achter staat in deze belangrijke playoff tweeluik. Promotie, degradatie, want daar gaat het om. Een wedstrijd die misschien wel in de eerste 20 minuten van dit duel werd beslist door twee fouten aan de kant van Willem II. De doelman, Didion Heudel, die enorm in de fout ging. En verdediger Per van Loon zag er ook niet goed uit. En daardoor kon Willem II tweemaal scoren. Willem II dat de controle weer helemaal terug heeft na een opleving van Willem II. Na die goal van Nick Dodeman. En ik zie het eigenlijk niet meer zitten hoor voor Willem II. Want het is Volendam dat de regie weer strak in handen heeft. De slotfase is dus ingegaan met nog een minuut of 5. Plus de extra tijd. Tussenstand hier 1-2 in het voordeel van FC Volendam.
5: NPO Radio 1.
0: We moesten wel even lachen om de naam die daar werd uitgesproken. Of ik weet niet of dat helemaal goed ging. Maar Sinti Dijkers, jij bent hier wel voor het NOS-journaal van 8:30.
6: Yes, GroenLinks PvdA-leider Klaver vindt dat Europarlementariër Eickhout de juiste beslissing heeft genomen om te stoppen. Eickhout stopt na 17 jaar als Europarlementariër omdat hij geen motivatie meer heeft, zegt hij. Maar zegt daarbij ook dat hij eerder relaties had die niet passend waren bij zijn rol. Klaver bedankt Eickhout in ieder geval voor zijn inzet. Het COA heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in de overvolle opvanglocatie in Ter Apel. Het was al bekend dat het COA alleen kwetsbare mensen binnen toe wil laten. Nu is duidelijk dat het dan gaat om mensen met een medische aandoening of om LHBTI-personen, zwangeren, gezinnen en mensen die in gevaar komen door eerwraak. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Castro wordt verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van een vliegtuigje 30 jaar geleden. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk in Brabant wil alle winkels nog voor het einde van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels en het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien.
5: NPO Radio 1.
7: De Rode Draad.
0: Hoe Nederlands zijn de Nederlandse banken nog? En hoe belangrijk is het dat ze Nederlands blijven? Gaan we zo meteen over praten in de Rode Draad. Eerst namelijk...
7: Tegendraad.
0: De Tegendraad. En die gaat over de eindexamens. Want de eindexamens zijn in volle gang. Maar toch valt het Landelijk Actiecomité Scholier het laks nu al over de landelijke slagingseisen. Het comité wil namelijk af van de zogenoemde 5,5-regel. Ze zijn daarom een petitie gestart waarin ze de staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs oproepen om die regel af te schaffen. En Tijmen Witlak is voorzitter op dit moment van het LAKS. Goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Ja, de 5,5-regel, ik ken hem nog van mijn eigen tijd op de middelbare school. Ik vond hem toen al moeilijk om te begrijpen. Dus graag nog een keer de uitleg. Wat houdt die in?
8: Ja, de 5,5-regel is de regel, is een extra regel voor die het slagen of zakken van een leerling bepaalt. De hele slaag-zakregeling in het middelbaar onderwijs zijn gestut op een 50% schoolexamen dat meetelt en 50% centraal examen. Echter is de 5,5-regel nog een extra regel daarbovenop. Die bepaalt dat iedere leerling op de toetsen die op het centraal onderdeel zijn van het centraal examen ook nog gemiddeld een 5,5 moet scoren. Mm-hmm. Dus dat houdt die 5,5-regel in.
0: Ja, en die is niet eerlijk volgens jullie. Waar zit de oneerlijkheid in?
8: Ja, er zit absoluut oneerlijkheid in. Zoals ik net al zei, maakt een leerling dus al veel eerder toetsen. Mm-hmm. Waaronder de schoolexamens die ook meetellen voor het slagen of zakken. En toch kijken we met z'n allen niet naar die eerder bewezen kennis die de leerlingen hebben. Maar kijken we dan met de 5,5-regel alleen nog maar naar het centraal examen. En door deze regel kunnen we echt spreken over een momentopname. Een momentopname mm-hmm. waar 4, 5 of 6 jaar aan hard werken allemaal van afhangen. En dat legt een oneerlijke druk en een te hoge prestatiedruk op de eindexamenkandidaten.
0: Want stel, je faalt door faalangst bijvoorbeeld tijdens je eindexamen, of je kan gewoon op dat moment even niet tegen de druk en het gaat mis, dan heeft dat effect voor de rest van je leven.
8: Ja, absoluut. Dat heeft heel veel effect. Ik denk dat iedereen ondertussen hopelijk al wel op de hoogte is van de enorm hoge maatschappelijke druk die er is op, mm-hmm. op jongeren. En die prestatiedruk die rijst echt uit de pan. Sinds 2001, dus sinds de eeuwwisseling, is de prestatiedruk in Nederland op jongeren verdrievoudigd. En dat eist echt zijn tol op het mentaal welbevinden. En tijdens een centraal examenperiode eist het dus nog een keer harder zijn tol op het welbevinden van leerlingen. Maar ook op de prestatie die leerlingen leveren in die periode. Ja. En daarom roepen wij dus echt op met deze petitie om dat centraal eindexamen niet een momentopname te laten zijn, maar door naar een nieuw systeem te gaan waarin de leerlingen kunnen bewijzen wat ze kunnen op meerdere momenten en niet op één moment. En op korte termijn moet de 5,5-regel worden afgeschaft, zodat het centraal examen al minder een momentopname is.
0: Punt gemaakt. Waar kunnen mensen de petitie tekenen?
8: Op petitie.nl en kijk gerust op schaf de 5,5-regel af. Als je dat opzoekt, dan kom je vanzelf op onze pagina waar we dit verder uiteenzetten.
0: Tijmen Witlak, dank voor de uitleg en succes met de actie, voorzitter van het LAKS. Richard van der Made, ooit geslaagd overigens, Richard, voor eindexamen?
9: Zeker, meerdere malen. Verschillende opleidingen, zeker.
0: Heel mooi. En wordt er een beetje, wie slaagt er bij jou daar?
9: En nu in afwachting van mijn zoon. Ik hoop dat hij het ook haalt.
0: Oh, ja, spannend.
9: Wie gaat slagen, dat is denk ik toch Volendam. Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker. Of er moeten nog rare dingen gaan gebeuren in de slotfase. In de extra tijd die is ingegaan. 5 minuutjes krijgen we erbij hier in Tilburg. Het is 1-2 dus. Nog altijd Volendam dat de doelpunten in de eerste 20 minuten maakte. Daarna kwam Willem II terug. 1-2 even. Leek het ook 2-2 te worden. Willem II werd sterker en sterker. Maar daarna was het toch weer Volendam dat... gewoon wat makkelijker voetbalt en de controle helemaal terugkreeg in deze eerste wedstrijd. Het gaat om een tweeluik. Nogmaals, komende zaterdag is de return. Dan kan Volendam het afmaken en gewoon ook volgend seizoen weer in de Eredivisie spelen. Zover is het natuurlijk nog niet, want Willem II zal uit zijn op revanche als het komende zaterdag dus in Volendam moet aantreden. 2 keer overigens raakte Volendam nog de paal in... De laatste minuten, een paar minuten geleden, was het Descot. En ook in het begin, helemaal in het begin van de wedstrijd, dezelfde Descot toen op de binnenkant van de paal. Kan Willem II nog één keer een hoge bal in het strafschopgebied? Er is volop gewisseld aan beide kanten. Volendam zoekt nu de buitenkant op. Dan een harde bal richting Robert Muren, een van de invallers. En dan gaat de bal over de zijlijn en kunnen we zo langzamerhand wel de conclusie trekken. Met nog 2,5 minuut op de klok dat Volendam hier een uitstekende uitgangspositie gaat creëren voor komende zaterdag in het eigen stadion. Het publiek gaat er nog wel bij staan hier in Tilburg. Maar Willem II gaat dit duel waarschijnlijk op eigen veld verliezen van FC Volendam met 2-1.

0: Beautiful Think van Aretha Franklin. Een Nederlands bedrijf dat in Amerikaanse handen valt of een grote buitenlandse overname. Weinig mensen hadden zich er 5 jaar geleden eigenlijk druk om gemaakt. Maar de recentelijke Amerikaanse overname van DigiD legt bloot dat de tijden zijn veranderd en laten zien dat soevereiniteit eigenlijk steeds belangrijker wordt. Ondertussen is er 1 sector waarbij de gigantische overnames een kwestie van tijd eigenlijk lijken, maar waar nauwelijks over wordt gepraat. De Nederlandse bankensector. Terwijl de gevolgen daar groot kunnen zijn als dat allemaal doorgang vindt. David van Overbeek en Kees Buitendijk van Dentenk Sosiris die vroegen in de Volkskrant aandacht voor juist die ontwikkeling. Nou, die aandacht die krijgen ze nu, want ze zitten bij mij hier in de studio. Goedenavond, heren.
1: Goedenavond.
0: Ja, mag je maar eens even kijken, Kees, bij jou beginnen. Waarom moest dit stuk er komen?
2: We moeten misschien beginnen met de vraag, wat is eigenlijk een bank?
0: Okay,
2: en dat zien, dat zien we denk ik al als we kijken naar de namen van een aantal van de banken die we ook nu nog kennen. Neem bijvoorbeeld de ASN Bank.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een afkorting van de Algemene Spaarbank voor Nederland. Of de Rabobank, de Raiffeisen Boerenleenbank. En die namen verwijzen al naar een bekende functie van banken, sparen en lenen. En in dit geval vakbondsleden. De ASN is uit een vakbond voorgekomen. En boeren die de handen ineens slaan en zeggen, wij gaan de krachten bundelen, we gaan samen lenen, we gaan samen sparen, we gaan samen verzekeren en risico's spreiden. En bankiers werden ingesteld om met kennis en inzicht vaak in de lokale omgeving daar een behulpzaam bij te zijn.
0: Mm-hmm.
2: De banken zoals deze namen aanduiden, die kennen we niet meer. We hebben op dit moment nog 4 grote banken in Nederland die voor die functies altijd nog belangrijk zijn. Sparen, lenen, verzekeren, advies. Maar zich in de loop van de jaren wel ontwikkeld hebben, groot zijn geworden. Op dit moment is het heel reëel dat er van de 4 grote banken 2 of misschien wel 3 binnen een paar maanden tijd verkocht gaan worden. Gaan verdwijnen naar een buitenlandse bank. En is het wat ons betreft dus zaak om na te denken over de vraag, wat willen we eigenlijk met die bankensector?
0: Ja,
2: vinden we het wenselijk dat dat gaat gebeuren?
0: En jullie schrijven in dat stuk dat gesprek eigenlijk nauwelijks wordt gevoerd op dit moment. Meneer Van Overbeek, waar zit hem dat in?
1: Ja, dat kunnen we wel verklaren. Daarvoor moeten we even een beetje teruggaan naar iets wat bijna 20 jaar geleden heeft plaatsgevonden, namelijk de financiële crisis. In de aanloop daarvan zijn banken een beetje boven de samenleving gaan zweven, steeds meer in een geglobaliseerde wereld boven de samenleving terechtgekomen, vanuit een idee van, nou, vertrouwt u ons maar, wij weten hoe het zit. Tijdens de financiële crisis bleek dat het toch een beetje anders zat en werden de zure vruchten ook geplukt van een bank die ver van de samenleving afstaat. Dus een belangrijke verklaring of een oorzaak van de financiële crisis is dat banken en samenleving van elkaar vervreemd raken of op afstand komen te staan, mm-hmm, van elkaar. Nou, dat is iets wat we eigenlijk met dit stuk aan willen kaarten. Dat na de financiële crisis in de eerste jaren was er heel veel wantrouwen. Boeken van Joris Luijendijk over het narcisme van bankiers of bonussen. Nou, dat soort dingen allemaal. Was natuurlijk maatschappelijke verontwaardiging, allemaal begrijpelijk. Die temperatuur is nu wel iets afgekoeld. En de relatie misschien wel iets beter. Maar nog steeds wel vrij ijzig. En wij denken dat een maatschappij die goed in contact staat met haar bankensector, mm-hmm, en andersom kan bijdragen aan het opbloeien van zo'n maatschappij. En ook in het licht van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen nu, zoals duurzaamheid, maar ook kijk naar AI en andere, ook broodnodig is. En dan komt de geopolitieke dimensie nog eens een keer bij.
0: Ja, om nog maar een grote te noemen, inderdaad. Ja. Die daar ook natuurlijk belangrijk voor is. Dus de bank moet dicht bij de maatschappij staan.
1: Ja.
0: Nou, dat stond natuurlijk, of dat staat, een Rabobank van oudsher. Je noemt het al, Kees, ja, hè? Juist omdat het voor die boeren een samenwerkingsverband was.
2: Ja.
0: Maar toch is er gevaar dat de Nederlandse banken in buitenlandse handen vallen. We gaan er zo meteen verder ook nog dieper op in. Maar toch even om het alvast te zeggen, wat is dat, waarom is dat gevaarlijk als ze naar het buitenland gaan?
2: Ja, nou, David wijst er al op. Soevereiniteit en strategische autonomie doen er tegenwoordig toe. Wij maken de vergelijking met DigiD en Solvinity, de discussie die de afgelopen weken is gevoerd. De verkoop van dat bedrijf aan een Amerikaanse partij. Cruciale infrastructuur, cruciale informatie die in handen komt van een Amerikaans bedrijf. En wij denken dat voor banken iets vergelijkbaars geldt. Banken zijn wat anders dan een ijsjesdivisie of een softwarebedrijf. Banken hebben een cruciale functie voor de Nederlandse economie. En wij maken ons, wij stellen de vraag: hoe zorgen we ervoor dat die functies behouden blijven voor de Nederlandse economie? En ook voor de belangrijke transities, waar David al even op hint.
3: Ja, maar, om het even dan goed te begrijpen, die functies kunnen ze nog steeds ook hebben, toch, als ze behoren onder een Amerikaanse bank?
2: In ieder geval kan ik hier één ding nog aan toevoegen. En dat is dat voor een aantal van de transities waar David het ook over heeft, of het nu gaat over huisvesting, infrastructuur, de energietransitie, het denk ik belangrijk is dat er banken zijn die in de haarvaten van de Nederlandse samenleving zitten, kennis hebben van de Nederlandse economie, risico's kunnen inschatten en ons als samenleving, overheid en politiek ook kunnen helpen bij het aangaan van die grote transities.
1: Ja.
2: Dus in ieder geval de kennis en de kunde die nu bij de Nederlandse banken zit, op een of andere manier behouden blijft.
3: Ja, deel je dat?
1: Ja, misschien ook daarop aanvullend nog. Is het denk ik belangrijk dat banken gezien hebben in de financiële crisis, en dan moeten we misschien wel ophouden, maar nog eventjes, dat we ook daardoor gezien hebben dat banken een hele sterke publieke functie hebben. Dus het zijn private ondernemingen, natuurlijk deels, maar deels ook publieke ondernemingen. Namelijk, ze vervullen nutsfuncties in betalingsverkeer. Mm-hmm. En willen allemaal tikkies blijven sturen en nou, dat soort dingen. Wil ik allemaal geld overmaken. En daarnaast, dat is heel zichtbaar. Het iets minder zichtbaar, maar net zo belangrijk, is het financiële gedeelte. Banken die financieren natuurlijk de economie. Banken zijn in de klassieke zin spelverdelers, waarin ze kapitaalallocatie, moeilijk woord, maar het komt eigenlijk op neer dat banken bepalen welke ondernemingsplannen financieren krijgen, ja of nee. Dat betekent dat ze ook een invloed hebben op waar een land zich ontwikkelt en hoe een economie werkt. En dat is dus iets waar banken niet alleen zelf over gaan, maar waar ze in gesprek met de samenleving uitkomen. Omdat het een wisselwerking is, simpelweg.
3: En dat zeggen jullie wel, ook in jullie stuk. Het is eigenlijk constant een afweging die je moet maken. Soevereiniteit, dus in Nederland blijven. Hè? Niet iets afhankelijk maken van buitenlandse banken. Maar ook schaalvergroting, want de omvang van een bank is ook belangrijk. Waar zit hem dat in?
2: De Nederlandse banken zitten eigenlijk tussen servet en tafellaken, zou je kunnen zeggen.
3: Ja. Hoe bedoel je dat?
2: We hebben hier 4 grote Nederlandse banken, we hadden het er net al over. En zo staan we ook bekend, hè, als een klein land met grote banken. Maar het zijn 4 banken die misschien wel groot zijn. Groot genoeg, misschien iets te groot voor Nederland.
3: Ja.
2: Die ook wel wat op afstand zijn komen staan van de Nederlandse samenleving hier en daar. Niet meer helemaal aansluiten bij de behoeften van de Nederlandse ondernemer, consument of maatschappelijke organisatie. Probeer als consument maar eens een bank aan de telefoon te krijgen. Of probeer als vereniging, stichting of goed doel een rekening te openen.
3: Mm-hmm.
2: Probeer een klein krediet te krijgen als MKB'er. Inmiddels krijgt meer dan de helft van de MKB'ers een klein krediet. En dat is een krediet van minder dan 250.000 euro. Niet meer van een bank, maar van een andere partij.
3: Ja.
2: Dus dat zegt ook wel wat over hoe toegankelijk is bijvoorbeeld financiering voor MKB'ers in Nederland. De dienstverlening staat wat dat betreft misschien wel onder druk. Omdat die banken ook een bepaalde grootte hebben. Aan de andere kant zijn de banken de Nederlandse banken net te klein om op het internationale toneel in de hoogste regionen mee te doen.
3: Ja, wat Chinese of Amerikaanse banken wel doen, lukt de Nederlandse banken niet. Maar ik begrijp dus wel dat de van oudsher Nederlandse banken internationaal wel echt aanwezig zijn.
1: Ja, dat klopt. En na de financiële crisis hebben ze ook wat terugtrekkende bewegingen gemaakt. Mm-hmm. Dus wat meer.
3: Moest ook soms, hè, als ze werden door de staat, dan moesten ze dingen afstoten.
1: Zeker, ja. Ja. En nu de dollar onder druk komt te staan, heeft de ECB ook een aantal banken toch aangespoord om eens te kijken van wat is jullie afhankelijkheid van de dollar precies. Dus ook door toezichthouders worden daar vragen bij gezet.
3: Mm-hmm.
1: Kijk, die banken die zijn van oudsher natuurlijk wat groot. Tussen servet en tafellaken in. Dat is denk ik een mooie uitspraak daarvoor. Maar dat betekent dat nu in deze tijd in een aantal ontwikkelingen samenkomen. De Europese Commissie die wil graag dat er grotere banken komen in Europa. Dat is een voortvloeisel uit het rapport Draghi. Waarin de innovatie in Europa ter discussie wordt gesteld. Mm-hmm. Er wordt gezegd, misschien hebben we wat grotere banken nodig om dat allemaal te kunnen helpen. We ook een minister Heijnen zien die zich laatst in het Financieel Dagblad uitlaat over een kopgroep die in Europa gevormd wordt informeel om de kapitaalmarkten te harmoniseren, waardoor investeringen over de landsgrenzen heen makkelijker kunnen worden gedaan. Er zijn nog een aantal andere dingen die ik daarbij kan noemen, interessante ontwikkelingen, die wijzen erop een consolidatieslag die nou ja, niet alleen plaats zou kunnen vinden, maar misschien ook wel wordt aangemoedigd door Europa. En daarin is het de vraag, welke rol gaan Nederlandse banken spelen als ze tussen tafellaken en servet invallen?
3: Nou, laten we kijken. Ja, precies. Ja. Laten we kijken hoe de Nederlandse regering daar dan over denkt. Want je haalt de minister Heijnen al aan. Ja. Die heeft over dit onderwerp zich onlangs nog uitgelaten. Want we spreken elkaar eigenlijk in een tijd dat het juist een hele andere wind waait. Namelijk minister Heijnen die zegt dat zij alle aandelen van ASM Bank het liefst zo snel mogelijk en tegen een zo hoog mogelijke prijs willen verkopen. Ja. Ze zijn op dit moment nog volledig eigenaar van de ASM Bank. Willen dat zo snel mogelijk kwijtraken. En het maakt die minister eigenlijk niet uit, lijkt uit zijn woorden, wie dat is.
2: Misschien goed om het nog even toe te lichten. Na de financiële crisis van 2008 zijn er twee banken grotendeels nog van de Nederlandse staat gekomen. De ABN AMRO en de ASN Bank. Mm-hmm. ABN AMRO op dit moment nog voor een gedeelte in handen van de Nederlandse staat. De ASN Bank volledig. En voor beide banken geldt dat de minister de verkoop aan het uitvoeren of aan het voorbereiden is. Ja. ABN AMRO in uitvoering, ASN Bank in voorbereiding. En de vraag wordt in het geval van de ASM Bank, wat is daar een goed scenario voor? En de minister lijkt er de voorkeur voor te hebben. De verkoop aan aan de hoogste bieder.
3: Ja. En dat kan dus een buitenlandse partij zijn.
2: Dat is voor de hand liggend.
3: Ja, ja, geen Nederlandse partij. En daar zit dus gevaar in.
2: Gevaar, wij willen het vooral in de context plaatsen van die bredere discussie of die bredere vraag van wat willen we eigenlijk met die bankensector?
3: Ja.
2: Het gaat ons niet sec om de ASM Bank. Wij bekommeren ons om de maatschappelijke functies van de banken. Die kunnen bij de ASN of bij een andere bank worden belegd. Maar met de aanstaande verkoop van de ASM Bank is er nu wel een moment om daar serieus een gesprek over te gaan voeren. En wat verkocht is te laat.
3: Precies, en dan kan je niet meer terug. Je kan het niet meer terug. Je kan niet zeggen, nee, ik wil het toch niet. Zoals je bij Monopoly soms nog wel kan zeggen, ik wil het toch weer terug de straat. Ja. Dat kan bij een grote bank als ASN niet meer. Oproep is gedaan. Heb je het idee dat de politiek jullie hoort?
1: Nou,
3: voel een zucht.
1: Ja, nou, de vraag is meer van, maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die we nu hebben als Nederland? Kijk, wij maken ons zorgen op basis van wat we horen, of vooral niet horen eigenlijk, nu over hoe er gesproken wordt, dat we zometeen, als we het in Europees verband gaan hebben over consolidatie en dat soort dingen, dat we strategisch buitenspel zouden kunnen komen te staan als Nederland. Vooral omdat andere landen, zo om ons heen, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, die zijn veel meer bezig met het kweken of van national champions of van banken die veel meer verankerd zijn in het economisch systeem daar. En dat doen wij als Nederland in onze optiek nog te weinig. Of althans, wij zien het niet. Nee, je zou het wel mogen verwachten van banken, ministeries.
3: Ja, nou laten we kijken in Politiek Den Haag of ons oor even daar te luisteren leggen of daarover gepraat wordt. We hebben namelijk contact met een vertegenwoordiger van die politiek. Jan Schoonis, Tweede Kamerlid namens D66. Goedenavond, meneer Schoonis.
4: Goedenavond, dank voor de uitnodiging.
3: U heeft meegeluisterd, u heeft meegelezen in het opiniestuk. Wat vindt u van de oproep?
4: Nou, allereerst dank aan de schrijvers dat ze zo goed de discussie aanwakkeren. Dat is heel belangrijk. Volgens mij hebben ze daar al wat over gezegd. De eerste reactie is natuurlijk, kijk, een bank zet je niet zomaar in de uitverkoop natuurlijk. Het is geen krentenbol wat we gaan verkopen. Het is eigenlijk iets heel bazaals. Het is het vertrouwen wat Nederlanders hebben in hun spaargeld, betalingen. En de economie moet dus veilig zijn. De vraag dringt zich op, hoe gaan we dat dan verkopen? En aan wie gaan we dat verkopen?
3: Precies.
4: Dat is natuurlijk de vraag. En ik heb zijn naam even voorbij horen komen. De minister van Financiën. Kijk, wij hebben ook wel vertrouwen natuurlijk dat daar werken mensen op het ministerie daar ook mee bezig zijn. En die doen dat natuurlijk niet zomaar in de uitverkoop. Dat wil ik ook nog eventjes zeggen, dat het niet zo gaat.
3: Maar de oproep van de mannen is natuurlijk, we moeten met elkaar nadenken. Wat willen we met Nederland met de banken? Ja. En wat vindt u van die oproep? Bent u daarmee eens? Vindt u dat het gesprek te weinig wordt gevoerd in Den Haag? Moet dat meer gevoerd worden?
4: Ja, en dat vind ik een hele interessante. Want zeker met de ASN-bank is er nu ook al een kans om het misschien wat anders te doen. Ja. En juist wat de schrijvers ook zeggen, is er in Nederland eigenlijk wel plek voor een ander soort bank dan die we nu hebben. Een bank die wat dichter bij de mensen blijft staan.
3: Mm-hmm.
4: En Daar is ASN Bank op dit moment ook eigenlijk heel goed in. Die zitten bijvoorbeeld ook nog in de regio.
3: Precies.
4: En daar kunnen mensen gewoon nog naartoe.
3: Dus het zou zonde zijn eigenlijk als die naar een buitenlandse mogendheid misschien wordt gegeven. Minister van Financiën die werkt wel de indruk dat hij zo snel mogelijk er nu vanaf wil. Tegen een zo hoog mogelijke prijs. Dat vinden jullie bij D66 dus een slecht idee?
4: Nou, wat wij zeggen is dat dat je niet alleen voor de maximale winst moet gaan, maar dat je ook eigenlijk voor de maximale maatschappelijke waarde kan gaan.
3: En heeft u het idee dat die minister dat nu aan het doen is?
4: Waaronder natuurlijk ook gewoon een prijskaartje hangt. Hè? Dus dat is niet. Het ene gaat niet zonder het ander. En daar vinden wij het interessant, zullen we zeggen, om dat rentmeesterschap voor de optie te bekijken. Of dat een interessante is ook voor de ASN-bank. Om dat op te pakken. Zodat je niet alleen de winstmaximalisatie als doel hebt. Maar meerdere doelen kan neerzetten. Of missies noemen ze dat dan. Waaronder bijvoorbeeld, hè, waar we het net over hadden. Dat het in bijvoorbeeld in Europese handen of Nederlandse handen zou blijven.
3: Ja, ja.
4: En dat is een heel belangrijk punt. Aangezien we natuurlijk ook als D66 zijnde ook die Europese financiële integratie belangrijk vinden.
3: Ja, dat gaat zich gebeuren.
4: En dan nog één punt verder, toch in de diepgang, waar de schrijvers ook op doelen, is dat je dan je strategische autonomie, dat woord wordt vaker gebruikt, dat je die ook wat meer kan waarborgen in je financiële systeem. En deze gedachtegang, die volg ik heel goed ook bij de
3: precies,
4: bij de
3: en u heeft goede
4: schrijvers.
3: Woorden, er wordt instemmend meegeknikt hier in de studio. U lijkt het allemaal met elkaar eens. Maar dat gebeurt nog niet automatisch dan iets in politiek Den Haag. Heeft u het idee dat de rest van de coalitie in VVD, waar minister Heijnen onder hoort, het hier hetzelfde over denkt?
4: Nou, de VVD heeft natuurlijk, die mag daar ook zijn eigen meningen over hebben.
3: Maar verschilt u dan van die mening? Dat is de vraag.
4: Dat weet ik niet, want daar moeten we het nog over hebben. In ieder geval onze inzet in ieder geval is om die optie van die rentmeesterschap naar voren te brengen, zodat die goed onderzocht wordt en dat het een hele interessante kan zijn. En dat is belangrijk. En daarnaast zeg ik wat ik net zei, is daar werken ook hele goede mensen bij. Het ministerie van Financiën, die zijn ook niet zomaar iets aan het doen. Dus daar kan je ook wel een beetje vertrouwen in hebben.
3: Oké, dan hebben wij dat bij deze in ieder geval. Dankjewel, Jan Schoonis van D66, voor de toelichting. De oproep, meneer Overbeek, lijkt langzaam een beetje gehoord te worden in Den Haag. Zat er al veel actie in?
1: Nou, wij hopen dat de handschoen opgepakt wordt. En dat we de ijzige relatie misschien tussen bank en samenleving soms een beetje kunnen ontdooien met elkaar.
3: Het gesprek is gestart in jullie opiniestuk nu hier op de radio. We hebben de politiek erbij gehad. Lijkt wat in gang gezet te zijn in ieder geval. Dank jullie wel voor jullie komst hier naar de studio. David Overbeek en Kees Buitendijk van Dentenk Sociëris was dit. Tot zover de Rode Draad voor vanavond. Hier zo meteen langs de lijnen omstreken. Guido van Dijk, Edwin Cornelissen gaan je meenemen de avond in. En morgenavond om 7 uur sta ik hier weer met een gloednieuwe Rode Draad. Tot dan en alvast een fijne avond gewenst.

0: Mr. Infantino.
1: Thank you.
0: Can I ask you something about FIFA?
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
4: We love you, president.
2: Van de makers van Mino's Imperium.
4: Thank you.
5: Gianni Infantino. De president van FIFA.
6: Het is de president van de wereld eigenlijk.
5: Hoe werd hij steeds machtiger?
6: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
5: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
7: I see him as a dictator.
5: Gianni's Imperium.
0: Mr. Infantino.
2: Een podcastserie van NOS Sport.
0: Did you restore the image of FIFA?
2: Nu op NPO Luister.
8: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: NPO Radio 1, 9 uur.
2: Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
16: Goedenavond, Aston Villa en SC Freiburg strijden om de Europa League.
17: We volgen de finale uitgebreid in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
18: Het COA heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in de overvolle opvanglocatie in Ter Apel. Omdat er te veel mensen zijn, kan niet iedereen vannacht binnenslapen. Vannacht is er voor 30 mensen geen plek. Het was al bekend dat het COA daarom alleen kwetsbare mensen binnen toe wil laten. Nu is duidelijk dat het dan gaat om mensen met een medische aandoening of om LHBTI-personen, zwangeren, gezinnen en mensen die in gevaar komen door eerwraak. Alle andere mensen moeten buiten blijven en krijgen op volgorde een plaats toegewezen. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie heeft de Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman opgepakt, omdat hij botresten weigert terug te geven aan de gemeente, meldt de Limburger. Archeoloog Dijkman vond botsresten die mogelijk van de wereldberoemde vierde musketier D'Artagnan zijn in een kerk in Maastricht. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
19: Ik ben ze gaan halen in München, waar ze dus in een laboratorium werden onderzocht.
1: En die heb ik teruggehaald, omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte bordje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
18: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het einde van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte die vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vanavond en vannacht droog, bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt daar steeds vaker de zon door. En het wordt 18 tot 22 graden.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele

0: Een reis? Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
1: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
0: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
3: NPO Radio 1. EO NOS.
4: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
5: Er worden een hoop prijzen verdeeld vanavond, zoals in de Europa League in Istanbul is die finale begonnen tussen Aston Villa en SC Freiburg. Philip Koken.
6: 42.000 mensen zitten er in Istanbul in het Beşiktaş stadion bij deze Europa League finale tussen SC Freiburg en Aston Villa. Villa, zware favoriet. Vierde in de Premier League. Ja, zijn het aan hun stand verplicht vanavond om te winnen. En Freiburg is toch wel een verrassende finalist. Een beetje een grijze muis wat betreft de Europese voetbal. Maar toch al jarenlang heel stabiel in de top van de Bundesliga. En zij zijn op jacht naar de eerste prijs in 122 jaar. Want ze wonnen nog nooit iets. 5 minuten gespeeld. Het is nog 0-0. We hebben zojuist de eerste gele kaart gezien. En die is voor Philip Troy, de linksback van Freiburg.
7: Tja, het zou zomaar kunnen gebeuren voor Freiburg vanavond. Of misschien wordt het toch Aston Villa. In Leusden worden er ook prijzen uitgedeeld. Heel wat mensen uit de musicalwereld worden daar in het zonnetje gezet. De Musical Awards. En wij horen de komende uren wie de belangrijkste winnaars zijn.
5: Terug naar jou, Filip, want zijn er al grote kansen geweest in deze finale?
6: Ja, we hebben tot nu toe 1 kans gehad. 1 kans van importantie. En die was voor Morgan Rogers, aanvaller van Aston Villa. Hij kwam uit voor zijn rechtervoet, een beetje aan de rechterkant, zo net buiten het strafschopgebied. Hij loste een schot, die ging de hoek in, waar het niet dat Noah Atubolu, de keeper van Freiburg, een zeer talentvolle jonge Duitse keeper. Ja, die pakte hem mooi, die dook hem naar de hoek. En voorkwam zo de openingstreffer van Aston Villa. Er zit veel spanning op dit duel. Ja, ook vooral voor de trainer, hè, voor Unai Emery, die al voor de 6e keer in zo'n finale staat van de Europa League. Hij won er 4-3 met Sevilla, eentje met Valladolid. En ook nog eentje verliezend weliswaar. 1 finale met Arsenal. Ja, het zou dus nu weer moeten gebeuren. Maar dan met Aston Villa tegen Freiburg. Bij Aston Villa overigens 3 Nederlandse spelers allemaal op de bank. Dat is geen verrassing voor wat betreft Marco Bizot, de reservekeeper. Ook Maatsen zit de laatste tijd op de bank. Ja, hij heeft ook heel veel gespeeld wel dit seizoen als linksback. Maar nu wordt de voorkeur gegeven aan de Franse international Lucas Digne. En op het middenveld zou kunnen spelen controlerend Lamar Bogarde. Maar ook hij speelt niet. Want hij is toch wel een verrassing. Hoewel, hij heeft het ook al eerder gedaan. Victor Lindelöf, eigenlijk een verdediger die nu controlerend op het middenveld speelt. Dus ik denk ook niet dat Freiburg dat echt beschouwt als een verrassing. Want al eerder in dit toernooi hebben ze die variant gespeeld. Nu dan McGinn aan de bal. Die ging terug naar Lindelöf. En Aston Villa speelt nu de bal rond. Freiburg laat zich massaal zakken. Verdedigd. Wacht af wat Villa gaat proberen. Villa dat massaal wordt aangemoedigd. Ik denk dat hier een overschot aan Engelsen zit. In de tribunes van Beşiktaş Stadion. Nu dan Cash die de bal maar weer rustig teruglegt. 9e minuut inmiddels. Freiburg tegen Aston Villa. Finale Europa League is nog altijd 0-0.
7: Vandaag was ook de eerste wedstrijd in een tweeluik om promotiedegradatie tussen Willem II en FC Volendam. Richard van der Made volgde die wedstrijd. Goedenavond, Richard.
8: Dag Edwin, goedenavond.
7: Ja, we hoorden het al, hè. Volendam won die wedstrijd met 2-1. Wedstrijd in Tilburg. En dat met name door een erbarmelijk begin van Willem II.
8: Nou. Ze waren echt aan het schutteren in de eerste 20 minuten. 2 cadeautjes die dankbaar werden uitgepakt door FC Volendam. Eerst was het Van Loon, de linksback van Willem II. En

0: Bilal Ulcik, ja, die pikte die bal zo eenvoudig op en kon vervolgens makkelijk scoren. Hij lag er al heel snel in en 5 minuten later was het al 2-0. Good old Henk Veerman, die 5 maanden geleden voor het laatste doelpunt had gemaakt, maar deze eigenlijk niet kon missen. Het was nu de keeper, Didion Heudel, die de bal vanuit het midden zomaar in de voeten schoof van Veerman. Hij omspeelde de Franse doelman en het was 2-0. En in de eerste minuut, dat moet ik er ook nog bij zeggen, was het Descott. En dat is ook een speler van Volendam, een aanvaller die al de paal raakte. Met andere woorden, het was Volendam dat veel en veel beter was. Vanuit de omschakeling wel wat kansen voor Willem II. Maar die eerste helft, ja, die eerste helft was echt in handen van Volendam. Teleurstellend wat Willem II liet zien in de eerste 45 minuten.
1: Nou, er zal toch wel een donderspeech in de rust zijn geweest. Want ja, hoe ging het in de tweede helft?
0: Ja, toch wel een stuk beter. En daardoor leeft Willem II ook nog altijd. Een hele mooie goal van Nick Dodeman. De assistkoning van de keukenkampioendivisie heeft 17 keer een beslissende voorzet gegeven. Waar een doelpunt uit voortvloeide dus dit seizoen. Maar nu scoorde hij zelf. Het was echt een hele mooie diagonaal binnengeschoten vanaf de rechterkant. Uitstekende paas ook van Gijs Besselink, de middenvelder van Willem II. En daarna ineens was de wedstrijd los. Het publiek ging erachter staan. Willem II kreeg wat meer kansen. Kreeg controle, kreeg wat meer grip ook op FC Volendam. Maar na een minuut of 10, 15, Rick Kruis wisselde vrij veel. De trainer van FC Volendam kreeg Volendam de regie ook wel weer terug. Kwamen er ook weer kansen voor FC Volendam. Een bal van Kuwas nog op de bovenkant van de lat. Descott nog een keertje op de buitenkant van de paal. Met andere woorden, Volendam was weer helemaal terug in de wedstrijd. Had er wat meer moeten maken. 1-2, dat betekent dat er nog van alles mogelijk is komende zaterdag.
1: Ja, precies. Want wat te verwachten van die wedstrijd in Volendam, hè, met die ene trefferverschil?
0: Ja, het was ook een open wedstrijd hoor vanmiddag. Waarin Volendam gewoon wat makkelijker, wat comfortabeler aan de bal was. Willem II oogde wat vermoeid. Hebben natuurlijk ook veel wedstrijden al moeten spelen. Ook in de play-offs. 2 keer tegen Almere City. 2 keer tegen RKC. Waalwijk dus ja, een lang seizoen. Dat gaf Stegeman, de trainer van Willem II, ook aan zojuist in de catacomben. Maar er is denk ik toch nog wel het een en ander mogelijk bij die return van komende zaterdag. Willem II dat echt wel een goede selectie heeft. Maar in deze wedstrijd was FC Volendam wat beter. En ja, we gaan dat later vanavond denk ik ook nog wel horen. Ik sprak ook met Henk Veerman. Die heeft geen enkele twijfel. Hij zegt, wij waren vanavond beter. Wij zijn gewoon de betere ploeg. En wij gaan het komende zaterdag afmaken. Ik moet het nog zien. Gaat nog spannend worden misschien.
1: Kijk aan, Volendams vertrouwen. Dankjewel, Richard.
2: Ja, en Robert Maaskant. Jij zit hier als analist voor Freiburg tegen Aston Villa. Ja, je zit hier heel gebiologeerd te kijken, maar ik zat te denken, je bent als trainer 2 maal gepromoveerd via de play-offs. Hè? Wat is eigenlijk het geheim om dat te doen? Bestaat dat?
3: Ja, heel vaak de bal tussen de palen schieten, dat helpt wel een stuk.
4: Het voetbal kan zo simpel zijn.
3: Nee, ja, dat is het vaak ook wel. Het is voornamelijk in die play-offs is het ongelooflijk veel vertrouwen aan je ploeg geven. En spelers moeten je geloven in het verhaal dat je inderdaad onklopbaar bent.
2: En met welke teams was dat ook weer? Het RBC?
3: RBC, RBC, ja. Het was 1 jaar voor Sinterklaas nog. En die cadeautjes hebben we allemaal graag uitgepakt. Maar dat was nu nog steeds zijn de play-offs. Ik heb ze ook wel eens verloren overigens hoor. Dat was een zeldzaamheid. Maar
1: NAC?
3: Het is ja, precies die wedstrijd tegen ja. Rode JC. Het zijn altijd heerlijke wedstrijden voor de keukenkampioen-divisie ploegen. Die zich ergens in vast kunnen bijten. De hoop die bij supporters leeft. Ja, en de spanning, want ik hoor het Richard net zeggen natuurlijk. De spanning ligt altijd bij de eredivisieploeg. En de afgelopen jaren is het steeds zo geweest dat de eredivisieploeg uiteindelijk het onderspit dolf.
1: Ja, ik zat te denken, hè, het is ook natuurlijk wel een soort van mentaal spel. Als je bedenkt dat Volendam nog maar een paar dagen geleden die wedstrijd tegen Telstar verloor. Dus ja, je moet je toch wel heel snel kunnen opladen dan voor zo'n cruciale ontmoeting.
3: Ja, zeker, want dat was een wedstrijd die ging natuurlijk om 1 doelpunt. Hè, dat op het moment dat Volendam wel al zou scoren, dan was het weer andersom geweest. Ja, uiteindelijk schoot Ronald Koeman junior die penalty binnen. Toen was het wel echt gedaan. Maar dat is waar. Nou, was wel zo dat het vertrouwen in Volendam was enorm. En dat horen we natuurlijk net ook al in de woorden van Henk Veerman. Ja. Het is een ploeg die, denk ik, ook inderdaad meest vaardige ploeg is van de twee. Beter dan Willem II ook. Willem II is zover gekomen door ook wel wat geslotener te spelen. Ja, daar heeft Volendam simpelweg de wapens voor om dat open te breken. Maar het blijft iedere keer weer zo'n finale. Echt een stand-alone wedstrijd. Nou ja, ga er maar aan staan.
2: Dus jij zet je geld in op Volendam. Nog één wedstrijd te gaan.
3: Ik durf het serieus niet te voorspellen. Nee. Altijd geef je de favoriet aan. En dat is op dit moment is dat Volendam in een thuiswedstrijd. Maar het is nog nooit zo gelopen.
2: Oké. Okay. Van de Eredivisie promotie degradatie naar Istanbul. Philip Koken, ik zie vooral Aston Villa aandringen, hè?
5: Ja, zeker. Aston Villa is dan ook op jacht naar de eerste Europese beker sinds 1982. En in de jaartelling van Robert Maaskant is dan denk ik 15 jaar voor Sinterklaas.
1: De jaartelling van Maaskant.
5: Ja. Ja, die houden we dan maar even aan vanavond. Dat was in Rotterdam. Toen wonnen ze met 1-0 van Bayern München. Dat weet Robert vast nog wel. Een doelpunt van Peter White. En nu moeten ze weer een Europa League zien te pakken. En ze zijn ook beter. We zijn bijna een kwartier onderweg. Twee kansen gezien. Die ene van Rodgers vertelde ik u, maar er kwam er nog een van Rodgers. Een beetje aan de linkerkant nu van het strafschopgebied. Hij stuurde de bal richting de kruising, maar ging er net een metertje naast. En nu hebben we een vrije trap voor Freiburg. En ja, die bal wordt dan onmiddellijk alweer weggekopt uit het strafschopgebied. En ja, omdat er nog een duwfout wordt gemaakt. Duwfout, ik hou maar even het Vlaams aan. Krijgen we nu ook een eerste gele kaart. En die is voor Buendia, die van den Prins geen kwade weet, zo te zien. Maar hij maakte wel een opzichtige fout. Duwfout, ja, want Tielemans staat naast hem. Tielemans zou het een duwfout noemen. Dus we hebben nu een vrije trap zo voor de boeg voor Freiburg. Na precies een kwartier spelen. Dat is dan de tweede gele kaart in de wedstrijd. De eerste was voor Philip Troy, omdat hij nogal zwaait met zijn armen. En Niklas Beste vol op zijn baard raakt. Die heeft nog zo'n mooie, trotse jaren 70 baard. Misschien kent u die naam nog, Niklas Beste. Die heeft ooit nog een jaartje bij Emmen gespeeld. Hoewel gespeeld. Hij kwam in één seizoen een duelletje of 6 in actie. Omdat hij voornamelijk werd geplaagd door een hardnekkige knieblessure. Bij Emmen kon hij zich niet meer ontwikkelen. En hij had zich toen vast niet kunnen voorstellen dat hij nu gewoon in de finale staat van een Europees toernooi. Van een Europa League. Nou, het gaat weer goed met hem. En Freiburg gaat een vrije trap nemen. Ze zijn nog niet gevaarlijk geweest tot nu toe. Ik vind ze nog niet zo comfortabel aan de bal. Ze maken veel slordige fouten. Spelen de bal bijvoorbeeld ineens over de middellijn terwijl dat onnodig is. Nou, het laat allemaal nog even op zich wachten. 16 minuten gespeeld. Nog altijd 0-0 tegen Aston Villa in Freiburg.
2: Ja, het is een kleine stap van Istanbul naar het altijd mooie Leusden, waar op dit moment de jaarlijkse Musical Awards worden uitgereikt.
6: Live vanuit AFAS Leusden is dit het Musical Awards Gala 2026.
7: Ja, en hoe kunnen we deze schitterende avond beter openen dan met deze Sparkling Diamonds April Derby? En de cast van Moulin Rouge, de musical!
2: Ja, dat is geopend. Cultuurjournalist Ruben van Haften is voor ons weggelopen uit de zaal, want die is erbij. Goedenavond, Ruben.
8: Goedenavond.
2: Zojuist zijn de prijzen voor de beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical uitgereikt. Wie nemen de bokaal mee naar huis?
8: Ja, dat is dus allebei voor de musical Stoornis Over My Life. Is een musical over autisme die volgens de schrijvers niet over autisme gaat. Is eigenlijk een autistische man die zijn leven ziet als een grote musical. Het is een heel grappige musical. Is geschreven door Alex Klaassen. Die won daar al beste script voor. Maar die pakt nu dus ook de beste hoofdrol. En ik denk dat vooral de beste vrouwelijke hoofdrol heel blij is. Want dat is Kim Lian van der Meij. Die nu voor de 8e keer genomineerd was. En hem nog nooit had gewonnen. Dus die heeft hem eindelijk te pakken.
2: Oké. En ik zeg net de vrouwelijke of mannelijke hoofdrol van een kleine musical. Ik vroeg me af, is het ook een grote musical? En wat is het verschil? Zijn er kleine? Leg maar dat eens uit.
8: Ja, nee, daar is inderdaad een verschil tussen. En dat heeft te maken met de grootte van de cast. Een kleine musical wordt gezien als een musical waar minder dan 14 mensen in spelen. Dus als je denkt aan een West Side Story bijvoorbeeld. Nou, daar spelen, hoeveel mensen spelen daar wel niet in? 30, 40. Dus dat wordt gezien als een grote musical. Dus die prijzen die komen later op de avond ook nog.
1: Hey Ruben, jij volgt dus inderdaad de musicalsterren. Maar ik begrijp dat er ook sportsterren daar op het podium verschenen. Xandra Velzenboer
8: was er net inderdaad om een prijs uit te reiken.
1: Wat heeft hij met musicals?
8: Volgens mij niet zoveel. Maar er werd uitgelegd, zij weet wel wat winnen is. En wat jong talent zijn is. Dus Zij mocht de prijs voor beste aanstormend talent uitreiken. Aan Bart van Klinken voor Dear Evan Hansen was dat.
1: Ja. Hoe is het daar verder? Is het zien en gezien worden? Heel theater, nou ja, min het Nederland van de partij?
8: Dat sowieso. En iedereen is hartstikke blij elkaar weer te zien. Dat is wel heel duidelijk. Maar wat je vooral ziet is de liefde voor dat musicalvak. Dus ook achter de schermen wordt alles enorm geëerd. Dus er zijn prijzen voor beste choreografie, beste lichtontwerp. En dat zorgt er gewoon voor dat musical echt een keer geëerd wordt weer. En dat is altijd heel fijn.
1: Hey Ruben, en naast wie zit jij nou in die zaal? Naast welke ster?
8: Nou, ik zat net naast Edwin Jonker. En die heeft wel de prijs te pakken gekregen voor Haderstown. En als jullie dan toch in voetbaltermen willen blijven of in sporttermen. Het staat nu 4-0 voor Haderstown. Want Haderstown heeft nu de meeste prijzen.
1: Nou, ik ben benieuwd of die achterstand door andere musicals nog ongedaan gemaakt kan worden. Dank je wel.
8: Dat gaan we zien.
1: We spreken je straks weer. Dank voor nu, Ruben van Aften.
8: Joe.
2: En van Leusden gaan we weer naar Istanbul. Philip Koken, hoe is het daar?
5: Ja, een kleine stap is dat. 20e minuut. En we hebben Freiburg in actie gezien met een vrije trap. Zijn ze een keertje gevaarlijk geworden uiteindelijk. Er kwam zo'n afvallende bal uit. Die viel net buiten het 16 meter gebied. En daar werd hij ineens op de slof genomen door de veteraan. Door Niklas Heuvelig. 36 jaar voetballeven lang bij Freiburg. Hij stopte mee, maar ja... Hij wil dat wel graag doen met een beker, maar er moet er nog veel gebeuren. Want tot nu toe, na 20 minuten voetbal, is Villa wel degelijk beter. Spelen veel op de helft van Freiburg. Ja, een baltempo ligt ook net iets hoger en ze zijn wat beter aan de bal. Maar ja, af en toe komt Freiburg er ook gevaarlijk uit. Ze staan hier niet voor niets. Ze zijn 7e geworden in de Bundesliga. Vorig jaar al 5e. Doen dat al jarenlang goed. Nu een overtreding van Matty Cash. En daar is alweer de volgende gele kaart. Ja, Cash. Ja, die is daar zeer verbaasd over. Het is niet een scheidsrechter. Dat is de heer Letexier uit Frankrijk. Ja, die zich even inhoudt. Ja, hij gaat er ook wel gevaarlijk in. Raakt eerst de bal. Maar ja, raakt daarna wel het scheenbeen van zijn tegenstander. En dat ziet er dan toch wel redelijk gevaarlijk uit. Hij strekt zijn been. Ja, dan heeft hij even het voordeel van de twijfel omdat hij wel eerst de bal toucheert. Maar daarna komt hij wel op de scheenbeschermen terecht van zijn tegenstander, van Grifo. Dus Cash krijgt hier geel. En dat is dan al de derde in de 20e minuut. Ja, die geel ziet. En wellicht zal dat later in de wedstrijd, als hij gele kaarten blijft uitdelen, wel gevolgen kunnen hebben. Dus Cash nu ook al gewaarschuwd. Grifo ligt nog altijd gewond op de grond. 21 minuten gevoetbald, 0-0 de tussenstand.
1: Bij ons in de studio zit Robert Maaskant om naar die wedstrijd te kijken en om te analyseren. We hebben dus een Duitse ploeg, we hebben een Engelse ploeg. Zie je dat terug in de speelstijlen?
3: Nou, dat nog niet zozeer, maar wel twee ploegen met inderdaad hun eigen stijl. Als je kijkt naar Aston Villa, die zijn onder Emery... Wat natuurlijk een zeer ervaren coach is, ja. Wat net al gememoreerd werd. Die zijn onder Emery wat directer gaan spelen. Dus die zoeken wat vaker naar de diepe spits. Ze hebben altijd met Ollie Watkins een diepe spits die ze aan kunnen spelen. En dat zie je vandaag ook weer. En Freiburg een ploeg die toch wat meer vanuit de omschakeling wil spelen. Dus het balbezit krijgen en daar vandaan snel iets gaan doen. Maar wat me vooral opvalt, de eerste 20 minuten inderdaad. Philip zei het net al, drie gele kaarten.
1: Ja, is het een hard duel?
3: Het is erg hard. Ja, bijna ieder duel is eigenlijk wel een overtreding. Dus ik vraag me ook of de scheidsrechter de goede lijn kiest hier. Omdat hij aan het verderop in de wedstrijd nog wel eens in de problemen zou kunnen komen. Als het misschien echt... ergens om gaat spannen.
1: Dat hij rood moet gaan uitdelen?
3: Nou ja, dat hij rood moet uit gaan delen. Maar hij kan in ieder geval niet meer terug in de lijn van gele kaarten uitdelen. En daar is hij wel vrij vroeg mee begonnen.
1: Ah, je kan natuurlijk ook omkeren en zeggen, ja, hij geeft je duidelijk zijn grens aan.
3: Ja, nee, dat heeft hij ook gedaan. En het waren ook geen onterechte gele kaarten. Dat wil ik zeker niet zeggen. Maar ja, soms in finales moet je net ietsje meer speelruimte geven om zo'n wedstrijd ook te laten ontplooien. Villa ietsje beter. Maar Freiburg zeker niet minder gevaarlijk met de paar mogelijkheden die ze gehad hebben.
1: Ja, en je noemt de naam van die Emery, die coach van Aston Villa. Zijn zesde Europa League finale, hij heeft al 4 keer gewonnen. Wat is nou het geheim van die man?
3: Het is gewoon een uitstekende coach. Hij heeft natuurlijk met Monchi, met Sevilla, de technisch directeur toen die tijd, was dat een perfecte combinatie. Iedere keer een fantastisch elftal waar hij ze toen 3 keer mee gewonnen heeft. Met Villarreal, de andere Spaanse ploeg, een hoogvlieger in Spanje natuurlijk, zeker in die tijd, is het hem ook gelukt. Ja, hij weet precies wat er gevraagd wordt in die Europa League wedstrijden. En ja, nogmaals een uitstekende coach. Ik heb hem nog wel eens een keer bij Valencia gezien. Zelfs tegen AZ volgens mij. Ik praat nu ook weer over relatief lang geleden. Met Gert-Jan van Beek nog aan het roeren met AZ.
1: We hebben het nog steeds over de telling van Maaskant.
3: Ja, ja, ja, zeker. Met Emery. Toen ging hij als een meloot tekeer. Toen die rennen, vliegen.
2: Langs de lijn.
3: Ja, langs de lijn. En dat heeft hij volledig afgeleerd. Het is een
2: ik zie hem nu heel rustig staan.
3: Ja, het is een hele rustig observerende coach geworden. Met een heel duidelijk speelplan. En ja, moet je luisteren, als je 6 keer in die finale staat, dan is het geen toeval meer.
2: Nou, Emery heel rustig langs de lijn. Filip, blijft hij rustig de hele wedstrijd, denk je? Of gaat dat nog een keer fout?
5: Ik denk dat dat behoorlijk gaat afhangen van het scoreverloop. Of hij rustig blijft of niet. Dus we zijn nu in ieder geval 24 minuten onderweg. En ik zie toch ook dat als Villa weer eens aanvalt, dan hebben we in ieder geval de centrale verdedigers van Freiburg een handenvol aan de aanvallers van Villa. Die ze beet pakken, die daar erg veel risico mee nemen. Tot nu toe komen ze er nog mee weg. Maar je kan je toch voorstellen dat dat een keertje verkeerd gaat aflopen als ze weer zo'n Watkins of Buendia in een houtgreep gaan nemen. Dat is al een paar keer voorgekomen. Iedere keer wisten de aanvallers zich nog los te worstelen, zodat de scheidsrechter niet in de verleiding komt om op te treden. Maar ook dat, ja, dat is zeer risicovol wat Freiburg doet. Nu zien we Beste aan de bal. Beste die de bal weer teruggeeft. Die heel hard terugloopt naar zijn centrale verdediger. Naar Lienhardt, Oostenrijker. Die nu een mooie paas verzendt. En daar is dan de Kroatische spits van Freiburg. Die wordt aangespeeld. Die niet tot uithalen komt. Dat is Matanovic. En dan wordt er gevraagd. En ook uiteindelijk gefloten voor buitenspel. Ja, wat kunnen we verwachten van Villa? Nou, het is de ploegen in ieder geval. Het zijn dezelfde 11 die afgelopen vrijdag nog met 4-2 hebben gewonnen in de competitie van Liverpool. Dat ook wel met overtuiging deden. Die al geplaatst zijn voor komend seizoen van Champions League voetbal. Want ja, voor komend jaar zijn in ieder geval de eerste 5 van de Premier League verzekerd van Champions League voetbal. En voor Freiburg overigens is de keuze tussen winnen of verliezen vandaag. De keuze tussen of Conference League of Champions League volgend seizoen. Ook dat is vooral financieel nog wel een verschil. 26e minuut, 0-0 is het nog altijd.

0: 16 jaar oud alweer, deze Moves Like Jagger van Christina Aguilera en Maroon 5. Ja, hoe Jagger tegenwoordig moeft, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: NPO Radio 1.
2: Ja, we gaan zo weer voetballen, maar eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
3: De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de asielzoekers op waarvoor in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is. Vandaag werd duidelijk dat het er te druk is, waardoor het COA alleen kwetsbare mensen binnen laat slapen. Er is vannacht geen plek voor 30 mensen. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het schrijnend. Ook de Amerikaanse ambassadeur in Israël noemt het gedrag van veiligheidsminister Ben Gvir verwerpelijk. De extreemrechtse minister zette beelden online van opgepakte activisten die met boten naar Gaza probeerden te varen. Daarop is te zien hoe de activisten ruw worden behandeld, terwijl Ben Gvir met een Israëlische vlag zwaait. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen, omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk bijvoorbeeld informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. En koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam, die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: In Istanbul staat het 2-1 voor Aston Villa tegen Freiburg, tenminste. In het kaartenklassement, Filip.
5: Ja, daar staat het 2-1. Ja, dat klopt. En het staat verder 0-0. En ja, ik moet zeggen, sinds die laatste gele kaart is uitgedeeld en het is bijna 10 minuten geleden, ja, is het tempo wat naar beneden gegaan. Nemen de teams niet al te veel risico meer. En dan kunnen mijn gedachten nog wel eens teruggaan naar die wonderbaarlijke avond in oktober dit seizoen. Toen Go Ahead Eagles nog won, hè, met 2-1 van Aston Villa. Ja, dat was een geweldige avond. En ik denk als ze nog 8 keer spelen dat ze hem 8 keer zullen verliezen. Maar ja, die avond lukte alles. En ja, pakten ze 3 punten tegen Villa. En voor de rest verloor Villa alleen nog maar 1 van de 2 duels in de halve finale tegen Forest. En de andere wonnen ze dik. Dus hoe uitzonderlijk die prestatie was, dat, ja, dat toont deze wedstrijd wel. Dat Villa hier wel gewoon in de finale staat. Want ja, ook Feyenoord verloor gewoon van Villa. En vrij kansloos ook in dit seizoen.
6: Philip, zijn voor de Royalty Watchers in Nederland, is er al een prins ergens gesignaleerd?
5: Zeker, zeker. Nee, hoe kan het ook anders, Robert? Dat is echt geen wedstrijd mogelijk zonder dat hij er is. Ja, Andrew is hier. Of Prins William.
7: Oh, ja,
5: Prince
7: William. Pas op, zeg.
5: Oh, nee, Prins William.
6: Andrew niet, lijkt me. Die zit op de bank tegenwoordig. Die, ja.
5: Dit is wel een superverspreking, hè? Ja,
0: want William die had zich ook gemeld op social media, toch? Om Villa succes te wensen.
5: Zeker, zeker. Overigens is er wel in Engeland een behoorlijke discussie gaande. Of je als William zijnde, of je wel fan kan zijn van één club. Natuurlijk, je kan fan zijn van Engeland. Je kan fan zijn in andere sporten van Groot-Brittannië. Maar kan je ook fan zijn van een club? Want ja, zeker als je tegen een andere club speelt. Maar ja, het wordt hem toch gegund dat hij fan is van Villa, dat is hij ook al van jongs af aan.
6: En ja, daar heeft geboorte af, dat mag ook.
5: Dat mag ook. Maar het heeft toch nog wel tot discussie geleid. En er zijn heel veel opinieartikelen aangeweid of hij dat wel mag. Maar ja, hij is hier inderdaad. En je ziet hem juichen, je ziet hem genieten. Zeker als Villa aanvalt. Maar dat hebben ze toch al een aantal minuten niet meer gedaan. 0-0 na ruim een half uur.
2: We hoorden van Filip al vanavond de Nederlandse spelers die onder contract staan bij Aston Villa. En in de finale vanavond ook Dennis Hechler als VAR. Maar er is nog meer Nederlandse link te maken vanavond. Want de andere finalist, SC Freiburg, heeft zowaar een Nederlandse fanclub. En ik heb begrepen dat het de grootste fanclub is, buitenlandse fanclub van Freiburg. En die is ontstaan en begonnen in Coevorde. En die heet de Coevorde Fanclub Freiburg. Een aantal van hen kijkt die finale vanavond in de Duitse stad. En sommigen zijn verder afgereisd en zitten in het stadion in Istanbul vanavond. Dylan Ekkelenkamp is bestuurslid van deze Coevorde Fanclub Freiburg. Goedenavond, Dylan.
8: Goedenavond.
2: Ja, die wedstrijd is nu weer. En jij maakt even tijd voor ons om met ons te praten. Ja. Kun je nu wel ook gelijk kijken? Zie je nog ergens door de raam een scherm? Of,
8: Nou ja, ik sta nu iets verder op de straat. Ik kijk nog steeds naar de wedstrijd. We zijn nu in de aanval. Het is één grote beleving hier in de stad. Ja. Ja, het is echt geweldig om te zien.
2: Want jij bent in Freiburg, hè? Wat zie je om je heen?
8: Ja, we zitten hier gewoon in een volle stamknijpe. Ja, als ik hier tegenover me kijk, is het vol. Overal is het vol, behalve op straat. Oh, we schieten nou net op doel. Ik sta hier te trillen op mijn benen. Dit is misschien wel de belangrijkste wedstrijd van mijn leven. Ja, een paar jaar geleden waren we in Berlijn bij de bekerfinale. Die ging helaas verloren, maar ik krijg een beetje hetzelfde gevoel. Ja, er wordt hier al gezongen. Yeah. Schießt ein Tor. Het is ontzettend spannend hier gewoon.
0: Ja, mooi. Mooi als je je hart bij zo'n club hebt liggen natuurlijk, hè Dylan. Ik zal maar zeggen, normale mensen in Nederland die zijn dan voor Feyenoord of Ajax of voor PSV of zo, of voor een wat kleinere club. Maar hoe kom je nou in vredesnaam bij Freiburg terecht?
8: Ja, het is een beetje een uit de hand gelopen hobby, zeg ik altijd. Mijn vader, zijn ouders, mijn opa en oma, die zijn toenertijd een keer deze kant op gegaan. Zuid-Duitsland staat gewoon leuk aangeschreven als vakantiebestemming.
0: Die gingen gewoon lekker naar het Zwarte Woud.
8: Zeker, mijn opa is heel erg fanatiek voetbalfan, dus die zocht hier ook natuurlijk wat op. Destijds speelden ze nog in de Tweede Liga, daar hebben ze ook heel lang gespeeld. Ja, en dan ontstaat die liefde, ga je elk jaar terug. En dan wordt het gewoon steeds meer. Mijn vader en mijn oom hebben ons aangestoken. En wij zitten dan in de derde generatie.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen, want dan richten jullie, ik denk ook als familie, die fanclub op, hè, vanuit Coevoorde. Ja, ja. Wat denken ze dan als er bij Freiburg zo'n verzoek binnenkomt van, we willen eigenlijk wel in Nederland de fanclub hebben?
8: Nou goed, elke keer als wij hier zijn en we komen een keer of vijf hier per jaar. Dan wordt het toch altijd wel een beetje apart gekeken. Maar het is echt fantastisch om te zien hoe de mensen hier met ons omgaan. En het verhaal is gewoon super. En dat zien de Freiburgers natuurlijk ook.
0: Ja, nou is het natuurlijk zo dat jullie volgen ze vanuit dat idee van die vakantie in het Zwarte Woud en zo. Maar wat is nou die charme van die club?
8: Ja, dit is gewoon een club die gewoon normaal doet. We doen niet gek. We kopen geen dure spelers. We gaan gewoon door zoals we doorgaan. Als we degraderen maakt het niet uit. Als je ziet onze vorige trainer Christian Streich, die gewoon 14 jaar bij de vereniging is, 2 keer gedegradeerd is en ook weer teruggekomen is. We spelen tegenwoordig Europees voetbal. Het gaat steeds een klein beetje omhoog. En het is gewoon fantastisch om te zien.
0: Ja, dat kleine Freiburg is gewoon een voetbalbolwerk aan het worden, joh.
8: Ja. Ja, zeker. En we grappen er af en toe over, want het wordt natuurlijk steeds moeilijker om aan kaart te komen. En dit en dat van, joh, misschien is het ook wel leuk als het even wat minder is, maar dit is natuurlijk fantastisch om te zien.
0: Ja, is het moeilijk om aan kaart te komen tegenwoordig?
8: Ja, het wordt wel wat lastiger. Er is natuurlijk wel steeds meer vraag naar, hè? Maar dat is logisch.
2: Hey, en we hadden het net over dat jij de grootste fanclub, lid bent van de grootste fanclub van het buitenland voor Freiburg. Hoe groot moet ik dan denken?
8: Ik kan je zelfs vertellen dat wij de derde grootste fanclub van Freiburg in zijn algeheel zijn.
2: Oh, hoeveel supporters zitten normaal dan bij Freiburg?
8: Je moet het in principe zo een beetje zien. Er is een fangemeinschaft, daar zijn gewoon supportersgroepen bij aangesloten. Daar moet je gewoon lid worden. Voor ons was het wat makkelijker om aan kaart te komen. Vandaar dat wij opgericht hebben. Maar het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Want schijnbaar willen er nog 200 man in Coevoorde wel graag naar wedstrijden.
2: Huh? En heeft Coevoorde al middels een stedenband met Freiburg? Nee,
8: dat nog niet. Maar daar zijn we hard mee bezig.
2: Ja. Hey, en op wie moet ik vanavond letten? Moeten we hier vanavond letten van Freiburg? Wie is daar de spelmaker of de absolute topspeler?
8: Ja, je hebt bij ons natuurlijk Vincenzo Grifo met zijn creativiteit. We hebben een hele leuke spits aan Matanovic. Op het middenveld lopen we met goede jongens. Het is gewoon een heel hechte ploeg met jongens ook wel uit de omgeving, uit de eigen jeugd. Het is gewoon een hele normale ploeg. En ik zou zeggen, let op de ploeg.
0: Ja, let op de ploeg. Hey, wat zie je als je door dat raampje weer naar binnen kijkt, Dylan?
8: Ik zie heel veel mensen die alleen maar naar de tv kijken. Ze zijn behoorlijk fanatiek. We hebben linksvoor bij ons een groepje die ook nog wel luidruchtig aan het zingen is. Dus het is echt één fantastische sfeer. En ik kan mij voorstellen dat mijn oom die in het stadion zit dat ook heeft. Die jongens die zaten 2 uur voor de wedstrijd al in het stadion. Dus,
0: Nou, jij kijkt door dat raampje. Ga gauw weer naar binnen die wedstrijd verder kijken. Ja, ik denk dat Philip Koken vanuit zijn hokje nog een stuk meer ziet van die wedstrijd tussen Freiburg en Aston Villa.
5: Ja, zeker. Ja, Manzambi, die kans zagen we zojuist inderdaad. Die kon gaan schieten. Lastig stuitje nog. Maar Emiliano Martinez, we kennen hem nog, de doelman uit Argentinië. Ja, kon hem pakken. En daarna viel Villa weer aan. Maar ze doen dat gecontroleerd, gedoseerd. En de centrale verdedigers, die toch vond ik in de eerste 20 minuten de nodige moeite hadden, blijven steeds makkelijker overeind momenteel. Ook als McGinn in kansrijke positie komt of Buendia, konden ze die schoten wel blokken. Nu dan weer een voorzet. Manzambi, waar niemand tegenaan kan lopen. Het is toch een zeer creatieve speler, ook hij. Net als Grifo, 20 jaar, een Zwitsers international. Ja, die getrukt is, die bijna niet te lezen is in zijn bewegingen. En die het in dit geval Linde Leuf nogal moeilijk maakt. Hij kreeg ook 3 minuten geleden een behoorlijke schop van Linde Leuf. En lag nog 2 minuten daarvan geblesseerd op de grond. Nu dan 40ste minuut. Digne werpt in. Het is nog altijd 0-0. Nog altijd is Villa ietsje beter. Maar ja, naar mijn mening het verschil wordt iets minder groot.
2: Ja, Robert, ik heb altijd het idee als ik dan Emiliano Martinez zie of Ollie Watkins, dan heb ik altijd een soort, dat zijn die hebben ons uitgeschakeld. Die zitten hier te spelen. Heb je dat ook of niet? Of speelt dat helemaal niet meer mee?
6: Ja, dat gaat nooit meer weg natuurlijk. Ja. Iedereen die ons ooit uit een toernooi heeft gegooid, dat zijn de vijanden.
2: Ja.
6: Maar nee, in alle eerlijkheid, het is ook een beetje gek om naar een Europa League finale te kijken waarin Nederland totaal geen rol heeft gespeeld. Ik bedoel, het wordt altijd leuker, hè? Met Feyenoord in de Conference League. Nou, dan leef je helemaal mee. Op een gegeven moment komen ze dan in die finale. AZ is natuurlijk wel eens ver gekomen. En dat is dit jaar natuurlijk totaal niet aan de orde geweest met de Nederlandse ploegen. Ondanks dat het Go Ahead Eagles nog van Villa heeft weten te winnen in die voorrondes.
0: Ja, grappig is dat eigenlijk. Hè? Dat maakt op het moment dat er een finale wordt, blijkt helemaal niet uit of het nou Conference League, Europa League of Champions League is.
6: Nee, dus totaal en zeker niet in supporterbeleving natuurlijk. Hè? De club zelf die gaan daar enorm in mee. Dat zie je natuurlijk bij Freiburg. En dat is het belangrijkste in de wereld op dat moment. De fans van Villa die al zo lang niets gewonnen hebben. Dit is het moment om dat standbeeld te krijgen. Of de mural, zoals ze dat in Engeland noemen. De muurschilderingen.
2: Hey, ik had net over Emiliano Martinez. Die kunnen wel spengels worden vanavond natuurlijk. En hij is toch een ontzettende penalty.
6: Ja, dan ga ik wel naar huis trouwens. Hoor, want dan zijn we wel klaar, denk ik, als het strafschoppen wordt.
0: Ja, nou ja. Maar ik las overigens ergens dat die keeper van Freiburg ook een echte penalty killer is.
6: Ja, het zijn beide natuurlijk fantastische kickers. Die Martinez, die mist wel een klein...
0: Oh, wow, Philip.
5: Uit een corner. Ja, eerst kort genomen, dan volgegeven. Neemt hij ineens op de slof. Juri Tielemans, de Belgisch international. Knalt Villa naar 1-0 in de 41ste minuut. Ja, kan toch zo'n goede keeper zijn. Ja, hier moet hij toch het antwoord schuldig blijven. Atubolu, hij kan er niet bij. Ja, er was ook geen houden aan. Tielemans komt inlopen. Ja, inlopende man. Het is bijna ook niet te verdedigen. Ja, of er moet toevallig iemand staan. Maar hij stond er niet en hij kon hem vol op zijn rechter nemen. Hij loopt vrij. Er is in de omgeving van Tielemans, ik denk in een draaicirkel van zo'n 6, 7 meter, is er geen speler van Freiburg te bekennen. En dan kan hij even kijken. Die bal komt dood uit de lucht vallen. En hij neemt hem vol op de slof. Nog een tikkie op zijn binnenkant. En dan raakt hij hem. En ja, de bal heeft zoveel snelheid. En één stuit. En ja, de reactie komt dan net te laat. Het is een mooi doelpunt van Tielemans uit een hoekschop. Villa leidt eigenlijk op een moment dat er even een padstelling leek te ontstaan. Maar Villa staat met 1-0 voor door Juri Tielemans.
0: Ja, Robert, Villa doorbreekt dus die padstelling. Knappe goal van Tielemans.
6: Ja, een van de specialiteiten sowieso in de Premier League. Ja, Arne Slot heeft daar al veel over geklaagd. Zijn de standaard momenten bij heel veel clubs.
0: Vrije trappen,
6: en
0: corners.
6: Ook Emery heeft zich daarin gespecialiseerd met zijn staf.
2: Want deze was ingestudeerd, denk je?
6: Ja, zeker. Zag er wel zeker uit, hè? Ja, kijk, ze bezetten de 16 meter. Tussen de 11 en de 5 meter stonden heel veel spelers van Villa. Waar gedeeltelijk mandekking, gedeeltelijk zone werd gespeeld. Maar dat houdt dan in dat Freiburg geen mensen meer had buiten de 16 om daar de zone op te pakken. En daar verscheen Tielemans met een goede loopactie. Want hij moest echt wel een meter of 15, 20 moest hij overbruggen voordat hij in de positie kwam om die bal binnen te schieten. En dat deed hij fantastisch. Want als je hem zo uit de lucht plukt en in één keer ook nog laag weet te houden, dus een hele knappe technische goal.
0: Ja, en zo maakte hij het dus af, Tielemans, en leidt Villa met 1-0.

0: Midnight Sun van Zara Larsson.
1: Aston Villa zojuist op voorsprong gekomen. Hoe gaat Freiburg daarmee om, Philip?
2: Villa heeft nu opnieuw een corner bemachtigd. En die wordt op dezelfde positie genomen, ook aan de linkerkant. Als eruit zojuist gescoord werd. Cash nu met een andere variant. En daar een poging op goal. Die wordt dan net uit de doelmond voor de doelman weggekopt door Ginter. En hij ziet er wat geschrokken uit, die verdediger van Freiburg. Omdat hier toch weer een schietkans kwam. Nu komt er een corner vanaf de rechterkant. Daar zal McGinn, de Schotse aanvoerder, zich mee belasten. De scheidsrechter haalt nog eventjes een koppeltje uit elkaar van tevoren. Daar komt de bal op de linker terecht van Konza, de verdediger. Die uit balans werd gebracht. Dat is dan wel het geluk van Freiburg door Manzambi, zijn mandekker daar. Nu wordt die corner genomen, wordt die weer opgevangen centraal achterin door Matty Cash. Die even van de rechterkant is weggekomen. Via Tielemans komt hij nu aan de rechterkant terecht bij McGinn, die de bal nu voorbrengt. En ja, hij wordt weer verdedigd. Nu weer onhandig verdedigd, moet ik zeggen, door Grifo. Dat is ook geen echte verdediger. En omdat hij de bal over zijn eigen achterlijn speelt, komt er weer een hoekschop aan. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. Die extra tijd is 3 minuten lang van de eerste helft. En McGinn legt hem weer klaar. Ja, hij raakt net een paar... net niet helemaal. Ja, toch wel. En in dat kwartcirkeltje wordt hij neergelegd. Ik zie de assistent even twijfelen of hij wel of niet nog de lijn raakt daarvan. In ieder geval mocht hij worden genomen. Scheidsrechter vond het ook goed. Dus we hebben nu nog een halve minuut te gaan. Tielemans verspeelt de bal. Of tenminste speelt de bal aan de rechterkant naar McGinn. McGinn gaat de voorgeven met rechts en die komt daar gevaarlijk. Daar komt een kopbal en die gaat nog voorlangs. Wordt hij daar weggehaald. Tielemans komt er net niet aan, maar krijgt de bal nu weer van de speler van Freiburg. En zo is dit een benauwde periode van Freiburg. Zo in die laatste seconde van de eerste helft wordt McGinn aan de rechterkant weer aangespeeld. Zit er nog een aanval in. Daar is Buendia met een schot en die gaat erin. Die gaat erin. Het is 2-0. Buendia in de laatste seconde van de blessuretijd van de eerste helft. Hij draait prachtig naar de bovenhoek. Hij legt hem voor zijn linker. Hij heeft even ruimte. En hij komt vanaf de rechterkant naar binnen. Krijgt hem voor zijn linker. En draait hem geweldig in de kruising. Ja, het is een prachtdoelpunt. 2-0 Aston Villa door Emiliano Buendia. Hij krijgt ook wel de ruimte om uit te halen. Maar ja, hij raakt hem zo mooi. 2-0, dat is nog eens een comfortabele ruststand voor Villa.
0: Ja, Robert, kun je hier nog wat over zeggen? Zo mooi, ja, het is gewoon perfect.
3: Nou, het mooie van de aanval is eigenlijk dat ze creëren een overload aan de linkerkant van Freiburg, de linker verdedigende zone, waarin je mensen ziet vragen en kijken naar elkaar van hey, we zijn met te weinig. En dat spelen ze geweldig uit. En Buendia komt dan vrij in de zone echt op de 16 meter, punt van de 16 meter, draait dan ook nog eens een keertje precies de goede kant op. Ja, en dan is het perfectie hoe die hem in de bovenhoek draait. Want heel veel mooier in de bovenhoek draaien dan deze, die zie je niet veel hoor. Ook een keeper die volledig gestrekt gaat er naartoe, kan er ook net niet bij. Wat een fantastische goal zeg. En ik ben wel bang dat de beslissing is.
1: Ja, de wedstrijd lijkt wel beslist. Villa dus op 2-0 tegen Freiburg. Vandaag is de podcastserie Gianni's Imperium van start gegaan. Die draait om FIFA-voorzitter Infantino. Daarin doet ook zijn voorganger Sepp Blatter zijn verhaal. Hij verraste de wereld in 2015 door opeens af te treden vlak na zijn herverkiezing. Een fragment daarover uit de podcast Gianni's Imperium.
4: Ja, Sepp Blatter verraste iedereen. Zelfs zijn eigen FIFA-medewerkers wisten niet wat er zou gebeuren toen er vanmiddag een persconferentie werd aangekondigd.
5: Toen de FIFA-president eenmaal het woord nam, was het snel duidelijk. 4 dagen na zijn herverkiezing bezwijkt Sepp Blatter onder de druk en treedt hij af.
6: Ik zie Sepp met zijn ogen strak gericht op een papiertje op tv. Even is hij niet de showman, maar een kwetsbare man. Een paar minuten later drijft hij af. En iedereen vraagt zich af, wat is hier gebeurd?
4: In Zürich is Bruno Affentranger biograaf van Sepp Blatter. Good evening, Mr. Affentranger. Thank you very much for speaking with us. What is your reaction to the resignation of Sepp Blatter?
7: I was completely surprised, as you were.
4: What could have happened between last Friday and today?
7: Good question.
6: Het tijdperk Blatter is ineens voorbij. En niemand die precies weet waarom. Wat gebeurde er achter de schermen tussen vrijdag en dinsdag? Hoe verliep de laatste dans van Sepp? De man die steeds ingefluisterd krijgt, ik vind je geweldig. Maar ondertussen azen ze ook op zijn positie. En dan raak je uit de pas. Er is geen hand die zich naar je uitsteekt. Zoiets overkwam Sepp in de dagen na zijn herverkiezing.
8: And then when I was elected, I said that we are going to fight for that, for FIFA. And then after there came in from left and right opposition, and we tried to find a solution. But I felt, looking in the faces I have seen, they are not any longer with me.
9: No.
8: No. I was alone there.
6: In zijn eentje moest Sepp een strijd voeren op meerdere fronten. Collega's die hem steunden waren opgepakt, en bestuursleden die hem nooit echt mochten, die zagen een kans schoon om hem te wippen. En ook van buiten is de druk maximaal. Sepp weet nog hoe ze in Zwitserland zeggen: vertrek. En ook de Amerikanen zeggen woorden van gelijke strekking.
8: They have told me, listen, who is responsible of FIFA? It's the president. And they have declared FIFA as gangsters.
6: Justitie heeft de FIFA-top vol in het vizier. En hoewel Sepp eigenlijk niet op wil geven, is de boodschap duidelijk.
8: They don't want you. Go away. I said no. But then I have seen, I have had opposition inside my FIFA. They had the only answer. He can be happy that he was not on the list of the arrested people.
6: Blatter's val is onvermijdelijk. En hij vraagt zijn advocatenteam om de landing zo zacht mogelijk te maken.
8: One of my lawyers and said, put your mandate at disposal in order that the attacks are not any longer against you. And then at that time, the situation calmed down.
9: Was that the hardest decision you ever made in your career?
8: Yeah, this was a good one. Hmm. That's life.
9: Hmm.
8: That's the sadness of life.
1: Dat zei Sepp Blatter. De eerste twee afleveringen van Johnny's Imperium zijn te vinden in alle podcast-apps.
0: En cultuurjournalist Ruben van Haften is voor ons weer uit het Musical Awards gala geslopen in het Avondstheater in Leusden. Ruben, goedenavond.
10: Goedenavond. Ja, ik mis van alles, joh, voor jullie.
0: Jij bent bij de Musical Awards gala, zei ik net al. Hey, de prijs voor de beste grote musical. We hebben net gehoord grote en kleine musicals. Maar de beste grote musical werd net uitgereikt. En die ging naar, luister maar.
11: Foxtrot!
12: Trouw aan het origineel ontstaat met minimale aanpassingen op het gebied van script en arrangementen een maximaal resultaat. De kwaliteit van de muzikale interpretatie doet volledig recht aan de legendarische score van de grote meester Harry Banning. De slimme choreografie en dynamische staging staan goed acteerwerk en zang geen moment in de weg.
0: Ruben, is dit de terechte winnaar?
10: Ja, dat denk ik wel. Kijk, Foxtrot is zo'n legendarische titel die al meer dan 50 jaar bestaat. En toen heel actueel was. Maar nu, en dat werd ook in de bedankspeech gezegd, ook nu zijn die teksten van Annie M. G. Schmid en Harry Banning, die zijn nog steeds zo ontzettend actueel. En die, nou ja, het zou vorige week geschreven kunnen zijn. Dus ik denk zeker dat het een terechte winnaar is. Ja,
0: is dit ook de meest prestigieuze prijs? De grote musical? Als je die pakt?
10: Ja, nou ja, dat is één van de meest prestigieuze prijzen. Ik denk wel dat de publieksprijs voor de makers zelf natuurlijk ook een hele belangrijke is. Want ze doen het natuurlijk eindelijk voor het publiek. Maar er is net ook een nieuwe prijs uitgereikt. Dat was een Excellence Award. En die is denk ik een beetje in het leven geroepen omdat ze Soldaat van Oranje nog één laatste keer in het zonnetje wilde zetten. Want die ging inderdaad naar Soldaat van Oranje.
0: Oh, die winnen vanavond ook nog een prijs.
10: Ja, die hebben de Excellence Award. Dus dat ze de musicalwereld echt opnieuw hebben uitgevonden. Ja. En ik denk ook zeker dat dat waar is.
0: En dan is het ook echt klaar, hè, met Soldaat van Oranje, toch?
10: Dan is het denk ik echt klaar met Soldaat van Oranje.
0: Ja. Hey, en wie won de prijs voor de beste kleine musical?
10: Dat ging wederom naar Stoornis of My Life. We hebben het er net natuurlijk al kort over gehad. Maar dat is een musical die zoveel mensen raakt. En er zoveel, er zit zoveel humor in. En er werd al gezegd, omdat het ook over autisme gaat, zijn er heel veel mensen die of zichzelf erin herkennen of iemand in hun omgeving erin herkennen. En dat zorgt er gewoon voor dat het zoveel mensen raakt. En daarmee is het denk ik ook een terechte winnaar.
1: Hey Ruben, je zei, er is dus inderdaad ook een publieksprijs. Hè? Maar wie bepaalt dan eigenlijk wie die prijzen die we net hebben gehad wint?
10: Dat is een jury. Dat is een jury bestaande uit allemaal mensen uit het vak. Dus daar zit onder andere Jamai Lohman in, die net op het podium stond. Maar ook, er zitten ook mensen van de sponsoren in. En er zitten ook choreografen in. Er zitten allemaal mensen in die te maken hebben met het musicalvak.
1: Oké, Ruben, we spreken je het komend uur weer. Zo dadelijk ook na het NOS Journaal. Het vervolg van de wedstrijd tussen Freiburg en Aston Villa. De Europa League finale, waarin Villa leidt met 2-0. En we blikken natuurlijk ook terug op de play-off ontmoeting tussen Willem II en FC Volendam. Volendam won die eerste ontmoeting met 2-1. Tot zo!
11: NPO Radio 1.
13: Podcast.
11: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
14: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
11: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
15: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Dan kun je donder op zeggen.
13: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
19: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: NPO Radio 1. 10 uur.
23: Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
0: Het staat 0-2 bij SC Freiburg Aston Villa in de finale van de Europa League.
1: Zo dadelijk de tweede helft, maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Sydney Dijkers.
24: De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA Europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakte bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een bak ervaring uit het Europees parlement, zegt correspondent Audi Stemmerding.
25: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
24: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. Ook zou de Oostenrijker verder 3 telefoons van hoge ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken via via aan Rusland hebben gegeven. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de VS aangeklaagd voor moord en samenzwering, blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen daarbij 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. Raúl Castro was toen minister van Defensie. De aanklacht van de VS past in een patroon, zegt correspondent Nina Jurna.
2: We zien natuurlijk al een tijdje dat Amerika bezig is om de druk op te voeren in Cuba. Dat is allemaal gebeurd eigenlijk na de invasie in Venezuela toen Maduro is weggehaald. Toen heeft Trump ook gezegd, nu richt ik mijn pijlen op Cuba. En dat doet hij dus ook. Sancties zijn opgevoerd, we zien een olieblokkade. En nu dus deze aanklacht tegen Castro.
24: Raúl Castro is nu 94. Hij is de broer van de revolutionaire Cubaanse leider Fidel Castro. Door de Amerikaanse blokkade zit het eiland vrijwel volledig zonder brandstof. En de woonboulevard in Waalwijk in Brabant, die een maand geleden bijna volledig afbrandde, wordt helemaal opnieuw opgebouwd. De winkels moeten nog voor het einde van het jaar hersteld zijn en weer opengaan, is het streven van de eigenaar van de boulevard. De brand brak eind april uit in het magazijn van een doe-het-zelfzaak en al vrij snel sloeg het vuur over naar andere winkels in het blok. 2 winkels op de woonboulevard in Waalwijk bleven gespaard, maar vanwege de heropbouw wordt de winkelvoorraad binnenkort wel verkocht. Het weer vanavond en vannacht is het droog bij minimaal 1 graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden.
13: NPO Radio 1. EO NOS.
3: Ster. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
5: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
5: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
27: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
28: Van ochtendzon tot lange

0: Nederland.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ster.
5: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Ik ben Rick Niemann en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: NPO Radio 1. EO NOS.
12: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
13: Welkom terug. Zojuist begonnen de tweede helft van de Europa League finale tussen Freiburg en Aston Villa. Philip Koken.
14: 3 minuten onderweg nu en daar is daar een gevalletje van Hens of niet? Nee, het wordt buitenspel. Dan kijkt Emilio Martinez zeer opgelucht. Hij keek al eventjes naar de zijkant of hij bestraft zou gaan worden. Want ja, het leek erop alsof hij de bal eventjes buiten het strafschopgebied raakte met zijn handen. Ja, hij wordt dus gered door de vlag van de assistent, zodat dat niet meer van belang is. 2-0 dus de ruststand. We hebben twee wonderschone doelpunten gezien van Aston Villa. En we zullen in de loop van deze tweede helft gaan zien of Freiburg ook een plan B heeft en of ze hem kunnen gaan inzetten.
15: En Robert Maaskant kijkt met ons mee vanavond. Wie of wie sleept die publieksprijs voor de beste musical in de wacht? Over een kwartier is het duidelijk.
16: En verder rommelt het bij het net gedegradeerde Heracles met vertrekkende spelers en bestuurders en een nieuwe trainer. Tijmen van Wissing van RTV Oost vertelt zo dadelijk wat er allemaal aan de hand is in Almelo.
15: Maar eerst het sportnieuws.
16: FC Volendam heeft de eerste stap gezet naar handhaving in de eredivisie. Ze wonnen met 2-1 van Willem II in Tilburg. Het is de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om promotiedegradatie. Zaterdag is de return in Volendam.
15: De 11e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Ecuadoriaan Jonathan Narváez. Dat deed hij door Enric Mas te kloppen in de sprint. Toch was dat geen gemakkelijke dag, vertelt hij na afloop.
17: I was scared because he when he did a sprint, he almost tried to close me in the barriers now and was on the limit. But was amazing all day, was full gas race.
15: Narváez zegt dat hij bang was dat Mas hem bij de eindrit zou insluiten en dat hij de hele rit vol gas moest geven om bij te kunnen blijven. Het is al de derde etappe deze ronde van Italië dat Narváez op zijn naam schrijft.
16: Vincent Helman is, zoals verwacht, de nieuwe hoofdtrainer van Heracles Almelo. Hij volgt Ernest Faber op, die doorgaat in zijn rol als technisch directeur bij de Almeloers. Afgelopen maart werd de 29-jarige Helman al overgenomen van PSV. Heracles wil

0: wilde hem toen al aanstellen als hoofdtrainer, maar dat mocht niet van de KNVB omdat hij nog niet de vereiste trainingsopleiding had afgerond. Inmiddels heeft Helman de juiste papieren en mag hij vanaf vandaag ook gewoon als hoofdtrainer aan de slag gaan.
1: Ajax neemt morgen in het stadion van FC Volendam op tegen FC Groningen in de halve finale van de play-offs. Als ze niet winnen, zou het voor het eerst sinds 1991 zijn dat de club geen Europees voetbal speelt. Voor trainer Oscar Casilla is het behalen van de Conference League met Ajax belangrijker dan zijn eigen loopbaan.
2: I will sign now not to be in Ajax 1 if we reach the European football. So you can imagine how important is my future for me. So I don't care about my future. I care about Ajax playing in Europe.
1: Hij zou ervoor tekenen om geen trainer meer te zijn bij Ajax, zodat Ajax de Conference League haalt. Zo belangrijk vindt hij de wedstrijd, laat hij weten in de persconferentie. De wedstrijd start morgen om 7:15 en is hier natuurlijk te volgen op Radio 1.
0: En Southampton gaat in beroep tegen de straf in wat Spygate is gaan heten. De Engelse voetbalclub mag niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League, omdat ze voorafgaand aan de halve finale hun tegenstander Middlesbrough bespioneerd hadden. Door de straf zou Middlesbrough de plek van Southampton gaan innemen en dus de finale zaterdag tegen Hull City mogen spelen. De voorzitter van Southampton laat weten dat ze die straf niet in verhouding vinden staan tot de overtreding.
1: En Filip Koken, die finale van de Europa League in Istanbul. Geen wissels, geen warmlopers, wat zie jij?
3: Nee, dat is allemaal juist. Ja, we zijn begonnen weer aan de tweede helft met dezelfde elf die ook de eerste helft hebben beëindigd. En bij Freiburg wachten ze daar voorlopig ook nog wel eventjes mee, denk ik. Totdat we voorbij het uur zijn. Ik denk zelfs misschien wel voorbij de 70 minuten. Want wat moeten ze ook anders, hè? Want ze kunnen wel risico gaan nemen. Maar ja, dan heeft Villa ook bij uitbraken zoveel snelheid voorin dat ze dan ook weer daarin geklopt worden. Dus ja, ze zullen pas echt heel veel risico gaan nemen als het echt niet anders kan. Dus daar zullen ze nog wel even mee wachten. Nu dan een volgende aanval. Manzambi die de bal rustig aflegt op Ginter. Daar komt de voorzet en daar duikt die Argentijnse keeper Martinez weer op de bal. Die houdt hem even vast. Weer een geconcentreerde blik. En Ginter verontschuldigt zich min of meer voor zijn te scherpe voorzet, waardoor Martinez die bal kon vangen. Nou, het tempo ligt nog niet al te hoog in die eerste 8 minuten van de tweede helft. Maar ja, de paassnelheid is wel veel groter bij Villa. Dat als zij een keertje een diepe bal geven, dan zit er ook zoveel power achter meteen. En dat zie je toch wat minder bij Freiburg. Nu dan een overtreding, denk ik. Ja, dat is gezien door de scheidsrechter. We krijgen halverwege de helft van Freiburg. En dat gaat nog wel even duren. Een vrije trap voor een overtreding gemaakt op Morgan Rodgers. Villa krijgt dus een vrije trap te nemen. Dat zal nog wel even gaan duren. We zitten nog altijd met die ruststand van 0-2. Daarin is voorlopig niks veranderd.
0: De renovatie van het Binnenhof zou eerst een kleine 500 miljoen euro kosten en klaar zijn in 2026. Nu spreken ze over een bedrag van 3 miljard euro en dat het klaar is in 2031. De renovatie loopt dus en vertraging op en loopt flink in de kosten. Woonminister Boekholt O'Sullivan moest vandaag tekst en uitleg geven in de Kamer.
4: Jaren geleden toen het werd genoemd en dat ik dacht, jeetje, dat is al veel geld. En als we dan kijken naar hoeveel geld er nu tegenover staat, is dat inderdaad 5-6 keer zoveel. En elke keer als ik hoorde dat het dan weer een beetje later werd, dan dacht ik, potverdikkie.
0: Ja, krasse taal. Zeg je het Binnenhof, dan zeg je ook Menno de Bruyne. Hij is gids op het Binnenhof en was jarenlang voorlichter van de SGP. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, Menno, jij kent dat Binnenhof natuurlijk helemaal. We horen potverdikkie zeggen door de minister. Maar ja, is dat ook wat jij denkt als je ziet wat die huidige kosten gaan behelzen? Of denk je van, nou ja, dat is eigenlijk best wel logisch, want dat gaat altijd zo?
5: Nou, laat ik het zo zeggen, dit komt niet als een verrassing. Ik heb toen het besluit is genomen direct gezegd, dit gaat dubbel zo lang duren en dubbel zoveel kosten. En nu blijkt dat het nog veel meer is. Ja, het zijn grote overheidsprojecten. Heel vaak merk je dan toch dat het heel optimistisch wordt ingeschat, ook om natuurlijk het besluit aangenomen te krijgen. Dat is nu ook gebeurd, denk ik. Het is ook niet onlogisch natuurlijk, hè, want het Binnenhof is een enorm groot en heel oud complex wat lang is verwaarloosd. En ja, als je dan eenmaal gaat beginnen aan zo'n monumentaal gebouw, of beter gezegd, het zijn een heleboel gebouwen, ja, dan kom je altijd dingen tegen waar je niet niet op berekend was. Dus het verbaast me niet.
0: Nee, maar ja, je kan het natuurlijk ook op voorhand al wat ruimer begroten.
5: Ja, nee, hadden ze dat maar gedaan. Maar dat zei ik net al, als dat gedaan was, was het besluit misschien niet of heel anders genomen. Ja, ja, zo werkt het nu eenmaal. Dus ik kijk er niet van op. Ik weet wel dat ik toen op mijn kop kreeg, toen ik in interviews zei dat het veel langer zou gaan duren en meer gaan kosten. En toen was mijn antwoord, ja, laten we het maar even afwachten. En nou ja, vandaag hebben we er weer een mooi voorbeeld van. En waarschijnlijk komt er nog wel wat bij. Want ik neem aan dat er ook nog wel een slag om de arm wordt gehouden voor allerlei nieuwe tegenvallers.
0: Het is nog maar een tussenstandje.
5: Ja.
1: Hey Menno, we noemden net jou de kenner van het Binnenhof, dat ben je natuurlijk. Maar er komen, zoals net al zeiden, allemaal dingen naar boven die jij misschien nog niet eens kent met die verbouwing. Onder de vloer, onder de straten. Ik las iets over een schilderij uit de tijd van Napoleon. Ben je nog iets bijzonders tegengekomen wat ze hebben opgegraven?
5: Nou ja, dat las ik vandaag in de Volkskrant. En ja, dat verbaasde mij ook wel. Schilderij uit de tijd van Napoleon. Niet dat dat nou heel oud is. Maar ja, het is toch leuk dat als je daar toch bezig bent en je ziet dat soort dingen, dan ga je even nadenken. Hoe ga je daarmee om? Ga je daar met een verfkast overheen? Of wil je dat een beetje zichtbaar maken? Ik weet, en daar ben ik ook bij betrokken geweest toen ik er nog werkte. Ik doe nu nog alleen rondleidingen, maar toen ik er nog vast werkte, dat er wel heel veel wordt geïnvesteerd om dingen ook zoveel mogelijk in de originele staat te brengen dan wel te houden. En dat vind ik wel belangrijk, want ja, hoe je het ook went of keert, het Binnenhof is natuurlijk voor Nederland de plek waar eigenlijk al vanaf de middeleeuwen Nederland werd bestuurd.
1: Ja, en je kent dat verleden dus wat Binnenhof ook goed. Even vanaf mij even een snelle hoofdrekensom, dat is 800 jaar oud daar.
5: Ja, klopt.
1: Alles, alle dat gebouwen of niet?
5: Ja, dan begin ik bij de Ridderzaal. Hè. Dat was zelfs het begin van Den Haag. Daarvoor had je daar wat duinen en een vijver, wat nu de Hofvijver is, en een beekje. Maar daar zijn ze in het jaar rond 1140, 1150 zijn ze daar begonnen ooit met bouwen. En daar is de stad Den Haag uit ontstaan. En dat is natuurlijk in heel veel fases gegaan. Maar het is ook wel mooi, want op die ene plek heb je gebouwen die nog helemaal teruggaan naar de middeleeuwen. Maar het nieuwe Kamergebouw, dat was van 1992. Ja. Dus ja, alles wat daartussenin zit, kun je ook op het Binnenhof vinden. En dat maakt het ook wel weer heel interessant en mooi, ook voor rondleidingen. Omdat je niet één groot gebouw hebt waar we nu dan zijn ondergebracht, in die bunker, zoals ik het altijd noem, aan de Bezuidenhoutse weg. Maar al die verschillende fases maakt het voor bezoekers leuk. Want als ik nu een rondleiding
0: heb. Ik ga je even onderbreken, want er is gescoord bij het voetballen. Villa tegen Freiburg, Philip.
3: 13e minuut na rust en het wordt 3-0. Morgan Rodgers. Ja, puntert. Hij kan er net bij met zijn voet. Het is een echte spitsengoal hoe hij daaraan komt lopen. En die bal die voorgetrokken wordt vanaf de linkerkant. Zo binnentikt. De keeper kan er niet meer bij. De verdediger kan er niet meer bij. En iedereen juicht alsof het Villa Park is hier in Istanbul. De 3-0. Het is nu wel de definitieve beslissing. Een paas van Digne, de linksback, gaat naar Buendia. Buendia geeft ervoor met zijn linker. En daar komt met de punt van de schoen nog net Rodgers aan. Die daar slimmer is in het duel dan zijn directe tegenstander. En dat is Lienhard. 3-0 voor Aston Villa. Het is nu echt wel beslist. Maar eigenlijk was het dat wellicht al met de 2-0.
0: We praten met Menno de Bruyne, gids op het Binnenhof en voormalig voorlichter van de SGP over dat Binnenhof en de renovatie die dus langer gaat duren en duurder gaat uitpakken. We spraken over dat rijke verleden van het Binnenhof. Er is ooit ook aangedacht om dat hele Binnenhof plat te gooien. Hè? Wat was dat?
5: Ja, dat was in de ongeveer in het midden van de 19e eeuw. De grote staatsman Thorbecke, aan wie we nog te danken hebben dat we een parlementaire democratie zijn. Dat was natuurlijk heel mooi dat hij dat heeft bewerkstelligd. Maar had ook het plan om het hele Binnenhofcomplex maar te slopen. Want er was ook toen al heel veel verwaarloosd. En hij had zoiets van, laten we daar maar een soort paleis gaan maken voor de Staten-Generaal. Voor de Eerste en voor de Tweede Kamer. Nou, dat was best een heftig besluit. Daar is ook toen heel veel over gediscussieerd. Kranten, voor zover die toen bestonden, die stonden er vol mee. En ook in de Tweede Kamer is er een paar keer over gedebatteerd en gestemd. En ja, het heeft weinig gescheeld of inderdaad het hele Binnenhof was verdwenen. En dan was er een nieuw, voor die tijd nieuw paleis voor het parlement ontstaan.
0: Ja. Ja.
5: Dus ja, dat was toen kantje boord, maar dat was een politiek besluit. Ja.
0: Maar als we dan eventjes de vergelijking met het heden trekken. Minister Boekholt O'Sullivan die noemde in het debat dat er eigenlijk niet genoeg ruimte is voor alle organisaties die er weer terug moeten gaan komen. Heb je nog steeds het idee dat dat Binnenhof de beste plek is?
5: Ja, ik zei dat net al, het is het historische hart van Den Haag, maar ook het historische bestuurlijke hart van Nederland. Het is het wel waard. En ik weet dat er ingecalculeerd wordt dat er de Kamer opnieuw groter wordt. En ook de anderen die op het Binnenhof wonen. De Eerste Kamer zit er, de minister-president. Maar ze zijn volop bezig ruimte rond het Binnenhof aan te kopen en met het hoofdgebouw te verbinden. En dat is in het verleden ook al gebeurd. Dus dat betekent alleen maar voortzetten van het bestaande beleid, zeg maar.
1: Oh, dat zijn echt gebouwen buiten de Hofvijver, dus buiten de poort.
5: Ja, die niet bij het enge Binnenhofcomplex horen, ja. In enge zin. Maar die via tunnel, bijvoorbeeld is er een gebouw aan het plein in Den Haag. Dat is met een tunnel verbonden met het hoofdgebouw. En daar werken ook mensen die in de Tweede Kamer aangesteld zijn.
1: Hey Menno, je bent al 40 jaar SGP-voorlichter geweest. En we doen even een beetje een beroep op jouw expertise als voorlichter en hoe dat allemaal werkt. Want er is nogal wel veel discussie geweest over deze verbouwing. Te duur, te groot. Nou, alles is voorbij. Gekomen. Er was zelfs sprake toen dat er misschien, dat schijnt een mythe te zijn, dat er een palmboom zou komen in het complex.
0: Oh.
1: Of een soort van tuin ja. In het midden, wat dan helemaal exotisch zou zijn.
5: Ja.
1: Hoe kun je nou communiceren als overheid dat het niet overkomt als een megalomaan project, maar gewoon goed is?
5: Nou, dat is heel lastig. Misschien kan dat ook wel niet. Ik denk dat als je reëel bent, moet incalculeren dat er veel mensen zijn die dat allemaal te duur vinden. Die denken van ja, ze denken alleen aan zichzelf. En wij zitten met problemen zus en problemen zo. Dat is heel lastig om dat over te brengen. Tegelijkertijd moet je wel beseffen dat we hier praten over de belangrijkste toeristische trekpleister sowieso in Den Haag. Samen met Scheveningen, het is ook wel iets wat geld in het laadje brengt in die zin. Den Haag wordt gekoppeld aan het Binnenhof. Ja. En dat trekt heel veel bezoekers. Wat ook wel weer positief is voor de stad Den Haag en de mensen die daar wonen. Dus je moet het ook een beetje breder bekijken dan alleen naar het geld. Zeg
1: ja,
5: maar.
1: Dat mag best wel tijd en geld kosten, zeg je.
5: Ja, dat zeg ik sowieso. Maar goed, ik ben partijdig. Want ik heb er 40 jaar met heel veel plezier gewerkt.
1: Ja. Nou, dankjewel. Bij de volgende miljarden erbij gaan we je weer bellen, Menno.
5: Nou, dat wordt dan een vervolgverhaal.
1: Ja, tot over een jaar misschien wel. In ieder geval dank voor dit gesprek, Menno de Bruyne, gids op het Binnenhof en oud-SGP-voorlichter.
0: Beker nummer 5 is aanstaande voor Villa-coach Emery, Philip.
3: Ja, dat kan niet meer missen. Ze juichen al daar in Istanbul. Het is een schitterend gezicht, hoor. Al die supporters daar. Of dik en dun, iedereen mag er zijn. Ja, te juichen, het is zo mooi om dat te zien. Want ze weten dat het Villa niet meer kan ontgaan, deze beker, deze trofee. De eerste sinds 1982 die ze behalen op Europees gebied. Tenminste, ja, dat is zeer verdiend ook. Want ik moet zeggen, als Freiburg aan de bal is en een aanval opzetten, kunnen eenvoudig geen potten breken. Die 4 achterin bij Villa en die 2 controleurs daar vlak voor, die hebben het zo goed onder controle. Ze kunnen maar geen kansen creëren vanuit balbezit bij Freiburg. Ze kunnen eigenlijk alleen gevaarlijk worden vanuit standaard situaties bij vrije trappen vooral. Dan kunnen ze wellicht nog wel een schot lossen en ook nog wel eens eentje tussen de palen. Maar dat is dan ook wel het enige. Ja, ze hebben wat vervroegd gewisseld, heb ik het idee. Want een paar minuten na de 3-0 kwamen er 2 wissels. Max Rosenvelder, jonge talentvolle verdediger, komt voor Lienhardt. En er komt nog een spits bij Lucas Heuler in plaats van de 36-jarige Heuvler, bij wie het beste er in ieder geval in deze wedstrijd ook wel af was. 65e minuut en het is 3-0 voor Villa. Wat kan ze nog gebeuren?
1: Robert Maaskant, 2005, het wonder van Istanbul, AC Milan Liverpool, ook 3-0.
6: Ja.
1: Nee, hè, vanavond.
6: Nee, we zitten hier niet te kijken naar een, tenminste, ja, je weet het nooit met voetbal, maar een remontada, terugkomen, een bestuur wat al naar beneden gaat en dan alsnog de beker verliest, dat zie ik vanavond allemaal niet gebeuren. Aston Villa is herenmeester. Freiburg is een beetje een bleke muiltjesploeg op het moment. Het is allemaal, doen erg hun best, maar worden eigenlijk op geen moment dreigend.
0: Je kan je haast niet voorstellen dat dit Aston Villa verloor van Go Ahead Eagles. Maar ja, was natuurlijk een andere fase van het toernooi, andere ploeg ook.
6: Nou, één en andere fase, maar twee ook een totaal andere ploeg.
0: Ja.
6: Daar stonden toen
0: met een B-ploeg.
6: 6-7 spelers niet in. Het miste natuurlijk nog een strafschop. Met respect voor Go Ahead Eagles, hè, want dat is ook mijn ploeg hier een klein beetje nog vanuit oudsher. Maar dat gebeurt je één keer als Go Ahead Eagles zijn. Dat moet je absoluut koesteren, zo'n avondwedstrijd in de Adelaarshorst. Dat is voor de eeuwigheid. Maar dit Aston Villa wat hier nu staat vanavond, ja, dat is 4 klassen beter.
0: Ja. De nummer 5 van de Premier League op weg dus naar de Europa League.

0: Afkomstig uit het land van Aston Villa, Eliza Doolittle met Pack Up.
1: NPO Radio 1.
2: Half elf het nieuws met Sydney Dijkers.
3: Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig aan het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen, zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnenlaten overnachten. De Nederlandse organisatie achter de Flotilla Vloot is opgelucht dat premier Jette en minister Berendsen zich hebben uitgesproken tegen de behandeling van activisten door Israël. De opvarenden van de vloot die onderweg was naar Gaza werden door Israël opgepakt en vervolgens ruw behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. En Duitsland heeft twee mensen opgepakt op verdenking van spionage voor China. Ze zouden Duitse hoogleraren met technische kennis van ruimtevaart, informatica en AI hebben uitgenodigd om lezingen te geven. Die deskundigen dachten dat ze burgers toespraken, maar in werkelijkheid waren het mensen van Chinese defensiebedrijven.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Aston Villa, heer en meester in Istanbul, Philip.
5: Ja, het is een leidensweg voor Freiburg. Het was al bijna 4-0 na een corner van McGinn, de aanvoerder van Villa. En die kwam op het hoofd terecht bij de verre paal, bij de tweede paal van Amadou Onana, de Belgische invaller. En die raakte de paal. Ja, Onana is regelmatig ook basisspeler bij Villa, maar hij komt terug van een kuitbeenblessure. Vandaar dat hij nu invaller is. Hij kwam in de ploeg voor Lindelöf, de Zweed, en speelt dus op het middenveld Onana vanaf nu. En ja, Freiburg heeft zich al, dat zie je een beetje aan het spel, al min of meer bij een nederlaag neergelegd. Dat zullen ze ook wel moeten. Want ja, ze maken eenvoudigweg geen kans. Ze maken geen vuist. Ze komen ook fysiek tekort momenteel tegen Villa. Terwijl ze toch echt wel veel fysieke capaciteit hebben. Ook veel kopkracht. Maar dat kunnen ze vandaag allemaal niet in stelling brengen. Ze komen eenvoudigweg heel veel tekort vandaag. 18 minuten nog te gaan en wat blessuretijd. 3-0 voor Villa.
2: Dan gaan we nog een keertje naar Leusden, het Avals Theater. Want daar zijn de uitreikingen van de Musical Awards. Ruben van Haften, cultuurjournalist, is daarbij voor ons. Hangen ze al in de lampen daar of is het nog bezig?
6: Ja, het is groot feest hier. Want ja, alle prijzen zijn inmiddels uitgereikt. Dus we weten wie alle winnaars zijn. En die zijn er ongelooflijk blij mee. Onder andere beste jeugdmusical is gegaan naar Mees Kees de Hustlerace. Nou, we zagen
2: Mees
6: net
2: Kees
6: allemaal
2: de
6: 10 en 12. Ja, ja we zagen ja. net allemaal 10 en 12-jarigen stuiterend op het podium. Dat is een musical over een meester die stage loopt. Het is gebaseerd op de bekende films van Mees Kees. Ja. En daar spelen dus allemaal hele jonge kinderen in. En die waren natuurlijk ontzettend blij.
2: Ja. En jij zei vanavond, de belangrijkste prijs is toch wel de publieksprijs. En die is inmiddels ook bekend.
7: Wie gaat er met de winst vandoor? Met 44% van de stemmen is de winnaar 40-45 de musical.
0: Ruben, ik krijg een beetje een déjà vu. Want die wonnen vorig jaar toch ook?
6: Ja, zeker. Ja, voor mij 40-45 wordt gewoon enorm gewaardeerd door het publiek. En dat heeft denk ik ook gewoon mee te maken dat het zoiets unieks is. Je hebt daar hele unieke toneelbeelden, het publiek beweegt. Nou, er komt van alles, dat podium op. Het is eigenlijk bijna meer een beleving dan een musical te noemen. En dat waarderen mensen blijkbaar.
0: Ja, het is een Belgische productie, hè, die dus klaarblijkelijk hier heel erg aanslaat. Hoe laat zich dat verklaren?
6: Nou, ik denk dat het toch ook wel te maken heeft dat het inderdaad van Studio 100 afkomstig is. En Studio 100 staat er wel onbekend, is het bedrijf achter K3 natuurlijk onder andere, dat ze niks half doen. Mm. Dat alles wat zij doen, dat is eigenlijk ja, heel groot, heel gigantisch. En ja, dat vinden mensen toch erg leuk om te zien. Dus ik denk dat dat het vooral is. Want ze hebben, nou ja, het speelt in een speciaal theater. Dus het is echt in Barneveld en kan niet eens naar andere theaters toe. Zo groot is het.
0: Ja, nog opmerkelijk overigens, die prijs die werd uitgereikt door Vianne van den Bos, die kennen we allemaal nog wel van die musical Frozen, hè, die in het Circus Theater ook speelde. Maar dat is nu een hele grote dame, een grand lady in Engeland geworden.
6: Ja, klopt. Zij speelde een van de hoofdrollen in The Greatest Showman. Is gebaseerd op de bekende film met Hugh Jackman. En die mocht zij in Bristol opvoeren, een aantal weken lang. En ze is inmiddels wel weer terug. We hoeven er gelukkig niet te missen, want ze gaf nu ook een optreden als Evita. En ze gaat dus binnenkort als Evita de Nederlandse theaters in.
2: Ruben, we hoorden heel veel winnaars, want je kunt heel veel prijzen winnen, begreep ik. Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers, toch?
6: Ja, altijd hè. Ja, ik denk dat de meest opvallende van mij, die toch niet zoveel prijs heeft gepakt, één uit mijn hoofd is Willem van Oranje. Dat is ook zo'n grootse, gigantisch opgezette show. Maar ja, die moest toch grotendeels met lege handen naar huis. Maar ik heb wel het idee dat, en dat is misschien een beetje cliché om te zeggen, maar dat mensen elkaar het hier wel gunnen. Al was er wat ophef van tevoren, omdat William Spy vorig jaar niet won. En toen zei, nou ja, dan vind ik eigenlijk dat de prijs zijn waarde heeft verloren. Heel
2: over
6: kort
2: zichzelf.
6: Gezegd. Wat extra frappant was, want het ging namelijk naar een directe collega van hem, die ook in dezelfde musical speelde. dus dat was heel apart. En hij was dit jaar ook genomineerd en pakt hem weer niet. Dus ik denk toch dat hij daar wat vragen over gaat krijgen.
2: Ja. Is met deze avond ook het theaterseizoen een beetje afgesloten? Of gaan de musicals in de zomer door?
6: Nou, nee, het is wel grotendeels
2: er is gescoord in Istanbul.
8: Nee, net niet.
2: Nee, oh,
8: nou, Filip, wat gebeurde daar?
5: Ja, het leek alsof er gescoord wordt. Ik denk ook voor een gedeelte van het publiek. Wellicht gezichtsbedrog, maar aan vloeiende en ook mooie aanval van Villa schiet Buendia in het zijnet. En dus niet in het doel. Dus het leek even 4-0 te horen. Dat wordt het niet. We hebben nog een kwartier voor de boeg en Villa leidt nog altijd met 3-0.
2: Ik trapte er echt in. Ik zag het netje bollen, maar het was een grote kans. Grote kans. Hey Ruben, is het theaterseizoen is het niet afgelopen, zei je?
6: Nou ja, grotendeels wel, want de theaters in Nederland die gaan inderdaad allemaal altijd even dicht in de zomer. Maar er zijn tegenwoordig ook veel theaterfestivals en speciale voorstellingen. Hederstown heeft het bijvoorbeeld vanavond heel goed gedaan. Die staat de zomer weer in Carré. Dus de echte musical-liefhebber hoeft gelukkig niet stil te zitten.
2: Oh, okay. En is er nog een afterparty of wat ga jij doen?
6: Nou, ik zag net iemand lopen met bitterballen, dus ik ga er zo snel mogelijk achteraan, denk ik.
2: Okay.
6: Want daar heb ik wel trek in eigenlijk.
2: Helemaal goed, heel veel plezier daar en dankjewel dat je bij ons was. Ruben van Haften, cultuurjournalist bij de Musical Awards in Leusden.

0: Gewacht op jou.
1: De Puma's, dat was al een samenwerkingsverband. Kom sneller er ook nog eens bij en dan krijg je op jou heb ik gewacht.
2: Ja, Robert Maaskant, jij zei van ik wil nog wel wat vertellen over die hegemonie in Engeland. In Europa dan, hè? In de Europese competities.
3: Ja, we hebben natuurlijk Crystal Palace die in de Conference League finale staan. We hebben Arsenal die in de Champions League finale staat. Vanavond gaat Aston Villa er toch zeer waarschijnlijk met de prijs vandoor. En de vraag is een klein beetje, dat Nederland afgehaakt is, dat is niet eens de vraag meer. Dat is wel vrij duidelijk.
2: Ja. Dramatisch seizoen ook in Europa.
3: Maar ook of andere Europese landen dit nog bij kunnen bijden. Kijk, Aston Villa is ook weer een ploeg die een privé-eigendom is. Hè. Dat is een investeerdersmaatschappij. Daar zit een hele rijke Egyptenaar achter met een Amerikaan samen. Paris Saint-Germain, dat kennen we. Het Qatar-geld en de zandbakken als het ware. Ja, kunnen wij daar als normale ploegen, Freiburg zijnde, maar ook als Nederlandse ploegen. Ja, het is bijna onmogelijk om zonder dat soort grote investeringen nog mee te doen in het huidige Europese voetbal.
1: Ja, en ook als je gewoon kijkt naar de ranglijst in Engeland. Crystal Palace, de Conference League finalist, staat gewoon 15e in de Premier League.
3: Maar de Premier League steekt er met kop en schouders bovenuit. En dat is niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Het zijn allemaal beesten van gasten die allemaal heel goed kunnen voetballen. Ook nog een keertje. Overigens gaat tegelijkertijd het grote wisselen beginnen met...
1: Met Nederlands inbreng zien we daar. Ian Maatsen.
3: Maatsen in de ploeg gaat komen. Maar het is wel zorgelijk voor het voetbal. Ondanks dat we prachtig voetbal te zien krijgen. Hoor. Want alle grote sterren waar vroeger naar Italië gingen. Gullit, Van Basten, Rijkaard. Ja. Spelen die tegenwoordig in de Premier League. En ja, wij moeten ons op een of andere manier als Nederlands voetbal toch ergens kunnen gaan spiegelen aan die Premier League.
1: Nou ja, en niet alleen Nederland dus eigenlijk.
3: Want... Heel Europa inderdaad. Behalve dan de ploegen die echt de grote investeerders hebben. Nog grotere investeerders.
1: Ja. Filip, we hebben Nederlandse inbreng.
4: Ja, Ian Maatsen mag 10 minuten langer wat blessuretijd meegenieten. Die komt voor Digne, zal dus op zijn vertrouwde positie gaan spelen. Linksachter en ook Jadon Sancho zien we. Ja, vermaard international ooit. Ja, ik denk een jaar of 5 geleden was dat voor het laatst, als ik me goed kan herinneren. Maar nu bij Villa, ja, heeft hij regelmatig toch vooral geen basisplaats. En moet hij het doen met invalbeurten tegenwoordig. Ja, het is inderdaad het grote wisselen bij Villa. Want bij Freiburg hebben ze al het een en ander doorgewisseld. Ook Grifo, die toch aanvoerder is. Italiaan die dat fantastische seizoen achter de rug heeft. Heeft het ook niet kunnen maken in deze finale. Is al een tijdje geleden gewisseld voor Derry Sherhand. Ja, de andere namen moeten doen. De Jonkies bij Freiburg. Daar hebben ze er veel van overigens. Er komt veel door ook daar uit eigen opleiding. Maar de grote namen, voor zover die er zijn bij Freiburg, want het is toch een bescheiden club. Ja, ze hebben het allemaal niet vaak kunnen maken in deze finale. En in ieder geval mag Maatsen nog eventjes meegenieten. We hebben nog een minuutje of 8 te gaan. En Villa kan er eventueel nog wel eentje bij maken. Want ik zie niet meer hoe Freiburg moet gaan scoren.
2: Na de degradatie dit jaar komt Heracles Almelo volgend seizoen weer te spelen in de eerste divisie. Want dit jaar ging het allemaal niet over rozen. Trainer ontslagen, technisch directeur weg. En de nieuwe trainer Ernest Faber mocht toen beide rollen vervullen. Nu is weer bekend geworden dat hij alleen nog maar technisch directeur en ook algemeen directeur Rob Toussaint is ontslagen door de Raad van Commissarissen. Geloof me, we gaan het allemaal duidelijk voor je maken. Dat doen we samen met Tijmen van Wissing, sportjournalist van RTV Oost. Goedenavond, Tijmen.
5: Goedenavond.
2: Volg jij het zelf allemaal nog? Begrijp jij het zelf allemaal nog wat er allemaal gebeurt in Almelo dit jaar?
5: Nou, het is wel een heel onoverzichtelijk jaar geweest met alles wat er is gebeurd. Inderdaad, ze hebben uiteindelijk 4 hoofdtrainers gehad. Oh. En ja, een terechte degradatie. Er is zoveel misgegaan dat een club als Heracles degradeert is geen schande.
1: Oh, je zou haast vergeten dat het begon met Bassie Bum, hè?
5: Ja. Ja, nee, het begon met Bassie Bum. 10 wedstrijden, 3 punten. Toen ontstond er heel veel druk op Bassie Bum, die zich ook niet altijd even handig uitdrukte in de media. Hielp allemaal niet mee. Vervolgens trok ook Nico-Jan Hoogma zijn conclusie. Hij zegt, ja, ik heb Bassie Bum voor 3 jaar aangesteld, dus ik stap ook op. Vervolgens was er dus een leemte, was er geen trainer. Toen heeft Hendrik Kruse het tijdelijk heel goed gedaan. 4 wedstrijden, 10 punten. Laat even op je inwerken. 4 wedstrijden, 10 punten. Nou, Bassie Bum, 10 wedstrijden, 3 punten. En Ernst Faber heeft daarna nog 18 wedstrijden gecoacht en heeft daarin 9 punten gehaald. Dus Sibum en Faber hebben minder punten verzameld dan die 4 duels onder leiding van Hendrik Kruse.
0: Ja,
5: dus Heracles had echt ook wel kwaliteiten. Ja. Maar er is heel veel misgegaan, ook op bestuurlijk vlak.
1: Ja, Robert zegt wel terecht. Hè? Robert Maaskant hier in de studio zal er misschien ook wel een iets ander programma, wedstrijdprogramma.
5: Ja, dat is zeker waar. Al kun je ook zeggen, Faber begon bijvoorbeeld tegen Telstar. Maar het was inderdaad zo dat Kruse die wedstrijden won. Dat was een wedstrijd tegen PEC Zwolle. Nou, die hebben echt wel wedstrijden op vreemde bodem gespeeld, waar ze echt misschien wel de slechtste ploeg van de Eredivisie waren. Dat werd toen ook 8-2. Dus inderdaad, dat is wel inderdaad de nuance die je moet aanbrengen. Maar onder Kruse zag je wel een heel ander Heracles dan ook onder Faber.
2: Hey Tijmen, laten we beginnen, want er was wel nieuws vandaag. Een nieuwe hoofdtrainer, maar dat is de 29-jarige Vincent Helman, die heeft eindelijk zijn trainingspapieren. En dat was heel lang een ding.
5: Ja, dat was een dingetje, want Faber, ja, het werd hem toch echt wel te veel, ook in die eindfase van het seizoen. Er was ook niet echt een geweldige chemie met de staf. Toen is Peter Rekers, een assistenttrainer, naar Australië weggepromoveerd. En toen haalden ze Vincent Helman, jonge trainer, 29 jaar. Sinds kort dus in het bezit van de trainerspapieren. En die gaat volgend jaar voor de groep staan. En de afgelopen weken was hij eigenlijk min of meer al de hoofdtrainer. Omdat Faber ook heel druk bezig is als technisch directeur om een selectie samen te stellen voor volgend seizoen in de keukenkampioendivisie. Dus eigenlijk gaf Faber hiermee ook aan dat die twee functies niet te verenigen zijn. En ja, dat is ook bijna niet meer aan de orde in het huidige voetballandschap. Heel vaak hoor je technisch directeur al zeggen dat het eigenlijk al niet in je eentje te doen is. En Faber dacht even de dubbelrol aan te kunnen. En ja, dat is ook valikant mislukt dit jaar in Almelo.
1: Over Faber gesproken, hè? Hij blijft dus wel aan als technisch directeur. Zijn ze daar blij mee in Almelo?
5: Nou, daar is best wel wat kritiek over van de fans. Want eerder deze week, maandag, werd Rob Toussaint, zoals jullie net al zeiden, de algemeen directeur ontslagen. Kijk, je kunt natuurlijk niet iedereen eruit gooien. Je hebt ook nog wel weer mensen nodig. Ook financieel heeft Heracles behoorlijk ingeteerd. Ze betalen Bassie Bum nog steeds door. Nico-Jan Hoogma werd doorbetaald door het einde van het seizoen. Dus ja, je kunt ook niet iedereen meteen weer op straat gaan gooien. Maar ja, je kunt wel concluderen dat Faber zowel als trainer als technisch directeur ook niet heel lekker heeft gepresteerd dit jaar. Nee. Sterker nog, gefaald heeft. Want ook de spelers die zijn aangetrokken in de winter, ja, zijn natuurlijk niet van dien aard geweest dat ze Heracles ook maar enigszins uitzicht hebben gegeven op lijfsbehoud. Dus of Faber de juiste man is, dat vraag ik mij wel ten zeerste af. En ook heel veel fans.
1: Nou ja, goed, hij mag in ieder geval blijven. Zoveel is duidelijk. Duidelijk is ook dat de algemeen directeur Rob Toussaint moet vertrekken bij de club. In de podcast De Bestuurskamer reageerde hij daar al eventjes op.
6: Ja, ik had gisteren hier gesprek om 2 uur met onze RVC. Ja, die vertelde mij dat we niet doorgingen. Dus dat ze met mij gingen stoppen. Ja, dan ben je boos, teleurgesteld, verdrietig. Maar goed, je moet ook er rationeel naar kijken. We hebben een klote jaar achter de rug. Ja, en onze job is denk ik hartstikke mooi. Ik heb 24/7, 18 jaar lang ziel en zaligheid in deze club gestopt. En ik denk dat we de mooiste job van Nederland hebben. Maar ja, er zit ook een duistere kant aan als dit.
1: 18 jaar lang, hè, Tijmen? En nu moet hij weg. Is dat terecht?
5: Nou, hij is gekomen als commercieel directeur. En ja, toen had hij echt wel een hele goede status in de regio. Want een begroting van 19,5 miljoen uiteindelijk. Hij heeft echt een recordomzet kunnen genereren met die club. Dat is gewoon heel erg knap. Met het achterland van Heracles, waar toch over het algemeen ook de omliggende dorpen rondom Almelo de meeste toch voor FC Twente zijn. Dus ik vond het heel knap wat hij daar heeft gepresteerd als commercieel directeur. Ja. Vervolgens is hij algemeen directeur geworden. Ja, en daar heeft hij toch ook wel misschien wel te veel hooi op de vork genomen. En heeft hij toch wel wat steken laten vallen. Ik noemde al Faber, die dubbelrol, dacht hij toch even dat hij dat aan zou kunnen. Er zijn meerdere dingen geweest, ook in de communicatie, waarbij je toch het gevoel had dat het er misschien toch wel overliep. Want ook de spelers moesten bijvoorbeeld in de media lezen dat Bassie Bum werd ontslagen. Ja. Hij heeft zo wel echt foutjes gemaakt. Kun je als algemeen directeur ook op de technische stoel gaan zitten, want dat deed hij in de winter. Hoornkamp verkopen. Het was weliswaar voor een heel riant bedrag naar AZ. Maar het was toch wel ook misschien wel zelfmoord uiteindelijk. Want Hoornkamp was wel heel belangrijk voor Heracles, met 10 treffers in de eerste seizoen zelf.
1: Maar wordt van Toussaint toch een beetje de kop van Jut gemaakt? Is dat het gevoel bij supporters?
5: Ja, er was wel een persbericht waarbij er weinig lovend over Toussaint werd gesproken. Er bleef weinig van heel. Eigenlijk werd daar even geschetst dat Toussaint jamboel van had gemaakt in Almelo. En dat past ook niet bij Toussaint, die inderdaad ook als commerciële eindverantwoordelijke geweldige dingen heeft gedaan voor Heracles Almelo. Maar je weet, ze willen een kop van Jut. En in dit geval is dat Rob Toussaint geworden. Bij de vorige degradatie was dat Team Gielissen, toen de toenmalige technisch directeur en Frank Wormoed. En nu was eigenlijk Rob Toussaint als enige nog echt als eindverantwoordelijke over. Want om nou alles in de schoenen te schuiven van Ernst Faber na een half jaar is ook wat overdreven.
2: Tot slot, ik vroeg me ook nog af, we hebben het over allemaal poppetjes en namen. Ik las ook dat er een samenwerking is aangegaan met een groot databureau die onder meer Brighton, Hove Albion, Como in Italië en Hearts of Midlothian in Schotland begeleidt. Denken ze hiermee tijd te gaan keren? Weet je dat?
5: Ja, dat was ook een conclusie van het rapport. Ze hebben een rapport, een extern onderzoek. Erik Gudde was daar onder andere bij betrokken. En daaruit is ook geconcludeerd dat de scouting een beetje naar ouderwets werkte in Almelo. Dus meer op data. Nu zijn ze een samenwerking aangegaan met Jamestown. Ja, de clubs die ze op dit moment begeleiden, die doen het wel goed. Mark-Jan Vlederis, oud Heracles-speler, doet dat bijvoorbeeld bij bij Como doet het geweldig in de Serie A. Hearts is bijna kampioen geworden van Schotland. Union in België doet het ook geweldig. Dus wat dat betreft, als die ook maar een klein beetje, laten we dan in ieder geval wat hoop uitspreken richting de Heracles supporters. Als ze ook maar een klein beetje in de buurt komen van die successen die ze bij die andere clubs hebben bereikt, dan zou deze samenwerking misschien wel enig soelaas kunnen bieden in de terugkeer naar de Eredivisie. Maar ik ben ook wel enigszins sceptisch, want je bent wel de laatste in de rij. Want de betere spelers zullen toch echt wel naar al die andere de klus gaan.
2: Ja. Dankjewel voor deze uitleg, Tijmen van Wissing, sportjournalist van RTV Oost.
1: De Leidensweg van Freiburg zit er bijna op, Filip.
4: Ja, en het lijden is ook te zien op het gezicht van de trainer Julian Schuster van Freiburg. Hij kijkt bijzonder triest, bijzonder teleurgesteld, maar hij kan toch wel trots zijn op zijn team dat ze dit hebben bereikt. En dat zie je ook aan al die supporters hier meegereisd vanuit Duitsland. Die vakken vol. Ze blijven maar zwaaien met die vlaggen. Ze blijven maar zingen. Ook al spelen ze een kansloze wedstrijd. Ja, ze houden de moed erin. En ze vallen hun team niet af. En dat is ook te prijzen. Waarom zouden ze ook voor dit team? Ze hebben gestreden voor wat ze waard zijn. En het was eenvoudigweg niet goed genoeg. De 1 minuut blessuretijd die is aangegeven, die zit er nu op. We kunnen nu gaan wachten op het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter uit Frankrijk. L'ETC, het is gedaan. Het is 3-0 geworden in deze Europa League finale. En daarmee is Unai Emery toch echt de koning van de Europa League. Het is zijn 5e titel. Hij won er 3 op rij met Sevilla. Hij won er 1 met Villarreal. Hij wint er nu 1 met Aston Villa. Bijzonder verdiend. Het was één richting verkeer. Zeker na die eerste goal. Het was een kansloze missie voor Freiburg. Zeker ook in de tweede helft. Ze hebben het geprobeerd, maar zijn vader eenvoudigweg niet goed genoeg. De beker, de eerste van dit jaar in Europees verband. We krijgen de 3 en dit was de Europa League. Dat is altijd de eerste. De eerste die gaat naar Aston Villa.
1: En voor Aston Villa de eerste hoofdprijs in Europa sinds 1982. Toen was het in de Kuip, toen was het de Europa Cup 1. Maar ik denk dat deze ook wel een hele bijzondere plek in die clubhistorie in gaat nemen, Robert.
3: Ja, wat ik al eerder in de uitzending zei. Deze spelers krijgen murals, die krijgen standbeelden. Emery zal hoog op het schild gehezen worden natuurlijk. Naar zijn zoveelste Europa
6: Cup. Daar stond hij al.
3: Olympic gewonnen. En het was, je kan niet anders zeggen dat dit vol komen terecht was. Ja. Freiburg is daar eigenlijk niet aan te pas gekomen. En Villa heeft op een hele eenvoudige manier deze wedstrijd uitgespeeld.
1: Ja, daar waar het in eerste instantie in de eerste helft vooral een hard duel leek te worden, werd Freiburg uiteindelijk gewoon overklast.
3: Ja, simpelweg zo is het. En ze hebben zich natuurlijk weliswaar laten verrassen door een standaard moment. De corner waar Tielemans had scoorde. Ja, dat is normaal gesproken niet nodig. Hè? Hoewel tegenwoordig scouten natuurlijk niet meer mag bij wedstrijden. Nee. Zeker in Engeland ligt dat wat gevoelig. Maar voor de rest een surplus aan kwaliteit van Aston Villa.
1: Ja, daar noem je zo wat. Hè? Dat spionageschandaal inderdaad. Want er is nieuws over gekomen. Southampton heeft namelijk de hoger beroep verloren in het zogenaamde Spygate-schandaal. Southampton spioneerde dus in de halve finale tegen Middlesbrough en werd nadat het al gewonnen had alsnog uitgesloten van deelname aan de finale play-offs om promotie. De Saints hebben behalve het verlies in het hoge beroep ook 4 punten in mindering gekregen voor volgend seizoen. En het betekent dus concreet dat komende zaterdag de finale om promotie naar de Premier League zal gaan tussen Hull City en Middlesbrough.
2: FC Volendam dan stond na 20 minuten al met 2-0 voor in de promotiedegradatie heen de wil tegen Willem II. Maar uiteindelijk eindigt het in 2-1. Verslaggever Richard van der Made vroeg het aan Volendammer Henk Veerman.
0: Ja, maar de winst is winst. We zijn al blij dat we gewoon gewonnen hebben. Natuurlijk zonder dat je niet die 0-2 over de streep kan trekken. Maar dit is precies wat we willen. Ja.
7: Nog 2 ballen op de paal, nog 1 op de lat.
0: Ja, zonde. Maar voor de rest geeft dat duidelijk aan dat we hier kwamen om vol voor de winst te gaan. En ik denk dat Willem II het ook gevoeld heeft. Dus dat, mooi potje op de dijk straks.
7: Was je verrast dat jullie eigenlijk zo goed voor de dag kwamen? Oké, 2 cadeautjes, maar Willem II viel mij tegen. Het lag misschien ook wel aan jullie?
0: Nee, dat verrast me helemaal niet. En als ik eerlijk ben, denk ik ook niet dat Willem II verrast was.
7: Want?
0: Dat we gewoon een hele goede ploeg hebben.
7: En dat bewijzen jullie vanavond door meteen de toon te zetten en het dan zaterdag afmaken?
0: Dat denk ik wel. En het is nogmaals precies wat we wilden. En dat het zo uitpakt is alleen maar compliment naar onze hele groep.
7: Ja, je hebt geen twijfel volgens mij hè, dat jullie gewoon in de eredivisie blijven?
0: Nee, maar dat heb ik eigenlijk nooit gehad.
7: 2 cadeautjes, dat zei ik net al. Ook eentje voor jou. Maar goed, je omspeelde die de Jon Heudel wel knap. En het was ook de eerste goal voor jou sinds 18 december volgens mij. Geen mij de beker.
0: Ik ben een tijd geblesseerd geweest. Maar ik denk 2 cadeautjes. Het is twee keer een druk moment wat bij hun dan niet goed afloopt. En voor de rest komen ze gewoon goed weg dat we de rest van de kansen niet afmaken. En voor de rest heb ik er eigenlijk niet zoveel. Hoef ik er ook eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Ik denk dat we heel veel kansen hebben gehad. Hun een paar. Ik vond ons veel beter vandaag. En dat that's it.
1: Ja. Dat was over Willem II Volendam. Maar we moeten het natuurlijk ook hebben over die Europa League finale. We spraken eerder al met de Nederlandse fan van Freiburg, de verliezende club. Maar er is ook een Nederlandse fanclub van Aston Villa. Dat is de Dutch Lions AVFC. Zeg ik het goed zo, Peter Leijsten?
8: De Dutch Lions, ja, ze weten die.
1: Ja. Het mag gewoon de Dutch Lions zeggen, ja. Peter Leijsten is dus van de Aston Villa fanclub, de Nederlandse. En die is ook in Istanbul, hè?
8: Ja, het is feest hier. Echt, ik dreig uit de hand gaan lopen. Dat is, heerlijke avond, heerlijke 2 dagen Istanbul.
1: Want zit je in het stadion?
8: Ik moest een rustig plekje opzoeken. Dus ik ben even naar buiten gelopen. Ik vraag me af of ik naar binnen kan. Maar goed, nee. Ik heb in ieder geval de wedstrijd in het stadion gezien. Ja, zeker.
1: Ja, want dus. Ik zie op de schermen hier allemaal feestende spelers. Ik dacht, wat is het stil bij jou? Maar je hebt dus even een rustig hoekje opgezocht. Hoe heb je het beleefd vanavond?
8: Ja, want anders was ik een cacafie van geluid binnen. Dus anders was het gewoon niet te verstaan. Dus,
1: nee, dat snap ik. Ja. Ik zag heel veel van de clubkleuren ook van Aston Villa op de tribune. Hoe was de beleving daar op die tribune?
8: Ja, dat was een checkerwerk. Het is een redelijk klein stadion van Besiktas, 37.000 mensen. De club kreeg maar een allocatie van 10.000 kaarten. Er zijn heel veel fans, zoals onder, ja, ik dus ook, die via de UEFA of via andere wijze aan kaarten zijn gekomen. Dus ik denk dat er wel, ja, zeker 17.000, 18.000 Villa-fans in een stadion zaten. Dus ik zat eigenlijk in een neutraal vak.
1: Oh ja.
8: Maar ze allemaal Engelsen om me heen. Bijna geen Freiburg meer.
1: Was het lastig om aan kaarten te komen trouwens?
8: Ik kon geregistreerd al. Bij de ronde van de laatste 16, dan heeft altijd zo'n mailtje die ik al ging halen. Dus dan heb ik. Maar toen ben ik uitgeloot, maar op de een of andere manier meteen na de gewonnen halve finale tegen Nottingham Forest gaven allemaal mensen hun kaarten terug. En toen kon ik inloggen en toen kon ik vrij makkelijk aan een kaartje komen. Dus ja.
1: Ik zie op de schermen ook die coach Emery die op de schouders gaat en die daar echt op het schild wordt gehezen na weer een cup voor hem. Is hij de grote held van Aston Villa, vind je?
8: Nou ja, hij heeft wel die club natuurlijk naar een niveau gebracht. Kijk, we hebben niet de financiële middelen die de zogenaamde Sky Six of de Big Six hebben. Ja. Maar sinds hij er is, als enige Engelse club via de ranglijst 4 jaar op rij Engels of Europees voetbal gehaald. 2 keer gekwalificeerd voor de Champions League. En nu dan het enige wat nog ontbrak, omdat de club al 30 jaar zonder prijs zit, was die prijs winnen. Vorig jaar halve finale verloren tegen Crystal Palace op Wembley, zat ik ook bij. En FA Cup finale verloren van Arsenal in 2015. Dus we hebben redelijk wat finales en halve finales verloren. De laatste prijs was zo'n 96. En ja, Aston Villa is gewoon echt een grote club. Heel veel mensen weten dat niet, maar een van de oprichters van de Football League in de 19e eeuw was eigenlijk zeg maar het Manchester United van de 19e eeuw. Wat Manchester United in Liverpool in de jaren 80 en 90 waren, was Aston Villa zeg maar heel vroeger. Flink wat landstitels, bekers, Europa Cup 1 natuurlijk gewonnen. En nu ja, tweede Europese prijs, echt te gek.
1: Ja. Die prijs in 96, dat was de League Cup en inderdaad die Europa Cup 1, dat was in 82 in de Kuip. Dus dat zijn de grote prijzen in de clubhistorie. Je schetst al die rijke historie. Is dat ook wat die club voor jou zo bijzonder maakt?
8: Ik keek vroeger met mijn vader natuurlijk Match of the Day toen ik opgroeide in de jaren 80. En ik zag gewoon dat prachtige bordeauxrode blauwe shirt. Een schitterende naam. Je hebt heel veel cities, heel veel United, maar er is maar één Villa. En ik dacht van, hey, de ervaring van die club wil ik alles weten. Dus ben ik erin gaan verdiepen. In mijn studententijd, toen kon ik er een paar keer heen. En ja, sindsdien ga ik ieder seizoen wel minimaal één keer. En nu hebben we Europees spelen. Een stuk of 10-11 Europese tripjes al meegemaakt.
1: Dus, ja, en nu dus inderdaad een Europees succes geboekt met de winst in de Europa League. Maak er een mooie avond van daar in Istanbul. Ja. Peter Leijsten na dus die winst in de Europa League voor Aston Villa.
2: Ja, ik hoop dat hij nog het stadion in komt vanavond.
1: Ja, nou dat zal nog een hele kunst gaan worden. Die beker moet nog uitgereikt gaan worden. Dat was een mooie avond, hè, Robert.
3: Heerlijke avond. En een beetje jammer dat die man het hoogtepunt gaat missen, zo denk ik. Die komt de stadion niet
2: meer. Nou, hoop ik dat hij dat gaat meenemen.
1: Ja, nou, wij gaan verder zo dadelijk met het Oog op Morgen. Vandaag gepresenteerd door Kees Grimbergen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
9: NPO Radio 1.
10: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen, zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten voor nieuwe opvanglocaties, en dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen ongeveer geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. De politie heeft de Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman opgepakt, omdat hij weigert botresten af te staan die mogelijk van musketier D'Artagnan zijn. Familieleden zeggen tegen de Limburger dat hij vanmiddag thuis is meegenomen. Archeoloog Dijkman vond de resten van de wereldberoemde vierde musketier D'Artagnan in Kerk in Maastricht. Hij stuurde ze voor DNA-onderzoek op naar Duitsland, maar de gemeente wilde ze vervolgens terug hebben. Dijkman haalde ze weer op en verstopte ze thuis bij een bekende. Hij vindt dat de gemeente hem niet genoeg erkenning geeft. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Hij verzamelde bijvoorbeeld informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf in Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel, hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte die vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht is droog, bij minimaal een graad of 11. Morgen zijn er eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon daar steeds vaker door. Het wordt in de middag daarbij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Steen. Evenhout. Sterk.
12: Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
18: Een heel boek? En de kinderen dan?
17: Die zijn veel te druk met spelen.
18: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
17: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
18: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
17: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
18: Proost.
17: Op sunweb.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: Karte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen.

0: actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Kees Grimbergen.
1: Als Haags kind stepte ik eens in korte broek naar het Binnenhof om op de tribune plaats te nemen. Het was tijdens het kabinet De Kwaai. Ik mijmerde daarover nadat ik vandaag las dat het verbouwde Binnenhof mogelijk in 2031 open zal gaan. Wat voor kabinet zouden we in 2031 eigenlijk hebben dat zich op dat verbouwde Binnenhof verantwoordt? Zou het Jette 3 zijn? Een minderheidskabinet onder pro-premier Klaver? Of toch Marcus Sauer 1? Goedenavond, welkom luisteraars bij Het Oog. Met straks Pieter Duisenberg van de Algemene Rekenkamer. In zijn jaarlijkse rapportage vandaag is hij ongewoon scherp. Nederland staat stil, zegt hij. Duisenberg ligt straks in Dit Oog zijn rapport toe. En Wilma Borgman beschouwt daarna die politieke stilstand vanuit Den Haag. Morgen is de laatste uitzending van Stephen Colbert's The Late Show op het Amerikaanse CBS. Satirisch tv-maker Roel Maalderink zat vorige week nog in New York in de zaal bij Colbert. Roel is hier in Het Oog. En muzikant Jurien Rood. Muzikant is hij, maar ook filosoof. Jurien Rood schreef een lichtvoetig boek over de betekenis van tekst in popliedjes. Hoe ogenschijnlijk nietszeggende teksten een houvast in het leven kunnen bieden. En Jurien kan daar heel gedreven over vertellen. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
0: Woensdag 20 mei.
2: Nou, het is totaal onmenselijk en teleurstellend.
1: Zo noemt minister Van der Brink van Asiel de situatie in Ter Apel, waar het opvangcentrum vol is. De burgemeester reageert in soortgelijke woorden.
3: Buitengewoon frustrerend.
4: Ja, dat is het trieste resultaat. Ja, treurig.
5: Bent u radeloos?
4: Redelijk wanhopig, ja.
1: Kortom?
4: Alle emoties die u zich kunt bedenken, die komen voorbij.
1: Deze asielzoeker werd geweigerd en was niet blij, vertelde hij in Het Hart van Nederland.
5: How was the situation?
6: It was fucked up, madam. It was it's a mess.
1: Dorpsbewoners zijn bang dat er opnieuw asielzoekers buiten in het gras moeten slapen.
7: Ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Want dat is het ergste wat er geweest is hier. Dat moet hier weer gebeuren.
1: Tentenplaatsen vindt de burgemeester geen goed idee.
4: Daar hoop ik niet op. Dat zou heel slecht zijn, omdat we de ervaring hebben dat wanneer de tenten op het voorveld zijn, dat die er ook niet meer weggaan.
1: Het Rode Kruis is er inmiddels, maar ook die heeft geen tenten.
8: Tent is nog geen sprake van op dit moment. We willen ook niet hier met tenten staan. We willen dat de gemeente, dat de politiek met een oplossing komt.
1: Heeft de burgemeester al een oplossing?
4: Ja, die weet ik eigenlijk op dit moment niet.
1: En de minister dan?
2: Ja, die oplossing lag, laat ik zeggen, in mijn brief van 2 maanden geleden. Die oplossing lag in het consequent uitvoeren afgelopen jaren van de spreidingswet.
1: Aan zo'n antwoord heeft niemand wat. Dus dit klinkt als een crisis.
2: Nou, ik heb dat woord, ik wil het zelf niet meer gebruiken.
1: We gaan verder met de flotilla-vloot. De pro-Palestina-activisten zijn door Israël gevangen genomen, ruw behandeld en moesten knielend naar het volkslied luisteren. Kamerlid Piri van Pro, ik zeg het toch maar Pro, in plaats van GroenLinks-PvdA, Kamerlid Piri zei daarover het volgende.
9: Een schandalige, mensonterende behandeling van mensen die geen enkele regel hebben overtreden en nu worden vastgehouden in Israël.
1: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken sloot zich hierbij aan.
10: Wij hebben de beelden ook gezien. Die zijn volstrekt ontoelaatbaar.
1: Dan iets heel anders. De jaarlijkse rollatorrace in het Olympisch Stadion liepen tientallen senioren minimaal 1 rondje met hun rollator. Die moet natuurlijk wel mooi zijn.
11: Goudkleurige rollator.
12: Ja, mooi hè? Hij valt altijd wel op.
1: En deze man had een heel oud model.
11: Ja, het is een oldtimer. Zeker, hè? Maar hij loopt wel, kijk, als de trein.
1: Het belangrijkste is natuurlijk dat deelnemers soepel de finish halen.
11: Mevrouw, hoe rijdt hij van u?
13: Wat?
11: Hoe rijdt hij van u?
13: Prima.
11: Ja?
13: Echte Mercedes.
1: We sluiten af met de Engelse voetbalkampioen. De Britse premier Starmer stond er in het Lagerhuis zelfs even bij stil.
14: And Mr. Speaker, if I could declare an interest, I'd also like to say congratulations to Arsenal Football Club on becoming the Premier League champions.
1: De iconische club Arsenal heeft na 22 jaar weer de titel gepakt. De laatste keer hiervoor was in 2004.

0: Toen speelde Dennis Bergkamp daar nog.
1: Bergkamp, what a magnificent goal!
2: Oh, Bergkamp, lovely turn, and a superb goal!
3: It's Bergkamp, magnificent!
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Felle internationale reacties dus over het Israëlische optreden tegen de flotilla. De vloot met activisten die onderweg was naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Spanje noemde de behandeling van de pro-Palestijnse activisten monsterlijk. Premier Jette zei mensonterend. Nederland heeft net als Italië en Frankrijk de Israëlische ambassadeur ontboden. Sander van Horen in Israël, goedenavond.
5: Hey, hallo.
0: Ja, voor de luisteraars, Sander, die de beelden niet hebben gezien, kun je kort samenvatten wat er te zien is?
5: Mensen die op die flotilla vervoeren, geknield op aan boord van een groot schip, terwijl het Israëlische volkslied gespeeld wordt. Later mensen die ook weer geknield met van die plastic handboeien de handen op de rug gebonden hebben. Terwijl minister Ben-Gvir langsloopt. Een vrouw die nog staat en roept Free Free Palestine. Die hardhandig naar beneden gedrukt wordt. De Israëlische minister die de Israëlische vlag zwaait. En op het moment dat er iemand in paniek schreeuwt onder de actievoerders, zegt hij: let niet op het geschreeuw, laat je niet beïnvloeden daardoor. Met andere woorden, propaganda stunt, zo zal het bedoeld zijn van de minister Ben-Gvir.
0: Ja, hoe is er in Israël gereageerd op deze beelden en op wat daar gebeurd is?
5: Ja, eigenlijk vrijwel meteen door de oppositie, later ook door de minister van Buitenlandse Zaken. En eigenlijk allemaal met dezelfde strekking, dat dit het beeld van Israël geen goed doet. Dat verwijten ze deze minister, dat hij, en dat hoorde ik een van de analisten hier zeggen, eigenlijk hetzelfde gedaan heeft als wat Greta Thunberg, een van de prominente opvarenden van die flotilla, heeft gedaan, namelijk Israël in een kwaad daglicht stellen. Dat is wat Ben-Gvir verweten wordt. Ja, en dat zie je dus gebeuren. Je hoorde net in het radionieuws al een aantal landen, waaronder ja, Nederland, die verontwaardigd zijn. Nou, ik heb inmiddels ongeveer de helft van de landen van de Europese Unie voorbij zien komen. Europese Unie zelf, bij monden van Kaya Kallas, de buitenlandse commissaris, die heeft gereageerd. Zuid-Korea had mensen aan boord, heeft gereageerd. Echt, iedereen valt eroverheen.
0: Ja. Nou, al die felle internationale reacties richting Israël, wordt daar dan nog op gereageerd in Israël, op die
5: ja,
0: massale
5: damage control
0: kritiek?
5: Zie je. Ja, damage control zie je, met name van de premier, die echt zeldzaam snel reageerde in het Hebreeuws, maar ook in het Engels. En richt die zich dus tot een internationaal publiek, zegt: dit is niet Israël. Maar ja, dan gaat het dus over de manieren waarop Ben-Gvir zich gedroeg. Dat die mensen zijn opgepakt in internationale wateren. Dat ze geboeid als criminelen op de grond zitten. Ja, daar hoor je de mensen en ook Netanyahu dus weer niet over. Dus ja, het is een beetje damage control, maar je kunt je afvragen of het wel aankomt bij de mensen die hier boos over zijn.
0: En bij de veiligheidsminister Ben-Gvir zelf. Komt het daaraan, denk je?
5: Ja, daar maakt het geen indruk op. Hè. Je ziet ook dat hij eigenlijk alles wat hij zei daar in het Hebreeuws zei. Dus hij richt zich op zijn eigen publiek. Er komen verkiezingen aan ook het najaar. En dit is de verkiezingscampagne wat hem betreft. Hij richt zich op het publiek dat dit prachtig vindt. Dat elke Palestijn een terrorist noemt. En vindt dat die uit de Westbank en Gaza verdreven moeten worden. Ja, wat zal Ben-Gvir, denk ik, roesten wat er aan internationale reacties loskomt.
0: Dankjewel, Sander van Horen vanuit Israël. En we gaan nu naar de krant van morgen met mijn collega Jan.
6: Trouw zet de zorgen over ebola op een rij. Voor de dodelijke variant van het virus die nu rondwaart in de Democratische Republiek Congo bestaat geen vaccin.
0: Er wordt wel hard aan gewerkt, maar op zijn vroegst is een vaccin pas over een half jaar klaar.
6: Volgende week komen we hem vaak tegen in de openbare verhoren. VVD Tweede Kamerlid Daan de Kort. Hij is voorzitter van de parlementaire commissie Coronabeleid. De Volkskrant noemt hem een rasoptimist en een luisteraar.
0: De Kort is 33 en heeft een visuele beperking. Op zijn 15e verloor hij in een paar dagen tijd 96% van zijn zicht. Botgroei in zijn hoofd drukt zijn oogzenuw kapot.
6: Door zijn beperking is de Kort noodgedwongen gaan vertrouwen op zijn gehoor. Een politicus die luistert, zegt hij zelf.
0: Op Nederlandse schepen krijgen zeelui uit de Filipijnen en Indonesië minder betaald dan Europeanen. Een Indonesische scheepskok vond dat niet eerlijk. Hij won vorig jaar een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Maar het verschil blijft bestaan, lezen we in Trouw.
6: De reders en ook vakbond Nautilus International houden de wat genoemd wordt koloniale praktijk in stand. De vakbond noemt gelijktrekking van lonen maritieme zelfmoord.
0: Dan worden de schepen massaal ingeschreven onder de vlag van Malta of Cyprus. De lage lonen zijn nodig, zegt de vakbond, omdat de wereld zo in elkaar zit.
6: Een schrijnend verhaal in het Parool over dakloze moeders in Amsterdam-Zuidoost. Het zijn 20 moeders en 40 kleine kinderen.
0: Ze hebben geen recht op opvang omdat ze minder dan 4 jaar bij de gemeente staan ingeschreven. De vrouwen slapen ergens op de bank of in een garagebox. Telkens ergens anders.
6: De stichting Different Colors zamelt geld voor hen in met crowdfunding en trekt bij de gemeente aan de bel.
0: Ook belt de stichting hotels voor opvang. Maar alle hotels zitten vol vanwege de concerten van Harry Styles in de arena.
6: Bij het komende WK voetbal is de Amerikaanse stad Kansas City het basiskamp van het Nederlands elftal. Het is de kleinste speelstad van het toernooi, staat in de NRC.
0: Eigenlijk is het een nogal anonieme stad met 2 miljoen inwoners. Jaarlijks komen er zo'n 500.000 bezoekende toeristen. Nu komen er 650.000 in 5 weken.
6: Maar in Kansas City zien ze het WK als een kans. Nu kunnen we laten zien dat we meer zijn dan een flyover country met geweldige bars, restaurants en musea.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
7: Clap your hands now.

0: zeg maar. Ja, Liquid Spirit met Gregory Porter. De derde woensdag in mei is het vandaag. De derde woensdag in mei is ook wel populair in de Haagse politiek. Gehaktdag, het is de tegenhanger van Prinsjesdag. De Algemene Rekenkamer presenteerde vandaag haar verantwoordingsonderzoek. Een soort jaarverslag is het. Hoofdvraag die de Rekenkamer altijd beantwoord is: kregen wij als belastingbetalers een beetje waar voor onze euro's? En de conclusie is deze keer niet mals. Ik bespreek het straks met politiek verslaggever Wilma Borgman. Maar eerst natuurlijk de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg. Meneer Duisenberg, fijn dat u er bent.
1: Dank u wel.
0: U zei vanochtend in de Tweede Kamer: ik heb het gevoel dat Nederland is stil blijven staan, terwijl de wereld om ons heen steeds meer vaart lijkt te maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Pittige kritiek, zeg. Nederland staat stil.
1: En dat doen we op basis van onze onderzoeken. Wij controleren inderdaad het geld van de overheid, maar ook wat ermee bereikt is. En wij kijken op verschillende manieren naar de resultaten van de overheid. En er gaan zeker ook dingen goed. Ik heb er ook een paar voorbeelden van genoemd vanmorgen.
0: Maar als Nederland stilstaat, dat gaat niet goed.
1: Ja, dus er komt zijn uw woorden. Hè? Ja, komt mij maar. Als je het kijkt over de hele linie, dan zowel met de korte termijn prestaties van wat men in 2025 heeft moeten doen, heeft men gewoon te weinig resultaten laten zien. En ook op de lange termijn, en dat vind ik misschien nog zorgelijker, is dat wij volgen 50 indicatoren om de lange termijn doelstellingen voor Nederland bij te houden. Het gebied van wonen, stikstof, CO2, concurrentiepositie, veiligheid. En we zijn eigenlijk verder van onze doelen vandaag gegaan afgelopen jaar.
0: Ja, over 2025.
1: Misschien zelfs wel achteruitgang.
0: Achteruitgang. En over 2025 zegt u: zien we namelijk een opvallend gebrek aan vooruitgang. Nou, pittige teksten. U kijkt in dat jaarlijkse onderzoek doorgaans vooral hoe en waar ons geld aan wordt uitgegeven. Deze keer onderzocht u ook wat die stilstand ons kost. Kunt u dat eens in bedragen noemen, zonder dat de miljarden te veel worden?
1: Wij kijken altijd naar de uitgaven die er zijn en ook de inkomsten overigens. Ik zal dus geen bedragen noemen, maar dus de uitgaven zijn voor zorg, sociale zekerheid, onderwijs, defensie, et cetera. En het feit dat je stilstaat, dat je geen resultaten boekt, heb ik vanmorgen ook gezegd, dat betekent niet alleen dat dat een effect heeft op de rijksbegroting zelf, dus op de uitgaven van het Rijk. Sterker nog, als je weinig resultaten boekt en weinig vooruitgang hebt op dingen, geef je misschien zelfs minder geld uit. Dus dan denk je op de rijksbegroting: hé, dat gaat goed. Maar het grote effect, en dat is eigenlijk wat ik vanmorgen heb genoemd, de onbekende rekening voor huidige en toekomstige generaties, die zitten bij burgers en bedrijven in het land. Dat betekent namelijk, als je niet presteert als overheid, betekent het dat je bijvoorbeeld dat je geen woning kan vinden. Of het betekent dat je geen aansluiting krijgt op stroom. Of betekent dat je met je bedrijf niet kan uitbreiden. Of betekent dat de concurrentiepositie van ons land achteruit gaat en dat bedrijven ons land verlaten.
0: Dus u noemt al vier thema's nu.
1: Ja, dus we hebben speciaal deze keer, ook moet ik zeggen op verzoek van de commissie Financiën van de Tweede Kamer, hebben wij een lijst opgesteld met wat we noemen hoge risico's, de hoogrisicolijst op dit soort thema's: wonen, concurrentiepositie, veiligheid, zorg. Waarvan wij zeggen, daar is eigenlijk besluiteloosheid, uitstel, geen actie ondernemen. Dat heeft grote risico's voor de toekomstige welvaart en welzijn van Nederland. Maar dat heeft dus ook een heel. En dat hebben we geprobeerd waar het kon, ook daar financiële effecten van te laten zien. Om te zeggen dat die rekening veel groter is dat het Nederland miljarden kost. Dus het lijkt
0: nou, noem dan één keer een bedrag. Wat kost dat Nederland?
1: Nou,
0: dit gebrek aan daadkracht die u waarneemt bij de huidige regering.
1: Ja.
0: En misschien ook wel bij de voorgaande regeringen.
1: Nou, daar heeft u ook een terecht punt. Ik denk, het huidige regering, daar is natuurlijk heel erg in het
0: oog gesprongen. Een bedrag.
1: Neem bijvoorbeeld het bekende probleem van de stikstof. Dus niet oplossen van de stikstofcrisis. Kost 10 tot 12 miljard per jaar. Dat is wat het Nederland kost. En terwijl eigenlijk dat is een veelvoud van wat men bespaard heeft, zogenaamd, door geen geld uit te geven aan het oplossen van de stikstofcrisis. Ja, dus dat is even een voorbeeld. De netcongestie, ja, als ik toch nog eentje mag proberen. Ja. Die kost dus een ruimere bandbreedte. Maar die kost tussen de 10 en 30 miljard euro per jaar. Dus
0: en dat kost zijn de kosten. Dan, is dat geld verliest de staat dat dan?
1: Nee.
0: Wij met z'n allen dan?
1: Nou ja, dus wij verliezen dat met z'n allen. Dus dat zit in de economie. Dat zijn effecten op huishoudens. Ja. Kijk, en uiteindelijk, maar dat is niet het hoofdpunt. Uiteindelijk verliest de staat ook, want als Nederland minder verdienvermogen heeft, zoals het bijvoorbeeld even voor de economie, dan gaat de staat uiteindelijk minder belasting in, et cetera. Maar het hoofdeffect is, mijn hoofdboodschap is, ja, jullie moeten rekening houden met dat als jij besluiteloos bent, als je stilstaat, als je projecten te traag oplevert, dan is dat niet alleen een effect op je eigen begroting, dat effect zit buiten. En dus Nederland wacht op jullie om snel te beslissen en grote beslissingen te maken.
0: Wat ik me nou ook afvroeg, is het nou echt allemaal zo erg? Of zet u deze toon zo hard neer en doet u dat heel bewust om de boel in Den Haag wakker te schudden?
1: Nou, ik heb vanmorgen wel, voor zover het nodig is. Ik denk eigenlijk dat het wel nodig is. Ik heb vanmorgen bij die aanbieding heb ik wel streng gesproken. Niet alleen ten aanzien van het kabinet, maar ook naar het parlement toe.
0: Ja, maar meent u dat echt? Of is dat een strategische opstelling die u nu gebruikt om de boel een beetje wakker te schudden?
1: Nou ja, ik heb nu mijn moment dat ik dat kan doen. En ik ben geschrokken.
0: Wakker schudden?
1: Ja, dat is, ik heb één keer per jaar dat ik dat rapport uit kan brengen. Ik heb geconstateerd, ook zeker met die langetermijnontwikkelingen, dat ze, en dat zie ik nu echt voor het eerst, dat die dus ook wegbewegen van de doelen die we met elkaar hebben, van kwaliteit van het milieu tot en met concurrentiepositie, et cetera. Dus de meerderheid van de doelen beweegt weg van meerderheid van de indicatoren die we zien, die beweegt daarvan weg. Plus de korttermijn prestaties die we niet zagen. En ja, het is wel de tijd dat het kabinet en het parlement moet gewoon gaan beslissen. Ze hebben eigenlijk nog 3 maanden voor de volgende begroting om daaruit te komen. Dus het is ook wel een beetje voorbij met praten. Dus het moet een andere cultuur, heb ik vanmorgen ook gezegd, een andere cultuur in Den Haag zijn.
0: Ja. Nou, heeft het kabinet Jette in zekere zin wel naar u geluisterd? Ze hebben inmiddels 6 taskforces opgezet. Ja. Taskforce landbouw, wonen, asielbeleid, nog een paar. Allemaal aangevoerd door de premier zelf.
1: Ja.
0: Is dat een goed signaal?
1: Ja, vind ik wel.
0: En ik denk bij een taskforce denk ik aan heel veel overleg.
1: Nou, dat
0: met
1: is dus
0: heel
1: ook
0: veel
1: wel,
0: ja, hoge ambtenaren en consultants.
1: Nou, daar moet ik ook wel, laat ik zo zeggen, we zullen gaan zien of het gaat werken.
0: Maar u bent toch wel positief gestemd dan?
1: Nou, om te beginnen, omdat men heeft gezegd, dit zijn grote uitdaging, grote zaken waar we wel echt doorbraken willen hebben en grote sprongen willen maken. En daar begint het mee. Dus de ambitie is er. Maar wat wij zien, wij hebben vandaag ook gerapporteerd over de veiligheidsstrategie van Nederland, die is er sinds 2023. Is dat is ook iets waar heel veel ministeries bij betrokken zijn en waarbij men eigenlijk te veel met elkaar praat en te weinig echt knopen doorhakt en te weinig resultaten levert. Dus men moet wel gaan zorgen dat men in die taskforces, dat men ook echt besluiten neemt en dat men ook daar dus daadkrachtig gaat zijn. Dus we gaan het zien of het gaat werken. Maar ik vind het in ieder geval goed teken dat men heeft gezegd, we gaan deze thema's, willen wij doorbraken gaan krijgen.
0: Zullen we eens kijken naar hoe onze vrouw in Den Haag, Wilma Borgman, die het parlement voortdurend volgt, u kent haar.
1: Ja.
0: Hoe Wilma Borgman daar nou tegenaan kijkt. Wilma, die hooggespannen verwachtingen, waren die verwachtingen bij dit minderheidskabinet niet te hoog gespannen? Als ik dit verhaal van meneer Duisenberg zou horen.
2: Ja, ik denk wat Duisenberg zegt, het land heeft al een paar jaar zitten wachten. Want niet alleen het afgelopen kabinet, denk ik, maar ook dat kabinet van daarvoor. En zelfs al dat kabinet daarvoor. Rutte 3 had voor het eerst een stikstofaanpak. Daar is niets van terechtgekomen. Rutte 4 heeft het ook niet kunnen oplossen. Nou, Schoof hebben we allemaal gezien, dat is ook niet heel succesvol geweest. En dit kabinet is met een vliegende start uit de startbokken gevlogen. Maar na 3 maanden moeten we toch misschien wel vaststellen dat de verwachtingen, die misschien vanaf het begin hoog gespannen waren, dat die per dag toch wel wat minder hoog gespannen zijn.
0: Ja.
2: Ze zeggen nu hier, misschien is de formatie wel te snel gegaan. Wilden ze vooral heel snel af van het vorige kabinet dat niks gedaan heeft. Wilden ze vooral zelf heel snel aan de slag. Maar in die formatie, en dat hoor je nu ook wel hardop hier en daar, is er misschien toch te weinig nagedacht over hoe dat minderheidskabinet dan zou kunnen gaan functioneren. Want ja, die ambities zijn er waar Duisenberg het over heeft. Maar het hoe dan, hoe zouden die meerderheden dan tot stand komen? Daar hebben ze toch onvoldoende over doorgedacht. Ja.
0: Deze coalitie maakt niet echt een slagvaardige indruk. Hoe komt het dat het allemaal zo stroperig gaat?
2: Ja, nou ja, je had het net met Duisenberg over de jaren van stilstand. Inderdaad, die huidige coalitie krijgt de boel ook nog niet echt in beweging. Dat komt natuurlijk ook door de vliegende start van de formatie. Dat ze dachten de ene keer over links en de andere keer over rechts. Maar tot nu toe is er nog over geen enkel plan uit het coalitieakkoord een deal gemaakt. En wat je ziet is dat er tussen die drie coalitiepartijen onderling al veel chagrijn is. Er wordt gesteggeld over, nou kijk naar de afgelopen weken, de hypotheek. Renteaftrek waar ze het niet over eens. De spreidingswet, daar was ongenoegen over. Stikstof zou voor de zomer tot een oplossing komen. De vraag is of dat nog gaat lukken. En ja, als je als coalitie al niet bereid bent om de andere coalitievrienden tegemoet te komen, waarom zou dat dan wel lukken met een vierde of een vijfde partij buiten die samenwerking? En om te beginnen zijn ze het al niet eens over met wie die samenwerking dan precies gezocht moet worden.
0: Ja, je gebruikt één woord niet, maar dat proef ik een beetje tussen jouw regels door. Onderling chagrijn.
2: Ja, zeker.
0: Waar komt het vandaan?
2: Ja, ik denk dat ze de geschiedenis van die formatie nog met zich meetorsen. Niet alleen de formatie, maar ook die van die verkiezingscampagne daarvoor.
0: Ja.
2: Misschien kan je nog herinneren dat de VVD in die campagne echt een punt maakte van niet samenwerken met GroenLinks PvdA. En tot de dag van vandaag is dat het uitgangspunt daar. En dus wil de VVD vooral over rechts, met Markkenzauer, met Jaar 21, met 50PLUS ook. Maar die andere coalitiepartijen, D66 en het CDA, die kijken vooral naar de andere kant voor steun. Dus over met wie zo'n deal dan moet worden gesloten, daar zijn ze het niet over eens. En bovendien, dat hoor je ook bij sommige oppositiepartijen wel zeggen, deze coalitie wordt niet geleid door een premier die, zoals Mark Rutte dat wel deed, met de vuist op tafel mept en die met portefeuilles wappert. Nou, dat vond in de tijd van Rutte iedereen wel heel vervelend. Maar het leidde wel tot doorbraken. Ja. Niet bij Rob Jetten, die is meer van het harmoniemodel. En daar zie je die doorbraken dus niet of misschien nog niet.
0: Als die trage stroperigheid die we hier constateren nou lang voortduurt, zou de VVD dan uiteindelijk van mening kunnen veranderen en wil gaan samenwerken met Pro, GroenLinks PvdA?
2: Ja, ze heet officieel nog GroenLinks PvdA.
0: Oh, officieel nog steeds?
2: Ja, okay. Pas op 13 juni worden ze officieel opgericht. En ook in de Tweede Kamer is er nog geen besluit genomen door het bestuur over hun naamgeving. Okay. Dus voorlopig is het officieel nog GroenLinks PvdA. Ja, ja.
0: Over die VVD?
2: Over de VVD. Ja, een interessante vraag die daarover werd opgeworpen in de oppositiekring is, wie is dan eigenlijk die VVD? Is dat de VVD van de ex-lijsttrekker Dylan Jessegus, die heel hard vol heeft gehouden dat ze dat echt niet wil, voor wie het bijna een persoonlijke strijd lijkt te zijn geworden? Maar blijft die Jessegus eigenlijk wel de partijleider, of is die langzaam op weg naar de uitgang? Dus de vraag is, welke VVD dan? Of is dat de V van nu Ruben Brekelmans? Je kent hem, hij is de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Die heeft zich tijdens de verkiezingscampagne wel eens iets heel anders laten ontglippen. Namelijk dat samenwerken met GroenLinks PvdA wel eens onvermijdelijk zou kunnen zijn. Dat werd hem in de campagne bepaald niet in dank afgenomen. Dat was tegen de partijlijn. Hij kreeg van de partijleider op zijn kop en moest publiekelijk die uitspraak rectificeren. En de vraag is dus, wie heeft het daar tegenwoordig bij de liberalen voor het zeggen? Dat weten ze bij sommige oppositiepartijen niet zeker. Ja, en dan weet je ook niet met wie je precies zaken moet doen.
0: Maar die oppositiepartijen zouden toch ook de hand wat meer kunnen uitsteken en behulpzaam zijn. Waarom doen ze dat niet?
2: Omdat zij niet de vragende partij zijn. De coalitie is op zoek naar een meerderheid en zij hebben eigenlijk niks te vragen. Ze hebben bovendien geen idee hoe eensgezind die coalitie precies is. En stel je nou voor dat een coalitiepartij inderdaad gaat onderhandelen met de minister. Ze geven dingen weg en ze komen tot een compromis met die ene minister. Maar met wie zitten ze dan aan tafel? Is dat die ene minister? Of zit die dan daar namens het hele kabinet? Is dat compromis dan leidend voor het hele kabinet? Of gaat de rest van het kabinet er nog eens over nadenken? Of stel je voor, er is inderdaad een deal en de minister gaat met die deal op zak terug naar het kabinet om daar dan zijn zin te krijgen. Zo van, nou kijk eens, ik heb lekker die steun al geregeld en we gaan dit gewoon zo doen. En zolang dit soort onzekerheden spelen bij de oppositie, ja, hebben die niet zoveel zin om het kabinet tegemoet te komen.
0: Is er nog veel tijd voordat die doorbraak dan gemaakt wordt? Als ik net geluisterd heb naar de president van de Rekenkamer.
2: Ja, die heeft het over 3 maanden.
0: Die klinkt heel ongeduldig.
2: Ja, die zegt binnen 3 maanden moet het wel geregeld worden.
0: Jij loopt daar rond in Den Haag. Hoeveel maanden gaat dit nog duren voordat er daadkracht is? Want daar ontbreekt het toch aan, meneer Duisenberg?
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, die 3 maanden, dat heeft natuurlijk alles te maken met de voorbereiding van de Prinsjesdagstukken, de miljoenennota, als de begroting voor volgend jaar gepresenteerd moet worden. Normaal gesproken wordt dat in de zomer geregeld. Maar je zou in uiterste noodzak, als je geen deal kunt sluiten, zou je eventueel kunnen wachten tot december.
0: December, ho. Ik zie meneer Duisenberg hier een beetje half cynisch lachen.
2: Ja, kijk, want in december, op 1 december moeten echt de laatste belastingplannen zijn vastgesteld. Dus in theorie zou je zolang inhoudelijk kunnen wachten. Maar de vraag is toch wel of het politiek ook zo lang kan duren. We hadden het net al over de stilstand en het gevoel in het land. Ja. Het kabinet zou eindelijk die stilstand oplossen. Die kreeg daar ook de stemming in het land in mee. Maar als dat uitblijft, als die stilstand voortduurt, ja, dan kan het sentiment zich gaan keren en zich richten tegen dit zoveelste experiment van een minderheidskabinet. Dus ze zijn wel toe aan een succesje.
0: Wilma Borgman, dank je wel voor deze duiding. En meneer Duisenberg, u ook hier in de studio. Succes met uw werk ook de komende
1: jaren.
0: Ja, in ieder geval tot december.
1: Ja, zeker. Tot december zijn we erbij. En we letten op. Ja, dank u wel.

0: Schitterend mooi nummer. Ja, ik ga naar de volgende gast, want ik ben afgeleid omdat ik met de volgende gast al in gesprek was. En die volgende gast is Roel Maalderink. Aanleiding is Stephen Colbert, een Amerikaanse presentator, de best bekeken en meest populaire talkshow-host van Amerika. Alhoewel dat genre een beetje talend is. Deze Stephen Colbert die neemt morgen afscheid van zijn late show bij de televisiezender CBS. En daarmee verdwijnt na 10 jaar een belangrijke luis in de pels van Donald Trump. Hij verdwijnt noodgedwongen van de buis.
1: Donald Trump posted, I absolutely love that Colbert got fired. His talent was even less than his ratings. How dare you, sir? Would an untalented man be able to compose the following satirical witticism? Go f*** yourself.
0: Wij mogen het wel hardop zeggen, toch?
2: Ja, hier wordt het niet weer gepiept, hè, op Radio 1.
0: Fuck yourself. Ja. Roel Maalderink is hier, zelfmaker van satirische televisieprogramma's. Roel, welkom.
2: Leuk iets.
0: Je hebt hem onlangs nog live gezien. Jij was vorige week in New York. En hoe was het om daar te zijn?
2: Ja, heel bijzonder. Ja, ik wilde het toch ook nog wel. Ik wil niet zeggen dat ik speciaal daarvoor naar New York ben gevlogen. Maar ik wilde het wel nog heel graag nog eens een keer meemaken. Ook in deze tijd. Ja, dat was de ene laatste week. Een van de laatste afleveringen dat ik er was. En het was heel bijzonder om mee te maken. Want je hoort het al in dit fragment. Die energie in die zaal. Mensen vreten alles wat hij zegt. Om elke grap wordt ontzettend hard gelachen. Er wordt ontzettend hard geklapt. Maar het is ook een soort.
0: En wordt dat applaus dan ook opgejaagd door van die applausregisseurs die op die vloer staan, of niet?
2: Nou, niet ter plekke, maar van tevoren word je wel echt, zeg maar, on-Nederlands opgenaaid. Dus ja, het is
0: maar er wordt geen bier in gegooid in het publiek. Van
2: nee, het is helemaal nuchter. Ja, zo voelt het niet, maar iedereen is helemaal nuchter. En ik zat ook naast een jongen die was uit Texas helemaal naar naartoe komen vliegen om nog een keer zijn grote held te zien. En het viel me op toch ook een beetje in deze duistere tijden. De hoop die Colbert geeft met zijn grappen en een alternatief bier. Zeg maar aan alle ellende van Trump. Ja, dat is. Daar ging die zaal, die 500 mensen, het Ed Sullivan Theater, ja, die gingen daar heel lekker op.
0: Ja, zie jij Stephen Colbert, zeg ik het goed zo?
2: Colbert.
0: Ja. Stephen Colbert, zie je hem ook als een voorbeeld voor jou? Beter dan talkshow-hosts als Seth Meyers en Jimmy Fallon?
2: Nou, ik ben zelf altijd toch iets meer soort van op de Britse school. Charlie Brooker en Sacha Baron Cohen. Maar ik zit er dan wel met heel veel plezier te kijken. En ik leer er ook allerlei dingen van. Dus het is in die zin zeker een inspiratie.
0: Wat heb je geleerd van dit bezoek van Stephen Colbert?
2: Nou, wat ik daar heel erg van geleerd heb, is eigenlijk de ontzettende uitgesprokenheid. Ik heb toch het idee dat soms in Nederland toch enigszins een beetje de rem erop zit. En daar,
0: behalve kijk, niet uitgesproken als het om fuck you gaat. Dat dan weer niet.
2: Dan wordt het weggepiept. Ja. Het is ook een ontzettend gepolariseerd land natuurlijk, ja. Amerika. Maar je voelt nu hij wordt van de buis gehaald. Morgen is de laatste uitzending. De rem is los. En hij gaat gewoon volle bak zonder rem in tegen Trump. En dat. Ja, nou goed, ik denk dat er nog heel weinig Republikeinen, of in ieder geval heel weinig Trump-aanhangers zijn die er naar kijken. Maar voor, zeg maar, het progressieve gedeelte van het land is het echt een verademing. En ik zat in die zaal en mensen zaten daar zo. Ja, nou ja, hij gaf echt mensen heel erg veel hoop. En dat vond ik wel een inspirerend gevoel. Ja.
0: En dat zag je bij de mensen naast je op de tribune in de show.
2: Ja, en ik vond het zelf ook.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan toch ook de vraag, draagt het nou ook bij? Want het is satire.
2: Ja.
0: Welke rol speelt deze satire van Colbert in het aanjagen van de polarisatie in Amerika?
2: Nou, mijn broer Jos, met wie ik ook plaks op maakte en met wie ik nu samen in het theater sta, ja, met onze voorstelling, die zegt altijd mooi, kijk, satire gaat niet de problemen oplossen. Satire is geen oplossing, maar satire is wel een kanarie in de kolenmijn. Een land waar geen satire meer gemaakt kan worden, waar satire de kop in wordt gedrukt, en dat is nu eigenlijk wat er nu in Amerika gebeurt, is wel een signaal, hey, de democratie of de rechtsstaat gaat misschien niet de juiste kant op. Dus ja, het is wel een soort alarmlicht dat er gaat branden. Ja, en dat alarmlicht gaat natuurlijk niet branden als Colbert daar grappen staat te maken over kattenfilmpjes of over het weer. Ja, dat lampje, die kanarie gaat piepen, omdat hij grappen maakt over Trump. En dat hem daardoor moeilijker gemaakt wordt. Of uiteindelijk dus van de buis gehaald wordt.
0: Colbert was vanaf zijn eerste aflevering in 2015 kritisch op Trump. Hij maakte veel grappen over de Donald.
2: Ja.
0: Was Trump in die zin ook een godsgeschenk voor hem als televisie-entertainer.
2: Nou, de ironie was dat hij juist eigenlijk het eerste jaar eigenlijk helemaal niet zoveel grappen wilde maken over Trump. En het vooral wat algemener wilde houden. En het wat minder politiek. Ja, en dat was nog voordat Trump werd verkozen. En uiteindelijk waren de twee redenen. Eén, Trump was natuurlijk zo groot, je kan daar niet omheen. En twee, ze merkten dat de kijkcijfers eigenlijk minder hoog waren dan ze hadden verwacht. En zodra er grappen gemaakt werden over Trump, trokken ook die kijkcijfers aan. Dus één, ze konden er niet omheen. En twee, het bleek ook gewoon een ontzettend goed recept voor meer kijkers.
0: Er is het verhaal dat ook de dalende kijkcijfers een factor zijn bij het besluit van CBS om Colbert van de buis te halen.
2: Ja.
0: Het is een tegenspraak met wat jij nu zegt.
2: Ja, en daar zegt hij zelf over, dat kan natuurlijk naast elkaar bestaan. Dat aan de ene kant de druk vanuit Trump is uitgeoefend op CBS om dat programma van de buis te halen. Aan de andere kant is misschien dat hele genre van die late night shows iets wat langzaamaan een beetje van vroeger is. Ik bedoel, ik kijk het regelmatig. Ik heb het nooit bij CBS gekeken. Ja, ik kijk het altijd op YouTube. Ik weet niet of je in Nederland CBS kan kijken. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld. Dat steeds minder mensen kijken dat programma natuurlijk lineair. En steeds meer mensen kijken gewoon losse clipjes via YouTube. Dus het is een steeds minder aantrekkelijk format voor een televisiestation om zo'n programma te maken. Het is een duur theater, dure redactie. Het is eigenlijk maar één dag houdbaar. Want dan kun je beter een mooie dramaserie gaan maken van dat geld die mensen misschien 10 jaar later nog gaan kijken.
0: En hoeveel mensen kijken dan op zo'n avond van coast to coast?
2: Ja, dit is het best bekeken late night show. 2,5 miljoen mensen kijken ernaar.
0: Maar 350 miljoen Amerikanen.
2: Ja, dus dat is eigenlijk krankzinnig weinig.
0: Ja,
2: we kijken in Nederland even tot hier. Maar ja, wij zijn met 18 miljoen. Dus dat is eigenlijk best wel weinig. En tegelijkertijd, in zo'n ontzettend versplinterd landschap als Amerika, is dat nog steeds, dat wordt er gezegd, dat is nog steeds eigenlijk heel veel.
0: Ja, en ik zie aan jouw ogen en aan je energie, zoals je hier ziet, jij vindt het een fantastisch genre. En je bent dan ook nog, word je geïnformeerd door je medetribunegenoten die uit andere staten komen om hier een beetje energie en troost te halen bij Colbert.
2: Ja. Ja, dus het is heel jammer dat het stopt. Ja. Toch, het is echt een beetje. Ik denk ook voor heel veel Amerikanen. Het was een plek die heel veel mensen een beetje hoop gaf en een alternatief.
0: Ja, heeft hij nou nadat CBS een beetje begon, de leiding van CBS begon eigenlijk aan te kondigen, wellicht is het binnenkort afgelopen. Ja. Heeft Colbert daarna een iets mildere toon aangeslagen?
2: Nee, juist niet. Daarna was de rem er vanaf.
0: Sterker nog, hij is radicaler geworden in zijn satire.
2: Ja, ja, dus dat moet denk ik als satire maken. Ja, wij hebben natuurlijk een ander verhaal. Ik heb natuurlijk Plakshot gemaakt. Daar kregen we na een tijdje ook te horen dat het van de bezuinigingen van Dick Schoof moest stoppen. Ja. Ja, ergens is het ook heel bevrijdend als je weet, ik heb nog maar een x-aantal afleveringen. Ja, dan heb je ook niks meer te verliezen.
0: Dus even kijken, van de week zei Jane Fonda iets over de rechte rug van Colbert. Laten we even luisteren. Ja.
3: I want to thank you.
4: Yes, ma'am.
3: I want to thank you for your courage. You're so brave.
4: Oh. The jokes too, I hope.
0: You're so brave.
2: Ja.
0: Een moedig man.
2: Ja, een moedig man. Ja, dat is denk ik ook. Dat is denk ik ook zo. Om in dit tijdsbestek daar volle bak tegen in te blijven gaan.
0: Hey, wat is de nalatenschap van Colbert en zijn late show?
2: Nou, ik denk dat hij echt de politieke satire elke avond weer met politiek nieuws van de dag, daar eigenlijk als een soort commentator, maar dan met grappen, dat hij dat heeft geperfectionaliseerd.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij heel veel Amerikanen heeft laten zien. Er is ook nog iets anders dan Trump. Ik denk dat zijn grote nalatenschap is. En de vraag is wat hij nu gaat doen.
0: Van jou mag hij terugkomen?
2: Van mij mag hij terugkomen.
0: Desnoods op een YouTube-kanaal.
2: Ja.
0: Zou die plan? Heb je hem gesproken? Even
2: nee, ik heb niet gesproken. Nee, heb ik wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Nee, helaas.
0: Zou die op een YouTube-kanaal succesvol kunnen zijn?
2: Ja, alleen dat is het probleem. Daar is gewoon veel minder geld mee te verdienen. Dus dan verdien je een fractie en je hebt een veel kleinere redactie. Dus ik denk dat een optie is.
0: Nou, tot slot dan morgen zijn laatste uitzending. Hè?
2: Ja.
0: Stephen Colbert had de laatste week een hele keur aan beroemdheden te gast. Onder andere Barack Obama.
2: Ja, Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen. Is al duidelijk wie morgen zijn allerlaatste gasten zijn?
2: Nee, dat is de grote verrassing. En wel een aantal van zijn collega's, dus Jimmy Fallon en Jimmy Kimmel, hebben gezegd, we gaan herhalingen uitzenden van ons programma, zodat alle ballen op Colbert en iedereen moet dat lekker gaan kijken.
0: En komt CBS nog met iets nieuws?
2: Ja, die komen met een nieuw programma, een soort apolitiek programma waar Trump niet boos op kan worden.
0: Apolitiek, maar wel satirisch?
2: Nee, eigenlijk gewoon meer comedy. Dus zij kiezen nu voor de veilige weg. En dat is ook natuurlijk een teken aan de wand.
0: Roel Maandering, dank je wel. En veel plezier met het kijken.
2: Ik ga
0: morgen
2: kijken
0: naar die laatste
2: op YouTube
0: aflevering.
2: Dan, hè? Ik ga terugkijken.
0: Ja. Jij gaat terugkijken.
2: Ja.
0: Mooi, je enthousiasme.
2: Leuk.
0: Ja, we gaan naar popteksten.
4: Ja.
0: Jurriën Rood, volgende gast is aangeschoven hier in de Oogstudio. Doen popteksten ertoe? Kunnen ze je leven veranderen? Teksten uit liedjes. Volgens filosoof, filmmaker en muzikant Jurriën Rood hier tegenover mij wel. En hij schreef daarover het boek Wat zingen ze? Nou, ik hou het even op voor de camera in de studio.
4: Wat zingen ze nou, is het eigenlijk.
0: Wat zingen ze nou?
4: Ja, wat zingen ze nou?
0: Wat zingen ze nou?
4: Ja.
0: Oh ja, ik dacht, wat zingen ze nou toch?
4: Dat kan
0: weer
4: ook.
0: Jurriën, mooi dat je er bent. Over hoe popteksten ons allemaal in allerlei fasen van ons leven kunnen helpen een beetje licht en soms ook een beetje zwaar door dat leven te gaan. Weet jij nog het eerste zinnetje, Jurriën Rood, in een popliedje, wat bleef hangen bij jou en hoe oud was je? Wist je wat je zong?
4: Nou ja, het eerste hoofdstuk van naar popteksten luisteren is als je kind bent. En die ding staat een beetje hard. En dat je het niet verstaat. En dat is mij ook gebeurd. Dus bijvoorbeeld, toen was ik wel 10 intussen, en een Nederlandse tekst, Willeke Alberti, Morgen ben ik de bruid. Ik wist niet wat uitvliegen, dat iets was. Dus zij zingt een vogel vliegt uit.
0: Een vogel vliegt uit?
4: Ja.
0: En jij hoorde?
4: Een vogel vliegtuig. Dus ik zag voor me een vogel in een vliegtuig, zo over de hoofden van die mensen die daar zitten, die heen en weer vliegt en die wil natuurlijk naar buiten. En ik dacht, ja, dat is een mooi beeld. Maar heeft dat iets te maken met die trouwerij? Nou ja, dat soort dingen, daar worstelde ik mee.
0: Hoe oud? Negen
4: of zo. Maar de meeste dingen zijn natuurlijk Engelse teksten die je misschien wel verstaat. Come a little bit closer was zo'n hitje. En ik zong dat, maar ik had geen idee dat dat een betekenis had. Mijn vader komt ineens vlak bij me staan. Ik denk, wat doet hij nou? En dat werd dus uitgelegd. En ik was diep teleurgesteld dat gewoon zo'n betekenis had.
0: We come a little bit closer. We hebben hem staan. Wat mij betreft kunnen we er even naar luisteren. Come a little bit closer.
4: Jay and the Americans.

0: Het komt in het refrein.
1: Ja. Ja. Welke zinnen in dit liedje zijn voor jou...
0: Alleen maar die zin van dat refrein gewoon. Dat was de enige die ik...
1: Come a little bit closer.
0: Ja, dat is vaak met een popliedje dat die tekst...
1: Het is een nikszeggende zin.
0: En Come a little bit closer is een nikszeggende zin. Maar voor een kind, wat ik toen was, klonk dat lekker. En dat ging ik nazingen zonder enig idee te hebben wat het betekende. Dat is natuurlijk de eerste manier om met pop om te gaan. Zeker met Engelse pop. En later begrijp je wat ze zingen. En soms dat ook wel een teleurstelling.
1: Ja. En je hebt daar, want je bent inmiddels richting de 70.
0: Ja, dat zie je goed. Ja.
1: Ja, je hebt daar een fascinatie voor... popteksten aan overgehouden. Het is lijkt wel een levenswerk.
0: Nou, het trekt door mijn leven heen. Ik neem hele persoonlijke voorbeelden om dat aan te geven. Iedereen kan daar zijn eigen voorbeelden tegenaan zetten. Maar een fascinatie. Kijk, er zijn mensen die fantastische popteksten schrijven en daar moet je heel goed naar luisteren of chansons maken. Dan moet je elk woord horen. Maar daar gaat dit boek niet over. Het gaat over zinnen die ineens tevoorschijn komen uit die muzikale brei, zeg maar, die al heel lekker is, maar waar je ineens een zin hoort dat je denkt, wauw, wat wordt daar gezegd? En wat je zo raakt.
1: Kun je in het repertoire van Jimi Hendrix daar een voorbeeld van
0: Want
1: we hebben wat klaarstaan van Jimi Hendrix.
0: If Six Was Nine heet het nummer. Ja. En daar zingt hij ineens, het is een heel opstandig nummer. En daar zingt hij, if all the hippies cut off all their hair, I don't care, I don't care. En daar destijds, toen intussen kon ik Engels.
1: Moest je bent 12, 13, 14?
0: Ja, zoiets, ja. En ik vond Jimi Hendrix leuk, maar hij was een hippie. Hij was een totale hippie met zo'n bos haar en kettingen om. En ik vond het iets fantastisch dat hij zingt daar heel erg over onafhankelijk zijn. En dat hij gewoon zong van, nou weet je, al dat haar van die hippies kan me ook geen bal schelen. Terwijl dat toen iets heiligs was, dacht ik, dat is een soort... Nou, dat vond ik een mooi voorbeeld van dat je ook afstand kan nemen van dingen. Ja.
1: Mooi. Even luisteren. Ja. Now if a turned out to be
0: nine. Oh, I don't mind. Duurt even voor de...

0: I don't care, dat was hem.
1: Ja, als ik dit hoor, moet ik altijd meezingen. Ik vind het een fantastische zin, ja.
0: Hey, je hebt heel veel liedjes beluisterd. Je maakt zelf muziek. Doet het ertoe of je een tekst begrijpt? Ik zou natuurlijk zeggen ja.
1: In het algemeen bedoel je?
0: Maar je suggereert bijna in je boek dat sommige teksten hoef je ook niet helemaal te begrijpen. En dan is er een zinnetje wat blijft hangen.
1: Ja, dat is
0: ook al is dat betekenisloos.
1: Ja, maar je hebt ook zinnen die betekenis hebben. Het bestaat allebei. En het doet er niet toe of je alle zinnen kunt verstaan. Er zijn nummers waar je graag alles wil verstaan. En van Bob Dylan of van Paul Simon, waar je het precies wil horen. Maar er zijn zat nummers die eigenlijk een heel verhaal vertellen, waarvan je denkt, ik weet niet precies waar het over gaat. En dan komt er ineens een zin, meestal in het refrein tevoorschijn, dat je denkt, wauw, wat is dit?
0: Zullen we dan meteen Dylan even, een heel klein fragmentje van Dylan, It's All Right Now?
2: I

0: couplet. Dit zijn, ik weet niet hoeveel coupletten het lied heeft, heel veel. Ja, dit is dan weer heel begrijpelijk, maar Dylan is hier op een soort hoogtepunt van wat hij kon, namelijk ongeveer jongleren met tekst. En in It's All Right, maar schrijft die zinnen achter elkaar waarvan je denkt, my god, waar heeft hij het over? En dan komt hij telkens terug op die mooie zin in het refrein. Hij is hier, ja, ik vind hem een meester in tekst, beheersing. Hij kan een simpel liefdesliedje schrijven. En hij kan metaforisch schrijven. En hij kan zoiets als dit doen waarbij je denkt, waar heeft hij het over?
1: Jurriën, Real Man van Joe Jackson is voor jou ook belangrijk geweest, omdat het juist veel zegt over man-vrouw verhoudingen. Even het fragmentje van

0: Nou, dit wil je eigenlijk gewoon door laten lopen. Zo mooi is het. Dit is.
1: Ben jij toen net zo gaan nadenken over je mannelijkheid als ik door dat liedje ben gaan nadenken?
0: Zo zat het bij mij niet helemaal. Ik vond al, en ik ging om met jongens en mannen op de filmacademie die daar al zo over dachten. Maar dit was aan de hand begin jaren 80, eind jaren 70. En veel kunstenaars hadden het daarover. En dit lied is zo scherp daarin. Hij wijst het precies aan. There's women running fast past you now and you just drag your feet.
1: Wat? Ja. Het is onverbiddelijk, hè?
0: Och, we zijn er al doorheen.
1: Ja, we zijn er al doorheen.
0: Ja.
1: Jurriën Rood, jij vertelde ons over de fascinatie voor teksten in popliedjes. In het lied Wat zingen ze nou?
0: Het boek Wat zingen ze nou?
1: Het boek Wat zingen ze nou?
0: Ja. Wat zingen ze nou?
1: Wat zingen ze nou? Dankjewel, Jurriën Rood, voor je bevlogen verhaal. En morgen is er weer een oog. Dan met Lucella Carasso.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
3: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
7: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: NPO Radio 1. Middernacht, het begin van donderdag 21 mei. Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel, hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. En voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer nog vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
13: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de nieuwe roman van mijn gast van vannacht maken we kennis met een man die catastrofaal is in de liefde. Ongediplomeerd is en achterlijk gebleven. Maar die godverdomme wel prachtige partijen pingpong kan spelen. Dimitri Verhulst zet deze man zo neer en hij zit vannacht naast me. Mijn gast is schrijver. Van De Helaasheid der Dingen bijvoorbeeld. Van Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol, waarvoor hij de Libris Literatuurprijs won. En 2 jaar terug lag er het tevens veelgeprezen Bechamel Mucho. Inmiddels heeft mijn gast zich ook in de filmwereld begeven. Zo schreef en regisseerde hij de komische dramafilm Waarom Wettelen? En er zit een tweede film in de pijplijn. Voor mij ligt nu Een verwittigd man is niets waard. Een roman over Erik Vink die in een poging om zijn liefdesverdriet te kalmeren bijna voortdurend piano speelt. Maar daarmee krijgt hij de genadeloze compositie van gedachten en herinneringen die klinkt in zijn hoofd niet onder controle. Hij is catastrofaal in de liefde, deze Erik. Ongediplomeerd en achterlijk gebleven. Maar hij kan godverdomme wel prachtige partijen pingpong spelen. Misschien, zoals mijn gast van vannacht, godverdomme wel prachtige boeken kan schrijven. Dimitri Verhulst is geboren in Aalst in 1972. Welkom.
14: Dankjewel.
13: Hoe was je dag?
14: Ik heb die voornamelijk in een auto doorgebracht. En ik heb genoten van Zeeland, van de files, van neuspeuterende mensen achter het stuur. Ik kijk heel graag naar neuspeuterende mensen achter het stuur. mooi. Een mooie dag.
13: En denk je dat er vandaag iets is gebeurd wat voor het laatst in jouw bestaan heeft plaatsgevonden?
14: Ik weet waarom je dat vraagt, omdat mijn personage zich dan natuurlijk ook afvraagt. Die leeftijd heb je op een bepaald moment uiteraard. Hè, dat je gaat afvragen, wat zou ik vandaag voor het laatst in mijn leven gedaan kunnen hebben? Wat zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? Misschien ingecheckt in dat ene hotel waar ik nu zit. Dat zou zomaar kunnen dat ik daar niet meer terugkom.
13: Nee, als je hier komt, dan zit je waarschijnlijk ook weer in dat hotel.
14: Ja, ja, het was voor het eerst dat ik er zat.
13: Ik heb vandaag ook even over nagedacht, van is er iets in mijn leven? Maar dan kom ik eigenlijk op van die valsspeeldingen van, ja, oké, dit bakje aardbeien is nu op, dus ik zal nooit meer uit dit bakje aardbeien eten. Mm-hmm. Maar dat is niet wat er bedoeld wordt.
14: En we doen ook nog dingen voor het eerst. Dat is ook tof.
13: Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan?
14: Dat is echt een fantastische vraag die op een scheurkalender moet. het is goed om er wat vaker bij stil te staan. Van dit heb ik nu ook weer voor het eerst gedaan.
13: Ja. En volgens mij doen wij allebei nu iets voor het eerst.
14: Exact, praten met elkaar. Fantastisch, ik vind het nu al leuk.
13: En ik ga nu ook voor het eerst in dit programma praten over magnetronmaaltijden. Want volgens mij ben jij een connoisseur.
14: Nee, helemaal niet. Dat is het risico dat ik heb gelopen door mijn hoofdpersonage heel veel magnetronmaaltijden te laten eten en geobsedeerd te laten zijn door Michel Houellebecq, die een beroemd en berucht kenner is van dit soort maaltijden. Maar ik doe eigenlijk mijn best om zo smakelijk en gezond als mogelijk te koken.
13: Maar jouw personage die stelt, om lekker te koken moet je gelukkig zijn. En hij is niet gelukkig.
14: Ja, er is een deel daarvan dat ik wel op mezelf kan betrekken. En dat is, wanneer ik alleen ben, dan kook ik niet graag. Ik kook hartstikke graag, maar echt ontzettend graag. Ik kan me amuseren met best complexe gerechten in elkaar te knutselen en

0: ontzettend graag. Ik kan me amuseren met best complexe gerechten in elkaar te knutselen en dolgelukkig te zijn wanneer ze lukken. Maar ik ga dat doen voor vrienden. Ik ga dat niet doen voor mezelf. En als ik alleen ben, dan gooi ik er met mijn pet naar. Dan maakt het me eigenlijk niet zo uit wat ik eet. Dat is wel waar.
1: Maar heeft dat dan ook met geluk te maken, met gelukkig zijn? Want die Erik zegt echt, ja, om lekker te kunnen koken moet je gelukkig zijn. Maar kan je dan zeggen dat als jij alleen bent, dat je minder gelukkig bent?
0: Ik denk dat het meer te maken heeft met mijn verlangen om schoonheid te delen. Ik ga ook niet graag alleen op reis. Als ik dan zo op een prachtige heuveltop zit en ik zit daar dan in mijn eentje. Ik heb dan misschien wel een fantastisch uitzicht, maar het hele idee dat er niemand naast me zit tegen wie ik kan zeggen, mooi toch, hè, dit uitzicht, dat verknalt het eigenlijk al. En dat is ook zo met eten. Stel je voor, ik maak iets en het is voor iets thais, ik zeg maar wat. Eendeborst. Met van alles en nog wat. Met thaise basilicum en citroengras. 800 dagen werk aan geweest en het blijkt verrukkelijk te zijn. En dan eet ik dat helemaal alleen op en dan zeg ik, lekker hè, Dimitri. Ja, zo werkt het niet.
1: Nee, dat gaat niet.
0: Het werkt niet. Het werkt niet.
1: Die Erik, die kan zich wel geluksmomenten voor de geest halen, met moeite. Het zinnenbeeld van geluk noemt hij zonder handen fietsen. En hij zegt ook, een herinnering aan geluk met veel moeite. Hoe ik als 12-jarige in de slotseconde van een voetbalwedstrijd het winnende doelpunt scoorde en werd aanbeden door vriendjes die alles wisten over dure auto's. Voetbal heeft me nooit erg veel geïnteresseerd. Hij heeft niet zo veel geluk meer, deze man.
0: Hij is gehavend. Hij heeft een heel zware jeugd gehad. Zijn moeder heeft hem verlaten. Zijn vader heeft zich doodgezopen. Hij is heel jong eenzaam geweest. Is van hop naar her verhuisd. En stelt vast dat een impact heeft op zijn latere leven. Iets wat hij altijd van zich heeft proberen af te duwen. Namelijk dat de ervaringen in jouw jeugd, dat die hun sporen nalaten in jouw volwassen leven. En hier is hij op het punt gekomen dat hij moet vaststellen van, inderdaad, ik heb de bouwstenen niet om samen te leven met anderen.
1: Om een familieman te zijn.
0: Exact, ja. Ja.
1: Dan kan je denken, rijkelijk laat. Maar je kan ook denken, blijkbaar kan je heel lang gaan op zoiets ontkennen. De invloed van je jeugd op wie je bent.
0: Ja, beide zijn waar. Hè? En het siert hem ook dat hij zich daar niet op verlaten heeft toen hij jonger was. Want dat maakte hem ook strijdvaardig. Hij heeft het, zoals wij zeggen in Vlaanderen, misschien zeggen jullie dat ook, hij heeft het niet laten hangen. Hij heeft het niet opgegeven. Hij heeft niet gezegd van, kijk, ik ben bij voorbaat verloren, want ik weet niet wat het is in gezinsleven. Hij heeft het geprobeerd. Maar tot zijn eigen scha en schande is hij daarin mislukt. Maar hij heeft nooit zijn jeugd als excuus gebruikt om het niet te willen proberen. En hij wou het ook wel.
1: Nee, je schrijft ook, nooit of te nimmer mag mijn verwekste donneurs krijgen mijn leven te hebben verwoest. Dat wil ik tenminste zelf hebben gedaan.
0: Ja, ik ben daar wel eens mee bezig. Bovengemiddeld vrees ik met dat hele idee van, stel dat ik iets zou mispeuteren.
1: Stel dat je wat?
0: Iets zou mispeuteren, iets crimineels zou doen. Ik ben er vrij zeker van dat mijn advocaat mijn, en dan wordt het autobiografisch, mijn slechte jeugd zou gaan naar voorbrengen om een soort van strafvermindering te krijgen. En ik zou dat weigeren. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Omdat ik het die jeugd van me ook niet gun om die impact te hebben. Ook al zal het die impact wel hebben. Maar ik weiger het. Ik weiger het voordeel van de strafvermindering.
1: Maar

0: dat dan als een degradatie?
1: Nee, in tegendeel, het voelt als opklimmen. Een degradatie zou het zijn indien ik het aanvaarde.
0: Ja, ja, dat bedoel ik. Als je het snapt van oké, dit komt door mijn jeugd, daarom ben ik over de scheef gegaan, dan degradeert dat jezelf. Je telt niet voor vol mee.
1: Mm-hmm. Nu, het zou sowieso niet tellen. Ik bedoel, ik heb ondertussen wel voldoende bewezen dat ik...
0: Je eigen stommiteit heb begaat.
1: Ja, maar ook de andere dingen, ook mijn eigen schoonheden bega en al mijn erfzonden naast mij heb neergelegd en dat ik een best zelfstandig, volwassen en humanistisch leven kan leiden. Dus het zou een beetje ruimschoots te laat zijn om nu toch nog even voor de lolle kleine misdaad te begaan.
0: Doe maar niet.
1: Nee, echt
0: niet. Erik is nog niet op dat punt. Hij begint er net te geraken. Hij heeft, nou ja, als we hem leren kennen, enorm liefdesverdriet.
1: Ja.
0: Waarover hij zegt, liefdesverdriet verdiept niet. Ik vond me een grondiger denker toen ik me veilig waande.
1: Ja, ik vond het nuttig om een kapot wezen te schetsen. Iemand die echt in zak en as zit, die het moeilijk heeft... Die het lastig heeft om op te staan en te weten waarom hij precies opstaat die dag. En wel omdat wij in een wereld leven waarin wij er allemaal zo mooi uitzien. Wanneer we gaan scrollen op social media, dan... We zijn allemaal zo mooie mensen. We hebben allemaal schone kinderen. We hebben prachtige reizen. We eten fantastisch eten. We hebben leuke jobs. En ik denk dat we onszelf... pot aan het maken zijn van frustratie en jaloezie. En het is een leugen. Ik denk, onderhuids weten we allemaal wanneer we naar social media kijken dat we naar een leugen aan het kijken zijn. Maar toch denk ik dat het binnenkomt. En daarom dacht ik, de behoefte aan het tonen van gebroken mensen met al hun verdriet, met al hun moeilijkheden om de dag door te komen is misschien wel groter dan ooit.
0: Maar doe je dit om ons te helpen?
1: Ik ben geen Jezus Christus. Misschien doe ik dat vooral een beetje uit de aversie die ik voel voor de grote schijnvertoning die ik om me heen zie en die zeer groot en massaal vertegenwoordigd is. Ik wens geen liposuctie of geen botox van emoties. Ik had behoefte aan een boek dat mocht pijn doen.
0: Dat je soms niet anders kan dan magnetron maaltijden.
1: Ja, geen opsmuk. En pas op, dat klinkt alsof ik een verschrikkelijk somber boek gemaakt heb. Die dingen kan je ook wel met humor brengen.
0: Ja, ja, het is heel grappig.
1: Je voelt je verplicht nu om het te zeggen.
0: Nee, ik wil dat de luisteraar dat weet. Ik voel me niet verplicht aan jou toe. Ik vind het fijn als de luisteraar dat weet. Wat we niet te weten komen, Yatzy, dat is zijn ex. Wie zij is, komen we eigenlijk niet te weten.
1: Nee. Miste je dat?
0: Nou, wat ik me op een gegeven moment wel af ging vragen, is... Mist hij haar of mist hij een relatie? Hij zegt op een gegeven moment ook, ik mis me.
1: Ja.
0: Hij mist wie hij was toen ze nog samen waren.
1: Ja.
0: Heeft hij liefdesverdriet of heeft hij egoverdriet?
1: Ik denk dat zijn liefdesverdriet zich wentelt in nostalgie. En dat hij zich vooral... In die momenten van gemis zich vooral de mooie momenten uit het verleden herinnert. En dat hij die heel erg hard mist en dat hij dan aan het wegduwen is waarom ze uiteindelijk uit elkaar gegaan zijn. Maar hij leeft daar ergens in het verleden, denk ik.
0: Ja, heel af en toe kijkt hij er wel een beetje naar. En dan schrijf je bijvoorbeeld... De vrouw die me al 2 jaar niet meer graag zag, voor ze het zelf begon te beseffen, heeft nadien nog 1 jaar de moeite gedaan om me opnieuw graag te kunnen zien en is nu mijn leven uit.

0: onethisch.
1: Ja, maar als je zo bang bent voor de ander, omdat die jou pijn kan doen...
0: Nou, dat denk ik niet, dat speelt bij hem. Zo goed ken ik hem ook. Ik heb maar 2 jaar opgetrokken met Erik Vink.
1: Ja, kwam hij makkelijk tot je?
0: Sorry?
1: Kwam hij makkelijk tot je?
0: Hij kwam makkelijk tot me, dat wel. Maar ik begon hem gaandeweg echt te haten. Ik vind dit het hoofdpersonage in mijn leven waar ik het moeilijkst mee gehad heb. En ik weet ook zeer nauwkeurig waarom. Ik heb gegraaid in mijn eigen leven. Erik woont in een woning die heel sterk lijkt op de mijne. Hij woont in een dorp dat lijkt op het mijne. Alles in zijn omgeving lijkt op mijn omgeving. En ik had het gevoel dat ik dit personage aan het creëren was als een soort van waarschuwing. Ik zou hem kunnen zijn als ik niet oplet, maar ik wil hem niet zijn. Never, never, never. Ik haatte hem. En ik ben op een bepaald moment ook met dit boek gestopt. Omdat ik het... Het was onbehaaglijk.
1: Nee, op een gegeven moment hangt zijn zelfbeklag hemzelf ook de keel uit.
0: Ja.
1: En is dat ook waar jij last van had? Dat zelfbeklag?
0: Maar toen dacht ik, maar wacht eens even. Het onbehaaglijke van die man zijn situatie is eigenlijk de reden waarom dit geschreven moet worden. Dat is een heel moeilijk ding, hè, een roman schrijven. In die zin, je hebt op een bepaald moment een idee. En ideeën zijn altijd heel krachtig in het begin. En je begint te schrijven en een boek beginnen schrijven, dat is het makkelijkste wat er is. Oh man, het gaat zo vlot. Oh, meesterwerk nummer zoveel komt eraan, jongens. En dan ben je 3 maanden verder. Maar jouw emoties zijn veranderd. Jouw gedachtegangen zijn veranderd. En je moet altijd weer opnieuw terugkeren naar die ene emotie die je op een bepaald moment had. En dat is soms lastig om terug te keren. Je hebt daar niet altijd zin in om terug te keren. Maar je moet, want dat boek moet af. Ik vraag me dat soms ook wel eens af, hè. Wie zal ik nu maar eens als voorbeeld geven? Ja, neem zo een van de vele Joodse auteurs die na de oorlog een boek zijn begonnen over de kampen. Hè? Die boeken zijn niet 1, 2, 3 geschreven. En toen ze uit die kampen kwamen, dan die eerste bladzijden die rolden eruit. Maar dat boek is niet meteen klaar. Je doet soms naar gelang van het type schrijver dat je bent. Maar dat kan ook wel eens 7 of 8 jaar duren. En dan veroordeel je jezelf om nog 8 jaar lang in die emotie te gaan kruipen. Dat is vermoeiend, dat is verschrikkelijk.
1: En dat had je ook met Erik?
0: Ja, ik I didn't like the guy. Maar het is ook de reden waarom ik hem moest afwerken om het voelde heel triomfantelijk om dit boek af te werken. En er is iets ongemeens fantastisch gebeurd deze week. Iets wat mij nog nooit overkomen is. Ik ben gedebuteerd in 1999. En ik heb voor het eerst deze week vrienden die mij een bericht sturen dat ik een fantastisch boek heb geschreven. Die hebben dat nog nooit gedaan. Soms denk ik dat mijn vrienden het echt mijn werk gewoon rot slecht vinden. En sommigen vinden dat ook. Daarom zie ik hen ook graag. Maar voor het eerst hoor ik vrienden die zeggen van... Wauw, Dimitri, ik ben kapot. Ik ben echt rot kapot van dit personage. En ik vind het fantastisch.
1: En weet je waar dat hem in zit?
0: Eerlijkheid, denk ik. Ik denk dat het te maken heeft met integriteit. En wat ik daarnet vertelde, er is geen verkleedpartij. Dus de verkleedpartijen zijn voor de socials. En dit is een open borstoperatie. Iemand snijdt zijn borstkas open en

0: maakt zich eigenlijk niet druk om wat anderen erover zullen denken. Het gaat niet goed met hem. Hij is ongelukkig, hij heeft liefdesverdriet. En dat is wat het is. En hij wil zich niet beter voordoen dan hij is. Dat is wel ook wel het mooie aan dat personage. En goed, u zei daarnet van, hij is ongediplomeerd. Klopt.
1: En dat heb ik niet verzonnen, hè? Dat heb jij geschreven.
0: Ja, exact. Nee, absoluut. Maar wat eigenlijk geef je hem daar constant ook wel ongelijk. Je voelt zijn frustratie omdat hij ongediplomeerd is. Maar die kerel is wel best intelligent.
1: Ja hoor, lijkt belezen. En, ja.
0: Ja, maar hij gaat daar zo onder gebukt van, ik heb niet kunnen studeren, dus wie ben ik om iets te zeggen over Rothko of over Bach of whatever. Hij gaat daar zo onder gebukt al gans leven lang. En de frustratie van de autodidact.
1: Ja, hij verzint ook een nieuw woord. Of misschien heb jij, ja, ultra crepidarianist.
0: Ja, dat is iemand die zijn mening geeft over zaken waar hij geen verstand van heeft.
1: Ja, waar hij in feite totaal geen verstand van heeft.
0: Een aantal
1: van die ultra-credingenisten mogen
0: termen
1: ook,
0: heet aan columnist,
1: ja, ze mogen opdraven als columnist, zeg je.
0: Ja.
1: Want hij vindt mensen die wel zeggen, nou ja, een mening geven, een ongefundeerde mening, vindt hij irritant.
0: Wel, een krant bestaat niet meer als dusdanig. En dat is ook omdat wij het nieuws al kennen voordat de krant uitkwam. Er was een tijd dat 's ochtends de krant uitkwam en we wisten niet wat er daags ervoor was gebeurd. We hebben internet, we volgen alles bijna on the spot. Ik denk wanneer er nu een inval is ergens in Gaza, dat we dat bijna live kunnen volgen. Maar ooit was het anders. Dus de krant is die functie kwijt. En de krant bestaat niet meer om ons het nieuws mee te delen. Wij kopen nog een krant om een mening over het nieuws te krijgen. En ik ben altijd verbaasd over hoeveel mensen er over hoeveel onderwerpen altijd een mening hebben. En ik denk, wauw, hoe doen jullie dat? Waar halen jullie al die meningen vandaan? Daar ga ik me dom voelen. En echt oprecht, want ik denk, ik krijg het niet bij elkaar, vijf meningen op een week. Het lukt me niet.
1: Is het je wel eens gevraagd?
0: Ja, maar ik ben een zeer ondankbare columnist. We hebben dan snel een rechtszaak aan ons been, omdat ik dan ook recht doorga. En vervolgens gaat de krant me niet verdedigen en moet ik zelf mijn rechtszaak betalen. Dus,
1: beter van niet, want dan moet je die slechte jeugd er weer bijhalen. Ik ben in gesprek met Dimitri Verhulst. Dimitri is schrijver van De Helaasheid der Dingen, van Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol en 2 jaar terug van Bechamel Mucho. En ook waagt mijn gast zich aan films. Zo verscheen in 2024 de door hem geschreven en geregisseerde komische dramafilm Waarom Wettelen. En nu is er Een verwittigd man is niets waard. Een roman over Erik Vink die pogingen doet om zijn liefdesverdriet te kalmeren. Ik wil het ook graag even met je hebben over je stijl van schrijven.
0: Graag.
1: Want die is anders bij dit boek. En je zei net, je krijgt voor het eerst berichtjes van vrienden. Heeft het met de stijl te maken?
0: Ik denk in alle mogelijke onbescheidenheid dat die altijd wel anders is, mijn stijl. Maar wat ik nu wel gedaan heb, is het lyrische achterwege gelaten. En ik heb me te vaak, niet te vaak, want ik maak graag zinnen. Ik ben verliefd op zinnen, ik ben verliefd op het Nederlands. Echt smoor verliefd. De mooiste taal ter wereld. Het is een plezier om daar zinnen in te maken. En ik zal het ook blijven doen. Maar ik had een immense behoefte om een stijl te bedenken die samenviel met het onderwerp. En dat is een uitdaging. En ik heb dat geleerd van schilders. Ik ga een voorbeeld geven. constant permeken. 1908. En we zaten in de tijd van het fauvisme. Het komt ook in het boek voor trouwens. Dus ik ben niet helemaal raar aan doen, beste luisteraars. Ik leg nog een link naar
1: het boek. Er komt een punt.
0: Ja, ja. En die was in heel fraaie, leuke kleurtjes aan het schilderen. En die ziet de treurnis van de werkelijkheid. Het harde vissersleven in Oostende, waar hij toen was gaan wonen omwille van zijn legerdienst. En die dacht, maar die leuke, fraaie kleurtjes van me, die corresponderen niet met de werkelijkheid. En die is donker beginnen schilderen, maar eigenlijk bruin. Die is modder in zijn verf beginnen smijten, uit een soort van woede. En ik dacht, maar dat is het. Dat is het. De stijl moet overeenkomen met het onderwerp. En als je dat doet, dan kom je in de buurt van een kunstwerk. Dat geloof ik echt.
1: Wanneer kreeg je dat door? Ben je wel begonnen met, nou ja, om het maar zo te zeggen, fraaie kleurtjes?
0: Wel, ik heb natuurlijk de pech. Wat ik daarnet kwam te vertellen is, ik hou net iets te veel van taal. En ik heb jaren van jongleergenot gekend. Zie mij eens mooi schrijven. En ik doe het nog altijd graag. En de schrijvers die het konden, bewonder ik ook nog altijd graag. En er zijn er te weinig van, want ik hou echt van een mooi gebouwde zin. Ik had altijd blijven doen. Maar nu kwam ik op een punt in mijn leven dat ik dacht, dit moet ik nu even kapot slaan. En ik moet iets ongemakkelijks doen. Iets waarvan je denkt, maar kom aan, wat is dit nu? Je hebt geen witregel, je hebt geen nieuwe alinea. Wat ben je nu aan het uitvreten? En dat je gaandeweg als lezer ook gaat begrijpen, ja, tuurlijk, daarom. Het klopt. De stijl is de inhoud is de stijl. En het is te vroeg om me te vragen of ik daarin gelukt ben, want ik heb het boek net geschreven. Vraag mij dit over 600 jaar en dan zal ik dat beter
1: kunnen... Heel soepel antwoord.
0: Zal ik dat beter kunnen duiden, maar nu op dit moment, en ik bedoel dit echt niet als promopraatje, want ik ben daar slecht in trouwens en het interesseert mij ook niet. Maar ik denk echt dat de insteek en de inzet van dit boek was. Namelijk een zeer literaire gedachte. Stijl laten samengaan met inhoud. Ik kan iets anders vertellen, mag ik?
1: Ja hoor.
0: Een schrijver die ik mateloos heb bewonderd toen ik die voor het eerst las. José Saramago. Het eerste boek wat ik van hem las was Het jaar van de dood van Ricardo Reis. Ik werd niet alleen uit mijn sokken geblazen, ik werd ook uit mijn onderbroek geblazen. Gewoon, ik stond bloot op straat van bewondering. Ik dacht, wat is dit? Die man had de zin opnieuw heruitgevonden. Ik had het nog nooit gezien. Een totaal nieuw concept van schrijven. Indrukwekkend. Ik heb weken tijdens het lezen van dat boek op een soort van steroïden gelopen. Maar gewoon, het was de zin, het was de taal. Fantastisch. Goed, volgende boeken van Saramago. En al die boeken waren in dezelfde stijl. Terwijl het andere onderwerpen waren. En ik dacht, dit snap ik nu even niet meer. Maar alles is gewoon hetzelfde. En ik snapte het niet. En toen dacht ik ook wel van, daar moet ik van opletten. Je kan heel blij zijn dat je stilistisch een trucje hebt gevonden dat mooi is. En dat werkt bij een bepaald boek. Maar alsjeblieft, word geen one-trick pony die dit bij alle boeken gaat doen, want
1: het werkt niet.
0: Maar het is ongeloofwaardig. Het is artistiek ongeldig, vind ik. Mij persoonlijk als maker verveelt het. En ik hoop ook dat het de lezer zou vervelen om altijd hetzelfde boek van me te lezen.
1: Wat je nu hebt gedaan, en ik hoop dat ik het goed uitleg, we zitten in Eriks hoofd. En alle gedachten die komen gewoon achter elkaar en bijna in willekeurige voor willekeurige volgorde op de bladzijde terecht. En dus dat kan gaan van, nou ja, weer is men die magnetronmaaltijden of een diepe pijn. En zal ik al eens een stukje voorlezen, dan weet de luisteraar hoe het klinkt.
0: Lees een stukje voor, ik ben heel benieuwd.
1: Het is Marie niet gelukt mij aan een beter zelfbeeld te helpen, maar ik erken wel een immense troost te hebben gevoeld. Wat zou Michel Houellebecq vanavond eten? 24 ribben hebben we, 12 links en 12 rechts, mannen zowel als vrouwen. Ik betwijfel of mijn vader die allemaal kon zien, al at ik de hoeveelheden waar zelfs spitsmuizen amper op overleven. Aangezien katholieken menen dat de vrouw uit de rib van een man is gemaakt, moeten we concluderen dat ze niet kunnen tellen, of dan alleszins toch niet tot 24. Wat Wittgenstein beweerde, men eet om te proeven wat men niet zou proeven als men niet at. Er was ooit een leraar, niet de mijne, die poneerde dat Beethoven een wandelaar was en Mozart de fiets nam. De broer van Wittgenstein, die natuurlijk ook Wittgenstein heette, speelde beter piano met één hand dan ik met twee. In dat geval denk ik dat Satie met de go-kart reed. Jatsi deed me een vouwfiets cadeau, opdat ik niet alles in deze stad te voet zou moeten doen. Op een bepaald moment beviel het idee me wel om te blijven spelen op een steeds meer ontstemde piano. De klank van mijn verval zou me wel bevallen op een puberale manier.
0: Ja, wat we nu hebben gehoord is een heel kort fragment.
1: Oh. En, ik heb erg mijn best gedaan.
0: Ja, maar het was mooi, het was prachtig. En het ding is dat het gaat werken wanneer het fragment langer wordt. Het is een heel gevaarlijk boek om een kort fragment uit voor te lezen. Daar ben ik me bewust van.
1: Ik vind dat dit al werkt.
0: Oké.
1: Want je hoort het, je ziet het komen in zijn hoofd. Je ziet het gebeuren, je bent er bijna bij. Dat je het ook niet tegen kan houden. Dat dingen ook steeds weer terugkomen. Er zit een enorm ritme in het boek.
0: Ja, dat hoop ik althans, ja.
1: Ik las ook ergens dat je het op deze manier hebt gedaan omdat je iets tegen AI hebt. Maar die begreep ik niet helemaal.
0: Natuurlijk heb ik iets tegen AI. Om te beginnen heb ik iets tegen het woord AI-kunst. Dat is een woord dat in voege is tegenwoordig. AI maakt geen kunst. AI maakt iets omdat een mens het heeft gevraagd om dat te doen. Een mens maakt een kunstwerk omdat hij die noodzaak voelt. Dat is een essentieel verschil. En we mogen ook niet vergeten dat kunst een communicatievorm is. Iemand voelt iets en poogt die emoties, die gedachten te veruitwendigen door middel van een melodie, een schilderij, een gedicht. Dat soort dingen. Dus het is een communicatievorm. AI communiceert niet. Dus weg met het woord AI-kunst. Ik vind dat eigenlijk beschermd moet worden, het woord kunst. Dus we zijn daaraan toe. Het moet echt beschermd worden, dit woord. Omdat we anders onze menselijke communicatievorm niet meer ernstig gaan nemen. En wat heb ik daar verder nog over te vertellen? Er is wat data mining gepleegd met mijn werk de laatste jaren. Daar is onderzoek naar gebeurd. Al mijn boeken zijn gestolen. Zowel die in het Nederlands als mijn boeken in vertaling. Allemaal. Om AI te trainen. Dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, ik ben echt bestolen. Maar fucking bestolen. Maar goed, ik neem de uitdaging aan. AI confronteert ons met onze gemiddelden. Dat is wat het doet. Het doet maar wat wij op het net gooien. Ja? En de resultaten van AI tonen ons eigenlijk welke sukkelaars wij zijn. Dus ik denk, all right, kom maar op, baby. Ik ga iets anders doen wat jij nog niet kan. En dat is dit boek geworden. Ik denk dat AI ruimteachterlijk is voor stream of consciousness. Over 3 weken hebben we misschien een ander gesprek, want het evolueert razendsnel. En binnenkort kan hij ook mijn boek gaan gebruiken. Hij mag niet officieel, het staat erin. no data mining. Maar goed, wat kan het AI schelen? Ze ratten en ze ratten erop los. Maar bon, voor nu is dit mijn ik ben in oorlog met die machine.
1: Maar ben je dan niet ook in oorlog met de mensen? Want AI is natuurlijk niet zelf iets.
0: Zijn onze gemiddelden.
1: Het zijn ook mensen die het erin stoppen. Die jouw boeken jatten. Die, ja, het systeem maken. Die het gebruiken. Die het voeden.
0: Maar we gaan de goede kant op. Artificiële intelligentie is in vergelijking met vorig jaar 30% dommer geworden. Omdat we ook gewoon meer rotzooi op het internet smijten. Dus die machine leeft eigenlijk, teert op onze achterlijkheid. En nu ik dit weet, heb ik ook een immense behoefte om ongelooflijk veel rotzooi op internet te smijten, want hij gebruikt het.
1: Houdt dat niet ook een risico in zich?
0: Ja, tuurlijk. En we moeten hier ook met twee woorden spreken, want in wezen is het een buitengewoon gegeven. De dag dat zal blijken dat we met hulp van artificiële intelligentie een medicijn voor kanker zouden vinden, dan gaan we, en terecht ook, artificiële intelligentie omhelzen. Maar als artistiek medium vind ik het een hoer.
1: Ze doet wat we van haar vragen.
0: Het is nog erger dan een hoer, het is een verkrachter. Want ze neemt wat ze niet mag nemen.
1: Je bent echt boos, hè?
0: Maar uiteraard, wij hebben dit is een monster dat we binnengehaald hebben.
1: Hoe was het om te schrijven? Denk je dan ook de hele tijd, haha, AI, ik zal je krijgen?
0: Nee, dat dan ook weer niet.
1: Ik kan me namelijk voorstellen dat het ook een stijl is die, nou ja, als je in die cadans raakt, ook lekker is om op deze manier te schrijven.
0: Dat is ook zo. Ik pleit schuldig aan schrijfplezier. Ik heb een zalig leven. Ik werk graag. Tuurlijk heb ik mij geamuseerd. Ook al had ik op bepaalde momenten een hekel aan mijn hoofdfiguur. Erik, maar ik werk graag en ik hoop dat iedere mens op aarde graag werkt.
1: Ja, dat is ze gegund. Je zegt, nou ja, dit boek had ook gewoon een andere stijl nodig. Maar er zitten ook elementen in die we al van eerder werk van je kennen.
0: Klopt.
1: Ik bedoel, het is wel weer lekker veel misère.
0: Ja, maar ja, dat is het grote voordeel van miserie, hè. Je hebt eindelijk weer iets om mee te lachen. Ja, ik ben niet. Ik grossier niet in geluk of zo, nee. Maar ik wantrouw geluk. Het ziet er zo heel snel Walt Disney uit. Het valt te industrialiseren. En ik geloof ook niet in geluk. Weet je, Ik loop hier al 5 decennia rond op deze aarde. Ik zou een gebrek aan respect voor mijn verliezen hebben wanneer ik zou zeggen dat ik gelukkig ben. Je hebt mensen verloren op een bepaalde leeftijd. Je hebt liefdes verloren, je hebt blutsen, je hebt builen.
1: En mag je dan niet meer gelukkig zijn?
0: Ik geloof niet in geluk. Waar ik wel in geloof is in plezier. Ik ben een zeer vreugdevol iemand. Beste luisteraar, ik klink al een uur niet als een vreugdevol iemand, maar ik kan je garanderen, neem me mee op café en we hebben een feestje. Ik ben een zeer vreugdevol iemand. Maar geluk, dat krijg je aan mij niet verkocht.
1: Nee, je citeert nonsens. Ook Leo
0: Ferré. Het is een marketingterm.
1: Je citeert ook Leo Ferré, de schrijver. Geluk stelt niet zoveel voor, het is verdriet dat eventjes een beetje rust neemt.
0: Kijk, wie ben ik om Leo Ferré ongelijk te geven?
1: Nee, dat zou geen pas geven. Maar ik vind het magertjes.
0: Wat vind je magertjes?
1: Ik denk dat ik niet in geluk geloof of geluk zien als, nou ja, dat verdriet even rust neemt.
0: Het is een verspilling van energie, geloven in geluk. Je haalt het niet. En er zijn allerlei en zeer zeker ook marketinggewijs mechanismen die je willen doen geloven dat geluk bestaat. Maar het is weggesmeten tijd, het is weggesmeten energie. Er zijn eilandjes van geluk in je leven. Momentjes. Je zal die herkennen. Omarm die. Koester die. Er is plezier. Er is vreugde. Maar de globale term geluk, het overkoepelende geluk, zo... Sorry. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik vind het een abnegatie van alles wat er in de wereld gebeurt. Hoe moet je capabel zijn om gelukkig te zijn? Oftewel, leef je met oogkleppen op en ben je doof? Heb je een uitvergrote vorm van vergeetachtigheid? En die drie dingen samen, en dan komen we in de buurt en dan wil je het ook niet. Want dan kom je ergens in de buurt van een potplant uit. Misschien beleef ik wel intellectueel dan vreugde aan dat niet-geluk. Ik hoef dan ook niet ongeluk te noemen, vind ik. Dat is het lastige met geluk, dat we daar geen pendant van hebben. Ik vind niet dat ongeluk de pendant van geluk is. Misschien zijn daar dingen tussen. Maar geluk, dat vind ik je reinste kwatsch. Het verveelt me en het heeft geen humor.
1: En dus is er ook niet over te schrijven?
0: Heeft u een voorbeeld van...
1: Nee, ik kan zo 1, 2, 3 niet een romancier bedenken die geluk beschreven heeft.
0: Er zijn mooie liefdesgedichten, dat wel. En dat zijn eilandjes van geluk. En dat is mooi. En laat ons die vooral herkennen... De mooie momenten in het leven, laat ons die koesteren. Maar de grote parasol geluk waar we mogen onderschuilen. No way. Bestaat niet.
1: Er komt in je boek, wat we ook van je kennen, toch behoorlijk wat familie langs.
0: Mm-hmm.
1: We hadden het net al over niet geschikt als familieman, deze Erik. Er komt een moeder langs die hem in de steek gelaten heeft. Een vader die er een eind aan wilde maken. Wilde je dat dan in een andere stijl proberen?
0: Het is natuurlijk zo dat ik probeer te schrijven over dingen waar ik verstand van heb. Dat is veel interessanter dan te schrijven over dingen waar je geen verstand van hebt. En het is waar dat ik jong door mijn moeder ben verlaten. En dat mijn vader... zich heel jong doodgedronken heeft enzovoort enzoverder. Wat was de vraag eigenlijk?
1: Of je dit nu in een andere stijl wilde gieten? Kijken wat er dan gebeurt met hetzelfde verhaal.
0: Ja, misschien wel. Het zijn thema's die ik wel al eens eerder aangeraakt heb. Ik ben gestopt met mij daarover te schamen, omdat elke schrijver is uiteindelijk wel beperkt in zijn aantal onderwerpen.
1: Heb je ervoor geschaamd? Of vond je dat je je niet alleen qua stijl, maar ook qua onderwerpen moest vernieuwen? Dat een schrijver dat moet doen?
0: Hoe lang duurt dit programma? Dan weet ik hoeveel tijd ik heb om hierover na te denken.
1: Nog 4 minuten.
0: Nog 4 minuten, dan ga ik niet redden.
1: Dat is makkelijk.
0: Maar het is zeker voor mij ook... nu doe ik een poging om jouw vraag te beantwoorden binnen... Ondertussen, wat is het, 3:20 nog zeker?
1: Ik hou die tijd in de gaten, geen zorgen.
0: Ja.
1: Ik kap je gewoon af.
0: Uh-huh. Ja, en die andere stijl, doordat het een andere stijl is... dat het ook andere perspectieven naar boven zal brengen. En ik merk ook, ik heb gemerkt toen ik dit boek schreef... dat ik een... openhartigere, eerlijkere, pijnlijkere...
1: Maar ook zachter.
0: Ah wel, maar dit is ongelooflijk, Femke. Dit was het woord dat ik nu ging gebruiken. Echt, de zet zat al tussen mijn tong en mijn tanden. Ja, ook zachter.
1: Heeft dat met die stijl te maken? Of heeft dat met veranderingen in jou te maken? Of lopen die dingen door elkaar?
0: Beide, tuurlijk verander ik. Ik ben blij dat ik niet onveranderlijk ben. Is het leuke aan leven, hè? Dat je nooit dezelfde bent. Stel je voor dat ik nog altijd in de zandbak zat te spelen. Ik omhels het leven omdat ik elke dag iemand anders word.
1: Je schrijft bijvoorbeeld ook over een moeder die je nu kan vergeven. Ik kan me voorstellen dat zachtere voor jou ook gewoon heel fijn is.
0: Voor iedereen. Zachter worden is tof. Maar we hoeven ook weer niet te zacht te worden. Nee, af en toe heb ik wel eens behoefte aan punk ook. Hè. We moeten onze zachtheid zorgvuldig uitkiezen. En we moeten onze woede koesteren waar nodig.
1: Ja, is woede nodig?
0: Exact. Woede is indrukwekkend hard nodig. Ik weet niet of je weet hoe de wereld eraan toe is. We zijn lulletjes van dalen, hè. Waar is de weerzin? Waar is de woede?
1: Waarom maken we ons niet kwader?
0: Dat is een vraag die we nu op nationale radio stellen. U mag uw antwoord mailen naar... Nee, waarom maken we ons niet kwader? Het is waanzin.
1: Nou, misschien omdat er eerst...
0: Ooit was het voor ons gemak. Maar weet je, dit gemak stopt. Dit persoonlijke gemak stopt.
1: Maar misschien hangen die dingen wel samen. Misschien moet er eerst iets in ons zachter worden... voordat we ergens ons kwaad over kunnen maken. Dingen wel laten binnenkomen. Niet die potplant zijn waar je het over had.
0: Ja, nu heb ik nog maar 1 minuut om hierover na te denken.
1: Zeg maar gewoon ja, Femke. Je hebt gelijk. Briljante vraag. Ik kan alleen maar ja zeggen.
0: De vraag is briljant. Mag ik jou het antwoord volgend jaar komen geven?
1: Als je dan weer een boek schrijft of een film maakt, dan ben je van harte welkom. Dankjewel, Dimitri.
0: U bent bedankt.
1: De roman Een verwittigd man is niets waard van mijn gast van vannacht, Dimitri Verhulst, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Wij zijn er ook als podcast, dus deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook op andere momenten beschikbaar. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met journalist en presentator Twan Huis. Onder andere over zijn boek Het Droompad. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies dat het internationaal gerechtshof vorig jaar gaf over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken en gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een familielid. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus en velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het einde van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar andere winkels in het blok. Het weer dan nog. Het koelt vannacht af tot een graad of 11. Het blijft droog. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt op steeds meer plaatsen de zon breed door. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. De dagen daarna steeds warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Ik hoef geen ring en geen gezin. Maar geef me je zaad, ook als je gaat. Een seksscène uit het boek van je moeder voorlezen is het laatste wat je wil op je 15e. Kijk maar naar jezelf met aardige ogen.
4: Julia Schellekens, muzikant, theatermaker, en op dit moment toert ze door Nederland met haar voorstelling Ik beloof je eeuwige twijfel. Maar je kent haar natuurlijk ook als Juliette zegt op Instagram. En daar zie ik zulke enorm grappige en treffende filmpjes waarin ze de worstelingen van zichzelf en van haar generatiegenoten bezingt. Over haar vette huid, over seksburn-outs, over de zoektocht naar zaad, de babyshowers die daarop volgen, of over het juist niet bevrucht willen worden, afwijken van de norm. Maar ook over het dragen van petjes, kutzittende strings, simpelweg burgerlijk zijn, of gewoon niet weten wat je wilt in het leven of hoe het allemaal moet en of je wel het goede doet.
0: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Julia, fijn dat je er bent.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: Ja, je zei voordat we gingen beginnen, zei van ja, sommige mensen denken echt dat jij Juliette heet. Juliette zegt dat dat ook echt jouw naam is.
3: Ja, klopt. Ja, ja, ik vond het zelf gewoon heel fijn om een soort van alias te hebben.
4: Ja.
3: Julia is op de een of andere manier nu ook. Het is zo'n populaire naam. Je hoort hem overal. En het is nou niet echt dat Juliette daar heel erg van afwijkt. Maar voor mij voelde het gewoon als een soort van alias waaronder ik net iets meer durf te zeggen. Net iets brutaler en directer durf te zijn. En dat ik nog een scheiding heb tussen mijn persoon en het podiumpersoon.
4: En dat meer durven zeggen. Nog explicieter misschien durven zijn. Ben je daar beter in geworden in de loop der jaren?
3: Nou, ik denk het wel. Als je het mijn ouders zou vragen. Ja. Ik denk het zeker wel. Ik weet nog, een paar jaar geleden deed ik eigenlijk heel erg bleu mee aan het comedyprogramma Ik Ga Stuk op BNNVARA. En toen was ik alleen nog maar bezig met liedjes. Ook niet met verhalen of stand-up comedy of dat. En toen weet ik nog dat die jury eigenlijk meteen al zei van nou, je hebt wel wat, maar het is heel braaf allemaal nog. Het is heel erg. Terwijl ik dacht, ik zit hier gedurfde dingen te doen, joh. Dit is echt, nog nooit is iemand zo ver gegaan. En toen ik daarover na gaan denken en toen dacht ik, ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk. Ik zou veel eerlijker nog kunnen zijn en het veel meer zeggen zoals ik het tegen mijn vriendinnen in de kroeg zeg. Dus dat heeft mij heel erg geholpen wel.
4: Want schaamte is wel een interessant iets, hè?
3: Ja.
4: Hoe zet je daar overheen? Nou, één manier is dan een pseudoniem.
3: Ja.
4: Maar wat heeft je nog meer geholpen?
3: Nou, ik denk dat ik me ook wel heb beseft dat schaamte een ding is dat dat ook best wel hoort bij vrouw zijn. En dat daaraan gekoppeld misschien ook een soort zit dat je dan toch als hetero vrouw misschien een soort nog aantrekkelijk gevonden wil worden door mannen. Of dat je dan te grof gebekt zou zijn. Of dus dat ik daar meer over ben nagaan denken van wat voor soort vrouw wil ik zijn. En ja, ik heb daarin ook heel veel goede inspiratiebronnen om me heen van vrouwen die ik te gek vind, die echt zeggen waar het op staat, zeg maar.
4: Wie zijn dat bijvoorbeeld? De schaamteloze vrouwen?
3: Nou, er zijn nu best wel een aantal jonge cabaretiers die ik heel goed vind, zoals Marie Koet, Daphine Perik, maar natuurlijk ook de echte Brigitte Kaandorp, mijn eigen moeder, Saskia Noord is dat. Dus ja, de hele hoop. Ja.
4: Het begint meteen met de uitspraak: ik hoef geen ringen, geen gezin, maar geef me je zaad ook als je gaat. Dat is een zin uit een van je liedjes, hè?
3: Ja.
4: Noem je het eigenlijk liedjes, ook al zijn ze, heb je een andere naam voor een langer liedje of voor een korter liedje zoals ze op Instagram staan? Of noem je het allemaal liedjes?
3: Het zijn voor mij wel echt allemaal liedjes. Dus ook in mijn show die ik nu speel, maak ik echt een combi van en de lange nummers en al die korte hits. Mm-hmm. En die korte nummers, dat noem ik eigenlijk dertigershits. Die begonnen als 30 seconden hits. Omdat ik op het begin heel erg streng was in ze moeten dan precies 30 seconden duren. Maar nu dacht ik, ja, soms heb je toch 5 seconden meer nodig om je punt te maken. Maar ja, dus dat zijn nu de dertigershits. Ja. Dat is een aparte categorie.
4: En als je die dertigershits zou moeten ontleden, wat zijn altijd terugkerende elementen?
3: Existentiële twijfel.
4: Ja.
3: Ja, ik denk gewoon op een kruispunt staan in je leven en ja, even twijfelen aan alle keuzes die je hebt en wat dan de goede keuze is. Ongemak is een heel groot thema.
4: Mm-hmm.
3: Ik vind het heel fijn aan die liedjes dat het gaat heel vaak over mijn eigen twijfels en ongemak. Maar dan hoe specifieker ik word, hoe herkenbaarder het blijkbaar voor andere mensen is. En dat geeft mij dan weer troost. Van oh, iedereen heeft blijkbaar nu hier, of nou ja, tenminste niet iedereen, maar mijn publiek heeft dan dezelfde twijfels en angsten. Dus dat vind ik heel fijn. Maar het zijn eigenlijk gewoon de gewichtigere thema's, zoals vriendinnen hebben die allemaal al aan kinderen beginnen terwijl je zelf nog twijfelt. Of aan het huwelijk durven te beginnen terwijl je zelf daar misschien wat minder vertrouwen in hebt. Maar ook hele kleine thema's als dat je ineens maar op zoek gaat naar een soort kekke hobby. Omdat je niet meer elk weekend in de club staat en denkt hoe maak ik nu wat van mijn tijd? En hoe onderscheid ik mij met een keramiekles of een salsa les? Of dat soort dingen eigenlijk. De grote en de kleine dingen op een soort luchtige en humoristische manier benaderen.
4: En je zegt eigenlijk hoe specifieker, hoe gedetailleerder je eigenlijk daarin wordt.
3: Ja.
4: In zo'n thema uitwerken, hoe beter het aanslaat.
3: Ja.
4: Waar zou dat in zitten?
3: Ja, ik denk, dat vind ik eigenlijk best wel een heel leuk ding aan social media. Er zijn natuurlijk heel veel hele nare dingen op te noemen aan social media. En we worden allemaal een soort slaaf van ons algoritme. En zitten heel erg in hokjes. Maar ik heb wel het idee dat op cabaret en comedygebied mensen elkaar echt uitdagen van hoe niche en specifiek kan je gaan. En dat als mensen zich daar dan in herkennen, is het zo'n soort van wow, maar dat doe ik ook, zeg maar. Dat is dan zo'n dan voel je even zo gezien, denk ik. Ja. Ik heb dat zelf dus ook bij anderen. En laatst ging het dan over, ja, had ik een liedje gemaakt over dat je je haren op de muur plakt, zeg maar. En dat je dan voelt alsof je iets heel goeds doet, omdat je het doucheputje vrij houdt van haar. En had ik een soort hele rap daarover. En dan vind ik het heel leuk om te zien dat allemaal mensen mij foto's sturen van hun
4: vastgeplakte haar.
3: Ja.
4: Ja, wat goed. Ja. En die schaamte waar je het eerder over had, voel jij die dan nog wel steeds als je dingen maakt? Moet je dat iedere keer dan opnieuw overwinnen?
3: Nee, dat is wel fijn dat je daar een beetje eelt in ontwikkelt. Dus ik denk dat ik dat het eerste jaar wel heb gehad. En dan zie je ook jezelf heel erg door ogen van anderen. En dan als het dan 10 minuten online stond, dan kon ik het er soms ook weer afhalen. Ik dacht, nee, dit is belachelijk en iedereen vindt dit stom. En nee, daar raak ik echt wel meer overheen. Ik denk dat dat ook ouder worden is. Ik weet niet hoe jij dat zelf ervaart, maar ik heb het idee dat ik elk jaar iets meer zelfvertrouwen heb en iets meer scheid.
4: En lekker, hè?
3: Ja. Ik hoop zo dat dat doorzet.
4: Ja, ja, dat is iets heel geks. Dat eigenlijk je zou veel meer reden moeten hebben om onzeker te zijn. Want je lichaam wordt alleen maar minder...
3: Het zou beter andersom kunnen zijn. Ja, dat je begint in de piek van
4: dat
3: zelfvertrouwen.
4: Dat is heel raar. Ja, op het moment dat je zelf lichamelijk helemaal op je piek bent... dan is je zelfvertrouwen ongeveer het laagst.
3: Ja, ja, dat is wel echt waar.
4: Ja.
3: Ja, ik ga nu ook steeds meer mijn moeder begrijpen die dan nog steeds af en toe tegen me kan zeggen van je moet nu genieten van het lichaam dat je nu hebt en kijk hoe mooi je bent en ja dat, maar als tiener geloof je dat allemaal echt totaal niet. Nee.
4: Wanneer heb je voor het laatst wel die schaamte nog gevoeld of dat je had getwijfeld van oh nee, ga ik dit echt plaatsen?
3: Nou, op social media heb ik er niet zo heel erg last van. Ik merk wel, ik betrek natuurlijk ook wel vaak mijn partner en mijn vriendinnen in liedjes. Mm-hmm. En dan kan ik wel af en toe even zitten van... oeh, dit is letterlijk iets wat mijn beste vriendin vorige week heeft gezegd. En het staat alweer online in een liedje. En bijvoorbeeld, ik had er 2 weken geleden een die heette... We hebben weer geneukt. En dat gaat over een hele lange...
4: Die vond ik heel grappig.
3: Dankjewel. Was dat voor jou ook herkenbaar?
4: Nee.
3: Oh, good for you. Nee, het gaat over in een hele langdurige monogame relatie zitten. En waarin je af en toe periodes hebt van... dat het allemaal niet heel sexy en spannend is. En dat je dan steeds meer kan gaan twijfelen van... gaat het wel goed? En moeten we niet weer... dat opzoeken of moeten we een soort tantra-cursus gaan doen... en dat je dan toch weer een keer neukt en denkt... oh, oké,
4: en helemaal blij
3: we kunnen weer even vooruit. En dan ook dat gevoel dat je dan s'avonds op de bank zit... en je hebt al geneukt en je mag gewoon weer een Netflix-serie kijken... zonder schuldgevoel naar elkaar toe.
4: Dat ik denk wel dat het heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Hoe ontstaat zo'n liedje? Dus nou ja, in dit geval dus met een gesprek... in een gesprek met een vriendin. Maar dus dan is het met een idee. En vervolgens, wanneer komt dan de muziek erbij?
3: Ik schrijf eerst de tekst. Dus dat is wel eigenlijk altijd mijn ding. Ook bij mijn langere of mijn serieuze liedjes... vind ik het gewoon heel fijn om eerst met een vel papier te zitten... en het verhaal op te schrijven. Mm-hmm. En als dat helemaal klopt en het zit in een lekker metrum... dan hoor ik er eigenlijk in mijn hoofd wel een soort melodie al bij. En dan ga ik gewoon knutselen en... Ja, meestal speel ik achter de piano dan de muziek erbij eershaar bij die dertigershits voor online heb ik gewoon een hele basis aan allemaal samples en house beats en dingen. En dan gooi ik dat lekker allemaal bij elkaar en dan gaat het leven, zeg maar. En alle schaamte gaat daar ook in overboord, want het zijn allemaal hele extreme muzikale keuzes. Dus dat is ook fijn.
4: Hoe werkt dat bij jou dan? Heb je dat gemaakt? Je zet het online. En dan, binnen hoeveel tijd moet je hoeveel likes hebben... wil jij het gevoel hebben van ja, dit is geslaagd?
3: Dat is echt een goede vraag. Dat wisselt heel erg. Je merkt het eigenlijk wel meteen als iets viral gaat gaan. Want dan gebeurt het eigenlijk al in de eerste 10 minuten... dat je ziet dat er al... een paar 100 likes zijn, zeg maar. En dat het gewoon echt doorstroomt. En dat mensen ook de behoefte hebben om te reageren.
4: En elkaar te taggen erin.
3: Ja, dat is inderdaad een heel goed teken. Maar ik heb ook wel eens gehad dat het 2 dagen niks deed... en dan alsnog werd opgepakt, zeg maar. Dus er is soms ook een beetje weinig vat op te krijgen. Omdat je moet het eigenlijk niet alleen van je eigen volgers hebben... maar ook van de feed van andere mensen die jou toevallig tegenkomen.
4: Ja.
3: En dat kan soms nog best wel lang... doorwerken.
4: Inmiddels weet je wel, denk ik, globaal van wat werkt en wat werkt niet.
3: Ja.
4: Wat werkt altijd?
3: Nou, sowieso humor en snelheid. En nou, ik denk alles wat te maken heeft met baby's. Dus baby showers, vriendinnen die kinderen hebben en saai zijn geworden bijvoorbeeld. Of daar heel erg gentle parenting of... En alles met seks, denk ik. Die 2 thema's, die hebben ook heel veel met elkaar te maken.
4: Ja.
3: Maar het gevaar is natuurlijk ook dat je daarop gaat schrijven dan, zeg maar. En dat probeer ik wel... Ik denk dat mensen heel vaak in die valkuil vallen van... oh ja, dit werkt en nu moet ik daar heel erg achteraan. Terwijl ik wil boven alles gewoon een podiumartiest zijn... die een mooi theatervoorstelling kon brengen, zeg maar. En dan wil ik wel dat mensen die 2 kanten van mij kennen... die humor en dat snelle, maar ook het serieuze... en Dus ik zou het zonde vinden als dan alles online dat ene zou zijn.
5: En wat werkt niet? Dat je denkt van, ah ja, heb ik al zo vaak geprobeerd dat thema, maar komt gewoon niet aan.
3: Nou ja, eigenlijk een beetje wat ik zeg. Juist serieuzere, lange liedjes. Zeg maar, ja. Waar mensen even geduld voor moeten hebben. En even dat langer nodig heeft dan 20 seconden, zeg maar. Om binnen te komen. Dus alle slow TV, slow art, dat werkt eigenlijk veel minder goed online. Maar qua echt thema's. Ja, kan ik eigenlijk niet zo snel bedenken van, oh, dit werkt helemaal niet. Ik denk namelijk dat wel alles op een bepaalde manier grappig te maken is.
5: Ja. En dus je strategie is mensen jou leren kennen via Instagram met je korte liedjes. En vervolgens naar de theaters trekken.
3: Ja,
5: want daar
3: zeker.
5: Gaat het je uiteindelijk om, in
3: Absoluut.
5: Dat theater.
3: Ja, ja. Al heb ik ook heel veel lol in dat online leven. Dus ik vind het echt niet vervelend om die liedjes te moeten maken. Ik vind het eigenlijk heel leuk.
5: Mm-hmm.
3: Maar het contact met het publiek. En nou ja, we hebben nu net de eerste 15 shows erop zitten van mijn theaterdebuut. Ik beloof je eeuwige twijfel, heet de voorstelling. En dan komt het voor mij echt allemaal tot leven. Dan zie ik en mijn publiek van online voor het eerst in de zalen zitten. En dat is ook wel een beetje wat ik me erbij heb voorgesteld. Heel veel mensen in dezelfde fase als ik. En mm-hmm. met misschien ook wel een beetje vergelijkbaar leven. En ja, dan komt het echt zo tot leven. Dan krijg ik reacties van hen, maar ik krijg ook gesprekken. En we kunnen lachen en huilen samen. En dat zijn gewoon hele fijne avonden.
5: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Doe jij zelf veel met chat?
3: Meer dan ik zou willen.
5: Ja.
3: Maar niet op creatief gebied. Nee. Niet op creatief gebied, dat probeer ik wel echt te vermijden. Maar bijvoorbeeld wel, ik heb mijn vakantieplannen door ChatGPT laten opstellen.
5: Oh ja.
3: Omdat ik ineens dacht.
5: Hoe prompt je chat dan? Wat zeg je dan?
3: Nou, vooral mijn vriend heeft een hele grote wishlist. Want die wil dat het niet te heet is, dat er weinig muggen zijn. Nou, wat wil hij allemaal nog meer? Dat het een hidden gem is, weinig andere toeristen. En dan gaat daar is chat wel het allerbeste in. Dan krijg je een heel plan zo.
5: Dat vind ik altijd grappig, inderdaad. Ja, pittoresk, niet toeristisch, maar wel goed bereikbaar. Ja. En alle voorzieningen.
3: Hoe
5: en leuke
3: dan?
5: Eetentjes.
3: Ja, ja,
5: ja.
3: Dus ik ben heel erg benieuwd of het niet een enorme deceptie gaat worden. Maar dat gaan we nog meemaken.
5: En waar gaan jullie naartoe?
3: Naar de Costa Verde, Noord-Portugal.
5: Oh, dat was de uitkomst van chat.
3: Ja, ja, dat je begint in Porto en dan kun je eigenlijk heel mooi langs die kust. En daar is een soort altijd lente en heel groen.
5: Geen muggen.
3: Geen muggen, blijkbaar. Ja, kijk me wel een beetje eng aan van, oh, Noord-Portugal. Dat
5: nou,
3: wordt
5: nee, ik zit gewoon te denken, oh ja, ik weet niet.
3: Dat iets?
5: Ik heb het idee dat overal altijd wel muggen zijn.
3: Ja. Ja,
5: sowieso, ieder paradijselijk plekje, dat heeft altijd wel wat, toch? Of er zijn wespen, of er zijn muggen, of er zijn zandvlooien.
3: Ja, dat is wel echt zo. Ja, en dit heeft dan een extreem koude oceaan. Dus misschien dat daarom die muggen allemaal dat land inwaaien en daar wegblijven. Maar ik had zelf een beetje een trauma aan Portugal, omdat ik daar ooit ook van een vakantie met een ex-partner ben weggegaan. Omdat het niet meer werkte. Dus toen had ik mezelf ook voorgenomen, ik ga nooit meer naar Portugal. Want alles hier herinnert me aan die vakantie from hell.
5: Maar dat wist Chad natuurlijk niet.
3: Dat wist Chad
5: niet. Die achtergrond.
3: Nee.
5: De positieve punten. Even kijken. Julia wordt gewaardeerd om haar persoonlijke en creatieve Nederlandstalige muziek. Haar veelzijdige artistieke stijl en haar vermogen om kwetsbare en maatschappelijke thema's op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken. Nou, heel goed.
3: Dat vind ik best mooi.
5: Ja, toch? We hebben het ook een beetje over gehad. Dat het ook echt wel jouw doel is. Welke taboes zijn er op dit moment heel erg in Nederland?
3: Oeh, ja, dat is lastig te zeggen. Want ik soms zit ik zo in mijn eigen bubbel.
5: Ja.
3: Dat ik me dan niet helemaal besef wat een taboe is en wat niet.
5: Wat vind jij een moeilijk thema nog steeds om te bespreken met je vriendinnen, met je vrienden?
3: Ja, ik denk dat wat bij ons nu heel erg speelt, en daarom dacht ik wel dat nummer Geef me je zaad is nodig. Mm-hmm. Is dat ik wel zie dat vrouwen van mijn leeftijd veel meer bezig zijn met hun biologische klok en het aflopen daarvan en wat ze daar wel of niet mee willen. Mm-hmm. En dat mannen daar nog een soort van blinde vlek voor hebben. En ook dat ik soms ook wel met mannelijke vrienden ook wel flinke discussies erover heb gehad, omdat ze daar best wel heel egoïstisch in konden zijn. Van ja, maar ik ben er nog lang niet klaar voor en ik ga lekker pas over 10 jaar daarover nadenken. En
5: de vruchtbaarheidsongelijkheid.
3: Ja, de vruchtbaarheidsongelijkheid. Ja, ja. Ja. Ja, dus dat is nog wel een thema wat mij betreft wat meer aandacht voor mag komen. En sowieso denk ik seksuele voorlichting op scholen. Nou, dat is natuurlijk al een taboe nu, omdat de samenleving daarin zo tegenover elkaar staat. Maar dat er nog steeds zo weinig wordt gepraat over het vrouwelijke geslachtsorgaan. Wat het doet, wat het kan. Niet alleen maar als een voortplantingsorgaan, zeg maar. Maar ja. Ja, ik denk gewoon. En bijvoorbeeld grenzen aangeven. Mm-hmm. Daar had ik het laatst over. Van waarom hebben we nooit geleerd hoe je je grens aangeeft? Waarom is dat niet een onderdeel van voorlichting? Dus dat je leert hoe dat voor jou fijn voelt, wat je dan zou kunnen zeggen. Of want we hebben het wel heel vaak over van ja, maar hij of zij gaf zijn grens niet aan. Of maar wat is dat dan?
5: Ja, hoe pak je dat aan?
3: Ja,
5: ja, dat is wel een goeie. Ja, ik zit meteen terug te denken aan de eigen seksuele voorlichting die ik had op de middelbare school.
3: Ja,
5: biologieles.
3: Wat was dat?
5: Ja, dat was gewoon echt een banaan en een condoom. Ja,
3: bizar, toch?
5: Ja. Het hele woord grens is daar niet gevallen, nee.
3: Nee.
5: Dat viel alleen bij aardrijkskunde.
3: Ja.
5: Ja, voor de rest niet. Ja. De verbeterpunten. Julia zou haar artistieke profiel nog verder kunnen versterken door een duidelijkere muzikale positionering, een nog bredere toegankelijkheid van haar persoonlijke teksten en meer consistente zichtbaarheid binnen de Nederlandse muziekscene. Nou, die chat die weet het al.
3: Ja, dat is.
5: Maar
3: stuur door naar mijn management, dit lijstje.
5: Maar is hier iets in dat je zegt van ja, dat herken ik wel?
3: Ik snap wel waar het vandaan komt. Ik denk van met een soort van duidelijke muzikale stempel. Grappig genoeg ben ik daar juist meer van afgeweken. Want vroeger zag ik mezelf veel meer echt als een ja, hoe zeg je dat, kleinkunstenaar. Die echt Nederlandstalige liedjes maakte met af en toe humor en af en toe verdriet. En nu heb ik dat meer losgelaten en zie ik mezelf meer echt als cabaretier. Dat vind ik zelf nog heel spannend om te zeggen.
5: Waar zit dat verschil dan in?
3: Dat een cabaretier denk ik meer gebruik maakt van verschillende vormen. Dus ook het vertellen van een verhaal. Af en toe echt wel stand-up, grove, harde grappen. Dat je meer met allerlei middelen een verhaal vertelt en dat het lied daarvan één onderdeel is. En sinds ik daar meer voor ben gegaan, vind ik het juist heel bevrijdend om in mijn muziek ook alle kanten op te gaan. Dus ik begin de show met een soort keihard AC/DC-achtig rocknummer waarin ik gecontroleerd schreeuwend het podium opkom en een soort lijflied zing. En we hebben ook een R&B-hit, nou geef me je zaad. En dan komt er weer een heel klein liedje. Dus ik denk dat ChatGPT dan misschien een beetje denkt, waar gaat dit allemaal heen? En ik hoor hier niet één genre in.
5: Ja.
3: Maar dat vind ik zelf juist heel lekker en bevrijdend.
5: Het is heel gek geluid als je zo hoort. Maar ja, dit is het geluid uit je jeugd. Het moest zijn een fietsdynamo.
3: Ja. Dat hoor ik er niet helemaal in, moet ik zeggen.
5: Het is wel een leuk muziekje eigenlijk, als je zo hoort. Want als kind zat jij vaak op de fiets als het donker was.
3: Ja, dat klinkt meteen
5: wat deed je daar?
3: Heel disturbing. Ja. Ik ben opgegroeid vlakbij het strand in Bergen. En dan heb je zo'n lange duinroute naar Bergen aan Zee. En eigenlijk, ja, dat is zo'n geluid van mijn jeugd geworden, dat we dan tot heel laat 's avonds op het strand bleven met het gezin. En dat je dan 's avonds terugfietste over die weg. En dan hoorde je al die dynamo's zo in dat donker over die zeeweg. En dat vind ik zo'n geluid van vroeger. Ik heb het ook in een liedje gebruikt. Dus ja, ik weet niet waarom. Het is zo'n nostalgisch geluid. En je hoort het nu natuurlijk ook niet meer, omdat niemand meer een dynamo heeft.
5: Nee, dat is waar, ja. Ja, ja, mooi. Ik zag een oud filmpje op jouw Instagram dat je op het podium klom bij Anouk.
3: Ja.
5: Schat, hoe oud was je toen?
3: 12, 13.
5: Want Anouk die trad op, waar was het?
3: Dat in Paradiso.
5: Paradiso?
3: Ja, ja.
5: En jij helemaal fan, stapt daar op het podium en gaat Michelle zingen.
3: Ja.
5: En na afloop werd je er geïnterviewd in het Jeugdjournaal, geloof ik, hè?
3: Ja, klopt. Ja, de volgende dag.
5: Ja, ja. En dan zeg je echt heel mooi van, ja, ik was wel aan het twijfelen of ik wel zangeres wilde worden, maar nu weet ik het zeker.
3: Ja.
5: Ja. Wel mooi. Dus dat was echt het moment dat je realiseerde van ja, dit wil ik. Dit kan ik en dit wil ik.
3: Poeh, ja, ik denk wel dat het echt een soort key moment was. Ik was wel altijd al bezig met zingen en optreden. En waar het ook maar even kon, kwam ik een optreden doen. Of het nou gewenst of niet gewenst was. Dus ik had totaal geen last van podiumangst of bescheidenheid, zeg maar. Maar die avond bij Anouk was het denk ik dat ik eerst een hele grote bek had. Want zij vroeg zelf aan het publiek van, heeft er iemand nog een vraag? En ik was echt haar allergrootste fan. Dus zij was voor mij echt, nou ja, alles. Ik was naar heel veel shows geweest. Haar posters hingen op mijn muren. Maar toen vroeg ik gewoon in een soort vla van verstandsverbijzing van, mag ik ook een liedje zingen? En toen was zij van, kom dan.
5: Wel een goede reactie.
3: Ja, ja, ja, vond ik ook. Maar echt een beetje van, ja hoor, durf je dat? Nou, kom maar. En toen heeft ze mij dat hele lied laten zingen daar. En ja, dat ik zo dat publiek inkeek, ja, dat was zo'n kick. Ik had nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. En ja, en maar ik dacht ook wel heel erg dat ik dan na die nacht doorgebroken zou zijn. Dat het zo makkelijk was.
5: Zo, dan word ik wakker en
3: ja, dit is mijn doorbraak. Ja, ja, dat dacht ik echt. Zo makkelijk is het. Hier, ja. Nu ben ik er. En dat bleek nou niet zo te zijn.
5: Ja, want wat is überhaupt doorbreken?
3: Ja. Ja, er zijn natuurlijk wel in Nederland een paar mensen die echt, echt zijn doorgebroken vanuit één nummer. Een Roxy Dekker, een Mo. Ja, dus je hebt wel voorbeelden van mensen die dat echt hebben meegemaakt. Die grote doorbraak. Maar ik ben zelf toch een beetje een slow grower, ben ik achtergekomen. Maar ik denk dat doorbreken is dat je er echt, zonder je de zorgen om te maken, van kan leven. En dat het ook langdurig kan doorgaan. Dat is wat het voor mij zou betekenen.
5: Ja. En dat is ook je stip aan de horizon dan?
3: Ja. Ja. Ja. Ik zou echt heel gelukkig zijn als ik gewoon meerdere theaterprogramma's kan maken en er blijven mensen op afkomen. Mm-hmm. En af en toe een mooie plaat.

0: Ja, en dat mensen het interessant blijven vinden wat je doet of zo. Ja.
1: En wat het betekent om bekend te zijn, dat heb je van dichtbij altijd al meegemaakt, denk ik. Met je moeder, Saskia Noord.
0: Ja.
1: Als je dat als kind zag, dacht je dan ook van, dat wil ik ook?
0: Ik denk dat ik het meer wilde dan mijn moeder. Ik denk dat zij...
1: Of dat wil ik wel, was
0: ja,
1: het dan.
0: Ja, dat wil ik wel, ja. Want mijn moeder is best wel introvert. Mm. En nu niet meer zo, omdat ze ook natuurlijk echt wel heel veel heeft gedaan en gewend is aan openbaar praten. Maar voor haar was het eerst echt het schrijven. En dat vond ze geweldig om te doen. En al die interviews en rode loperachtige momenten, dat vond zij, daar lag ze echt nachten van wakker. Maar als ze mij meenam naar een première voor een of andere musical waar ze voor was uitgenodigd, dan wilde ik 3 keer over die rode loper. Ik zat helemaal, hallo. Dus ik vind het van nature wel leuk.
1: Ja.
0: En nu niet meer zo als kind. Maar ja, ik denk niet dat ik het erg zou vinden om als iemand me zou herkennen op straat of zo. Dat vind ik niet een rot gevoel. Ik kan me wel voorstellen als je zelf echt een rot dag hebt. Ja, jij hebt dit ook, denk ik, wel meegemaakt, toch? Dat je op straat wordt herkend en dat mensen...
1: Nou, als je bij de radio werkt, dan is dat wel het voordeel van de radio.
0: Ja, maar je zit ook best vaak op tv.
1: Ja, ja. Maar nee, het is niet in die mate dat mensen... Ja, het gaat met vlagen. Hè? Dat zal je ook wel hebben met... Je hebt ook meegedaan aan De Slimste Mens. Ja. Dat merk je, dat is een programma wat heel veel mensen kijken.
0: Ja, klopt.
1: Als je dan de dag erna op straat loopt, dan word je wel echt heel vaak aangesproken.
0: Ja, en dat heb ik sowieso een beetje. Want in die tijd dat mijn moeder dan doorbrak, zeg maar, was het ook wel... Betekende het ook misschien heel veel, omdat... Ja, dan... Alle roddeltijdschriften waren ineens geïnteresseerd. En nu heb ik inderdaad het idee dat het veel meer echt een kort moment is. En dat het daarna ook weer heel snel kan uitdoven. En
1: ja.
0: Dus dat is ook wel weer fijn. Dus dat je een beetje in en uit stapt. Maar het maakt het ook wel weer moeilijker om echt een stabiele carrière op te bouwen.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Little Big Girl, wil ik horen, van Anaïs Mitchell.
0: Ja.
1: Waarom die muziek?
0: Dit is een nummer waarbij, toen ik het voor de eerste keer hoorde, heb ik echt heel hard moeten huilen. Ook van hoe mooi ik het vond. Omdat ik vind dat die tekst... Ja, het gaat heel erg over volwassen worden als van meisje naar vrouw. En de... Ja, de weg die je dan aflegt. En het gaat dus voor mij niet per se over één moment dat ik heb gewankeld, maar wel hoe je ook je moeder steeds beter gaat begrijpen en haar strijd. Ik heb ook met mijn moeder veel strijd gehad als puber en ja, begin twintiger. En later hoorde ik dan ook meer waarom zij mij in mijn puberteit heel erg probeerde bij zich te houden. Omdat ze zelf ook ervaring heeft met grensoverschrijdend gedrag. En heel erg bang was dat mij hetzelfde zou overkomen. En later viel dat allemaal bij mij pas op zijn plek, zeg maar. Oh, dat was vanuit een goed hart. En ze kon niet anders. En ja, dit nummer raakt voor mij al die dingen aan. Er zit één zin in over... Over vrouw zijn en zeggen ze eigenlijk: you grow up by mistake, you grow up by surprise, you grow up underneath the gaze of many grown men's eyes. En dat vond ik zo mooi, omdat ik dacht, dat is echt iets wat je als vrouw hebt van als je vanaf dat je nog zo jong bent en zo bleu, heb je wel al die ogen van mannen op je. En ja.
1: Dat, waar je iets mee moet.
0: Waar je iets mee moet. En eigenlijk nog niet echt veel van begrijpt. En nee. Ja, dit is natuurlijk ook een tijd dat we heel veel verhalen weer horen over grensoverschrijdend gedrag bij jonge vrouwen. En dan, ja, zo'n zin raakte mij gewoon heel erg. Omdat ik dacht, ja, dat hebben wij allemaal, zowel mijn moeder als ik, als de vrouwen om mij heen, allemaal gevoeld. Die blik van die man. Terwijl je zelf nog aan het opgroeien bent, zeg maar.

0: Little Big Girl. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Julia Schellekens. En ja, tijdens de muziek waren we even aan het praten over of er vooral mannen of vrouwen bij jou in het publiek zitten bij je theatervoorstellingen. Vooral vrouwen.
1: Ja.
0: En we hadden zo dingen bedenken, een brainstorm, over hoe je dan die mannen binnen kon krijgen bij jou.
1: Ja, je had hele goede ideeën. De helft van de prijs, gratis bier frikandellen. Of een frikandel.
0: Ja, maar het zijn eigenlijk hele foute ideeën allemaal. Ja,
1: dan krijg je ook een heel ander soort mannen, denk ik.
0: Ja. En waarom de helft van de prijs? Ik bedoel, ja, als je wil juist dat jouw boodschap van empowering ook wel, hè, voor de vrouwen. En dan ga je juist allemaal knievallen doen voor die man.
1: Ja, precies. Genoeg knievallen gedaan.
0: Nee, slechte ideeën, slechte ideeën. Prachtig nummer, dit. Ik vond het mooi wat je zei over die overgang van meisje naar vrouw. Ja, wanneer is dat eigenlijk? Voel jij je nu vrouw of voel jij je nu nog meisje. Meer meisje?
1: Oeh. Nou, ik voel me inmiddels wel echt vrouw. Dat ligt er denk ik ook aan. Ik geef op maandag op het ROC les aan de muziekstudie. En dan ben je gauw een vrouw, hoor.
0: Oh, ja.
1: Dan ben je ineens juf en mevrouw. En zij vinden mij stokoud. Ze zijn allemaal 16, 17-jarige. Dus dat doet wel iets met je eigen blik ook op wie je bent.
0: Ja.
1: Maar wanneer dat precies komt, dat punt. Ik denk dat het bij mij pas echt vanaf mijn mid-eind 20 was. Dat ik een beetje van de grootste angsten af was en onzekerheden. En ja, wel een soort vertrouwen kreeg in wie ik was, ben.
0: En de twijfel, waar je voorstelling ook over gaat. Hoe gaat het met de twijfel?
1: Hoe gaat het met de twijfel? nou, die is eeuwig.
0: Ja,
1: ja, ik denk dat dat ook een beetje bij mij hoort. En
0: hebben we het dan over grote dingen van het leven waar je over twijfelt?
1: Ja, dus ja, ik denk dat mijn partner en ik allebei het standaard pad wel echt spannend vinden. Daarom hebben we ook een vak gekozen wat denk ik helemaal niet standaard is. Hij is ook muziekproducer. Maar bijvoorbeeld dat mensen zo vanzelfsprekend durven te trouwen of zo helemaal voor elkaar en de liefde kiezen, dat vinden wij wel moeilijker. Mm-hmm. En we hebben ook ouders die allebei gescheiden zijn. Dus we hebben nou niet echt het beste voorbeeld van. Het kan heel erg leuk worden. Maar in die voorstelling probeer ik dat een beetje te tackelen. Van hoe zouden wij dan bij elkaar moeten blijven? Hoe ziet dat eruit? Dus je gaat eigenlijk mee met mij in relatietherapie. En dat vond ik heel fijn voor mijn eigen twijfels. Omdat zij ook een beetje bevestigde dat twijfel ook iets heel moois is. Omdat je eigenlijk jezelf blijft bekijken en onder de loep nemen. En de relatie en eraan wil sleutelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vind het niet per se meer iets heel negatiefs, dit twijfel.
0: Dus je twijfel omarmt.
1: Een beetje
0: we dan,
1: wel.
0: Hè? Zo mooi.
1: Ja, maar dat houdt natuurlijk alsnog in als vrouw. Je kan je twijfel wel omarmen. Maar als je iets met die kinderwens wil op een gegeven moment. Dan zal je toch, ja, dan hebben we helaas niet eindeloos om te twijfelen.
0: Er zijn zelfs cursussen voor, hè? Om de vraag van wil ik wel of geen kind, om daarmee om te gaan.
1: Oh, ik dacht een soort twijfelcursus.
0: Nee, geen twijfelcursus.
1: Hoe doe je dit? Ah, ja, dat is eigenlijk wel een goeie, inderdaad.
0: Omdat het natuurlijk zo'n grote vraag is, waar sommige vrouwen ook gewoon totaal niet uitkomen.
1: Nee.
0: Die een soort van op een tilt slaan van ja, ik weet het niet meer.
1: Nee, klopt. Ja, dat is ook weer een soort van. Ja, luxe van deze tijd, denk ik. Dat het ook gewoon ook ons niet meer wordt opgelegd of ontzettend wordt verwacht. Hoewel er nog steeds best wel vanuit de maatschappij natuurlijk altijd vragen zijn van nou, wanneer jij? En nu wil je het niet, maar ik hoor je nog wel over een paar jaar. En dat kan ook heel pijnlijk zijn voor vrouwen die echt geen kinderwens hebben en dat wel weten. Maar het is inderdaad, ik was bij de albumrelease van Merel, zangeres. En zij had eigenlijk een hele coole release. Want ze had eigenlijk allemaal feministen uitgenodigd die met elkaar gingen praten over dit soort thema's. Dus dat ging ook heel erg over. Er was één vrouw, maar nou weet ik even haar naam niet. Maar zij heeft er een voorstelling over gemaakt. Waarin ze haar kinderwens uit de doeken doet. En zij had ook een cultureel andere achtergrond. En zij zei van, ik ben de eerste vrouw in een hele lijn vrouwen die hier überhaupt over mag twijfelen of nadenken. En toen dacht ik, wow, ja. Dat is natuurlijk ook iets van deze generatie. Ja. Dat ineens.
0: Ja, het is een luxe inderdaad dat je die keuze mag maken. En dat maakt het dan tegelijkertijd ook heel lastig.
1: Ja.
0: Want hoe maak je die keuze dan?
1: Ja. Ja, en dan heb je ook nog zo'n... Wat ik ook lastig vind is, met de wereld gaat het steeds slechter natuurlijk. En iedereen staat best wel op dit moment heel erg tegenover elkaar. En er gebeuren afschuwelijke dingen. Dus dan kun je heel erg denken van, dan zet ik... Als ik een kind zou... Als dat je gegund is, zet je dat in die wereld. En aan de andere kant hoor je dan weer over die enorme geboortetekorten. En dat je denkt, ja, je kunt ook een kind met liefde op de wereld zetten. Met open denkbeeld en een die iets kan bijdragen of zo. Dus die twee dingen vechten in mijn hoofd een beetje met elkaar. Van, ja, is het nou beter om niet een kind te krijgen of wel? Want
0: hoe werkt dat dan bij jou? Van, hoe kom je uiteindelijk uit een dilemma?
1: Ik heb het idee dat ik toch uiteindelijk wel heel erg een intuïtief gevoel heb over situaties. Ik kan er heel erg over nadenken en dan maak ik ook een lijstje met pros en cons. Maar ik heb dan vaak toch dat ik op een ochtend wakker word en weet wat ik ga doen. Ja, hoe heb jij dat?
0: Toch intuïtie uiteindelijk.
1: Ja,
0: dat denk ik ook. Maar soms dan vergeet je die intuïtie omdat je zo in je hoofd zit.
1: Ja.
0: Inderdaad, met lijstjes en... Ik denk dat op het moment dat je je gevoel achterna gaat, dan is het ook veel makkelijker om je bij zo'n besluit neer te leggen.
1: Ja, maar dat vind ik altijd wel heel cryptisch. Van wat is je gevoel achterna gaan?
0: Ja.
1: Want je gevoel wordt door zoveel invloeden of door zoveel dingen beïnvloed, dat ik dat soms lastig vind om daar helemaal bij te komen. Ja.
0: Kan ook inderdaad door een norm beïnvloed worden.
1: Zeker, en ook door een algoritme. Als ik nu, dat is ook volgens mij letterlijk bewezen, dat de algoritmes van vrouwen van 30 plus, het is alleen maar baby's en zwangerschappen en bruiloften. En dus dat ik denk dat daar spelen ook wel forces mee, waardoor je gaat denken, ben ik dan raar als ik dat niet wil of ga doen? Of ja, dat speelt allemaal wel mee. Ja.
0: Ik zei het in het begin, hè, van over simpelweg burgerlijkig zijn. Niet weten wat je wilt in het leven, hoe het allemaal moet. Of je wat goede doet. Vraag je dat wel eens af? Of je wat goede doet?
1: Ja, ik denk het wel. Vooral omdat ik dan ook denk van, ik zou nog meer... Ik heb nu heel veel... Of soms kan ik het gevoel hebben dat ik dingen dan een beetje verbloem met humor. En aan de ene kant denk ik dat is misschien ook juist mijn kracht. En waardoor het een soort. Waardoor je mensen ook even een soort lachpauze geeft in een tijd van twijfel en angst. En aan de andere kant kan ik denken: van is het niet ook voor mij een. Verstop ik me niet te veel en durf ik ook dingen gewoon serieus te zeggen? En ben ik wel. Politiek geëngageerd genoeg in mijn werk? Voeg ik wel echt iets toe? Daar kan ik soms wel over twijfelen, ja.
0: En ben je ook echt een weglacher af en toe in gezelschap?
1: Een beetje wel,
0: ja. Ja, degene die een ongemakkelijke situatie eventjes wat luchtiger maakt met een flauwe grap?
1: Ja. Ik kan ook wel, denk ik, een goede schouder zijn. Maar ik denk wel dat ik vrij snel naar humor ga. Omdat ik vind dingen ook vrij snel best wel grappig. Dus ook als we met z'n allen ellendig en verdrietig zijn over iets, dan zie ik daar vaak het komische ook weer van in. Maar ja, dat is soms ook te vroeg of ongemakkelijk.
0: Er schuilt veel schoonheid, toch, in ongemak?
1: Ja, heel erg.
0: Ik kan daar echt heel erg van genieten. Ik ken mensen die er gewoon echt niet tegen kunnen. Hè? Die bijvoorbeeld naar lang levende liefde zitten te kijken en dan een ongemakkelijke ontmoeting en die dan gewoon echt kapot gaan van binnen.
1: Ja.
0: En ik denk, nou ja, oh, heerlijk.
1: Heerlijk,
0: heerlijk
1: meer.
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: Hey, Jultje.
1: Wat?
2: Mijn moeder hier. En ik bel me even om te zeggen hoezeer ik je bewonder en hoe ontzettend trots ik op je ben.
1: Nou.
2: Want als iemand heeft gevochten en doorgebikkeld om daar te komen waar ze wil zijn, dan ben jij dat wel. En je hebt nooit voor de makkelijke weg gekozen en je legde je nooit bij teleurstellingen neer.
1: Nou.
2: En nu ben je zover dat je al die oude witte mannen op je pad uit kunt lachen. En geloof me, dat is een heerlijk gevoel. Dus ga zo door. En ik weet 100% zeker dat jij er gaat komen. Nou, je bent er al. En dat je gewoon een hele belangrijke, onmisbare stem bent in deze verwarrende wereld. Dus wees trots op jezelf. Ik ben het sowieso. En kom snel weer even een glaasje rosé drinken. Dat is schat.
1: Wat lief.
0: Een lief bericht
1: mama.
0: Van je moeder.
1: Ja.
0: Heerlijk. Als je moeder tegen je zegt, je bent er al.
1: Ja. Dat is echt heerlijk, ja.
0: Ik heb vier hele mooie
1: zo
0: woorden.
1: Zo voelt het voor mij niet, maar ik vind het ook wel heel, ja, heel erg lief. En nou, ze is altijd wel mijn grootste fan en supporter geweest. Ik vind het ook heel erg typisch mama om te zeggen inderdaad dat ik alle oude witte mannen nu kan uitlachen. Dat vindt ze vooral zelf ook heel fijn. Maar ze heeft wel gelijk. Je krijgt natuurlijk ook op je pad heel veel mansplainers. Dus, en zij heeft dat natuurlijk allemaal van dichtbij zo gezien bij mij. Maar nee, wel echt heel, heel lief.
0: Hoe ga jij om met de mansplainers?
1: Oh, nou, nog niet goed genoeg. Nee? Ik laat ze meestal een beetje uitratelen en ik denk het zal wel. En dan
0: zijn er veel mansplainers in de theaterwereld, in de muziekwereld?
1: Ja.
0: Ja? Ja. Nog steeds?
1: Zeker, ja, ja. Zowel in docentvorm als publiekvorm. Maar wat ik wel fijn vind, wat ik nu wel heb gemerkt, want we hebben heel veel ook getry-out met mijn gitarist. Ik heb ook een gitarist mee. Mm-hmm. En hij wordt ook gemansplained.
0: Oh.
1: Dus we hadden het er ook over van, hij is het er helemaal mee eens dat het een ding is. Mm-hmm. Maar hij zei van, ja, maar mannen worden ook gemansplained. Door oudere mannen vaak. En dat heb ik nu ook wel echt van dichtbij gezien. Zeker gitaristen, want er komen altijd hobbygitaristen op je gitarist af. Die dan weten hoe het nog beter zou moeten worden gespeeld.
0: Die dan met zijn technische vragen eerst komen.
1: Ja.
0: Oh, God,
1: ja, die. Precies die. Ja, dus
0: maar ja, ik heb de XS 24.
1: Ja. Dat is geloofwaardig dit, Michel.
0: Ja, toch? Ja, ja, ja, precies. Is echt, ja. Trots op je, zegt ze ook. Ja, dat is wel heerlijk als je moeder zo achter je staat.
1: Ja, zeker.
0: En je zegt meteen van, ja, je bent er al. Nee, ik ben er nog lang niet. Want waar ben je dan? Op de route?
1: Ja, dat als we dat eens wisten. Nou, ik denk dat ik al wel heel fijn gevoel heb dat ik nu wel echt mensen heb die met mij mee zijn op reis. Dit klinkt een beetje esoterisch ineens, maar ik bedoel gewoon, ik heb een heel leuk publiek gevonden waarvan ik ook het idee heb van, volgens mij zijn we wel een band met elkaar aan het opbouwen en er komen ook echt mensen naar mijn tour, dus dat vind ik helemaal te gek. Wat je nu vaak ziet is bij heel veel jongen, ik ben misschien niet echt een jonge maker, maar semi-jonge makers om mij heen, is dat we dan wel een punt hebben van een grote following, wat publiek naar de theaters en maar dat echt ervan kunnen leven nog best wel pittig is. En dat komt natuurlijk ook doordat Spotify natuurlijk bijna niks meer betaalt aan artiesten. En dus de struggle van, ja, gewoon het brood op de plank, die heb ik nog wel. En voor mij zou, ja, als dat op een gegeven moment niet meer struggle is, dan heb ik het, dan ben ik er, voor mijn gevoel.
0: Maar jij doet niet aan sponsoring op jouw Instagram?
1: Nee, niet echt. Heel soms, als ik een heel leuk, ik heb er wel een paar gedaan. Ik heb met Cineart heb ik er eentje gedaan. Die hadden gewoon heel leuk, moest een soundtrack schrijven voor een film. En dan mocht ik een soort 30 seconden liedje over maken. En dat was ook zo'n dertigersfilm, dus wat top. En ik heb een keer voor Duvel gedaan, want je kreeg je heel veel lekkere Duvelbiertjes. Dus soms als ik iets leuk vind en ik vind een merk cool, dan doe ik dat wel. Maar dat is echt één keer per jaar, zoiets.
0: Want ik kan me wel voorstellen dat daar nog wel veel geld te halen valt, toch? Want jij spreekt wel een hele bepaalde doelgroep aan.
1: Ja.
0: Ook wel een doelgroep die dingen koopt.
1: Ja.
0: Dus als jij iets aanprijst, maar ja, het is maar de vraag, hoe commercieel wil je zelf worden? Als jij een nieuwe crème, gezichtscrème aanprijst.
1: Ja.
0: Kan ik me voorstellen dat er wel gegadigden zijn bedrijven die dat zouden willen?
1: Ja, ik vind dat een moeilijk ding. Misschien zou ik dat inderdaad wat meer moeten doen. Maar aan de andere kant, ik wil mezelf niet verkopen als een soort influencer. Ik wil gewoon liever echt mensen aan het lachen maken of iets laten voelen en dat ze naar mijn show graag willen komen. En ik geloof ook wel dat je daar een hele leuke, vette carrière op kan bouwen als je gewoon in die theaters steeds meer kan doen en grotere tours. En ik vind het een beetje eng als ik dan nu ineens met een Olaas crempje, ja, dat dan, nou, geef je mensen misschien niet echt kwaliteit. Quality content, zeg maar.
0: Je hebt laatst wel een nummer gemaakt over acne.
1: Ja, dat toch? Wel. Ja. Ja, ja. Maar dat was niet echt een aanprijzing van een crème. Dat was meer niks helpt. En,
0: Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten?
1: Nou, ik heb toevallig twee bierglazen van Duvel mee.
0: Oh, ja.
1: Ja, die staan eigenlijk al heel lang op de plank. Ja. En ik merkte gewoon, als ik één zo'n Duvel biertje drink, dan lig ik ongeveer onder tafel. Dat is echt sterk spul. Maar deze zijn wel heel mooi, want zal ik ze er even bij pakken?
0: Ja, ik ben wel benieuwd.
1: Die tas winkelt ook lekker. Want ze zijn ook door een kunstenaar gemaakt. Dat was een soort helemaal een limited edition. Ja. Dus dacht ik, misschien is er wel gewoon een heerlijke levensgenieter hier die daar heel blij van wordt.
0: Oh, ze zijn heel mooi.
1: Ja, ze zijn echt cool. Ja.
0: En waarom wil je ze niet houden dan?
1: Ja, ik woon in een heel klein huisje en ik heb ongeveer 100 wijnglazen. En dat neemt heel veel ruimte in op de plank. En als je dan nooit eruit drinkt, want je gaat ook niet echt iets anders hieruit drinken.
0: Nee, dat is belachelijk.
1: Van Ivan Smit is de artist.
0: Oh, heel mooi.
1: Ja, cool hè? Ja, dus ik dacht, nou ja, dan maak ik hier misschien iemand daar blij mee.
0: Wat goed. Ik heb daar een aantal objecten van andere mensen die iets hebben achtergelaten. Dus misschien kan je een beetje zo omhoog kijken.
1: Ja, spannend.
0: Ik heb een groot kunstwerk, dat is een oor. Achtergelaten door Teun Toebes. Zie je dat in de vensterbank?
1: Maar dat is echt heel sick.
0: Echt, ja, het is een heel mooi kunstwerk.
1: Shit, dan kom ik met die bierglazen.
0: Ja, nee, dat maakt niet uit. En die Wayang-pop is van Marco Gerres. Hij is choreograaf van de Ish Dance Company. Ja. En en een koffiezetapparaatje van Duke Winia.
1: Oh, nou, ik heb wel echt...
0: Ja, je hebt de jackpot.
1: Ik heb echt de jackpot, ja.
0: Heb je iets waar je een gevoel bij hebt?
1: Ja, dat oor, denk ik.
0: Dat oor is mooi, hè?
1: Ja, die is gewoon super vet. En dat heeft ook natuurlijk... Ja, dat oor is het orgaan waarmee je muziek tot je laat komen, zeg maar. Dus...
0: Want ken je Teun Toebes?
1: Nee.
0: Ja, Teun Toebes is een hele jonge verpleegkundige. En hij heeft ooit 3 jaar lang heeft hij in een verzorgingshuis gewoond. Omdat hij wilde weten hoe de zorg echt is en hoe het beter kan.
1: Oh,
0: en dus hij heeft ook al een documentaire gemaakt waarbij hij over de wereld reist. En op zoek is naar hoe gaan andere landen met ouderen om.
1: Ja.
0: Want 1 op de 5 mensen belandt waarschijnlijk in een verzorgingshuis, ook in Nederland. En als je nou aan mensen in Nederland vraagt, wat is de laatste plek waar jij wil eindigen? Dan zegt eigenlijk iedereen het verzorgingshuis.
1: Ja, ja, klopt.
0: Dus waarom maken we daar met z'n allen niet een betere plek van? Ja. Dat is die aan het onderzoeken.
1: Ja, oh, wat goed. Dus, hoe heet die docu?
0: Teun Toebes en zijn docu heet Humans Forever.
1: Oké, okay. Oh, die ga ik zeker kijken.
0: En het oor stond zeg maar symbool voor, ja, laten we naar elkaar blijven luisteren.
1: Wow.
0: Om te weten wat de ander echt vindt en hoe we elkaar gelukkiger kunnen maken.